0: TWS zette tijdens corona sterk in op een eigen verhaal in plaats van praten met journalisten, kreeg een adviesbureau wel heel veel documenten toegestuurd.
1: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand en...

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Maar ieder jaar van uitstel dik 2 miljard. Hebben ze nu voor een deel van hun eigen bordje geschoven naar een ander die het helemaal mag oplossen?
3: Ja, hoewel ik het niet zo slecht vind dat een kabinet, zeker als het in een minderheidssituatie is, uitgebreid overleg voert met spelers, stakeholders uit de economie en de maatschappij. Ik denk dat het de pretentie van de politiek bepaalt alles, dat we die tijd ook wel gehad
2: dat
3: hebben.
2: Dat was kerstarrest, waaruit bleek dat box 3 op deze manier niet kon. Dat inmiddels 5 jaar geleden.
3: Ja, nou ja, wat dat betreft is er weinig durf, denk ik ook, of visie om erin door te pakken. Mijn devies is altijd overleg op tijd en zorg dan dat je draagvlak hebt en maak dan beslissingen. Maar dat gebeurt ook weinig. En dat heeft ook een beetje te maken met het veranderende speelveld in Nederland.
2: Sociale zekerheid zou er heel anders uit komen te zien. Versobering van de WW, de WIA, dat is voor een deel op de langere baan geschoven en voor een deel gaat het helemaal niet door, om ook maar de pensioenleeftijd natuurlijk te noemen. En toch zeggen de vakbonden, wij waren een staking van plan op 9 september volgende week en die zetten wij door. Begrijp je dat ze toch nog denken, er zit meer in het vat?
4: De vakbond lijkt altijd te denken, er zit meer in het vat. Het doet mij steeds meer denken, met alle respect voor alle onderhandelingsstrategieën, aan een vinyl LP waar een kras in kan komen. En dat je dan alsmaar de maat is vol, de maat is vol, de maat is vol, steeds hetzelfde blijft herhalen. Ik denk dat de vakbond best heel tevreden zal mogen zijn met toch weer een verschuiving die ze voor elkaar hebben gekregen. En ik vind dat het voortdurend platleggen van het land en alsmaar die boosheid, ik heb het al heel vaak hier gezegd, dat wordt zo sleet, dat werkt niet meer. Het is onderhandelingstechnisch helemaal niet slim, want je kan wel altijd maar ontevreden blijven. Maar dan op een gegeven moment, ja, dan weet iedereen voordat je begonnen bent met praten al wat je eigenlijk gaat
2: maar
4: zeggen.
2: Sommige dingen waarvan je zou kunnen zeggen, die heb je binnengehaald, namelijk die pensioenleeftijd, die blijft toch zoals die is. Is dat binnenhalen of niet? Als eerst een kabinet zegt, wij verbreken de afspraak.
4: Nou, dan heb je het dus binnengehaald. Want ja, maar dan dreigt het dus niet goed te gaan. Dan ga je alvast heel veel tamtam maken en meteen staken en protesteren. En uiteindelijk gaat het dan weer terug. Dan vind ik dat je iets hebt binnengehaald. Dat vind ik wel.
2: Dus dat mag je als minst proberen.
4: Nou ja, het horen eigenlijk een beetje communicerende vaten te zijn. Je hebt dus een belang. En naarmate dat minder goed, naarmate het jezelf minder goed lukt om dat binnen te halen, word je dus steeds bozer en meer ontevreden en actiebereid. En naarmate dat beter lukt, zou dat temperament een beetje moeten zakken, zodat je ook verder kan. Maar je hoort nu Spekman zeggen, het werkt kennelijk, want er zit beweging in, dus we gaan lekker door met staken. Het is echt, ik vind het heel bedroevend en weinig goeds voorspellend.
3: Ja, vakbonden zijn traditionele belangorganisaties en die moeten heel erg hard trekken en duwen om onderscheidend te zijn. Dus het gedrag van vakbonden, van andere organisaties, is ook te verklaren vanuit de noodzaak om te overleven. En dan zie je dat er wat confronterende stijlen worden gekozen, omdat de zachte weg, zeg maar, minder zichtbaar is, misschien ook minder oplevert. Dus dat is ook een beetje een overweging die komt uit, je zou kunnen zeggen, lijstbehoud.
4: In het huidige klimaat doet het natuurlijk goed. Hoe harder je roept, hoe beter het doet, dat klopt.
2: Maar dan nog even naar de huidige gang van zaken. Namelijk het feit dat we 2 weken voor Prinsjesdag al nagenoeg weten wat er in die begroting staat. Arco, kijk jou ook aan, want jij hebt al wat kijk op staatsrecht en hoe de dingen zouden moeten gaan. De SGP zegt, het kabinet hoeft mij niet meer te bellen, zegt de leider daarvan, Stoffer, want het is een affront voor de koning, die moet zo meteen oud nieuws gaan oplepelen. Dit kan zo niet langer.
3: Ja, nou ja, de begroting lekt er meestal een dag vooraf uit. En het is misschien wel goed dat partijen nu eerder weten wat de plannen zijn. Dan kunnen ze zich voorbereiden op de debatten. Ja, en weet je, dat is ook zo'n beetje een ritueel. Het blijft geheim. Misschien, we hebben het straks ook over ministeries. Misschien moeten die zaken gewoon zo gauw als er een deal is, moeten ze gewoon openbaar worden. Daar moeten we niet zo krampachtig in zijn.
2: De gang van zaken op ministeries, dat kan wat mij betreft nu al aan de orde komen. Het gaat in het bijzonder over het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, huurde tijdens de coronapandemie al een adviesbureau in om het narratief te beïnvloeden en te voorkomen dat een parlementaire enquête later te streng zou zijn. Het ministerie kon slecht omgaan met kritiek, blijkt uit een reconstructie van Nieuwsuur en gesprekken met de vicepresident destijds van de Rekenkamer, Ewout Eergang, en Jeroen Dijsselbloem, destijds voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. En als ik zeg tijdens de coronapandemie, dan heb ik het over

0: in 2020 al, dus relatief aan het begin van die coronapandemie. Want een parlementaire enquêtecommissie zegt de topambtenaar Erik Gerritsen, dat is te vaak een spel van schuld en boete. En het is niet zo dat als er een slechte uitkomst is, er per definitie fouten zijn gemaakt. Wij willen dat verhaal voor zijn. Begrijp jij dat, Irene?
1: Ja, ik begrijp wel dat op een ministerie wat zo in het oog van de storm heeft moeten opereren, dat daar iedereen die daarbij betrokken was heeft aangevoeld, dit kan wel eens heel verkeerd aflopen en dan gaat mijn kop eraf. Dat hoort ook bij dat werk. Als je dat niet wil, dan had je een ander vak moeten leren, waarbij dat wat minder in de belangstelling staat. Maar de gedachte begrijp ik wel. Vind ik ook niet per se verkeerd dat je als ministerie aandacht geeft, dat je vooruitkijkt en denkt, daar komen allerlei vragen over en wij moeten dat op een goede manier adresseren. Dat is gewoon stakeholder management en een beetje regeren is vooruitzien. Dus dat vind ik niet zo raar. Persoonlijk, vanuit mijn beroepsdeformatie steekt mij natuurlijk dat er voor 500.000 zonder aanbesteding een opdracht wordt gegund. Je ziet in de brief ook, de aanbesteding loopt en we zijn al in gesprek met het bureau dat we het zo en zo en zo gaan doen. Dat is bij VWS voortdurend. Het is natuurlijk het mondkapjesministerie ook. Ja. Voortdurend het probleem.
0: Dit is de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, waarvan degene die erover gaat zegt gewoon, geen idee dat het op deze manier zou worden toegepast. Ons advies.
1: Ja, kijk. Dat kan natuurlijk niet. De kern van het verzoek, wil jij ons komen helpen met een narratief, want wij verwachten een parlementaire enquête, is natuurlijk dat er van alles wordt gedaan met zo'n onderzoeksrapport. Dus je kan niet zeggen, oh, dat wist ik eigenlijk niet. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
0: Kun jij, Arco, iets zeggen over wat toch vrij neutraal klinkt, de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur?
2: Ja, is een opleidingsinstituut voor hogere ambtenaren. Dus als je een stap terugzet, dan zou je kunnen zeggen, zijn die ambtenaren eigenlijk wel op cursus geweest? Denk het wel, hoor. Dus het is geen onderzoeksbureau. En dat maakt het eigenlijk misschien wel pikanter, omdat de NSOB zit aan het lange voorhout. Bestuurskundigen die daar decaan zijn en docenten. En die hebben natuurlijk heel veel contact doorlopend eigenlijk met ambtenaren uit de hogere gremia, zou je kunnen zeggen. Dus dat maakt, denk ik, de positie om over zo'n kwestie een onafhankelijk advies te schrijven, ook wat linker, zou je kunnen zeggen. En ja, terugkijkend, het hele rapport gaat over terugkijken. Hè? Dat je vooral vooruit moet kijken en niet te veel moet afrekenen. Maar ik denk dat de les die de NSOB hier uittrekt is, wees voorzichtig met waar je in begeeft als je als opleidingsinstituut voor hogere ambtenaren, ja, zo'n hele kwestie gaat
0: en
2: doorlichten.
0: En nog weer een stap verder, of eigenlijk terug. We moeten oppassen dat we de volgordelijkheid wel blijven begrijpen. Maar Irene zegt, ik begrijp wel dat er door het ministerie de vlucht naar voren wordt genomen en alvast aan een verhaal wordt gewerkt dat zo'n parlementaire enquêtecommissie misschien kan doorstaan?
2: Ja, ik weet niet zeker of dat ook op het niveau onder de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal ook zo wordt gevoeld. Want ik denk ook dat er wel signalen zijn geweest binnen het ministerie, zoals we wel vaker horen, van hey, let even hierop en daarop en werken we eigenlijk wel op een goede manier. En als ik lees de stukken voorbereiding voor nu, dan krijg ik ook een beetje de indruk dat de topambtenaren de minister uit de wind hebben willen houden. Nou, jij zei, Irene, we worden in Nederland heel makkelijk politieke koppen afgehakt. We leven een beetje in een afrekendemocratie, zou je kunnen zeggen.
0: Dat is niet alleen wat Irene misschien constateert, maar wat die ambtenaren dus vrezen.
2: Ja, zeker. Ja. Nou ja, dat is zo. Maar aan de andere kant kun je ook denken, wat is de taak van topambtenaren? Die moeten, denk ik, juist als ambtenaren, moeten ze ook kritisch tegenover een minister durven staan. En lessen trekken kun je op allerlei manieren doen.
0: Deze topambtenaar zelf zei ook, ik heb geen fouten gemaakt. Ik heb er nog eens goed naar gekeken. Waar had ik het anders kunnen doen? Nou, ik zie niet echt een fout.
2: Ja. Nou, ik zou zeggen, er zijn natuurlijk wel fouten gemaakt en dat is later toch een beetje, met een beetje tegenzin toch toegegeven. Dus ik denk, herpak je dan, zou ik zeggen, en zorg voor een frisse benadering en aanpak, zodat zo'n ministerie toch nog wat beter voorbereid is op zo'n pandemie. Wat mij opviel trouwens in de coronatijd.
1: Ja, wat mij betreft is, je vroeg aan mij, wat vind je van dat feit dat ze een narratief maken? Dat vind ik heel goed. Wat er niet goed aan is, en dat zie je inderdaad uit die stukken, is dat dat narratief vervolgens misbruikt wordt om alle fouten weg te poetsen. Dat is niet de functie van een narratief. De functie van een narratief is, we moesten van alles doen. Wat is nou eigenlijk onze koers geweest? Waarom hebben we dat gedaan? Dat daarover een helder verhaal komt, is denk ik heel prima. Maar hoe het ingezet is door de ambtelijke top, die toch vaker zegt, ja, de wet geldt voor mij niet en parlementaire enquêtes zijn alleen maar lastig en notabene, de Tweede Kamer is verpolitiekt. Ja, sorry, maar dan heb je gewoon niet opgelet. De Tweede Kamer is politiek. Dus het instrument is goed, maar het wordt ingezet en echt misbruikt om straatjes schoon te vegen. En dat is natuurlijk heel verkeerd. Ja, dat past in de publiek.
0: We hebben dit niet gebruikt om ons straatjes schoon te vegen.
1: Ja, maar dit is publieke sector.
0: Nee,
1: deze mensen zouden het heel goed doen bij de grotere bedrijven in Nederland, waar dit soort vaardigheden heel erg worden gewaardeerd. Overigens ook keurig worden beloond financieel. Maar in de publieke sector geeft dit echt geen pas.
2: Ja, weet je, er komt ook bij dat de 5000 pagina's informatie die de NSOB heeft gekregen om het onderzoek te doen, die werden niet verstrekt aan journalisten. Hè. Daar lees je ook in de stukken over waarom dat dan. En dat maakt de zaak heel krampachtig volgens mij. En dat geeft denk ik ook geen goede vertrouwensbasis. Dus zelfs los van de uitkomst van het rapport van de NSOB is de hele manier van werken, de informatie niet verstrekken aan journalisten, dat veel later, maanden later. En daar wordt eigenlijk achteraf nog nauwelijks van gezegd door de top. Van nou, hadden we beter moeten doen. En ik denk dat dat wel beter had gemoeten.
0: Ondertussen wordt er stevig uitgedeeld richting de Rekenkamer. En richting Jeroen Dijsselbloem, destijds voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Onderdeel van hetzelfde systeem, namelijk afrekenen, schuld en boete. Ja. Kijken wie de zondebok is. Zit daar een kern van waarheid in? Dat zo is. Dat er in die rapporten toch te veel de nadruk wordt gelegd op wat er fout gegaan is. Want ik begrijp dat Gerritsen en Dijsselbloem elkaar nog hebben gesproken. Ja. Op initiatief van Gerritsen. Om er toch voor te zorgen dat misschien Dijsselbloem er een andere zienswijze op na zou gaan houden. Ze zijn niet nader tot elkaar gekomen. Maar nee. Is er te veel gekeken naar wat er fout gegaan is?
1: Ik denk dat je niet te veel kan kijken naar wat er fout gegaan is. Het is ongemakkelijk als de conclusie is dat er heel veel fout gegaan is. Maar dat is natuurlijk hoe ons systeem werkt. En wat er nu gebeurt is dat er een topambtenaar van een ministerie tegen een van de controlerende organen zegt, ja, jullie zijn onderdeel van het probleem. Dat is echt een vermenging. Ik bedoel, we hebben een trias politica met drie zuilen. En daarbinnen hoor je elkaar op zijn minst te respecteren. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Maar je kan niet gaan zeggen, ja, jij zit mij in de weg en het rapport van de Rekenkamer even afserveren.
0: De Rekenkamer zegt bijvoorbeeld, of tenminste de jongen zei, natuurlijk is er wel eens een keer een pakbon die niet klopt, maar we moesten opereren onder hoogspanning.
2: Nee, kijk maar, dat er spanningen zijn tussen uitvoerende en controlerende organen, dat hoort ook gewoon bij elk systeem, hè? Ja. Dus dat is niet erg. Alleen, wat je hier ziet, is dat de ruimte die een ministerie, de top van het ministerie, zichzelf permitteert, een beetje over de top is, denk ik.
1: Ik vind de kwalificatie ook van een rechterlijke uitspraak, dat is een mening. Nee, ja. Dat is echt niet oké, gewoon. Dus hier zit, ik denk dat hier hele geëngageerde mensen zitten die heel graag het op hun manier goed willen doen, maar helemaal uit het oog verliezen dat een publieke sector echt andere mores en principes heeft dan.
0: Ik heb sterk de neiging om je bedrijfsnaam nog een keer te noemen. Dat ga ik nu doen.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Leden van het lobbypanel, Irene Boon van Trias Politica en Arco Timmermans, expert op het gebied van public affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden. En we blijven nog even naar Den Haag, maar dan wel in het nu. VVD-Kamerlid Renate den Hollander legt een nevenfunctie neer na vragen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling. Als Kamerlid voerde zij het woord over dierenartsen, terwijl ze bestuurder was bij een belangenvereniging voor dierenartsen, de Belangenvereniging Praktici Werkgevers. En om dat ook even chronologisch juist te schetsen, zij werd pas bestuurder van die vereniging nadat ze geïnstalleerd was als Kamerlid. Is dat opvallend?
2: Ja, en of het daarvoor of daarna was, die twee functies gaan niet goed samen. Ze gaan handig samen als je je belangen wilt inpluggen.
0: Maar dan is het toch wel interessant dat zij daartoe heeft besloten nadat ze Kamerlid werd, dat er nog iets doorloopt omdat je toevallig ook nog Kamerlid bent, maar je was al bestuurder. Ja, dat kan gebeuren.
2: Ja. Nou ja, dit is wel weer symptomatisch, denk ik, voor. Ik heb met studenten onderzoek gedaan naar stapelen van functies. Dus functies erbij hebben als Kamerlid of een ander. En stappen in functies, dan krijg je het verhaal van de draaideurlobbyist, weet je wel. En wat daaruit blijkt, is dat de VVD, de partij van dit Kamerlid, oververtegenwoordigd is in die zichzelf meer permitterende stapelaars en stappenmakers in de carrière. En ik vind het eigenlijk verbazingwekkend of verbijsterend dat het nog steeds gebeurt, dat zonder dat een partij vanwege het zelfreinigend vermogen wat ze toch willen met veel aandacht voor deze kwesties, dat de partij niet in staat is om zo'n Kamerlid eventjes discreet te vragen van joh, zou je dat nou wel doen op deze manier?
0: Duivel, ze weet wel waar ze het over heeft.
2: Ja, nee, dat klopt. En dat is ook een beetje een algemeen argument wat wordt gebruikt. Hè? Dat verenigen van functies of combineren van functies of door de draaideur als lobbyist naar binnen op je oude ministerie, dat dat goed is omdat je weet waar het over gaat. Maar ja, je weet niet alleen waar het over gaat. Je formuleert in dit geval ook letterlijk de boodschap van de Belangenvereniging in de Kamer.
0: Was nog voordat hij bestuurder was, toen was ze slechts lid. Toen heeft zij inderdaad bij een bijdrage zo ongeveer gezegd wat ook gewisseld is door die Belangenvereniging.
2: Ja, nou ja, dat is ook niet toevallig natuurlijk.
1: Maar dat vind ik dus niet zo verkeerd. Dat bericht suggereert inderdaad dat zij letterlijk dezelfde tekst uitspreekt als een position paper van haar belangenvereniging. Even, een belangenvereniging hoort ook zo goed als één op één mogelijk de belangen van de leden te formuleren. Dus dat die belangen...
0: Ja, perfect.
1: Dat een naadloos aansluit, zou je kunnen zeggen. Dat heeft die lobbyclub goed gedaan. Alleen, en ik denk ook dat we geen Tweede Kamer moeten willen van mensen zonder enige werkervaring in het veld.
0: Werkervaring is nog iets anders dan dat werk continueren als je Kamerlid gaat.
1: Nee, dat is iets anders. Maar op zichzelf, het feit dat er een Kamerlid is dat zelf dierenarts is geweest, dat dus ook daar de woordvoering over wil doen, dat is op zich wel goed. Alleen het vraagt natuurlijk van dat Kamerlid en inderdaad de partij en alle commissies die daar uitgebreid voor bestaan, maar kennelijk niet hebben opgelet, dat je zegt, als jij één op één alleen maar één standpunt overneemt, dan ben je, los van of je verbonden bent aan die club of niet, ben je gewoon te eenzijdig bezig. Een Kamerlid hoort natuurlijk in het belang, in het algemeen belang, dat soort zaken op te pakken. En de suggestie is dus nu dat het allemaal verkeerd is omdat het dezelfde teksten zijn, dat vind ik op zich niet zo erg. Maar de nuancering van, goh, hoe is het aan de andere kant? In dit geval, al die private equity die die dierenartspraktijken opkopen, zorgt natuurlijk bij consumenten voor enorme kosten.
0: Want het was in reactie op een kritisch rapport van de autoriteit Consumentenmarkt.
2: Ja. Ja, precies.
1: En daar is er niets over gezegd. Ja, dan...
2: Nee, en die werden ook een klein beetje gekielhaald, hè? De rapportschrijvers van de autoriteit. Dus daar zie je ook wel weer een beetje het punt van, ja, het belang moet ingeplucht worden. En kritiek op die tarieven van dierenartsen, die is niet terecht. Natuurlijk ben je een slimme lobbyorganisatie als je je belangen soms letterlijk weet in te pluggen. Alleen het probleem zit hem erin dat dat voor een deel gebeurt door de persoon die twee petten op heeft.
0: Ja. En Arco, wat Kamerleden naast hun Kamerlidmaatschap doen, welke geschenken ze krijgen, welke buitenlandse reizen ze ondernemen, dat wordt allemaal vastgelegd. Dat is ook net is wat nauwer geworden. Er is een register van schenkingen, nevenfuncties, buitenlandse reizen, gisteravond nog bekeken. 43 pagina's, schoon aan de haak. Bij sommige van die Kamerleden staat niet bekend, weten we niet. Bij anderen staat er wat meer. Is dat nu opperste transparantie of lijkt het op transparantie?
2: Nou, het is nog niet dekkend. Hè. Er zijn Kamerleden die hebben ook geen zin om het op te geven. En die komen er tot nu toe geloof ik ook nog mee weg. Dus ja, weet je, als je dit soort spelregels serieus wil nemen, dan moet je ze ook handhaven, denk ik. Is het schijntransparantie? Weet je, regels vangen nooit het gedrag van mensen. Dat geldt ook voor ons. Dus belangrijk vind ik, en daarom begon ik met mijn verbazing, is dat het besef dat je dit soort dingen niet kunt combineren, dat die functies elkaar, nou bijten niet, maar dat ze iets te dicht op elkaar zitten, dat lijkt niet tot alle partijen, tot alle personen in de Kamer of ook in het kabinet, lijkt dat niet door te dringen. En ik vind, we hebben daar al jaren discussie over. Nou hebben we eindelijk regels voor een draaideur, dat oud-bewindspersonen niet binnen 2 jaar terug mogen komen op een ministerie. Voor Kamerleden hebben we dit niet. Ze zullen het ook, als ze trouwens ex-Kamerlid zijn, ook niet per se allemaal even makkelijk een functie krijgen.
0: Nee, dat is al gebleken.
2: Maar hou in de gaten dat je daar in ieder geval spelregels voor formuleert. En misschien een hele mooie taak voor de NSOB, dat opleidingsinstituut. Train ook politici trouwens, train op hun bewustzijn wat hun rol is, ik zeg altijd, aan de ontvangende kant van de lobby. En hier zie je dat ontvangende en de zendende kant van de lobby voor een deel verenigd zijn in één persoon. Nou, dat moet je niet willen.
0: Laatste woorden, iedereen, als je ze hebt.
1: Zeker, altijd. ik denk dat inderdaad de beroepsethiek, dat geldt niet alleen voor Kamerleden, maar dat heeft iedereen. Altijd is er een spanningsveld tussen het ene belang en het andere belang. En het is aan jou als professional om heel scherp te houden wanneer ga ik over de schreef en wanneer niet. Zij heeft overigens zelf, deze dame, gezegd, ik heb het nog eens gelezen en ik begrijp natuurlijk ook nu dat als het zo overkomt, en ik heb meteen alles neergelegd. Het is jammer dat ze dat niet zelf heeft bedacht, maar dat is hoe ze hoort te gaan.
0: Irene Boon van Trios Politica, Arco Timmermans, expert op het gebied van public affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dank voor jullie bijdrage. Panel is te beluisteren als podcast. Je kunt jezelf abonneren via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag al meer dan 10.000 euro opgehaald. De man beveiligde het huis van drugscrimineel Jan G. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Hij had geen uitvaartverzekering. In Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En in Rotterdam is een man het water ingereden. En dat deed hij expres, meldt Rijnmond. Waarschijnlijk reed hij niet in zijn eigen auto. De bestuurder is daarom aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Omdat hij niet meewerkte, moest hij met een brancard de kade opgetild worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Het kabinet gaat de accijnskorting op brandstof per 1 januari 2027 niet langer afschaffen, maar afbouwen. Blijkt uit de gelekte Prinsjesdagstukken. Kan de vlag uit bij de Nederlandse tankstations of blijven de verschillen met het buitenland onverminderd groot? Te gast Martin van Eijk, voorzitter van Drive. Dat is de belangenvereniging voor de eigenaren van tankstations. Welkom.
7: Dankjewel, Thomas.
6: Ging jij er tot, laten we zeggen, gistermiddag, toen die plannen op straat kwamen te liggen, vanuit dat die accijnskorting op diesel en benzine per 1 januari gewoon zou komen te vervallen?
7: In principe wel, ja. Mijn verwachting was niet hoog van dit kabinet. We hebben in de aanloop hier naartoe al gezien dat ze eigenlijk weinig wilden aanpassen of luisteren naar onze argumenten waarom het allemaal niet werkt aan de grens, bijvoorbeeld. Dus we hadden niet zoveel hoge verwachtingen. Dus in die zin is er een soort van, ja, nou, als ik het zo mag benoemen, een soort realiteitszin ingeslopen, waarbij we zien dat ons kabinet toch ziet dat de concurrentiepositie of in ieder geval dat het allemaal veel te duur wordt. Dat zijn twee zaken die ze dan toch blijkbaar wel serieus nemen.
6: Toch zie ik geen buitensporig blije voorzitter.
7: Je ziet mij nog niet staan springen. Nee, zeker niet. Nee, als je kijkt naar het bedrag wat genoemd wordt. We weten nog niet wat het inhoudelijk is. Hè. We weten niet of het op diesel is of op benzine of beide. Maar er is eerder gesproken over dat de kosten voor de accijnskorting 1,5 miljard zouden zijn of 1,2 miljard. Als je dan ziet dat bedrag nu verlaagd wordt, dan kan het zomaar betekenen
6: 750 miljoen.
7: Ja, 750 miljoen. Dan betekent dat eigenlijk dat de brandstof toch duurder wordt. Dat in vergelijking met onze buurlanden zorgt er nog steeds voor dat de verschillen groter worden.
6: En je kent de bezwaren natuurlijk, hè? En daar is ook onderzoek naar verricht. Onder andere door TNO zul je ongetwijfeld tot je hebben genomen. Waarvan wordt gezegd, het is niet doelmatig, het is niet efficiënt. De voordelen komen terecht bij mensen die meer dan genoeg verdienen, die een dikke auto rijden. Waarom zou je die op deze manier nog subsidiëren?
7: Ja, de twee dingen die komen daar natuurlijk ook terecht. Ook bij de mensen die het goed kunnen gebruiken. Dus dat is één nuance. De andere is, van ja, wij roepen ook niet op tot een accijnsverlaging, maar eigenlijk meer tot een structurele oplossing. Wat we nu zien is voor het komend jaar weer een pleister. Die we afgelopen jaar ook hebben gehad. En afgelopen jaar is hij binnen 3 maanden ook weer teruggedraaid.
6: Dus een structurele oplossing, zegt TNO, is als je je zorgen maakt over dat mensen afhankelijk zijn van fossiele brandstof, dan moet je proberen die afhankelijkheid af te bouwen. Zorg dan maar dat de elektrificatie sneller verloopt.
7: Dat mag ook. Dat mag ook, maar dat we zien eigenlijk dat dat allemaal niet in 5 jaar kan. Hè. Wij zeggen, als tankstations zitten we in een transitie. We hebben meerdere transities meegemaakt. We komen van kolen, olie en enzovoort. We hebben LPG verkocht, we zijn begonnen met winkeltjes. Dus we kennen transities als geen ander. En een transitie is niet eentje van 3 of 5 jaar. Een transitie duurt langer. En wat je hier met deze energieuitdaging ziet, is dat we hebben geen stroom. Dus we kunnen wel sneller elektrificeren. Zouden wij ook prima vinden. Maar als je geen stroom hebt, moet je toch eens even opnieuw gaan nadenken.
6: Zouden wij, jouw leden, dat allemaal prima vinden? Of is dat de een voor de ander?
7: Ik denk dat het merendeel van onze leden gewoon zal zeggen, ja, weet je, laden is de opvolgende energie voor mobiliteit. Dus waar we begonnen zijn met olie en LPG, waterstof is ook een ding, biobrandstoffen. Dus wij passen ons gewoon aan wat die klant wil hebben.
6: Ik moet snel bijleren, want het zijn energiestations en ook geen tankstations. Je hebt me nog niet verbeterd.
7: Misschien
6: moet dat nog gaan gebeuren. Ik kom nu nog tegemoet. Jawel.
7: Nee, dat doe je goed. Die kwam nog.
6: Oh ja. Okay.
7: Maar dat is een beetje waar we naartoe gaan natuurlijk. Is dat we zeggen, ja, weet je, laden is voor ons niets anders dan gewoon tanken. We zien het ook als dat gewoon net als tanken wordt. Dus ja, prima om te elektrificeren.
6: Maar nog even naar tanken as we know it. Want jij noemde natuurlijk allereerst ook de positie van tankstations in de grensregio ten opzichte van tankstations in Duitsland, in België. In Duitsland is er ook een accijnskorting die eraf gegaan is.
7: Ja.
6: Hoe groot is dan nog het verschil?
7: In Duitsland is het al een stuk minder. Dus de verschillen met Duitsland zijn echt wel minder. Dat loopt tot 15 cent hooguit. Dus daar zijn we blij mee, wil ik nooit zeggen. Maar daarmee is het verschil kleiner geworden. Dan merk je ook dat de leden langs de Duitse grens al zeggen van ja, goed, we zien toch wel weer de klanten terugkomen.
6: Dat komt in de buurt van de door jou zo gewenste harmonisatie.
7: Nou, het probleem is natuurlijk wel groter dan dat. Want ook tabak, boodschappen, allerlei. Eigenlijk is Duitsland en België op veel vlakken gewoon veel goedkoper dan wij. Dus in die zin is nu het tanken misschien een beetje in de buurt, maar mensen gaan nog steeds voor die boodschappen, halen nog steeds hun sigaretten over de grens. Dus het is eigenlijk gewoon een totaal boodschappenmandje wat daar ligt. En tanken is daar één van. Ja. Die is daar minder, maar in België is hij weer veel groter.
6: Maar zit deze discussie niet ook al een tijdje muurvast? Want er zijn mensen die zeggen zo'n accijns korting, dat is niet efficiënt, dat is niet doelmatig. Jij wijst, en jouw voorgangers ook al een hele tijd op hoe moeilijk het is om te ondernemen. Zeker als je moet concurreren met ondernemers net over de grens. De argumenten zijn wel uitgewisseld. Is er niet sprake van een padstelling dan? Hoe doorbreek je dat?
7: Wij hopen die te doorbreken door eigenlijk zelfs op te roepen van betalen naar gebruik.
6: Dat is rekeningrijden.
7: Dat is rekeningrijden, bijvoorbeeld.
6: Dat niet in het coalitieakkoord.
7: Die staat er niet in. Nee. Daarin wordt slechts gesproken over die actie. Maar daarom zeg ik, het is een pleister. We zijn pleisters aan het plakken. En we staan volgend jaar of over een half jaar staan we weer met dezelfde argumenten.
6: Ja, de uitnodiging staat hoor.
7: Ja, en ik kom graag weer uitleggen. Maar dit kun je niet vol blijven houden. Dus je zult een andere manier moeten vinden. En binnen zo'n systeem kun je ook makkelijker beprijzen op diesel.
6: Maar de discussie over rekeningrijden is nog weer ouder dan de discussie over accijnskorting.
7: Ja, maar we zien het bij de vrachtwagens ook al gebeuren. Hè? Betalen naar gebruik en dat kan. Dus waarom zou het niet kunnen voor consumenten? Als je dan daarmee de accijnzen uit de benzineprijs kunt halen.
6: En waarom denk je dat het niet eens gesneuveld is? Want het heeft gewoon niet eens het coalitieakkoord gehaald.
7: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet waarom dat gebeurt. Maar er is veel over gesproken. Volgens mij gaat het over kosten. Volgens mij gaat het over de moeite om
6: implementatie.
7: Implementatie inderdaad. Alleen ja, als je kijkt naar wat het kan opleveren. En dat is natuurlijk waar we vaak met deze overheid ook de mist in gaan. Wat levert het ons op? We kijken alleen maar naar de kosten. Maar je zou ook kunnen zeggen, wat gaat het ons brengen? En in dit geval zou het ons heel veel kunnen brengen. Je kunt differentiëren. Je kunt je kan iedereen eigenlijk belasten waarvoor nodig. Hè. Als we zeggen diesel is wel duurder, dan ga je daar anders op
6: beprijzen. Dus accijns om de begroting op orde te krijgen, dat hoeft dan niet meer. Je krijgt het op een andere manier.
7: Voor de korte termijn moet je natuurlijk zorgen voor dat het en aan de grens natuurlijk beter wordt. Want dat probleem is echt heel groot. Als je kijkt naar België en je rijdt de Belgische grens over, daar staan alleen maar vrachtwagens en Nederlandse kentekens te tanken. Dus dat moet je wel korte termijn willen oplossen. Maar denk nou eens over die structuur. En denk nou eens over de hele belastingstructuur. Waarbij je niet alleen maar uitgaat van een theoretische, want daarover gesproken, de accijnskorting wordt berekend vanaf een theoretische accijns. Hè. Dus we zeggen eigenlijk van ja, we betalen nu 85 cent accijns op benzine. Maar het zou eigenlijk een euro moeten zijn. Want wij doen we hebben inflatie in Nederland, daar hebben we het net over gehad. Het zou eigenlijk een euro moeten zijn als we al die inflatie hadden gedaan. Dus het is eigenlijk een fictieve prijs waar we op afprijzen, waar we zeggen van ja, dat kost het ons. Dus het is niet binnengehaalde accijns.
6: Het was
7: dus
6: voor de mensen die niet in de grensregio ondernemen, zoals jij zelf bijvoorbeeld, het gaat over waarde in jouw specifieke geval. Wat heb jij dan de afgelopen maanden gezien? Want die benzineprijs die heeft vandaag, meen ik, weer een record bereikt.
7: Ja, we zitten weer record.
6: Wordt er dan ook echt aanzienlijk minder getankt of valt de schade reuze mee?
7: Ik heb vanmorgen de cijfers nog bekeken. Afgelopen half jaar is het 10% minder getankt dan vorig jaar. Dus, en dan kun je deels natuurlijk zeggen, oké, we rijden zuiniger. We hebben elektrificatie.
6: In augustus is meer dan de helft van alle verkochte auto's blijkbaar elektrisch.
7: Dat klopt. Je hebt nog in- en export, daar moet je ook rekening mee houden. Dus er worden nog echt veel auto's geïmporteerd. Dus de groei van brandstofauto's blijft ook nog. Dat was eigenlijk het verhaal net. Je moet ook wel rekening blijven houden met die brandstofauto. Maar je moet vooral kijken, ja, goed, hoe ga je daar een goede verdeling in vinden met de opbrengsten?
6: We zien ook op andere manieren dat tanken in het buitenland goedkoper is. Verschillende transportbedrijven kopen brandstof in het buitenland. En hevelen dat dan vervolgens in eigen land over naar vrachtwagens. Bleek deze week uit eigen onderzoek van BNR. Moeilijke vraag, maar hoe vaak is dit aan de orde?
7: Dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb hem ook al beantwoord. Ik weet dat niet exact. Ik heb ervan gehoord dat dit gebeurt. En ik heb gezegd, ik kan hem ook voorstellen. Want ja, als je met zulke prijzen prijsverschillen te maken hebt, dan word je gewoon als ondernemer word je ook creatief. Dan zeg je van ja, hoe kan ik dat oplossen? En je ziet mensen die maken hun planningen, transportbedrijven maken hun planningen gewoon net over de grens naar het goedkoopste station. En als ze terugkomen, dan nemen ze inderdaad de volle tank mee. En wat ze daarmee doen, ja, ik heb wel eens gehoord dat ze dat dan overhevelen, later weer gebruiken.
6: Ik heb wel eens gehoord. Ja, in dat soort bewoordingen moet jij het doen.
7: Ja, exact. Ja, nee, ik heb geen harde bewijzen.
6: Het is namelijk strafbaar. Controle is er maar zeer mondjesmatig.
7: Is ook heel moeilijk, denk ik. Maar daarom zeg ik, ik kan het me voorstellen. De consument neemt een jerrycan mee, of 5 of 10. Want het gebeurt echt, we zien ze echt. Hè, dus met heel veel jerrycans. Dus ik kan me voorstellen, een transportbedrijf denkt van ja, ik kan daar ook wel gebruik van maken. En die hebben het ook niet makkelijk met alle hoge prijzen in Nederland en alle regelgeving enzovoort. Dus ja, dat zij daarin creatief zijn. Ik kan het me voorstellen.
6: We gaan naar het tweede deel van dit gesprek. Trappen we af met een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
8: Het dilemma.
6: Zonder de verkoop van tabak is het onmogelijk om als tankstation winstgevend te zijn. Of, dat kan ook prima, zonder sigaretten te verkopen.
7: Dat is een mooi dilemma. Ik denk dat het ook kan zonder. Ik denk alleen dat de enorme uitdaging is. Dat als je in een gebied zit waar het niet zo druk is, hè, als je hier in de Randstad zit, dan kun je je richten op andere voorzieningen. Je kan, nou ja, er wordt van alles verzonnen op dit moment al, want we gaan natuurlijk richting 2030, waarbij de tabak zal verdwijnen.
6: Is op dit moment nog goed voor, dat is dan weliswaar uit 2022, laatste cijfers die wij hier konden vinden, 1,4 miljard euro.
7: Ja, dat zou goed kunnen. Maar
6: kan je ook niet zomaar op?
7: Dat is al een heel stuk minder, denk ik. Omdat we natuurlijk al heel veel. We zien eigenlijk dat 60% van de tabak al uit het buitenland komt. Want ook daar, mensen zijn creatief en gaan zoeken naar goedkopere wegen. Dus dat betekent voor ons als tankstations dat wij ons moeten richten op andere zaken. En dat kan zijn wassen, dat kan zijn dat je je horeca uitbreidt, dat kan zijn. Dat je zelfs je winkel sluit en onbemand wordt. En dat is eigenlijk het gevaar ook van de grensregio. Is dat personeel ontslagen wordt en dat het tankstation onbemand wordt. En dat je dan goedkoop kunt tanken.
6: Martin van Eyck is hier de voorzitter van Drive. Dat is de belangenvereniging voor de eigenaren van tankstations. Je zegt dus, doe ook een beroep op je creativiteit. Er valt op andere manieren geld te verdienen. Maar we hoeven er geen persoonlijk verhaal van te maken. Maar nu je er toch bent. Jij bent een illustratie daarvan. Jij weet zelf ook wel dat het op andere manieren moet. Wat is jouw grote toekomstdroom ook alweer?
7: Mijn toekomstdroom is dat ik ook gezien heb dat laden een toekomst heeft. Dat ik gezien heb dat je mensen moet gaan vermaken tijdens het laden. Zolang het nog niet in 5 minuten kunt, heb je 20 minuten om ze te vermaken. En je zult ze moeten verleiden tot iets. Dus ik heb een plan ingediend een jaar of 5 geleden. voor een energiehub of een mobiliteitshub.
6: Nou, dat laden kan bij jou heel lang duren, want je kunt zelfs overnachten.
7: Je kunt zelfs overnachten. Ja, nou ja, goed, als je kijkt naar de behoefte van de klant langs de weg. Ik heb een tankstation onderaan de snelweg. De een wil eraf en snel weer weg. De ander wil een bak koffie en die wil even rusten. De ander wil laden. Als je dat allemaal kunt invullen en ik heb dan gelukkig de mogelijkheid en de ruimte daarvoor. Dan kun je daar natuurlijk op inspelen. En ik denk ook dat dat des ondernemers is. Dat ook tankstation ondernemers zijn of energiestation ondernemers die gewend zijn om te denken van, hey, er overkomt iets, of ik zie iets op me afkomen.
6: Je kunt de mogelijkheid hebben, de ruimte hebben, en ondertussen ben ook jij gewoon 5 jaar verder.
7: Ja, vergunningen. Zijn natuurlijk een heel regelgeving en vergunningen. We zijn nu inmiddels 5 jaar verder. Ik heb heel veel onderzoeken mogen inleveren. Ik heb een bezwaar lopen nog van 1 persoon. Dat zijn dingen in Nederland waar je natuurlijk niet blij van wordt.
6: Maar tegelijkertijd vinden we zeggenschap en inspraak heel belangrijk in Nederland.
7: Ja, dat vinden we inderdaad.
6: Oh, dat vind jij inmiddels wat minder.
7: Persoonlijk vind ik dat natuurlijk wat minder. Nee, ik vind inspraak hartstikke goed. Alleen.
6: Wanneer was jouw eigen laatste procedure tegen een windmolen of iets anders vreselijks?
7: Ik wil het nog geen procedure noemen. Ik ben in gesprek met iemand over zonnepanelen.
6: Oké, die komt eraan.
7: Maar goed, ook daar moet je gewoon in gesprek blijven. Dat kan. Hè. Ik vind het wel moeilijk dat je als eenling. Bouwplannen. En dat gaat ook over woningbouw, dat gaat ook over andere bedrijven, tegen kunt houden voor hele lange tijd.
6: Kan ik in ieder geval me wel beter voorbereiden op een scenario waarin je dus kunt overnachten bij een tankstation. Waarom zou je dat überhaupt moeten willen? Want dat is jouw plan, toch?
7: Ja, kijk om je heen. Kijk naar Duitsland, België. Mensen zijn onderweg. Mobiliteit verandert. Waarom zou je... Je wil vergaderen onderweg. Waarom zou je dat niet langs de snelweg doen? Waarom zou je het niet op een plek doen waar je kunt laden, waar je kunt wassen? Ik zie het alleen maar als...
6: Ik blader vrolijk door de folder. Ik zie het al gebeuren. Ondertussen moet er inderdaad wel wat gebeuren aan hoe een tankstation er in de toekomst uit komt te zien en wat daar dan kan. Daar is ook op het ministerie wel enige aandacht voor. Minister Karremans heeft er zelfs ook plannen voor gepresenteerd. Gaat onder andere over waar je moet kunnen laden, de vergunningen die dan nodig zijn. Maar ik kwam ook tegen in zijn brief dat hij zich wil gaan bemoeien met de fysieke inrichting van verzorgingsplaatsen. Die wil hij moderniseren met het oog op de veiligheid, toegespitst op de stop- en parkeerfunctie.
7: Ja, mooi. Ja.
6: Ja, wat betekent dat voor jouw leden? Moet er dan een hoop op de schop?
7: Nou, dat betekent eigenlijk dat de systematiek zoals we die nu kennen is een veiling van een locatie, hè, dus een snelweglocatie, een verzorgingsplek zoals die genoemd wordt. Daar hebben onze leden gewoon op moeten bieden in het verleden. Die wordt nu uit elkaar gehaald, waarbij je kunt zeggen van het laden wordt één domein, het tanken wordt één domein en het shoppen wordt één domein.
6: En dan teken je in op 1 deel?
7: Ja, of meerdere delen zelfs. Dus dat gaat best wel wat verwarring geven. Kijk, waar je nu kunt zeggen er is één persoon of 1 partij verantwoordelijk voor al die zaken. Dat is straks zijn er misschien wel meerdere partijen.
6: Ja, dus ik kwam op jullie eigen site tegen. Er wordt expliciet ingezet op het hanteren van separate locaties en vergunningen voor laadstations, gemakswinkels en motorbrandstofverkooppunten. Met als doel de toetredingsdrempels te verlagen, markttoegang te vergroten en mededinging te bevorderen.
7: Ja.
6: Dat is positieve uitleg hiervan.
7: Daar is ooit het hele veilingssysteem voor ontworpen. Alleen daar hebben we nog nooit gezien dat er een andere partij is toegetreden. Het is ook ingegeven door... toen het laden opkwam, is er gevraagd door onze overheid van willen jullie ook gaan laden? Nou ja, als er geen business case is, dan wordt dat natuurlijk heel lastig. Kun je zeggen van ja, je moet de laadpaal neerzetten, maar investeringen zijn best hoog daarvoor. Dus daar is toen niet voor gekozen. En uiteindelijk is daar een inschrijving geweest waarin Fastnet die concessies heeft gekregen. Dus
6: geen lid van Drive, overigens.
7: Nee, maar zouden ze wel kunnen zijn, hoor. Dus,
6: ja, dat weten ze ook al een tijdje, maar ze zijn het niet.
7: Nee, goed, ze hebben ook hun eigen verenigingen en we hebben nog meer verenigingen. Dus we zijn ook op goede voet en in gesprek met ze. We hebben dezelfde uitdagingen, de energietransitie.
6: Maar zij zitten sec op die laadbouwinfrastructuur natuurlijk. En jullie moeten, tenminste een deel van jouw leden, moet nog die slag gaan maken.
7: Zeker, ja. Maar goed, dat is precies natuurlijk waar dit ook over gaat. Is van ja, weet je, iedereen staat klaar om te investeren in laden. Maar het gekke van deze constructie is nu dat er nu gezegd is van Fastnet heeft die concessies. Dus een tankstation mag niet gaan laden. En eigenlijk als je op zoek bent naar meer laadpunten is dat een hele vreemde constructie waarbij je zegt van ja, de tankstation, voor ons is het een hele logische tankstation, de volgende stap is laden. He, laden wordt net als tanken.
6: Jullie staan op goede voet met elkaar? Toch nog even naar wat je net zei.
7: Ja, er zijn ook rechtszaken geweest. Aan de andere kant heb je ook een gezamenlijke uitdaging. En dat is zorgen voor die mobiliteit. Dus ja, je kunt wel zeggen van we zijn altijd tegen elkaar. Maar ik snap dat zij in die markt willen.
6: Snap jij ook hoe de minister nu die nieuwe ordening voor ogen heeft? Met dus dat separate veilen van locaties en vergunningen voor winkels,
7: ik snap het, maar nee, ik heb er niet echt heel veel begrip voor. Waarom niet? Omdat er eigenlijk er wordt iets geforceerd. Er wordt geforceerd dat een laadpartij, die dus geen brandstoffen kan leveren, dat die ook mee kan doen. Dus zeggen we eigenlijk van ja, dus voor alle onderdelen waar iemand niet mee kan doen, moeten we een apart middel vinden. Dus er zit iets vreemds in, waarbij je ook kunt zeggen van ja, weet je, als partijen mee willen doen, hou het gewoon zoals het is. We hebben een concessie, daar kun je op bieden. En kun jij niet de winkel invullen, dan vraag je dat aan een derde partij. En kun je niet de tank invullen, vraag je dat ook aan een derde partij. Zou heel veel logischer geweest zijn, maar ja, de toekomst zal het uitwijzen.
6: Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het eigenlijk als je kijkt naar wat er voor nodig is, ook financieel voor nodig is, om te zeggen wij gaan dat laden op grote schaal aanbieden? Want dan heb je zwaardere aansluitingen nodig. Nou, die moet er allereerst zijn en je moet er ook in kunnen investeren.
7: Zeker. Nou,
6: kan dat?
7: Nou ja, kijk, het mooie van onze branche is dat we nog een gezonde branche hebben. Dus dat willen we ook zo houden. Dat is de oproep om de accijns op dit moment even aan te passen. Maar wij hebben de mogelijkheid om te investeren vanuit een bestaande situatie. Dus ja, ik zeg ook, daarom zei ik, het is een transitie. Hè. Het is niet ineens we stoppen met tanken en we gaan ineens laden. Er blijven natuurlijk nog de komende 20 jaar brandstofauto's zijn. Die moet je ook voorzien van brandstof. Dus dat kunnen we. En je kunt eigenlijk de vraag afstellen daarop. Dus je kan zeggen, nou, dus de behoefte aan 3 laadpalen, zet ik er 3 laadpalen bij. Zijn het er 5, zet er 5 bij. Dat is de insteek van eigenlijk het merendeel van onze leden.
6: Maar je zegt, het is een gezonde branche. Er zijn ook wel rapporten verschenen over de branche. De een wat recenter dan de ander. Maar waar toch wel wordt gezegd, op dit moment zijn er wellicht wel te veel tankstations, of zoals jij wil zeggen.
7: Ja, maar dat is misschien ook wel vanuit een gedachte dat laden veel sneller gaat dan dat we nu denken. Want als je nu ziet dat die congestie is en dat we, nou ja, als je hier in Amsterdam woont, en je woont hier aan de overkant, hoe ga je dan
6: je auto... Kijkt even door het raam.
7: Ja, en daar staan allemaal appartementen. Hoe ga je dan je auto opladen? Wij roepen dan ook op eigenlijk om te zeggen,
6: is het huidige aantal tankstations, dat is houdbaar ook voor de lange termijn?
7: Ik denk zelfs dat er misschien nog wel meer nodig zijn. Ik zal uitleggen waarom. Als je kijkt naar het aantal laadpunten wat straks nodig is, die kunnen we niet allemaal thuis creëren. Thuisladen is eigenlijk is een deel van de oplossing, maar wij zijn eigenlijk een groter deel van die oplossing. Want je kunt, als je zorgt dat op goede plekken, nou, die hebben we toevallig.
6: Je denkt toch waar het goedkoopst is? Daar gaat het.
7: Ja, maar als je
6: over
7: zorgt dat er op goede plekken ruimte is voor laden, dus je behandelt eigenlijk het laden net als tanken, ja, dan is het, dan hoef je geen straten en wijken open te breken. Dan hoef je geen miljarden te investeren om alles te verzwaren.
6: Nou,
7: je
6: kan ook, als ik daarvoor mijn eigen persoonlijke laadpaal terugkrijg, dan heb ik het er misschien voor over.
7: Ja, maar kan dat?
6: Nee, dat kan niet overal.
7: Nee.
6: Maar ik kan wel voor een deel de vraag toch overnemen.
7: Ja, voor een deel. Maar daarom zeggen wij ook van, kijk nou eens naar de totale opgave. En daarin heb je misschien nog wel meer laadpleinen nodig. En die moet je helpen. Die moet je voorzien van voldoende stroom. Daar kun je misschien wel 40 auto's per dag. Terwijl een publieke laadpaal, die kan misschien maar 2 auto's per dag of 3 auto's per dag.
6: Je zegt, het is nu nog een gezonde branche. Jij past in de familielijn, want je vader had ook al een tankstation.
7: Ja, mijn opa is begonnen met de olie.
6: En je hebt een zoon die, tenminste, dat las ik in een ouder interview, die al aan het trappelen was om het...
7: Ook nog, ja.
6: Is dat nou een gezond toekomstperspectief? Moet je dat je zoon wel wensen?
7: Tuurlijk wel. De mobiliteit blijft altijd. En we blijven altijd... we hebben altijd energie nodig voor die mobiliteit. En daarom vind ik de hele discussie over wel of niet laden, het is geen wel eens niet eens. Je kunt het invullen met z'n allen. Dus we zijn heel erg van ja, het is laden of tanken. Maar voorlopig, ik denk de komende 20 jaar, tanken en laden we. Ja,
6: en
7: daar komen
6: en overnachten. Natuurlijk. Martin van Eijk was hier, de voorzitter van Drive, de belangenvereniging voor de eigenaren van tankstations. Dank voor je komst. Wil die nog wat zeggen?
7: Nee, ja, ik heb nog zoveel te zeggen.
6: Maar dit erop.
7: Ja, jammer.
6: Ik kan het niet helpen.
7: Nee, helaas.
6: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Jelena Arsik van Os van houtveredelaar Axis Technologies. Over fabrieken in Arnhem in Tennessee en over beursgenoteerd zijn als relatief klein bedrijf. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Hoef je geen aflevering te missen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. Een nieuwe tegenvaller voor veel toeslagenouders, meldt Trouw. De gratis rechtsbijstand die sommige ouders krijgen is zonder dat ze het wisten ingeperkt. Er zijn voorwaarden aangepast waardoor niet meer alle juridische kosten worden vergoed, zoals het meenemen van een advocaat naar de gemeente. Hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, meldt de Telegraaf. Sinds eind 2024 ruim 40% minder. Dat komt door de strengere regels van de Belastingdienst over schijnveiligheid. Sommige ondernemers zijn zelfs gestopt en weer in loondienst gegaan. In sectoren als transport en logistiek zijn er juist meer flexkrachten. En tennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst de tweede ronde van de US Open gehaald. Hij won in 5 sets van de Italiaan Francesco Passaro. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd vanwege de regen en ging vanavond pas verder. In de volgende ronde moet de jong het opnemen tegen Zizou Bergs uit België. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
4: En zij kwamen ook naar ons, juist omdat we producten hebben die ergens anders niet te kopen zijn. En als je dan een algoritme hebt wat heel de tijd serveert wat er veel wordt verkocht, ja, dan heb je misschien niet de producten die je lokaal relevant zijn. Dus daar hebben we heel hard aan gewerkt.
5: Je hoort Annemieke Kleij, marketingdirecteur Benelux bij Joybuy. Hi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. En vandaag de gast Annemieke Kleij en zij is marketingverantwoordelijk voor de Benelux bij Joybuy. De Chinese webwinkel is sinds maart dit jaar actief op de Nederlandse markt en probeert met een ultrasnelle bezorging de gevestigde orde uit te dagen. Maar is de belofte voor 11 uur 's ochtends besteld, dezelfde avond nog in huis, voldoende? Ja, om die klanten weg te kapen bij concurrenten als Amazon of Bol? En is die propositie niet erg eenvoudig te kopiëren door de concurrent? Je hoort het, en natuurlijk nog veel meer, de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Annemieke, wat leuk dat je er bent. Van harte welkom.
4: Goedemorgen Klaas, superleuk om hier te zijn.
5: Hey, vertel, want ik ben heel benieuwd. Ik kijk naar die markt. Hè. Je hebt Temu, Shine, AliExpress, Coolblue, TikTok Shop, Bol, Amazon. Sinds kort ook Kaufland. En uiteraard Joybuy. Raakt die markt in ons kleine kikkerlandje van e-commerce platformen niet een beetje overvol?
4: Nou, het is zeker in Nederland al heel erg druk. En we hebben heel veel spelers die heel goed aanbod hebben. Maar we denken dat daar zeker nog ruimte is voor ons, voor joybuy.nl. Waar wij heel goed in zijn is inderdaad de Double 11, de service, maar ook het assortiment.
5: Ja, dus Double 11, 's ochtends voor 11, wat ik zei, in de ochtend besteld, 's avonds bezorgd.
4: Klopt, ja, klopt. Hè, dus voor 11 uur 's morgens besteld, voor 11 uur 's avonds in huis, of voor 11 uur 's avonds besteld, heb je de volgende dag in huis. Ja. Dus die service is ontzettend belangrijk voor ons. Wij hebben ook onze eigen bezorgdienst. Dus dat betekent dat Joy Express, zoals we dat noemen, die zijn ook bij ons in dienst. Ja. En dat betekent dat we ook net een stapje verder kunnen gaan tijdens de bezorging. Dus ze bellen even van tevoren, of ze komen toch bezorgen op de derde verdieping. Ja. Ook als je geen lift hebt. Maar het is juist ook die combinatie van producten.
6: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Misschien een Amazon waar we op willen richten. A, het assortiment, hè, dat Aziatische assortiment wat we inbrengen. Maar ook juist de lokale relevantie. Okay. Hoe zorgen we dat het echt lokaal wordt voor de Nederlandse, ja, Nederlandse consument?
3: Oké. Okay. Hey, en als je het hebt over ook het Chinese aanbod. Want jullie zijn wel iets wezenlijks anders dan Temu Shine. Hè? Dat is een beetje de perceptie dat ik dan heb. Oh, het is een Chinese e-commerce aanbieder. Dan krijg je de Temu Shines. Maar volgens mij, als ik nu jou hoor, jullie hebben een eigen bezorgdienst. En jullie hebben ook aanmerken in jullie portefeuille. En dat is ook het wezenlijke verschil meteen. Ja. Of is er nog meer?
2: Nee, het is echt een heel ander verdienmodel. Ja. Dan wat zij hebben. Waar wij ons inderdaad echt op richten, zijn die merken die we al kennen. Ja. De westerse merken die bekend zijn. Maar inderdaad ook, we hebben ons eigen distributiecentrum vlak naast Rotterdam. Daardoor kunnen we dus diezelfde dag bezorging doen. En is het dus inderdaad heel anders als wat die partijen aanbieden.
3: Ja, want jullie zijn nu bijna een half jaar volledig operationeel in Nederland.
2: Klopt.
3: Hoe kijk je nou een beetje terug naar dat eerste halfjaartje?
2: Om heel eerlijk te zijn, zijn we eigenlijk al daarvoor iets begonnen. We zijn
3: in beta,
2: zoals we dat noemen, vorig jaar september. Ja. Eigenlijk precies op het moment waarop ik ben begonnen, ook bij Joybuy. En tijdens die beta-fase, die eerste 6 maanden, hebben we heel erg gekeken van hoe reageert de consument daar nou op? Hè? Ja. Zonder heel veel externe marketing te doen. Wat gebeurt er? Hoe reageert de klant? Hoe gaan ze door die website heen? Waar gaan ze wel op aan? Waar gaan ze niet op aan? Dus in die paar maanden hebben we echt heel veel verbeteringen gemaakt op het gebied van de functionaliteiten die de website heeft. Maar ook heel erg de look en feel hebben we aangescherpt om dat echt meer lokaal relevant te maken. Taal natuurlijk, hè. Hoe zorg je dat de Nederlandse taal echt goed neerstaat?
3: Wat maakt het dan anders, die interface? Want begonnen jullie met een soort van vertaalde Chinese webshop en zijn zo gestart in Nederland?
2: Zo mag ik hem misschien niet noemen, maar zeker had hij wat meer de elementen die in de Chinese cultuur heel goed werken.
3: Dat is heel veel.
2: Heel veel, heel druk, het liefst heel veel confetti, heel veel rood. Ja. Heel veel verschillende, heel veel lange rijen met producten.
3: Ja.
2: In Nederland zijn we daar iets minder van. Dus die, en niet eigenlijk, trouwens niet alleen in Nederland, eigenlijk in Europa. Want ze zijn niet alleen in Nederland gelanceerd, maar op hetzelfde moment ook in Engeland, Duitsland en Frankrijk.
3: Okay.
2: Dus daar hebben we zeker een wat meer relevante look en feel voor gevonden. Ja. Dus inderdaad iets minder starbursts en confetti. Iets meer lokaal relevant. Ook de mensen die we gebruiken, de gezichten die je laat zien.
3: Ja.
2: Die moeten natuurlijk lokaal zijn. Maar ook de algoritmes. Want op het moment dat jij een Aziatisch merk, wat ontzettend groot is, daar introduceert in Nederland, betekent dat je eerste klanten eigenlijk ook daar vandaan komen.
3: Ja.
2: En zij kwamen ook naar ons, juist omdat we producten hebben die ergens anders niet te kopen zijn. En als je dan een algoritme hebt wat heel de tijd serveert wat er veel wordt verkocht, dan heb je misschien niet de producten die je lokaal relevant zijn. Dus daar hebben we heel hard aan gewerkt. En ik denk dat dat ook wel echt een van de grootste learnings is, hè, over het afgelopen jaar, maar ook zeker over het afgelopen half jaar. Test en learn.
3: Ja,
2: test en learn en veel fast. Dus we proberen heel veel en hoe maken we het beter?
3: Ik noemde net al, het is een overvolle markt. Hè? En Nederland is echt piepklein. Wie zie je nou als de grootste concurrent? Is dat nou Bol of Amazon?
2: We kijken eigenlijk met name vooral wat gebeurt er met die klant? En waar zijn ze naar op zoek?
3: Ja, maar je hebt wel een concurrent. Dus je kijkt ook naar je concurrent, toch?
2: Kijk, ik denk waar wij echt op willen, waar wij op ons willen onderscheiden, is de
3: Double Eleven.
2: Is de service. Ja. Service niet alleen van het bezorgen, maar ook bijvoorbeeld customer service. We hebben in Rotterdam het hele Europese customer service op ons kantoor zitten.
3: Ja.
2: Dus als ik het kijk vanuit dat perspectief, dan is het zeker meer een Coolblue waar we naar kijken.
3: Ja. Want die heeft ook een eigen bezorgdienst.
2: Die hebben ook een
3: ik
2: eigen
3: hoor ook iets in jouw positionering. We gaan ook de trap op. We gaan ook naar de derde verdieping.
2: Absoluut. Dus,

0: We hebben Summer Black Friday gehad. Ja. Een van onze grootste campagnes waar we ook veel gratis installatie hebben gedaan. Hè, van je tv, je koelkast, et cetera.
1: Daar komen we straks nog even op terug. Okay, die Summer Black Friday.
0: Dus dat zeker. Hè, die kant heel belangrijk voor ons. Maar aan de andere kant is het ook wel, positioneren we ons ook wel echt als een one-stop-shop.
1: Ja.
0: Dus zorgen dat we een heel breed assortiment hebben, dat mensen eigenlijk alles bij ons kunnen vinden. Of dat dan gaat over elektronica, maar ook de supermarktachtige producten en beauty, ja, is voor ons ook belangrijk.
1: Hey, jullie zijn onderdeel van het grotere JD.com. Hè? Ja. Dat is natuurlijk een grote e-commerce space. Je hebt natuurlijk Alibaba, dat is ook een grote Tencent. Dat zijn allemaal grote partijen. En ik kan me voorstellen dat jij niet zelfstandig de beslissing hebt gemaakt. Oh, we gaan Europa in. Maar je hebt misschien wel een beetje mee kunnen luisteren van die strategische plannen. Waarom die keuze is gemaakt naar Europa? Waarom wil zo'n groot Chinees bedrijf nou die voet aan, echt strategisch voet aan de grond krijgen in Europa? En dan heel specifiek Nederland.
0: Nou, ik denk in het algemeen, kijk, waar JD gewoon ontzettend goed op is, is die customer promise.
1: Ja.
0: Zorgen dat snel wordt bezorgd. Ze staan ook bekend om trust. Is ook een van onze merkwaarden. En vanuit dat perspectief zagen ze een kans, en zien ze een kans, sorry, binnen Europa, om dat te verbeteren, om sneller en beter die klant van dienst te zijn. Mm. En dat is eigenlijk de accelerator geweest, okay, om verder buiten China ook te gaan ontwikkelen.
1: Helder. Ik wil met jou naar de eerste verder vraag. Want in de laatste aflevering voor de zomer was de gast Nicole Rosanella van Samsung Benelux. Ja. Misschien liggen de Samsung-productjes ook wel bij jullie in de winkel. Zij had twee vragen voor je. Hier komt de eerste vraag.
2: Ja, ze komen natuurlijk redelijk nieuw deze markt in, de Benelux. Is het voor hun een soort van copy-paste van het groeimodel? Of is het dan een hele andere benadering omdat je in de Benelux zit? Ja. En ook qua het portfolio, waar focussen ze zich op? Ja. Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Nou, eigenlijk het eerste gedeelte van die vraag heb je al een beetje beantwoord. Misschien even focus op dat portfolio, waar jullie echt op richten.
0: Ja, vanuit portfolio willen we ons echt als een one-stop-shop profileren.
1: Ja.
0: Dus bij ons kan je eigenlijk alles vinden. Maar daarbinnen zijn echt de prioriteiten rondom elektronica, beauty, supermarkt en home and living, van zekere hoogte. Ja. En ik denk dat juist ook die categorieën ons heel erg geschikt zijn voor die combinatie van lokale merken, westerse merken, maar ook de Aziatische innovatie.
1: Ja, interessant dat je ook supermarkten noemt. Je hebt natuurlijk ook daar weer Picnic, Crisp, je hebt Albert. Je hebt natuurlijk ook weer zoveel aanbieders.
0: Klopt.
1: Maar jullie gaan heads-on.
0: Wij doen het gewoon.
1: Waarom supermarkten dan specifiek?
0: Supermarkt, traditioneel is JD daar heel erg goed in.
1: Okay.
0: En ook daar zijn we ooit mee begonnen in Nederland. Met het Aziatische foodassortiment.
1: Ja.
0: En daar zien we nog steeds heel veel vraag naar van de Nederlandse consument. Maar ook juist de Nederlandse, de Pampers, maar ook je hagelslag en zo.
1: Ja.
0: We zien daar heel veel vraag naar. En natuurlijk vanuit business en vanuit marketing perspectief zijn die categorieën ook ontzettend interessant.
1: Maar is het ook zuivel, vers? Wat jullie
0: vers doen we nog niet op dit moment.
1: Nee, ik kan me voorstellen dat
0: kan altijd nog komen natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een spannende, denk ik nog.
0: Bevroren daarentegen wel.
1: Okay.
0: Dus we doen wel veel bevroren. Vleeswaren, maar ook ijs zijn we net mee begonnen. Okay. Dus we zijn druk aan het bouwen.
1: Even kijken hoor. Ja, toch even weer terug naar jullie. Het zijn niet broertjes of zusjes, maar wel uit dezelfde markt, Temu en Shein. Hè. Die hebben natuurlijk in Nederland en daarbuiten toch een bepaald imago. Van, nou ja, weet je, al die. Het is heel goedkoop. Het is natuurlijk niet helemaal een superzuivere concurrentiepositie. Want het wordt allemaal gesubsidieerd. Het moet helemaal overkomen uit China. En dan haal je het. En de kwaliteit is niet zo goed. Ik kan me wel voorstellen dat je daar ook een beetje last van hebt. Want als mensen horen van Joybuy, Chinese partij. Moet ik daar wel gaan bestellen? Wat zeg je dan als marketeer?
0: Twee dingen. Aan de ene kant zien we echt wel dat mensen op zoek zijn naar iets nieuws.
1: Ja.
0: En iets innovatiefs. Dus, en vooral Nederlanders zijn ook altijd gewoon op zoek naar een goede deal. Dus dat is een van de dingen waarin ze toch wel in ieder geval de stap willen maken. Aan de andere kant als merk zijnde. We hebben drie merkwaarden waarvan trust of vertrouwen er één is. Zoals ik zei, JD staat daar ook echt onbekend. In China zelf zijn zij de partij waar mensen naartoe naartoe gaan. Omdat ze weten dat alle producten authentiek zijn. Alle merken echt zijn. Dus ook bijvoorbeeld in Europa hebben we een zero tolerance op nagemaakte producten binnen Joybuy.
1: Ja.
0: Maar zijn we bijvoorbeeld ook lokaal heel hard aan het bouwen voor trust.
1: Okay.
0: Voor ons in de Nederlandse markt is het thuiswinkelwaarborg echt wel een heel herkenbaar voor de meeste consumenten. Herkenbaar vertrouwenskeurmerk. Dus we zijn daar heel hard mee bezig geweest.
1: En dat hebben de Temu's en Shine's niet?
0: Nee, die hebben dat niet.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is één. Maar het zijn ook, hoe zorg je dat je vanuit het online ervaring, hoe zorg je dat je ook een offline ervaring creëert? Juist om te laten zien dat je er echt bent, dat de producten echt zijn.
1: Vandaar die eigen bezorgdienst.
0: Vandaar de eigen bezorgdienst. Maar ook de keuze bijvoorbeeld voor out of home als advertentiekanaal binnen marketing. Hè? Om dat te laten zien, nee, wij zijn niet alleen online. We zijn er ook echt daadwerkelijk waar jij woont, waar jij reist, et cetera. Avries, we hebben de Ziggo Dome net gehad tijdens de Summer Black Friday campagne. Maar we zijn ook heel erg bezig met offline events. Kleine activaties waarin we echt één op één met de klant kunnen schakelen. En kunnen laten zien welke producten we hebben en waar Joybuy voor staat.
1: Leuk. Ik wil jou een aantal keuzes voorleggen. De befaamde dilemma's. Je moet er steeds één van de twee kiezen. En na afloop mag je er eentje toelichten. Ben je er klaar voor?
0: Ja.
1: Let's go. Vanuit het Chinese hoofdkantoor krijg ik duidelijke opdrachten. Of wij hebben hier vrij spel.
0: Vrij spel.
1: De komende 3 jaar zijn verkooppartners niet welkom op onze website. Of wij willen zo snel mogelijk met partners gaan samenwerken.
0: Zo snel mogelijk met partners gaan samenwerken.
1: Onze bezorgbelofte maken wij 98% van de gevallen waar. Of dat is onrealistisch.
0: 99.
1: Summer Black Friday, daar is hij dan. Keert volgende zomer sowieso terug? Of dat was een eenmalige actie?
0: Keert terug.
1: Mijn grootste concurrent is Bol of Amazon? Ja, voor kennen we het antwoord al een beetje. Begin met een A, denk ik.
0: Ik denk van marketingperspectief toch wel meer wat zei je?
1: We doen een ABC'tje, Amazon of Bol. Maar je maakt er gewoon Coolblue van. Nou, okay. En als je dan toch mag kiezen tussen Bol en Amazon, hoe wordt het dan?
0: Bol, omdat ze meer lokaal relevant zijn.
1: Oké, helder.
0: Ja.
1: De gast is Annemieke Kleij, verantwoordelijk voor marketing bij webwinkel Joybuy. Annemieke, er waren een paar waar je een beetje een verkrampt gezicht bij trok. Laat ik het zo zeggen. Voor de luisteraars. Heb je eentje die je graag wil toelichten?
0: Ja, de eerste, denk ik.
1: Ja, dus de autonomie die je hebt ten opzichte van de Chinese moeder.
0: Ik zei, ik heb uiteindelijk gekozen voor vrij spel. Dat komt eigenlijk met name omdat we een hele Europese organisatie hebben. Dus we hebben in Europa, en dat is ons hoofdkantoor in Europa zit in Londen. Daar hebben we een eigen CEO. Daar zit een Europese CMO, die is net begonnen ook. We hebben centrale teams. En eigenlijk voor alles wat er in Europa gebeurt, wordt samen met de landen, waar we dus ook kantoren hebben in Duitsland, Frankrijk en dan in Nederland, in Rotterdam, wordt dat samen beslist.
1: Okay.
0: Dus vanuit dat perspectief hebben we zeker alle vrijheid. Als ik moest zeggen, hebben we alle vrijheid in Nederland? Nee, denk ik niet.
1: Nee.
0: Maar ik moet ook zeggen, dat daagt mij juist ook wel weer uit. Want ik heb ook wel gemerkt dat heel veel dingen waarvan ik zei, oh nee, dat gaat in Nederland niet werken. Dat kent de Nederlandse consument helemaal niet. Dat daar eigenlijk toch wel lekker op gaan.
1: Dat is
0: ook wel weer leuk.
1: Nou, je hebt misschien een beetje Europese vrijheid dan. Hè,
0: Europese vrijheid.
1: De collega in Londen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dan gaan we het even hebben over die same-day delivery propositie. Je noemt dat Double 11. Ja. Dus voor 11 uur 's ochtends besteld, dezelfde dag nog in huis. Geldt dat voor al jullie producten?
0: Niet alle producten, wel bijna alle producten. En op dit moment zitten we bijna 45% van de Nederlandse huishoudens waar we dat kunnen aanbieden.
1: Op een warme dag, ik heb geen ijsjes meer, kan ik dan dezelfde avond nog cornettetjes thuis hebben?
0: Dat hangt er vanaf waar je woont, maar in principe als jij binnen die gebieden woont, dan wel, ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ik woon in Maarsen bij Utrecht.
0: Volgens mij wel.
1: Okay.
0: Ik weet niet alle gemeenten uit mijn hoofd, maar de meeste van de Randstad en Noord-Brabant kunnen het op dit moment
1: 45% aanbieden. En wanneer is dat, laten we zeggen, 80%?
0: Oh, dat is een hele goede vraag. Hangt niet alleen van mij af. Hoe sneller van mij, hoe beter. Maar volgens mij is het officiële plan om binnen 3 jaar 80% van de Benelux...
1: Het gaat dan denk ik niet alleen maar meer vanuit dat distributiecentrum in Rotterdam. Nee. Dan zouden er een nieuwe geopend moeten worden.
0: Ja. Ja, en we hebben natuurlijk ook al, we hebben 1 groot distributiecentrum en daarnaast nog verschillende punten, hubs in, binnen Nederland. Maar inderdaad, om het nog groter uit te breiden, kijken we, of kijkt onze logistics tak daar.
1: Nou, als je dan kijkt naar die voor jullie marketing super hyper lokale relevante concurrent Bol. In hoeverre zijn je nou echt uniek met deze propositie? Die same day delivery?
0: Ik denk wel dat Bol doet zeker, maar alleen voor select klanten. Hè? En wij doen het eigenlijk voor iedereen, dus je betaalt daar ook niks extra's voor. Plus, we hebben ook nog steeds wel een breder assortiment en andere producten. Dus again, het is niet alleen de bezorging. Het is en de tijd van de bezorging en de service daaromheen. En het assortiment dat we hebben.
1: Okay. Ja. Je hoeft er dus niet... Want jullie hebben ook een JD Plus, volgens mij.
0: Joybuy Plus membership program. Ja.
1: En wat is dat dan? Wat krijg ik daarvan als ik dat
0: Daar krijg je altijd gratis bezorging.
1: Ja.
0: Voor anders is het vanaf €30 of 29,95 is gratis bezorging. Is altijd gratis bezorging. En krijg je ook member-specifieke kortingen. Dus op bepaalde producten, en dat zijn er ondertussen denk ik al meer dan 10.000... krijg je extra korting als betaald member. En daarnaast zijn we heel erg bezig met brand partnerships. Ook juist om dat trust te genereren. Hè. En zoeken we ook vaak de verbinding met dat Joybuy Plus membership.
1: Ja.
0: We mogen eind augustus gaan we officieel een partnership met ClassPass aankondigen. En dat betekent dat als jij al een ClassPass member bent en je bent een Joybuy Plus member, dat je extra credits krijgt.
1: Oh.
0: Dus dat is superleuk. Zoiets hebben we ook met Spotify gedaan. Ja. Dus ook vanuit dat perspectief zijn we heel erg bezig. Hoe zorgen we dat we lokaal relevant zijn? Dat we echt net iets extra's kunnen bieden
1: voor mensen dan toch, als ze dan vanuit hun luie stoel of bank een beetje scrollend bestellen,
0: iets te veel,
1: om die stappen te compenseren bij ClassPass. Moet ik dat zo compenseren? Moet ik dat zo zien?
0: Zo stond het niet in onze strategie, maar zo zou je hem ook kunnen uitleggen. Zeker, ja.
1: Hey, ik wil nog even over dat onderscheidende productaanbod. Hè? Maar ook op wat je gaf aan de supermarkt, hebben we het net al even over gehad, maar je gaf ook aan beauty.
0: Ja.
1: En dan, volgens mij is nu enorm hot die Koreaanse beautyproducten. En daar zetten jullie ook volgens mij volop in.
0: Zeker. Hebben we toevallig nog vorige week Asian Beauty Week gelanceerd, als een wat kleinere campagne.
1: Ja.
0: En we zitten natuurlijk vanuit JD, hè, en dat is natuurlijk ook een van onze voordelen, hè, inkoop, de schaal van de inkoop, zitten we daar natuurlijk al bovenop. En we zien daar ook echt wel onwijs veel vragen. Het gaat super hard. En ook echt wel iets wat mensen leuk vinden om te kopen. En mijn team ook heel leuk vindt om aan te werken. Dus dat maakt het ook altijd leuk.
1: Hoe gaat het eigenlijk met jullie naamsbekendheid? Zijn nu een halfjaartje onderweg? Hoeveel procent ongeveer kent jullie al?
0: En ik zou eerlijk zeggen, we meten dat niet.
1: Oh, is
0: op dit moment.
1: Oh?
0: Klopt. Ja, is echt waar.
1: Ja.
0: Waar we eigenlijk naar kijken, want we zijn natuurlijk ook gewoon een retailer, maar we kijken heel erg naar de bottomline.
1: Hmm.
0: Hoeveel nieuwe klanten komen er binnen? En hoeveel blijven er ook terugkomen?
1: Ja,
0: dus de retentie.
1: Ja.
0: Dus als ik kijk naar mijn marketing, KPI's, zit retentie daar heel erg sterk op. Maar ook hoe zorg je dat de mensen naar de webshop komen? En daar komt ook weer dat kwaliteitsstukje terug. Hè. We zijn heel erg gericht. We willen groeien, maar groeien niet ten koste van de kwaliteit of de service die we kunnen aanbieden. En we zien dus eigenlijk heel erg organisch dat we wel groeien.
1: Ja.
0: Maar het is niet een doel op zich op dit moment.
1: Maar het is toch wel fijn als mensen je kennen. Want als je niet bekend bent, geen top-of-mind positie hebt, dan gaan ze ook niet bij je komen.
0: Zeker. En we zijn er natuurlijk vanuit marketing zeker mee bezig. Ja, op het moment dat niemand je kent, dan komt ook niemand naar je website.
1: Vandaar jullie ook Justin Timberlake samenwerking met InSync voor die Europese campagne hebben.
0: Ja, het was geen samenwerking, maar we hebben wel de jingle gebruikt.
1: Althans, ja.
0: Ja. Kijk, we zijn ook een start-up, hè? Dus zij moeten ook gewoon heel slim zijn.
1: Ja.
0: Geluid is natuurlijk, dat weet jij waarschijnlijk beter dan wie dan ook, is ontzettend belangrijk daarin. En een lied zoals NSYNC, wat door meerdere generaties op een andere manier bekend is, en wat lekker in je hoofd blijft hangen, Ja, dat heeft daar heel erg mee geholpen.
1: Ik zou zeggen, zoek hem even op YouTube. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze CIA Motor. We vliegen door de tijd, maar gelukkig hebben we de podcastversie. En dan gaan we nog even doorpraten over die Summer Black Friday campagne, onder andere. Ontzettend leuk dat je er was. Ik wil je bedanken voor je tijd. En natuurlijk onze lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Natuurlijk vragen we altijd, abonneer je op de podcastversie. De podcastversie in de app. Die vind je bij BNR natuurlijk op ciamoto.nl. En dan krijg je altijd een heerlijke notificatie als er weer verse, crispy, verse content is. En het is gewoon the same day delivered gewoon. Ongelooflijk. Bij CIAMoto. Dankjewel, Annemiek. En tot de volgende.
0: Dank je.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. Een nieuwe tegenvaller voor veel toeslagenouders, meldt Trouw. De gratis rechtsbijstand die sommige ouders krijgen, is zonder dat ze het wisten ingeperkt. Er zijn voorwaarden aangepast, waardoor niet meer alle juridische kosten worden vergoed, zoals het meenemen van een advocaat naar de gemeente. Hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, meldt de Telegraaf. Sinds eind 2024 ruim 40% minder. Dat komt door de strengere regels van de Belastingdienst over schijnveiligheid. Sommige ondernemers zijn zelfs gestopt en weer in loondienst gegaan. In sectoren als transport en logistiek zijn er juist meer flexkrachten. En tennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst de tweede ronde van de US Open gehaald. Hij won in 5 sets van de Italiaan Francesco Passaro. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd vanwege de regen en ging vanavond pas verder. In de volgende ronde moet de jong het opnemen tegen Zizou Bergs uit België. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
4: Vrouwen moeten zichtbaarder zijn, steviger onderhandelen en vooral meer ambitie tonen. Maar wat als we daarmee al jaren de verkeerde kant op kijken? Nieuw onderzoek van onder andere Anne Smulder stelt: niet de vrouw moet zich aanpassen, maar de organisatie. Want aan ambitie ontbreekt het niet, maar vrouwen ervaren wel minder ruimte om door te groeien. Dus moeten vrouwen veranderen of moet het systeem veranderen? Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij, zoals iedere week, de vaste arbeidsmarkt- en recruitment-expert van BNR, Arjan Elbers. Anne, even heel praktisch. De wet op gelijk loon is er al meer dan 50 jaar en nog steeds zijn de lonen niet gelijk en verdienen vrouwen structureel minder dan mannen. Wat gaat dit boek en jullie beweging gaan veranderen?
5: De confrontatie. Dat het dus nog steeds echt nodig is. En dat we daarin stappen moeten zetten met z'n allen. Iedereen.
4: Dus blijven duwen en aandacht blijven geven.
5: Ja, en liefst niet duwen. Ik wil dat mensen mee gaan bewegen.
4: Daar gaan we zo uitgebreid over verder praten. Nu eerst het belangrijkste nieuws over werk. Arjan, september en dan stijgt het, hè?
6: Ja, de ziekmeldingen. Pak de tissues!
4: Yes.
6: Onze arbo-dienstverlener ArboUnie verwacht dat er in de maand september het aantal ziekmeldingen van werknemers stevig op zal gaan lopen. En ze hebben daarvoor gekeken naar 5 jaar tot en met nu. Dus 2020 tot 2025. En ze zien een hele duidelijke trendlijn. Ziekmeldingen in september zijn gemiddeld 69% hoger dan in de maand augustus.
4: Steeds meer jongeren in de bijstand.
6: Ja, een zorgelijke ontwikkeling. Het aantal jongeren in de bijstand is voor het derde opeenvolgende jaar gestegen. En dan hebben we het specifiek over de groep tot 27 jaar oud. Het gaat inmiddels om 44.000 jongeren. En de stijging is dik 5,5% meer dan vorig jaar.
4: Hey, en als ik nu goed terugkijk, hebben we heel vaak mensen hier ook aan tafel gehad die zeggen: we hebben tekort in de zorg, tekort in de technische sector. Waarom gaan al die jongeren niet met lichte dwang die kant op en gewoon werken in plaats van in de bijstand zitten?
6: Dat is een hele goede vraag. De jongeren die uitvallen heeft vaak ook te maken met zeg maar de uitval op de scholen. En de jongeren, het aantal jongeren wat stijgt zonder startkwalificatie. Dus die zeg maar uitvallen in het schoolsysteem. En op het moment dat die arbeidsmarkt knijter krap is, dan is het veel makkelijker voor die jongeren om ergens binnengehaald te worden in alle sectoren. En nu zie je dat er iets meer ruimte is tijdelijk op die arbeidsmarkt. Dus er is iets meer lucht. En dan zie je dat zij daar het dupe van worden. Daar zit de stijging. En natuurlijk zijn het de kansrijke beroepen die hier als eerste naar kijken. Dus je ziet ook de meeste zijn stroomprogramma's. Vind je inderdaad, wat jij zegt, in de techniek, in de zorg, in logistiek, defensie. Daar zitten de kansen.
4: Wat een drama. over drama gesproken. Er komt een dramaserie over Booking.com op basis van het boek De Machine. Dat is een boek over Booking.com, ooit geschreven door twee NRC-journalisten. En Booking is natuurlijk een van de grotere Nederlandse bedrijven.
6: Ja.
4: Vertel.
6: Booking, opgericht in 1997 door twee Twentse IT'ers. Inmiddels actief in Amsterdam, vanuit Amsterdam onder andere. Het is een gigantisch groot wereldwijd online platform, reisplatform, waarop je bijvoorbeeld hotels, vakantiehuizen, vluchten, huurauto's en meer kunt vergelijken en boeken. Het bedrijf is in bijna 30 jaar uitgegroeid tot een zeer toonaangevend en machtig wereldwijd techbedrijf. Actief in 220 landen en dat doen ze met zo'n 24.000 medewerkers.
4: Ja, en De Machine, dat boek dus, gaat het over een hoge werkdruk bij Booking, burn-outs, mensen die eruit worden gewerkt, systematisch grensoverschrijdend gedrag door managers, machtsstrijd, coronasteun, wat onterecht is geïnd en gebruikt, miljoenen bonussen, et cetera. En daarnaast hebben ook een aantal ex-werknemers van Booking ooit in de Volkskrant geklaagd dat het er niet heel positief aan toe ging. En dat zegt natuurlijk wel een hoop over de werksfeer daar. En het was zelfs zo erg dat één medewerker dacht aan zelfmoord. Nou, dat lijken mij genoeg ingrediënten voor een hele spannende serie. En we hebben hier een trailer.
7: I think I'm a good choice, a CEO. I know the corporate culture, I know the firm.
8: Deze wordt een heel grote!
9: We're coming over to Amsterdam this week.
10: Fantastisch. Echt een geweldig bedrijf. Bam!
7: Hey, good to see you.
11: Let's get to it, people.
4: Ja, De Machine. Elisa Schaap speelt hier een gelauwerde CEO. Ik zie haar toch liever als de vrouw van Ferry Bouwman, om eerlijk te zijn.
6: Lekker op zijn Brabants.
4: Precies, hè? Altijd gezellig.
6: Ja.
4: Vanaf dit voorjaar dus te zien bij NPO.
12: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
4: 1919, vrouwen krijgen actief kiesrecht. 1956, getrouwde vrouwen worden eindelijk handelingsbekwaam. Ze mogen zelfs zonder hun partner op reis. Nou, fantastisch, hè? In 1975, in de wet wordt vastgesteld dat werkgevers mannen en vrouwen gelijk loon moeten betalen. En in 1986, getrouwde vrouwen krijgen dezelfde sociale voorzieningen zoals AOW en WW als mannen. En dan nu, Anne, je bent hier op 10 juni 2026 verscheen jouw boek en de beweging Vrouw Versterkend Werkgeverschap. En dit is er nu dus bijgekomen. Wat ons dit gaat opleveren, bespreken we met jou. En jij bent van Arbodienst Bloei en auteur van het boek. Anne, wat is Vrouw Versterkend Werkgeverschap?
5: Mooie vraag. Nou, ik vind het wel interessant, de opsomming van het nieuws gaat eigenlijk allemaal indirect ook. De mens is het belangrijkste kapitaal. 50% van de mensen is vrouw. En om in een organisatie duurzaam te presteren, je doelstellingen te behalen, is het wel interessant om een omgeving te creëren waar het goed gaat met mensen. En we zien dat vrouwen, hè, jij noemde al het topic verzuim. Nou, wij staan natuurlijk ook deze maand weer alle hens aan dek vanwege die piek.
6: Ja.
5: En op een gegeven moment zag ik dus in de data dat vrouwen landelijk zien 1,5 keer zoveel verzuimen dan mannen. Hè, om het even echt tegen elkaar op te zetten. Mentaal 2 keer zo vaak uitvallen. En de duurzame doorgroei naar topmanagement, talent, ontwikkeling, horizontaal, verticaal. Maakt niet uit, dat zoveel slechter gaat met vrouwen in werk.
4: En hoe komt dat?
5: Ja, er zijn bepaalde dingen, dat weten wij niet precies. Dus daarin zijn we natuurlijk die ontdekkingstocht aangegaan. Een paar highlights is dat we zien dat het werkgeluk minder is. Nou, dan ga je al eerder afhaken of val je uit als je der moet aan moet passen. Dus we hebben ook concreet onderzocht in hoeverre kunnen mannen en vrouwen zichzelf zijn op het werk. En daarin zagen we dat mannen beter zichzelf kunnen zijn dan vrouwen. Nou, dat is één belangrijk aspect. En als je dan een beetje uitzoomt en jij pakt die tijdlijn er ook meteen heel erg bij in de context, dan zie je dat het helemaal niet zo gek is. Want de werkwereld is eigenlijk ontworpen. De architectuur is voor mannen en door mannen gemaakt. En we zijn natuurlijk wel stapsgewijs in gaan stromen.
4: Ja.
5: Maar het blijft wel hangen. We hebben een stijgende lijn, maar we zien ook de afgelopen jaren een dalende lijn in hoe het dus daarmee gaat in Nederland.
4: Oké, okay. Ja, in Nederland vooral, hè, want de rest van Europa doet het beter. Maar dan, als we dan terugpakken naar begin 1900, zoals zojuist, en je extrapoleert dat, dan zou je verwachten dat het uiteindelijk wel goed komt. En je hebt het over werkgeluk en jezelf kunnen zijn. Nu las las ik in jullie onderzoek, in het PDF-bestand om eerlijk te zijn, dat 76% van de mannen op het werk zichzelf kan zijn en 71% van de vrouwen op het werk zichzelf kan zijn. En daar stond ook bij, en tussen de leeftijd 18 en 34 is het maar 66% van de vrouwen die zichzelf kan zijn. Ja. Dan denk ik, maar dat ligt best wel dicht bij elkaar, niets aan de hand. En dan denk ik ook, ja, die 18 tot 34 jaar, dat is logisch, maar dat is waarschijnlijk ook bij mannen zo, want nu zijn wij heel erg onszelf, want wij zijn wat ouder, maar toen wij jonger waren, waren wij ook niet onszelf, want je bent onzeker en je komt ergens binnen. Ja. Hoe moet ik dan naar die cijfers kijken? Want het lijkt mij heel dicht op elkaar te liggen.
5: Ja. Dat zeggen leken zeg maar wel vaker. Van nou, dat is net als werkelijk 7,3 en 7,6. Wat is het probleem?
4: Precies.
5: Wat sowieso heel snel een reactie is op dit thema.
4: Maar help me, want ik ben een leek. Ik wil het snappen.
5: Ja. Dat is een groot verschil. En wat je dus ziet is die 7,3, 7,6... om daar grip op te krijgen. En dan is 3/10 of 5% misschien wel net dat verschil wat voortdurende aanpassing vraagt. Dus in data denk je dan, kort door de bocht, valt dit mee. Maar als je al die data bij elkaar optelt met nog veel meer inzichten die we hebben, van hoe, welk gedrag wordt er vertoond, hoe wordt het herkend, hoe wordt het gelezen, welke geschreven, ongeschreven regels, welke vooroordelen zijn, als je die allemaal bij elkaar optelt, en dan krijg je een cocktail, wat dus blijkbaar toch de resultaten geeft die je
4: dus
5: nu
4: jij
5: geeft.
4: Zegt, jij zegt eigenlijk qua jezelf kunnen zijn op het werk is het verschil klein en dat is dus wat positiever, maar daarnaast zijn er nog andere onderdelen wat verschil groter is, waardoor totaal gezien de kloof enorm is.
5: Ja.
4: Wat zijn die andere onderdelen?
5: Verschillende onderdelen. Dus wat wordt er voor, nou, je hebt vrouwengezondheid, die wil ik wel noemen. Ja. Dat we weten natuurlijk dat er ook een flinke gezondheidskloof is. En dat je vooral jouw vrouwenlichaam, noem ik het maar even, niet mee naar het werk moet nemen. Je moet doen alsof het dat niet, of het dat niet is.
4: En wat bedoel je daarmee? Je moet je vrouwenlichaam niet mee naar het werk nemen?
5: Ja, en dat bedoel ik de hormonale wisselingen. Ja. Wat voor heel veel vrouwen, ruim 40% ervaart daar klachten op het werk. Wat dus input heeft op output en performance. Maar dat ook niet per se durft te vertellen. Ja. Van en als je dat vertelt, dan wordt het al snel veroordeeld. Dus ga je nog eerder terugkijken.
4: Wordt het veroordeeld of wordt het niet verteld en hebben in dit geval mannen en of de anderen geen idee hoe ze daarmee om moeten gaan? Of wordt het echt veroordeeld? Is het?
5: Ik denk beide. Dat het afhankelijk is waar je bent. Ja. En het nogmaals het onbekende, maar er zit een taboe op. Mm-hmm. En als je dan hebt over de oplossing van vrouwengezondheid, zou de eerste stap zijn, normaliseer met elkaar dat je biologie van zowel de man als de vrouw er mag zijn. Als mens zijn, ook in het werk. Mm-hmm. En dat dat anders kan zijn. En ik weet wel, als je het hebt over wanneer kun je resultaten boeken, dat normaliseren en het taboe eraf halen. Mm-hmm. En daar ook op anticiperen. Hè, dat je daar eventueel aanpassingen op verricht indien nodig, dat werkt. En dat dus vrouwen minder snel ziek hoeven te melden, omdat ze weten, het mag een onderdeel zijn. Dus dat is vrouwengezondheid.
4: Ja.
5: Een tweede is welke geschreven ongeschreven zijn nog om je eigenlijk in het werk te gedragen.
4: Ja.
5: En daar zitten heel veel wel waardeoordelen op. In de zin, we kennen inmiddels, als een man bijvoorbeeld aan tafel zit en die vertelt iets heel daadkrachtig en dominant, die moeten we hebben, die doet het goed. Doet een vrouw dat, dan wordt er toch eerder gezegd, jezus, ik vond het wel een beetje pittig, hoor. Ja, jij begint al te lachen.
4: Ja, maar
5: dat is natuurlijk een zonnigveld.
6: Ja.
5: Gemiddeld, en dat doen wij vrouwen ook, hè.
6: Ja,
5: dus
6: zeker.
5: Het is niet zo dat doen we allemaal vanwege cultuur eigenlijk, hoe we met elkaar geconditioneerd zijn.
4: Hoe meer dat dus verandert, hoe meer dat dus ook de andere kant op geaccepteerd gaat worden in voorbereiding op deze uitzending en een voorbereiding op jou, zat ik deze ochtend met Arjan dit voor te bespreken.
5: Mm-hmm.
4: En hij gaf een voorbeeld aan van zijn meest inspirerende manager met pit en vuur en daadkracht, en dat was een vrouw.
5: Ja.
4: Dus langzaam verandert dat wel.
5: Ja.
4: Arjan, ik wil even met jou de poll induiken. Ja. Want we hadden een hele uitgebreide poll die veel inzichten geeft rondom dit thema. En wil je dat eens delen met ons?
6: Natuurlijk. We doen elke week een poll rondom een thema. Maar voor deze poll hebben we iets heel moois gedaan. Hebben we de samenwerking opgezocht met het redactieteam van LinkedIn. Die natuurlijk een mega bereik hebben als het gaat over alles wat met arbeid en werk te maken heeft. Dus zowel het redactieteam van LinkedIn als BNR at Work hebben samen een poll gemaakt en uitgezet. 1,5 week geleden. En de reacties stroomden dan ook binnen. We kregen 375 stemmen en meer dan 119 reacties. Volgens mij komen de reacties nog steeds binnen. En wij vroegen dus aan onze gezamenlijke achterban: doet jouw werkgever iets om de positie van vrouwen te verbeteren? Natuurlijk in een professionele context. 27% zei ja, maar 73% zei nee. Maar daar hebben we het niet bij gelaten. Dus wij zijn natuurlijk eens gaan kijken, ja, wat zien we nu in die reacties en wat zien we überhaupt? Wat mij heel erg opviel, was dat meer dan 90% van al die comments waren vrouwen. Dus mannen waren echt extreem ondervertegenwoordigd. Los van de inhoud en de kwaliteit van de reacties. Maar het waren vrouwen en die gingen erop door. Sommige vrouwen zeiden, ja, het is onzin. Andere vrouwen zeiden, er moet van alles gebeuren. Waarvan één man letterlijk zei, hartstikke interessant, maar het lijkt me heel gepast dat een vrouwelijke collega hierop reageert. Ik denk, nou, dit typeert vrij aardig volgens mij het probleem waar we het over hebben.
5: Ja.
6: Maar er zat ook een hele mooie inhoudelijke reactie op van Marloes de Vink. Zij is directeur communicatie bij het Radboud UMC. En ze schreef onder onze poll: dit soort regelingen zijn randvoorwaardelijk, dus over mannen en vrouwen. Wat we daarnaast nog veel beter kunnen doen, is vrouwen veel vaker een podium geven, dus in de spotlight zetten. En laten we stoppen met vragen hoe je een bepaalde functie als vrouw combineert met de zorg thuis en waarom je zoveel werkt. Dit vond ik heel interessant.
5: Ja.
6: In de reacties kwamen dus veel goede duidingen over alles wat er speelt en hoe dit allemaal beter zou kunnen. Veel terugkomende geluiden en stemmen van collega's die zeiden, regelingen zijn goed, maar het gaat toch echt voornamelijk om de cultuur waarin vrouwen opereren. Ja. Dus vrouwversterkend werkgeverschap ligt zeker niet alleen bij de spelregels rondom bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Dus ben bewust van aannames. Dit is wat wij uit alle commentaren hebben gehad. Ben bewust van aannames. Faciliteer meer zichtbaarheid. Geef ruimte om eigen voorwaarden te ontwikkelen en wees je bewust van de informele machtsstructuren die al bestaan binnen die organisatie. Dus iets minder dan 3/4 van de stemmen ziet in de praktijk nog weinig of te weinig terug van vrouwversterkende maatregelen op die werkvloer.
5: Ja.
6: Hoe kijk je ernaar?
5: Ja, nou, ik ben sowieso blij met het fundament van het dialoog. Want er komen heel veel verschillende aspecten, wat we ook in ons onderzoek hebben gezien. Bijvoorbeeld rolmodellen doen ertoe.
6: Ja.
5: En vooral, jij noemde net de leeftijdscategorie, vooral de jeugd, of ja, de young professionals, die hebben daar nog veel meer aan. Want als er een rolmodel is die ja, op jou lijkt, is in totale inclusiviteit natuurlijk doet er dat toe, maar ook bij vrouwen, dan is het voor mij ook haalbaar.
6: Dat staat ook in jullie boek.
4: Waarom is dat belangrijk, dat een rolmodel op jou lijkt, voor jou?
5: Ik denk, los van dat zo de psychologie van de mens blijkt te werken, voor mij zie ik, en die komt ook terug in die patronen, de rolpatronen, moeder, ik heb zelf 3 dochters, of wij hebben 3 dochters, dat je ook wel, als ik in mijn omgeving kijk, dan denk ik, ben ik dan uitzonderlijk dat ik en heel graag aan het werk ben met veel passie en ook een heel betrokken moeder wil zijn. Ik heb dat. Ja, in hoeverre zie je het helpt als je dames spreekt die dezelfde uitdagingen hebben. Dat is altijd prettig. En een tweede is daarin dat je daar ook wel zoekende bent van wat, dus de aanpassing van hoe kan ik werk aanpassen en de traditionele moederrol, dat het tot een voor mij en passend ja, leven, balans, werk en leven samenkomt.
6: Maar die rolmodellen die hebben ook een heel functioneel ding. Want jullie beschrijven zelf in het boek, als wij goede vrouwelijke rolmodellen hebben, heeft dat toch gewoon aantrekkingskracht op jonge vrouwelijke professionals.
5: Ja.
6: Dus de kans dat jonge vrouwen instromen is gewoon veel groter als er sterke vrouwelijke leiders zijn.
5: Ja, dat is ja, zo werkt het wel.
6: Ja. Ja.
4: Wat zijn daar de cijfers van? Als in hoe vaak meer wordt dan een vrouw aangetrokken om ergens in te stromen?
5: We weten in ieder geval dat de vraag van dat 66% van die in ieder geval tot 35 jaar behoefte heeft aan een rolmodel. Ja. En dan een vrouwelijke rolmodel in dit verhaal. Dus dat ja, hoe de verdieping hebben we daar nog niet op gemaakt. Want dan moeten we echt met die doelgroep om tafel van wat is het?
4: Wat zouden werkgevers concreet moeten doen? Want ik denk dat iedereen het snapt en begrijpt.
5: Ja.
4: Uiteindelijk ben je werkgever en zit je ook vast in je stramien en doe je dingen zoals je ze doet en wil je ook een beetje mee met de vaart en volkeren. Maar wat zou je ze adviseren? Waar kunnen ze morgen al mee aan de slag?
5: Ja, bewustzijn van dat er kansen liggen. Dus dat we met elkaar de vraag, wat als we met de bril kijken van vrouw en werk en naar de toekomst en de architectuur van werk, wat zouden we dan wel anders kunnen doen? Bewustzijn van je aannames, want ik kom bij veel organisaties zeggen, nee, bij ons is dat gelijkwaardig. Punt. die hebben de grootste blinde vlek. Mm. Want eigenlijk kunnen wij eeuwig met elkaar zeggen dat dat niet bestaat.
6: Nee, dat bewijst die cijfers wel.
5: Ja, en ook zo zijn wij niet geprogrammeerd als mens. Wij worden ook geleerd om zo snel mogelijk te kunnen handelen in situaties met alle filters die wij hebben. Dus ik denk als je als leider, maar ook als collega bewust bent van oké, ik zit hier in een mechanisme en klopt die? Dus continu ook je eigen gedachten stellen.
4: Wat voor welke gedachten moet je dan testen? Want je had het net over het vrouwelijk lichaam. Dat snap ik. Dan kan ik me voorstellen wanneer ik werkgever zou zijn. Dat ik denk van, ik heb een x-aantal vrouwen in dienst. Ja. Dus ik ga in ieder geval met hen het gesprek aan over hun gezondheid of hoe ze zich voelen. En ik ga daar op aanpassen. Dat is heel concreet. Maar wat zijn nog meer concrete dingen die je kunt doen?
5: Ja,
4: maar heel radioluisterend Nederland, die werkgever is, die wil morgen aan de slag en die verandering van jou realiseren.
5: Vragen stellen.
4: Wat voor vragen?
5: Bijvoorbeeld, om hem dan heel concreet te noemen, wat ik vaak zie is als bijvoorbeeld een vrouw zwanger of een zwangerschapswens heeft of met zwangerschapsverlof gaat, dan is er een soort beschermingsmechanisme van de senior collega's. Laat die maar even mijn rust. Die
6: doe maar rustig aan.
5: Ja, en laat die eerst maar eens bevallen. En nachten die wat van je vragen. En nu kan ik zeggen, maar zo gaan we die met rust laten. Die zoekt toch misschien juist nog een extra vruchtbare voedingsbodem.
4: Maar is dat
5: om
4: dan
5: meer energie te krijgen.
4: Is dat dan iets heel structureels? Want ik kan me voorstellen, als ik morgen mijn been breek en over 3 weken weer hier bij BNR kom, dat Robin, onze redacteur, misschien zegt van, pas je been gebroken, doe rustig aan. En dan zeg ik, nee, dat hoeft niet, Robin. Ik blij om er te zijn, ik ga er weer tegenaan. Dan,
6: dat zegt Robin nooit.
4: Robin niet. Hè? Die is heel, maar dan kan de betreffende vrouw toch ook zeggen, Peter, tof dat jij zo aan me denkt, maar ik ga er lekker weer tegenaan.
5: Heel mooi dat je dat zegt. Ja. Perfect.
4: Of is Peter
5: een vrouw werkt zo. Ja, maar dan zien we dus dat een man is dat mechanisme.
4: Ja.
5: Die gaan, weet je wel, die sterkt, die pakken meer op van, jawel hoor. Terwijl een vrouw, die kan denken, weet je wel, die trekt zich eerder terug van, je hebt eigenlijk wel gelijk. Het is inderdaad veel. Ik wil ook nog borstvoeding geven. Er is niet eens een kolfruimte, weet je wel. Dus dan kom je in die onzekerheid die vrouwen blijkbaar eerder hebben in een mechanisme.
4: Waar wij dan zeg maar traditioneel de fout maken, is dat wij dan zeggen, ja, maar beste vrouw, dan moet je je beter uitspreken. Terwijl jij eigenlijk zegt van, nee, dat is omgedraaide wereld. Ik zit zo in elkaar. Misschien moet de organisatie en of die man, of wie dat dan vraagt, meer ruimte geven.
5: Ja. En naast diegene gaan staan. Want
4: daarnaast.
5: Ja, precies. En ook, die kennen die personen ook. Hè? Dat je zegt, ik weet, je hebt de afgelopen 10 jaar uitgesproken hoe gedreven jij bent. En hoe kunnen we nou door deze jaren komen dat we uiteindelijk over 10 jaar nog steeds fantastische dingen samen doen?
4: Anne, wil jij nog iets zeggen? Ik wil je nog ruimte geven om een laatste slotzin te geven, want ik smul van je betoog.
5: Dank je. Ik hoop dat meerdere dat doen. Ik weet dat het de moeite waard is om op topmanagementniveau, met dan zo te zeggen, ik ben echt van de bottom-up, maar dit is ook een top-down onderwerp. Zorg dat het op de agenda komt en blijf met elkaar die olifanten in de kamer bespreken zonder dat je daarvoor ongemakkelijk wordt. Gewoon,
4: Anne
5: doe het.
4: Schilders van Arbodienst Bloei. Dank je wel.
5: Yes.
4: Ja, er staat een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar. Arjan en ik hebben gesproken met Don Seder, Kamerlid van de ChristenUnie. Het was een bijzonder gesprek.
6: Heel bijzonder. Bevlogen man. Hij fouten in kassobureaus te lijf ging als een Don Quichot. Ik vond het een episch verhaal.
4: Ja, hij omschreef zichzelf als een Amsterdams straatschoffie uit de Bijlmer, die het uiteindelijk gemaakt had in de grote politieke wereld. Don Seder vertelt onder andere hoe hij begon als advocaat en hoe hem dat heeft gevormd.
11: Ik gun iedereen een start from scratch als ondernemer. Omdat je daarmee denk ik heel veel lessen leert, levenslessen leert die je je leven lang niet vergeet. Veel mensen, ik denk dat het ook al klopt, zeggen de eerste 3 jaar is het vooral bouwen en moet je ook niet verwachten dat het rendement heel hoog is. Maar je leert wel. Je leert overleven, je leert tactieken, ondernemerskills, je leert social skills, je leert relaties bouwen. Je leert opstaan als je helemaal denkt, als je op de grond ligt en denkt, dit kan ik niet aan. Je leert omgaan met grote vorderingen, met schulden. Je leert de weerbaarheid om naar bovenop te komen.
4: Wat was je grootste fout in die eerste periode, die eerste 3 jaar? Voor het antwoord op die vraag moet je de hele podcast luisteren te vinden in je podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, net zoals Anne, Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina of TikTok. We zitten overal. En volg ons en praat mee over de onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk. Give it

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Jongvolwassenen tussen de 18 en de 35 zijn het vaak slachtoffer van online fraude, schrijft de Telegraaf. Ze trappen vaker in oplichtingstrucs dan bijvoorbeeld 65-plussers. Volgens de fraude-expert komt dat doordat deze groep is opgegroeid met het internet en overmoedig is doordat ze denken dat soort trucs wel door te hebben. Zo'n 20 miljoen kinderen hebben in een jaar tijd te maken gehad met online seksueel misbruik of uitbuiting, zegt UNICEF. Ze deden het onderzoek onder pubers in 21 niet-westerse landen. De meeste werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of foto's te sturen, vooral via social media. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KNVB maakt later vandaag de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren.
6: Behalve misschien naar onze podcast.
4: Allemaal in de BNR-app.
6: Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Woensdag 2 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Bij Russische aanvallen op Kiev is vanmiddag een woongebouw van 6 verdiepingen geraakt en gedeeltelijk ingestort, meldt de burgemeester. Ook een universiteitsgebouw, een medische kliniek en een school werden getroffen. Er zijn tot nog toe 7 gewonden gemeld. Dit soort aanvallen midden op de dag, dat is echt iets van de laatste week. Ongeveer eerder zagen we dat niet zo massaal. Naast dus de aanvallen 's nachts. In de stad was ook een onduidelijke schietpartij, waarbij het lijkt dat 2 Oekraïense veiligheidsdiensten tegenover elkaar stonden. En dat zou dan iets te maken hebben met de FSB, dus de Russische geheime dienst, die een aanslag zou hebben beraamd tegen een Rus die aan de Oekraïense kant vecht. Zoiets. Hoop daar later nog iets duidelijker over te horen. In Odessa vielen vannacht 8 gewonden bij grootschalige Russische raket- en droneaanvallen op met name energieinfrastructuur. Meer dan 350.000 huishoudens zitten zonder stroom als gevolg daarvan. Gisteren vielen ook weer veel slachtoffers in Kiev en omgeving. 12 in totaal, van wie 6 spoorwegmedewerkers door een ballistische raket op een treindepot. Er werd ook andere spoorweginfrastructuur geraakt bij die aanval. Oekraïne raakte gisteren de olie- en gasoverslag in de haven van Oezhluga, regio Leningrad. Op de grond heb ik afgelopen 24 uur geen concrete terreinwinst of verlies gezien. Het Instituut voor de Study of War zegt dat de Russen in augustus ietsje meer vooruitgang boekten dan de maand daarvoor. Nog steeds niet veel. En zowel augustus als in juli meer dan 40.000 slachtoffers per maand kosten dat beetje terreinwinst. En dat is dus nog steeds meer dan de Russen kunnen aanvullen aan recruten, kunnen binnenhalen.
8: Augustus is iets meer dan 90 vierkante kilometer. Het gaat over niks. Het is bijna iets meer dan 2,9 vierkante kilometer per dag.
9: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het aller

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Dan wel een algemene mobilisatie dichterbij komt in Rusland. En daar is ook tijdens de Shanghai Cooperation Organization, een top in Bishkek, is daar de afgelopen dagen Poetin over ondervraagd. Die zei, nee, dat gaat absoluut niet gebeuren. Het is echt een totale onzin dat na de Duma-verkiezingen wij gaan besluiten tot een verdergaande mobilisatie. Dat klopt allemaal niet. Ik moet het nog zien. Ik moet het echt nog zien, want tegelijkertijd zie je dus dat er een herziening is op dit ogenblik van de mensen, de officials die daarover gaan. Daar is een reshuffling van het personeel. Dus er broeit wel iets. En dat zien we dus ook in de persoonlijke beveiliging rond Poetin. Die is ook vergroot. Dus het is een beetje onduidelijk wat daar gebeurt. Maar we zien dus op dit ogenblik een aantal bewegingen die daarop duiden. En tegelijkertijd zegt Poetin ook in Bishkek ik ben heel blij met de Amerikanen. Dat gaat prima. Met Witkoff en Kushner kan ik uitstekend door één deur gaan. Ik ben helemaal gecharmeerd van deze mensen, want ik kan ze vertrouwen. Ja, dat zou ik ook doen. Als ze gewoon niet luisteren, dan zou ik er ook heel erg blij mee zijn.
3: Ja. Tegelijk zien we dus escalatie van Russische aanvallen tegen burgerdoelen in Oekraïne, vooral in Kiev. En dan vooral steeds meer ook met Shaheds met een straalmotor. Hè? Die gaan een stuk sneller dan die eerder met een propellertje. Ja, ik zag daar recent wel weer wat beelden van. Dat geeft je ook geen tijd meer om weg te komen. Dat was vroeger met de oude drones. Dan hoorde je heel ver uit de verte hoorde je iets van een brommer in de lucht aankomen. Dan kon je maken dat je een veilige plek opzocht. Met deze is dat bijna niet meer te doen.
4: En moeilijker te onderscheppen.
2: Huh? Nou ja, 60% van die jet-drones die worden onderschept. Normale drones 90-95%. Dus dat is inderdaad niet zoveel. En het aantal aanvallen is gigantisch opgeschroefd. Dus het aantal droneaanvallen in de maand augustus is alleen al 2800 geweest. Dat is gigantisch. En als je dan gewoon kijkt wat daar gebeurt, dan verschuift het dus inderdaad op dit ogenblik naar de infrastructuur. De energie, nou dat is al een hele tijd duidelijk. Maar de infrastructuur ook die te maken hebben met de voedselvoorziening. Dus warenhuizen worden, distributiecentra die worden getroffen. Maar wat we nu ook zien, dat begon eigenlijk al aan het begin van het jaar, maar nu komt het in een hogere versnelling terecht, is dat de spoorwegen worden getroffen. En de spoorwegen, dat is echt de ruggengraat van de economie in Oekraïne. Het is ontzettend belangrijk dat die blijven bestaan, ook voor de gevechten, want een deel van de logistiek gaat gewoon per spoor. Ja, jongens, dit is niet oké, hoor, wat hier gebeurt. Dus we kunnen dan wel zeggen van, die vorderingen op het aan het front, die zijn niet zo groot. Maar ik begin me toch wel enigszins zorgen te maken. Het past ook eerlijk gezegd in het beeld, wat we wel vaker hebben gezegd, dat, laten we zeggen, om de 6-7 weken verandert technologie. Dat is die innovatieprocessen die veranderen dan. Nou, je ziet dus nu weer de introductie van die jetdrones. En om de 4 maanden verandert de aard van de oorlogsvoering. Dat zien we dus nu op dit ogenblik ook gebeuren. En dat is altijd een reactie in dit geval op de successen van Oekraïne. Dus daar leert men van en men past zich aan. En dan zie je dus een verschuiving in de richting van Rusland. En ik denk dat we dat op dit ogenblik zien.
4: Ja. Ja. Wat ik interessant vind, jongens, is dat, weet je, Poetin begint zelf te praten, weet je wel, van nou, het gaat geweldig worden, de vijand. Ik heb geen enkele twijfel dat de vijand binnenkort in elkaar zal storten. Dat is natuurlijk een hele merkwaardige opmerking die natuurlijk helemaal niet met de realiteit overeenkomt. Hè? Dus het lijkt wel, sommige mensen gaan dan speculeren, het lijkt wel als die man gewoon ongelooflijk bang is dat hij wordt afgezet en dat hij dus zichzelf overschreeuwt. Hè? Nou, tegelijkertijd is het zo dat de Russische olieproductie is dus nu gedaald naar 9,88 miljoen vaten per dag. Dat is nog steeds veel hoor. Maar het laagste niveau sinds 2009. Dus Rusland gaat niet goed. Maar in Oekraïne, precies wat Rob zegt, met de spoorwegen en met die vreselijke jetdrones, gaat het ook niet goed. Er ontstaat dus weer een nieuw evenwicht, zou je kunnen zeggen.
2: Nou, niet een evenwicht. Ik denk dat je wat je nu ziet, hè, dus het tactische evenwicht, dat was in het voordeel van de Oekraïners de afgelopen maanden. En dat door de innovatie aan de Russische kant, heb ik het gevoel, maar dat ik laat me graag over een tijdje corrigeren als het niet klopt.

0: dat het tactische overwicht in de richting van de Russen aan het verschuiven is. Ik bedoel, als ik gewoon... Ja, ik ben redelijk gevoelig voor hele kleine veranderingen op het slagveld. En in de wijze waarop ze hun doel willen bestoken. Zowel door de Russen als de Oekraïners. En daar heb ik het gevoel van dat aan het veranderen is. Maar dat is zeg maar meer intuïtie dan dat ik het 100% hard kan maken.
1: De Russen hadden eerder veel last van het afschakelen van Starlink. Daar konden ze geen goed gebruik meer van maken door een ingewikkeld ding met een whitelist en een blacklist. Jij had iets gelezen over hoe het de Russen vergaat in het organiseren van vervanging daarvoor.
0: Nou, behoorlijk slecht. Dat is wel ongeveer de conclusie ervan. Ze hebben 16 satellieten de lucht in geschoten, de ruimte in geschoten. En daarvan is er geen één op de juiste hoogte terechtgekomen. Volgens mij moeten ze op iets van 870 kilometer hoogte gaan vliegen om effectief te kunnen zijn. Ze halen de 300-400 kilometer niet eens. Sommigen die dreigen neer te storten op aarde. Die verbranden er wel in de dampkring. Dus ze gaan niet goed. Dat wil niet zeggen dat ze dus niet helemaal functioneren. Maar ze functioneren niet optimaal. Dus er gebeurt wel degelijk iets. En ook dat past in die verandering van die oorlogsvoering. Ik bedoel dat ze gewoon te overhaast op dit ogenblik de satellieten de ruimte in schieten. Dat leidt er denk ik gewoon toe dat faalt. Maar ja, beter met een systeem dat 60% goed werkt dan helemaal niks, zou ik zo zeggen. En dat is precies wat er op dit ogenblik gebeurt.
1: Ja. Wat lijkt op een mogelijk nieuwe Oekraïense troef was een uitspraak van Zelensky gisteren. Waarin die luchtvaartmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen en passagiers heeft gewaarschuwd dat het Russische luchtruim onveilig is. Hij zegt, wij zullen niet de burgerluchtvaart bedreigen, maar de drones in de lucht zullen op zo'n grote schaal zich voordoen. Dat dat toch echt een probleem wordt voor al het vliegverkeer bij de Russische steden. Dat deed mij denken aan een verhaal, ik heb nog eventjes teruggezocht. Dat kwam in de zomer naar buiten over een op handen zijnde operatie onder de naam M&M's. Waarbij het plan was om AI-gestuurde drones het luchtverkeer van vooral Moskou te laten platleggen. Om de Russische elite onder druk te zetten of Poetin onder druk te zetten. Was overigens vandaag ook al dat Turkish Airlines een aantal vluchten moest schrappen door drones in de buurt van Moskou. Maar dat is natuurlijk iets, vliegverkeer rond Oekraïne, dat is er eigenlijk al niet meer. In Rusland kan je nog steeds vliegen. Dat is iets waar Oekraïne de Russen natuurlijk kan treffen als ze daar voldoende drones op afsturen.
0: Zeker. Nee, dat kan. De vraag is of het wel effect heeft. Dus dan zou er een directe relatie moeten zijn tussen het lamleggen van het vliegverkeer en de strijd op de grond. En die is er volgens mij niet. Nee. Kijk, het enige effect wat het heeft is dat je hoopt, maar dat gaat dus gewoon ook niet werken, dat de bevolking zich tegen de leider keert. Meestal is het tegenovergestelde het geval. Net zoals in Oekraïne, waar die je bombardeert, hoe groter het verzet wordt tegen Rusland. Dat is gewoon echt een veelgemaakte fout dat je denkt dat je door dat soort bombardementen, dit soort acties, het moreel van de bevolking kan knakken of van de leiders. Nou, dat is meestal niet zo. Waarschijnlijk leidt dit gewoon tot verdere escalatie van de strijd als ze dit gaan doen.
1: Hoe zou het zijn, kan je afvragen, met het moreel van de Duitsers? Gisteren hebben dus, zoals verwacht, heeft de Duitse regering die drone op het vliegveld van Leipzig, drie drones, van begin augustus toegeschreven aan de Russen. Daarna, even kijken hoor, afgelopen nacht 2 explosies in de buurt van Keulen bij een transformatorstation waarna brand optrad. Politie gaat uit van een aanslag. En op het treinstation van Augsburg vielen 2 lichtgewonden door een explosie. Volgens lokale media 2 Oekraïners. Gisteren, dus dat is dinsdag, werd een hoogspanningsstation in Brandenburg gesaboteerd met explosieven. Dit gebeurde dus allemaal na het toeschrijven van die, het lijkt mislukte drone-aanslag op het vliegveld in Leipzig. Dus dat gaat er ook al hard aan toe.
0: Zeker. En eerder deze week zijn er ook al allerlei explosies en toestanden geweest. Dus nee, ik denk dat er misschien al wel tussen de 5 en 10 hybride operaties zijn geweest in Duitsland. De vraag is natuurlijk of ze allemaal kunnen worden toegeschreven aan Rusland. Maar zo langzamerhand begin ik me af te vragen of dat er ook toe doet. We zijn gewoon in conflict met Rusland. Dat moeten we nou gewoon eigenlijk eens een keer erkennen. En we, dat betekent dus niet alleen met Duitsland, maar de hele NAVO, de hele Europese Unie. Met name het noordelijk deel van het bondgenootschap en de Europese Unie. Ja, weet je, dan kun je gewoon erop op wachten dat dit soort dingen gebeuren. En ik denk dat je gewoon eigenlijk alles wat er gebeurt, moet je nu gewoon openbaren. Ook al is het geverifieerd of niet. Gewoon onmiddellijk openbaren. En dan zie je dus hoe onwaarschijnlijk veel het is. We hebben zelf onderzoek, het instituut wat ik ooit eens een keer heb opgericht, hebben daar onderzoek naar gedaan. Nou, dat is echt gewoon giga. Aan bewezen Russische inmenging is. En dat loopt in de honderden inmiddels.
2: Ja. We kunnen je misschien ook gelijk aan verbinden. Je weet, een paar dagen geleden werd het Leipzig in hoge mate dan geattribueerd aan Rusland. Hè? Nou, de reactie daarop vind ik niet erg overtuigend, jongens. Van dat je dan het Russische consulaat sluit en een of ander Russisch huis ook. Hè?
0: Cultureel centrum.
2: Ja, cultureel centrum. Ja, is dat nou iets waar Poetin dan bibberend wakker van wordt? Als je
0: nee,
2: dat
0: natuurlijk niet. Het is trouwens iets meer hoor dan dat. Dus reisbeperkingen voor Russen. Ja. Meer druk op de schaduwvloot. Komt de 22e sanctiepakket. Nee, maar ja, nee. Ik denk dat Poetin hier niet van wakker ligt. Dat gaat niet gebeuren. Maar ja, we hebben nou al een aantal podcasten gemaakt, inclusief die mooie uitzending van afgelopen zaterdag, waarin we hebben geconcludeerd dat het tamelijk lastig is om om echt het af te schrikken en er iets tegen te doen. Ik heb er toch nog eens over na zitten denken. Zeker omdat we zoveel van die uitzendingen daar nou over hebben gemaakt. Maar zo langzamerhand kom ik wel tot de conclusie dat het probleem is dat de vijand onder ons is. Ja, dat klinkt natuurlijk wat pathetisch, maar dat is het niet. Als je gewoon kijkt wie die aanslagen uitvoeren, dan zijn dat jongeren die geronseld worden met een paar euro's op de sociale media. Die worden door de inlichtingendiensten van Rusland voor een karretje gespannen. Een steeds grotere groep, dat zijn de Oekraïners. Die onder de gevluchte Oekraïners zijn, maar pro-Russisch zijn.
2: Ja.
0: Criminele groepen. Volgens mij, als je hier echt wat tegen wil doen, dan moet je echt op een heel andere manier over gaan nadenken. Dan denk ik, maar dat gebeurt natuurlijk al, dan zul je dus heel veel inlichtingenwerk moeten stoppen in het aanpakken van dit soort groepen die meewerken, handlangers zijn van de Russische inlichtingendiensten. Dat zal je, denk ik, moeten doen. Ik denk dat dat eerlijk gezegd het meest effectief is. Effectiever dan de vrij symbolische maatregelen die nu zijn afgekondigd. Die moet je wel doen. Want als je dat niet doet, doe je niks. Maar ik denk dat de echte strijd achter de schermen wordt gevoerd tegen de vijand die al onder ons is, om het maar zo te zeggen.
2: Het is wel een grappige, paradoxale situatie. Ja. Sachsen-Anhalt krijgt dus AfD als grootste partij.
0: Ja, dat is inderdaad een belangrijk punt, Arend-Jan.
2: En dat betekent dus dat die partij is een soort verlengstuk van de Russische propaganda. En tegelijkertijd zegt erop volkomen terecht. Je hebt dus ook inderdaad Oekraïners die voor Rusland kiezen. En die bij die aanslagen betrokken zijn. Ik ben zo benieuwd, wat gaat dit nou bij de Duitse publieke opinie doen?
1: Zijn die verkiezingen, is dat Sachsen-Anhalt, is dat niet eind deze week?
2: Jazeker. Ja. Zondag geloof ik.
1: Nou, dan zullen we misschien zien wat het doet met de publieke opinie. Hè?
2: Ja.
0: Nou ja, goed, ik vind eerlijk gezegd, als het dus inderdaad zo is dat dit soort partijen de spreekbuis zijn op een of andere manier de facilitator van Poetin, dan zijn ze een nationaal veiligheidsprobleem. Dus ik denk dat je in het verlengde van wat ik net heb gezegd over die groepen die zich voor het karretje laten spannen van de inlichtingen van Rusland, gewoon ook dit soort partijen veel harder moet aanpakken. En dan, ja, ik begrijp dat het vervelend is, maar je zit natuurlijk wel In een situatie waarin de veiligheid van je land in het geding is.
2: Ja, weet je, de Duitse geheime diensten hebben dat dus al gezegd. Hè? Dat ze grote problemen met AfD hebben. Weet je wat nou zo erg is? We gaan zondag gewoon meemaken dat AfD wel de grootste wordt. Omdat
0: daar weet ik al die niet, mensen. Ik hoop het niet natuurlijk.
2: Maar in de pols wordt het aangekondigd. Hè? En weet je, die mensen die gaan naar de verkeerde websites, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Er is een enorme kloof tussen de realiteit en de perceptie van die mensen die op die partijen stemmen.
0: Nou ja, of ze zijn gewoon überhaupt voor Rusland. Dat kan toch?
2: Ja.
0: Ik bedoel, je kunt toch gewoon een andere mening hebben wat dat betreft. En zeggen van, ik vind Poetin zo'n peer, dat hele systeem van hem, dat vind ik geweldig. Ik zit absoluut niet met een mislukt democratisch systeem. En in Rusland is alles beter. Dat kun je toch gewoon denken. Ik bedoel, dat hoeft niet waar te zijn. Maar zo werkt het denk ik wel in belangrijke mate.
2: Dat denk ik dus ook. En dat kan je ook niet zomaar keren.
0: Nee.
1: Laten we door naar het Midden-Oosten.
2: Amerika weer een nieuwe, omvangrijke nieuwe aanvalsgolf op Iran. Hè? CENTCOM zegt dus doelen van de revolutionaire garde te hebben aangevallen. Luchtverdedigingsinstallaties, radars, communicatievoorzieningen, maritieme doelen, capaciteiten voor het leggen van zeemijnen. Hè? Met name het zuiden van Iran en het gebied rond de straat van Hormuz. En natuurlijk ook nog twee Iraanse staatstankers. En natuurlijk direct ook een Iraanse reactie. En dat gaat dan Jordanië, Bahrein, Kuwait en Erbil in Irak. Dus het is voorkomen.
1: Plekken waar Amerikaanse troepen zitten.
2: Exact.
1: Ja.
0: Nou, ze doen wel wat ze beloven, hè, de Iraniërs. Dat moet je ze toch nageven. Want de baas, de commandant van het leger, die heeft ook al gezegd, nou, als dit gebeurt, dan slaan we terug alleen in het kwadraat. Nou, dat doen ze dus ook. En ja, ik hoorde allerlei analyses van, ja, ze zullen toch alleen maar Jordanië gaan raken. Want ze hebben die golfstaten uiteindelijk nog nodig om daar een goede relatie mee te ontwikkelen. En toch te kijken hoe je die boel open kan krijgen. En Jordanië ligt niet aan zee. Dat blijkt dus gewoon onzin te zijn. En wat je dus gewoon nu ziet is dat alle golfstaten gewoon worden getroffen. En, ja. En dat heeft te maken met de chaos waarmee je met horizontale escalatie kunt proberen om de Amerikanen echt helemaal in de hoek te drijven. Maar ik moet zeggen, het lukt aardig hoor. Ja.
1: Ja. Wat zou nou het idee zijn dat de Amerikanen nog hebben, dat ze nu nog aan het doen zijn daar?
0: Niks. Maar dat heeft gewoon te maken met een. Kijk, als het escaleert, dan ontstaat er een situatie. Ik heb volgens mij dat verschrikkelijke woord ook al genoemd. Dat heet escalatory entrapment. Dus het escaleert en vervolgens manoeuvreer je jezelf in een hoek waar je niet meer uit kan komen. Dus je gaat mee in die escalatie. En als je opgeeft, dan heb je verloren. En dan staat je reputatie op het spel. En dan word je als een totale loser afgeschilderd. In dit geval Trump. Dus dat doe je niet. Dus je gaat door en je gaat dan te lang door. En op een gegeven moment ontstaat er een situatie waarin er geen houden meer aan is. Dat is natuurlijk ook gewoon gebeurd al eerder met de Amerikanen. Helemaal niet zo lang geleden. Toen ze met de staart tussen de benen uit Afghanistan moesten vertrekken. Ja, toen zijn ze ook die strijd aangegaan. Nou, die konden ze niet winnen. En dat was ook al duidelijk. Nou, dat, dus een kleine afgang. Dat gaat. Nou, die kans is vrij groot dat het hier ook gaat gebeuren.
1: Ja, en dan bij voorkeur even wachten daarmee tot de midtermverkiezingen.
0: Ja.
1: Voor de afwachting. Voor dat ze het, ja, voor
0: ja, of je moet dus nu een truc bedenken waardoor je kunt zeggen van nou, ik heb al mijn doelstellingen bereikt. En je trekt nu de boel terug. Maar goed, dan zal Iran doorgaan. Want die zegt ook, wij willen dat de Amerikanen vertrekken uit de golf.
2: Ja.
0: Dus die zullen gewoon door blijven sarren. Want die ziet nou hun kansen schoon. Absoluut. Dus die aanvallen die dus nu zijn geweest, zijn in belangrijke mate ook op radarsysteem. Hè? En die radarsystemen die zijn absoluut noodzakelijk om de scheepvaart in de golf of in de straat van Hormuz te kunnen treffen. Zonder dat kan het niet. Hè? Want die sturen eigenlijk de hele doelwitsystemen aan van Iran. Nou, dat zie je dus op dit ogenblik gewoon gebeuren. En desondanks worden er toch schepen getroffen.
2: Exact. Met andere woorden, Iran heeft nog steeds de staat van Hormuz een ijzeren greep. Hè? En de scheepvaart blijft sterk verstoord. Het loopt nu op tot boven $97 per vat. En bedenk goed, kijk, crude oil, dus ruwe olie valt wel mee. Hè? Mm-hmm. Dat kan toch via andere wegen. Maar het gaat om geraffineerde olie, hè? Diesel en benzine. En daar zie je dan de prijs ook in Amerika stijgen.
1: Ja. Dit alles nog verder, begreep ik, Arend-Jan, zag jij in cijfers ten nadele van Trump in de aanloop naar de verkiezingen?
2: Ja, dat gaat maar gewoon door. Hè? Dus even kijken, ik heb hier de cijfers. 31% steunt nog maar de Iran-oorlog. 63% keurt het af. Hè? De approval rating dus van Trump blijft op 33% hangen. En dat is het laagste niveau in de reeks. Hè? 46% van de democraten zijn zeer enthousiast om bij de midterms heerlijk te gaan stemmen. Dat geldt maar voor 1/3 van de republikeinen. Dat is natuurlijk echt niet goed nieuws. Hè? En wat dacht je, de independent voters, dat zijn belangrijke mensen, die kiezen voor 36% de democraten en slechts voor 22% voor de republikeinen. En 71% van de kiezers keurt Trumps aanpak van de kosten van levensonderhoud af. Ik denk niet dat Trump hier nou erg gelukkig is met al deze cijfers.
3: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast.
1: Bedankt weer en Morgen weer.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Jongvolwassenen tussen de 18 en de 35 zijn het vaak slachtoffer van online fraude, schrijft de Telegraaf. Ze trappen vaker in oplichtingstrucs dan bijvoorbeeld 65-plussers. Volgens de fraude-expert komt dat doordat deze groep is opgegroeid met het internet en overmoedig is doordat ze denken dat soort trucs wel door te hebben. Zo'n 20 miljoen kinderen hebben in een jaar tijd te maken gehad met online seksueel misbruik of uitbuiting, zegt UNICEF. Ze deden het onderzoek onder pubers in 21 niet-westerse landen. De meeste werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of foto's te sturen, vooral via social media. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KNVB maakt later vandaag de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
4: De week is doormidden, het is woensdag 2 september... de dag dat iedereen achterover slaat van een van de best presterende aandelen op de S&P. Die doet het namelijk nog een keer, computermaker Dell.
5: The full year revenue guidance, the company says expect $192 billion... bumping up the guidance. Its previous range was 165 to 169, a beat and raise quarter for Dell, which is already the third best performing stock in the S&P 500 this year.
4: Hoe laten ze bij Dell de bomen tot in de hemel groeien en hoe lang houden ze dat nog vol? Dat hoor je in deze aflevering.
6: Hoor je ook meer over andere recordhoogtes waar beleggers juist bezorgd door zijn?
7: Is there an unsustainable situation in the US Treasury market? The US 30-year yield has climbed back above levels since before Treasury Secretary Scott Bessent's decision to expand buybacks in a bid to contain borrowing costs.
6: Hoe moet je nou met die hoge obligatierentes omgaan? Nou, dat gaan we voor je uitzoeken.
4: En we vertellen je ook waar de liefde tussen Berkshire Hathaway en Alphabet echt vandaan komt.
6: Wall Street staat in het groen en ook de AEX ging vandaag omhoog. 0,2% om precies te zijn, tot 1104 punten. Adyen steeg het hardst en sloot 3,2% in de plus. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Nico Inberg van de Aandeelhouder. Goed dat je er bent.
8: Goedemiddag, mama.
4: Ja, leuk dat je er bent, Nico. Ik wil beginnen in Brabant, want daar had ASML hoog bezoek uit Frankrijk.
9: En étant ici à Eindhoven, nous consacrons, je dirais, la coopération dans ce domaine. Et au moment où la compétition technologique mondiale accélère.
4: Franse president Emmanuel Macron was afgereisd naar Eindhoven om te komen kijken hoe het er bij chipmachinemaker ASML natuurlijk aan toe gaat. Samen met onze eigen Rob Jetten overigens. En het resultaat, de EU moet een techreus worden. Dat is de conclusie, vertelt vriend, collega, verslaggever, Moerdijk-expert en BNR beursgrootheid Jorik Simonides.
10: Wat hij ongeveer zei is dat Nederland en Frankrijk dus meer moeten gaan samenwerken en Europa vooral meer moet gaan samenwerken met elkaar op het gebied van chips, op het gebied van AI, datacenters, dat soort onderwerpen. Omdat hij had het over verschuivende machtsverhoudingen in de wereld. Nou, dan doelt hij dus op die machtsblokken Amerika en China. En dat Europa ook op het gebied van tech daar tegenover moet gaan staan.
4: ASML werkt natuurlijk samen met het Franse AI-bedrijf Mistral. En die samenwerking die was goed voor de relatie tussen Nederland en Frankrijk, stellen Macron en Jetten. En om mee te blijven doen met de wereldwijde techontwikkeling zullen dat soort relaties heel belangrijk zijn, zeggen ze.
6: Wil ik het even hebben over GoPro. Je weet wel, het bedrijf achter die kleine actiecamera's die iedereen vroeger meenam op vakantie. Nou, de camerabouwer heeft het al jaren moeilijk doordat iedereen alles filmt met zijn smartphone en daardoor verdampt ook bijna alle beurswaarde. Maar gisteren kwam daar verandering in door een aangekondigde fusie met Starman Optical, een privaat fotonica bedrijf. Of nou ja, fuseren. Eigenlijk wordt GoPro gewoon overgenomen door Starman. Het fotonica bedrijf betaalt namelijk $285 miljoen en krijgt daarmee 90% van het nieuwe bedrijf in handen. En samen willen ze een rol gaan spelen op de markt voor AI data centers en defensie. Ik zou bijna willen zeggen, daar gaan we weer. Beleggers waren overigens wel enthousiast, want het aandeel steeg gisteren met 40% en daar komt vandaag nog eens 13% bij. En de overname moet nog worden goedgekeurd, maar beide bedrijven verwachten dat dit voor het einde van het jaar wel moet gaan lukken. Nico, ik ben toch benieuwd, hè? Ze willen iets gaan doen op het gebied van datacenters en defensie, maar dan is de grote vraag, wat precies?
11: Ja, dat weet ik zelf ook niet, maar misschien is er bij GoPro bepaalde technologie die ze nodig hebben, die ze kunnen gebruiken. En waar ze iets mee kunnen, ik weet het niet. Ik vind het een beetje moeilijk voor te stellen, maar ja, als je begint over datacenters en defensie, dan worden beleggers natuurlijk wel enthousiast.
12: Ja, het is een beetje alsof je twee hypes achterna jaagt en denkt, nou, we maken er maar wat leuks van.
11: Daarom valt het geld te verdienen.
6: Ja, maar toch, hè, want ik bedoel, GoPro is natuurlijk bekend van de camera's al jarenlang. Nou begreep ik dat ze die cameratechnologie willen gaan gebruiken voor bijvoorbeeld defensiesystemen of drones en robotica. En Starman Optical maakt dan weer onderdelen voor glasvezelkabels die je weer nodig hebt voor datacenters. Als je dat dan zo hoort, zie jij dan ook een formule voor een succes of is dit gewoon een gokje?
11: Ja, ik weet niet of het een gokje is. Ze zullen er echt wel over nagedacht hebben dat ze iets kunnen met die technologie. Maar ik kijk, dat aandeel lag natuurlijk een beetje voor het grijpen. En ik denk dat ze de kans wagen. En onder andere omdat het kan. Dan zullen ze wel zien wat ze ermee doen. Maar er zal toch wel iets in zitten. Anders doe je het niet. Zo'n hoop geld.
12: Inderdaad. Dan wil ik nog even door naar het Amerikaanse Asheville. Daar kwamen de afgelopen dagen de landen van de G20 bij elkaar. Ja, normaal vooral constructief gesprek, maar de sfeer daar begint toch wat zuurder te worden. Er heerst een gevoel van afkeer, dat meldt de New York Times. Vooral nadat Amerikaanse financiënminister Scott Bessent bij elke meeting dezelfde boodschap had die hij nog even in de media naar buiten bracht.
13: We were spreading the word to the world that we have the strongest economy in the world. Come grow with us. This is how we're doing it. And we had some very meaningful discussions on how to do that, whether it's through deregulation, the energy, tax certainty.
12: Nou, de VS is fantastisch. Wees meer als de VS, zegt hij eigenlijk. Dat viel niet helemaal goed. Landen die eerder bevriend waren met de VS zijn het nu in de woorden van de krant bescheiden ermee oneens. Ze vinden dat Amerika met de komst van Trump en zijn beleid de groei van de wereldeconomie namelijk verhindert. Bijvoorbeeld met zijn handelsoorlog, maar ook met de oorlog in Iran en alle gevolgen van dien. Ja, Nico, we dachten dat de schade van die handelsoorlog beperkt was. Dat uiteindelijk de economische schade na het hele gedoe in het Midden-Oosten ook wel mee zou vallen. Maar als ik dit dan toch hoor, dan begin ik me toch wel weer een beetje zorgen te maken dat we toch wel echt een flinke deuk hebben opgelopen met z'n allen.
11: Ja, nee, dat denk ik ook wel. En kijk, de Amerikanen zetten zich af tegen China. Daar probeert de rest ook een beetje rekening mee te houden. Maar je ziet ook dat ze die tarieven opleggen aan andere landen. Je ziet nu de Canadezen, daar hebben ze echt ruzie mee nu. Canada heeft heel duidelijk gezegd van oké, wij gaan nu met de EU gaan we een hele mooie deal maken en we gaan meer doen met de Chinezen. Dus veel landen die wenden zich toch langzaam maar zeker af van Amerika. Dat doen ze niet openlijk. De Canadezen zijn de eerste die het echt openlijk doen. Europese landen bijvoorbeeld die zijn toch wel voorzichtig. Want ja, Amerika is en blijft een hele belangrijke handelspartner. Als Trump weg is, of wie weet over 2 maanden, dan als hij die verkiezingen misschien verliest. Dan wordt zijn macht wel wat ingeperkt. Maar je merkt wel dat heel veel westerse landen toch al een beetje klaar zijn met het gedoe met Trump. En dat is ook niet raar natuurlijk, want het is gewoon een rare snoes aan. Hij kan het ene moment dit beslissen en dan weer wat anders. En dan kan je moeilijk opbouwen.
12: Een rare snoes aan.
6: Ja, heb ik nog nooit
12: leuk
6: gehoord.
12: Verwoording.
11: Ja, een vreemde snoes aan moet staan.
12: Ja,
11: een rare snuiter.
6: Nou, van de ene rare snuiter door naar de andere. Namelijk de schaduw-CEO van Apple. Daar wil ik het even over hebben. En dan doe ik niet op John Turner, want die is gisteren begonnen als de nieuwe CEO van Apple. Nee, het gaat over zijn voorganger, Tim Cook. Want de salarisstrook van beide heren verraadt dat Cook meer invloed heeft binnen Apple dan je vooraf misschien dacht. Even de balans opmaken. Turner gaat als topman een basissalaris van $3 miljoen $ verdienen en ontvangt 55 miljoen in aandelen per jaar, afhankelijk van zijn prestaties. Daarmee doet hij een stapje omhoog in vergelijking met afgelopen jaar, toen hij nog chef hardware was binnen Apple. En Cook, die ontvangt in zijn nieuwe rol van uitvoerend bestuurder $2 miljoen en ontvangt $45 miljoen in aandelen. Een relatief klein verschil met de nieuwe Apple-CEO dus. Overigens doet Cook dan wel weer een flinke stap terug in salaris, want in 2024 en 2025 zou hij namelijk in totaal $75 miljoen per jaar hebben verdiend. Nou, dat tikt wel lekker aan. Nico, ik ben toch benieuwd. Die salarissen die liggen nu dus best wel dicht bij elkaar. Kunnen we dan inderdaad stellen
11: dat Cook wat lager?
6: Ja, maar ja, inderdaad. Maar kunnen we stellen dat hij toch misschien toch nog een soort schaduw-CEO'tje is?
11: Ja, ik denk dat hij nog even aanblijft om de boel een beetje in de gaten te houden. En hij heeft natuurlijk zelf ook veel aandelen. Maar ik neem aan dat ze op die manier proberen de financiële markt ook een beetje rustig te houden. Want Cook heeft het extreem goed gedaan de afgelopen 15 jaar. Er wordt hem verweten dat hij niet heel veel of heel innovatie heeft voor elkaar heeft gebokst. Maar ja, het bedrijf is wel 10 keer zoveel waard geworden. Of zeg ik 12 keer volgens mij. Dus ja, die wil je graag nog een beetje in de buurt houden voor het geval het misgaat.
12: Straks hebben we het over de storm op de obligatiemarkten. Niet wegschakelen, want dat kan ook serieuze gevolgen hebben voor jouw aandelenportefeuille. Je hoort zo hoe jij je indekt.
6: En je hoort waarom Warren Buffett's opvolger zo enorm lyrisch is over Alphabet.
12: Maar eerst naar Dell. Dat laat het iets wat stoffige imago van computermaker achter zich. De echte geldmachine daar is nu de servertak. De omzet daarvan gaat dit jaar verdrievoudigen, zegt het bestuur.
14: COO Jeff Clark, he says that AI demand is still accelerating with a record $60.9 billion in orders in their fiscal Q2 and a record $95 billion backlog. He says that Dell's pipeline is still multiples of that backlog, with management pointing to demand broadening beyond those big cloud players and into sovereigns and enterprises, and now has more than 6,500 AI customers.
12: Kortom, er komt veel geld aan en afgelopen kwartaal werd er ook veel geld verdiend. Een winst per aandeel van bijna 1,5 keer de verwachting en een omzet die 58% steeg ten opzichte van een jaar terug. Oh ja, en oprichter Michael Dell, die is nu de 5e rijkste persoon op de wereld. Dus die zit er ook lekker bij. Alles lijkt mee te zitten, Nico. Zijn er nog minpunten?
11: Nou, er zijn wel wat minpuntjes, maar inderdaad, alles zit mee. Het gaat hartstikke goed. Er is een enorme vraag naar apparatuur voor AI, voor datacenters. En daar profiteren ze ervan. Ze hebben zelfs ook nog, daar hadden ze het gisteren over in de analystencall, dat ook de bestaande servers en computers moeten worden geüpgraded. Dus daar komt ook nog extra omzet van. Maar er zitten wel, ja, er zitten wel wat dingetjes in die cijfers. Bijvoorbeeld de operationele marge was erg hoog. Nou, dat houden ze niet vol. Is wel wat gestegen door de schaalgrootte die ze hebben, maar er zaten wat meevallers in. Nou, dan klagen ze over, ze hebben het over de supply chain, die loopt niet helemaal lekker. En met name de geheugenchips, DRAM en hoe heet dat, NAND, die kunnen ze niet krijgen voldoende. Dus dat houdt de omzet ook nog een klein beetje tegen. Je zou zeggen, een luxe probleem, maar daar hebben ze wel mee te maken. En dan daarnaast is, kijk, alles, het wordt allemaal duurder. Dus die hogere omzet is voor een deel, is dat ook inflatie, prijsinflatie.
12: Ja.
11: En dat is natuurlijk mooi, maar de kosten lopen ook op. Dus daar heb je dan niet zo heel veel aan.
12: Ja, want ze zeggen ze zeggen er ook bij, die omzetstijging is inderdaad deels te verklaren door prijsverhogingen, omdat hun kosten opliepen. Maar die kunnen ze wel vooralsnog doorberekenen? Of zit daar dan toch een soort rem op?
11: Ja. Nee, dat kunnen ze wel doorberekenen, daar gaat het niet om. Maar dat is, kijk, als je dan die enorme stijging ziet in omzet, dan is een deel daarvan, zijn dingen die ze inkopen en weer verkopen. Dus daar zit niet zoveel extra winst op. Ik moet wel zeggen dat die marge wel heel mooi opliep. En Dell is altijd een beetje verweten van, ja, die servers, computers, daar zit heel weinig marge op. Hè, want ja, je concurreert ook met Azië natuurlijk. Maar dat begint nu wel de goede kant op te gaan. Die winstmarges gaan wel omhoog, waardoor ze nu ook echt, en die winst per aandeel viel ook echt heel erg mee. Die $7. En ze gaan nu ook voor het hele jaar uit van 25,5. En er zijn al analisten die denken dat ze volgend jaar juist $40 per aandeel gaan verdienen. En dan sta je 12 keer de winst.
12: Ja.
11: Wat erg, erg laag is voor Dell.
12: Ja, maar dan gaan ze echt flink omhoog wel van wat ze nu gaan. Blijft dat ook?
11: Ja, ze zijn al een stukje gestegen.
12: Ja, precies, dat is waar. Blijft die prijsverhogingen doorberekenen? Hè? Blijft dat ook mogelijk voor ze? Want nu lukt het dus nog wel. Maar ja, goed, komt toch een bepaald moment waarop mensen zeggen, laat maar.
11: Ja, daar is iedereen een beetje bang voor, dat uiteindelijk de hyperscalers die spulletjes allemaal opkopen, dat die op een gegeven moment zeggen van, nou, nu is het wel even, ja, genoeg geweest. Maar we zien allemaal dat de vraag naar rekenkracht. We zitten allemaal op ons telefoontje en computertje dingen te doen. De bedrijven gaan er nu ook mee aan de slag. Die is enorm. En alle bedrijven zeggen zonder uitzondering van er is meer vraag dan we kunnen leveren. Dus iedereen wil opschalen qua rekenkracht, compute zoals het heet. Dus voorlopig is er enorme vraag. En je ziet het niet alleen bij Dell, maar ook bij HP, bij Supermicro. Ze hebben enorme backlogs. Iedereen zegt de vraag is enorm. Dus dat zal nog wel even doorgaan de komende jaren.
15: Maar is het dan ook verstandig om als Dell op daar dan volop in te gaan zetten? Nu bijvoorbeeld door ook meer capaciteit op te tuigen om dat dan ook weer uit te kunnen verkopen? Want ik bedoel, wat je zegt, het gaat nog wel even door, maar op een gegeven moment is het eindig. Ja, en dan zit je met heel veel capaciteit.
11: Ja, daar is men ook een beetje bang voor in de markt. Je ziet dat ook bij bijvoorbeeld Micron, bij dat soort bedrijven die chips maken. Die gaan allemaal heel veel investeren. Dell doet dat wel voorzichtig. Die hoeven ook niet heel veel te investeren. Hebben ze al gedaan, dus die waren al behoorlijk opgeschaald en daar profiteren ze nu van. Maar dat is wel een dingetje, want als je al dat geld wat je nu verdient weer gaat herinvesteren en de omzet valt straks stil, de omzet groeit, dan heb je een probleem. Maar ja, daar kijken ze nu nog niet heel erg naar, omdat voorlopig iedereen ziet dat die vraag de komende jaren echt... Dat was ook het verhaal van Nvidia, van het gaat gewoon nog een rondje door, dat hele AI-verhaal.
12: Ja. En het imago van die computermaker beginnen ze wel een beetje kwijt te raken zo. Nou goed, 15 van de 47 miljard dollar aan omzet komt daar nog vandaan. Is dat een eindige zaak? Of ja, het groeit wel nog steeds, toch?
11: Ja, nee, maar die computer gaat ook heel goed. Omdat, daar zat ook een beetje inflatie in waarschijnlijk. Omdat die chips die daarin zitten,
12: die ook duurder geworden zijn.
11: Duurder,
12: ja.
11: Dus daar moeten ze hoge prijzen voor rekenen. Maar ze zeggen ook heel duidelijk dat in de oude business, zou ik maar zeggen, dat daar ook heel veel upgrades plaatsvinden. Dus heel veel datacenters die hebben nog gewoon oude spullen staan of verouderde spullen staan. En daar gebeurt ook heel veel. En daar maken ze dus ook best mooie omzetstijgingen mee.
12: Ja.
11: Dus het gaat over de hele linie eigenlijk heel erg goed daar.
12: En kan dat misschien ook wel een beetje de klap opvangen op het moment dat die dataservers toch weer wat minder in de gratie, of zeg maar die uitbreidingen wat minder in de gratie raken? Dat dan toch weer die oude vertrouwde hardware die je verkoopt, dat die dan je redding is?
11: Ja, dat zou goed kunnen, maar dat is nog heel veel. Er wordt de komende jaren nog echt heel veel geïnvesteerd. En je ziet hier ook, het gaat hier om technologie, het gaat hier om de nieuwste technologie. Dus er zit ook redelijk snel weer een nieuwe cyclus aan te komen. Als je kijkt naar Nvidia, die komen van mij elk jaar zo'n beetje met een nieuwe chip. En ook hier zie je dat de technologische vernieuwing heel snel gaat. Dus het blijft allemaal doorgaan. En we staan aan het begin van de cyclus nog. Wat veel mensen wel vergeten. Dus er zit nog wel echt wat heel veel aan te komen.
16: BNR Beurs.
15: Rente op Japans schuldpapier. Het hoogste niveau in 30 jaar. Duitsland en Frankrijk ook hard opgelopen rentes. En ook in de veilige Verenigde Staten wordt er een rente van 4,8% gevraagd voor een obligatie met een looptijd van 10 jaar.
17: We've seen global yields at their highest since 2008 and the 30-year yield back at levels before Bessent's bond buyback plan. So all those gains are raised at this point. Yes, it's partly the geopolitics, but also you've got the fiscal concerns, which by the way are not helped by the war. Right in the US scenario, and you've got the AI build-out story, so surging corporate borrowing to finance that build-out, all factoring into this maelstrom.
15: Nou, moraal van dit verhaal, de onrust op de obligatiemarkt die neemt toe. En niet alleen in de grote landen, maar eigenlijk in ieder land staat schuldpapier in de uitverkoop. Nico, wereldwijd worden de records verbroken en ik ben toch nieuwsgierig, wat merk je daar nou als Nederlandse belegger eigenlijk van?
11: Nu nog niet zo heel veel, maar je merkt wel dat de beurs een klein beetje begint te piepen en te kraken. Kijk, het is op zich niet raar dat die rentes oplopen. Eigenlijk heel simpel. Rente is de prijs van geld en er is heel veel vraag naar geld. In Amerika bouwen ze datacenters. In Europa willen we investeren in defensie. Als je kijkt naar staatsobligaties, die werden altijd gekocht door bijvoorbeeld Big Tech. Hè. Die hadden heel veel geld over. Het geld is allemaal weg, is geïnvesteerd. Dus het is gewoon een ander verhaal nu. Er wordt heel veel geïnvesteerd. Bessent heeft dat ook gezegd in Asheville. Partly, zegt hij, omdat heel veel geïnvesteerd wordt. Dat is ook zo. Aan de andere kant zijn de schulden heel erg hoog. Dus de overheden die krijgen nu eigenlijk concurrentie van de bedrijven. En dat is voor ze heel vervelend. Want die bedrijven die kunnen gewoon iets meer betalen. Die hebben dat geld ook nodig. En die drijven dus gewoon die rente op. Dus het is eigenlijk een gevecht om het beschikbare geld.
15: Ja, en want inderdaad, hè, strijden ze dan echt om hetzelfde kapitaal? En voor wie is dat nou een groter probleem? Voor de overheden, voor techbedrijven?
11: Nou, met name voor de overheden, want die techbedrijven die hebben geld zat. Tenminste, die hebben, laat ik het anders zeggen, die hebben hun geld natuurlijk al geïnvesteerd, maar die kunnen lenen omdat ze hele mooie cashflows hebben. De overheden, die zullen keuzes moeten maken. En dat is natuurlijk lastig. Want in de westerse wereld heb je elke 4-5 jaar verkiezingen. En je vindt geen verkiezingen met het aankondigen van bezuinigingen. Dus ja, iedere keer moeten die politici die moeten cadeautjes geven. En dan moeten ze daarna weer bezuinigen. Dat zie je nu bij ons ook. Je ziet hoe moeilijk het gaat in Den Haag. En eigenlijk moet Eelco Heijnen, die moet ook. En dan is Nederland nog een van de good guys. Maar heel veel westerse landen, zoals de Fransen, die moeten echt gaan bezuinigen. En dat gaat niet lukken. Nou, die Fransen hebben volgend jaar verkiezingen. En dan heb je die man aan de linkerkant, die Mélenchon, die wil gewoon een deel van de schulden kwijtschelden.
15: Ja, ja.
11: Dus dat wordt echt een probleem daar.
15: Maar het is ook een cyclus van de afgelopen maanden of jaren, zou je kunnen stellen. Hè? We schuiven de bezuiniging voor ons uit, we laten de staatsschuld oplopen en daardoor lopen de obligatierentes op, want we maken ons zorgen. Hoe groot is dat probleem nou?
11: Ja, dat hangt er een beetje vanaf. De markt begint zich echt wel zorgen over te maken. Kijk, normaal gesproken zou je zeggen, rente zoals in Amerika, hebben ze nu over 4,7%. Historisch gezien is dat helemaal niet raar voor 10-jaars rente. Dat in de jaren 80, 90 is het een stuk hoger geweest. Alleen, wat je nu eigenlijk ziet, is dat er schulden zijn. Die zijn aangegaan op een laag niveau in de rente. In coronatijd of daarna op 0%, 1%. En dat moet nu worden geherfinancierd. Dus die rentekosten die gaan heel erg oplopen voor een aantal partijen. Ook voor overheden. En dat is vervelend en dat moet je dus zien te managen op een of andere manier. En daarom zie je dat die rentelasten enorm gaan oplopen.
15: Ja,
11: dan moeten er echt andere keuzes worden gemaakt. En dat is natuurlijk een vervelend verhaal, ook voor de kiezers.
15: Ja, want inderdaad, hè, wat je zegt, hè, die hoge rentestanden, die kennen we ook nog van een aantal jaar geleden, voor 2007. Moeten we dan die relatief hoge standen van nu op de korte termijn rentes niet misschien wat meer gaan zien als het nieuwe normaal of het normaal van toen? Omdat, nou ja, hè, de economie groeit, de inflatie blijft nog wel even hoog en ook die staatsschulden die zijn ook nu niet zomaar weg.
11: Ja, ik denk dat een heel terechte constatering is. Die 1% rente of 0% rente hebben we zelfs meegemaakt. We hebben zelfs negatieve rente meegemaakt. Kijk, de centrale banken die hebben obligaties opgekocht op hele, hele hoge koersen. Dat was met de kennis achteraf, maar dat kon je toen ook al wel zien. Dat was eigenlijk gewoon heel dom. Mm-hmm. Ze wilden geld in de markt pompen, maar dat heeft heel veel geld gekost. En nu zie je dat de normale rente langzaam maar zeker terugkeert overal.
12: Ja. Ja, en jij noemde al eerder de vergelijking met die techbedrijven die ook die obligaties uitgeven. Nou, die rentes met die techbedrijven die liggen best wel dicht bij elkaar als in tegenover die staatsschuldrentes daarop.
11: Ja.
12: Hoe kan dat? Want het risico lijkt me bij zo'n techbedrijf toch een stuk hoger dan dat.
11: Ja, daar wordt in de markt wel wat anders over gedacht. Dat is ook zo. Ik herinner me nog in corona dat bijvoorbeeld bedrijven als Microsoft met hele sterke cashflows, dat die tegen 0% geld konden lenen. Dus dat wordt nu nog steeds een beetje zo gezien. Kijk, die grote techbedrijven die zijn hun cashbuffers wel eens een beetje kwijt. Maar ze hebben nog steeds enorme cashflows en ze verdienen heel veel geld. Ze groeien nog steeds. Dus ja, daar wil men graag hun geld parkeren. En misschien is dat wel ietsje betrouwbaarder dan de Amerikaanse regering of dan pakweg een andere regering.
15: Tot slot, Nico, hoe moet je hier nou als belegger mee omgaan met die onrustige obligatiemarkten?
11: Nou, je moet het wel een beetje in de gaten houden, want die obligatierente, kijk, die rente is gewoon een alternatief voor de beurs. Op de beurs wordt alles afgemeten aan de rente. En als de rente echt oploopt, dan heb je partijen die zeggen van, nou, ik vind het nu wel even goed geweest met die aandelen en ik ga lekker in de Amerikaanse staatsobligaties zitten, krijg ik 5%. En dan ga ik wel even kijken het komende jaar wat er gebeurt. Dus dan wordt er wat geld van tafel gehaald van de aandelenbeurs. De contante waarde van de aandelen gaat omlaag, omdat de rente hoog is. Dus je gaat dat merken. En aan de andere kant moet ik er wel bij zeggen dat de rente nu zo hoog is, met name omdat er heel veel wordt geïnvesteerd. Dus je zag ook aan de bedrijfscijfers dat bij het bedrijfsleven in ieder geval heel erg goed gaat. Dus bedrijven die hun zaken op orde hebben en die extra geld verdienen, ja, daar gaat het best wel goed mee.
12: Maar het klinkt een beetje als een onvermijdelijke neergang van de beurs waar we nu tegen aankijken. Stap 1, wat moet je doen om je in te dekken tegen deze slechtere tijd?
11: Ja, de, de, De beurs hoeft niet beslist omlaag. Want de bedrijven doen het in principe, omdat er zoveel geïnvesteerd wordt, is het logisch dat de economische groei stijgt. En dat we een hogere economische groei krijgen. Dat willen ze ook, de landen. De Bessin heeft gezegd, de enige manier om uit de schulden te komen is door hogere economische groei. Dat is een beetje het idee. Dus veel bedrijven die hebben daar gewoon een voordeel bij. Alleen, je moet gewoon extra oppassen, omdat bedrijven die bijvoorbeeld zwaar in de schulden zitten en die moeten herfinancieren, ja, die lopen tegen veel hogere kosten op. En omdat een belegger en investeerder zijn geld nu overal kwijt kan, er is heel veel vraag naar geld, wordt men natuurlijk ook selectief en ga je niet bij het eerste beste bedrijf die bijna op apengapen ligt je geld uitlenen.
16: BNR Beurs.
4: We gaan eens kijken hoe het er op Wall Street voor staat. Daar staat groen op de borden. De Dow Jones 0,4% erbij. De S&P 500 0,5% erbij. En de Nasdaq ook 0,4%. Gelijk nog even een aandeel dat opvalt kort. En dat is van Uber, na een scoopje van Bloomberg.
18: Uber cutting about 10% of its global workforce as it restructures and shifts spending. Sources telling us management ranks will shrink 20% with some managers moving into individual contributor roles. The company also cutting remote workers to about 1% of staff.
4: Ja, het is een enorme ontslagronde. 3300 banen gaan eruit bij het platform. Ze willen van managementlagen af. Dat kost heel veel geld. En ze willen liever dat geld gebruiken voor hun maaltijdbezorging, hun taxis en niet te vergeten natuurlijk hun robotaxis. Nou, dat wordt goed ontvangen, want het aandeel staat 2,2% in de plus.
15: Door naar Berkshire Hathaway, want CEO Greg Abel gaf vandaag een interview bij CNBC en legde uit waarom Berkshire de afgelopen maanden miljarden investeerde in Alphabet. Ze hebben ook bij Berkshire door dat je niet meer om AI heen kunt. En ja, dan is Alphabet toch wel een hele, quote, belangrijke speler. Al moest Alphabet de beleggingsreus daar eerst zelf van overtuigen.
19: Late May, I received the call on a Sunday morning to see if we wanted to participate in their upcoming equity offering. They hadn't set the size, but recommended that we consider $10 billion. And Warren and I discussed the size. We discussed the size of discount, and I'd recommended 6.5% discount. And we were comfortable with that.
15: Nou, dat was het begin. Bewijst overigens wel dat soms een beetje brutaliteit je wel wat dingetjes op kan leveren. Maar ja, sindsdien heeft Berkshire in totaal 37 miljard dollar aan Alphabet aandelen aangeschaft. Dus nou ja, ze zijn wel echt fan, durf ik te zeggen.
4: Ja, ze zijn goed omgepraat. Nou, dat was de beursdag van vandaag. Dan heb je nog één ding van ons te goed en dat is die van morgen. Ik ga een heel blik met macrocijfers opentrekken. Maar eerst, nu we het over blikken hebben, je krijgt ook de cijfers van Campbell's Company. Dat is de maker van die iconische tomatensoep. Goed, de macrocijfers dan. Zo krijg je van S&P Global te horen hoe het vertrouwen van bedrijven in de eurozone en in de Verenigde Staten ervoor staat. Staan bedrijven nog te trappelen om diensten in te kopen? Daar komen we achter. Verder kijken we ook nog terug op de maand juli. Eurostat vertelt ons hoeveel de industrie kwijt was aan het invoeren van materialen en hoe die kosten werden doorberekend aan de klant. En nog meer cijfers uit Amerika. Je krijgt meer inzicht in de productiviteit van de gemiddelde Amerikaan. En we komen te weten hoe de balans tussen import en export er daarvoor staat. Dit was de BNR-beurs van woensdag 2 september. Feest bij Dell, huilen op de obligatiemarkt. Maar lachen konden we sowieso, want we hadden Nico Inberg van de Aandeelhouder er weer bij. Dankjewel weer.
11: Graag gedaan, mannen.
15: En jij bedankt voor het luisteren. Abonneer, reageer en like vooral nog even op alle bekende platformen, want daar maak je ons ook erg blij mee. Tot morgen.
4: Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Dus jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Hackers ronselen steeds vaker tieners voor hun activiteiten. Dat doen ze onder andere via games als Roblox en Fortnite. De politie waarschuwt vooral voor hackercom-groepen, netwerken met duizenden leden. Ook Shiny Hunters valt eronder, de hackersgroep die achter de Odido-hack van eerder dit jaar zat. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronde gisteravond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Ook de EOD kwam eraan te pas. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij wordt later verhoord. En in Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: De Formule 1 is een wereld van tot het uiterste gaan, welke rol je ook hebt. En dat fascineert me enorm. En als iemand het gevaar daarbij elke dag in de ogen kijkt, dan is het natuurlijk de coureur. En daarnaast moet je als coureur heel veel complexe dingen tegelijk doen. En daarom dachten we, laten we dan vandaag de coureur in de spotlight zetten. En dat doe ik met niemand minder dan Jan Lammers. Want jij kan het weten, Jan. Je hebt 4 seizoenen gereden in de Formule 1 tussen 79 en 82. En heel kort in 1992, hè?
8: Ja, 2 races waren dat. Ja.
7: Twee races waren dat.
8: En dat was op zich ook wel leuk, want om na 10 jaar weer terug te komen, dat is tot op de dag van vandaag nog steeds een wereldrecord. Dus niemand is na 10 jaar gewoon teruggekomen in de Formule 1. Dus dat is nog wel leuk.
7: Ja, als je terugkijkt naar het laatste moment, hoe voelde dat voor jou?
8: Ja, op zich heel bijzonder. Het was niet gepland dat het het laatste moment was. Hè. Maar 1993 kreeg ik het niet voor elkaar. Dus ja, 92 bleek eigenlijk meer achteraf de laatste keer te zijn. Maar het was superleuk, want ik was 10 jaar weg geweest. Sommige van die jongens waar ik tegen reed, die kenden mij wellicht niet. Toen met de laatste vrije training, voordat we de kwalificatie kregen, stond ik daar 6e. En iets van 3e en 4e. Er stonden geloof ik Schumacher en Senna. En dat daar in één keer die naam Lammers op die 6e plaats stond. Ja, dat vond ik zelf natuurlijk
7: ook
8: lekker,
7: erg. Toch?
8: Ja, en dan gewoon 10 jaar weg geweest te zijn, was dat natuurlijk een leuke binnenkomen.
7: Ja. Wat fascineert jou nou aan het racen? Want ik probeer ook gewoon een beetje jullie wereld te doorgronden. Wat fascineert de wereld bij jou?
8: Nou, dat verschilt zich in zoverre niet van andere sporten. Hè, waar je gewoon met wat je ook doet, wat je ook bent. Je probeert vanuit je eigen positie, probeer je gewoon jezelf te verbeteren. Hè, als je een handicap 22 golfer bent, hè, voor degene die weten wat ik daarmee bedoel. Hè, dan probeer je naar handicap 21 te gaan of 20 of whatever. Dus gewoon om iedere keer gewoon weer proberen jezelf te verbeteren. En jezelf dingen te laten doen die je eigenlijk daarvoor als onmogelijk had beschouwd. Hè. Dus gewoon het onmogelijke mogelijk maken. Hè, die gedrevenheid is gewoon superleuk.
7: Ja, maar is het ook die ronkende racewagen? Hè? Als ik toen ik met Claire gisteren sprak, toen zei ze eigenlijk, die auto neemt bezit van je. Je wordt helemaal, je voelt het in je lijf. Het is de mens en de machine.
8: Ja, nou zo emotioneel sta ik er niet in, moet ik zeggen.
7: Oh, ja?
8: Maar kijk...
7: Terwijl jij erin ging.
8: Nou ja, ik heb inmiddels de 70 aangetikt. Dus ik weet wel gewoon van het tijdperk toen ik 12, 13, 14 was. Dat was het tijdperk van...
9: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste...

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Mensen toen ze ouder werden nog steeds hebben. He, die denken gewoon brede banden, veel lawaai en veel rook. En die wilden dat roken en voelen en horen. Nou, maar die generatie is er niet meer.
3: Nee.
2: Mijn jongste zoon is 18, mijn oudste is 29. En ook nog een mooie dochter van 31. Maar die hebben die beleving met dat geluid en dat soort dingen helemaal
3: niet. Niet meer, nee.
2: Nee, want je hebt nu
3: maar zij dus wel, hè? Zij zei echt dat geluid,
2: ja, zeker,
3: en dat het onderdeel is van mij. En dat ik het voel trillen bijna in mijn lijf. Weet je, dan ga ik aan. Dat
2: heeft
3: was bij
2: een beetje
3: haar
2: van
3: moment.
2: De vader ook meegekregen van Huub. Dat is dan ook
3: zeker.
2: Een goede vriend van me. En wij zijn een beetje zelf samen opgegroeid. Dus dat verbaast me niet.
3: Ik wil zo nog wat meer over die verschillen van toen en nu praten. Want daar heb je prachtige verhalen over. Maar we zijn toch bij Claire Dubbelman nu. Zij is trouwens de eerste vrouw in de wedstrijdleiding van de Formule 1. Dat is echt een topbaan in jullie wereld. En ze is nu door Saudi-Arabië gevraagd om daar alles weer rond de autosport op te zetten.
2: Ja.
3: Echt super, super knap, toch? Dat ze wat zij heeft gedaan.
2: Dat is waanzinnig. Want ik bedoel, jij weet het als geen ander natuurlijk. Maar gewoon om als vrouw in die toch wel gedomineerde mannenwereld gewoon jezelf staande te houden en daar op te werken. Wat uiteindelijk gewoon maar op basis van competentie gebeurt. En ook moet gebeuren. Want ik vind het, en ik denk dat Claire zelf wil er ook niet zitten als vrouw. Nee, ze
3: helemaal
2: wil gewoon
3: niet,
2: bijdragen.
3: Zo gaat ze het ook aan. Ja.
2: Dus het gaat gewoon om je inhoud. Kennis van zaken. En op grond daarvan moet je natuurlijk ook opgaan in de ranking. En dat is gewoon fantastisch hoe zij dat door de jaren gedaan heeft.
3: Wat ik ook zo mooi vond, is dat zij niet in slachtofferschap gaat. Weet je, het is de race naar de top, om maar even in race termen te blijven, is oneerlijker voor vrouwen. Je moet harder werken, dat zei ze ook. Maar ze kiest er wel voor om gewoon te knokken en niet in dat slachtofferschap. Dat vond ik heel mooi.
2: Ja, zeker. Kijk, we leven nou eenmaal in een wereld waar natuurlijk je hebt natuurlijk die balans tussen mannen, vrouwen. We weten waar de bloemetjes en de bijtjes vandaan komen en noem maar op. Dus ergens moeten die verschillen natuurlijk blijven en zijn ze logisch. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon inderdaad stromingen waar je gewoon aan het werk gaat. En dat je persoonlijk ook gewoon gehonoreerd moet worden voor je inzet.
3: Ik word nu heel erg uitgedaagd om te kijken waar de verschillen moeten blijven. Maar
2: dat is simpel natuurlijk. Hè. Ja. Als je gaat verwachten dat een vrouw de heren marathon gaat winnen en dat een vrouwen gewoon met de mannen mee gaat doen met gewicht hebben.
3: Dat kan gewoon niet.
2: Dat gaat gewoon niet.
3: Fysiek
2: dus je zit ergens. En waar zit de redelijkheid en de onredelijkheid? En ik ben zo open als je het maar kan bedenken op alle gebied. Ik hou gewoon van alles. Ik sta 's ochtends af en toe nog met een wc-papiertje een vliesvisje in de tuin uit te laten. Dus voor mij is geloof,
3: is het allemaal
2: kleur,
3: goed.
2: Afkomst.
3: Helemaal goed.
2: Alles
3: weet
2: is goed.
3: Weet je, Jan, zullen we gewoon naar de kettingvraag van Claire gaan?
2: Auto-race, Claire.
4: Ja, wat mij heel interessant lijkt, is om te horen hoe ze het circuit neer gaan zetten nu dat het duidelijk is dat Formule 1 daar niet snel terugkomt. Ik zeg niet nooit, maar het lijkt er in ieder geval op dat niet snel gaat gebeuren. En wat je met andere circuits ziet, is dat dan de bezettingsgraad van het circuit terugloopt. Dus ik zou heel erg geïnteresseerd zijn in het voorstel wat Zandvoort heeft om dat op peil te houden.
3: Ja, dat zit natuurlijk ook echt op het punt dat Zandvoort nu is gestopt. Hè. We weten het allemaal, de laatste race deed het pijn. Want je was natuurlijk directeur ook van de GP.
2: Nou ja, ik was dan de sportief directeur.
3: Sportief
2: heb je meer een ambassadeursrol. Je hebt natuurlijk de mensen die natuurlijk echt gewoon het voetenwerk doen. En gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Denk alleen maar aan al die rechtszaken die gevoerd hebben moeten. Even kijken, die gedaan moesten worden en gewonnen moesten worden. Om die Grand Prix plaats te laten vinden.
3: Super knap, hè? Gigantisch dat jij en anderen dat voor elkaar hebben gekregen.
2: Ja, nou, het is meer andersom. Hè, want ik was in het begin, was ik denk ik misschien een stukje verantwoordelijk en betrokken om zeg maar de toon te bewaken die de muziek maakte. Toen we in het begin natuurlijk redelijk op de proef gesteld werden door milieu- en natuurverenigingen, was dat best pittig. Dus om de goede toon te bewaren, daar heb ik mijn bijdrage aan mogen leveren. Maar voor de rest we hebben Robert van Overdijk, dat is onze algemeen directeur van het circuit Zandvoort en een van de
3: directeurs. En die heeft het gewoon supergoed gedaan.
2: Nou, die is in 2018 begonnen en uiteindelijk. Want het is een hele goede vraag van Claire. Het circuit heeft enorm welgevaren bij de komst van de Grand Prix. Is natuurlijk gigantisch geïnvesteerd in de faciliteit en de locatie. Alles staat.

0: Er natuurlijk gewoon picobellen bij op het moment.
1: Ja, dus hoe gaan jullie het neerzetten?
0: Nou ja, gewoon voor de toekomst. Kijk, we draaien op dit moment zonder een DGP. Of ik zeg we, maar het circuit draait, dat kun je bij de Kamer van Koophandel zien. Die draait iets van 16 miljoen omzet. En er wordt voor EBITDA wordt er 6 miljoen verdiend. Dus wat dat betreft is het gewoon een heel succesvol bedrijf. En in de toekomst wordt er natuurlijk ingespeeld met allerlei andere zakelijke evenementen. Die er ook al op de agenda staan met congressen en noem maar op. Hè. Dus
1: je ziet wel potentie, maar tuurlijk, het is gewoon lastig.
0: Maar je moet alert zijn. Je moet redelijk zijn en weten dat het is ook een vraagstuk wat de toekomst gaat beantwoorden.
1: Maar droom je ergens nog van dat de Formule 1 terugkomt? Zit dat nog ergens? Want ik kan me voorstellen dat het ook pijn doet dat dat is gestopt.
0: Nee, dat valt wel mee. Rationeel is dat natuurlijk gewoon iets waar we 1000% achter staan. Hè, Het is gewoon niet verstandig om gewoon weer zo'n risico te nemen voor de toekomst. Dit is nu goed gegaan. Dat blijft zo. De vraag is nu, hoe lang blijft die allure hangen om Zandvoort heen? En ook om het circuit. Hè, maar er wordt natuurlijk volop ingespeeld om te zorgen dat die terugval minimaal gaat zijn.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: We gaan weer lekker doorpraten over het racen. Het vergelijk met vroeger en nu. Want dat kan jij ontzettend mooi schetsen. En daar zijn we ook heel erg benieuwd. Echt het perspectief van de coureur. Wat zijn de grootste verschillen? Je hebt het net al een paar genoemd.
0: Nou, het grootste verschil is om te beginnen, als je kijkt even naar de energie en duurzaamheid en noem maar op. Als je ziet wat er tegenwoordig uit één druppel brandstof gehaald wordt. Bedenk dat ik in mijn tijd in 1979 ging ik weg met 175 liter brandstof. En had ik 500 pk. Tegenwoordig gaan ze met iets minder dan 100 liter. Loodvrije met biomethanol. Dus gewoon duurzaam opgewekte brandstof. Gaan ze met iets minder dan 100 liter weg. En ze hebben 1000 pk. Dus dat is een gigantisch verschil. Waar ook gewoon de automobiel op de weg heel veel profijt van heeft.
1: En hoe maakt dat uit voor de coureur? Moet die scherper zijn, fitter zijn? Of juist...
0: Dat is denk ik wel gelijk gebleven. Omdat in die tijd was het veel spartaanser. Je had geen stuurbekrachtiging. Je moest met de hand schakelen en niet met de flippertjes aan het stuur. De stoelen die waren allemaal niet van het niveau van nu. Dus het was echt heel spartaans. En het was echt bijna een gevecht met die auto. En om jezelf ook goed vast te snoeren. Daar zijn de technieken zo vooruit gegaan. Dat je zit nu gewoon, als je in de Formule 1 zit. Dan is alles zo pasgemaakt op je lichaam.
1: Ja, maar ook zoveel mensen die eromheen. Volgens mij was dat in jouw tijd toch niet?
0: Nee, zeker niet. Er waren ook geen pitstops en bandenwissels van minder dan 2 seconden. Dat was allemaal niet denkbaar. Maar een ander heel belangrijk verschil is natuurlijk ook het gevaar. Wij wisten in onze tijd 's ochtends echt niet of we er 's avonds nog waren. Dat was in de tijd ik zat net in het laatste jaar van James Hunt en Niki Lauda. Sommige mensen die de films hebben gezien over dat tijdperk, die weten gewoon hoe gevaarlijk het was. En met name Niki Lauda, die droeg natuurlijk jarenlang de littekens van dat tijdperk op zijn huid.
1: Ja, hoe keek je daar toen naar?
0: Je probeert het eigenlijk weg niet te blokken, maar wel uit focus te houden. Want als je gaat gaat focussen. En net als met een foto maken, datgene waar je op focust, dat krijg je dan ook uitbetaald uiteindelijk. Hè. Dus als je gaat focussen op ongelukken en geen fouten maken, dan zijn fouten en ongelukken in je hoofd. Ja, dat gaat niet opschieten.
1: Nee, maar neem me even mee in jouw wereld. Hè. Dus je gaat dat raceweekend in, je hebt goed getraind, je hebt alles met je auto gefixt en dan... Ja, ga je die kant op? Wat gebeurt er dan in je hoofd?
0: Nou, je bent gefocust op dat goed rijden. Dus je denkt van, nou, misschien als ik hem voor nog iets zachter zet of achter nog even dit en dat, dan ga ik nog iets harder. Dus je bent alleen maar bezig om een race proberen te winnen. En in de Formule 1 heb ik dan niet gewonnen, maar andere races waar ik er veel van heb gewonnen, dan ben je daarmee bezig. En dan besef je ook dat als je de race wint, ben je ook veilig aangekomen. Dus je kunt niet bezig zijn.
1: Dus je probeert echt dat positieve eindresultaat te visualiseren.
0: Je moet, want als ik ga denken van, oh, als het hier fout gaat in deze bocht, dan loopt het slecht af met me. Ja, dan kun je niet meer functioneren.
1: Nee, tegelijkertijd las ik in een van de interviews dat je ook je koffer alvast inpakte als je in een hotelkamer was. Voor als het verkeerd zou aflopen, dan hoefde jouw
0: misschien
1: gezin dat niet te doen.
0: Wat ik gezegd heb, is dat ik als ik dan de deurkruk in mijn handen had en nog even in de hotelkamer keek, dan vroeg ik me altijd af van, ja, ga ik zelf mijn koffer straks inpakken? Of wordt dat gedaan omdat ik niet meer terugkom? Dus heel af en toe heb je voor een nanoseconde heb je heel even dat besef van hoe gaat het vandaag aflopen? En ja, vooral met die lange vluchten. Als je een vlucht in Japan had, ging je vroeger over Anchorage. Dan was je echt wel even onderweg. Dus je had veel tijd om over het leven na te denken. Het was nog niet zo dat we enkele reizen boekten. Maar het was allemaal niet vanzelfsprekend dat je dat allemaal gewoon zonder blessures of zo.
1: Dus het speelde wel echt bij, hè? Want uit je eerste antwoord bleek, dan kan je niet op focussen.
0: Precies,
1: maar
0: ja.
1: Je bent er dus toch heel erg mee bezig.
0: In die tijd niet. Ik heb ook Indianapolis dan weliswaar de race niet gedaan, maar wel een maand lang getest. Hè. Daar rij je supersnel. En daar heb je gewoon daar heb ik mijn telefoon uitgezet, maar op mijn horloge gaat hij dan nog. Maar goed.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, maar in ieder geval, maakt niet uit.
0: Dan ben je een hele dag aan het testen op zo'n circuit als in Indianapolis. Nou, als je dan s'avonds naar mijn tenen kijkt in bed en denkt van ik heb ze nog. He, want tijdens de training dat jij bezig bent, dan wil je de pits uitrijden en dan hoor je in één keer van wacht even, is een gele vlag. En dan ligt het circuit even stil en er is er iemand afgegaan. Dan komt een helikopter en een traumahelikopter en die neemt dan degene die gecrashed is mee en dan is het van oké, het is weer groen en we kunnen rijden.
1: Ja.
0: En dan heb je af en toe wel zoiets van oké.
1: Ja.
0: Weet je, en dat
1: maar oké, wacht even hoor. Want
0: ja,
1: ik
0: nou ja,
1: zit
0: dat moet
1: even,
0: je wegblokken. Dat moet je wegblokken, want het zijn vaak. Dat kan wel eens zijn dat je daar 's ochtends nog koffie mee drinkt. En dan 's middags zo van dat hoeft niet altijd fataal te zijn. Maar die hebben dan een been gebroken of whatever. Dus dat was echt wel een tijd waar je ermee bezig kon zijn. Maar dat moest je maar beter niet doen.
1: Ja, dus dat is elke keer de afweging van het komt wel tot je. Je hebt even dat gevoel, maar meteen wegblokken.
0: Ja, je kan niet. Want als je rondrijdt en je denkt van weet je wat, ik laat gas los, want anders breek ik mijn benen. Ja, dat is prima. Maar dan kan je het licht uit doen. Dan rij je gewoon achteruit. Ja. Achteraan.
1: Hoe komt het nou dat het zoveel gevaarlijker was? En wat hebben ze gedaan om de sport veiliger te krijgen?
0: Nou, je moet je voorstellen dat zo'n chassis, dat was eigenlijk gemaakt van aluminium. Van licht metaal, zeg maar. Dus dat aan de ene kant moest het licht zijn. Maar dat ging de constructie nog wel eens gewoon minder maken. Waardoor je gewoon kwetsbaar was. Nou, naderhand en tegenwoordig moet je voorstellen dat zo'n chassis een beetje te vergelijken is met een bobslee. Die helemaal van koolstofvezel is gemaakt. Waar tegenwoordig raketten ook allemaal van gemaakt zijn. Dus dat is eigenlijk een veiligheidscel waar je in zit. Dus je kunt enorme klappen maken. De laatste echt grote klap was volgens mij 2020 uit mijn hoofd. Romain Grosjean, een Franse rijder. Nou, die maakte echt een klap gelijk na de start met volle tanks. Auto vloog in brand, wat bijna niet meer gebeurt. En dan zie je toch dat zo'n rijder de volgende dag weer op het circuit is en dat overleeft. En dat is wel gewoon, dat is met name ook iets waar Claire met de FIA natuurlijk heel veel mee te maken heeft gehad. Met te zorgen dat dat veel veiliger is geworden. En dat is ongelooflijk veel veiliger geworden.
1: Ja, en is dat dan goed voor de sport? Want er zit natuurlijk ook wel een bepaalde spanning in die onveiligheid. En als je dat steeds veiliger maakt, ja.
0: Ja, tuurlijk. Dat is een beetje het verschil tussen een actiefilm en een roman natuurlijk.
1: Ja.
0: En die mensen die dan gewoon naar een actiefilm gaan kijken en er gebeurt niks. Ja. Dus dat heeft ongetwijfeld wel een klein beetje te maken met ook de aantrekking van de Formule 1 die het gehad heeft. Het spannende gewoon. Er konden grote ongelukken gebeuren. Tegenwoordig gebeuren die ook nog wel. Maar het is wat dat betreft in ieder geval minder spannend.
1: Mm-hmm.
0: Dat is voor de veiligheid van de rijder natuurlijk een
1: ja, dat wint uiteindelijk
0: een goede
1: toch.
0: Zaak. Tuurlijk, ja.
1: Tegelijkertijd heb ik begrepen, ook met die weg naar duurzaamheid en ook de druk van de fabrikanten zelf, wordt er elektrisch gereden.
0: Ja.
1: En dat brengt wel een meer gevaarlijk element ook in de wedstrijd, omdat iedereen toch op een verschillende snelheid begint te rijden. Dat die verschillen in ieder geval groter worden. Zie je dat ook zo?
0: Ja, dat was aan het begin van het jaar vooral zo. Toen hadden ze die harmonie tussen die normale verbrandingsmotor en dat elektrische deel hadden ze nog niet optimaal voor elkaar. Dat hebben ze nu wat verbeterd. Dus dat is wat dat betreft zeker veiliger geworden. De rijders zijn er wel meer op bedacht natuurlijk. Maar dat is wel een element dat kan hier en daar een incidentje veroorzaken. Maar dat hoeft niet gelijk van grote omvang te zijn.
1: Okay, dus daar zijn niet hele grote zorgen over. En heb je wel irritatie over die stap naar elektrisch?
0: Nou,
1: want
0: proef
1: ik toch allemaal een beetje bij jullie. Ja, het gaat toch wel om die...
0: Nee hoor, zo zit ik er niet in. Kijk even wat er in de wereld gebeurt.
1: Moet gewoon.
0: Tuurlijk. Hè. Dus je kunt het niet meer ontkennen. Hè. Dus je moet gewoon jouw bijdrage leveren. Om dat natuurlijk gewoon voor te zijn voor de toekomst.
1: Ja.
0: En voor te zijn kun je het niet. Maar je kunt wel natuurlijk jouw deel doen om te verbeteren.
1: Ja. Je zei net echt hoe ze in die auto zitten. Dat is gewoon echt... Dit zijn bijna NASA-achtige toestanden. Hè, waar de racers op dit moment in verkeren. Kan je nou nog zeggen dat... Of als ik het met jouw tijd vergelijk, moest je dan echt beter zijn als coureur, omdat die auto's zo ontzettend goed zijn? Ja, krijg je ook een beetje de indruk dat die auto's toch wel heel veel bepalen wie daar uiteindelijk gaat winnen. Wie er in de beste auto rijdt, met het beste team, met de beste NASA-omgeving, die gaat het uiteindelijk winnen.
0: Nou, wat dat betreft is er eigenlijk weinig veranderd. Hè? Want het is nog steeds zo dat je met de beste auto... alleen met
1: was
0: de beste
1: in jouw
0: auto,
1: tijd ook?
0: Ja, was in onze tijd ook zo. Alleen de verschillen zijn groter. Hè? Nu zit het echt bijna derde, vierde cijfer achter de komma. Hè, er zijn echt wel vier teams, hè, drie minimaal. Hè, drie teams die iedere keer weer kans maken op een overwinning. Hè, we hadden natuurlijk begin van het seizoen was het Mercedes. Maar Ferrari zit er vaak heel dichtbij. Hè, Max met de Red Bulls hebben nog veel erbij gezeten. De McLaren's die zijn recent weer in een goede vorm. Dus er zijn echt wel vier teams met acht auto's die heel dicht bij elkaar zitten. En dan heb je het over honderdste of duizendste van een seconde. En dat was in ons tijdperk, waren die verschillen groter.
1: Dus dan kon je toch als coureur meer invloed uitoefenen op het eindresultaat?
0: Nou, of minder. Maar
1: minder,
0: je hebt dat is best wel een genuanceerd antwoord. Omdat dat heeft ook te maken met jij kunt de eerste twee, drie ronden heel snel zijn, maar daarna kan het in elkaar storten. En dat was vroeger waarschijnlijk ook meer het geval. Omdat nu heb je over het algemeen bijna zelden auto's met remproblemen. Maar in onze tijd kon dat nog wel eens gebeuren. Dat iemand een hele goede auto had, maar na drie, vier ronden werden de remmen te warm. Ik noem maar even technisch iets. En dan viel die weer terug. Dus die verschillen die waren toen groter. En nu is het allemaal veel betrouwbaarder. Dus die verschillen zijn veel minder geworden. Dus wat dat betreft zie je dat iemand als Max, als rijder, nog net het verschil kan maken. Waardoor hij geen zesde staat, maar derde. Of waardoor die eerste wordt in plaats van derde of vierde.
1: Ja.
0: Dus als rijder kun je echt dat als je net even dat stukje extra hebt dan de ander.
1: En wat is dat stukje extra dan?
0: Dat zit in je voorbereiding. Niets aan het toeval overlaten. En dat is natuurlijk gewoon echt vooruitzien van wat voor weer wordt het. Hoe ziet het eruit morgen, die eerste training? Hoe kunnen we dan het beste gewoon... die training, dat wordt nu vanuit een heel
1: dus
0: groot...
1: Dus het is veel analytischer geworden, waar de coureur
0: erg,
1: ook...
0: Ja,
1: een heel belangrijke data.
0: Heel
1: data.
0: Veel data. Ja. Alleen data is natuurlijk wel mooi, maar je kunt gewoon miljoenen datapunten hebben en feedback. Maar dan is het natuurlijk wel het oog van de meester, van de engineer, in samenwerking met de coureur, om te gaan kijken welke data haal je eruit. En wat zie jij als het meest relevante om mee door te gaan voor de volgende training of de volgende dag. Dat is wel het verschil tussen de betere engineer en autocoureur dan de mindere.
1: Wat natuurlijk ook een heel groot verschil is, en daar gaan we in tweede half uur over praten, het is een totale spektakel. Het is een heel Hollywood verhaal geworden. En wat doet dat nu ook met de coureurs van de Formule 1? Zometeen oud-coureur Jan Lammers. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we...

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Hackers ronselen steeds vaker tieners voor hun activiteiten. Dat doen ze onder andere via games als Roblox en Fortnite. De politie waarschuwt vooral voor hackercomgroepen, netwerken met duizenden leden. Ook Shiny Hunters valt eronder, de hackersgroep die achter de Odido-hack van eerder dit jaar zat. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronde gisteravond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Ook de EOD kwam eraan te pas. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij wordt later verhoord. En in Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: We kijken deze week achter de schermen van de Formule 1. En vandaag hebben we de blik van de coureurs. Met wie kent hem niet, oud-Formule 1-rijder Jan Lammers. Jan, ik zit toch nog een beetje met de vraag, hoe knettergek moet je nou zijn om in zo'n wagen te stappen?
7: Ja, ik ben erin gerold. Gewoon spontaan als jongetje van de straat in Zandvoort. En de duinen en de zee. Ja, en dan ligt daar dat circuit. En ik kwam dan op de slipschool terecht van Rob Slotemaker. Dat was eind jaren 60. En dat was gewoon, als ik daar nu aan terugdenk, met alle milieuregels en noem maar op. Tegenwoordig, ik startte de dag gewoon met een bak afgewerkte olie. Die uit de oude de auto's kwamen. Die gooide je gewoon over de weg. En dan gingen we slippen de hele dag. En je was dus met benzine aan het einde van de dag. Dat was toen ook nog betaalbaar. Ja, het is verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Maar zo
6: maar
7: begon
6: toen normaal,
7: ik.
6: Ja.
7: Ja, dus, nou ja, en dan als 12.
6: Dus 13... de gekte zat er al in eigenlijk toen.
7: Ja, nou, als 12-jarig jongetje, en ik denk dat zeker de 12-jarige jongetjes, waarvan er waarschijnlijk niet veel onder de luisteraars van BNR horen, maar goed, als 12-jarig jongetje zit je daar alleen in een auto gewoon, en dan rij je van de parkeerplaats naar de wasplaats, heen en weer, op een slipbaan, dus je glijdt ook wel uit hier en daar. Ja, dat is als 12-jarig jongetje natuurlijk gewoon een droom. En ik heb het idee dat ik daar nog steeds in leef.
6: Ja.
7: Door die autosport. Dus ja, het is iets. Het is moeilijk uit te leggen. Ja. Maar,
6: het is knettergek, maar zo voel je het niet.
7: Het is knettergek en zo voelt het ook.
6: Oh, ze voelt het wel.
7: Maar je voelt je wel heel erg bevoorrecht. Dat je gewoon van in die knettergekke wereld. Gewoon toch op de een of andere manier nog een bestaan hebt kunnen creëren. Ja. Weet je? Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En daar geniet ik nog iedere dag voor.
6: Ja, je zegt Slotemaker, die is natuurlijk heel bepalend geweest voor jouw carrière.
7: Ja.
6: Hij heeft je enorm geholpen. Maar je hebt wel op Zandvoort heb je die bocht naar zijn naam, omdat hij daar wel is verongelukt.
7: Ja, dat was precies ook het eerste jaar dat ik in de Formule 1 zat in 1979. Dus dat was natuurlijk in en in triest. Rob heeft mij gewoon gemaakt helemaal als autocoureur. Maar was ook een enorme pedagoog, dus was een mooi mens. Alles wat ik weet, kan en doe, heb ik aan Rob te danken. Die zit echt in het fundament van mijn carrière. En dat is dan ook iets wat je op jonge leeftijd meemaakt. En door, hè. Maar het is wel degene die op zo'n moment overlijdt. Dat herkennen mensen wel, denk ik, die mensen verloren zijn om zich heen. Het is wel het karakter van degene die overlijdt, die bepalend is van hoe jij er zelf mee om kan gaan. En Rob heeft mij heel veel meegegeven, zodat ik ook met het verlies van hem goed om kan gaan.
6: Want wat zei hij dan tegen je?
7: Nou ja, hij was een keer heel erg verbrand door een brand op de slipschool. Toen lag hij er echt heel slecht bij in het ziekenhuis. En zelfs toen ik daar was, toen zei hij van nou, ik heb altijd gedacht dat geld en carrière heel belangrijk was. Maar zorg dat je er niet zo bij komt te liggen als ik. Om je te realiseren dat je gezondheid het belangrijkste is. En dan sta je dan een 16-jarige aan het bed. Nou, dat komt wel binnen. Hè. Maar goed, die filosofie zit bij ons ook wel in de familie.
6: Ja, maar toch ga je er weer in dan. Want hij waarschuwt je dan eigenlijk, zorg dat dit niet met jou gebeurt. En toch
7: nou
6: ga je
7: ja,
6: er weer in.
7: Ik moest mijn eerste race een maand later rijden.
6: Ja.
7: En hij stond daar gewoon, mijn eerste race heb ik dan gewonnen. En dan stond hij aan het podium, gewoon onderaan het podium, met lappen om zijn handen tegen de zon te beschermen. Maar
6: het is dus heel dubbel eigenlijk. Hè? Want
7: ja.
6: hij waarschuwt je, doet niet, volgens die super
7: trots. Nou, wacht even. Een belangrijke nuance is dat hij was niet verbrand door autoracen.
6: Oh, okay, ja.
7: De slipschool,
6: ja.
7: Daar hadden we een brand door die benzine waar ik de auto's mee was.
6: Ja, dus hij zei meer van het ging niet om het racen zelf,
7: precies,
6: maar hoe je met
7: precies.
6: spullen werkt.
7: Ja. En nou kom ik zelf
6: en het andere
7: uit
6: stuk, dat vergaten jullie dan maar even.
7: Ja, nou, ik kom uit een familie van 7 kinderen. Dus wij waren een schatrijke familie zonder geld, zeg ik altijd. Dus ik plukt de dag en leef in het moment. Dat heb ik van huis uit ook wel meegekregen. Maar Rob, die stimuleerde dat absoluut ook.
6: Ja, ben je spiritueler daardoor geworden dan, bedoel je?
7: Dat kwam wel veel later. Hè. En als ik zeg spiritueel, dan is het eigenlijk dat je het besef hebt dat er eigenlijk veel meer in het mentale en het onzichtbare zit dan dat je probeert met fysiek, met je witte knokkels en je spierkracht voor elkaar te krijgen. Dus dat kwam pas in de jaren 80, jaren 85, 86. Toen ben ik er heel veel over gaan lezen en gaan mediteren, visualiseren. Mediteren deed ik al toen ik 15, 16 was. En toen kreeg ik een halve commandoopleiding in de sportschool met Peter Koopman, een oude goeroe uit Zandvoort. Nou, die matte je helemaal af. Dus daar heb ik wel in de sport door leren afzien, heb ik nog dagelijks plezier van. Dus dat was ook wel een stukje mentaal.
6: Mm-hmm.
7: Ik was de tijd van Bruce Lee en gewoon een poster aan de wand en gaten in je deur, omdat je dat ook hebt geprobeerd. Dus uit dat tijdperk kom ik. Maar
6: ja.
7: Daardoor was ik wel redelijk fysiek fanatiek. Ik heb ook wel een keer een tenniswedstrijd met mijn broer moeten staken, omdat al mijn tennisrackets stuk geslagen waren.
6: Okay.
7: En niet omdat ik voor stond natuurlijk. Hè. Maar,
6: nee.
7: Maar goed. Dus,
6: beetje
7: dus,
6: een driftkicker. Ja,
7: ja dus dat fysiek. Gewoon echt gewoon proberen met doorzettingsvermogen en afzien dingen voor elkaar te krijgen. En op een gegeven moment leer je gewoon dat toch je meeste kracht gewoon in de mentale voorbereiding zit. En die innerlijke rust. Dus de dingen, de grote prestaties, ook van autocoureurs, die komen gewoon door een stukje visie, door een stukje rust, door een plan van aanpak, een realistisch tijdplan. Dus dat heb ik later geleerd. Toen kwam ik bij Jaguar terecht.
6: Ja.
7: Heb ik 6 jaar gereden, hebben Le Mans gewonnen. 2 keer Daytona gewonnen.
6: Ja, dat was echt wel een heel mooi moment in jouw carrière,
7: zeker.
6: Toch, Le Mans?
7: Ja, en dat is wel weer wat ik veel meer gewoon met het mentale bezig ben geweest.
6: Prachtig. Ik heb hier eerder ook een gesprek gehad bij de Big Five met Lucia Rijker, die dus ook het boeddhisme heeft omarmd uiteindelijk om die prestaties. Je hoort het natuurlijk ook van veel succesvolle CEO's over de hele wereld, die doen veel aan dat mentale stuk.
7: Ja.
6: Het mediteren. Zou dat ook een les kunnen zijn voor ons allemaal als BNR-luisteraars?
7: Ja, nou, die pretentie heb ik dan niet. Maar ik merk wel dat heel veel van hoe ik over het leven denk en de aanpak, dat het wel veel overeenkomst heeft met het boeddhisme. Maar ik heb nooit zo de behoefte gehad om echt bij een geloof aan te sluiten.
6: Mm-hmm.
7: Dat voor mij...
6: Ik bedoel niet per se boeddhisme hoor, maar dat je gewoon om succes te behalen moet je aan één kant keihard vechten en in jullie sport
7: tuurlijk,
6: fysiek. Maar dat mentale is, daar moeten we misschien als maatschappij ook veel meer aandacht aan besteden.
7: Weet je, we maken even het overstapje van geloof naar zeg maar vertrouwen en in de sport. Maar wat heel erg belangrijk is, en dat probeer ik bijvoorbeeld mijn zoon René ook mee te geven, die nu probeert door te breken. En kijk, als je heel gelovig bent, ik zie soms hele gelovige mensen en die maken zich dan heel veel zorgen en die twijfelen. En dan denk ik van geloof en twijfel, dat gaat niet samen. als je gelooft, hoe kan je dan twijfelen?
6: Mm-hmm.
7: He, dus dat moet niet kunnen. He, dus je gelooft of je twijfelt. Maar alle twee kan niet. He, dus wat dat betreft denk ik van wat moet je doen? Hoe ga je dat aanpakken? Daar moet je mee bezig zijn en het ook doen. En twijfel,
6: daar moet je plaats voor. Daar is geen ruimte voor in de sport.
7: Nee, dat moet niet kunnen. He.
6: Maar je moet jezelf wel altijd kritisch kunnen bevragen, toch? Dus daar zit, dus twijfel kan ook juist een kracht zijn.
7: Laten we zeggen dat een hele studie op zich is. Hè, dus dan komen we tijd tekort. Maar in ieder geval twijfelen. Hè, je weet wat je te doen staat. Hoe ben je van plan dat aan te gaan pakken? En that's it.
6: Maar moet je de twijfel juist door die mentale aandacht, hè, die je zegt, die is ook belangrijk om succes te behalen, meer aan de voorkant doen? En op het moment dat je in die wagen zit, dan moet je niet meer twijfelen natuurlijk.
7: Het gaat niet. Nee. Vergelijk het met het nemen van een foto. Als jij gewoon die watertoren scherp wil hebben, dan kun je niet gaan twijfelen wat je... Dan is dat gewoon al het andere. Als je die niet scherp houdt, dan wordt je primaire doel wordt wazig. En dan kun je niet... Ik zeg altijd bijvoorbeeld, ik hou van een spelletje golf. En ik zeg altijd, maar ja, die hole die komt niet naar jou toe. Dus jij moet er echt naartoe. Dus jij moet een plan van aanpak. En daar probeer je de green te lezen. Van loopt die af naar beneden, naar links, naar rechts. En dat is ook je plan van aanpak met autoracen. Je tegenstanders, dat is in feite ook je traject. Maar je moet met jezelf bezig zijn. Want alleen als je gewoon vanuit je binnenste gewoon kijkt hoe jij het maximale uit je auto kan halen, uit de omstandigheden, uit de mensen om je heen, je equipment, de weersomstandigheden, attitude over circumstances, dus gewoon je houding boven alle omstandigheden. Ja. Daar moet je klaar voor zijn.
6: Dat is bepalend uiteindelijk. Precies. Voor succes.
7: En twijfel komt nergens in het verhaal voor.
6: En is dat dan lastiger geworden voor de coureurs nu, als je ziet wat voor enorme druk er om ze heen ontstaat? Dan heb ik het over het Hollywood-spektakel. Het is één entertainmentachtige wereld geworden, maar de private equity zit er ook volop in. Steeds meer eisen van het kapitaal.
7: Er is veel meer ruis. Maar daardoor extra belangrijk dat je wel de oplossing altijd van binnen bij jezelf. Dus dat rustpunt binnen jezelf, daar zit de oplossing. En je vindt de oplossing voor jouw doelen, vind je nooit in de wereld om je heen.
6: Ja, en vind je het zelf wel lastig dat die wereld zo veranderd is, dat het echt entertainment circus is geworden?
7: Ik vind het lastig, maar je hebt het wel nodig. Want als je ziet de bedragen die nu rondgaan in de Formule 1, dan heb je je bereik en je doelgroep, en die heb je wel nodig. Die bereik je alleen maar tegenwoordig natuurlijk via de social media. Nou, daar zijn natuurlijk weer al die...
6: Liberty Media heel goed in, die hebben dat echt gebracht.
7: Tuurlijk, dus daardoor zie je op de grid wel vaak mensen die er sportief niks te zoeken hebben. Maar de FOM heeft het wel nodig om het commercieel gewoon te rechtvaardigen.
6: Ja, maar dat is dus wel moeilijk, dat er mensen rondlopen die er eigenlijk niet horen rond te lopen. Dat het grote geld dus steeds meer bepalend gaat worden. En we weten natuurlijk ook in het bedrijfsleven, als aandeelhouders iets willen, dan is die druk zo enorm dat je gewoon soms verkeerde keuzes moet maken.
7: Ja, kijk, sportief hebben ze er niets te zoeken. Maar om de sport gewoon wel gewoon door te kunnen laten gaan, heb je ze nodig. Gewoon voor het bereik.
6: Ja, dus realiteit onder ogen zien. Het is
7: precies
6: wat het is.
7: Het is wat het is, ja.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Ja, Jan Lammers, we praten net even over jouw zoon René. Hè? Hoe oud is hij nu?
7: Hij is 18.
6: 18. Ja, en hoe gaat hij op dit moment als coureur?
7: So far so good. We zijn een jaartje of 10 geleden een traject in gestart. En daar hadden we altijd 2029, 2030 als eikpunt. Daar hebben we altijd van gezegd van nou, dan moet hij klaar zijn voor de Formule 1. Belangrijk gewoon om te zeggen van nou, dan zit hij in de Formule 1. Zo makkelijk is dat niet. Maar dan moet hij gewoon klaar zijn met zijn opleiding. En dan moet hij gewoon de vakkundigheid hebben om met de Formule 1 heel snel te kunnen rijden. Nou, en daarvan... We zitten op de koers. We hebben nog een lange en een moeilijke weg te gaan. Maar,
6: wat is het moeilijkste aan zo'n weg?
7: De competitie. Op dit moment stappen ze al bijna gewoon op 4-5-jarige leeftijd stappen ze in een kart.
6: 4-5 jaar?
7: Nou ja, ja. Ja. En dan vier, het is natuurlijk veel te vroeg. Meestal zo rond de 6 jaar. Dat is een mooie leeftijd.
6: Was jouw René 6?
7: Ja, die was 6. Ik was net zelf kwam. Ik had een hele moeilijke financiële periode. En ik had net op 1 juli 2014 had ik mijn verhaal brandmeester. Ik was niet failliet gegaan en ik had dat net voor elkaar. Dus ik had
6: was
7: alles,
6: dat de tijd dat je teambaas was?
7: Ja, zeker. Wij hadden vroeger een team Racing for Holland. Ja. Daarmee gingen we naar Le Mans. In het begin gingen we met Peter Cox, Tom Coronel en ikzelf gingen we naar Le Mans. Naderhand onze eigen auto gekocht, eigen team begonnen. En we eindigden met 3 auto's in de hoogste klasse. En met iets van 76 man personeel liep daar rond. En het resultaat was 2 via sportscar titels hebben we behaald.
6: Dus dat is super mooi.
7: Na Schumacher, ja. Maar een negatief eigen vermogen van 2 miljoen. Dus dat was super heftig. En dat heb ik.
6: Wat
7: terug.
6: Deed dat met je als mens?
7: Nou ja, gewoon hard werken. Ik bedoel, ik heb er een zootje van gemaakt. Dus met mij moest je geen medelijden hebben. Maar met degene die nog geld van mij kregen, daar moest je medelijden mee hebben. Dus ik kreeg wel eens het advies van waarvoor laat je het niet klappen en een frisse doorstart. Nou, dat vond ik niet zo fris. Dus ik heb in 2010 de tent gesloten. Dus de bedrijfsvoering gesloten. En toen ben ik 4 jaar bezig geweest om dat op te lossen met knippen en plakken bij iedereen. Niet altijd op de manier dat je het op wil lossen. Met heel veel geduld, met heel veel support van veel mensen. Gewoon ook veel mensen die geweldig geholpen hebben. Ja. Ben ik eruit gekomen. En dus op 1 juli 2014 was ik eigenlijk meer lief en knap en geweldig van die mensen die me geholpen hebben daarbij. Maar dus dat eikpunt van 1 juli 2014 was op zich wel een keerpunt. Want op 13 juli werd René 6 jaar. En ik ging toen naar Lelystad voor een vrijgezellenfeestje. En ik had €1400 saldo. Maar ik zag daar een heel mooi kartje staan met de familie Dontje van de kartbaan. En ik ging met €800 saldo naar huis. Dus ik had het kartje gekocht voor René. En zo zijn we begonnen.
6: Ja.
7: En zo in het begin hield je hele netwerk en je familie bij de enkels om te kunnen karten. En we zijn nu 10 jaar verder. En het is eigenlijk ongelooflijk dat we nu zo lekker op koers zitten.
6: Ja, en zie je in hem dan een nieuwe Max Verstappen? Zou hij echt dat topniveau kunnen bereiken? Of is dat spannend om uit te spreken?
7: Nou, ik heb altijd trachten te voorkomen om gewoon mee te liften in het succes van Max. Door hier en daar zomaar even zijn naam te noemen en noem maar op.
6: Ja.
7: Ik bedoel, Max heeft gewoon natuurlijk door...
6: Het is ongekend wat hij...
7: Ja, door Jos en Raymond van Meulen hebben ze natuurlijk gewoon iets fantastisch neergezet. En Max is gewoon van de buitencategorie. René is niet van dezelfde generatie als Max. Maar ik voel mezelf altijd een beetje ongemakkelijk als ik die twee namen in één zin noem.
6: Ja, dat snap ik. Ja, is misschien respectloos. geen goede vraag van mij.
7: Nou nee, perfect. Perfect. Want daardoor ben ik in de gelegenheid dat eventjes te beantwoorden. Maar we hebben
6: want
7: wel
6: zie
7: gewoon...
6: je überhaupt geen nieuwe Max rondlopen? Is hij echt van zo'n buitencategorie dat gewoon er niet is?
7: Dat weet je niet, hè? Want nee. Kimi Antonelli is natuurlijk ook heel erg indrukwekkend bezig op dit moment. Hè? Dus er zijn er meer die auto kunnen rijden. Dat is een van de eerste dingen die je leert als je ouder wordt en talent hebt. Dan zie je van dat er nog wel meer zijn die gas geven.
6: Ja.
7: Ik sta absoluut achter René. Ik denk dat hij heel goed is en heel ver kan komen. Dat hij uiteindelijk ook races zou kunnen winnen in de Formule 1 in de toekomst. Dat zie ik absoluut voor mogelijk.
6: Ja, we weten natuurlijk... uit veel verhalen dat het best wel spannend is als ouder om ook zo met de carrière van je kind bezig te zijn. Het is iets supermoois, maar je moet ook wel een balans vinden.
7: Ja.
6: Hoe doe jij dat?
7: Nou ja, dat is ook moeilijk. Hè. Die periode heeft Jos ook meegemaakt. Hè. Er was ook een moment dat hij gewoon financieel heel moeilijk zat om te kijken van ja, hoe gaan we nu verder? Hè. Nou, toen heeft Frits van Eert van Jumbo eigenlijk die carrière van Max in werking gesteld. Toen heeft Red Bull hem opgepakt enzovoort. En kijk, dat is een fase waar wij nu ook wel in zitten.
6: Ja.
7: Hè, want volgend jaar willen wij met René Formule 3 rijden. Nou, Formule 3 wordt volgens dezelfde kalender gereden. Als Formule 1, niet de hele kalender, maar 10 evenementen... Ben je dus bij de Formule 1 al, samen met Formule 2. Dus je bent eigenlijk doorgedrongen tot de laatste 52 in de wereld... Ja. Van waaruit de nieuwe autocoureur komt in de Formule 1.
6: Ja. Dus dat is super knap, maar uiteindelijk heb je natuurlijk die financiën nodig. Maar waar ik eigenlijk op doel is, hoe zorg je dat die vader-zoon-relatie goed blijft? Want je moet aan één kant je zoon aanpakken, denk ik...
7: Nou, helemaal niet hoor. Nee? Kijk, ik scheel 52 jaar met René. En Jos scheelt 25 jaar met Max. He, dus in eerste plaats, alles wat ik heb geweten, heb gekund, is niet meer relevant. Dus ik vertel al een paar jaar René helemaal niets meer. Hij heeft fantastische mensen om zich heen. We rijden voor MP Motorsport. Dus hij wordt allerlei manieren begeleid. Dus ik probeer vooral de goede vader te zijn. Mm-hmm. Ik ben er wel voor verantwoordelijk om te zorgen dat de financiën er zijn. En dat kan natuurlijk soms wel voor spanningen leiden. Maar dat wil je ook juist bij hem weghouden. Ja. Dus kijk, in het verleden op de kartbaan heb ik wel eens lopen vloeken en tieren en noem maar op. Dat ik dacht, verdomme, weet je, hij heeft heel veel gewonnen. Ja. Er zijn mensen nu die pretenderen een kans te hebben op de toekomst in de Formule 1. Die hebben amper een race gewonnen. Hij heeft er al meer dan 130 gewonnen.
6: Maar als hij een fout maakte, dan was je kwaad. In die tijd.
7: Nou ja, dan baal je gewoon omdat je resultaat weg is. Maar niet kwaad op hem. Hè? We hebben dit jaar hadden we een race.
6: Maar je zei wel vloeken en...
7: Ja, nee, dat valt reuze mee. Dat valt meestal mee.
6: Ben je niet te veel nuanceren nu?
7: Nee, zeker niet. Nee, er was bijvoorbeeld het wereldkampioenschap karten. Hij had net het Europese kampioenschap, het FIA-Europese kampioenschap, had hij gewonnen. En hij voor het wereldkampioenschap werd hij tweede. Was hij op 1800ste na tweede. Hij moest vanaf plek 11 komen. Ja, dan loop ik echt te vloeken en te tieren. En er is het ook heel rustig onderweg naar huis. En dan op dinsdag gaan we het gesprek. Spreek maar weer eraan. Dus even
6: over. En dat heeft hij ook nodig misschien, toch? Het is ook goed
7: Dat is gewoon een teleurstelling die je gezamenlijk hebt. Ik weet wel gewoon dat je natuurlijk een fout kan maken. En fouten neem ik hem niet kwalijk. Maar je bent gedreven. Hè? En dan denk je van, verdomme, waarvoor doe je nou niet dit of dat of zus of zo? Nou, en zonder conflict word je ook niet wijzer. Hè? Dus je hebt dat ook nodig. Hè? Maar ik heb zeker, en dat weten mensen ook wel van MP Motorsport of wat dan ook. Die hebben mij nog nooit kwaad gezien.
6: Nee.
7: Dus dat is gewoon... Ik weet gewoon op het moment dat hij... ik was in het begin wel eens zenuwachtig. En dan stond ik daar en dan vroeg ik mezelf af... Ja, denk ik nou dat hij het kan of niet? En dan dacht ik, ja, dit kan hij gewoon.
6: Ja.
7: En denk ik, waarvoor ben ik dan zenuwachtig? Dus daar ben ik mee gestopt.
6: Ja,
7: dus
6: nu dat is weer eigenlijk die geloof en twijfel die precies, je zegt. Je moet niet twijfelen, je moet gewoon geloven. Dat leer ik ook van je, het visualiseren. Hè, van zie hoe gevaarlijk het ook is dat je erin gaat. Ja. Doe je dat bij je zoon ook? Want ik kan me voorstellen dat je kwetsbaarder bent bij je zoon... met alle gevaren ook... die, hoewel het minder gevaar is dan in jouw tijd... maar dat je wel denkt...
7: Ja, ik ben er niet heel kosmisch mee bezig. Hè, ook wel pragmatisch. Hè, maar toch wel. Je probeert wel iedere keer bij jezelf te raden te gaan van oké, hoe gaan we dit aanpakken? Ik probeer iedere keer weer die rust te vinden. Hè, want als je kwaad wordt, dan kun je niet meer nuchter nadenken. Hè, dus het is wel heel belangrijk dat je iedere keer die rust zoekt. Ik hoop dat hij dat ook steeds beter gaat vinden. Maar
6: en
7: goed.
6: De angst voor het gevaar, dat zet je dan ook uit? Ook bij jezelf.
7: Ja, dat gevaar is godzijdank wel een stuk minder geworden. Het blijft aanwezig, maar als je nu met de fiets van A naar B gaat in Amsterdam, ben je ook niet helemaal veilig. Dus,
6: nee, dat is waar. Het is soms best zijn, spannend. Ja.
7: Om het verhaal daar nog even af te ronden. We zijn dus begonnen gewoon in de karten van de mini-junioren, OK senioren. Daar stond hij het einde van zijn kartperiode nummer 1 op de world ranking in de hoogste klasse van de karten. Dat was mooi. Hij heeft in iedere klasse races gewonnen.
6: Ja.
7: En hopelijk volgend jaar Formule 3.
6: We blijven het volgen. Een kettingvraag nog aan Olaf Mol. Hoe kan je een week maken over de Formule 1 zonder Olaf Mol... die al sinds 1991 zo goed als onafgebroken het commentaar doet voor de Formule 1? Wat wil jij van hem weten?
7: Wat wil ik van Olaf weten? Ja, Olaf is iemand die zoveel Grand Prix heeft meegemaakt over de jaren. En ook, dat is vanuit zijn commentaarpositie. Maar nu is hij ook veel breder is hij de diepgang ingegaan. Dus ik ben benieuwd of Olaf op dit moment... meer diepgaande kennis heeft van de Formule 1... dan in de periode dat hij commentaar gaf. Want daar werd je zo geleefd. Hij moest zijn volgende item alweer draaien. Dus hij werd echt heel echt achter zijn broek gezeten... om items te draaien. En nu merk ik dat hij heel veel parate kennis heeft. Dus dat vind ik ook indrukwekkend. Dus volgens mij weet hij in de diepgang nog veel meer over de Formule 1... dan toen hij erover moest praten.
6: Heel leuk. Die vraag ga ik hem zeker stellen... En ik vond het ook ontzettend leuk met jou. Jan Lammers, dank je wel. Oud-coureur van de Formule 1.
7: Dank je wel.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn gisteren nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wiegen. Het huis waar de steekpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, dat meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt. Er is trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. Hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, meldt de Telegraaf. Sinds eind 2024 ruim 40% minder. Dat komt door de strengere regels van de Belastingdienst over schijnveiligheid. Sommige ondernemers zijn zelfs gestopt en weer in loondienst gegaan. De transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KNVB maakt later vandaag de hele lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen, het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Nou, de ME die ingezet werd rond Overasselt, die kan naar huis. Want ja, ze hebben een uitgebreide zoektocht gehouden. Meerdere wapens aangetroffen, zo meldt de politie. Maar wat kan je nou doen als gemeente om te zorgen dat je dit soort geweld tegengaat? Gaan we zo bespreken in de podcast Ochtendnieuws.
5: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
9: Thomas van Zijl.
10: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over de plannen van de nieuwe Apple-topman John Turnus. En mijn collega Mark Beekhuis gaat in gesprek met Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. Met de vraag of er nog wel toekomst zit in het drukken van tijdschriften en papieren kranten in een digitale wereld. Vanaf 11 uur hoor je het in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Goedemorgen. En zo werd het ineens. Donderdag 3 september 2026. Van harte welkom bij deze podcast Ochtendnieuws. En Iwan, die weet wat we allemaal gaan doen. Iwan.
12: Zeker, we hebben het zo meteen over websites. Honderden websites, minimaal duizend, die zonder medeweten van hun eigenaar worden ingezet ter promotie van allerlei illegale online casino's. Blijkt uit onderzoek van BNR. Daar praten we zo meteen over. En waar overal ter wereld de werkweken steeds korter worden, begint in Duitsland een tegenbeweging. De Duitse industrie wil dat werknemers niet 35 uur per week, maar 40 uur per week komen opdraven. En krijg je daar dan extra geld voor? Nee, dat niet. Is dat briljant of is het een waardeloos idee? Bespreken we zo meteen.
4: Dus krijg je inzicht in de dag. Die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag die begint vandaag in Overasselt. Want de inzet van de ME is daar inmiddels afgerond, zowel de politie. Bij dat onderzoek hebben ze meerdere wapens gevonden. Ook buiten het zoekgebied. En er wordt nog steeds onderzocht of die wapens kunnen worden gelinkt aan dat geweld van eergisteren in Overasselt. De politie wilde op vragen van de NOS niet ingaan. De politie roept wel mensen op alert te blijven. Nou, die woning waar een beveiliger de dood vond. En waar dus 34, inmiddels 35 verdachten zijn opgepakt. Die blijft voorlopig plaatsdelict. En de politie gaat gewoon door met onderzoek. Maar even een belangrijke ding is dat gemeenten aan de bel trekken naar dat geweld in Overasselt. Want, zeggen ze, bij monden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, in een schriftelijke reactie, we beschikken over onvoldoende middelen om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Met name de kleinere gemeenten, die staan machteloos. Onder meer omdat daar een beperkt aantal agenten beschikbaar is. Ja, er is een
13: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Dat je dus ziet dat je in no time daar een enorme politiecapaciteit hebt.
2: Dus in principe zegt hij, wat die gemeente zegt, is eigenlijk een beetje een onzinverhaal. Het enige is dat ze zelf alert moeten zijn en aan de goede bel trekken op het moment dat er zoiets gebeurt.
1: Nou, dat sowieso. En kijk, de aanleiding vind ik niet helemaal terecht om te zeggen, we hebben niet genoeg middelen als gemeente.
2: Ja.
1: Omdat dit nou net niet de taak is van de gemeente, het reageren op dit soort incidenten. Voor preventie geldt dat wel.
2: Ja.
1: Kun je misschien zo over hebben. Mm-hmm. Hè? Maar daar hebben de gemeenten toch zelf ook wel wat laten liggen de afgelopen jaren. En er zijn natuurlijk andere problemen die je aan veiligheid kunt linken. Mm. Waar gemeenten wel degelijk een punt hebben, omdat dat het Rijk daar taken heeft afgestoten zonder daar de middelen bij te fourneren. Denk aan de jeugdzorg bijvoorbeeld.
2: Precies, want ik wilde net vragen, van waar hebben we het dan over, heel concreet? Dat is jeugdzorg. Zijn er meer voorbeelden waar de Rijksoverheid heeft gezegd, nou, dit is een uitvoeringstaak van de gemeente geworden, maar eigenlijk is dat niet wenselijk en zou er wel geld bij moeten?
1: Nou ja, de geestelijke gezondheidszorg is natuurlijk ook een punt die gedeeltelijk naar de gemeentes is gegaan.
2: Mm-hmm.
1: Nou, als je dan naar veiligheid kijkt, dan kom je aan het eind van de keten uit op verwarde personen bijvoorbeeld, zoals dat dan genoemd wordt. Dat is een probleem, maar ik vind het ook een beetje kort door de bocht om dat meteen als een veiligheidsprobleem te framen. Hè? Ja. Het is vooral een gezondheidsprobleem, een volksgezondheidsprobleem.
2: Ja.
1: En dat is inderdaad zeker voor een kleine gemeente niet op te lossen. Dat moet je op grotere schaal doen.
2: Nee, duidelijk. Maar als je praat over dit, zo'n heel concreet probleem van georganiseerde criminaliteit die kennelijk daar in je gemeente onder jouw dak iets probeert, mogelijk. En dat weten we allemaal nog niet heel zeker, dat dit een drugsgerelateerd verhaal is geweest daarin over Asselt. Maar dat kan je met financiële middelen, welke dan ook, niet voorkomen. Je moet alleen zorgen dat je goede lijnen hebt om zo'n probleem op te schalen, begrijp ik, Emiel?
1: Nou, als het eenmaal zover is, hè, dus bij dit incident, en dan zie je dat dat ook heel goed werkt.
2: Mm-hmm.
1: Als je het hebt over preventie hiervan en het signaleren in een vroegtijdig stadium, daar hebben gemeentes natuurlijk ook een taak, samen met politie en justitie en andere instanties die daar op wat voor manier dan ook mee te maken hebben.
2: Mm-hmm.
1: En daar hebben gemeentes ook wel middelen. Denk aan handhavers die kunnen signaleren.
2: Ja.
1: Het is alleen de vraag, zijn die handhavers voldoende opgeleid en toegerust om signalen van dit soort dingen op te vangen en daar adequaat op te reageren.
2: Ja. Ja.
3: Toch die gemeente is wel verantwoordelijk voor openbare orde, voor de veiligheid. Dit soort incidenten raken natuurlijk die veiligheid, dat veiligheidsgevoel ook. Ja. En een boa op een fiets, dat is natuurlijk niet een inlichtingendienst.
1: Nee, maar die kan wel inlichtingen verzamelen. Ja. En die op een goede manier via de gemeente, want dat is de werkgever dan, via de veiligheidsafdelingen van zo'n gemeente beoordelen, veredelen en in het contact met de politie kijken of daar iets mee gedaan moet worden. En dan is het in het algemeen de politie die strafrechtelijk moet reageren. Maar een gemeente kan natuurlijk ook op basis van allerlei andere wetgeving optreden. Hè. Denk aan de opiumwet, denk ook aan wetten als wat te maken heeft met wonen, met brandveiligheid en zo. Je kunt op allerlei manieren, heb je bevoegdheden om panden te bezoeken en te bekijken.
2: Als we nou dit onderhavengeval eens even terugfilmen, Emiel, is dan dat early warning systeem goed voor elkaar gebracht? Want als je ziet, de beelden van die bewakingscamera's van gemaskerde en gewapende mannen die daar bij die woning in Overasselt rondlopen, dan zou je zeggen, dan hebben we toch een slagje gemist ergens. Hoewel op de achtergrond wel een interventieteam al in de buurt was, begreep ik.
1: Ja, kijk, het zijn twee dingen. De vraag,

0: Had je dit kunnen voorkomen?
1: Mm-hmm, precies.
0: Ja, dat denk ik niet. Dit is toch wel een vrij uniek incident, ja. Denk ik. Mm. En ik denk dat... maar goed, we staan allemaal aan de zijkant.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies.
0: Maar ik denk wel, als ik zo zie wat er allemaal gebeurt in de media... dan het feit dat er nu 35 mensen zijn aangehouden, mm-hmm, hiervoor... Ja, dat zegt wel dat er waarschijnlijk al heel veel informatie was bij politie en justitie. En dat mede daarom ook zo snel geacteerd is kunnen worden. En dat een aantal van de mensen die hierbij betrokken waren... waarschijnlijk al op de radar stonden.
1: Ja. Dan nog even terug naar het pleidooi wat VNG houdt. Beschikken over onvoldoende middelen om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Dat is dus, kunnen we kortweg gezegd zeggen, onzin?
0: Nou, niet helemaal, maar het is... kijk, het is een taak die ze samen doen met de opsporing.
1: Ja.
0: En als het gaat om de preventie, dat is vooral de taak van gemeentes.
1: Ja.
0: Nou, dan heb je bijvoorbeeld de wet Bibop, hè, die mm-hmm, stelt gemeenten in staat om bedrijven en personen te screenen die iets willen in de gemeente. Een vergunning aanvragen, een subsidie aanvragen, zaken willen doen met de gemeente. Mm-hmm. Ja, dat is een stevig instrument. En dat wordt nog in lang niet alle gemeentes goed ingezet. Hè? Dus dan denk ik ook, ja, begin daar een keer mee. En als je het hebt over jongeren die geronseld worden in de criminaliteit... als je het hebt over wijkveiligheid... Mm-hmm. Ja, dat is toch iets wat gemeenten de afgelopen tientallen jaren zelf hebben afgebroken. Hè? Het hele jongerenwerk stond bijna op nul. Ja, precies.
1: Ja.
0: En daar wordt ook in geïnvesteerd nu landelijk. Hè?
1: Ja.
0: Als je kijkt naar projecten als preventie met gezag... Mm-hmm. Dan krijgen gemeentes ook geld om daar wat aan te doen preventief.
1: Duidelijk.
0: En of het genoeg is, ja. Het is nooit genoeg, hè?
1: Dat is waar. Dankjewel. Criminoloog Emiel Kolthof.
2: Zometeen een klassieker in de categorie Alleen in Amerika of Only in America. Een hoogbejaarde vrouw hoort gerommel in huis. Denkt dat er een inbreker is. De politie komt ter plaatse. En vindt iets heel anders.
1: Hé?
2: Ja, wat? Dat hoor je over een minuut of 10.
1: Ja, ben ik heel benieuwd.
3: Ochtendnieuws.
1: Dus geen inbreker.
2: Ja, nee. Een soort van, maar
1: ook
2: niet
1: maar dan anders.
2: Met vier benen. Nee,
1: laat maar.
2: Minimaal 1000 websites van bedrijven, stichtingen en ZZP'ers... staan vol met illegale casino-promotie, blijkt uit onderzoek van BNR. En waarschijnlijk hebben de eigenaren van die websites daar geen idee van. Onder meer oude websites van schrijver Wilfried de Jong... en twee oude websites van de provinciale VVD-afdelingen... zijn omgetoverd tot doorverwijspagina's naar online casino's.
1: En bedankt.
2: Ja, politiek is een gokje, maar dit is natuurlijk niet helemaal de bedoeling waarschijnlijk. We gaan erover praten met Casper van der Poel van de BNR-onderzoeksredactie. Casper, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, hoe kan dit gebeuren? Hoe wordt het website van Wilfried de Jong een gokwebsite?
4: Ja, dit gaat eigenlijk op twee manieren. In het geval van Wilfried de Jong is zijn oude domeinnaam opgekocht. Ja. Dus het is een oude website van Wilfried de Jong. Die heeft iemand anders opgekocht en daarna omgetoverd... tot een illegale doorverwijspagina naar gokwebsite. Ja. En wat je ook ziet gebeuren... is dat hackers via de achterkant andere websites binnenkomen... En dan maken ze allemaal webpagina's aan. Dus sprak een advocaat en aan zijn website voor zijn praktijk... waren er minstens 50 pagina's toegevoegd. En die gingen allemaal over online gokken.
2: Zo. Ja, je komt ze online wel eens tegen. Op de meest rare plekken dat je denkt, hier gokadvertenties. Nou, dat is dus misschien ingebroken in die website. Ik zei al minimaal 1000. Hoe weten we dat het om dit soort getallen gaat? En zijn het er misschien nog veel meer?
4: Ja, het zijn er waarschijnlijk veel meer. We hebben een dataset samengesteld. We hebben 1000 van die websites hebben handmatig geverifieerd. Die hele dataset die bestaat uit 8000 websites. Die hebben we niet allemaal handmatig gecontroleerd. Maar waarschijnlijk geldt het voor al die websites, of bijna al die websites. Maar ik heb ook met experts gesproken en ook met de kansspelautoriteit. En die zeggen van ja, goh, het kan wel eens veel meer zijn.
2: Ja.
4: Een expert die ik sprak, die dacht dat het misschien wel om 10.000 websites kan gaan. En dit speelt niet alleen in Nederland trouwens. Hè. Dit speelt ook gewoon in Europa, in Amerika, in Australië. Mm-hmm. En het internet is natuurlijk eigenlijk oneindig groot. Dus wie weet om hoeveel websites dit uiteindelijk gaat.
2: Ja. En waarom dan websites hacken en verlopen domeinnamen opkopen... en niet gewoon casinotjespelen.nl oprichten en dan daar een website beginnen?
4: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met Google. Want Google die indexeert websites die wat ouder zijn... die Google ook vertrouwt. die wat autoriteit hebben opgebouwd, die indexeert ze beter. En dat houdt eigenlijk in dat ze hoger in de zoekresultaten komen te staan. En als jij een raar illegaal casino hebt en je wilt daar naar doorverwijzen, dan wil je uiteindelijk toch wel dat dat gevonden wordt. Dus daarom zijn die oude websites, ook bestaande websites, die ook een bepaalde autoriteit hebben opgebouwd, zijn interessant. Omdat die gewoon eenvoudiger gevonden worden via Google. Dus ja, dat is eigenlijk het hele eenvoudige antwoord. Dat is een beetje het eieren eten. Ze willen gewoon gevonden worden.
2: Ja. En wie doet dit? Zijn dit die illegale casino's die vanuit het buitenland opereren en die dan hier dus blijkbaar interesse hebben in het publiek?
4: Ja, het waarschijnlijk is een tussenpartij. Het zijn affiliates, zogenaamd. Dat zijn eigenlijk partijen die krijgen geld betaald van die illegale casino's om klanten naar hun websites door te sluizen. Wie dit precies zijn, dat is bijna niet te achterhalen. Al die websites, die doorverwijspagina's, die zijn geregistreerd op anonieme e-mailadressen. En voor de rest, de Caspa-autoriteit zegt wel dat het waarschijnlijk om criminele groepen gaat. Ja. Maar wie het precies zijn, ja, dat is heel ingewikkeld te zeggen.
2: En kan die KSA, kan die Caspa-autoriteit dat handhaven? Kunnen ze die websites makkelijk offline halen bijvoorbeeld?
4: Ja, het korte antwoord is eigenlijk nee. De Caspa-autoriteit die werkt samen met de beheerder van de .nl-domeinen om .nl-domeinen offline te halen. Dus doorverwijspagina's die op .nl eindigen, die kan de Caspa-autoriteit in veel gevallen offline krijgen. Maar zodra het gaat om een .com-domein, of een .eu-domein, of een .org-domein, of verzin maar wat, daar heeft de Caspa-autoriteit weinig zeggenschap over. Ja.
1: Maar Caspar, wacht eventjes. Google is de host van zo'n website. Moet dus ook in de gaten houden wat er gebeurt. Dat zou hun taak moeten zijn. Doen die daar niks tegen?
4: Nou, wat de Caspar-autoriteit zegt, Google verwijdert wel illegale advertenties voor illegaal gokken, zodra die in de zoekresultaten naar boven komen drijven. Maar deze goed geïndexeerde pagina's, die je toch als spam kan zien, die niet. Die verwijdert Google niet.
2: Oké, je zou toch denken dat die weg moeten en dat die ook in de ranking zakken, omdat er troep op staat. Maar blijkbaar is daar niet genoeg gebeurd daarop. Nou is er vandaag een commissiedebat in de Tweede Kamer over online gokken. We spraken jou laatst al over kwetsbare gokkers die allerlei illegale gokadvertenties op Meta voorgeschoteld krijgen. Nu dit verhaal. Ja, wat verwacht jij van dat debat? Er zijn dus eigenlijk best veel misstanden in deze sector.
4: De gokbranche heeft flink gelobbyd in aanloop naar dit debat. Dus casino's die willen eigenlijk niet dat er een online gok, of niet een gokverbod, maar een reclameverbod voor online gokken gaat gelden. Verslavingszorginstanties die willen dat juist wel. En het zal waarschijnlijk ook wel gaan om een algeheel, om meer bevoegdheden voor de kansspelautoriteit. Want als de kansspelautoriteit dit soort websites niet zelf op zwart kan krijgen, is dat wel onhandig eigenlijk. En misschien nog één ding om even goed toe te voegen over Google. Google zegt zelf, in het kader van wederhoor, dat het wel een strikt spambeleid hanteert. En dat het websites die daar misbruik van maken van de rankings en het indexeren, dat die worden geband. Maar goed.
2: In praktijk lijkt dat dus toch anders te zijn soms. Oké, later in de ochtendspits gaan we nog praten met de kansspelautoriteit. Want inderdaad, zij willen graag handhaven, maar zeggen dat ze niet genoeg wettelijke bevoegdheden hebben. Dat gaan we ze later zelf voorleggen. Dankjewel voor nu, Caspar van der Poel van de BNR. Onderzoeksredactie, hele verhaal lees je op bnr.nl en ook in de BNR-app.
1: Wat gebeurt op de beurs vandaag? Maxime van Wil van BNR Beurs.
3: Ik ga een heel blik met macrocijfers opentrekken. Maar eerst, nu we het over blikken hebben, je krijgt ook de cijfers van Campbell's Company. Dat is de maker van die iconische tomatensoep. Goed, de macrocijfers dan. Zo krijg je van S&P Global te horen hoe het vertrouwen van bedrijven in de eurozone en in de Verenigde Staten ervoor staat. Staan bedrijven nog te trappelen om diensten in te kopen? Daar komen we achter. Verder kijken we ook nog terug op de maand juli. Eurostat vertelt ons hoeveel de industrie kwijt was aan het invoeren van materialen en hoe die kosten werden doorberekend aan de klant. En nog meer cijfers uit Amerika. Je krijgt meer inzicht in de productiviteit van de gemiddelde Amerikaan. En we komen te weten hoe de balans tussen import en export er daarvoor staat.
2: Een nieuwe aflevering van BNR Beurs hoor je vanavond om 6:30 op BNR. En je kan hem terugluisteren in je podcast-app. Dat kan Spotify zijn of gewoon lekker de BNR-app.
1: Ja, Duitse industriebedrijven, waar het niet zo lekker mee loopt, dat weten we. Die hebben dé oplossing gevonden, denken ze, voor de moeilijke situatie waarin ze zitten. Namelijk, gewoon langere werkweek voor het personeel, zonder extra betaling. Nee, we gaan dan van een verlenging van 35 naar 40 uur werken. De hoge arbeidskosten zijn slecht voor de concurrentiekracht. Ja, en als je dat verdeelt over meer productiviteit, dan gaan de loonkosten per uur dus naar beneden en dan ga je geld verdienen. Goed plan van de grote werkgevers in de industrie die erop aandringen. We praten over of dit een briljant plan is met Karsten Bezeski, hoofdeconoom van ING Duitsland. Karsten, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, dit klinkt als een eenvoudig, doch briljant plan. Is het dat het ook of niet?
5: Nou, dat we er niet eerder mee zijn gekomen, toch? De oplossing voor alle Duitse problemen. Ja. Gewoon meer harder werken. Meer werken. Ja. Nou, het is natuurlijk een te verwachte reflex geweest van de industrie, van de werkgevers. Mm-hmm. En dat doe je. Je ziet gewoon je winsten gaan inkrimpen. Dus het gaat niet zo goed. Dus nou, wat ga je doen? Je probeert een beetje aan de kosten te sleutelen. En ja, aan energie kan je niks doen. Dus dan probeer je gewoon de arbeidskosten een beetje te verlagen. Maar ja. Heel duidelijk, daar kan je heel veel verlagen. Je zal nooit in staat zijn om met China te kunnen concurreren op loonkosten. Ja. Plus, wat gaan al deze mensen doen als ze dan nu gewoon 5 uren per week meer week werken? Dan ben je gewoon een paar maanden eerder klaar van. Ja, maar als er geen vraag is naar Duitse auto's, ja, wat gaan die mensen doen? Dus je kunt wel meer auto's maken, maar als niemand die wil kopen. Dus je hebt niet alleen maar een kostenprobleem, je hebt vooral een kwaliteitsprobleem.
1: Ja, dat is eigenlijk wel het verhaal. Hè? Wat je zegt, je kan met de productiekosten van een Chinese automobielfabrikant eigenlijk niet meer concurreren. Het enige wat je dan zou moeten doen is innoveren, mooiere, betere producten maken die iedereen wil hebben. Maar dat lukt ook weer niet. Maar los daarvan, wat zeggen de vakbonden van dit voorstel, vraag ik me af.
5: Nou, wat denk je? Heel enthousiast? Ja. Nee. Natuurlijk niet, hè? Want je moet ook terugkijken. Kijk, zo'n grote vakbond, dat is IG Metall. Nou, dus, die hebben gewoon jaren geleden gewoon echt gevochten om gewoon deze 35 uren week gewoon voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, die zijn hier natuurlijk helemaal tegen. Kijk, als je een beetje verder kijkt, zou het best kunnen dat dit misschien ook weer een poging is om tot een soort van akkoord te komen. Want als je op een gegeven moment de vakbonden de pistool op de borst gaat zetten en gaat zeggen, nou, er komen nog heel veel ontslagen aan, maar misschien worden het minder. Als jullie dan wel instemmen met langere werkweken, dan wordt dit een compromis. Maar dit gaat niet helpen om gewoon de Duitse automobielindustrie, de Duitse industrie, meer concurrentiekracht te geven. Nee,
1: precies. We gaan inderdaad alleen maar harder werken tegen een lager salaris. En dan hopen we dat we een voordeel hebben wat we niet hebben. Maar dat is wel het verhaal inderdaad. Ik kan me voorstellen dat de grote werkgever, de VRG, de Volkswagen Audi Groep, BMW, Porsche valt er weer onder Volkswagen, allemaal werknemers ontslagen, en niet weinig ook, dat die wel een verhaal hebben richting die bonden en zeggen, jongens, het is of eruit of blijven, maar dan harder werken.
5: Het is zeker het verhaal. Nog beter is gisteravond een rapport gelekt van Volkswagen, waarin staat dat, of waarin blijkbaar staat dat Volkswagen een vergelijking al heeft gedaan met de arbeidskosten van Volkswagen in Duitsland en in China. Nou, gek genoeg komt eruit dat die in China verlagen zijn. Ja. Dus dat is inderdaad. We zien gewoon dat er gewoon nu op dit moment per maand zo'n 10.000-15.000 banen sneuvelen in de industrie. Dus zeker is dit een van de argumenten die gewoon de werkgevers zullen gebruiken in de onderhandelingen. Ja. Kijk, of dat nu helpt. Tenzij je gewoon zegt, je gaat al die ontwikkelaars, dus ingenieurs bij R&D. Nou, als je die maar harder laat werken, langer laat werken, dan komt er misschien wel weer een betere product uit.
1: Ja, dat is toch. Maar het is een soort slag die je probeert te maken, die niet heel erg gaat helpen, heb ik het idee. En jij ook niet.
5: Nee, het gaat 1 of 2 jaar helpen. Een beetje voor de balans van een bedrijf. Ja. Zeker. Je gaat proberen die kosten een klein beetje te verlagen. Ja, maar het helpt niet gewoon om het concurrentiekrachtprobleem op te lossen.
1: Dankjewel, Karsten Bezeski, hoofdeconoom van ING Duitsland.
2: We gaan naar de Haagse agenda. Wat kan je daar verwachten? Dat hoor je van politiek verslaggever Michiel Jurjens.
6: De Tweede Kamer laat het politieke gekonkel en het getouwtrek rond de begroting en Prinsjesdag even voor wat het is. En voert in plaats daarvan een stevig inhoudelijk debat. Onderwerp, het rapport Wennink. Alweer ruim 9 maanden geleden presenteerde de oud-topman van ASML zijn aanbevelingen voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. De lijst met aanbevelingen is lang en het is aan minister Herbert van Economische Zaken en aan de Tweede Kamer om die in uitvoering te brengen, met als doel dat Nederland zijn welvaart ook op de lange termijn weet te behouden. Verder zijn er debatten over kansspelbeleid en economische sancties tegen Israël door het nederzettingenbeleid. En de parlementaire enquêtecommissie verhoort opnieuw 2 hoofdrolspelers uit de coronaperiode. Hugo de Jonge verschijnt voor de 2e keer voor de commissie nadat 's ochtends Kim Putters, destijds directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, verhoord is. Dat en meer vandaag in Den Haag.
1: Van de kranten, Iwan.
2: Zeker, beginnen in NRC. Zelensky heeft de baas van de Binnenlandse Veiligheidsdienst per direct ontslagen. Oorzaak: een schietpartij in Kiev gisteren tussen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Veiligheidsdienst van het land, die rivaliseren. In een toespraak spreekt Zelensky van een schandelijke situatie.
1: In het AD: OM en politie waarschuwen voor hybride vormen van cybercrime. Zo schrijft die krant. Verschillende types cybercriminelen lopen steeds vaker door elkaar en werken dan ook samen. Dat komt daarvoor in het nieuwe rapport Cybercrime beeld Nederland van het OM en de politie. Ja, en ook landen, statelijke actoren ook wel mooi geheten, werken steeds vaker samen met criminelen, waardoor hybride dreiging van criminaliteit ook toeneemt.
2: En tot slot in de Financiële Telegraaf. Flexmarkt krijgt dreun, schrijft de krant. Bedrijven huren veel minder ZZP'ers en gedetacheerden in dan, nou, pak een beet, anderhalf jaar geleden. Sinds de fiscus harder optreedt tegen schijnzelfstandigheid is de flexmarkt voor hoger opgeleide professionals gekrompen. Het aantal opdrachten voor zelfstandige professionals is sinds eind 2024 met 40% gedaald. En dan een 93-jarige vrouw uit Washington, de staat Washington, dacht midden in de nacht dat er een inbreker in haar huis zat, want ze hoorde geluiden.
7: Things falling down and something running around, so I called 911 because I thought maybe somebody was in my house.
2: Ja, zou je zien op je oude dag nog een inbreker. Nou, 911 gebeld en daar kwam de politie.
8: The Kirkland, Washington Police Department posted, when officers arrived, they found the unexpected intruder perched at the top of the stairs, a bobcat.
7: I did not even know what a bobcat was.
2: Ja, nou Tina, want zo heet deze mevrouw, zal ik je vertellen. Een bobcat is een katachtige, ook wel bekend als in het Nederlands de wilde links of de rode links. Doorgaans redelijk ongevaarlijk voor mensen. Maar ja, het blijven wel roofdieren, wilde roofdieren, dus ja, je kunt maar beter afstand bewaren. En de politie schakelde een kleine drone in om de bobcat in het huis te lokaliseren.
9: They flew it inside the house. They were able to locate where the bobcat was and then secure the bobcat into a room where then we could have Washington Department of Fish and Wildlife come out.
2: Ja, de bobcat is uiteindelijk verdoofd en vervolgens ook weer netjes vrijgelaten. Waarschijnlijk was het beestje via een boom naar een open raam geklommen. En de vrouw die we net hoorden, die Tina, denkt dat haar kat daarbij waarschijnlijk een rol speelde. Want de vrouw zegt dat de bobcat haar kat achterna zat en zo dus via het raam naar binnen kwam. Nou, vrouw, kat en bobcat, allemaal ongedeerd.
7: I'm going to put a sign up saying no bobcats allowed.
2: Ja, alleen bobcats kunnen niet leven.
1: Nee, zeg maar.
2: Weinig zin.
1: We zien de foto. We hebben gelukkig de foto nog van de bobcat boven aan de trap. Zo'n hele grote lapjeskat. Ja. In het Russisch Vladivostok spreekt Poetin vandaag op het Eastern Economic Forum. Een bijeenkomst die zich gericht op de economische ontwikkeling van Rusland en zijn economische partners. Nou, en dat kan de economie van Rusland wel gebruiken. Een kleine impuls van de partners. Zo meteen meer.
10: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
11: Voor de beste start van je werkdag
12: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Iwan.
13: En even

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evel van ANWB Verkeersinformatie. De eerste dagelijkse files zien we ontstaan. Wat opvalt is de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Kootwijk 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A4 Den Haag richting Amsterdam voor knooppunt Hofvliet 4 kilometer met bijna 10 minuten oponthoud. En een snelheidscontrole op de A27 Utrecht Almere bij 115,0.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn gisteren nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wiegen. Het huis waar de steekpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, dat meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt. Er is trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. Hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, meldt de Telegraaf. Sinds uit 2024 ruim 40% minder. Dat komt door de strengere regels van de Belastingdienst over schijnveiligheid. Sommige ondernemers zijn zelfs gestopt en weer in loondienst gegaan. De transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KNVB maakt later vandaag de hele lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen, het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: In Vladivostok in Rusland, helemaal aan de andere kant, spreekt Poetin vandaag op het Eastern Economic Forum. Een bijeenkomst die zich richt op de economische ontwikkeling van Rusland. Nou, die ontwikkelt zichzelf hard naar beneden, die ontwikkeling. En op zijn economische partners. Kunnen ze wel gebruiken. Zometeen praten we er verder over in de ochtendspits op BNR.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
14: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
13: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
15: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
16: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
17: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
16: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
18: We must face the facts.
16: Eén beslissing.
15: Why should I trust you?
16: Die de geschiedenis veranderde.
19: The wrath of nature is real.
16: Pressure. 10 september in de bioscoop.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
11: Goedemorgen, en zo trappen we deze donderdag als nieuwsdag af. Het is donderdag 3 september 2026 namelijk. En 7:04. Buiten is het nog hartstikke donker. Het is een beetje grauw en grijs. Maar hij is mijn haar ook. En dat wil niet zeggen dat we ons laten tegenhouden daardoor. Wat gaan we het komende half uur doen, Iwan?
0: We gaan zo meteen praten over een initiatief van zo'n 100 bedrijven en 5 politieke partijen die vandaag een akkoord ondertekenen, een ondernemersakkoord. En daar allerlei groene maatregelen toezeggen. Bedrijfsleven dus ook. Nou, waarom dat belangrijk zou zijn, wat er dan precies in staat en geregeld wordt, dat hoor je zo meteen. En de Europese Commissie heeft een nieuw plan om toeristensteden te verlossen van de zogeheten rolkofferterreur. De commissie komt met een nieuw wetsvoorstel. De FD heeft het al ingezien en het zorgt er uiteraard voor dat steden iets kunnen doen aan verhuur van woningen en bewoonbaarheid van steden. En dat hoor je ook zo meteen.
11: We gaan eerst naar Rusland toe, want president Poetin spreekt er vandaag in zijn land, in Vladivostok, helemaal aan de andere kant van het land, spreekt zich uit over de economische situatie van zijn land. Hij houdt die toespraak tijdens het Eastern Economic Forum, een bijeenkomst die elk jaar wordt gehouden daar en bedoeld is om investeringen in Rusland te stimuleren. Nou, er zijn een paar grote partners bij van Rusland, onder meer de president van Indonesië is er en de vicepremier van China. We gaan erover praten met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
11: Ja, ik zei het al even, het is elk jaar ook in Vladivostok. Wat doet dat forum? Inderdaad bedoeld om buitenlandse investeringen te paaien?
1: Nou, onder meer. Hè. Het is een platform voor de economische ontwikkeling van het verre oosten van Rusland. Mm-hmm. Hè, dat hele verre gebied daar aan de Pacific, zeg maar. Ja. Dat grenst aan de Pacific. Het moet ook een beetje de uitbreiding van internationale samenwerking in die regio bevorderen. Het is een beetje de tegenhanger van het Sint-Petersburgs internationaal economisch forum wat we in juni hebben gezien. Hè, ja. Waar toen zoveel om te doen was omdat daar omheen oliedepots in lichterlaaien stonden en de gasten naar binnen gingen met tegen de achtergrond die enorme rookkolommen. Ja. Nou ja, dat zal hier wat minder snel gebeuren omdat het wel heel erg ver weg is van Oekraïne natuurlijk.
11: Zeg, wie komen hier allemaal? Zijn het allemaal bondgenoten van Rusland? Als we horen over Indonesië en China, oké, dat zijn wel de verdachte, de usual suspects, zoals de Engelsen dat mooi noemen. Wie komen er allemaal?
1: Ja, het zijn veel ambtenaren, zakenmensen natuurlijk, ook wel wat wetenschappers zo links en rechts, uit 80 landen, 5000 vertegenwoordigers. De eregast is Prabowo Subianto, de president van Indonesië, zoals je al zei. Ja. Daarnaast is het wel zo dat China een afvaardiging stuurt, maar dat is niet zo heel hoog. Het is een vicepremier. Myanmar stuurt de vicepresident. Dus ja, dat is toch niet echt misschien waar Rusland op gehoopt had. Misschien hadden toch wel wat hogere goden gerekend. En opvallend is ook, afwezige is China, of is India. Die heeft ook eigenlijk niemand gestuurd en Kazachstan ook niet, terwijl dat land voor het eerst in de geschiedenis vorig jaar een groter BNP, bruto nationaal product, dan Rusland had. Hè. Dat is toch wel markant dat zo'n land dan schittert in afwezigheid. Wat ook opvalt is dat beide landen, de leiders van beide landen, onlangs nog hebben gezegd dat ze tegen de oorlog in Oekraïne zijn. Ja. Of daar een kausaal verband bij is, dat is mij niet duidelijk, maar het is wel opvallend.
11: Nou, weten we wat hij gaat zeggen, Poetin?
1: Het gaat natuurlijk over de sociale ontwikkeling van het gebied. Hè, van tussen 2030 en 2036. Ja. Dat is parallel overigens die tijd aan Poetins mogelijk laatste zesde termijn. Althans wettelijk. Dat moeten we nog maar afwachten natuurlijk. Het moet een beetje gaan over de levenskwaliteit van het Verre Oosten. Maar natuurlijk ook, Poetin zijn populaire onderwerp komt aan bod. En dat is de multipolaire wereld. En de de-dollarisering van de wereldeconomie, daar zal hij het over gaan hebben. Hij zal veel kritiek hebben op de westerse sancties en de achteruitgang van de westerse economieën, de westerse economische dominantie aankondigen. Wat hij ook vrij veel eigenlijk standaard doet. En hij zal toch ook de samenwerking met China, met India, Mongolië en andere ASEAN-landen, dat zijn die landen rond de Pacific, de Pacific, zeg maar, die zal die benadrukken.
2: Ja, toch. Eén ding heeft hij in de tas, en dat weet ook iedereen die er zit. De Russische economie heeft het zwaar gesanctioneerd. Er is een oorlog met Oekraïne, kost veel geld, kost veel mensen. Moet Poetin zich ongelooflijk uit gaan sloven om nog wat te krijgen? Want ja, investeringen gaan misschien een beetje helpen.
1: Ja, of Poetin dat moet doen is maar de vraag. Die is toch vooral ingevlogen om die speech te houden. Maar het moet daar op de grond gebeuren. Die 5000 mensen die daar rondlopen uit die 80 landen, die moeten afspraken gaan maken, ook met Rusland, van we kunnen hier zaken gaan doen, we kunnen hier aan het werk. Daar moet het toch vooral van komen. Ja, en of dat gaat lukken is maar de vraag natuurlijk. Landen doen niet graag meer zaken met Rusland, omdat ze weten ook dat ze onder sancties kunnen te komen vallen, secundaire sancties. Dus ja, het is maar de vraag of dat gaat lukken. Maar de organisatoren die zijn als altijd lijnt positief en optimistisch. Dus wat dat betreft zal het daar niet aan liggen.
2: Dankjewel. Rusland-correspondent Joost Bosman.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Ja, dan gaan we van het verhaal uit Kiev. Daar heeft namelijk gisteren inmiddels al een schietincident plaatsgevonden tussen twee Oekraïense inlichtingendiensten. De SBU en de HUR, dat is de militaire inlichtingendienst. Is gewoon misschien zeggen de Binnenlandse Inlichtingendienst en de Militaire Inlichtingendienst. Die geheime dienst was bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russisch oppositielid. En volgens de Kiev Independent ging het om een Stefan Kaplouvnov. Belangrijk figuur in het Russische vrijwilligerskorps. Een paramilitaire groep die vecht aan de zijde van Oekraïne. En die Militaire Inlichtingendienst dacht dat die Kaplouvnov ontvoerd werd. Tijdens de operatie van die geheime dienst liep het uit in een vuurgevecht tussen agenten van beide inlichtingendiensten. Ja, wie het vuur dan precies heeft geopend als eerste is onduidelijk. Beide partijen beweren dat de ander begonnen is. Drie militairen van een van die diensten zijn ook ernstig gewond geraakt.
2: Meen je?
0: President Zelensky is pislink over het incident. Hij noemt het een schandalige situatie. En het hoofd van de afdeling staatsgeheimen van die geheime dienst is inmiddels per direct ontslagen. Mogelijk zullen er nog andere leden van de inlichtingendiensten de laan uit worden gestuurd. Zelensky heeft beide diensten de opdracht gegeven om de zaak te gaan onderzoeken, om te kijken wat hier nou precies gebeurd is. Maar ja, ik kan me voorstellen, als je land in oorlog is, dat je het er niet bij kan hebben dat ook nog onderlinge
2: inlichtingengeheime
0: diensten rivaliseren met elkaar. Dat lijkt hier dus wel het geval te zijn. Dus nou, daar valt nog wel wat lijnwerk te verrichten voor Zelensky.
2: We hadden even buurten bij Erik Evengroen van de ANWB. Erik, goedemorgen.
18: Ai, goedemorgen.
2: Is er al iets te melden van de weg?
18: Ja, we zien de eerste dagelijkse files wel weer ontstaan. Want het is natuurlijk toch weer een ouderwetse donderdagochtend worden, waarin het toch wel veel, waarin we veel woon-werkverkeer zien. Met zoals gezegd veel dagelijkse files. En ook zojuist een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Dat gebeurde net voor knooppunt Hoflied. Er staat inmiddels al 10 kilometer file met bijna een kwartier op onthoud. De linker rijstrook is daar dicht. En een snelheidscontrole gezien al op de A30 van Barneveld naar Ede bij hectometerpaal 16,1.
9: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
20: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hier aan besteed.
21: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
22: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk, maar ik ben er blij mee.
0: Ruim 100 bedrijven en 5 politieke partijen ondertekenen vandaag een ondernemersakkoord 2030. Dat is een initiatief van een platform genaamd Future Up om duurzaam ondernemerschap te versnellen. En dat is nodig, zegt de directeur van die organisatie, dat is Ankie van Wers, want het verdienvermogen van ons land staat onder druk.
23: En wat we in dit akkoord gedaan hebben is eigenlijk best uniek. We hebben namelijk zowel de politiek als het bedrijfsleven verbonden aan concrete acties en serieuze commitments. Die gaan over eigenlijk 3 dingen. Hoe behouden we zoveel mogelijk grondstoffen en werken we toe naar een circulaire economie? Hoe werken we als bedrijfsleven en politiek en overheid samen met de natuur in plaats van tegen de natuur? En hoe creëren we een eerlijk speelveld?
0: Ja, en een van de ondertekenaars van het akkoord is de Keukengroep, bekend van merken als Kellerkeukens en Bruinzeelkeukens. En Mark Slappendeel, die is daar de CEO. En nu bij ons, meneer Slappendeel, goedemorgen.
24: Ja, goedemorgen.
0: Nou, een van de ondertekenaars dus van dit akkoord. Wat gaat er bij u per vandaag dan veranderen, nu u uw handtekening gezet hebt?
24: Nou, voor de keukengroep is dit akkoord geen startpunt. Eigenlijk een volgende stap. We hebben de laatste jaren al fors geïnvesteerd in de circulaire productie, CO2-reductie en biobased materialen. Denk daarbij aan de introductie van een nieuwe biobased keukenlijn eind vorig jaar. Maar ook samenwerking met lokale boeren, met LTO, waar we CO2-opslag in de bodem doen om uitstoot te neutraliseren.
0: Ja, okay.
24: Dus concreet betekent het dat wij eigenlijk met dit akkoord gaan proberen te versnellen op een aantal assen die Anke net heeft genoemd.
0: Ja, en dan zien we dat er ook politieke partijen bij betrokken zijn. Althans, D66 uit de coalitie, maar verder 50+, ChristenUnie, Pro, Volt. Twee coalitiepartijen die zie ik daar ontbreken. Wat is voor u het belang van het feit dat ook de politiek hier mee tekent?
24: Ja, ik zie dit niet als een akkoord van vijf partijen. Ik zie dit meer als een uitnodiging aan heel politiek Den Haag. Het belang uiteraard is dat een publiek-private samenwerking in dit domein van duurzaamheid eigenlijk essentieel is om het tot een succes te kunnen maken met elkaar. Waarbij duidelijkheid, consistentie in beleid en ook een stimulans binnen de kaders van budgettaire verantwoording die dynamiek moet verstevigen en versterken.
0: Ja. Oké, en daar hebt u dus de politiek voor nodig. Wat zijn dan concreet zaken waarvan u zegt van nou, dat zou ons enorm helpen als ondernemer?
24: Ik denk dat consistentie voor ons als ondernemend Nederland het belangrijkste is. Daarmee denk ik dat we het vliegwiel voor ondernemend Nederland ook beter kunnen gaan aanzetten rondom deze thema's. Mm-hmm. Ja, en de wereld is natuurlijk groter dan alleen ons bedrijf of de branche waarin wij werken. Het gaat ook over de BV Nederland en de positie van de BV Nederland binnen Europa en Europa binnen de wereld. Waar zeker met het rapport Wennink en het rapport Draghi nog wel een versnelling noodzakelijk is.
0: Ja, en dan heeft dit het ondernemersakkoord 2030. Dat is over 4 jaar. Wat moet er dan wat u betreft bereikt zijn in dat jaar?
24: De grootste uitdaging is denk ik het tempo maken met elkaar. We zien dat ook het rapport van de heer Wennink, maar ook van Draghi, voordat dat is doorgecijpeld in het bedrijfsleven. Ik heb het wel eens het idee dat een sense of urgency mist ten opzichte van Europa en de positie waarin wij in de wereld ons bevinden. Neem even de Duitse auto-industrie of de situatie van de chemische industrie, wat we de laatste 2 jaar hebben zien verdwijnen, ook uit Nederland. Dus wat mij betreft snelheid en sense of urgency.
0: Ja. Nou is het thema duurzaamheid ook een beetje aan het weg hebben voor mijn gevoel de afgelopen jaren. We hebben het veel over regeldruk, daar moeten we iets aan doen. En duurzaamheid komt dan misschien later wel. Ziet u dat ook en maakt u zich daar zorgen om?
24: In zoverre wel. Ik denk ook dat dat een onderdeel is van het akkoord van gisteravond, waarbij 100 ondernemende bedrijven kunnen laten zien aan de wereld en ook aan Nederland dat duurzaamheid wel degelijk een verdienmodel kan zijn. Een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat is het voor de keukengroep al jaren. En wij hebben het als integraal onderdeel in onze 5-jaren-strategie tot 2030 ook meegenomen. En daar zullen wij op blijven investeren.
0: Ja. Kunnen we deze bedrijven nu ergens aan houden? Of is dit een vrijblijvend ding en zijn we dit over een jaar vergeten en gaan we dan weer allerlei nieuwe plannen maken?
24: Hey, het is niet vrijblijvend. Eigenlijk hebben alle bedrijven vinkjes gezet achter de thema's die zijn gedefinieerd over die 3 assen. Dat wordt ook gevolgd. En daarnaast is duurzaamheid voor een bedrijf zoals de keukengroep. En er zijn ook notified bodies bij betrokken. Wij hebben een certificaat vanuit het CO2. De duurzaamheidsladder, daar heb je niveau 5, daar word je opgetoetst. Dus er zijn ook allerlei instrumenten dat je kunt aantonen dat je niet aan greenwashing doet, maar dat ook daadwerkelijk resultaten worden gehaald en gemonitord.
0: Dank, Mark Slappendel, CEO van de Keukengroep. Een van de ondertekenaars van het Ondernemersakkoord 2030. En wil je daar meer over weten, dan moet je morgen eventjes luisteren. Begin van de middag om 12:30 naar Zaken doen. Dan praat Thomas van Zel verder met de directeur van Future Up. Je hoorde er net in een kort fragment, Ankie van Wers, over dat ondernemersakkoord dus en wat dat waard is wat we daarin hebben.
2: Ja, dan weer ontslagen. En ditmaal bij de Nederlandse Bank, want dat ontslaat 10% van zijn totale personeelsbestand. Dan gaat het om 290 fulltime employees, dus volledige medewerkers. En gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten, zo schrijft het FD vandaag. Nou, die reorganisatie die werd in november vorig jaar al aangekondigd, maar begin deze week is daarover het personeel bijgepraat en de vakbond voor DNB-personeel die houdt vanmorgen een personeelsbijeenkomst. Zo lezen we in een intern bericht dat gelekt is bij het FD. De Centrale Bank wil efficiënter gaan werken, onder meer door de inzet van technologie. Opvallend is dat de IT-afdeling, die een deel van die efficiëntieslag moet gaan maken, die wordt niet gespaard. En er gaan ook mensen weg bij de ondersteunende diensten, waaronder finance, personeelsbeleid en communicatie. Een deel dat onderzoek verricht bij banken en andere vergunninghoudende instellingen valt buiten de reorganisatie. Ja, Nederlandse Bank heeft te maken met oplopende kosten door nieuwe wettelijke taken. Een periode van hoge loon- en prijsinflatie, een noodzakelijke versterking van de IT-infrastructuur, tijdelijke verhuizing van DNB en de renovatie van het hoofdkantoor, wat alles bij elkaar betreft toch een enorme rekening geeft. En op termijn moet er op deze wijze 70 miljoen euro worden bespaard.
0: Nog een bijzonder geschiedenisverhaal, want de politie in Tsjechië heeft het lichaam opgegraven van Jan Masaryk. Dat is de voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Tsjechoslowakije. We gaan dus een heel eind in de tijd terug. Hij werd in maart 1948 in zijn pyjama doodgevonden op de binnenplaats van het ministerie in Praag, onder het raam van zijn dienstwoning. Nou, toentertijd spraken de autoriteiten van zelfmoord, maar bijna 80 jaar later is eigenlijk nog steeds onduidelijk wat er nou precies gebeurd is. En die Masaryk, die was een prominente pro-westerse politicus, de zoon van de eerste president ook van Tsjechoslowakije, bleef minister nadat de communisten in februari 1948 de macht hadden overgenomen. Maar kort daarna, op 10 maart, werd hij dus dood aangetroffen. Nou, sindsdien bestaan er allerlei theorieën. Zelfmoord dus inderdaad. Ja, het zou ook een ongeluk kunnen zijn. Of moord. Sommige historici vermoeden dat de Sovjet-agenten bij zijn dood betrokken waren. En die dood van Masaryk die wordt ook wel de derde Praagse defenestratie genoemd. Hè. Dat verwijst naar twee eerdere beruchte momenten uit de geschiedenis van Praag. In 1419 en 1618, waarbij mensen tijdens politieke conflicten uit ramen werden gegooid. Ja. We zien het nu nog wel eens in Rusland gebeuren. Vooral die laatste gebeurtenis in 1618 kreeg enorme gevolgen, want het was een beetje de opmaat na de 30-jarige oorlog. Nou, die zaak Masaryk zou dus wel eens die derde defenestratie kunnen zijn. Na de val van het communisme al meerdere keren opnieuw onderzocht, zonder definitieve conclusie. Vorig jaar een nieuw onderzoek, dit keer dus naar een mogelijke moord. Aanleiding toen allerlei nieuw ontdekte diplomatieke documenten en stukken van inlichtingendiensten uit buitenlanden. Nou, Masaryk dus opgegraven, althans wat er nog van over is. En politie wil nu met moderne forensische technieken opnieuw onderzoek gaan doen op zijn lichaam dus. Ja. En daarmee hopen ze eindelijk meer duidelijkheid te krijgen over dit toch wel politieke mysterie.
2: 7:09. Brussel heeft een plan om overvolle toeristensteden te verlossen van de rolkofferterreur. Met de Affordable Housing Act kunnen lidstaten makkelijker berekenen in hoeverre sprake is van hun woningtekort. En als dat eenmaal is vastgesteld, kunnen populaire steden makkelijker de verhuur aan toeristen aan banden leggen. Nou, lees de Airbnb's, want die tijdelijke verhuur wordt gezien als een van de oorzaken van steeds oplopende huizenprijzen. Het voorstel van de Europese Commissie komt volgende week naar buiten, maar het FD heeft de tekst al ingezien en daarom is bij ons onze collega Eva Schram, redacteur bij het FD. Eva, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Is dit inderdaad in heel Europa een enorm probleem, die rolkofferterreur?
3: Over heel Europa gezien wel, ja. Natuurlijk niet in elke stad van Europa. Nee. En het wordt dus inderdaad door bepaalde groepen binnen Europa ook wel gezien als een belangrijke oorzaak van het huizentekort.
2: Ja, en nu komt er zo'n wet, zo'n Affordable Housing Act. Wat gaat die regelen? Wat staat erin?
3: Er wordt een soort rekenmethode inderdaad voorgesteld die dan door heel Europa gebruikt zou moeten worden om vast te stellen of er nou eigenlijk duurdere huizen zijn omdat er zoveel Airbnb's ergens zijn. Het idee is natuurlijk, als je dat in heel Europa op dezelfde manier doet, hè, met hetzelfde wettelijk kader, ja, sta je eigenlijk sterker tegenover een juridische uitdaging.
2: Mm-hmm. Maar de grote vraag is natuurlijk, als je zo'n wet hebt, kun je dan effectief dit probleem voorkomen? Ga je dan de Airbnb's uit de markt drukken of niet?
3: Daar wordt aan getwijfeld natuurlijk. Ja, zijn nu ook al.
2: Vandaar mijn vraag, Eva.
3: Ja. Want er zijn nu natuurlijk in Amsterdam bijvoorbeeld zijn er ook al wel effectieve maatregelen tegen getroffen. Mm-hmm. Daar mag je geloof ik maar 30 dagen per jaar en in sommige wijken maar 15 dagen per jaar een woning verhuren. Ja. Dit wetsvoorstel van de Europese Commissie gaat ook vooral over woningen die niet als een primaire woning worden gebruikt. Hè, dus waar niemand normaal gesproken woont, die alleen maar eigenlijk voor vakantieverhuur zijn.
2: Ja.
3: Het ziet niet zozeer op een iemand die een huis heeft en af en toe op vakantie gaat en dan zijn eigen woning ook verhuurt.
2: Ja, ja. Het gaat om structurele verhuur. Ja, dat is de grote vraag.
3: Ja.
2: Ja.
3: De hoop is wel, sinds eerder dit jaar moeten platforms zoals Airbnb en VRBO al verplicht data delen met steden over hoeveel Airbnbs er nou zijn en hoeveel die verhuurd worden. Mm. En het idee is dus met aan de ene kant die data en nu die rekenmethode, dat er wel veel meer, dat steden veel meer macht hebben om te zeggen, hey, in dit hele specifieke gebied van onze stad is echt een probleem, hier gaan we iets aan doen. Mm. En het wetsvoorstel zoals er nu ligt, het is nog een voorstel, geeft dan ook wel de mogelijkheid om te zeggen, die woning mag niet meer verhuurd worden aan toeristen.
2: Denk je dat die wet er echt komt? Wordt die aangenomen en ook in deze vorm?
3: Nou, dat is nog heel het begin. Hè. Hij komt volgende week, wordt hij gepresenteerd en dan moeten de lidstaten zich er nog over buigen en het parlement. Dus meestal wordt er wel een en ander aan gesleuteld. Maar er zijn wel echt de sociaaldemocraten in Europa zijn echt voorstander hiervan. Dus in die zin is het bij een deel van de parlementariërs wel zeer gewenst.
2: Maar er zullen ook parlementariërs zijn die zeggen, dit moet je gewoon aan de discussionaire van de stad zelf overlaten. He, zie Amsterdam, daar werkt zoiets best als je dat maar heel specifiek op zo'n stad afstemt.
3: Ja, nou, wij spraken ook Nederlands Europarlementariër Dirk Gotink. En die zegt dat inderdaad. Ja. Dit voorstel helpt niet zoveel voor steden die het al goed geregeld hebben. Ja. En het wordt voorgesteld als een belangrijke maatregel om de huizentekort op te lossen. En daar ziet hij niet zoveel in. Mm. En er zijn anderen die zeggen, nou ja, daar is meer voor nodig dan Airbnb aan het banden leggen.
2: Dankjewel, onze collega van het FD. Schrijver van het artikel, Eva Schram. Ja, en dan iemand. Paleontologen hebben in de buurt van het Caribameer in Zimbabwe een dinosaurusskelet gevonden van een soort die daar 210 miljoen jaar geleden, dat ze dus in het late trias, rondliep. En het leek op de ons bekende Diplodocus. Maar het gekke is, het is toch duidelijk een andere soort, zeggen die onderzoekers. Nou, deze was ongeveer zo lang als een Volkswagen ID4. Dit een vrij grote auto. Woog iets meer dan een volwassen varken. Enige jammer is, de schedel ontbreekt. Wat je dus niks zegt over, ja, wat at dat beest dan en hoe kwam hij aan zijn eten. Maar dat komt helaas veel vaker voor bij prehistorische vondsten. Want of dat is niet in de modder begraven geweest, of het is door een predator opgegeten. Maar het aardige van het Caribameer is nou, het is één van de gebieden op aarde waar zeer oud gesteente, opgebouwd uit modderig sediment van oude meren en rivieren, terug te vinden is en waar je makkelijk kunt graven. Wetenschappers vermoeden daarom dat deze vondst een topje van de ijsberg is en ze daar veel meer onbekende dinosoursoorten zullen gaan aantreffen. Mm-hmm. Nou, dat gebied Zimbabwe was lange tijd niet helemaal toegankelijk. Ze mogen er nu eindelijk onderzoeken, maar het enige nadeel is, als onderzoeker moet je niet bang zijn voor hedendaagse dieren. Want op de oevers wemelt het van de olifanten en de leeuwen. En als je denkt, nou, dammer het water op. Ja, nou, daar leven duizenden nijlkrokodillen en nijlpaarden. Ja, dat is niet zo gek opkijken als je over 210 miljoen jaar wordt opgegraven zonder schedel. Het ondernemersklimaat in ons land is structureel verzwakt. We raken steeds verder verwijderd van het rijtje toplanden, blijkt uit onderzoek van PwC. Wat er precies misgaat, hoor je zo meteen in de ochtendspits.
4: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
7: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
8: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
10: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor, met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
12: In de BNR-app.
0: Honderden websites zonder medeweten van de eigenaar ingezet ter promotie van illegale online casino's. Dreiging van hybride cybercrime blijft toenemen, melden OM en politie. En wet DBA jaagt hoger opgeleide ZZP'ers uit de flexmarkt. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: En dan gaan we naar de AWB. Erik Evengroen kijkt naar de schermen en ziet... Erik, wat staat er op de borden?
18: Nou, dat de ochtendspits goed op gang is gekomen, met inmiddels alweer ruim 100 kilometer file en een paar ongelukken die opvallen, zoals daar via Rotterdam richting Amsterdam. Net voor knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. Die is de linkerrijstrook dicht en de vertraging middels 20 minuten. Er is ook alweer aansluiten op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Voor knooppunt Lunette een kwartier extra reistijd. Een ongeluk zojuist op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is dat gebeurd. Hier is de vertraging 10 minuten. En tenslotte ook een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. 3 rijstroken dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte ook nog een snelheidscontrole al op de A6 van Emmeloord naar Muiden bij 83,4.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het zwemwater in plassen en meren is nergens schoon, zeggen milieuonderzoekers. Ze deden proeven op 250 zwemplekken en overal zat chemische vervuiling in het water. Vooral PFAS en landbouwgif. Ze zeggen erbij dat je niet meteen ziek wordt na 1 keer zwemmen, maar goed is het natuurlijk niet voor je. Bij het onderzoek in en om Overasselt zijn meerdere wapens gevonden en ook in Wiegen. De ME kreeg een tip dat daar een verdachte tas in de struiken lag. Inwoners is gevraagd goed op te letten op verdachte voorwerpen of situaties na de schietpartij deze week. Een man werd doodgeschoten bij een huis waar een veroordeelde crimineel zou wonen. Toeslagenouders krijgen geen gratis advocaat meer als ze die nodig hebben om hulp van de gemeente te krijgen. Het is stilzwijgend afgeschaft, meldt Trouw. Afgelopen jaren hadden ze recht op gratis hulp, maar het ministerie van Financiën heeft dat geschrapt zonder het te vermelden. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben een duurzaamheidsakkoord getekend. Ze beloven meer biologische producten aan te bieden en spullen die je kunt repareren en beleid te maken dat daarbij helpt. Onder andere Bol.com en Jumbo en D66 en Pro hebben getekend. Het akkoord wordt overhandigd aan premier Jetten. Hackersgroepen proberen steeds vaker kinderen te ronselen. Dat doen ze via online spelletjes als Fortnite en Minecraft. Het zijn vaak hackersgroepen die verantwoordelijk zijn voor grote aanvallen als laatst op Odido. Hoewel het niet bekend is of achter die aanval ook jonge kinderen zaten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen. Later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
2: Kijken we even naar de beurzen. In Azië is de Nikkei 0,3 hoger. De Hang Seng verliest 0,1. En de Kospi staat 1,4% in de plus. Dan de scheepvaartsector blijkt een van de best presterende beleggingen van 2026, mede door de maandenlange crisis in de Straat van Hormuz, schrijft CNBC. Een mandje van 35 Amerikaanse en Europese scheepvaartaandelen is bijna 70% gestegen in de afgelopen 12 maanden. 82, 5 keer zoveel als de stijging van de S&P 500. Olietankers doen het best, stijgen 120%. En daarna volgen de autotransporteurs, gastankers en schepen voor droge bulk. Ja, een crisis kan je ook geld aan verdienen, zoals we weten. Goudprijs stijgt voor de tweede dag op reis. Staat nu op $4400 per troy ounce. 1,2% hoger dan gisteren. Olie is ook weer wat duurder. Een vat Brent crude in the future op dit moment $95,02. Alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Het ondernemersklimaat in ons land is structureel verzwakt. We raken steeds verder verwijderd van het rijtje toplanden. Hoe komt dat en wat kan je eraan doen? Zometeen onderzoek van PwC in de ochtendspits.
14: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
25: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
11: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
12: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
15: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
12: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
16: Je hoeft niet altijd te luisteren.
17: Behalve misschien naar onze podcast.
16: Allemaal in de BNR-app.
17: Download de BNR-app.
16: En blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, het is 5:05 op donderdag 3 september 2026. Buiten begint het een heel klein beetje licht te worden. Maar ja, dat is tussen de grauw en grijzigheid erdoor. Maar desalniettemin, wij zijn het lichtpunt in jouw ochtend. En Iwan weet wat we gaan doen de komende half uur.
0: Bas, goedemorgen. Zometeen praten we over een onderzoek van BNR. Dat praat over honderden websites van allerlei bedrijven, individuen, stichtingen, ZZP'ers, die vol blijken te staan met allerlei illegale casinopromotie, vaak zonder dat die clubs dat zelf weten. Hoe dat kan, en met name maar ook wat de kansspelautoriteit daaraan kan en zou willen doen, gaan we zometeen bespreken met die autoriteit zelf. En we hebben aandacht voor het jaarlijks partijcongres van Reform, de partij van Nigel Farage. Die is namelijk vandaag, vanaf vandaag, gaat van start. Dat wordt een succes, dat weten we nu al, want hij heeft gewonnen van de vuilnisbak. Maar ja, als je even iets verder kijkt, is de vraag, is het succes echt zo groot of is het vooral optisch? Nou, dat allemaal zometeen met Lia van Beckhoven, onze vrouw in Londen.
2: Maar allereerst naar dit. Ja, vandaag wordt er in de Tweede Kamer eindelijk een keer gesproken over het rapport Wenning.
0: Nu pas.
2: Ja, dat heeft even geduurd, maar toch. Het ondernemingsklimaat in ons land is structureel verzwakt, blijkt uit een kersvers rapport van PwC. Nederland staat internationaal gezien in de subtop, waar het rijtje toplanden raakt steeds verder uit zicht.
19: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Ja. En als andere landen structurele knelpunten sneller oplossen dan wij, ja, dan komt die zevende plek uiteindelijk vanzelf wel onder druk te staan. Ja,
5: waardoor verliezen wij die concurrentiekracht? Wat zijn de oorzaken?
4: Nou, dat ligt niet zozeer aan loonkosten of talent of innovatie, maar veel meer aan de kwaliteit van onze instituties.
5: Kijk.
4: En daar bedoelen we niet zozeer de wetten zelf mee, maar de kwaliteit van de overheid en de uitvoering daarvan. In onze heatmap laten we zien dat de indicatoren zoals overheidseffectiviteit of de kwaliteit van regelgeving, rechtsstaat, al jaren verslechteren.
5: Ja.
4: En Nederland scoort nog altijd goed op wat ik zei, talent, onderwijs, innovatie. Mm-hmm. Maar het wordt voor bedrijven steeds moeilijker om plannen uitgevoerd te krijgen door trage besluitvorming, vergunningsprocedures. Ja. En door ook minder voorspelbare beleidsomgeving.
5: Ja.
4: Dus het probleem zit niet zozeer in de motor van de economie, maar steeds vaker in, laten we zeggen, de verkeersleiding.
5: Ja.
4: En ja, dat is wel een probleem.
5: Absoluut. Nou, praat de Tweede Kamer daar vandaag over. Die praten over de implicaties van het rapport Wenning. En ik neem aan dat u uw rapport ook zou moeten meenemen. Eigenlijk, hè, als je dit ziet, want dit is een beetje een introspectief stuk waar de politiek ook erg naar moet kijken in het kader van de aanpak van de overheid, toch?
4: Zeker, want het rapport Wenning gaat heel erg over de randvoorwaarden op orde brengen.
5: Ja.
4: De randvoorwaarden, zodat er weer groeiruimte komt in Nederland. Zodat er het vertrouwen is van private partijen dat er weer geïnvesteerd moet worden.
5: Mm-hmm.
4: En dat je die private investeringen ook los krijgt.
5: Ja.
4: En daar gaat dit rapport eigenlijk ook over.
5: Ja,
4: want
5: precies.
4: Het laat zien dat op dit moment die randvoorwaarden onvoldoende op orde zijn. Dat er onvoldoende groei en bloeiruimte is in Nederland voor het bedrijfsleven. En ja, dan moet daar een van de dingen die echt op rood staat is die effectiviteit van de overheid.
5: Ja.
4: Van de uitvoering. En dat zijn, het is een aantal bekende knelpunten, hè, die al jaren op de agenda staan, maar gewoon niet worden opgelost.
5: Nee.
4: Het woningtekort, dat belemmert arbeidsmobiliteit, stikstofregels die ruimtelijke ordening vertragen, een overvol energienet waardoor bedrijven lang moeten wachten op aansluitingen en vergunningen, maar ook de overbelaste uitvoeringsorganisaties. Zoals het UWV of de Belastingdienst.
5: Ja, je zou dus zeggen, met enige daadkracht in beleid komen we een stuk verder. Alleen daar ontbreekt het helaas een beetje aan. En dat gaan we ook niet snel meer, gezien ook de laatste discussies rond de begroting, voor elkaar boksen, denk ik, voor Baars. Maar waar zou een oplossing liggen? Wat moeten we doen om te zorgen dat we dit ketten? Want doen we dat niet, dan neemt de concurrentiekracht nog verder af en dan zakken we echt, historisch gezien, echt weg naar een lage plaats, denk ik, hè?
4: Ja, en het probleem is, kijk, dit is een crisis in slow motion.
5: Ja, ja.
4: Het is niet zo dat we volgend jaar ineens uit de top 10 gekukeld zullen zijn. Het kan trouwens, maar en omdat het een crisis in slow motion is, kan men de indruk krijgen, we wachten nu nog even een jaartje en dan
5: precies
4: gaan we het aanpakken.
5: Ja, ja, ja.
4: Nee, dat kan dus niet.
5: Mm-hmm.
4: En het probleem is ook niet dat er een gebrek aan plannen is. De overheid zou, denk ik, minder energie moeten steken in nieuwe plannen. Meer in het oplossen van bekende en bestaande knelpunten.
5: Ja.
4: Dus meer uitvoering van wat er al in de pijpleiding zit aan plannen en noodzakelijke oplossingen. Want we weten al jaren waar de problemen zitten, daar hadden we het net al over.
5: Ja, precies.
4: En zorg voor voorspelbaarheid in beleid, zodat bedrijven niet voortdurend met nieuwe regels en koerswijzigingen worden geconfronteerd.
5: Ja.
4: En dat kost niks, hè? Daar heb je helemaal geen begrotingsakkoord voor nodig.
5: Nee.
4: Voorspelbaarheid van beleid zit gewoon in ook de politieke cultuur, ook in de Kamer trouwens,
5: exact,
4: niet alleen bij het kabinet.
5: Exact, en ook in de uitvoering.
4: En ten tweede moeten we regels ook echt uitvoerbaar maken.
5: Ja.
4: Veel uitvoeringsorganisaties staan onder druk. Niet zo, mede doordat die regelgeving steeds complexer is geworden. Als je nou eenvoudiger regels hebt, minder uitzonderingen, dan vergroot je de uitvoeringskracht.
5: Ja.
4: En ook dat kost niet per se heel veel extra geld. En bedrijven zijn ook geholpen met minder stapeling en minder complexiteit van regels.
5: Nou zijn dit allemaal zaken die we al jaren horen, ook vanuit het bedrijfsleven, en Den Haag pakt het niet op. Is daar een reden voor te geven van Baars?
4: Ja, nou, kijk, onze democratie heeft te maken, en dat is niet alleen Den Haag, dat zijn ook

0: ook de kiezers die die wat footloose zijn geworden voor een deel. Het is ook de aandachtseconomie, hè? Dus het, het willen scoren in de media.
1: Misschien
0: soundbites. Dus wij hebben hier allemaal een verantwoordelijkheid. En uiteindelijk, als je dit soort dingen wilt oplossen, als je onze democratie, laten we zeggen, weer wilt laten leveren, weer resultaten wilt laten leveren. En dit, nu ga ik even, stap ik uit de Business Climate Heatmap en ga ik naar ander werk waar ik aan met denkwerk aan gewerkt heb. Dan zou je bijvoorbeeld wat meer ruimte voor de lange termijn kunnen krijgen door bijvoorbeeld niet voor 4 jaar te kiezen, maar voor 6 jaar in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En ook de verkiezingen voor de Eerste Kamer op dezelfde datum te doen als die voor de Tweede Kamer. Zodat je iets meer ruimte krijgt om beleid niet alleen te maken, maar het ook uit te voeren.
1: Dank u wel. Barbara Baarsma is hoofdeconoom bij PwC en hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Sinds de fiscus harder optreedt tegen schijnzelfstandigheid, krimpt de flexmarkt voor hoogopgeleide professionals. Het aantal opdrachten voor deze groep is sinds eind 2024 met 42% gedaald, blijkt uit een rapport van Head First. Dat is een HR-dienstverlening en dataspecialist Intelligence Group, waar de Telegraaf over schrijft. En daarmee is de vraag aanzienlijk harder teruggelopen dan het aanbod. Ook al zijn tienduizenden ZZP'ers en gedetacheerden in het afgelopen jaar, anderhalf jaar, gestopt of weer in loondienst gegaan. Van de pakweg 775.000 hoogopgeleide Nederlanders werkte eind juni 18% als zelfstandige. En eind 2024 was dat nog 22%. Dus dat is 4 procentpunt lager in die tijd. Bij de landelijke overheid is de concurrentie het grootst. Het aanbod is er 5 keer zo groot als de vraag. En daar is de betaling hoger. En zijn er meer opties voor bijvoorbeeld thuiswerken. Dus dat is aantrekkelijker. Tegelijkertijd neemt het aantal opdrachten bij de Rijksoverheid af. En in de sectoren logistiek, transport en productie is het aandeel flexkrachten juist toegenomen. Daarvan 8% 4 jaar geleden naar 12% nu. Maar ook daar neemt het aantal opdrachten af.
1: Ja. Heel goed voor de productiviteit van ons land, zou je kunnen zeggen. Zo'n flexwet. Oké, jongvolwassenen tussen de 18 en 35 zijn relatief veel vaker slachtoffer van online fraude dan 65-plussers. Dat is opmerkelijk, blijkt het onderzoek van ABN AMRO. Maar liefst 1 op de 7 jongvolwassenen kreeg de afgelopen jaar te maken met online fraude. En dat komt omdat jongeren hun eigen digital skills veel te hoog inschatten. Juist hun zelfvertrouwen is het risico. Zo bekijken 6 op de 10 jongeren bijvoorbeeld niet eens de contactgegevens van hun webshop. En 53% controleert slechts reviews via onafhankelijke websites. Ja, daarnaast zijn jongvolwassenen een interessant doelwit voor fraudeurs, omdat ze veel gebruik maken van de socials. Cybercriminelen verplaatsen zich daarom steeds vaker naar media als Instagram, TikTok en WhatsApp. En tegelijkertijd blijkt de fraude steeds moeilijker te herkennen door het gebruik van AI. Nou, volgens onderzoek van de ABN AMRO Bank is het daarom belangrijk dat jongvolwassenen kritisch blijven en de inhoud van berichten en sites goed controleren. Doe een beetje zoals ouderen, zoals wij, want wij checken het. URL'tjes checken, reviews kijken op andere sites, dat gaat helpen, zei hij. Ervaringsdeskundige, en nog niet eens 65. Erik Evengroen van de ABB is bij ons. Erik, waar staat het vast?
4: Op steeds meer plekken, want de ochtendspits komt goed op gang. En het zijn vooral ongelukken die nu opvallen, zoals op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Daar gebeurde, zoals gezegd, een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel. De weg is zojuist wel vrijgegeven, maar er staat al 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A16 van Rotterdam naar Breda bij 45,5.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Minstens 1000 websites en misschien nog veel meer van bedrijven, stichtingen en ZZP'ers staan vol met illegale casinopromotie, blijkt uit onderzoek van BNR. Die websites die worden of gehackt of verlopen domeinnamen worden opgekocht en omgetoverd tot websites die allerlei illegale casino's, vaak uit het buitenland opererend, promoten. De kansspelautoriteit die wil dat wel handhaven, maar zegt dat ze niet genoeg wettelijke bevoegdheden hebben. En daarover gaan we praten met Ella Seisner. Zij is directeur vergunningen en toezicht bij die KSA, bij die kansspelautoriteit. Mevrouw Seisner, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ja, minstens 1000 websites en misschien nog veel meer dus. Websites die gehackt zijn of opgekocht zijn. Die komen wij tegen, maar die komt u vast ook elke dag tegen. En daar kan u beperkt iets aan doen?
5: Ja, dat klopt. Wij komen dat inderdaad ook tegen. Het gaat echt om duizenden van dit soort websites op verschillende extensies. .nl, .eu, .com. Hm. En wij hebben echt beperkte mogelijkheden om daar wat tegen te doen. .nl-extensies, daar werken wij goed samen met SIDN. Dat de beheerder van de .nl-extensies. Die zijn goed bereid om websites, als wij die melden, als we aangeven, nou, hier zit illegale content op, illegale gokwebsites. Ja. Dan halen zij die vrij snel voor ons weg. Mm-hmm. Maar bij .com.eu-extensies is dit heel moeilijk, omdat wij geen bevoegdheid hebben om websites te blokkeren.
3: Ja, want hoe zou dat er wat u betreft dan uit moeten zien? Waar moet u terecht voor .com of .eu?
5: Ja, dat is op dit moment .com-websites, .eu-websites worden beheerd echt in het buitenland. Ja. Dat maakt aanspreken van die partijen moeilijk, met onze Nederlandse beperkte bevoegdheden die we op dit moment hebben. Dus voor een deel kan internationale samenwerking daarbij helpen, maar met name bij de .com-websites zien we dat de beheerders van die websites en ook de hostingpartijen, die zitten vaak in het buitenland, moet je ook denken aan Amerika of echt meer de Zuid-Amerikaanse orde. Mm. En als wij daar een brief naartoe sturen met de notes to take down van haal de website eraf, ja, dan wordt daar gewoon niet of nauwelijks op gereageerd.
3: Ja. Nou spraken we eerder deze week met de CEO van de Nederlandse Loterij. Die probeert buitenlandse illegale casino's aan te pakken. Met op zich wel succes, geloof ik, af en toe. Gaan dan ook naar de rechter. Allerlei moeilijke juridische processen zijn dat, maar die doen dat wel. Dat kunt u natuurlijk ook doen. U kunt verder gaan dan een briefje sturen.
5: Ja, wij kunnen wel verder gaan dan een brief sturen. En wij hebben ook wel wettelijke bevoegdheden, allerlei bestuursrechtelijke bevoegdheden. Maar het effectueren van die maatregelen, dat zal mogelijk ook nog wel blijken uit zeg maar, het effectueren van de uitspraken die gedaan zijn ten gunste van de Nederlandse Loterij. Mm-hmm. Ja, dat wordt nog wel een tweede verhaal. En ik vraag me af of dat. Wij zijn daar in ieder geval. We zien daar geen concrete resultaten.
3: Ja. Wat zou er dus anders moeten? Welke bevoegdheid ontbreekt concreet? Wat zou u willen toevoegen aan de gereedschapskist?
5: Ja, nou, wij zouden in ieder geval graag die blokkeerbevoegdheid willen krijgen. En dat betekent, dat heet met een mooi woord de DNS-blokking mogelijkheid. En dan worden websites aangemeld bij een bepaalde server. En als je die dan als probeert te benaderen, ja, dan kom je niet op die website. Mm-hmm. Dan kan je daar niet op komen. Wij zien dat ook in andere Europese landen om ons heen, dat die bevoegdheid er is. En daarmee kan je veel sneller, veel effectiever websites uit de lucht halen. Ook de niet.nl-extensies. Ja. En daarnaast zou het ook echt enorm helpen als we de bevoegdheid krijgen om zoekmachines en social media platformen, want die hebben hier een grote rol in zeg maar de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de illegale gokwebsites. Mm-hmm. Om de bevoegdheid te krijgen om die ook zoekresultaten, organische zoekresultaten en ook te laten verwijderen.
3: Ja. Terwijl bijvoorbeeld als het gaat om kindermisbruik en dergelijke, dan zijn dat soort kanalen er. Dat werkt. Dus dat zou je kunnen verlengen ook voor dit doeleind. En u zegt ook DNS-blokken. Dus eigenlijk hou je dan niet zozeer de website uit de lucht, maar zorg je ervoor dat we hem niet meer kunnen bereiken.
5: Ja, zeker, zeker. Okay. Ja, en inderdaad, wat u zegt, kinderporno, wapenhandel. Wat het makkelijke daarvan is, vrij zwart-wit regelgeving. Wereldwijd. Het mag gewoon niet. Met gokken ligt dat heel anders. Elk land heeft zijn eigen regels. Dus dat maakt het veel lastiger om heel breed te zeggen op het internet, dat weren wij. Ja. Maar als wij met DNS-blokking kunnen wij gewoon zelf aangeven, nee, deze website is illegaal, die wordt geblokkeerd.
3: Ja.
5: En dan kunnen we daar dat veel effectiever mee bestrijden.
3: En dan kunnen wij er niet meer bij. Het is natuurlijk wel een grote verantwoordelijkheid die u dan hebt. Want ja, u kunt bepalen welke websites we wel en niet kunnen zien. Hoe waarborgt u dan dat allemaal op een goede manier gaat en dat u niet per ongeluk allerlei websites offline haalt die niet de bedoeling zijn?
5: Nee, dat kan zeker niet de bedoeling zijn. Ja, zo'n proces om uiteindelijk zo'n website te blokkeren moet met allerlei waarborgen omkleed worden. Daar moet aangetoond van worden natuurlijk dat die illegaal is. Maar daarnaast moet je ook altijd natuurlijk als eigenaar van zo'n website de mogelijkheid kunnen krijgen om daartegen te kunnen ageren, om weer van die lijst af te komen. Ja.
3: Nou, uw wensen zijn duidelijk. Vanmiddag debat over online kansspelen in de Kamer. Ik neem aan dat u volop lobbyt in Den Haag om dit gedaan te krijgen.
5: Zeker, zeker. En daar is ook, ook echt oor voor. We hebben het oor van ook de Kamerleden en ook van de staatssecretaris. We zijn goed in gesprek ook met het ministerie van Justitie hierover. dat dit, we hebben echt effectievere tools nodig. En daarvan zijn ook wel veel meningen dat het, die blokkeerbevoegdheid daar echt enorm bij gaat helpen.
3: Dank, Alice Heijsener, directeur vergunningen en toezicht bij de Kansspelautoriteit. Hele verhaal van de BNR-onderzoeksredactie hierover vind je op bnr.nl en in de BNR-app.
1: Het jaarlijks partijcongres van Reform, de mooie partij van Nigel Farage, gaat straks van start. Maar al voor het begonnen is, weten we dat het een doorslaand succes wordt. Farage won vorige maand grandioze verkiezingen tegen Count Binface, oftewel graaf vuilnisbakkenkop. Die werd ingezet door Jonathan David Harvey. De partij staat nog steeds hoog in de peilingen, maar wie verder in de toekomst kijkt, heeft reden tot somberte, zegt onze correspondent in het VK, Lia van Beckhoven. Want er is ophef over de financiële sponsors van Farage en er is mot in de partijtop. Met meetbare gevolgen voor de populariteit van Reform.
6: I think in 12 months time, Nigel Farage will not be the leader of Reform UK.
7: Het had lang iets bijna onvermijdelijks. Nigel Farage ging de volgende Britse premier worden. Nou, dat hoor je nu niemand meer zeggen. Sommigen, zoals deze radiopresentator, maken zelfs wilde voorspellingen over het naderende politieke einde van Farage.
6: Long been a question mark over Nigel Farage about to what extent does he really want to be prime minister.
7: Farage zou er geen zin meer in hebben. Feit is dat de leider van de Reformpartij onder druk staat. En bij parlement en politie lopen onderzoeken naar zijn financiën. De partij verloor 3 zetels die het had kunnen winnen. En in de peilingen is Reform dalende. En dat is Farage aan te zien, zegt zijn biograaf Michael Crick.
8: Yeah, you've seen a complete change in character in Farage, really, over the last 3 months since these allegations. Gone is the affable character, affable Farage of old, who, you know, who gets on with people, laughs at himself, has a bit of fun. And now we've got the snarling man of continuous grievance.
7: De opgewekte, energieke Farage is een chagrijnige man geworden met een dunne huid, veel zelfbeklag.
8: Farage has gone from being from the affable to the laughable in the last 3 months.
7: Het zal zijn supporters trouwens een zorg zijn. In grote delen van Groot-Brittannië blijft Farage de enige geloofwaardige partijleider.
9: At the end of the day, it's a witch hunt by other backstabbing MP's to get him out.
7: Die beschuldigingen van financieel gesjoemel, een complot van de gevestigde partijen om Farage uit de politiek te wippen, zegt deze vrouw.
9: So, who doesn't do things that they shouldn't do, you know? It's no big deal.
7: Maar Farage domineert dit vroege najaar niet meer de Britse politiek. Er is concurrentie van een nieuwe anti-immigratiepartij. En verder heeft de aandacht zich verlegd naar premier Andy Burnham. Je zou echter wel gek zijn Farage af te schrijven, zeggen de politieke commentatoren van The Guardian.
10: This is a man who has navigated dozens and dozens of political ups and downs. And I think, you know, maybe the one thing we can always say about him is that you shouldn't underestimate him. He is a political operator.
7: Als Farage er de brui aan gaf, dan zou het niet de eerste keer zijn. Hij heeft er een handje van een politieke partij of beweging op te richten, daarna uit het zicht te verdwijnen, om later weer terug te komen met een nieuwe partij. Hij is, zoals hij met zijn Brexit-campagne bewees, een van de handigste Britse politieke strategen.
11: I think he's weaker than he's been for a long time, but I don't think that means he's completely down and out.
9: He will survive, definitely he'll survive.
1: Nou, je hoort hem bijna van onze correspondent in het VK, Lia van Beckhoven, of Farage het partijcongres gaat overleven, gaan we de komende dagen zien. Het begint later vandaag, zoals gezegd, en hij spreekt zelf rond 4 uur Nederlandse tijd. En wat een mooie uitspraak als je kan zeggen, eerst was hij aaibaar, nu belachelijk. Ja? From affable to laughable. Over 2 weken vergadert de Amerikaanse Centrale Bank over de rente. Het Beige Book is een belangrijke input bij die vergadering. En dat Beige Book werd gisteren gepubliceerd. En onze huiseconom Han de Jong die heeft het weer gezellig voor je gelezen en deelt zo zijn bevindingen.
12: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
13: Tot morgen.
14: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
15: Het moment dat alles begint.
13: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. Dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
15: Provider, it starts here. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
17: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
18: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
19: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
20: Nou, niet met onze huidige applicatie.
19: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
20: Niemand.
21: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
22: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
21: Thinkwise. Transformeer legacy software.
23: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
24: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
28: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
29: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
30: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opleidingen, verhelderende board-evaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuijl van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
31: BNR Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen, ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is begonnen met al bijna 200 kilometer file. Veel dagelijkse files met zo'n 10 minuten oponthoud. En uiteraard ook weer een paar uitzonderingen. Wat opvalt is de A7, Hoorn richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 6 kilometer met bijna een half uur vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Voor knooppunt Lunette bijna 20 minuten vertraging. Dit komt door een eerder ongeluk op de A27. Want daar is zoals gezegd een ongeluk gebeurd tussen Gorkum en Utrecht. Ter hoogte van knooppunt Rijnsweerd. 2 rijstroken zijn daar nog dicht en de vertraging is een kwartier. En een snelheidscontrole op de A27 Utrecht-Almere bij 108,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
32: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het zwemwater in plassen en meren is nergens schoon, zeggen milieuonderzoekers. Ze deden proeven op 250 zwemplekken en overal zat chemische vervuiling in het water. Vooral PFAS en landbouwgif. Ze zeggen erbij dat je niet meteen ziek wordt na 1 keer zwemmen, maar goed is het natuurlijk niet voor je. Bij het onderzoek in en om Overasselt zijn meerdere wapens gevonden en ook in Wijchen. De ME kreeg een tip dat daar een verdachte tas in de struiken lag. Inwoners is gevraagd goed op te letten op verdachte voorwerpen of situaties na de schietpartij deze week. Een man werd doodgeschoten bij een huis waar een veroordeelde crimineel zou wonen. Toeslagenouders krijgen geen gratis advocaat meer als ze die nodig hebben om hulp van de gemeente te krijgen. Het is stilzwijgend afgeschaft, meldt Trouw. Afgelopen jaren hadden ze recht op gratis hulp, maar het ministerie van Financiën heeft dat geschrapt zonder het te vermelden. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben een duurzaamheidsakkoord getekend. Ze beloven meer biologische producten aan te bieden en spullen die je kunt repareren en beleid te maken dat daarbij helpt. Onder andere Bol.com en Jumbo en D66 en Pro hebben getekend. Het akkoord wordt overhandigd aan premier Jette. Hackersgroepen proberen steeds vaker kinderen te ronselen. Dat doen ze via online spelletjes als Fortnite en Minecraft. Het zijn vaak hackersgroepen die verantwoordelijk zijn voor grote aanvallen als laatst op Odido. Hoewel het niet bekend is of achter die aanval ook jonge kinderen zaten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen. Later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zometeen, over 2 weken, vergaat het Amerikaanse Centrale Bank over de rente. Nou, algeheel wordt ervan uitgegaan dat er wel een renteverhoging aan zit te komen. Kon er ook een beetje horen tussen de regels door van de toespraak van Kevin Warsh in Jackson Hole. Maar gisteren kwam ook het Beige Book uit. Belangrijke input bij die vergadering. Gisteravond gepubliceerd, nu al gelezen door BNR's huiseconom Han de Jong. En die komt zo vertellen uit Andermans werk.
1: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
3: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
5: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
3: Verloren zaak of zeker van je zaak. ACT Legal. Beslist beter.
6: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen.
8: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
31: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 7:55 geworden op donderdag 3 september 2026. Ja, het ziet er nog een beetje druilerig grijs uit. Klopt ook wel, het is een soort pre-herfstdag. Maar het wordt alleen mooier en zonniger vandaag, Iwan.
1: Gaat het regenen of valt het mee?
0: Ik hoop het niet, want ik ben op de motor.
1: Oh, ja. Ik hoop het ook niet dat ik wil hardlopen.
0: Kijk eens, nou, dan hebben we allebei de reden om te zorgen dat we de wolkjes
1: droog houden. Ja, precies. Ja,
0: maar voordat we dat doen, gaan we eerst even de volgende 30 minuten wegblazen. Wat gaan we doen?
1: Zeker, we gaan je zo meteen vertellen wat er vanaf het middaguur ongeveer in de Tweede Kamer gebeurt. Namelijk een debat over het rapport Wenning. Ja, inderdaad.
0: Eindelijk.
1: 6 jaar na dato ongeveer. We blikken zo meteen vooruit met de politiek verslaggever Michiel Jurjens. En je hoort nog enkele Kamerleden erover. En Niels Koloos vertelt zo meteen in de tech-update dat de politie en OM waarschuwen voor een verhoogde cyberdreiging. En waardoor dat komt, vertelt Niels ons zo meteen.
0: Maar we gaan eerst eventjes naar de internationale financiële markten. Nu de olieprijs en de Amerikaanse kapitaalmarktrente oplopen. Dat is echt iets engs. De 10-jarige staatsobligatierente staat inmiddels op bijna 5%, 4,78. En dat is een nieuw record. Ja, de vraag is, wat gaat de Fed nu doen? Nou is er over 2 weken een rentevergadering. Gisteren werd het Beige Book gepubliceerd, beschrijving van wat er in de Amerikaanse economie gebeurt. En dat is ja, een mooie handleiding voor de leden van die centrale bank, wat overigens een commerciële instelling is, hè, de Fed. De Federal Reserve is een samenstel van alle commerciële federale banken. Nou, bij de rentevergadering is dat een van de documenten, dat Beige Book, wat de leden van het rentecomité in de voorbereiding zullen lezen. Nou, dat weten we vorige week van Kevin Warsh van Jackson, die in Jackson Hole uitsprak. Ja, tussen de regels door dat misschien de renteverhoging er wel aan zal te komen. Nou, we gaan maar eens eventjes kijken wat er in dat beige boek staat. Onze huiseconom Han Jong, die heeft het doorgenomen. Han, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Bas.
0: Wat lezen we allemaal, of we, jij, in dat boek?
9: Nou ja, weet je, dat persboek komt natuurlijk elke 6 weken. En dan zit je eigenlijk vooral te kijken van in hoeverre wijkt het nou af van de vorige.
0: Ja.
9: En ja, dat is eigenlijk niet erg veel. Het gaat eigenlijk allemaal best goed in de Amerikaanse economie. De meeste districten, er zijn 12 Fed-districten. Nou, die rapporteren allemaal economische groei. Dat varieert dan een beetje het tempo daarvan. Maar overal is, laten we zeggen, gematigde groei. Er is werkgelegenheidsgroei. De arbeidsmarkt is eigenlijk ook prima en ook krap in bepaalde sectoren. En alle districten rapporteren ook wel prijsstijgingen. Eén district van de 12 zelfs forse prijsstijgingen. En dat is, ja, dat is toch een beetje hetzelfde beeld als 6 weken geleden.
0: Ja. Wat gaat dit betekenen voor het rentebesluit? Ik refereerde al even kort aan de woorden van Wars tijdens Jackson Hole, ja, vorige week.
9: Ja, dat klopt. Ja, daarin heeft hij, ja, naar mijn idee, toch wel een draai gemaakt. Nou, ja. Dat hebben we al eerder besproken.
0: Ja.
9: Toen hij net was aangetreden, toen zei hij toch wel af en toe dat de zwakke huizenmarkt een teken was dat dat het huidige renteniveau, dat je dat toch wel als restrictief zou kunnen zien. En dat zou dan ervoor pleiten om de rente niet te verhogen. Maar in Jackson Hole heeft hij een draai gemaakt. En ja, nu zegt hij opeens dat het huidige renteniveau niet als restrictief is te zien. En als je dan de huidige inflatie neemt en de ontwikkelingen op de oliemarkt, et cetera, en je combineert dat met de informatie uit dat beigeboek, ja, dan lijkt het toch wel logisch om een renteverhoging te verwachten over 2 weken.
0: Ja, zeker. Wat speelt er nog mee, die steeds hoger wordende kapitaalmarktrente? Het is een wereldwijd fenomeen trouwens, hè. We zien overal dat schuldpapier duurder begint te worden. Dat mensen dus afscheid nemen van, vraag toeneemt en daardoor de rente stijgt. Hè? Want dat is de korte boodschap in zoiets.
9: Ja, nee, dat klopt. Hè. Die kapitaalmarktrente, dat is, ja, dat staat onder invloed van vraag en aanbod.
0: Ja.
9: En eigenlijk precies zoals jij het beschrijft. Nou, die loopt op. Nou, mag ik het ook niet overdrijven, hoor. Het is niet zo dat die omhoog vliegt.
0: Nee.
9: Maar dat gaat heel geleidelijk. Eigenlijk lijkt het een beetje op een soort echternachtse processie, hè? 2 stappen vooruit en dan gaan we weer een stapje achteruit.
0: Ja.
9: Maar per saldo tendeert het naar boven. Het tempo waarin dat gebeurt verschilt ook wel per land. Hè? Bijvoorbeeld in Japan en ook het Verenigd Koninkrijk is dat eigenlijk sterker dan in de Verenigde Staten. Maar ook in de Verenigde Staten gebeurt dat.
0: Ja.
9: Dan is het natuurlijk een beetje gissen van, ja, waarom gebeurt dat nou precies? Nou, er zijn eigenlijk 2 voor de hand liggende verklaringen. Er zijn ongetwijfeld meer te bedenken, hoor. Maar 2 voor de hand liggende verklaringen. De eerste is dan dat beleggers toch vrees hebben dat de inflatie niet onder controle wordt gebracht door de centrale banken.
0: Ja.
9: En de tweede vrees is dat die oplopende staatsschulden, ja, dat die toch eigenlijk uiteindelijk erin uit gaan monden dat er betalingsproblemen bij overheden gaan ontstaan. Als de Fed nou de rente zou gaan verhogen, dat klinkt misschien een beetje paradoxaal, maar als de Fed de rente verhoogt, dan krijgen beleggers misschien toch iets meer vertrouwen erin dat die Fed de inflatie onder controle gaat brengen.
0: Ja.
9: En dat zou eigenlijk de kapitaalmarktrente juist een beetje tot bedaren kunnen brengen.
0: Ja, ja.
9: He, dus het, ja, het klinkt voor heel veel mensen misschien paradoxaal, maar een renteverhoging door de Fed
0: is goed nieuws.
9: Kan de stijging van de kapitaalmarktrente misschien juist tot staan brengen.
0: Ja, precies. Dat is wel iets wat, als dat er komt, die renteverhoging over 2 weken, gaat het ons ook raken.
9: Nou ja, kijk, die renteverhoging door de Federal Reserve, die officiële rente van de Fed, dat raakt ons nou weinig.
0: Mm-hmm.
9: Maar de obligatiemarkten, de kapitaalmarkten, die staan met elkaar in verbinding.
0: Ja.
9: Dus die ontwikkeling van de Amerikaanse kapitaalmarkt, daar merken wij ook de gevolgen van.
0: Daar voelen we meer van.
9: Als die stijgt, dan zuigt dat bij ons ook de kapitaalmarktrente omhoog.
0: Ja.
9: Daar zitten wij misschien ook niet op te wachten.
0: Nee.
9: Dat betekent dus dat het voor ons toch wel fijn zou zijn als de Fed met een renteverhoging die stijging van de kapitaalmarktrente tot stand weet te brengen. Dat zou voor ons, denk ik, per saldo een goede zaak zijn.
0: Gaan we nog even naar de man in het Witte Huis met het oranje gezicht, Trump. De nieuwe voorzitter, Kevin Warsh, heeft hij juist naar voren geschoven in de hoop dat hij de rente zou gaan verlagen. Doet hij niet. Wat gaan we zien van Trump?
9: Ja, dat wordt natuurlijk spannend. Hè? En ja, met Trump weet je het nooit. Hè? De voorganger van Warsh, Powell, die was ook benoemd door Trump. Maar toen die de rente begon te verhogen, ja, toen liet hij hem vallen als een baksteen, zou je kunnen zeggen. Dus de vraag is of Trump dat nu ook gaat doen met Warsh, als de Fed de rente gaat verhogen. Nou, ik vermoed en ik hoop dat hij dat niet gaat doen. Maar, en waarop is die hoop dan, of dat vermoeden gebaseerd? Kijk, de omstandigheden, het is duidelijk, het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de omstandigheden zich op het ogenblik niet lenen voor een renteverlaging en eigenlijk schreeuwen om een renteverhoging. En ik denk dat de minister van Financiën, Scott Bessent, dat ook heel goed begrijpt. En die Scott Bessent, dat is nou eigenlijk iemand naar wie Trump toch wel lijkt te luisteren. Dus ik ga er een beetje van uit dat Bessent aan het Witte Huis zal laten weten, als de Fed de rente verhoogt, ga dan niet meteen zo overdreven reageren, maar hou je mond.
0: Dankjewel. Han de Jong, BNR's huiseconoom. Ja, die wereldwijde rente op schuldpapier, zei ik al even, is gestegen naar het hoogste niveau in decennia. Want de oorlog in het Midden-Oosten, olieprijzen, die worden opgedreven. De bezorgdheid neemt toe dat de Fed inderdaad met andere centrale banken de rente gaat verhogen. Het rendement op 10-jarig staatsgeld, zei ik al even, naar 4,8%. Hoogste niveau tijdens de tweede ambtstermijn van Trump. En het rendement op de 30-jarige staatsobligaties zagen we vorige maand al een recordhoogte bereiken die we voor het laatst in 2007 zagen. En ook Japan. Han zei het net al, het rendement op 10-jarig schuldpapier voor het eerst sinds 96 op een nieuwe high, net als in Engeland en in Duitsland. In Engeland is het rendement op staatsobligaties op het hoogste niveau sinds 98, in Duitsland sinds 2011. Rendement stijgt, waardoor wanneer obligatiekoersen dalen, en dat komt omdat beleggers dan obligaties verkopen, waardoor de rendementen stijgen. De beleggers vrezen dat aanhoudende onzekerheden als die oorlog in het Midden-Oosten en de stijging van de olieprijs, het oplopen van staatsschulden, de algehele inflatie verder kan opdrijven, waardoor het voor centrale banken moeilijker wordt om hun monetaire beleid te versoepelen. Uitverkoop op de obligatiemarkt onderstreept de verwachting van beleggers dat de centrale banken inderdaad de rentes zullen gaan verhogen. Dat betekent dus niet alleen dat de Amerikaanse Fed de rente gaat verhogen, maar ook dat de ECB niet de laatste renteverhoging heeft laten zien. En daarmee is het bijna 7:15. Gaan we naar Erik Evengroen van de AWB. Ongeluk op de A7, begrijp ik, Erik. Waar?
4: Ja, klopt. Van Hoorn naar Zaanstad. Daar gebeurde nog niet zo lang geleden een ongeluk net voor knooppunt Zaandam. Twee rijstroken zijn daar nog altijd dicht. En er staat al 7 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A12 Utrecht richting Arnhem bij 83,1.
31: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
10: Ja, ik zei in het begin, het half uur eventjes gekscherend, 6 jaar na het uitkomen van, maar oké, het is 9 maanden na het uitkomen van het rapport Wennink, debatteert de Tweede Kamer er vandaag over. En inderdaad, lang naar uitgekeken, zegt politiek verslaggever Michiel Jurjens.
11: Net als Mario Draghi in 2024 waarschuwde oud-ASML-topman Peter Wennink eind vorig jaar dat Nederland achterop dreigt te raken in een wereldeconomie die steeds competitiever wordt. We benutten ons groeipotentieel te weinig, en dus zijn er investeringen nodig in innovatie, in ondernemerschap, in het vestigingsklimaat, in kennis en ga zo maar door. Nederland kan de welvaart die we nu kennen op de lange termijn behouden, maar dan zijn er nu wel keuzes nodig. En uiteindelijk moeten die in Den Haag gemaakt worden.
10: Ja, eigenlijk, het kan wel. We hebben wel alles in huis om concurrerend te zijn en te blijven, zegt D66 Tweede Kamerlid Wafa Wolhadj.
12: Niet alleen wat we met ASML doen, maar ook juist eigenlijk alles daaromheen. Dus rondom fotonica, rondom quantum. We lopen in sommige sectoren echt al behoorlijk vooruit ten opzichte van allerlei andere landen. En dat is ook iets om trots op te zijn. En tegelijkertijd zien we ook inderdaad wat Wennink zegt, dat er nog best wat nodig is als we die koppositie willen behouden, dat er ook nog wel wat moet gebeuren.
11: En kunnen we dat iets concreter maken? Wat moet er gebeuren?
12: Nou, een van de belangrijkste conclusies uit het rapport van Wennink, dat gaat er heel erg over hoe je ons onderwijssysteem of het stelsel rondom het onderwijs inricht. En wat we dus ook zien in het coalitieakkoord is dat we daar 1,5 miljard voor uittrekken. Daar wordt dus flink in geïnvesteerd. Maar niet zomaar, want alleen geld ergens insteken, dat is natuurlijk niet zomaar altijd een oplossing. We doen dat heel gericht. Wennink zegt ook, maak nou keuzes. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste punten die hij maakt. En zo identificeert hij ook een aantal van de sectoren in Nederland waar je nog potentie ziet om te groeien. Ja, en dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je ook je strategie rondom je onderwijs daarop aanpast. Nou, we zien dus voor de zomer dat de minister van Onderwijs ook een talentstrategie heeft gepresenteerd. En het is heel goed om te zien dat wat daarin staat ook echt aansluit op bijvoorbeeld de groeimarkten.
10: Ja, Wal Hatsch wijst dus op onderwijs, is natuurlijk ook een speerpunt van haar partij. En volgens VVD-Tweede Kamerlid Claire Martens zijn er juist binnen het onderwijs keuzes te maken.
13: Demografisch gezien hebben wij steeds minder mensen in Nederland. Steeds minder mensen die naar die onderwijsinstellingen gaan. Maar we hebben nieuwe beroepen nodig. Dat matcht niet meer. Dat is een groot gevaar voor de toekomst. Op het moment dat de politiek niet durft in te grijpen door te zeggen ik wil minder studies, we krijgen minder kinderen, we willen minder mensen in Nederland, verwatert het en hebben we extreme tekorten. Dus in landsbelang voor de economie van de toekomst moeten we toe naar minder studies. Dat debat probeer ik al enige tijd hier te voeren. Nou, dan is iedereen als door een wesp gestoken. Maar dat zijn wel de moeilijke debatten die we hier moeten gaan voeren en allemaal niet willen voeren.
11: Wat betekent dat? Minder pretstudies, meer techniek, meer digitalisering? Is dat die harde boodschap die wat u betreft wel verspreid moet worden?
13: Ja, en ik zeg dit als liberaal ook met een dubbel gevoel. Vandaar dat ik zeg, we moeten allemaal over onze schaduw heen stappen. Want het liefst zou ik zeggen, iedereen moet lekker gaan doen wat hij wil. Maar er zijn een voorbeeld, een aantal mbo-opleidingen die zowel de muziekopleiding als de rockopleiding als de heavy metal opleiding hebben op dezelfde instelling. Ik zeg altijd met heel veel, een beetje dubbel wat mijn broertje zelf de Herman Brood Academie gedaan. Dus het ligt heel gevoelig bij ons thuis aan de keukentafel. Maar Nederland heeft bepaalde expertises nodig. En met alleen maar vertellen hoe mooi die studies zijn, gaan we er niet komen. Dus in landsbelang moeten we vraag en aanbod bij elkaar gaan brengen. En durf ik wel te stellen dat we geen 550 verschillende mbo-opleidingen nodig hebben in Nederland. Ja, dat is een hele moeilijke boodschap, maar hij moet wel verteld worden.
10: Dat was Claire Martens van de VVD en de grootste oppositiepartij. Pro, die hoopt dat het kabinet haast gaat maken met de uitvoering van het rapport, zegt pro-Tweede Kamerlid Tom van der Lee.
14: Ja, ik lees een rapport met veel mooie woorden. Maar
11: nu de daden nog.
14: De daden en de daalders nog. En die zie ik niet. Ook de uitwerking van de Nationale Investeringsinstelling, maar ook van het Agentschap voor Disruptieve Innovatie. Hoe dat precies gefinancierd gaat worden. En vooral ook, mag het ook op een niet-marktconforme wijze werken? Dat is een hele belangrijke discussie. Want er is privaat geld en het heeft weinig zin om met publiek geld te concurreren met privaat geld. Je moet eigenlijk bepaalde risico's durven nemen nu voor research en development. En dat betekent dat die instellingen ook ruimte moeten krijgen. En vooralsnog heeft minister Heijnen ook op dat terrein de hakken in het zand gestopt. En ik hoop met dit debat dat toch weer los te kunnen trekken.
10: Zei Tom van der Lee van Pro. Debat over rapportwinning begint rond het middaguur en duurt naar verwachting de hele middag in de Tweede Kamer dus.
31: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
10: Wat zeg jij?
0: Ik kan daar je hakken in het zand stoppen, nog niet.
10: Nee.
0: Je kop in het zand wel. Je hakken zetten in de klei. Maar oké, een klein hoopvol signaal vanuit Nepal dan. Tientallen werknemers van een waterkrachtcentrale die vastzaten in een tunnel sinds die grote overstroming, die zijn mogelijk nog in leven. Meldt een functionaris van de Nepalese elektriciteitsautoriteit. 46 werknemers van een van die centrales zouden in een deel van de tunnel zitten waar water en voedsel aanwezig is. En zo kunnen ze nog een week overleven, zegt de autoriteit. Het is een week geleden dat die geweldige ramp zich voordeed daar. Er zijn nu 280 mensen bijna gered uit waterkrachtcentrales die overspoeld werden. Meer dan 600 werknemers zijn daarentegen nog steeds vermist van die waterkrachtcentrales. Nepalese, Chinese en Indiaanse reddingsteams die zijn nog steeds aan het graven om mensen te vinden. Dodental is inmiddels opgelopen tot meer dan 1200. Maar er zijn nog steeds 4200 mensen vermist in Nepal en Tibet. Volgens een voorlopige schatting van de Verenigde Naties heeft die overstroming meer dan 2 miljoen ton puin achtergelaten. Zoals delen van gebouwen, rotsen en sedimenten. Dat is zo'n beetje het equivalent aan 6 Empire State Buildings die ingestort zijn en door het land gesleurd.
10: Nepal wijst intussen China, Amerika en India aan als belangrijke uitstoters van broeikasgassen en heeft, we bespraken het gisteren in de uitzending, klimaatcompensatie geëist voor die overstroming. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken spelen die drie landen een grote rol in klimaatverandering en moeten kleinere landen, zoals Nepal, daar de prijs voor betalen, zo zei hij in een tv-interview. De natuurramp van vorige week werd veroorzaakt door een gletsjerinstorting, wat vermoedelijk is toe te schrijven aan klimaatverandering. Misschien niet één op één, maar wel als gevolg van. Nou, we spraken gisteren ook. Nepal heeft al aanspraak gemaakt op het VN Klimaatfonds. Spreekt zelf van een schade van 5 miljard... om de kosten van die schade te dekken. In dat klimaatfonds zitten een paar honderd miljoen. En daar krijgen ze misschien een deeltje van. Nou, de premier van Nepal gaat de kwestie mogelijk voorleggen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
31: Tech Update.
0: En daarom is aangeschoven Niels Koloos. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Bas en Iwan.
0: Politie en het OM hoorden we al waarschuwen dat de cyberdreiging toeneemt. En ook een hybride cyberdreiging in Nederland. Nou, leg eens uit. Wat is dat en waar komt dat dan door?
15: Nou ja, die cyberdreiging neemt toe door een aantal dingen, moet ik zeggen. En dat komt ook door hybride oorlogsvoering, wat jij zegt.
0: Okay.
15: Dat heeft eigenlijk te maken dus met landen die niet direct oorlog gaan voeren met andere landen. Mm-hmm. Maar dezelfde achtergrond met allemaal dingen bezig zijn. Zoals met cyberaanvallen. Dat zien we door Rusland vooral gebeuren. En ook door China. Dat zijn eigenlijk de twee grootste statelijke actoren, zoals dat mooi heet. Maar de politie en het OM zien ook groepen jonge westerse cybercriminelen opkomen. En die houden zich vooral bezig met data en crypto-diefstal. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan de hack bij Odido. Want het zijn al lang geen stereotypische Russische hackers meer die ergens in Rusland vanuit Moskou bezig zijn. Het kan dus ook gewoon in eigen land gebeuren. Hoewel ik niet wil suggereren dat de Odido-hack door Nederlanders is uitgevoerd. Maar er zitten bijvoorbeeld wel Fransen achter de hackersbende, de Shiny Hunters, die dan weer achter de Odido-hack zit. Dus westerse groepen. Andere reden die we vaker op BNR besproken hebben is misschien wel een logische. AI, kunstmatige intelligentie. Dat verandert cybercrime niet fundamenteel, zeggen de politie en het OM. Maar de snelheid, schaal en effectiviteit van cybercrime, die neemt er wel door toe. En dat komt overeen met wat wij ook van cybersecurity experts horen. Want die zien allemaal dat organisaties meer en sneller aangevallen worden, maar dat de technieken eigenlijk vrijwel hetzelfde blijven. Dus phishing mails sturen gebeurt nog steeds, maar AI kan gewoon veel beter phishing mails schrijven. Ja, ja. Er zijn er nog veel meer voorbeelden. Over dit soort dingen hebben we het natuurlijk al maanden, Bas. Dus deze waarschuwing van de politie en het OM voelt ook al een beetje als een open deur. Een beetje in de trend van vork gevonden in keuken, water is nat. We weten dat we steeds meer hacks zien. Maar er moet ook bij gezegd worden dat de waarschuwing in het rapport Cybercrime Beeld Nederland staat. En dat rapport krijgen we standaard elke twee jaar. Dus ja, het is ook een beetje een soort verplichte kost om voor de politie en OM dat te gaan publiceren. Maar ook wel belangrijk. En wat ik een opvallende oproep van de politie en het OM vind, is voor organisaties om geen losgeld meer te betalen bij ransomware aanvallen. Okay. Ergens ook wel logisch, maar die lijkt vooral gedaan te worden omdat we de laatste tijd steeds meer grootschalige ransomware aanvallen zien. En opnieuw kan je dan denken bij de hack bij Odido, maar ook aan de aanval bij Chipsoft, die leverancier van zorgsoftware in Nederland. En die laatste heeft waarschijnlijk wel losgeld betaald. Want die meldde dat de cybercriminelen alle data goed hadden verwijderd. En dat gebeurt vaak alleen als je als je aan hun eisen voldoet en dus geld betaalt.
0: Toch eventjes, in dit verlengde, OpenAI werkt aan een automatische uitknop voor losgeslagen AI-agents, systemen die onder meer grote hacks veroorzaken.
15: Ja, denk dus aan de hack bij AI-platform Hugging Face. Dat is ook de aanleiding voor dit hele verhaal. We lezen over die automatische uitknop in een brief die OpenAI aan twee leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestuurd. En die brief is dan weer ingezien door persbureau Reuters. En het gaat om een antwoord op vragen van die twee afgevaardigden die ze in augustus al aan OpenAI stelden, naar aanleiding van die hack bij AI-platform Hugging Face. Want dat is dus het grote voorbeeld van wat er allemaal fout kan gaan. Maar met een automatische uitknop moet dat eigenlijk niet meer gebeuren. Of in ieder geval een stuk minder snel.
0: Een soort kill switch.
15: Ja, het moet een soort kill switch worden. Alleen de vraag is, hoe gaat zo'n knop dan precies werken?
0: Want kan AI daar niet makkelijk omheen? Want dat is natuurlijk weer de grap, hè? Een andere AI-agent kan zelf de uitknop uitzetten.
15: Ja, precies. Dat is het, hè? Want ook met dat Hugging Face incident bleek het dus om meer dan 1700 AI-agents te gaan die allemaal
0: samenwerken.
15: Dus voor hetzelfde geld kunnen ze ook zeggen, hey, die uitknop, ga jij dan eventjes daarmee, AI agent 1, en dan ga ik verder met de hack. Ja. Dat weet ik niet hoe die ook werkt, heeft OpenAI niet omschreven, maar ze werken er in ieder geval aan. Maar het vertrouwen in bedrijven als OpenAI is wel een beetje afgenomen, Bas. In ieder geval bij de Amerikaanse politiek. Want vlak na dat incident bij Hugging Face is er een wetsvoorstel ingediend, genaamd de AI Kill Switch Act, Iwan. Dus daar is die dus letterlijk. Die moet de Amerikaanse overheid in staat stellen om AI-ontwikkelaars te verplichten om bepaalde AI-modellen uit te zetten, mocht er gevaar ontstaan voor mensen of de economie bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Nou, ben benieuwd of de kill switch gaat werken, Niels. Dankjewel.
15: Vraag hem af.
16: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Minstens 1000 websites, maar wellicht veel meer, worden zonder medeweten van de eigenaar van die site gewoon gebruikt door illegale online casino's om hun eigen waren aan te prijzen, blijkt het onderzoek van BNR. Hoe dat kan en wat je daartegen kunt doen, hoor je zo meteen in de Ochtendspits.
17: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
18: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
17: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
19: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
20: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
21: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
20: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
21: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
20: En als je voor jezelf werkt?
21: Ook gewoon één factuur per maand.
20: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
22: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenclen. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
23: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
22: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
24: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
25: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
24: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
26: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
24: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
27: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
28: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.nl.
29: Nu in de BNR-app.
10: Honderden websites zonder medeweten van de eigenaar ingezet ter promotie van illegale online casino's. Dreiging van hybride cybercrime blijft toenemen, meldt de Openbaar Ministerie en Politie. En wet DBA jaagt hoger opgeleide ZZP'er uit de flexmarkt. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: En dat is bij ons gelukkig Erik Everhoen van AWB. Erik, hoe staat het erbij? Is het een drukke ochtendspits?
4: Ja, die is in ieder geval weer terug, de ochtendspits, zoals we in de zomervakantie bijna niet gezien hebben. Inmiddels zijn 400 kilometer file en de meeste vertraging zien we nu in het westen en het midden van het land. Met een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A4, daarna richting Rotterdam. Daar liggen voorwerpen op de weg bij Vlaardingen. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna een half uur. A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar is net voor knooppunt Zaandam een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken nog altijd dicht, vertraging ruim een uur inmiddels. De A12 van Den Haag naar Utrecht, daar gaat het langzaam voor Knobert Lunetten. En dat komt door een eerder ongeluk op de A27. Hou rekening met een half uur vertraging. En de A20, tenslotte Gouda richting Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein, 20 minuten oponthoud. En de snelheidscontrole gezien op de A28 van Groningen naar Zwolle bij 99,4.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
32: Goedemorgen. Ik ben Thijs Bennema. Hackersgroepen recruteren steeds vaker kinderen en jongeren voor cyberaanvallen. Ze worden benaderd via gamesites zoals Roblox en Minecraft, zegt justitie. Zo werden vorig jaar twee 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van de overheid in kaart zouden hebben gebracht. Waarschijnlijk voor een pro-Russische hackersgroep. Het water in zwemplassen en meren is overal in ons land vervuild, zeggen onderzoekers. Er zit bijvoorbeeld PFAS in, landbouwgif of resten van mest. 10 jaar geleden was er nog wel wat schoon zwemwater. Toen voldeed 1 op de 5 zwemplekken aan de norm. De Verenigde Staten hebben meer dan 200 mensen gedood bij aanvallen op schepen die drugs zouden smokkelen. De operatie tegen drugs op zee duurt nu precies 1 jaar. De Verenigde Naties wil dat de Amerikanen ermee stoppen en noemt het onwettig dodelijk geweld. Toeslagenouders die een advocaat nodig hebben om hulp te krijgen van de gemeente, moeten die nu zelf betalen. Trouw is daarachter gekomen. Afgelopen jaren hadden toeslagenouders recht op gratis rechtshulp, maar het ministerie van Financiën heeft dat geschrapt zonder het te vermelden. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben een duurzaamheidsakkoord getekend. Ze beloven meer biologische producten te maken, spullen die je kunt repareren en meer hergebruik. Onder andere de Efteling, Bol en een fabrikant van bedrijfskleding doen mee. De politiek belooft beleid te maken dat duurzaamheid steunt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen, later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
0: Kijken we even naar de beurzen. De Nikkei staat nou heel klein beetje lager. 0,07%. 007, ja. Hang Seng 0,2% lager. En de Kospi wint 0,4%. De Nederlandse economie groeit dit jaar met 1,3%. Volgend jaar met 1,1%, zegt de Rabobank. En dat komt met name doordat de overheid de consumenten meer uitgeven. Verwachte groei is in de nieuwe prognose hoger dan die van juni. Want toen ging de Rabobank nog uit van 1% van dit jaar. 0,8% in 2027. En de Rabobank gaat uit van een aanhoudende padstelling tussen Amerika en Iran rond de Straat van Hormuz, waardoor de energieprijzen langer hoog blijven en ook steeds verder doorcijpelen in de prijzen van producten en diensten. En je voelt hem al komen, dat zorgt voor hogere inflatie, want die stijgt van 2,8% dit jaar naar 3,4% volgend jaar. Kijken wij nog even naar de olies. Nou, die staat op dit moment op $94,30, de Brent Crude Future. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Minimaal 1000, maar wellicht veel meer websites, die worden zonder medeweten van de eigenaar ingezet ter promotie van illegale online casino's. Zo blijkt uit onderzoek van BNR. Hoe dat kan en wat je er tegen kunt doen, hoor je zometeen in BNR's Ochtendspits.
1: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
2: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
1: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
2: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
3: Yes!
5: Verloren zaak, of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
8: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
9: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
8: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren.
12: Behalve misschien naar onze podcast.
11: Allemaal in de BNR-app.
12: Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 7:05. We zijn op de helft van deze ochtendspits. Het is vandaag donderdag 3 september 2026. Wat kan ik nog meer toevoegen, Iwan? Niet veel.
10: Het regent.
0: Oh ja.
10: Ja. Grijs. Ja. Ja. Nog 2 uur. Belangrijkste nieuws.
0: Ja. Nou, belangrijkste nieuws dan maar.
10: Ja. Bijvoorbeeld, zometeen hoor je de reactie van de criminoloog over de zaken in Overasselt en wat daar toch gebeurd is. En met name ook wat gemeenten kunnen en moeten doen om dit soort geweld te voorkomen. Want die gemeenten zeggen, we zijn eigenlijk niet goed genoeg uitgerust. Nou, zometeen een criminoloog die zegt, daar valt wel een en ander op aan te merken. Dat hoor je straks.
0: Maar eerst gaan we naar dit. Minstens 1000 websites, maar waarschijnlijk veel meer, van gewoon bedrijven, stichtingen, particuliere ZZP'ers, die staan vol met illegale casinopromotie. En waarschijnlijk is het zo dat de eigenaren van die websites dat überhaupt niet weten, blijkt uit onderzoek van BNR's onderzoeksredactie. Onder meer de oude websites van de schrijver Wilfried de Jong, 2 oude websites van de provinciale VVD, zijn inmiddels omgetoverd tot doorverwijspagina's naar online.
13: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Die hele dataset die bestaat uit 8000 websites. Die hebben we niet allemaal handmatig gecontroleerd. Maar waarschijnlijk geldt dat voor al die websites, of bijna al die websites. Maar ik heb ook met experts gesproken en ook met de kansbouwautoriteit. En die zeggen van ja, goh, het kan wel eens veel meer zijn. Ja. Een expert die ik sprak, die dacht dat het misschien wel om 10.000 websites kan gaan. En dit speelt niet alleen in Nederland trouwens. Hè. Dit speelt ook gewoon in Europa, in Amerika, in Australië. En het internet is natuurlijk eigenlijk oneindig groot. Dus wie weet om hoeveel websites dit uiteindelijk gaat.
2: Ja. En waarom dan websites hacken en verlopen domeinnamen opkopen en niet gewoon casinotjespelen.nl oprichten en dan daar een website beginnen?
1: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met Google. Want Google die indexeert websites die wat ouder zijn, die Google ook vertrouwt, die wat autoriteit hebben opgebouwd, die indexeert ze beter. En dat houdt eigenlijk in dat ze hoger in de zoekresultaten komen te staan. En als jij een raar illegaal casino hebt en je wilt daar naar doorverwijzen, dan wil je uiteindelijk toch wel dat dat gevonden wordt. Dus daarom zijn die oude websites, ook bestaande websites, die ook een bepaalde autoriteit hebben opgebouwd, zijn interessant. Omdat die gewoon eenvoudiger gevonden worden via Google. Dus ja, dat is eigenlijk het hele eenvoudige antwoord. Dat is een beetje het eieren eten. Ze willen gewoon gevonden worden.
2: Ja. En wie doet dit? Zijn dit die illegale casino's die vanuit het buitenland opereren en die dan hier dus blijkbaar interesse hebben in het publiek?
1: Ja, het is waarschijnlijk een tussenpartij. Het zijn affiliates, zogenaamd. Dat zijn eigenlijk partijen die krijgen geld betaald van die illegale casino's om klanten naar hun websites door te sluizen. Wie dit precies zijn, dat is bijna niet te achterhalen. Al die websites, die doorverwijspagina's, die zijn geregistreerd op anonieme e-mailadressen. En voor de rest, de kansbouwautoriteit zegt wel dat het waarschijnlijk om criminele groepen gaat. Ja. Maar wie het precies zijn, ja, dat is heel ingewikkeld te zeggen.
2: En kan die KSA, kan die kansbouwautoriteit dat handhaven? Kunnen ze die websites makkelijk offline halen bijvoorbeeld?
1: Ja, het korte antwoord is eigenlijk nee. Oh. De kansbouwautoriteit die werkt samen met de beheerder van de .nl-domeinen om .nl-domeinen offline te halen. Dus doorverwijspagina's die op .nl eindigen, die kan de kansbouwautoriteit in veel gevallen offline krijgen. Maar zodra het gaat om een .com-domein, of een .eu-domein, of een .org-domein, of verzin maar wat, daar heeft de kansbouwautoriteit weinig zeggenschap over. Ja.
3: Maar Kasper, wacht eventjes. Google is de host van zo'n website. Moet dus ook in de gaten houden wat er gebeurt. Dat zou hun taak moeten zijn. Doen die daar niks tegen?
1: Nou, wat de kansbouwautoriteit zegt, Google verwijdert wel illegale advertenties voor illegaal gokken, als die in de zoekresultaten naar boven komen drijven. Maar deze goed geïndexeerde pagina's, die je toch wel spam kan zien, die niet. Die verwijdert Google niet.
2: Oh. Je zou toch denken dat die weg moeten en dat die ook in de ranking zakken, omdat er troep op staat. Maar blijkbaar is daar niet genoeg gebeurd daarop. Nou is er vandaag een commissiedebat in de Tweede Kamer over online gokken. We spraken jou laatst al over kwetsbare gokkers die allerlei illegale gokadvertenties op Meta voorgeschoteld krijgen. Nu dit verhaal. Ja, wat verwacht jij van dat debat? Er zijn dus eigenlijk best veel misstanden in deze sector.
1: De gokmarge heeft flink gelobbyd in aanloop naar dit debat. Dus casino's die willen eigenlijk niet dat er een online gokverbod, maar een reclameverbod voor online gokken gaat gelden. Verslavingszorginstanties die willen dat juist wel. En het zal waarschijnlijk ook wel gaan om een algeheel, om meer bevoegdheden voor de kansspelautoriteit. Want als de kansspelautoriteit dit soort websites niet zelf op zwart kan krijgen, is dat wel onhandig eigenlijk. En misschien nog één ding om even goed toe te voegen over Google. Google zegt zelf, in het kader van wederhoor, dat het wel een strikt spambeleid hanteert. En dat het websites die daar misbruik van maken van de rankings en het indexeren, dat die worden geband.
3: En dat zijn onze collega Kasper van der Poel van de onderzoeksredactie. Het hele verhaal kun je uiteraard lezen in de BNR-app of op bnr.nl. Ja, drukke ochtendspit, zei Erik Evengroen al een kwartiertje geleden. Nu veel vertraging op de A7 en dat komt allemaal door een ongeluk bij Zaandam, begrijp ik, Erik.
4: Ja, klopt. Er gebeurde even geleden al een ongeluk bij knooppunt Zaandam, inderdaad, op de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstokers zijn dicht en de vertraging is opgelopen tot ruim een uur. Men is ook nog wel

0: Volgens Rijkswaterstaat zeker een half uur tot drie kwartier bezig daar. Dus voorlopig oponthoud. En een snelheidscontrole op de A12 Utrecht richting Arnhem bij hectometerpaal 83,1.
1: Luister vandaag, begrijp morgen.
2: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed.
3: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
4: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
5: Denemarken waarschuwt voor concrete Russische plannen om sabotage te plegen bij bedrijven in de Deense defensieindustrie. En vooral bedrijven die betrokken zijn bij militaire steun aan Oekraïne zijn een doelwit, meldt een persbureau op basis van een Deense krant. En dat komt allemaal van de Deense Veiligheids- en Inlichtingendienst, de PET. Volgens het hoofd contraspionage van die dienst zijn de Russische voorbereidingen inmiddels zo specifiek dat ze er maar voor kiezen om publiek te waarschuwen. Normaal blijft het allemaal geheim, maar nu dus in de openbaarheid ermee. Belangrijkste doel dus zou zijn om bepaalde militaire leveringen aan Oekraïne tegen te houden. Tegelijkertijd wil Rusland volgens de inlichtingendienst angst zaaien, zodat Denemarken minder steun zou geven aan Oekraïne en de eigen defensie minder snel versterkt. Nou, wat zou dan het kunnen zijn, die sabotage? Brandstichting wordt genoemd. En de Deense inlichtingendienst roept dan ook defensiebedrijven op om hun beveiliging verder aan te scherpen. En Rusland probeert volgens die dienst ook gewone Denen voor dit soort operaties te gebruiken. Soms zouden die mensen niet eens weten dat ze uiteindelijk voor Moskou werken. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gevraagd om foto's of video's te maken van bedrijven of andere locaties. En dat materiaal kan vervolgens worden gebruikt bij de voorbereiding van de sabotage. De Veiligheidsdienst verwacht dat de Russische dreiging de komende tijd alleen maar verder toeneemt, zowel in omvang als in complexiteit. Aandacht gaat nu dus vooral uit naar die Oekraïnse defensieproducenten, maar volgens die PET, volgens die dienst, toont Rusland bredere belangstelling voor de hele Deense defensieindustrie. De hybride oorlog gaat door.
0: Nou, gisteren zagen we al.
1: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
4: EU-commissaris von der Leyen in gesprek met de NAVO-baas Rutte, uiteraard over die Russische cyberdreiging. Want dat is het gewoon. Het is een cyberwarfare wat hier gevoerd wordt. Nou, nu is Denemarken ook met die pet behept. Dan de inzet van mobiele eenheid in en rond Overasselt is afgerond. Daar zijn nu meerdere wapens gevonden, ook buiten het zoekgebied. Er wordt nog onderzocht of die wapens kunnen gelinkt worden aan het geweld in gisteren in Overasselt. De politie zegt tegen mensen in de buurt: bij ons blijf alert, die woning is voorlopig geplaatst delict en daar gaat de politie vanaf verder met onderzoek. Maar gemeenten trekken aan de bel na dat geweld daar in Overasselt. Want, zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten, we hebben eigenlijk onvoldoende middelen om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Dat doen ze in een schriftelijke reactie tegen BNR, met name de kleine gemeenten, die zouden machteloos staan. Onder meer omdat er een beperkt aantal agenten beschikbaar is. En dan praten we over de wijkagent. En die kan je niet overal op organized crime loslaten, zegt VNG. En dat legden wij voor aan criminoloog Emiel Kolthof. En die zegt, dacht, ligt dat een heel klein beetje anders.
6: Dit is geen zaak voor gemeenten. Je hebt het hier over de opsporing van ernstige criminaliteit. En het reageren op incidenten. Ja. En ik denk dat we een schoolvoorbeeld hebben gezien van hoe dat moet. De politie hier heel goed werk heeft verricht. En dat je dus juist in een kleine gemeente, waar Overasselt invalt, dat je dus ziet dat je in no time daar een enorme politiecapaciteit hebt.
4: Dus in principe zegt hij, wat die gemeenten zeggen, is eigenlijk een beetje een onzinverhaal. Het enige is dat ze zelf alert moeten zijn en aan de goede bel trekken op het moment dat er zoiets gebeurt.
6: Nou, dat sowieso. En kijk, de aanleiding vind ik niet helemaal terecht om te zeggen, we hebben niet genoeg middelen als gemeente. Ja. Omdat dit nou net niet de taak is van de gemeente, het reageren op dit soort incidenten. Voor preventie geldt dat wel.
4: Ja.
6: Kun je misschien zo over hebben. Hè? Maar daar hebben de gemeenten toch zelf ook wel wat laten liggen de afgelopen jaren. En er zijn natuurlijk andere problemen die je aan veiligheid kunt linken. Waar gemeenten wel degelijk een punt hebben, omdat het Rijk daar taken heeft afgestoten zonder daar de middelen bij te formuleren. Denk aan de jeugdzorg bijvoorbeeld.
4: Precies, want ik wilde net vragen, waar hebben we het dan over, heel concreet? Dat is jeugdzorg. Zijn er meer voorbeelden waar de Rijksoverheid heeft gezegd, nou, dit is een uitvoeringstaak van de gemeente geworden, maar eigenlijk is dat niet wenselijk en zou er wel geld bij moeten?
6: Nou ja, de geestelijke gezondheidszorg is natuurlijk ook een punt die gedeeltelijk naar de gemeentes is gegaan. Mm-hmm. Nou, als je dan naar veiligheid kijkt, dan kom je aan het eind van de keten uit op verwarde personen bijvoorbeeld, zoals dat dan genoemd wordt. Dat is een probleem, maar ik vind het ook een beetje kort door de bocht om dat meteen als een veiligheidsprobleem te framen. Hè. Ja. Het is vooral een gezondheidsprobleem, een volksgezondheidsprobleem. Ja. En dat is inderdaad zeker voor een kleine gemeente niet op te lossen. Dat moet je op grotere schaal doen.
4: Nee, duidelijk. Maar als je praat over dit, zo'n heel concreet probleem van georganiseerde criminaliteit die kennelijk daar in je gemeente onder jouw dak iets probeert, mogelijk. En dat weten we allemaal nog niet heel zeker, dat dit een drugsgerelateerd verhaal is geweest daarin over Asselt. Maar dat kan je met financiële middelen, welke dan ook, niet voorkomen. Je moet alleen zorgen dat je goede lijnen hebt om zo'n probleem op te schalen, begrijp ik, Emiel?
6: Nou, als het eenmaal zover is, dus bij dit incident, en dan zie je dat ook heel goed werkt. Mm-hmm. Als je het hebt over preventie hiervan en het signaleren in een vroegtijdig stadium, daar hebben gemeentes natuurlijk ook een taak, samen met politie en justitie en andere instanties die daar op wat voor manier dan ook mee te maken hebben. Mm-hmm. En daar hebben gemeentes ook wel middelen. Denk aan handhavers die kunnen signaleren. Ja. Het is alleen de vraag, zijn die handhavers voldoende opgeleid en toegerust om signalen van dit soort dingen op te vangen en daar adequaat op te reageren. Ja.
5: Toch die gemeente is wel verantwoordelijk voor openbare orde, voor de veiligheid. Dit soort incidenten raken natuurlijk die veiligheid, dat veiligheidsgevoel ook. En een boa op een fiets, dat is natuurlijk niet een inlichtingendienst.
6: Nee, maar die kan wel inlichtingen verzamelen. Ja. En die op een goede manier via de gemeente, want dat is de werkgever dan, via de veiligheidsafdelingen van zo'n gemeente beoordelen, veredelen en in het contact met de politie kijken of daar iets mee gedaan moet worden. En dan is het in het algemeen de politie die strafrechtelijk moet reageren. Maar een gemeente kan natuurlijk ook op basis van allerlei andere wetgeving optreden. Hè. Denk aan de opiumwet, denk ook aan wetten als wat te maken heeft met wonen, met brandveiligheid en zo. Je kunt op allerlei manieren, heb je bevoegdheden om panden te bezoeken en te bekijken.
4: Als we nou dit onderhavengeval even terugfilmen, Emiel, is dan dat early warning systeem goed voor elkaar gebracht? Want als je ziet de beelden van die bewakingscamera's van gemaskerde en gewapende mannen die daar bij die woning in Overasselt rondlopen, dan zou je zeggen, dan hebben we toch een slagje gemist ergens. Hoewel op de achtergrond wel een interventieteam al in de buurt was, begreep ik.
6: Kijk, het zijn twee dingen. De vraag, had je dit kunnen voorkomen?
4: Mm-hmm, precies.
6: Dat denk ik niet. Dit is toch wel een vrij uniek incident, denk ik. Mm. En ik denk dat, we staan allemaal aan de zijkant.
4: Ja,
6: hè?
4: Precies.
6: Maar ik denk wel, als ik zo zie wat er allemaal gebeurt in de media, dan het feit dat er nu 35 mensen zijn aangehouden hiervoor. Dat zegt wel dat er waarschijnlijk al heel veel informatie was bij politie en justitie. En dat mede daarom ook zo snel geacteerd is kunnen worden. En dat een aantal van de mensen die hierbij betrokken waren waarschijnlijk al op de radar stonden.
4: Ja. Dan nog even terug naar het pleidooi wat VNG houden. Beschikken over onvoldoende middelen om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Dat is dus, kunnen we kortweg gezegd zeggen, onzin?
6: Nou, niet helemaal, maar het is... Het is een taak die ze samen doen met de opsporing.
4: Ja.
6: En als het gaat om de preventie, dat is vooral de taak van gemeentes. Ja. Nou, dan heb je bijvoorbeeld de wet Bibop, die stelt gemeenten in staat om bedrijven en personen te screenen die iets willen in de gemeente. Een vergunning aanvragen, een subsidie aanvragen, zaken willen doen met de gemeente. Dat is een stevig instrument. En dat wordt nog in lang niet alle gemeentes goed ingezet. Hè? Dus dan denk ik ook, begin daar een keer mee. En als je het hebt over jongeren die geronseld worden in de criminaliteit, als je het hebt over wijkveiligheid, Ja, dat is toch iets wat gemeenten de afgelopen tientallen jaren zelf hebben afgebroken. Hè. Het hele jongerenwerk,
4: ja, dat bestaat niet meer.
6: Stond echt bijna op nul. Ja, precies. Ja. En daar wordt ook in geïnvesteerd nu landelijk. Hè. Ja. Als je kijkt naar projecten als preventie met gezag, dan krijgen gemeentes ook geld om daar wat aan te doen preventief.
4: Criminoloog Emiel Goldhoff.
5: Gaan we nog even naar Washington.
4: Ja.
5: En dan niet Washington D.C.,
4: maar de state.
5: Staat Washington inderdaad. Een 93-jarige vrouw daar, die dacht midden in de nacht dat er een inbreker in haar huis zat. Zal je net zien, ze hoorde geluiden.
7: Things falling down and something running around. So I called 911 because I thought maybe somebody was in my house.
5: Ja, en daar kwam de politie.
8: The Kirkland, Washington Police Department posted, when officers arrived, they found the unexpected intruder perched at the top of the stairs. A bobcat.
7: I did not even know what a bobcat was.
4: Ik weet het ook, wat is een bobcat?
5: Dat is een rode lynx, of een wilde lynx. Zo'n katachtige, zo'n beetje zo'n grote wilde kat.
4: Ja.
5: Doorgaans ongevaarlijk voor mensen, maar ja, het blijven wel roofdieren. Dus misschien toch beter om een beetje afstand te bewaren. Hoe vond de politie dat dier uiteindelijk nou? Nou, ze schakelde in het huis van Tina, want zo heet deze vrouw, een kleine drone in om de bobcat te vinden.
9: They flew it inside the house. They were able to locate where the bobcat was. And then secure the bobcat into a room where then we could have Washington Department of Fish and Wildlife come out to see.
5: Ja, en de bobcat is daar verdoofd en vervolgens weer vrijgelaten. Volgens de politie was het beest waarschijnlijk via een boom naar een open raam geklommen. De huiskat van de vrouw speelt daar waarschijnlijk ook een rol in, want de vrouw zegt dat de bobcat haar kat achterna zat en zo dus via het raam naar binnen kwam. Nou, vrouw, kat en bobcat, allemaal ongedeerd.
7: I'm going to put a sign up saying no bobcats allowed.
5: Ja, en Tina gaat dus een bordje neerzetten met voor bobcats niet toegestaan. Nou, bobcats kunnen niet lezen, dus dat heeft geen zin. Maar een aardig verhaaltje, zo'n typisch Amerikaans verhaaltje, is het weer wel. Met moddervette Amerikaanse tv-fragmenten.
4: Ja, je moet de kat moet je even weghouden bij de bobcat, denk ik.
5: Dat denk
4: bij
5: ik ook, ja, de bobcat lust de kat handig wel.
4: Nee. Ja, dat dacht ik ook, ja. In het Russisch Vladivostok, helemaal aan de andere kant van Rusland, spreekt Poetin vandaag op het Eastern Economic Forum. Een bijeenkomst die zich richt op de economische ontwikkeling van Rusland. Is hij er dan? En economische partners. En dat kan de economie van het land wel gebruiken, want daar gaat het niet zo goed mee, zo weten we. Zo meteen meer in de ochtendspits op BNR.
10: Leden van de Staten-Generaal.
11: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
14: Nou, niet met onze huidige applicatie.
13: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
14: Niemand.
15: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Thinkwise. Transformeer legacy software.
16: Thomas van Zijl.
17: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over de plannen van de nieuwe Apple-topman John Turnus. En mijn collega Mark Beekhuis gaat in gesprek met Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. Met de vraag of er nog wel toekomst zit in het drukken van tijdschriften en papieren kranten in een digitale wereld. Vanaf 11 uur hoor je het in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
19: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
20: Ervaring. Dat is het uitzendbureau voor de 40-plusser. Dat is dus jammer voor de werknemer die nog geen 40 is. Dat is wel geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
19: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
22: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
23: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
22: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
23: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
22: En als je voor jezelf werkt?
23: Ook gewoon één factuur per maand.
22: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
24: BNR Verkeer.
0: Dit is Erik Evel, ANWB Verkeersinformatie. Inmiddels 550 kilometer file en de ochtendspits is weer als vanouds. Veel dagelijkse files en een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, met de vertraging nog een kleine drie kwartier. A12, Den Haag richting Utrecht. Voor knooppunt Lunette bijna een uur oponthoud. En het heeft te maken met een politieonderzoek op de A27. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht, daar gebeurde eerder vanochtend een ongeluk. Ter hoogte van knooppunt Rijn Zweert. Daar zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Oude rekening ook op de A27 nog een kwartier extra reistijd. En tenslotte de A20, Gouda Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein, 20 minuten vertraging. En een snelheidscontrole gezien op de A28 Groningen richting Zwolle bij 99,4.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
26: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Hackersgroepen recruteren steeds vaker kinderen en jongeren voor cyberaanvallen. Ze worden benaderd via gamesites zoals Roblox en Minecraft, zegt justitie. Zo werden vorig jaar 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van de overheid in kaart zouden hebben gebracht. Waarschijnlijk voor een pro-Russische hackersgroep. Het water in zwemplassen en meren is overal in ons land vervuild, zeggen onderzoekers. Er zit bijvoorbeeld PFAS in, landbouwgif of resten van mest. 10 jaar geleden was er nog wel wat schoon zwemwater. Toen voldeed 1 op de 5 zwemplekken aan de norm. De Verenigde Staten hebben meer dan 200 mensen gedood bij aanvallen op schepen die drugs zouden smokkelen. De operatie tegen drugs op zee duurt nu precies 1 jaar. De Verenigde Naties wil dat Amerikanen ermee stoppen en noemt het onwettig dodelijk geweld. Toeslagenouders die een advocaat nodig hebben om hulp te krijgen van de gemeente, moeten die nu zelf betalen. Trouw is daarachter gekomen. Afgelopen jaren hadden toeslagenouders recht op gratis rechtshulp, maar het ministerie van Financiën heeft dat geschrapt zonder het te vermelden. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben een duurzaamheidsakkoord getekend. Ze beloven meer biologische producten te maken, spullen die je kunt repareren en meer hergebruik. Onder andere de Efteling, Bol en een fabrikant van bedrijfskleding doen mee. De politiek belooft beleid te maken dat duurzaamheid steunt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen, later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
4: Ja, in het verre oosten van Rusland, in Vladivostok, spreekt Vladimir Poetin vandaag op het Eastern Economic Forum. Een bijeenkomst die zich richt op de economische ontwikkeling van zijn land en op zijn economische partners. Maar ja, wat valt er nog te ontwikkelen aan de economie in Rusland? Ja, heel veel zou je zeggen, alleen door sancties lukt dat lastig. Wat kan hij bewerkstelligen? Hoor je zo meteen op BNR.
20: Ervaring, dat is het uitzendbureau voor de 65-plusser. Dat is jammer voor de werknemer die nog geen 65 is. Dat is geweldig voor de werkgever die graag profiteert van mensen met ervaring. Welkom bij Ervaring Uitzendbureau.
27: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
28: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt.
1: TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
3: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
5: Beste DGA. Samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
6: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
7: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Het is 4 minuten over 8:30. Welkom. En iemand die weet wat we het komende half uur gaan doen. Uiteraard gaan we het straks hebben over de cryptomarkten. De boeiende en immer interessante wereld van de crypto's.
8: Zeker, dat doen we zometeen aan het einde van dit half uur. We praten nog met Stan Westerterp, een vooruitblik op de aankomende beursdag. En we hebben het zometeen nog over de Spaanse politiek, want Ceuta staat ons allemaal nog vers in het geheugen. En de Spanjaarden zijn daar nog niet klaar mee. Demonstraties gisteravond in allerlei Spaanse steden. En Sanchez, de premier, die moet zich vandaag in het parlement verantwoorden. Hoor je zometeen met Jorn Lucas, onze Spanje-correspondent.
4: Ja, president Poetin, die zit dan weer helemaal in het oosten van Rusland, in Vladivostok, waar hij later vandaag een speech houdt, een toespraak tijdens het Eastern Economic Forum. Een bijeenkomst die elk jaar wordt gehouden daar in Vladivostok en onder meer bedoeld om investeringen in Rusland te stimuleren. Nou, er zijn wel wat hoogwaardigheidsbekleders. Bijvoorbeeld de president van Indonesië en de vicepremier van China. Maar dat platform, zo zegt Joost Bosman, Rusland-correspondent, is bedoeld voor de economische ontwikkeling van het Verre Oosten van de Russen, maar ook voor uitbreiding van de internationale samenwerking in de regio.
9: Het is een beetje de tegenhanger van het Sint-Petersburgs internationaal economisch forum wat we in juni hebben gezien. Hè, ja. Waar toen zoveel om te doen was omdat daar omheen oliedepots in lichte laaien stonden en de gasten naar binnen gingen met tegen de achtergrond die enorme rookkolommen. Ja. Nou ja, dat zal hier wat minder snel gebeuren omdat het wel heel erg ver weg is van Oekraïne natuurlijk.
4: Zeg, wie komen hier allemaal? Zijn het allemaal bondgenoten van Rusland? Als we horen over Indonesië en China, oké, dat zijn wel de verdachte, de usual suspects, zoals de Engelsen dat mooi noemen. Wie komen er allemaal?
9: Ja, het zijn veel ambtenaren, zakenmensen natuurlijk, ook wel wat wetenschappers, zo links en rechts, uit 80 landen, 5000 vertegenwoordigers. Ja, de eregast is Prabowo Subianto, de president van Indonesië, zoals je al zei. Ja. Daarnaast is het wel zo dat China een afvaardiging stuurt, maar dat is niet zo heel hoog. Het is een vicepremier. Myanmar stuurt de vicepresident. Dus ja, dat is toch niet echt misschien waar Rusland op gehoopt had. Misschien hadden toch wel wat hogere goden op wat hogere goden gerekend. En opvallend is ook afwezige is China, of is India. Die heeft ook eigenlijk niemand gestuurd. En Kazachstan ook niet. Terwijl dat land voor het eerst in de geschiedenis vorig jaar een groter BNP, bruto nationaal product, dan Rusland had. Hè. Dat is toch wel markant dat zo'n land dan schittert in afwezigheid. Wat ook opvalt is dat beide landen, de leiders van beide landen, onlangs nog hebben gezegd dat ze tegen de oorlog in Oekraïne zijn. Ja. Of daar een kausaal verband bij is, dat is mij niet duidelijk, maar het is wel opvallend.
4: Nou, weten we wat hij gaat zeggen, Poetin?
9: Het gaat natuurlijk over de sociale ontwikkeling van het gebied. He, van tussen 2030 en 2036. Ja. Dat is parallel overigens die tijd aan Poetins mogelijk laatste zesde termijn. Althans wettelijk, dat moeten we nog maar afwachten natuurlijk. Het moet een beetje gaan over de levenskwaliteit van het Verre Oosten. Maar natuurlijk ook, Poetins zijn populaire onderwerp komt aan bod. En dat is de multipolaire wereld en de de-dollarisering van de wereldeconomie. Mm-hmm. Daar zal hij het over gaan gaan hebben. Ja, hij zal veel kritiek hebben op de westerse sancties en de achteruitgang van de. Van de westerse economieën, de westerse economische dominantie aankondigen. Wat hij ook vrij veel eigenlijk standaard doet. En hij zal toch ook de samenwerking met China, met India, Mongolië en andere ASEAN-landen. Dat zijn die landen rond de Pacific. Mm-hmm, ja. De Pacific, zeg maar. Die zal die benadrukken.
4: Ja, toch. Eén ding heeft hij in de tas. En dat weet ook iedereen die er zit. De Russische economie heeft het zwaar. Zwaar gesanctioneerd. Er is een oorlog met Oekraïne. Kost veel geld. Kost veel mensen. Moet Poetin zich ongelooflijk uit gaan sloven om nog wat te krijgen? Want ja, investeringen gaan misschien een beetje helpen.
9: Ja, of Poetin dat moet doen is maar de vraag. Die is toch vooral ingevlogen om die speech te houden. Maar het moet daar op de grond gebeuren. Die 5000 mensen die daar rondlopen uit die 80 landen, die moeten afspraken gaan maken, ook met Rusland, van we kunnen hier zaken gaan doen, we kunnen hier aan het werk. Daar moet het toch vooral van komen. Ja, en of dat gaat lukken is maar de vraag natuurlijk. Landen doen niet graag meer zaken met Rusland, omdat ze weten ook dat ze onder sancties kunnen te komen vallen, secundaire sancties. Dus ja, het is maar de vraag of dat gaat lukken. Maar de organisatoren die zijn als altijd lijnt positief en optimistisch. Dus wat dat betreft zal het daar niet aan liggen.
4: Rusland-correspondent Joost Bosman.
25: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: En dan is bijna 10 minuten over half 9. Gaan wij van Rusland, van Vladivostok, naar Spanje.
8: De hele wereld. Het lijkt soort BNR de wereld.
4: Ja, maar dat
8: veel langer, 4 uur lang. De Spaanse premier Pedro Sánchez die moet zich vandaag verantwoorden over de gang van zaken in Ceuta. Het congres wil uitleg van de premier over het handelen van de regering. Nou, we kennen de beelden nog. Eind juli, tienduizenden migranten die trokken via het strand die ex-slaven binnen. De meeste waren snel weer terug. Enkele duizenden zijn achtergebleven. En veel mensen kunnen zich eigenlijk totaal niet vinden in de aanpak van de regering. En dat leidde tot protesten in tientallen steden, eigenlijk nagenoeg het hele land gisteravond, waarbij ook de oppositiepartijen van zich laten horen.
10: El señor Sánchez después de la invasión lo primero que hizo fue agradecerle a Marruecos su colaboración. Yo no. Yo lo que quiero hacer es agradecer a los españoles su solidaridad.
11: Esta concentración es de todos los españoles que hoy estamos unidos contra este gobierno traidor y en defensa de los ceutíes que han sido abandonados por el gobierno. Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del gobierno del régimen de Marruecos.
8: Ja, je hoorde de leider van Partido Popular, Feijo, die zegt dat Sánchez als eerste Marokko bedankte voor de samenwerking. Maar eigenlijk had hij de Spaanse solidariteit moeten bedanken. En daarna hoorde je de leider van Vox, Abascal, die zegt dat de mensen op straat protesteren tegen het verraad van de regering, die vooral in dienst zou staan van de Marokkaanse regering. Grote woorden, maar wel opvallend. De commentaar en de kritieken van deze twee die sluiten redelijk goed bij elkaar aan. We gaan praten met Spanje-correspondent Jorn Lucas. Jorn, goedemorgen.
12: Hi, Ivan, goedemorgen.
8: Ja, in honderden steden dus protesten. Wat waren dat voor protesten? Door wie waren die georganiseerd bijvoorbeeld?
12: Dit is georganiseerd door een organisatie die heet de Spaanse Federatie voor Gemeenten en Provincies. Een soort van samenwerkingsverband. Dus eigenlijk die organisatie staat wel onder voorzitterschap van iemand die lid is van de Partido Popular. En dat is misschien ook wel een beetje wat je dan dus terugziet in deze hele, grote protesten in eigenlijk het hele land. Dat het toch echt wel een protest tegen Pedro Sánchez en tegen zijn regering is verworden. Er waren heel veel vlaggen. Ceuta is niet te koop. Ceuta is Spanje. Maar werd uiteindelijk ook heel veel gezegd dat Sánchez maar beter naar het gevangen moet. Is ook wel uitgelopen op rellen. Wat traangas her en der geschoten. Maar over het algemeen was het er al redelijk vrede. Is het allemaal rustig verlopen. Opvallend wat je zei, in heel het land, Madrid uiteraard het meeste, maar ook een grote stad als Zaragoza, echt duizenden mensen op de been. Dus het heeft echt wel een brede navolging gehad, ook in gemeentes en regio's waar de partij van Sánchez gewoon zelf aan de macht is.
8: Ja, en een protest dat eigenlijk bedoeld was dus uit solidariteit met Ceuta is een soort politiek protest geworden. Sánchez die moet zich vandaag verantwoorden in het parlement. Gaat hij daar net zulke harde woorden horen?
12: Ik denk het wel. Überhaupt krijgt hij in het parlement het altijd de wind stevig van voren van die twee partijen die je al eerder hebt genoemd, hè, Partido Popular en Vox. Maar die druk op Sanchez die neemt überhaupt echt wel toe. Hij heeft afgelopen maand, sinds dit is gebeurd in Ceuta, eigenlijk weinig tot niets van zich laten horen. Hij is er wel geweest, maar zijn vooral met name zijn ministers zijn daartoe gegaan. Afgelopen maandag heeft hij een groot interview gegeven op de Spaanse radio, maar daar is het eigenlijk wel bij gebleven. Dus aan hem is het nu die taak om de steun in het parlement weer terug te krijgen. Want eigenlijk ook bij zijn eigen coalitiepartijen is de kritiek op hem neemt wel toe. Er zijn allerlei hulppakketten aangekondigd van 300 miljoen euro. Dat moet zowel naar die migratieopvang in Ceuta als naar die inwoners van het gebied gaan. Dus hij zal zowel links als rechts, als bij zijn vriendjes, als bij zijn tegenstanders, zal hij echt dat vertrouwen weer moeten gaan terugwinnen. Dat wordt denk ik wel een klus voor hem.
8: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want we zijn nu ruim een maand verder. Nou, bij ons is Ceuta een beetje uit het nieuws. Af en toe nog iets, maar het grootste nieuws is wel voorbij. Maar bij jou helemaal niet. En het probleem is ook niet opgelost.
12: Nee, sterker nog, het is, ik weet het heel zeker. Elke dag is het hier in het nieuws geweest, of het echt voorpagina was. Maar het is hoe dan ook, elke dag is er aandacht aan besteed. Het is ook wel echt wel een complex probleem, hoor. Kijk, Spanje heeft een soort van spreidingswet, maar dat is eigenlijk alleen maar bedoeld voor minderjarige migranten. Die kan je niet zomaar terugsturen. Die moeten verdeeld worden over het hele land. Nou, die regio's waar de Partido Popular en Vox en de macht zijn, die willen daar weer niet aan meewerken. Er wordt ook nog eens onderscheid gemaakt tussen migranten enerzijds en vluchtelingen anderzijds. Dat is ook wat onduidelijk. En Sanchez zelf heeft eigenlijk ook natuurlijk wel wat steken laten vallen. Bijvoorbeeld Frontex, hè, de Europese de grenswacht, zeg maar. Ja. Precies, die heeft vanaf dag 1 heeft gezegd, we kunnen nu hulp bieden, we kunnen van alles doen. Hebben ze geweigerd. Afgelopen dagen, vorige week, hebben ze dat dan toch gezegd. Ja, we willen het toch hebben. Eerst werd gezegd, Marokko valt niets te verwijten. Toen weer wel. Afgelopen maandag in het interview zei Sanchez weer niet. Maar nu zegt zijn minister van Binnenlandse Zaken, ik wil toch weten wat de inlichtingendienst en wat Marokko nou wel of niet wist. Ja. Tegelijkertijd wijst Sanchez naar Israël en Rusland in een rapport wat ineens uit de lucht komt vallen. Dus het is, hij ook, laat ook een beetje een zwabberbeleid zien in mijn ogen in deze hele crisis. Het is ook echt wel een lastig probleem, dat snap ik ook wel. Maar heel eenduidig is het allemaal niet geweest volgens mij.
8: En het klinkt een beetje Sanchez als een kat in het nauw. Wordt dat nog nauwer?
12: Het wordt sowieso vandaag een politieke test voor hem. Hij zal dus, wat ik zei, die rust in het parlement in Ceuta moeten zien te herstellen. Bloomberg, notabene, maakt een melding over een grote peiling in de Spaanse politiek. Nou, zijn partij van Sanchez, de PSOE, die zakt echt best wel rap weg. De Partido Popular die stijgt dan weer. Vox, die radicaal rechtse partij, verdubbelt ze wat. Dus vandaag spannend. Volgend jaar verkiezingen, landelijk, ergens in de zomer. Maar in mei, eind mei, al regionale verkiezingen. Dus is het niet vandaag spannend, dan wordt het volgend jaar wel spannend voor hem.
8: Dankjewel, correspondent in Spanje, Jorn Lucas.
13: Kwart voor negen naar Erik Evengroen op een drafje. En die kijkt naar de A12 bij Utrecht, begrijp ik, Erik.
0: Ja, klopt. Daar is het heel de ochtend al aansluiten van Den Haag naar Utrecht. Inmiddels kom je vanaf Bodegraven in de file tot en met knooppunt Lunetten. Dat heeft te maken met een politieonderzoek naar aanleiding van een ongeluk op de A27. Want daar zijn nog altijd twee rijstoken dicht. Hou rekening op de A12 met bijna een uur oponthoud. En een snelheidscontrole gezien op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij 59,0.
25: Blik op de beurs.
13: Ja, gaan we eens even kijken wat deze vierde dag van de beurs gaat opleveren met Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Nou, Stan, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Bas.
13: Wat zegt de future?
14: Ja, de futures stonden net 0,1% in de plus. En hij gaat net klein rood, dus eigenlijk gewoon onveranderd. Ja. Het is relatief saai in die zin.
13: Ja, wat dat betreft, maar er komt wel wat aan. Even kijken, op fondsniveau is er nieuws over aandelen wat nog kan voor beweging kan gaan zorgen?
14: Ja, wat we met name natuurlijk in de gaten houden de laatste tijd is de lange rentes, met name in de VS en natuurlijk de olieprijs. Nou, beide komen wat tot rust de afgelopen 24 uur. Dus we zien dat de olieprijs Brent weer onder de $95 per vat is gezakt. Ja. En we zien dat de 10-jaarsrente in Amerika iets onder de 4,8% is gezakt. Dus dat betekent dat we ook kijken naar de financials, de banken en de verzekeraars en natuurlijk ook olie en Shell. En Shell heeft vandaag aangekondigd dat ze de overname van ARC Resources hebben afgerond. Ja, en daarmee is het pas pad van Shell natuurlijk heel duidelijk. Hè? Minder groen en meer gewoon weer terug naar olie en gas. Dus dat zijn wel aandelen die we even vandaag in de gaten kunnen houden.
13: Precies, wat Wael Sawan al een tijdje geleden voorspelde. Hij sloot ook de hele de duurzaamheidsdivisie van Shell. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, Stan Westerter van Bond Capital Partners.
8: Dan, de Nederlandse Bank ontslaat 10% van zijn personeel. In totaal gaat het om 290 FTE. En ook gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten, zo schrijft het Financiële Dagblad. De herorganisatie werd november vorig jaar al aangekondigd. En begin deze week is het allemaal concreter geworden en is het personeel bijgepraat. Gisterochtend was dat. Ook de dag dat het bericht naar buiten kwam dat ze allerlei goud verplaatst hebben, DNB.
13: Ja.
8: Misschien dat het
13: naar Engeland.
8: Slechte nieuws met wat ander nieuws een beetje gemaskeerd is. Ik weet het niet. De vakbond voor DNB-personeel houdt deze ochtend een personeelsbijeenkomst. Staat in een intern bericht ingezien door het FD. De bank wil efficiënter gaan werken. Onder andere door de inzet van technologie. Opvallend is dat de IT-afdeling, die dus een deel van die efficiëntieslag moet gaan regelen, die wordt niet gespaard. En verder gaan er mensen weg bij ondersteunende diensten, finance, personeelsbeleid, communicatie enzovoorts. Het deel dat onderzoek verricht bij banken en andere vergunninghoudende instellingen valt buiten de reorganisatie. Dus het
13: backbone blijft.
8: Blijft inderdaad. Ja. Blijft even groot. Ja, DNB heeft te maken met de oplopende kosten door nieuwe taken, door hoge loon- en prijsinflatie, door een noodzakelijke versterking van de IT, door de tijdelijke verhuizing van DNB, renovatie van het hoofdkantoor. En dus moeten er mensen weg. Op termijn moet er 70 miljoen euro worden bespaard.
25: Crypto-update.
13: En daarom is bij ons Bart Mol van Satoshi Radio. Bart, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Bas.
13: Nou, maar meteen even de pijlstok erin steken. Hoe staat het erbij met de cryptomarkt vandaag?
15: Ja, op zich prima. Het is niet de feeststemming van de afgelopen weken. Iets kalmer. Bitcoin staat rond $77,500. Dat is ongeveer 2% lager dan vorige keer dat we elkaar spraken. Ethereum rond 2400, 3% lager. Uiteindelijk was augustus wel een goede maand voor Bitcoin. 25% erbij. Dat is echt, dat soort getallen hebben we eigenlijk sinds 2017 niet meer gezien. Dus wat dat betreft is dat wel positief. Maar ja, goed, we weten ook allemaal dat Bitcoin van 126.000 naar de 60.000, 65.000 zakte. Dus er is ook veel van afgegaan. Waarom kwam er dan toch een rem op? Nou, dat had vooral te maken met de inflatie in Amerika en hoe de Fed met Kevin Warsh daarop reageerde. En natuurlijk de rentes op staatsobligaties die we overal ter wereld zagen stijgen. Plus natuurlijk nog eens de situatie in het Midden-Oosten. Dus gewoon veel onrust. Dus even afwachten wat de Fed de komende weken gaat doen.
13: Ja, nou, de consensus is wel een beetje dat er een renteverhoging aan gaat komen. Dus wat dat betreft, dat zit al denk ik in de Bitcoinprijs verdisconteerd. Maar we gaan
15: dat denk ik ook wel.
13: Het hebben over een meneer die we bijna nooit bespreken. Maar toch wel, Michael Saylor, want hij is terug op de markt. Hij koopt weer in plaats van verkopen.
15: Ja, daarvoor wilde ik het toch even meenemen. Ja. Ik probeer elke week goed te kijken, Bas, neem ik hem mee of niet. Mm-hmm. Maar het moest nu even wel, want hij heeft weer gekocht. Ja. En het is toch wel interessant, want het punt is een beetje dat hij eigenlijk niet kan kopen volgens zijn eigen regels op dit moment. Hè. De premie op zijn eigen aandeel, die is er niet. En ook zijn preferente aandeel, wat voor €100 zou moeten, of voor $100 zou moeten handelen, die handelt op $97. Dus daar kan hij eigenlijk helemaal geen geld mee ophalen. Dat heeft hij toch gedaan. Hij heeft normale aandelen, MicroStrategy, uitgegeven. Met dat geld heeft hij Bitcoin gekocht. Dat gaat om 4600 bitcoin voor $370 miljoen. Gemiddelde prijs $80,000. En dat is dus ook wel interessant. Want de afgelopen maanden heeft hij verkocht. Dus ja, dat is de aloude beurswijsheid. Laag verkopen, hoog inkopen. Ja. Dat is eigenlijk helemaal niet echt de bedoeling. Dus ze hebben uiteindelijk 2300 bitcoin minder dan voor de zomer. Dus en wat ik zeg, zijn vliegwielen, ondanks dat hij bijvoorbeeld voor $635 miljoen aan zijn preferente aandelen heeft teruggekocht, werken nog niet. Want dat aandeel Stretch staat nog steeds op $97. Ja. Nog niet op de 100 waar die moet staan. En ook de premie op zijn normale aandeel is nog niet terug.
13: Ja, ondertussen ligt datzelfde strategy van Michael Saylor ook nog in de clinch met MSCI, de indexbouwer, hè?
15: Ja, klopt. Dat is niet de eerste keer. Dat is eigenlijk ronde 2. MSCI die zegt van jullie zijn gewoon een fonds en jullie horen dus niet in onze indices thuis. Mm-hmm. En daar hebben ze al een keer een consultatie gedaan. Dat hebben ze toen voor zich uitgeschoven uiteindelijk, die beslissingen. Die is nu weer terug. Ja, Michael Saylor heeft erop gereageerd. Die zegt, jullie hebben nu een lijstje met criteria vastgesteld. En wij vallen als enige bedrijf samen met een ander Bitcoin-bedrijf vallen wij erbuiten. Dus ja, jullie stellen de regels op waar alleen wij dan buiten vallen. Ja, ik zelf denk eerlijk gezegd dat sta ik wel aan de kant van MSCI. Dat ik denk, ja, Michael, wat doe je dan precies anders dan een fonds op dit moment? Dus nou ja, goed, dat moeten we afwachten. De reactietermijn sluit op 30 september, dus dat is nog een maandje. Ze gaan 16 oktober besluiten. Nou ja, wat kan er gebeuren? Ja, als ze besluiten dat ze uit die indices gaan, dan gaat er natuurlijk indirect heel veel vraag naar MicroStrategy aandelen valt weg.
13: Ja.
15: Omdat ze nu natuurlijk door allemaal pensioenfondsen en indexfondsen gekocht worden, omdat die in die indices moeten beleggen.
13: Ja. Gaan we nog even naar de prediction markets, de Kelsey's en Polymarkets, platforms waar je kunt wedden op van alles, onder meer op uitkomst van nieuws. Want daar hebben de Amerikaanse staten nu een slag geslagen, een slag gewonnen eigenlijk, hè?
15: Ja, dat loopt al maanden. Die Amerikaanse staten die zijn niet zo te spreken over calcium polymarket. En dat komt vooral omdat in Amerika die staten zelf toezicht mogen houden op gokken. Daarom heb je Las Vegas en in de staten naast bijna een verbod op casino's, om maar eens wat te noemen. Calcium polymarket zijn het daar niet mee eens. En de CFTC die is het ook niet mee eens. De baas daar, Michael Selig, die zegt ja, dat valt onder ons. En ja, wij werken onder de crypto-president. Dus Calcium Polymarket, die mogen dit gewoon doen. Dat zijn financiële derivaten, zegt hij. Nou, en die staten zeggen dat dat niet zo is. En die hebben allemaal rechtszaken aangespannen. En in San Francisco is bijvoorbeeld gezegd dat het wel sportweddenschappen zijn. Dat die staten gewoon de gokwet toe mogen passen op Calcium Robinhood en bijvoorbeeld ook crypto.com. Uiteindelijk denk ik dat daar gewoon wel het Hoge Rechtshof aan toe moet komen. Om daar een uitspraak over te doen.
13: Ja.
15: Ja, ondertussen gaat Polymarket wel gewoon $1 miljard ophalen tegen een waardering van 21 miljard.
13: Ja, dus hallo.
15: Dat zit aan de andere kant van de medaille. De platformen zijn populairder dan ooit en willen daar nu wel op gaan kapitaliseren.
13: Dan nog eventjes dichter bij huis. Nieuwe box 3 belasting gaat mogelijk de ijskast in.
15: Ja, nou ja, goed, dat hoef ik voor jullie luisteraars natuurlijk niet.
13: Dat
15: hoeven we niet helemaal uit te gaan kouwen. Nee. Even belangrijk om te noemen, dit is belangrijk voor cryptobeleggers natuurlijk, omdat daar de rendementen nog wel eens harder dan bij aandelen alle kanten op willen schieten. Ja, als je dan elk jaar over af moet rekenen over de winst of het verlies wat je eigenlijk nog niet gerealiseerd hebt, dan heeft dat best wel veel impact op je bottom line uiteindelijk als investeerder. Dus ja, even een update vanuit de cryptowereld. Ook daar werd natuurlijk, net zoals veel andere normale investeerders, wel verheugd gereageerd op het feit dat in ieder geval die wet de wet zoals die er lag tijdelijk in ieder geval in de koelkast ligt. Ja. En dat het lijkt alsof er toch gewerkt gaat worden naar iets wat voor iedereen werkbaarder is. Inderdaad.
13: Precies, dankjewel. Bart Mol, presentator van Satoshi Radio.
16: Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
13: Ja, er zijn minstens 1000, maar wellicht veel meer websites van bedrijven, stichtingen, ZZP'ers, die gewoon, zonder dat de eigenaar het zelfs weten, volstaan met illegale casino-promotie. Zo blijkt het onderzoek van BNR's onderzoeksredactie. De kansspelautoriteit wil wel handhaven, maar zegt we hebben eigenlijk niet genoeg wettelijke bevoegdheden. Maar dat kun je makkelijk bijstellen. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in de ochtendspits.
17: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Oh God damn, you got me in love. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
18: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
19: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
21: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen.
2: maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
20: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
23: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
22: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
24: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
26: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
27: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Northwave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
28: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
27: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
25: In de BNR-app.
8: Vooral in de BNR-app. Websites zonder medeweten eigenaar ingezet ter promotie van illegale online casino's. OM en politie zeggen dat de dreiging van hybride cybercrime blijft toenemen. En wet DWA jaagt hoger opgeleide ZZP'ers uit de flexmarkt. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
13: En dan gaan we naar Erik Evengroen van de AWB. Nou Erik, die spits die is lekker op gang gekomen, maar begint hij al een beetje op zijn eind te lopen. Loopt het terug?
0: Dat zou rond deze tijd wel de bedoeling zijn, maar we zien het nog niet echt. Want nog altijd ruim 600 kilometer file in totaal. Het zijn vooral ook ongelukken en het buigen weer wat niet meehelpt. Zoals om te beginnen de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar is een ongeluk gebeurd net voor knooppunt Rotterpolderplein. De rechterrijst ook is dicht, vertraging bijna een uur. De A12 van Den Haag naar Utrecht, daar is het heel de ochtend al druk. Voor knooppunt Lunetten, vanaf Nieuwebrug kom je daar in de file. Dat heeft te maken met een politieonderzoek op de A27... waar vanochtend vroeg al een ongeluk is gebeurd. Op de A12 heb je altijd nog een uur oponthoud en er staat 20 kilometer file. En op die A27 van Gorkum naar Utrecht, daar is dus zoals gezegd een politieonderzoek aan de gang tot knooppunt Rijnsweerd. Twee rijstoken dicht en Rijkswaterstaat verwacht dat dit tot 9:30 gaat duren. Ook daar nog 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord ook een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Vertraging ruim 3 kwartier. En tenslotte nog een snelheidscontrole op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Bij hectometerpaal 140,6.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar van de week een dodelijke schietpartij plaatsvond, wordt voorlopig beveiligd door zwaar bewapende agenten. Dat duurt in ieder geval nog zolang de politie daar onderzoek doet. Hoe lang dat nog gaat duren is niet bekend, maar als de politie klaar is, wil de gemeente camera's bij het huis ophangen. De overheid moet zwemwater beter controleren en de vervuiling aanpakken, zegt Natuur en Milieu. Uit onderzoek blijkt dat natuurwater waarin wordt gezwommen overal vervuild is met chemische stoffen zoals PFAS. Maar de overheid controleert alleen op blauwalg en bacteriën. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. Dat gebeurt vaak zonder dat de eigenaren dat doorhebben. Websites worden bijvoorbeeld gehackt of er worden oude domeinnamen opgekocht en omgetoverd tot doorverwijspagina's naar online casino's. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben een duurzaamheidsakkoord getekend. Ze beloven meer biologische producten te maken, spullen die je kunt repareren en meer hergebruik. Onder andere Jumbo, Bavaria en de Efteling doen mee. De politiek belooft beleid te maken dat duurzaamheid steunt. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds. Dat staat in uitgelekte Prinsjesdagstukken die RTL heeft. Het Groeifonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in. Het is bedoeld voor nieuwe projecten die de economie op den duur sterker maken. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het bewolkt. In het noorden en westen vallen buien. Die trekken later ook het hele land over. In de middag breekt dan vaker de zon door. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
13: Handel is van start op 1104.6. Een tiende van een procent komt erbij. Kijken we naar de sterkste stijgers en dalers. Adyen 1,4% hoger. ArcelorMittal 1,2. Alberts 0,9. Hier denk je, nou, alle A's bij elkaar. Nee hoor, want Axo, Egon en Laholt, die staan wat lager allemaal. Trouwens, WDP op nummer 4 en Wolters Kluwer op 0,7% winst. Aan de andere kant de verliezers. IMCD 16e lager, Philips 0,5 lager. Prozis min 0,3, Unilever min 0,3 en SBM Offshore min 0,3. Dat zijn voorlopig even de standen van de sterkste stijgers en dalers. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Je hoorde het al net even van de ANP, tenminste 1000 websites en zo niet meer van bedrijven, stichtingen, ZZP'ers, die staan vol met illegale casinopromotie, zonder dat de eigenaren ervan weten. Blijkt uit onderzoek van BNR's onderzoeksredactie. En de kansspelautoriteit wil wel handhaven, maar heeft nu nog niet genoeg wettelijke bevoegdheden. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in BNR's ochtendspits.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
3: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
3: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
25: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
7: Dat kan.
25: In de BNR-app.
7: Download de BNR-app.
25: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
13: Goedemorgen, het is 9:05. Het laatste uurtje van deze Ochtendspits staat op het punt te beginnen. Sterker nog, het is begonnen nu met deze woorden. Ja, fijn hè. Iwan, wat gaan we doen?
8: We praten zo meteen nog over een opvallend incident in Oekraïne. Je zou denken dat het land heeft zijn handen vol met het weren van Russen, het tegengaan van Russen en dergelijke. Maar intussen blijkt in Oekraïne zelfs ook allerlei oneenigheid te zijn. Bijvoorbeeld tussen twee Oekraïense inlichtingendiensten. Sterker nog, een schietpartij tussen die twee inlichtingendiensten. Zelensky is pislink. Wat er precies gebeurd is, gaan we zo meteen bespreken. En Lia van Beckhoven, onze VK-correspondent, die blikt vooruit op het partijcongres van Reform, de partij van Nigel Farage.
13: Maar eerst gaan we naar dit eigen nieuws. Want onderzoek van de onderzoeksraad van BNR laat zien dat er tenminste 1000 websites zijn van bedrijven, stichtingen en ZZP'ers die helemaal vol staan met illegale casinopromotie. Nou, hoe komt het nou? Die websites die zijn ofwel gehackt of opgekocht en omgetoverd tot websites die illegale casinos promoten. In ieder geval, vaak weten de eigenaren, de initiële eigenaren, niet dat daar illegale casinoactiviteit op worden gepromoot. Nou wil de kansspelautoriteit best handhaven, maar claimt dat ze niet genoeg wettelijke bevoegdheden heeft. Dat ziet ook Ella Seizener en die is directeur vergunning en toezicht bij die kansspelautoriteit.
2: Het gaat echt om duizenden van dit soort websites op verschillende extensies, .nl, .eu, .com. En wij hebben echt beperkte mogelijkheden om daar wat tegen te doen. .nl-extensies, daar werken wij goed samen met SIDN, de beheerder van de .nl-extensies. Die zijn goed bereid om websites, als wij die melden, als wij aangeven, nou, hier zit illegale content op, illegale gokwebsites. Dan halen zij die vrij snel voor ons weg. Maar bij .com.eu-extensies is dit heel moeilijk, omdat wij geen bevoegdheid hebben om websites te blokkeren.
8: Ja, want hoe zou dat er wat u betreft dan uit moeten zien? Waar moet u terecht voor .com of .eu?
2: Ja, dat is op dit moment .com-websites, .eu-websites worden beheerd echt in het buitenland. Ja. Dat maakt aanspreken van die
8: EU?
2: Ja, dat is op dit moment .com-websites, .eu-websites...

0: moeilijke juridische processen zijn dat, maar die doen dat wel. Dat kunt u natuurlijk ook doen. U kunt verder gaan dan een briefje sturen.
1: Ja, wij kunnen wel verder gaan dan een brief sturen. En wij hebben ook wel wettelijke bevoegdheden, allerlei bestuursrechtelijke bevoegdheden. Maar het effectueren van die maatregelen, dat zal mogelijk ook nog wel blijken uit zeg maar, het effectueren van de uitspraken die gedaan zijn ten gunste van de Nederlandse Loterij. Mm-hmm. Ja, dat wordt nog wel een tweede verhaal. En ik vraag me af of dat. Wij zijn daar in ieder geval. We zien daar geen concrete resultaten.
0: Ja. Wat zou er dus anders moeten? Welke bevoegdheid ontbreekt concreet? Wat zou je willen toevoegen aan de gereedschapskist?
1: Ja, nou, wij zouden in ieder geval graag die blokkeerbevoegdheid willen krijgen. En dat betekent, dat heet in een, zeg maar met een mooi woord, de DNS-blokking mogelijkheid. En dan worden websites aangemeld bij een bepaalde server. En als je die dan als probeert te benaderen, ja, dan kom je niet op die website. Mm-hmm. Dan kan je daar niet op komen. Wij zien dat ook in andere Europese landen om ons heen, dat die bevoegdheid er is. En daarmee kan je veel sneller, veel effectiever websites uit de lucht halen. Ook de niet.nl extensies. Ja. En daarnaast zou het ook echt enorm helpen als we de bevoegdheid krijgen om zoekmachines en social media platformen, want die hebben hier een grote rol in zeg maar de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de illegale gokwebsites. Mm-hmm. Om de bevoegdheid te krijgen om die ook zoekresultaten, organische zoekresultaten en ook te laten verwijderen.
0: Ja, terwijl bijvoorbeeld als het gaat om bijvoorbeeld, ja, ik zeg maar kindermisbruik en dergelijke, dan zijn dat soort kanalen er. Dat werkt. Dus dat zou je kunnen verlengen ook voor dit doeleind. En u zegt ook DNS-blokken. Dus eigenlijk hou je dan niet zozeer de website uit de lucht, maar zorg je ervoor dat we ze niet meer kunnen bereiken.
1: Ja, zeker, zeker. Okay. Ja, en inderdaad, wat u zegt, kinderporno, wapenhandel. Wat het makkelijke daarvan is, vrij zwart-wit regelgeving. Wereldwijd. Het mag gewoon niet. Met gokken ligt dat heel anders. Elk land heeft zijn eigen regels. Dus dat maakt het veel lastiger om heel breed te zeggen op het internet, dat weren wij. Ja. Maar als wij met DNS-blokking kunnen wij gewoon zelf aangeven, nee, deze website is illegaal, die wordt geblokkeerd.
0: Ja.
1: En dan kunnen we daar dat veel effectiever mee bestrijden.
0: En dan kunnen wij er niet meer bij. Het is natuurlijk wel een grote verantwoordelijkheid die u dan hebt. Want ja, u kunt bepalen welke websites we wel en niet kunnen zien. Hoe waarborgt u dan dat allemaal op een goede manier gaat? En dat u niet per ongeluk allerlei websites offline haalt die niet de bedoeling zijn?
1: Nee, dat kan zeker niet de bedoeling zijn. Ja, zo'n proces om uiteindelijk zo'n website te blokkeren moet met allerlei waarborgen omkleed worden. Er moet aangetoond van worden natuurlijk dat die illegaal is. Maar daarnaast moet je ook altijd natuurlijk als eigenaar van zo'n website de mogelijkheid kunnen krijgen om daartegen te kunnen ageren. Om daar om weer van die lijst af te komen. Ja.
0: Nou, uw wensen zijn duidelijk. Vanmiddag debat over online kansspelen in de Kamer. Ik neem aan dat u volop lobbyt in Den Haag om dit gedaan te krijgen.
1: Zeker, zeker. En daar is ook, ook echt oor voor. We hebben het oor van ook de Kamerleden en ook van de staatssecretaris. We zijn goed in gesprek ook met het ministerie van Justitie hierover. We hebben echt effectievere tools nodig. En daarvan zijn ook wel veel meningen dat die blokkeerbevoegdheid daar echt enorm bij gaat helpen.
2: Zij Ella Sijssen, directeur vergunning en toezicht bij de Kansspelautoriteit. En het hele onderzoek naar die doorverwijswebsites, die loesje sites, kun je teruglezen op bnr.nl.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: In de categorie Tit voor Tet. Rusland gaat Duitse culturele centra in Rusland sluiten, heeft de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gezegd. En daarmee reageert het Kremlin op het nieuws dat Rusland volgens Duitsland achter het drone-incident op de luchthaven van Leipzig zit. En daar ook in Duitsland allerlei maatregelen worden genomen. Het consulaat in Bonn wordt geloof ik gesloten. En nog wat culturele centra die dichtgaan. Nou, dat verhaal Leipzig kennen we inmiddels. Een drone met explosieven aangetroffen bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven Leipzig-Halle. Ook een aanvaring of eigenlijk aanvlieging tussen een toestel en een drone in de lucht waarschijnlijk. De Duitse regering meldde, Rusland zit hierachter, nam dus maatregelen. Het consulaat dicht, Ruslandhuis dicht. En Rusland doet nu iets soortgelijks. Het gaat om het Goethe-instituut in Moskou, Sint-Petersburg en Jekaterinburg worden allemaal gesloten. En Lavrov zegt, deze sluiting is het einde van de culturele aanwezigheid van Duitsland in Rusland.
2: Erik Evengroen van de AWB. Het was druk en het is nog steeds druk volgens mij, Erik.
4: Ja, best wel. De eerste dagelijkse files worden voorzichtig gehouden.

0: wel wat korter, maar nog altijd ruim 450 kilometer file in totaal. Ook opvallend veel ongelukken, zoals de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar gebeurde net voor knooppunt Rotterpolderplein ook een ongeluk eerder vanochtend. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is nog dicht en de vertraging nog altijd ruim 3 kwartier. En een snelheidscontrole gezien op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 21,5.
1: Blik op de beurs.
2: Ja, we gaan eens even kijken wat erbij staat. Nou, de beurs die stond, zagen we in de future al, licht hoger. Maar is inmiddels wat gedaald. 0,1% lager op 1102,55 punten. Kijken we naar de sterkste stijgers en dalers. Exor, helemaal bovenaan, 1,2% erbij. Atjen, 1,1. ArcelorMittal, 0,9 hoger. Wolters-Kluwer, 0,9. WDP, 0,7. Maar aan de andere kant, daar vinden we toch wat zwaargewichten die het wat minder doen. ASM International, 0,9% lager dan IMCD. 0,8, Prozis 0,6, Philips 0,6 lager en Shell staat 0,5% naar beneden. Ja, het is allemaal wat verdeeld. Als we kijken naar de spanning in het Midden-Oosten, die nemen niet echt af. En dat zien we ook terug in de olieprijzen. Brent crude op dit moment in de future $94,79. En in het verlengde daarvan, wij consumenten zijn aan de beurt, want de adviesprijs bij de benzinepompen is weer 2,5% hoger. Nieuw record. En daarmee komen we, als we heel even snel rekenen, net onder de €2,70 per liter €95. Veel plezier vandaag met tanken, zeg ik dan.
3: Ik moet komen weekend naar Duitsland. Denk ik even daar gaan tanken.
2: Tanken.
3: Ja, dank je.
2: Ja.
3: Dat is verstandiger. Dan naar de Oekraïense president Zelensky. Die heeft ingegrepen na een vuurgevecht tussen twee van zijn belangrijkste veiligheidsdiensten. En daar moeten we even twee namen onthouden. Het gaat hier om de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de SBU, en de Militaire Inlichtingendienst, de HUR, de HUR. In een woonwijk in Kiev raakten militairen van die twee diensten met elkaar schietpartij. Waarbij ook 3 militairen gewond raakten van die Militaire Inlichtingendienst. Zelensky noemt het incident beschamend. En het draait rondom de arrestatie van ene Stefan Kaplunov, een plaatsvervangend commandant van het Russisch Vrijwilligerskorps, een eenheid van de Russen die tegen Moskou en aan Oekraïnse zijde vecht. Die eenheid valt onder die Militaire Inlichtingendienst, maar die SBU die wilde die meneer weer aanhouden en onderzoeken, en die Militaire Inlichtingendienst probeerde dat te voorkomen. Nou, veel gedoe. Ja, dat kan je natuurlijk eigenlijk niet bij hebben in zo'n land, zou je denken. We gaan erover praten met luitenant-kolonel Peter Schrijver, onderzoeker bij de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, hoe kan dit nou gebeuren? Dat twee van die prominente diensten, dat die slaags raken met elkaar. Ik zei al, je hebt genoeg zorgen in zo'n land. Dit kan je er niet bij hebben.
4: Nee, zeker niet. Het is echt een opvallende zaak die gisteren zich voordeed in Kiev. In de vroege morgen. En er is gewoon geschoten op elkaar. En daar zijn wij 3 militairen gewond geraakt, zoals u zelf al noemde. Mm-hmm. Maar toch zit daar toch wel een langer verhaal aan vast. Van grote spanningen tussen deze beide diensten. En dat heeft dan mogelijk nu geleid tot dit daadwerkelijke incident. En ik zou het eigenlijk willen karakteriseren als een strijd om competenties. Hè. Wie is verantwoordelijk voor wat? Mm-hmm. Wie heeft de meeste macht? En dat zou je eigenlijk gewoon moeten uitpraten, natuurlijk in een goed overleg. Maar is dan nu toch uitgemond in een schietpartij.
3: Ja, en is dat dan, want als ik even denk aan de Nederlandse situatie, daar is alles, al die verantwoordelijkheden goed vastgelegd in de wet. Is dat dan bijvoorbeeld in Oekraïne niet zo? Iedereen doet maar wat hij zelf wil bij die diensten?
4: Nee, er is in Oekraïne wel degelijk een hoop vastgelegd in de wet. Maar het heeft allemaal wel een voorgeschiedenis. En als we het heel over wat langere termijnen bekijken, de SBU, de grote Oekraïnse veiligheidsdienst, naar schatting 25.000 tot 30.000 mensen zijn daar actief. Mm-hmm. Eigenlijk directe opvolgorganisatie ooit nog van de KGB in Oekraïne. Mm-hmm. Al personeel overgenomen. Nou, we zijn inmiddels natuurlijk wel een 3 decennia verder. Maar echt een groot instituut. En de Militaire Inlichtingendienst is een veel kleinere dienst. Innovatief, nieuw. Hij had een lange tijd ook een zeer aansprekend hoofd, Budenov. Ja. Kirilo Budenov, tegenwoordig hoofd van het presidentieel kantoor. En eigenlijk een beetje een nieuwkomer die ook heel actief is. En dan zie je eigenlijk dat ze in elkaars vaarwater terechtkomen. Vaak samenwerken. Maar nu gisteren kwam het tot een uitbarsting. En die focusten zich dan met name, zoals u al zei, op dat Russische vrijwilligerskorps. Wat de verantwoordelijkheid is. Hè? Een buitenlandse eenheid eigenlijk. Russen die vechten voor Oekraïne. Dat is de verantwoordelijkheid van de Militaire Inlichtingendienst. Dat is hun eenheid. Zij zetten die, sturen die eenheid ook aan. Mm-hmm. Ja, de SBU die vindt daar blijkbaar wat van. En heeft een van die mannen van het vrijwilligerskorps opgepakt. Wat dus leidde tot die schietpartij. Het was een soort stand-off eigenlijk in Kiev. Ja, iets wat je er absoluut niet bij kunt hebben nu.
3: Nee. En die Budanov die is dan inderdaad nu stafchef van Zelensky. Maar zou ook nog steeds wel een vinger in de pap hebben bij die hoer. En sinds die oorlog in Oekraïne zijn die diensten ook veel machtiger en groter geworden. Het zijn gewoon zwaar bewapende organisaties die ook meevechten, die met drones bezig zijn. Speelt dat ook mee dat die groei zo gigantisch is geweest in een korte tijd?
4: Nou ja, met name die SBU was al groot, maar de Hoeren is natuurlijk flink gegroeid in deze oorlog. En het zijn ook hele andere diensten zoals wij dat in Nederland kennen. En dan noemen we het al, met name ook die executieve taken. Hè. Dus ze zijn niet alleen inlichtingendiensten die informatie verzamelen en spionage van de Russen tegengaan. Maar daadwerkelijk ook gewoon zelf actief zijn. Hè. Ze hebben dus hele grote bevoegdheden naast onderzoek. Zie je ze ook daadwerkelijk acties ondernemen aan het front, maar ook binnenlands in Oekraïne zelf en tot en met in Rusland aan toe. Ja. En beide diensten hebben daarbij een rol. En waar die grenzen dan precies lopen, dat is af en toe dan best wel onduidelijk. Hè? De SBU, de Oekraïnse Veiligheidsdienst, zou verantwoordelijk moeten zijn voor de veiligheid in Oekraïne, maar onderneemt bijvoorbeeld ook droneacties in Rusland. Hè? Wordt ook in verband gebracht met operaties waarbij Russische generaals omkomen in Moskou. Ja. Tegelijkertijd is die militaire inlichtingendienst is ook actief in Rusland. Dus je ziet gewoon dat er eigenlijk gedurende deze oorlog een aantal zaken zijn ontstaan, organisch zijn gegroeid, waarbij men af en toe in elkaars vaarwater komt.
3: Ja, Zelensky dus ingegrepen, zegt, we gaan dit onderzoeken aan beide kanten. Zijn boodschap is ook, in Oekraïne schieten we maar op één iemand, namelijk op een Russische bezetter en niet op elkaar. Kan hij dit op tijd goed krijgen en deze oneenigheid uit de wereld helpen, denk jij?
4: Ja, dat zou natuurlijk hoogste prioriteit moeten zijn. Maar heeft denk ik ook wat te maken met persoonlijkheden. Hè? Budanov, tegenwoordig een belangrijke functie, heeft een groot conflict, al daterend uit 2022, met het huidige waarnemend hoofd van de SBU, Poklad. Destijds is er ook een incident voorgevallen in maart 2022. Net de oorlog was net begonnen en een informant van de Hoer is destijds op straat neergeschoten door de SBU. Daarbij wordt de naam van Poklad genoemd, de man die inmiddels hoofd is van de SBU. Nou ja, dan zie je het al voor je. Budanov, hoofd van het presidentieel kantoor, de stafchef van Zelensky, Poklad, de man die nu hoofd is van de SBU. Dus die spanningen zijn ook nooit goed uitgesproken. Dat is niet goed uitgezocht. Gedurende de oorlog is dat eigenlijk blijven. Ik zou bijna zeggen, zo'n wond die maar niet wil genezen. En daar opnieuw wordt daar nu in geroerd. Dus ik denk dat op langere termijn men toch wat moet gaan doen aan bepaalde bevoegdheden. Die duidelijker moet afbakenen. En wellicht één of twee personen toch een andere rol moet geven om uiteindelijk dat doel, wat natuurlijk voor de Oekraïners het belangrijkste is, om die strijd tegen de Russen eensgezind te kunnen blijven voeren.
3: Dank, luitenant-kolonel Peter Schrijver, onderzoeker bij de NDA, de Nederlandse Defensieacademie.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: En dan gaan we naar het jaarlijks partijcongres van Reform. Dat is de partij van Nigel Farage. Die gaat straks van start, maar al voor het is begonnen weten we dat het een groot succes wordt. Want vorige maand won hij natuurlijk werkelijk met een landslide victory zijn verkiezing tegen Count Binface, de komiek Jonathan David Harvey, die met een vuilnisbak op zijn hoofd een soort pratende kliko was. De partij staat nog steeds hoog in de peilingen van Farage. Maar wie verder in de toekomst kijkt, heeft reden tot somberte, zegt correspondent in het VK Lier van Beekhoven. Want er is ophef over de financiële sponsors van Farage en geruzie in de partijtop, met meetbare gevolgen voor de populariteit van Reform.
5: I think in 12 months time, Nigel Farage will not be the leader of Reform UK.
6: Het had lang iets bijna onvermijdelijks. Nigel Farage ging de volgende Britse premier worden. Nou, dat hoor je nu niemand meer zeggen. Sommigen, zoals deze radiopresentator, maken zelfs wilde voorspellingen over het naderende politieke einde van Farage.
5: Long been a question mark over Nigel Farage about to what extent does he really want to be prime minister.
6: Farage zou er geen zin meer in hebben. Feit is dat de leider van de Reformpartij onder druk staat. En bij parlement en politie lopen onderzoeken naar zijn financiën. De partij verloor 3 zetels die het had kunnen winnen En in de peilingen is Reform dalende. En dat is Farage aan te zien, zegt zijn biograaf Michael Crick.
7: You've seen a complete change in character in Farage, really, over the last 3 months since these allegations. Gone is the affable character, affable Farage of old, who, you know, who gets on with people, laughs at himself, has a bit of fun. And now we've got the snarling man of continuous grievance.
6: De opgewekte, energieke Farage is een chagrijnige man geworden met een dunne huid, veel zelfbeklag.
7: Farage has gone from being from the affable to the laughable in the last 3 months.
6: Het zal zijn supporters trouwens een zorg zijn. In grote delen van Groot-Brittannië blijft Farage de enige geloofwaardige partijleider.
8: At the end of the day, it's a witch hunt by other backstabbing MPs to get him out.
6: Die beschuldigingen van financieel gesjoemel, een complot van de gevestigde partijen om Farage uit de politiek te wippen, zegt deze vrouw.
8: Who doesn't do things that they shouldn't do, you know? It's no big deal.
6: Maar Farage domineert dit vroege najaar niet meer de Britse politiek. Er is concurrentie van een nieuwe anti-immigratiepartij. En verder heeft de aandacht zich verlegd naar premier Andy Burnham. Je zou echter wel gek zijn Farage af te schrijven, zeggen de politieke commentatoren van The Guardian.
9: This is a man who has navigated dozens and dozens of political ups and downs. And I think, you know, maybe the one thing we can always say about him is that you shouldn't underestimate him. He's a political operator.
6: Als Farage er de brui aan gaf, dan zou het niet de eerste keer zijn. Hij heeft er een handje van een politieke partij of beweging op te richten, daarna uit het zicht te verdwijnen, om later weer terug te komen met een nieuwe partij. Hij is, zoals hij met zijn Brexit-campagne bewees, een van de handigste Britse politieke strategen.
10: I think he's weaker than he's been for a long time, but I don't think that means he's completely down and out.
8: He will survive, definitely he'll survive.
2: Een bijdrage van ons correspondent in het VK, Lia van Beckhoven. En of Farage het partijcongres gaat overleven, gaan we de komende dagen zien. Partijcongres begint later vandaag en hij spreekt dan zelf rond 4 uur Nederlandse tijd. Ja, het ondernemersklimaat in ons land is structureel verzwakt. We raken steeds verder verwijderd van het rijtje toplanden. Het kruipt er heel langzaam in, maar het is gestaag naar beneden. Blijkt uit onderzoek van PwC wat er fout gaat en wat je daartegen kunt doen, gaan we zo bespreken met de hoofdeconoom van PwC, Barbara Baarsma, in de Ochtendspits.
11: Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
12: Tot morgen.
13: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
14: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
15: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
16: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
15: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
17: Thomas van Zijl.
18: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over de plannen van de nieuwe Apple-topman John Turnus. En mijn collega Mark Beekhuis gaat in gesprek met Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen, met de vraag of er nog wel toekomst zit in het drukken van tijdschriften en papieren kranten in een digitale wereld. Vanaf 11 uur hoor je het in BNR Zaken doen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
20: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
21: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
22: Hey,
12: Hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
22: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
22: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: BNR Verkeer.
0: Dit is Erik van ANWB Verkeersinformatie. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Nu nog wel zo'n 300 kilometer file. Met de meeste vertraging onder andere op de A12 nog Den Haag richting Utrecht. Voorhouten nog zo'n kleine 20 kilometer file rijden met bijna een half uur vertraging. De weg is gelukkig wel weer vrij op de A27. Want op de A27 van Gorkum naar Utrecht, daar was lange tijd twee rijstroken dicht voor knooppunt Lunetten. De weg is vrij zoals gezegd, maar ook daar nog een kwartier op onthoud. En de A50 Zwolle Apeldoorn. Voor Apeldoorn Noord een half uur vertraging. En een snelheidscontrole op de A15 Rotterdam-Gorkum bij 77,3.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
26: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar van de week een dodelijke schietpartij plaatsvond, wordt voorlopig beveiligd door zwaar bewapende agenten. Dat duurt in ieder geval nog zolang de politie daar onderzoek doet. Hoe lang dat nog gaat duren is niet bekend, maar als de politie klaar is, wil de gemeente camera's bij het huis ophangen. De overheid moet zwemwater beter controleren en de vervuiling aanpakken, zegt Natuur en Milieu. Uit onderzoek blijkt dat natuurwater waarin wordt gezwommen overal vervuild is met chemische stoffen zoals PFAS. Maar de overheid controleert alleen op blauwalg en bacteriën. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. Dat gebeurt vaak zonder dat de eigenaren dat doorhebben. Websites worden bijvoorbeeld gehackt of er worden oude domeinnamen opgekocht en omgetoverd tot doorverwijspagina's naar online casino's. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben een duurzaamheidsakkoord getekend. Ze beloven meer biologische producten te maken, spullen die je kunt repareren en meer hergebruik. Onder andere Jumbo, Bavaria en de Efteling doen mee. De politiek belooft beleid te maken dat duurzaamheid steunt. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds. Dat staat in uitgelekte Prinsjesdagstukken die RTL heeft. Het Groeifonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in. Het is bedoeld voor nieuwe projecten die de economie op den duur sterker maken. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het bewolkt. In het noorden en westen vallen buien. Die trekken later ook het hele land over. In de middag breekt wat vaker de zon door. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
2: Consistent overheidsbeleid. Dat is een van de dingen die we ongelooflijk missen in dit land. Waardoor het ondernemersklimaat structureel verzwakt raakt. En wij steeds verder verwijderd raken uit het rijtje toplanden. Zometeen hebben we daar onderzoek over met feiten van PwC in de ochtendspit.
27: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
28: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
27: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
28: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
29: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
30: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
31: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
1: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
1: En naar wat er o zo fout is gegaan.
4: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
1: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
25: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Ja, de traditionele laatste half uurtje van deze Ochtendspits is aangevangen. Iwan, wat gaan we allemaal doen?
6: Nou, we gaan het zo hebben over de Duitse industrie. Want die hebben de oplossing bedacht voor het dipje waar ze in zitten. Als onze werknemers nou eens wat langer gaan werken. Onbetaald langer werken. Van 35 uur per week naar 40. Dan zijn alle problemen opgelost. Nou, laten we dat maar eens even gaan factchecken. Zometeen met Karsten Bezeski van ING. En verder hebben we nog een tech-update. En daarin hoor je onder andere uitgelekte stukken bij RTL Nieuws. Prinsjesdagstukken over innovatie. Bijvoorbeeld het Groeifonds en het NADI. Heb het een tijdje geleden ook over gehad. Ja. Dat disruptieve onderzoeksinstituut dat allerlei een beetje DARPA van Nederland moet worden. Daar komt geld voor. En hoeveel, dat gaat Niels Koloos je zo meteen vertellen.
2: Maar we gaan eerst naar het ondernemingsklimaat in ons land. Want het is structureel verzwakt. Zo blijkt uit een rapport van PwC. Nederland staat internationaal gezien nog wel in de subtop van het rijtje toplanden. Maar die top die beginnen we steeds verder te verliezen. Gestaag is het dalen ingezet. Volgens Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC, hoogleraar toegepaste economie aan de UvA, weten andere Europese landen hun positie steeds sterker te verbeteren.
7: Nederland staat nog steeds zevende van de 27 onderzochte landen en behoort dus tot de, laten we zeggen, internationale subtop. Maar de trend is zorgelijk. Sinds 2018 lopen de 6 landen boven ons, dat zijn Zwitserland, Noorwegen, Luxemburg, Denemarken, Finland en Zweden, verder uit. En die afstand is zelfs sinds 2022 groter geworden. En sinds dat jaar is de afstand inderdaad meer toegenomen. Maar zijn andere landen, zoals Ierland, Estland, Portugal, Slovenië, hun positie gaan versterken.
2: Juist.
7: De boodschap is dus niet dat Nederland morgen uit die top 7 valt, maar de boodschap is dat concurrentiekracht vaak niet verdwijnt door een plotselinge crisis of val, maar door een heel geleidelijk verlies aan voorsprong.
2: Ja.
7: En als andere landen structurele knelpunten sneller oplossen dan wij, ja, dan komt die 7e plek uiteindelijk vanzelf wel onder druk te staan.
2: Ja, waardoor verliezen wij die concurrentiekracht? Wat zijn de oorzaken?
7: Nou, dat ligt niet zozeer aan loonkosten of talent of innovatie, maar veel meer aan de kwaliteit van onze instituties.
2: Kijk.
7: En daar bedoelen we niet zozeer de wetten zelf mee, maar de kwaliteit van de overheid en de uitvoering daarvan. In onze heatmap laten we zien dat de indicatoren zoals overheidseffectiviteit of de kwaliteit van regelgeving, rechtsstaat, al jaren verslechteren.
2: Ja.
7: En Nederland scoort nog altijd goed op wat ik zei, talent, onderwijs, innovatie. Mm-hmm. Maar het wordt voor bedrijven steeds moeilijker om plannen uitgevoerd te krijgen door trage besluitvorming, vergunningsprocedures. Ja. En door ook minder voorspelbare beleidsomgeving.
2: Ja.
7: Dus het probleem zit niet zozeer in de motor van de economie, maar steeds vaker in, laten we zeggen, de verkeersleiding.
2: Ja.
7: En ja, dat is wel een probleem.
2: Absoluut. Nou, praat de Tweede Kamer daar vandaag over. Die praten over de implicaties van het rapport Wenning. En ik neem aan dat u uw rapport ook zou moeten meenemen. Eigenlijk, als je dit ziet, want dit is een beetje een introspectief stuk waar de politiek ook erg naar moet kijken in het kader van de aanpak van de overheid, toch?
7: Zeker, want het rapport Wenning gaat heel erg over de randvoorwaarden op orde brengen.
2: Ja.
7: De randvoorwaarden, zodat er weer groeiruimte komt in Nederland. Zodat er het vertrouwen is van private partijen dat er weer geïnvesteerd moet worden.
2: Mm-hmm.
7: En dat je die private investeringen ook los krijgt.
2: Ja.
7: En daar gaat dit rapport eigenlijk ook over.
2: Ja,
7: want
2: precies.
7: Het laat zien dat op dit moment die randvoorwaarden onvoldoende op orde zijn. Dat er onvoldoende groei en bloeiruimte is in Nederland voor het bedrijfsleven. En ja, dan moet daar een van de dingen die echt op rood staat is die effectiviteit van de overheid.
2: Ja.
7: Van de uitvoering. En dat zijn, het is een aantal bekende knelpunten, hè, die al jaren op de agenda staan, maar gewoon niet worden opgelost.
2: Nee.
7: Het woningtekort, dat belemmert arbeidsmobiliteit, stikstofregels die ruimtelijke ordening vertragen, een overvol energienet waardoor bedrijven lang moeten wachten op aansluitingen en vergunningen, maar ook de overbelaste uitvoeringsorganisaties. zoals het UWV of de Belastingdienst.
2: Ja, en je zou dus zeggen, met enige daadkracht in beleid komen we een stuk verder. Alleen daar ontbreekt het helaas een beetje aan. En dat gaan we ook niet snel meer, gezien ook de laatste discussies rond de begroting, voor elkaar boksen, denk ik, voor Baars. Maar waar zou een oplossing liggen? Wat moeten we doen om te zorgen dat we dit kennen? Want doen we dat niet, dan neemt de concurrentiekracht nog verder af en dan zakken we echt, historisch gezien, echt weg naar een lage plaats, denk ik, hè?
7: Ja, en het probleem is, kijk, dit is een crisis in slow motion.
2: Ja, ja.
7: Het is niet zo dat we volgend jaar ineens uit de top 10 gekukeld zullen zijn. Het kan trouwens, maar... Mm-hmm. En omdat het een crisis in slow motion is, kan men de indruk krijgen, oh, we wachten nu nog even een jaartje en dan gaan we het aanpakken.
2: Ja, ja, ja.
7: Nee, dat kan dus niet.
2: Mm-hmm.
7: En het probleem is ook niet dat er een gebrek aan plannen is. De overheid zou, denk ik, minder energie moeten steken in nieuwe plannen, maar meer in het oplossen van bekende en bestaande knelpunten.
2: Ja.
7: Dus meer uitvoering van wat er al in de pijpleiding zit aan plannen en noodzakelijke oplossingen. Want we weten al jaren waar de problemen zitten, daar hadden we het net al over.
2: Ja, precies.
7: En zorg voor voorspelbaarheid in beleid, zodat bedrijven niet voortdurend met nieuwe regels en koerswijzigingen worden geconfronteerd.
2: Ja.
7: En dat kost niks, hè? Daar heb je helemaal geen begrotingsakkoord voor nodig.
2: Nee.
7: Voorspelbaarheid van beleid zit gewoon in ook de politieke cultuur, ook in de Kamer trouwens, niet alleen bij het kabinet.
2: Exact, en ook in de uitvoering.
7: Ten tweede moeten we regels ook echt uitvoerbaar maken. Veel uitvoeringsorganisaties staan onder druk. Niet zo, mede doordat die regelgeving steeds complexer is geworden. Als je nou eenvoudiger regels hebt, minder uitzonderingen, dan vergroot je de uitvoeringskracht. Ja. En ook dat kost niet per se heel veel extra geld. En bedrijven zijn ook geholpen met minder stapeling en minder complexiteit van regels.
2: Nou zijn dit allemaal zaken die we al jaren horen, ook vanuit het bedrijfsleven, en Den Haag pakt het niet op. Is daar een reden voor te geven, voor Baars?
7: Ja, nou, kijk, onze democratie heeft, heeft te maken, en dat is niet alleen Den Haag, dat zijn ook de kiezers die die wat footloose zijn geworden voor een deel. Het is ook de aandachtseconomie, hè, dus het willen scoren in de media, met misschien soundbites. Dus wij hebben hier allemaal een verantwoordelijkheid. En uiteindelijk, als je dit soort dingen wilt oplossen, als je onze democratie, laten we zeggen, weer wilt laten leveren, weer resultaten wilt laten leveren. Dit, nu ga ik even, stap ik uit de Business Climate Heatmap en ga ik naar ander werk waar ik aan met denkwerk aan gewerkt heb.
2: Mm-hmm.
7: Dan zou je bijvoorbeeld wat meer ruimte voor de lange termijn kunnen krijgen door bijvoorbeeld niet voor 4 jaar te kiezen, maar voor 6 jaar in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En ook de verkiezingen voor de Eerste Kamer op dezelfde datum te doen als die voor de Tweede Kamer. Zodat je iets meer ruimte krijgt om beleid niet alleen te maken, maar het ook uit te voeren.
2: Zei Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC en hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam.
25: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Nou, in Duitsland hebben ze wel wat gevonden om die productiviteit en het ondernemersklimaat wat te verbeteren, Iwan, hè?
6: Ja, Duitse industriebedrijven inderdaad denken dé oplossing te hebben gevonden voor die penibele situatie. Namelijk meer werken.
2: Oh, tuurlijk.
6: Een langere werkweek voor personeel zonder extra betaling. Grote werkgevers in de industrie dringen aan op een verlenging van de werkweek van 35 naar 40 uur. Want inderdaad, werkgevers zien de winst inkrimpen. Hoge arbeidskosten zijn slecht voor de concurrentiekracht en dus moet je gewoon meer werken voor minder geld. Ja, als dat nou echt gaat gebeuren, dan zal dat volgens Karsten Brzeski van ING Duitsland grote consequenties hebben voor de arbeiders. Ook eigenlijk weinig tot niks veranderen aan de Duitse concurrentiepositie.
8: Het is natuurlijk een te verwachte reflex geweest van de industrie, van de werkgevers.
2: Mm-hmm.
8: En dat doe je. Je ziet gewoon je winsten gaan inkrimpen. Dus het gaat niet zo goed. Dus nou, wat ga je doen? Je probeert een beetje aan de kosten te sleutelen. En ja, aan energie kan je niks doen. Dus dan probeer je gewoon de arbeidskosten een beetje te verlagen. Maar even heel duidelijk, daar kan je heel veel verlagen. Je zal nooit in staat zijn om met China te kunnen concurreren op loonkosten.
2: Ja.
8: Plus, wat gaan al deze mensen doen als ze dan nu gewoon 5 uren per week meer week werken? Dan ben je gewoon een paar maanden eerder klaar van. Ja, maar als er geen vraag is naar Duitse auto's, ja, wat gaan die mensen doen? Dus je kunt wel meer auto's maken, maar als niemand die wil kopen. Dus je hebt niet alleen maar een kostenprobleem, je hebt vooral een kwaliteitsprobleem.
2: Ja, dat is eigenlijk wel het verhaal. Hè? Inderdaad, wat je zegt, je kan met met de productiekosten van een Chinese automobielfabrikant eigenlijk niet meer concurreren. Het enige wat je dan zou moeten doen is innoveren, mooiere, betere producten maken die iedereen wil hebben, maar dat lukt ook weer niet. Maar los daarvan, wat zeggen de vakbonden van dit voorstel, vraag ik me af.
8: Nou, wat denk je? Heel enthousiast? Ja. Nee. Natuurlijk niet, hè? Want je moet ook terugkijken. Zo'n grote vakbond, dat is IG Metall. Nou, dus, hè, die hebben gewoon jaren geleden gewoon echt gevochten om gewoon deze 35 uren week gewoon voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, die zijn hier natuurlijk helemaal tegen. Kijk, als je een beetje verder kijkt, zou het best kunnen dat dit misschien ook weer een poging is om tot een soort van akkoord te komen. Want als je op een gegeven moment de vakbonden de pistool op de borst gaan zetten en gaan zeggen, nou, er komen nog heel veel ontslagen aan, ja, maar misschien worden het minder. Als jullie dan wel instemmen met langere werkweken, dan wordt dit een compromis. Maar dit gaat niet helpen om gewoon de Duitse automobielindustrie, de Duitse industrie, meer concurrentiekracht te geven. Nee,
2: precies, dan gaan we inderdaad alleen maar harder werken tegen een lager salaris en dan hopen we dat we een voordeel hebben wat we niet hebben. Maar dat is wel het verhaal inderdaad. Ik kan me voorstellen dat de grote werkgevers, de VRG, de Volkswagen, Audi Groep, BMW, Porsche valt er weer onder Volkswagen, allemaal werknemers ontslagen, en niet weinig ook, dat die wel een verhaal hebben richting die bonden en zeggen, jongens, het is of eruit of blijven, maar dan harder werken.
8: En zeker het verhaal. Nog beter is gisteravond een rapport gelekt van Volkswagen, waarin staat dat, of waarin blijkbaar staat dat Volkswagen een vergelijking al heeft gedaan met de arbeidskosten van Volkswagen in Duitsland en in China. Nou, gek genoeg komt eruit dat die in China verlagen zijn. Ja. Dus dat is inderdaad. We zien gewoon dat er gewoon nu op dit moment per maand zo'n 10.000, 15.000 banen sneuvelen in de industrie. Dus zeker is dit een van de argumenten die gewoon de werkgevers zullen gebruiken in de onderhandelingen. Ja. Kijk, of dat nu helpt. Tenzij je gewoon zegt, je gaat al die ontwikkelaars, dus ingenieurs bij R&D, nou, als je die maar harder laat werken, ja, langer laat werken, dan komt er misschien wel weer een betere product uit.
2: Ja, dat is het ook. Maar het is een soort slag die je probeert te maken, die niet heel erg gaat helpen, heb ik het idee. En jou niet.
8: Nee, het gaat 1 of 2 jaar helpen, een beetje op voor de balans van een bedrijf. Ja. Zeker, je gaat proberen die kosten een klein beetje te verlagen. Ja, maar het helpt niet gewoon om het concurrentiekrachtprobleem op te lossen.
2: Nee, dus als we desgevraagd onze hoofddirecteur gevraagd worden, werk een uurtje door tegen nul betaling. Mm-hmm. Gaan we niet doen, want de hoofddirecteur bij IG Duitsland zegt dat is een slecht plan, Karsten Bezeski. Een disclaimertje. Erik Evengroen van de ABB is bij ons. Hoe staat het erbij, Erik? Begint het een beetje rustiger te worden op de weg, of niet?
9: Ja, de files nemen gelukkig nu wel zien de ogen af. Maar nog altijd toch 180 kilometer file. Dus we hebben echt wel weer te maken met een drukke ochtendspits. Met name gehad, kan ik weten zeggen. Onder andere nog behoorlijk wat vertraging op de A67 nu van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop is een vrachtwagen gestrand met pech namelijk. Er staat 7 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. Ja, in de verwachting voor de rest van de dag, ja, in ieder geval de avondspits, die zal weer ouderwets druk gaan verlopen. En we verwachten in ieder geval weer zo rond de 600 kilometer file minimaal. En niet te hopen dat daar nog wat bijzonderheden bij komen, zoals ongelukken. We hebben wel nog een snelheidscontrole gezien op dit moment op de A8 Amsterdam richting Zaanstad bij hectometerpaal 3,6.
25: Luister vandaag, begrijp morgen.
10: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hier aan besteed.
11: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
13: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
2: BNR, blijf scherp. En dan is het 14 minuten voor. En dan gaan wij naar BNR's Big Five. We gaan vooruitblikken met niemand minder dan Diana Matroos. En die heeft het de hele week over Formule 1.
14: Ja, zeker. Ik vind het echt een ontzettend leuke week geworden. Leuk, ik hoop dat de luisteraar het met mij eens is. Want het is echt een... want jij kan er kritisch naar luisteren. Vind je het een beetje leuk?
2: Nou, niet helemaal niet kritisch naar luisteren. Ik vind dat je alle goede vragen stelt. Dat is mooi. Nou, dus alle mantra's die je altijd hoort van... Ah, het is geen sport. Ah, die jongens hier kunnen niet. Ah, het is allemaal geld. En alles wordt getackled en iedereen weerlegt dat op een hele mooie manier. En ik denk ook dat het gewoon waar is dat je nu een goede blik krijgt op hoe die Formule 1-wereld echt werkt.
14: Ja, wat ik dus zelf zo mooi vind, is dat iedereen echt tot het uiterste gaat. Weet je? Daar kunnen we echt wat van leren, denk ik. In heel veel, ook wij hier.
2: Ook leadership, hè? Dat is leadership, echt wel een belangrijk dienst.
14: Absoluut.
2: Ja, zeker.
14: Nou ja, en vandaag, je weet al wie ik heb. Ik bedoel, dit is echt, hij zit al klaar.
2: Staan. Ja. Olaf Mol.
14: Ja, en dat is natuurlijk echt een icoon. Hij gaat aankomende zondag, doet hij zijn 650ste Grand Prix.
2: Ja, ik bedoel, man.
14: Dat is echt heel veel jaar ervaring.
2: Mm-hmm, zeker, die weet er alles van. En is ook echt de enige duider die je erbij kan hebben.
14: Ja, je kan geen werk maken van een Formule 1 zonder deze man.
2: Daarom. Helemaal goed. Nou, dat is fijn. Vanaf 10:00. Heerlijk met Olaf Mol in de studio. Succes en veel plezier.
6: En dan, de Tsjechische politie heeft het lichaam opgegraven van Jan Masaryk. Dat zeg je misschien niet zoveel, maar het is een voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Tsjechoslowakije, een tijdje terug dus.
2: Ja.
6: Die werd, en dit is eigenlijk een beetje een geschiedenisverhaal, in maart 1948 in zijn pyjama dood aangetroffen op de binnenplaats van het ministerie in Praag, onder de raam van zijn dienstwoning. Autoriteiten toen spraken van zelfmoord, maar bijna 80 jaar na dato is eigenlijk nog steeds niet duidelijk wat er nou precies gebeurd is. Die Masaryk die was een prominente pro-westerse politicus, zoon van de eerste premier van Tsjechoslowakije, bleef minister ook nadat de communisten in 1948 februari de macht hadden overgenomen. En kort daarna, op 10 maart, werd hij dus dood aangetroffen. Nou, allerlei theorieën zijn er. Was het zelfmoord, een ongeluk, of was het toch moord? Sommige historici vermoeden dat Sovjet-agenten bij zijn dood betrokken zijn geweest. En de dood van Masaryk wordt ook wel de derde Praagse defenestratie genoemd. Dat verwijst naar twee eerdere beruchte momenten uit de geschiedenis van Praag in 1419 en 1618, waarbij mensen tijdens politieke conflicten uit ramen werden gegooid. Vooral die laatste gebeurtenis, 1618, kreeg enorme gevolgen. Het was de opmaat naar de 30-jarige oorlog. En die zaak Masaryk is na de val van het communisme al meerdere keren opnieuw onderzocht, maar zonder echt definitieve conclusie. En nu dus weer een onderzoek. Vorig jaar begon de Tsjechische politie daarmee. Dit keer naar een mogelijke moord. Want er waren nieuwe diplomatieke documenten en stukken van buitenlandse inlichtingendiensten opgedoken. Nou, ze gaan nu de stoffelijke resten van die Masaryk al die jaren na dato onderzoeken met moderne forensische technieken. En daarmee hopen ze dan eindelijk meer te kunnen zeggen over dit nog steeds politieke mysterie.
2: Ja. Wat leuk is, is dat de Rotterdamse band bestaande uit een aantal leraren van het Erasmiaans Gymnasium, de Amazing Stroopwafels, die op hun eerste LP een nummer gewijd aan die moord op Jan Masaryk.
6: Ja?
2: Ja, leuk.
6: Nou, gaan we naar luisteren.
12: Tech-update.
2: En daartoe is bij ons Niels Koloos, BNR-tech-redacteur. Er zijn Prinsjesdagstukken uitgelekt van RTL Nieuws. En die gaan over tech en innovatie. Jij hebt erin gekeken. Niels, wat staat erin?
15: Klopt, het zijn eigenlijk een drietal plannen of aankondigingen, zou je bijna kunnen zeggen. We beginnen met de eerste. Allereerst wordt er tussen volgend jaar en 2031 333 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor het Nationaal Groeifonds.
2: Mm-hmm.
15: En daarmee investeert de Nederlandse overheid in projecten die voor economische groei moeten zorgen op lange termijn. En dat zijn toch vaak de tech-projecten. Best opvallend dat het weer terug is, want het vorige kabinet besloot om het fonds even op pauze te zetten, omdat veel geld toch voor andere dingen werd gebruikt. Op een gegeven moment werd het fonds zelfs Nationaal Graaifonds genoemd. Maar goed, door naar de andere plannen. Er komt ook een nieuw innovatieagentschap, genaamd het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie.
2: Het NADI.
15: Dus NADI,
2: hebben we wel eens over gehad.
15: We hebben ook kamerbrieven over gelezen. Het gaat er al langer over, maar nu weten we dus zeker, het komt er. Met NADI moet er dus geïnvesteerd worden in technologie waarvan we nog niet zeker weten of het er nou echt wat gaat worden of niet. We weten, het is gewoon allemaal heel riskant. Het kabinet wil er een half miljard euro voor vrijmaken, verspreid over 5 jaar.
2: Ja.
15: En dat is toch best wel weinig als je kijkt naar het bedrag dat oud-ASML-topman Peter Wenning aanraadt in zijn bekende rapport. Ja. Daar gaat het om een bedrag van 1,5 tot 2 miljard euro. En afgelopen week spraken collega's Joe en Ben nog Rafael Laguna de la Vera, de founding director van Sprint,
2: Duitsland.
15: De versie van NADI, die al sinds 2019 actief is. En die zegt, er is 1 miljard euro nodig. Maar ik kom net van een telefoon met collega Joe, die heeft wat mensen en bronnen gesproken die ik niet mag noemen.
2: Mm-hmm.
15: En het zou zo kunnen zijn dat die 500 miljoen euro bovenop een andere 500 miljoen komt, zodat het dan weer toch 1 miljard is. Alleen dat weten we dus nog niet helemaal zeker.
2: Okay.
15: Het kan dat zijn of de helft, die 500 miljoen dus. Vanmiddag is er toevallig een debat in de Tweede Kamer over het Wenning-rapport. Dus wellicht dat het dan nog aangehaald wordt en dat we nog meer te weten krijgen.
2: Oh, mooi.
15: Ik kan me in ieder geval voorstellen dat partijen wel hier specifiek vragen over gaan stellen. Hoe zit het dan precies? Maar goed, wij moeten door naar de laatste aankondiging of het laatste ding dat we moeten bespreken. Dat is de verruiming van de innovatiebox. Het is een regeling voor bedrijven waarmee ze belastingkorting kunnen krijgen als ze zelf nieuwe producten of technieken ontwikkelen die daarvoor aangemerkt zijn. De eenvoudige variant van de regeling geeft bedrijven maximaal €25.000 belastingkorting, maar dat wordt €100.000. Dus een verviervoudiging, lekker verruimd. Gaat de schatkist wel zo'n €20 miljard per jaar kosten, maar moet zich dubbel en dwars terugverdienen, zegt het kabinet.
2: We zijn benieuwd. Nou, drie plannen dus. En vanmiddag inderdaad het debat in de Tweede Kamer over de plannen van Wennink. Na anderhalf jaar zo'n beetje. In Londen kun je vanaf nu rondrijden in de zelfrijdende taxis van het Britse bedrijf Wayve. Alleen de kans is niet zo heel groot dat je er een tegenkomt, hè? Hoe kan dat?
15: Nee, dat klopt. Nou,
2: ze zijn er niet.
15: Nou, Wayve heeft maar 15 zelfrijdende taxis losgelaten in de straten van Londen. Is heel erg weinig. Ja. En Bas, je kan ze alleen boeken met de Uber-app. En dan weet je dus niet eens zeker of je een Wayve-taxi krijgt of gewoon een normale chauffeur in zijn eigen auto. En zeker gezien er meer dan 100.000 taxis in Londen rondrijden. Dus je hebt 15 op 100.000 kans dat je dus een Wayve-taxi krijgt. Maar toch, het is interessant om te volgen, want het is wel voor het eerst dat mensen in Londen gebruik kunnen maken van zelfrijdende taxis. Ja. En Wayve heeft daarmee zowaar de primeur eerder dan Waymo, Amerikaans bedrijf, en Baidu, Chinees bedrijf, te pakken. Want die testen al een tijdje met hun zelfrijdende taxis in Londen. Maar je kan er nog niet in rijden als gewone sterveling of als passagier. Maar goed, die Wayve-taxis dus wel. En mocht je s'avonds laat uit de pub struinen en stamelen en dan wil je een taxi boeken met Uber en je ziet in één keer een Wayve voor je en je denkt, goh, dat durf ik toch net niet aan met mijn dronken kop, dan zit er nog wel een chauffeur achter het stuur.
2: Oh, gelukkig.
15: Aan hem kan je ook specifiek vragen, wil je toch maar even zelf rijden. En sowieso moet hij er ook wettelijk verplicht zitten om nog in te grijpen als het fout gaat. Want echt, die auto's toelaten zonder chauffeur, dat moet nog allemaal wetgevingsprocessen doorlopen en vergunningsprocessen. Daar is Wayve nog bezig en daar konden ze geen tijdlijn voor geven. Maar ja, de taxis rijden dus nu wel gewoon zelf, alleen dus wel met de chauffeur achter de stuur.
2: Lijkt me de oplossing voor Tiger Woods, die 5 jaar rijontzegging aan zijn broek heeft. Best driving under influence. Dankjewel, Niels Koolhaas.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Ja, een paleontoloog gaat natuurlijk gewoon door het gaatje als het gaat om het ontdekken van nieuwe dingen. Dat gebeurde ook in Kariba, het meer in Zimbabwe, waar een dinosaurusskelet gevonden werd van een soort die daar 210 miljoen jaar geleden in het late trias liep. En het aardige is, het lijkt op een diplodocus, maar is kleiner. Een beetje de lengte van een Volkswagen ID4. En het gewicht van een volwassen varken. Maar een hele andere soort. En dat is interessant. Tot nog toe konden we heel weinig te weten komen over die plek bij het Caribameer. Wat interessant is, want daar ligt heel oud gesteend, opgebouwd uit modderig sediment van oude meren en rivieren. En daar kan je heel veel oude artefacten tegenkomen. Nou, dat is voor paleontologen natuurlijk hartstikke leuk. Konden een tijd niet daarin. En nu wordt dat eindelijk onderzocht. Het enige vervelende is dat je daar als onderzoeker niet bang moet zijn voor hedendaagse dieren. Want op de oevers wemelt het van de olifanten en de leeuwen. Dus dat is graven ook niet zo handig. En als je het meer over moet, nou, daar leven duizenden nijlkrokodillen en nijlpaarden. Dus uit het bootje vallen is geen optie. En langs de kant graven is ook niet echt lachen. Je moet ook niet als paleontoloog gek opkijken dat als je over 210 miljoen jaar wordt opgegraven, dat je geen schedel hebt. Want dat overkwam over deze Diplodocus. Daar zit geen schedel bij. Nee, niet verwonderlijk, zou ik zeggen. Tot zover. Nou, wij gaan de schedels nog even ophouden. Zometeen BNR's Big Five van de Formule 1. Diana Matroos spreekt dan met de enige echte Formule 1-commentator die ons land kent. Dat is Olaf Mol. En die is er zometeen. En wij zijn er morgen weer. Althans, Iwan wel.
6: Ja.
2: Met hoofd. Om 6 uur.
6: En hard.
2: Dat dacht ik.
12: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
16: BNR Business Beats.
12: Met de beste pop, funk en soul.
16: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
17: Beats. Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
17: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise,
19: Gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
21: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
22: Yes!
23: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
21: Werkzoeken.nl voor recruitmentmarketing die wel werkt.
22: Yes!
24: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
26: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
27: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
28: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
27: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
25: In de BNR-app.
6: Nederlands ondernemingsklimaat verzwakt structureel, meldt PwC. Economie groeit met name door uitgaven van de overheid en de consument, meldt de Rabobank. En het kabinet komt met extra geld voor disruptieve innovatie, meldt RTL-Z. Deze en ook andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: Dat brengt ons bij de AWB. Erik Evengroen is bij ons. Erik is al bijna klaar met de spits.
9: Ja, het gaat nu wel hard, maar nog altijd zo'n 70 kilometer file. Dus de ochtendspits lost moeizaam op. De meeste vertragingen nog op de volgende twee wegen. Daar vier, daarna richting Rotterdam. Bij knoop het Ketelplein staat een auto met pech. Er staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A67 Venlo richting Eindhoven. Bij Gelderop een vrachtwagen gestrand met pech. Hier is de rechterrijst ook dicht. Vertragingen daar met een half uur. En dan hebben we nog een snelheidscontrole gezien op de A58. Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Bij hectometerpaal 161,6.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat een jaar dicht. De bewoner mag er 2 weken niet komen, hij zou crimineel zijn. In 2019 werd het huis ook gesloten, toen was er een drugslab gevonden. En vorig jaar ging het huis een aantal weken dicht nadat erop geschoten was. De prijzen aan de pomp hebben opnieuw een record bereikt. De adviesprijs voor benzine en diesel is ruim 2 cent hoger dan gisteren. Brandstof is sinds het uitbreken van de Iran-oorlog steeds duurder geworden. Experts denken dat dat voorlopig niet stopt. Er wordt zelfs gevreesd dat de prijs van benzine de grens van €3 gaat doorbreken. De controle van het zwemwater in de natuur moet beter, vindt Natuur en Milieu. Er wordt nu alleen gecontroleerd op blauwalgen en bacteriën, maar niet op PFAS en andere stoffen, terwijl die overal in het water zitten. De Loosdrechtse plassen bijvoorbeeld bevatten 10 soorten schadelijke stoffen, blijkt uit een test. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. Dat gebeurt vaak zonder dat de eigenaren dat doorhebben. Websites worden bijvoorbeeld gehackt of er worden oude domeinnamen opgekocht die dan worden doorgelinkt naar online casino's. Een boer in de buurt van Breukelen is toch overstag om zijn grond te verkopen aan netbeheerder Tennet, meldt RTV Utrecht. Er moet een hoogspanningsstation komen om iets te doen aan het overvolle stroomnet. De boer zou worden onteigend als hij bleef weigeren. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
14: Hoe is het om al 35 jaar in de bubbel te zitten van de Formule 1? Nou, als iemand het ons kan vertellen, dan is het wel Olaf Mol. Zometeen dus echt luisteren naar de Big Five.
1: Het moment dat alles begint.
3: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
4: Provider, it starts here.
5: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
4: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Je hoeft niet altijd te luisteren.
2: Behalve misschien naar onze podcast.
1: Allemaal in de BNR-app.
2: Download de BNR-app.
1: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
3: De Formule 1 is een ongekend circus dat jaar in jaar uit de hele wereld overtrekt. Miljarden euro's staan er op het spel. Meer dan 800 miljoen kijkers zitten elke race weer op de bank te kijken. En natuurlijk ook langs de racebaan. En mijn fascinatie zit erin dat werkelijk iedereen op toppen presteert om grote successen te behalen. Het is één grote leiderschapsles, hoe je met een team echt hele mooie prestaties neerzet. Dus de vraag, wat kunnen we ervan leren en hoe is het om in die bubbel te zitten van de Formule 1? Nou, als iemand het kan weten, dan is het wel Mr. Olaf Mol. Aankomende zondag alweer de 650ste Grand Prix.
4: Ja, voor mijzelf dat ik ga roepen, vrienden, vriendinnen van de sport, hartelijk goedemiddag.
3: Ja.
4: 650, dat is veel, hè?
3: Het is toch ongelooflijk?
4: Ja, nou ja, ik ben begonnen in 1991, dus dat geeft ook meteen aan dat, en dat hoor je niet 1, 2, 3, dat je een bepaalde leeftijd hebt.
3: Voel dat is wel heel mooi, hè? Die stem van jou, die blijft ook zo mooi om naar te luisteren. We hebben trouwens een klein cadeautje voor je.
4: Cadeautje.
3: Aha. Ja, het is een grapje, hoor. Er zit een onder andere, wacht even, hoor. Er zit een BNR autoverfrisser in. Om het lekker even in de auto's te houden. Nou, ga het lekker straks rustig uitpakken na de uitzending.
4: En een kaasplank voor als je een foute vraag stelt.
3: Precies, staat geloof ik scherp op. Nou, jij bent altijd heel erg scherp in je werk.
4: Dankjewel.
3: Nou, was even een klein hebben dingetje.
4: Aardigheidje,
3: omdat het natuurlijk toch wel heel erg bijzonder is dat je dit zo ontzettend lang doet. Je zit er al 35 jaar in.
4: Ja.
3: Wat fascineert jou het meest aan die wereld?
4: Nou, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, hij kan niks anders. dat kan ook een constatering zijn. Nee, wat mij er altijd aan gefascineerd heeft, ik ben natuurlijk onder de rook van Zandvoort geboren in een klein dorpje Vogelenzang, gemeente Bloemendaal. En ik ging als jong ventje eigenlijk al naar het circuit toe. En dan kocht je geen kaartje, maar dan kroop je onder het hek en dan ging je autoraces kijken. En dan word je ouder en dan krijg je een autootje en dan ga je een racecursus doen. Want ja, dat vond ik gaaf. Dus ik had een oud-simkaartje. En ja, dan dacht ik, het gaat best wel oké. En ik vind het leuk en bla bla bla bla. Dan denk je, misschien moet ik maar gaan racen. En dan kijk je in je portemonnee en denk je, gaat het niet worden. Dus toen ben ik op de rensportschool in Zandvoort gaan werken. En in die tijd deed ik al samen met Gaston van de Postcode Loterij, deden we allerlei drive-in shows en lokale radio en dat soort dingen. En toen werd ik uiteindelijk speaker op het circuit in Zandvoort. En van daaruit ben ik doorgegroeid naar Veronica aan de televisie. En uiteindelijk naar Formule 1 in 1991.
3: Ja. En wat is dan door al die jaren jouw fascinatie geweest voor dat racen?
4: De fascinatie vind ik, en daar moet ik altijd netjes bij zeggen, dat zegt niks over andere sporten. Hoe je het went of keert, je zet er 20, 22, in het verleden nog wel eens 24, achter een streep het licht gaat uit en je weet het niet. Nogmaals, bij tennis weet je, nou, hij mag beginnen en dan is het 15-0 en dan wordt het, nou ja, dan gaan we 10. En bij basketbal gaat het van links naar rechts. Oké, nu ben jij in de beurt en nu ben jij in de beurt. En dat kan ook heel spannend worden. Maar ja, in de autoracerij is het soms een spektakel. Of het is een wedstrijd waarin niet zoveel gebeurt. Maar die zeg ik dan altijd van, is bloedspannend. Want je gaat zitten wachten of er nog wat gebeurt.
3: Ja. En dat is vooral die onvoorspelbaarheid, dat trekt jou er zo aan.
4: Ja, want je weet het niet. Het is natuurlijk, ik bedoel, als je erover nadenkt dat er mannen zijn die zich vastsnoeren in een auto met meer dan 1000 pk en dat ding op de baan houden. En er zit zoveel techniek achter. En dat deel vind ik ook interessant, hoe dat in de loop der jaren allemaal weer doorgegroeid is. Ik heb een soort boerenslimheid in techniek. Dus vroeger, als ik op het circuit was, praatte ik altijd met die techneuten. Die konden nooit ja of nee roepen als iets goed was. Dus dan zei ik altijd van, als ik nou daarnaar kijk, is het dan zo en zo? Ben ik dan gek of valt dat nog wel mee? Dan zei, nee, je bent gek. Maar dan hadden ze nooit kunnen zeggen van, ik heb hem verteld hoe het zit.
3: Ja.
4: Ik stelde gewoon een vraag en zij gaan van, je zit wel redelijk in de goede hoek.
3: Ja, precies. En dat is echt totaal veranderd. We gaan straks wel even over al die kantelpunten praten. Je moet natuurlijk ook werkelijk gekte in je hoofd hebben om in zo'n wagen te gaan zitten, toch?
4: Nee, want autoraces, ik heb gelukkig zelf ook op zeer amateurniveau allerlei auto's geraced. Van een Ferrari voor toen nog Team van Kooijmans tot een wedstrijdje, tot Clio Cups met 36 andere meloten om je heen. Waar er aan het einde van de wedstrijd nog 28 over waren, want de anderen waren allemaal plat gereden. En racen is uiteindelijk racen. Het enige wat elke coureur heeft zijn vierwielen die contact hebben met het asfalt. En of dat nou een Citroën AX'je of een Renault Clio'tje of een dikke Porsche of iets anders is, dat blijft hetzelfde. Je hebt een stuurhand en een gat is een gat en een lijn is een lijn. En het gevoel, dat blijft gewoon bijzonder. Dus nee, ik denk niet dat je gek moet zijn in je hoofd. Ik denk dat je benzine in je bloed moet hebben. En dat het gevoel, dat blijft gewoon bijzonder. Dus nee, ik denk niet dat je gek moet zijn in je hoofd. Ik denk

0: denk dat een handje vol zullen dat zijn. En dan moet,
1: ook als je internationaal gewoon kijkt.
0: Ja, ja, ja. En dus, er zijn een aantal fotografen, een aantal techneuten. Maar ja, op televisie hebben ze het niet zo lang volgehouden.
1: Nee. Nou, iedereen kent jou, denk ik dan, intussen. Je hebt heel veel bijzondere momenten in jouw carrière meegemaakt. En een van die momenten is in 2016, toen Verstappen de Grand Prix van Spanje won.
0: Verrassend dat je daarmee komt.
1: Ja, nou, we willen het toch even laten horen. Dat legendarische commentaar, je hebt er ook een prijs voor gekregen. Luister maar.
2: Dat ik dit als commentaar toch meemaak. Naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking hell, wat bizar! Ongelooflijk!
0: Yep.
1: Yep, wat betekent jip?
0: Nee, gewoon dit is hem.
1: Dit is hem,
0: brain fart, dat is gewoon een pure brain fart die je hoort. Want de belangrijkste zin vind ik, jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. Dat was natuurlijk. Ik had Engelse collega's die wereldkampioenen hadden. Ik had Duitse collega's die ene Schumacher hadden, die de wereldtitels aan elkaar reikten. De Italianen, nou, noem het allemaal maar op. En dan gaat hij Verstappen voor het eerst bij het grote team van Red Bull rijden. En dan staat hij op de vierde, staat hij op de grid. En hadden allemaal rekening mee gehouden. En die wedstrijd ontvouwt zich. En je denkt, dicht in je hoofd, het zal er niet. En dus ik heb het allemaal tegen zitten houden. Ja, dan komt die laatste ronde eraan. En dan floepen al die dingen, floepen er gewoon uit.
1: Ja, en dat is, ik hoorde ook echt emotie in jouw stem.
0: Nee, ik zat er gewoon met dikke tranen. Dus, ja. Want het is, en dat mag ik niet zo zeggen, maar het is wel in mijn sport. Het is natuurlijk niet mijn sport, maar wel in mijn sport. Het mooiste wat je als Nederlander, als commentator mee kan maken. Ik bedoel, heb ik me gerealiseerd dat je mensen kunt raken zonder ze aan te raken. Waar heel veel mensen ontzettend geraakt door dat moment. Ik hoorde later dat er in voetbalstadions, die ook een beetje mee zijn, want dat is zo'n buzz die dan gaat. Joh, die stappen die gaat. Want dat hebben we in Nederland nog nooit meegemaakt. Onze vader heeft 2 keer een podium gehad. 1 keer omdat Martin Brundle stilviel in Hongarije. En toen moest hij nog naar het podium getrokken worden. En 1 keer s'avonds om 11 uur na de Grand Prix van Spa, omdat Michael Schumacher afgekeurd werd. Dat is het enige wat we gehad hadden. Tot op heden. Dus als je dan iemand hebt die een Grand Prix wint, en dan ook nog voor het team van Red Bull. Werd gezien als wauw, dat is niet zo makkelijk.
1: En het is ook gewoon een moment van verbroedering eigenlijk, die je dan voelt door zo'n hele samenleving heen.
0: Dat gebeurt. We zijn Nederland. En daar zijn we in Nederland wel goed in. We zijn letterlijke trendvolgers. Op het moment dat Richard Krajicek Wimbledon wint, zeggen we allemaal, wauw, tennis is gaaf en tennis is cool. En op het moment dat er iemand, Mathieu van der Poel, wat goed doet, dan is het. En dat had de autosport nog niet gehad. En ja, daardoor, ik realiseerde me ook niet. Ik vond het, en dat mag niet, maar ik vond het vooral voor mezelf een heel bijzonder moment. Maar het was wel te horen. En toen bleek, dan in 1 keer. Ik zou naar huis, want ik woon in Spanje. Dus ik zou naar huis rijden s'avonds. Nee, dan moet naar Nederland. Want die moet bij Pauw zitten en die moet daar zitten. En die moet bij RTL zitten. Ze moeten het allemaal weten.
1: Ja, dat is ook typisch, hè? Dat iedereen dan opeens betrokken is.
0: We zijn wereldkampioen, hè, zeggen ze dan.
1: Ja. Terwijl jij dus al die jaren en al die andere mensen hebben al die jaren mee bezig geweest. En opeens is het van ons allemaal.
0: Ja, dat heb je prachtig samengevat.
1: Ja, is dat dan ergens ook nog een irritatie dat die sport daarvoor niet serieus genomen werd?
0: Daar zijn ook heel veel mensen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen nu die zeggen, ja, weet je, wat wij bij Grand Prix Radio gedaan hebben, wij zijn meegesurfd op de populariteit van Knijp. We doen het al vanaf 2012. Ja. En toen was hij nog bezig om zijn luier los te knopen. Iedereen mag er wat van vinden en wat van weten. En daar zit geen eer aan.
1: Nee. Je zegt op zo'n moment was je echt even, ik weet niet meer wat ik moet lullen. Hè? Normaal weet je altijd wat je moet lullen op zo'n moment. Zoiets zeg je aan het begin van die quote. Wat maakt nou een goede commentator voor de Formule 1?
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste. Ik denk Formule 1. Ik bedoel, ik heb de mazzel. Er zijn er niet zoveel in Nederland. Dus dat scheelt ook een beetje. Maar als ik naar collega's en naar het voetbal kijk, die doen vooral veel van hetzelfde. Je moet je proberen te onderscheiden.
1: Ja.
0: Dat wilde bij mij nog wel eens uitkomen, dat ik Engelse scheldwoorden gebruik. Dat heeft zelfs ooit in een contract met Formule 1 Management en RTL heeft er een addendum aangezeten dat als ik Kimi Räikkönen een cool motherfucker noemde, dat zij zou maar mogen ontslaan. En om dan moeilijk
1: dat meen je niet.
0: Ja, joh, dat gaat.
1: De vertrutting is
0: dat was best al een tijd geleden. Maar was iemand die had een anonieme brief gestuurd naar de voorzitter van de FIA. En die had het weer naar de directeur van RTL gestuurd. En de directeur van RTL, als ik alle anonieme brieven moet gaan beantwoorden in mijn leven, dan komt het wel goed. Dus nee, de vloed was. Wat een goede commentator moet hebben, is je moet proberen helemaal jezelf te zijn. Je moet authentiek.

0: willen zijn. En je moet snappen dat mensen voor je gekozen hebben. En dat betekent dat, en daar heb ik helemaal geen moeite mee. Er moet ook een vorm van. Het moet ook leuk zijn. En dat wil niet zeggen dat ik allerlei dingen. Maar ik bedoel, gelukkig zit mijn hoofd zo in elkaar dat als er wat uitkomt, dan poink. Dan is die meestal wel raak.
1: Ja.
0: Maar ik kan me herinneren. En dat is niet om die jongens eens neer te geven. Ik dacht ooit, nou, ik ga ook een toeretappe kijken. En daar zaten. Ik noem geen naam. Er staan twee, komt er toe. Ja, dames en heren, goedemiddag. Hartelijk welkom bij deze toeretappe. By the way, als u het gras nog wil maaien, hebben ze letterlijk gezegd, hè, ga lekker nog even anderhalf uur het gras maaien, want het is een vlakke etappe, dus het gaat komende anderhalf uur niks gebeuren. En dan denk ik, je bent niet op je hoofd.
1: Nee.
0: Ik kies voor jou. En als er niks heel spectaculairs is, dan moet je werken als commentator.
1: Ja, precies. En dan moet je ook kennis hebben om iets te kunnen vertellen.
0: Een voetbalcommentator die zegt dat die wedstrijd saai is, ja, dat ligt dan aan hem. Want jij moet zorgen, als de wedstrijd geen spektakel is, dat je genoeg vlees hebt. Ik heb mijn commentaarpositie hangt alles vol met briefjes en dingen. En ik kijk er niet eens aan, dan pak ik weer een van de muren en denk ik, oh ja, moet daar wel even over hebben. En dat soort dingen. Dus ja,
1: ja,
0: dat.
1: Ja. Ik vroeg daar mijn zoon van 24, die is Formule 1 fan en die is ook fan van jou. En die zei, het eerste waar ik aan moet denken bij Olaf Mol is onbeschrijfelijk enthousiasme.
0: Ja, maar ja, als je je werk niet leuk vindt, dan moet je er niet gaan zitten.
1: Nee.
0: En ik vind en mijn werk leuk, en ik vind de autoracerij leuk, en ik mag het aan iedereen vertellen. Ja, hoe lekker is dat?
1: Ja, hij zei trouwens, ik moet het goed zeggen, ongefilterd enthousiasme. Dat vond ik wel een heel mooi woord, ongefilterd.
0: Ja, nou, dat is dus net wat ik zeg. Ik heb wel eens in het verleden ook gezegd, en mensen die geen commentaar geven en dingen, die snappen dat niet. Er zit een soort klep tussen je hersenen en je waffel. En die flapt open. En ja, dan valt er wel eens wat uit. Maar het is ja, stilvallen en dat soort dingen. Ik heb ooit in Canada een Grand Prix. Die werd vanwege het weer 2 uur en 4 minuten uitgesteld. Ja, gewoon beeld. Druppeltjes, vogeltjes, mensen op tribune, helemaal niks. En dan ga je gewoon vertellen, want je bent een verhalenverteller.
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Je hebt jarenlang de wereld afgereisd. Overigens doe je dat nog steeds met die Formule 1. Maar je werk is wel een beetje veranderd. Ja. Want je zit nu in studio van Grand Prix Radio. Straks geloof ik GRP.
0: Nee, GPR Sportradio sinds afgelopen vrijdag.
1: Een dyslectische fout.
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Hoe heeft dat jouw werk veranderd?
0: Nou, in die zin, dat is eigenlijk heel grappig. Dat is heel vloeiend gegaan. Heel evolutionair, als je het zo wil zeggen.
1: Mm-hmm.
0: We kwamen natuurlijk in de COVID-tijd terecht. En toen heeft de Formule 1-organisatie een huzarenstukje, vind ik, gecreëerd door. Want wij zijn de harde kern was ongeveer 1500 mensen. Dat je dus in corona 1500 mensen overal die landen in kreeg om in die bubbels op die circuits te gaan werken met om de dag een PCR-test. Dus ik heb denk ik alles bij elkaar 140 keer zo'n stok in mijn neus gehad. Allemaal niet zo spannend. Nee. Maar toen moesten wij op de circuits in containers gaan werken. Dus wij mochten niet meer naar de commentaarpositie. Want dan zou je had een bubbel, dat was het paddock. En je had een bubbel, dat was het TV-compound. En je had een bubbel, dat was de techniek van FOM zelf. En die mochten niet mixen met elkaar. Die wilden ze een beetje uit elkaar, maar ze wilden wel die wedstrijden door laten gaan. Zonder publiek overigens. Dus ja, toen dacht ik, ja, als ik nou daar in een hok zit, of ik zit in Hilversum in een hok,
1: ja,
0: dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Vervolgens gingen de rechten weg bij Ziggo Sport naar Viaplay. Die kozen voor andere commentatoren, dus daarmee was het reizen over deze wereld in die zin ook gedaan. Maar ja, het is relatief soepeltjes gegaan. En ik moet natuurlijk, volgens mijn kleinzoon ga ik nog steeds met het vliegtuig naar mijn werk. Daar zit wel een vorm van waarheid in, want ik woon in Spanje, dus ik moet naar Nederland vliegen.
1: Ja.
0: Maar het is niet zo luxe als dat hij het denkt.
1: Nee, en het is natuurlijk ook zo dat de hele Formule 1 zelf steeds meer ook materiaal aanlevert. Hè? Dus dat is natuurlijk ook wel veranderd.
0: Dat is helemaal een enorme verandering. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren, het was, moet ik even stil zijn, ik denk ergens 93. Ik liep in Monza, er was een persconferentie. En die was net geweest en ik loop door het paddock. En vervolgens krijg ik een belletje van Ramon van der Vaart. En die zegt, ik hoor dat Nigel Mansell ermee stopt. Ik zeg, nou, die heb ik net nog zien lopen, ik heb er niks van gehoord. Dat was in de periode dat de fax er ineens kwam.
1: Ja.
0: En moet je dat eens even tegenwoordig. En toen werd ik verzamelde vrijdag, zaterdag, zondag informatie. Vrijdag, zaterdag informatie die ik op zondag tijdens een Grand Prix lekker kon spuien. Ja, dat gaat dus tegenwoordig niet meer. Want als er nu iets gebeurt, terwijl wij zitten te praten, dan staat het op het net. En dan hebben 2,4 miljoen mensen hebben het al gezien.
1: Dus dat maakt jouw werk echt anders. En Jan Lammers, die sprak ik gisteren, natuurlijk oud Formule 1 coureur, die ken je natuurlijk goed.
0: Ja.
1: Die wilde dit van jou weten.
3: Ik ben benieuwd of Olaf op dit moment meer diepgaande kennis heeft van de Formule 1 dan in de periode dat hij commentaar gaf. Want daar werd je zo geleefd. Hij moest een volgende item alweer draaien. Dus hij werd echt heel achter zijn broek gezeten om items te draaien. En nu merk ik dat hij heel veel parate kennis heeft. Dus dat vind ik ook indrukwekkend. Dus volgens mij weet hij in de diepgang nog veel meer over de Formule 1 dan toen hij erover moest praten.
0: Ja.
1: Je moet er nog steeds over praten, maar goed.
0: Dat klopt, maar dat is zo. En ook dat, die dingen veranderen. Ik bedoel, we waren altijd een klein teampje op locatie. Wij werden door de Amerikanen een three-man television station genoemd. Want ja, ik had een cameraman en ik had Allard of Jack bij me die wat vragen stelde. En ik deed commentaar en dat was het. Dus het was ook 15, 16 uur per dag. Dat was ook heel normaal. We waren 's ochtends om 7 uur op het circuit en dan 's avonds om 10 uur ging ik een keertje weg. Maar wat er tegenwoordig natuurlijk aan de hand is dat ik filmde vroeger met een heel klein cameraatje allerlei technische details, want dat vond ik leuk en dat vond ik interessant. Dat is tegenwoordig een item van Formula One zelf geworden. Dus overgenomen wil ik niet zeggen. De teams worden nu verplicht om een auto buiten de pitbox te zetten, zodat mensen kunnen filmen wat er aan veranderingen technisch zijn die je kunt zien. Ik moest dat allemaal een beetje sneaky doen. En wat natuurlijk zo is, als ik vroeger informatie wilde hebben van iemand van McLaren bijvoorbeeld, dan moest je naar hem toe lopen, dan moest je kijken of die tijd had. Stond je 10 minuten voor het motorhome te wachten. En dan had hij geen tijd of dit. Tegenwoordig zijn er dus broadcaster apps. En heeft McLaren voegt je daar een keurig in toe.
1: Ja.
0: Als ik tijdens de race wat te vragen, wat is er aan de hand met de auto van Lando? Krijg ik binnen 3 seconden, 4 seconden krijg ik antwoord van nee, we zijn even dat aan het doen, maar het komt wel goed.
1: Dus het is eigenlijk heel fijn. Terwijl ik me ook al voorstel dat je bepaalde dingen mist door die situatie.
0: Nee, het enige wat je mist door niet op het paddock te zijn, is het contact met makkers, zoals ik ze dan noem. Want ik was nooit zo dat ik met perschefs en dat soort dingen, want dan weet je, dan krijg je het corporate verhaal. Dus er waren bij diverse teams monteurs die natuurlijk ook, ja, als je al 20, 25 jaar meereist met het hele wereld, ja, die zie je vaker dan je neef en je nichtje. Dus daar doe ik je wel eens een bakje mee. En daar kon je dan dingetjes vragen en dingen. En die lieten wel eens wat vallen. Of die vroegen wat aan ons. En wat er natuurlijk ook veranderde toen Verstappen groter werd. Dus wij moesten vroeger informatie vragen. En toen Verstappen kwam ineens de BBC vragen ons hoe zit dat en hoe zit dat en hoe zit dat. Want wij waren dan voor ons, wisten wij dan veel meer dan dat anderen hadden. Dus ja, nee.
1: En ik neem aan dat Verstappen ook als eerste dan naar jou toe komt.
0: Dat was je hebt zo'n interviewplek, dat heet het vierkantje, daar komen ze dan naartoe. En in het verleden was er een soort gentleman's agreement dat als Robert Kubica binnenkwam lopen, de Poolse TV was er, dan liet je hem netjes als eerste naar de Poolse TV gaan. Welkom in de wereld van de commercie. Ja, uiteindelijk toen Verstappen dat ging racen, het werd populairder en hij werd groter en groter, heeft uiteindelijk Vodafone Ziggo een commerciële deal gemaakt met de Verstappen BV. En een van die dingen was, we doen wat tv-commercials en blablabla.
1: Ja, ja, ja.
0: En als je het vierkantje binnenkomt, loop je als eerste naar ons toe.
1: Ja, lekker toch?
0: Dat was wel lekker, ja.
1: Hoe is het om in die bubbel te leven? Met al die mensen, want jullie zijn, je zei het net ook al, ik zie ze meer dan mijn eigen familie soms.
0: Ja, en het grappige is, je bent allemaal aan het werk. En dat maakt het net even anders. Want het is niet dat je zwaar zit te socializen. Er waren een paar Grand Prix waar het wel gebeurde. Monza toevalligerwijs, die dit weekend is, zaten we altijd in het Escort Motel. Nou, dat was een te gek motel. maar ja, dat was relatief dicht bij het circuit.
1: Ja, ja, ja.
0: Laat ik het voorzichtig zeggen, dat was zo'n motel. Daar kon je met je auto naartoe rijden. Dan kon je hem ergens onder parkeren dat niemand je zag. Dan kon je via een trapje naar boven. En de kamers waren per 1,5 uur te huur. Dan weet jij genoeg. Zo'n motelletje dus.
1: Ja.
0: En daar zaten wij. En daar zaten alle jongens van Renault. Dus dat waren dan wel de avonden als we toevalligerwijs samen klaar waren. Dat wij die jongens een keer een biertje kochten. En dat vonden ze helemaal geweldig. En dan gaat het niet over Formule 1. Dan gaat het over dit en dat. En dan gaat het over Jonathan Wheatley. Die dus jarenlang bij de Wetboel gezeten heeft. Die bij Benetton zat. Wist ik niet. Vader van een drieling in dit vak.
1: Zo.
0: Dus zijn vrouw had een drieling en hij reisde net zoveel als wij.
1: Ja.
0: Wat is het?
1: Ja, dus je moet er ontzettend veel voor over hebben. Ja. Dat hoor ik ook van ook Claire Dubbelman, die ik eerder te gast had.
0: Zelfde.
1: Die heeft zoveel opgegeven eigenlijk om onderdeel te zijn van deze sport. Maar het is ook een sport waar iedereen dus heel dicht op elkaar zit. En dan moet je dus ook verslag doen van iets. Terwijl je ook je relaties zijn heel belangrijk met die coureurs.
0: Ik weet waar je heen gaat.
1: Ja, hoe kritisch kan je zijn?
0: Nee, die dingen. ik denk dat ik kritisch genoeg ben over de sport. Alleen ik ben een verslaggever. En een verslaggever voor mij mag in dienst van de sport werken. Als ik journalist zou zijn, heb je een bepaalde journalistieke plicht. Dat zou kunnen betekenen, ik krijg een verhaal naar boven van, nou ja, noem maar, de baas van de FOM, die weet ik voor wat gedaan heeft. En daarmee, als ik dat naar buiten zou brengen, zou de hele Formule 1-wereld ontploffen. Dan denk ik, ik hou lekker mijn wafel, laat een ander dat maar doen. Want het is ook mijn brood. Dus dat is voor mij de scheidingslijn. Het andere deel is, en dat weten niet heel veel mensen, het is belangrijker wat je niet vertelt dan wat je wel vertelt. Want daarmee hou je vertrouwen met die mensen. Ik ben samen met Jack Jensen Button wel eens tegengekomen in Brazilië, 's avonds in een etablissement waar het heel warm was, waardoor er allerlei serveersers rondliepen die het heel warm hadden. En dan zag je elkaar.
1: Schrijf je dit mooi, ja.
0: En dan zag je elkaar de volgende dag op het circuit, en dan gaf je elkaar een knipoog. En dan, weet je, dat is het, daar ga je niet over lullen. Je bent geen Juice Channel of ja, andere zaken. Hetgene wat je niet vertelt, creëert vertrouwen. En dan willen ze ook nog wel eens wat je toespelen. Ja. En dat gebeurde bijvoorbeeld in de Grand Prix van Baku. Er was een akkefietje tussen de familie, toen racen Max en de familie Sainz nog samen bij de Toro Rosso. En toen hadden ze van de Sainz-familie tegen Helmut Marko geroepen, ja, Verstappen heeft een voorcontract getekend bij Ferrari en blablabla. En Helmut kwam naar mij toe en die zegt, Olaf, jij zit toch live vanavond? Ja, kan jij even roepen dat het complete onzin is en dat het allemaal niet waar is? Maar ik kan die Sainz er niet hier afvallen. Dus hij moet even via een andere bron naar buiten. En ik denk, oké, dan doe ik dat.
1: Ja. En je weet gewoon dat het goed zit ook.
0: Ja, dat weet je wel.
1: Ja, dat is dus gewoon dat vertrouwen, die relatie die je opbouwt. Ja. Daar heb je natuurlijk ontzettend hard aan gewerkt. Ik vergelijk het een beetje met Den Haag. Het is, als je in politiek Den Haag rondloopt, ze dus zitten ook continu op elkaar. Ze eten met elkaar bij Nieuwsport. Het is heel hecht.
0: Ja, ja, maar ook, ik weet wat jij niet weet. En dus vertel ik het je niet.
1: Ja.
0: En dan zie je het later, zie je het naar boven komen.
1: Ja.
0: En dan denk je, had je dat niet even kunnen vertellen? Nee, want
1: ja, loop je dan naar iemand toe van lekker
0: ben business.
1: Jij. Ja.
0: That's the business.
1: Je moet dat, wel dat uiteindelijk, jij moet het verhaal brengen.
0: Tenzij het gewoon iets is waar je iemand mee kan helpen. Want je hebt daar natuurlijk ook gewoon vriendschappen onder. Je wordt geholpen soms. Iemand zegt, hey, je moet even dat in de gaten houden. Want, oké, dank je. En dan de volgende keer match je hem.
1: Ja. Maar je ergens blijf je wel echt duiden ook. Dus je hebt wel ergens je grens dat je niet helemaal laat opslokken.
0: Nee. En duiding is natuurlijk een ontzettend belangrijk ding in de wereld van de Formule 1. Want het is al zo'n hele moeilijke sport. De FIA weet allerlei regels voor elkaar te boksen. Dus als je niet kan duiden, moet je niet aan dit spelletje meedoen.
1: Zo maar even horen wat hij nou eigenlijk vindt van de FIA en wat de belangrijke kantelpunten zijn geweest in de Formule 1. Olaf Mol, hij gaat het straks allemaal vertellen.
2: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
4: Voor de beste start van je werkdag
5: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
6: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
5: waarmee jij thuis kunt komen.
2: BNR Nieuws Vandaag.
5: Voor het moment dat het jou uitkomt.
4: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
6: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
8: Yes!
10: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
12: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
13: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Paul Hane, Maarten de Gruyter, Roxanne Kwant, Marcel Hensma en Gerard Timmer zijn vrijdag te gast in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden uit vanuit Hotel Okura, Amsterdam.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
14: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: BNR Verkeer. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgaven staat een auto in brand. Daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Oponthoud op de A67 Venlo richting Eindhoven. Voor Gelderop heb je 20 minuten oponthoud. Er stond eerder een vrachtwagen met pech, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Heino-Zuid en Raalte 3 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 57,9 en op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 56,6.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
17: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat een jaar dicht. De bewoner mag er 2 weken niet komen, hij zou crimineel zijn. In 2019 werd het huis ook gesloten, toen was er een drugslab gevonden. En vorig jaar ging het huis een aantal weken dicht nadat erop geschoten was. De prijzen aan de pomp hebben opnieuw een record bereikt. De adviesprijs voor benzine en diesel is ruim 2 cent hoger dan gisteren. Brandstof is sinds het uitbreken van de Iran-oorlog steeds duurder geworden. Experts denken dat dat voorlopig niet stopt. Er wordt zelfs gevreesd dat de prijs van benzine de grens van 3 euro gaat doorbreken. De controle van het zwemwater in de natuur moet beter, vindt Natuur en Milieu. Er wordt nu alleen gecontroleerd op blauwalgen en bacteriën, maar niet op PFAS en andere stoffen, terwijl die overal in het water zitten. De Loosdrechtse plassen bijvoorbeeld bevatten 10 soorten schadelijke stoffen, blijkt uit een test. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. Dat gebeurt vaak zonder dat de eigenaren dat doorhebben. Websites worden bijvoorbeeld gehackt of er worden oude domeinnamen opgekocht die dan worden doorgelinkt naar online casino's. Een boer in de buurt van Breukelen is toch overstag om zijn grond te verkopen aan netbeheerder Tennet, meldt RTV Utrecht. Er moet een hoogspanningsstation komen om iets te doen aan het overvolle stroomnet. De boer zou worden onteigend als hij bleef weigeren. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
1: Als je zegt Formule 1, dan zeg je een heleboel hoogtepunten. Maar natuurlijk zijn er ook verschrikkelijke dieptepunten. Hoe is het om van beide verslag te doen? Je hoort het zo van Olaf Mol.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
19: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
18: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
21: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
20: Welk bedrag gaan ze je geven?
22: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs bij de portemonnee komen.
20: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
23: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
20: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
24: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Diana Matroos.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik neem deze week een kijkje achter de schermen van de Formule 1. En zo'n week kan je niet maken zonder Olaf Mol, die al 35 jaar commentaar geeft als het gaat om de Formule 1. En in de break ben je lekker bezig geweest om onze koptelefoon draad uit elkaar te halen.
3: Geprobeerd, er zat een knoopje in. Ja, dat kan ik niet laten. Ga ik nu weer proberen.
1: Maar je zei, je bent ook zeiler geweest. Oh, ja, en daarom vind ik dit is helemaal mijn werkje. Heb ik
3: Ik bedoel, schoten en kabels uit de knoop halen hoort wel een beetje bij zeilen. Ik heb dat in het, toen ik nog heel jong was, ben ik van Rotterdam naar New York gezeild en terug in de wedstrijd. Dus ja, zeilen was wel een beetje mijn ding.
1: Jouw ding, maar vooral toch wel racen. Dus daar gaan we het, en de Formule 1, dus daar gaan we het verder over hebben. Als je kijkt naar jouw hele carrière, zijn er natuurlijk ontzettend veel veranderingen geweest in deze sport.
3: Ja.
1: Het is dus geen dezelfde sport meer. Waar zitten de grootste veranderingen in de sport?
3: Nou, het is nog wel dezelfde sport, want je hebt nog steeds die auto's die achter die streep staan, die aangedreven worden en die hard hun rondjes rijden. Dus dat is niet veranderd. Maar de manier waarop ze dat doen is natuurlijk enorm veranderd. Want in het verleden hadden we gillende, brullende V12 motoren van Ferrari. En dat was natuurlijk, ja, ik vond het wel fijn. Ik snap wel dat daar andere mensen anders over denken. En daar moest ook wel wat aan gebeuren. Dan ga je de autobranche gaat zich ermee bemoeien. Er komen grote autofabrikanten de wereld van de Formule 1 binnen, die allemaal hun eigen idee hebben van ja, maar dan moet het wel die kant op. Die motoren moesten kleiner worden, want in de straatauto's zijn de dikke V8'en van het verleden zijn gegaan naar 1,6 turbootjes. Nou, we racen nu met een 1,6 turbo met een heel grote hybride deel eraan. Dat is gewoon een Volkswagen motortje. Als je even
1: ja, want daarom is het voor die autofabrikanten ook zo belangrijk. Het is ook innovatie, ja, toch? Om daar de nieuwe dingen te testen.
3: En Formule 1-regels wordt altijd ver van tevoren aangekondigd. Want dan kunnen de teams zich erop voorbereiden. Want het is nogal niet wat, hè? Want stellen ze roepen gewoon van ja, je moet een motor maken die voor 50% elektrisch is en voor 50% benzine. Veel benzine mee, bij wijze van. Dus toen in 2022 de regels goedgekeurd worden waarmee we nu racen, ging de hele wereld er nog vanuit dat in 2030, gaan we niet halen, alle auto's elektrisch zouden zijn. Die hele elektrificatie van de automobielindustrie is natuurlijk op dit moment onderhevig aan verandering. Er zijn hele grote bedrijven, ik noem Volkswagen, die geen nieuwe elektrische auto's meer ontwikkelen. Omdat ze zeggen, nou, ik denk niet dat gaat worden.
1: Dus ze gaan eigenlijk weer terug.
3: Ja, ze gaan eigenlijk weer terug. En de Formule 1 zit ook alweer na te denken om terug te gaan. Maar we zitten dus nu wel in dit huidige reglement dat we dit weekend op Monza mee gaan maken. Dat iemand volgt als het rechte stuk opkomt. Ja, hij moet nog remmen aan het einde van het stuk. Maar ja, dat motorvermogen houdt op. Dus in wezen, als een soort nachtkaarsje gaat, gaat hij voor het rempunt. Ja, en dat wil je niet, want daar wil je uitremmen zien. En ja, goed, er zitten heel veel technische dingen in die in het verleden er waren die er niet meer zijn. We hadden vroeger auto's die zeg maar zichzelf op het rechte stuk zelf lager zetten en in de bocht weer hoger zetten. Met een complete activering, dat is allemaal weggehaald. En we hadden volledig automatische versnellingsbakken. Dus ze duwden gewoon op een knop. Op deze bocht duw ik op die knop. Dan gaat hij zo snel mogelijk naar zijn zesde versnelling. Dan kom ik daar en duw ik op die knop, schakel ik terug. Dat is allemaal terug naar de handeling van de coureur moeten komen technisch. Maar ja, het staat nooit stil.
1: Nee. En er zal nog veel meer gaan komen. Maar als we toch eventjes terugkijken in de geschiedenis, dan is veiligheid ook een heel belangrijk onderwerp en een kantelpunt geweest in de sport. En een van die momenten was de crash van coureur Anton Senna in San Marino in 1994.
3: Ja.
1: En jij deed er zo verslag over.
4: Het is de Ayrton Senna de Silva hier vanaf de wagen van Schumacher te zien. En Senna gaat eraf. Ayrton Senna schiet eraf. Positie gaat Ayrton Senna radeloos rechtdoor. Mijn god, wat gebeurt hier allemaal? We zijn aan boord bij Schumacher. En bij de wagen van Senna breekt er gewoon iets pas af. Dat is daar waar je doorschakelt naar de zesde versnelling. Alles slechte komt in drieën, zegt men. Vrijdag Barrichello, zaterdag het zware ongeval, het dodelijke ongeval van Ratzenberger. En nu zit Ayrton Senna bewusteloos in de Williams.
3: Duiden, dat is wat daar gebeurt.
1: Ja. Je kon het nog woordelijk herhalen.
3: Oh,
1: voor de mensen die met de livestream hebben meegekeken, die hebben gezien dat jij erbij praat.
3: Ja,
1: gewoon, je weet al die woorden letterlijk nog uit je hoofd.
3: Ja, ik kijk ook nooit of luister naar het, omdat ik wel weet wat ik gezegd heb. En dit zijn natuurlijk spike-momenten. Dit is natuurlijk een verschrikkelijk moment. Daarom roep ik ook. Het woord radeloos is eigenlijk hoe ik me op dat moment voelde. Omdat het vrijdag was er een ontzettend zwaar ongeluk van Rubens Barrichello, die dat overleefd heeft. Zaterdag Roland Ratzenberger, die dat niet overleefd heeft. En dan zondag deze erachter. En vanuit dat ik het helaas moet opzommen, ja, alles slechte komt in drieën. En het bizarre is dat ik er op dat moment van uitga. Met name, en dat is een beetje dat technische en dat racende wat ik in me had. Ik zeg, er breekt gewoon iets af. En later blijkt, ja, vele jaren later blijkt dat zijn stuurpen afgebroken was. Dus hij stuurde wel naar links, maar zijn stuurstang brak af. Die hadden ze verlengd, want hij zat niet lekker in zijn auto. Mm-hmm. En daar zijn nog hele rechtszaken over geweest met het team van Williams en dat soort dingen. Maar dit was ook zo'n waanzinnig moment dat ook ineens bij de bakker men praat over de Formule. En dat klinkt heel raar. Dodelijke ongelukken hebben altijd een grotere aandacht dan mooie triomfwedstrijden en overwinningen. En dat is gewoon heel hard.
1: Ja, en dat is ook wel wat je voelt dat zo'n coureur in zo'n auto stapt. Hè. We hadden het eerst over dat ik zei, je moet wel gek zijn om in zo'n wagen te stappen. En daar bedoel ik natuurlijk ook dit mee, dat je gewoon weet dat dit ook kan gebeuren.
3: Dit kan altijd gebeuren. En dat is ook een onderdeel van de autosport. Hè? Het is natuurlijk, je bent iets aan het overwinnen wat in principe moeilijk in de hand te houden is. En het is altijd gevaarlijk. Dan komt er dus tegenwoordig bij. Maar er staan om de 300 meter brandblussers. Er zijn vangrails. Er zijn allemaal veiligheidsofficials. De auto's moeten veilig zijn. Je hebt een brandweerpak aan. Je hebt een helm aan. En allemaal, dat zijn allemaal veiligheidsdingen. En ongelukken, dodelijke ongelukken zijn natuurlijk altijd freak accidents. Maar de FIA... voor de Internationale Autosportbond, is veiligheid. Want de FIA doet ook dingen met veiligheid op de weg. Ze hebben heel veel dingen die ze met Europa bespreken over veiligheid. Mm-hmm. Dus de FIA is daar verder in gegaan. En dus hebben we een paar jaar geleden de Halo gekregen. Dat is die beschermende ring die er nu boven staat. Dat als er een auto op jou landt, dan landt hij op die Halo. Daar kan een Engelse dubbeldekker op staan, zo sterk is die. Dus als die er niet zo zit, dan staat hij op je hoofd en dan overleven je dus niet. Dus veel ten goede. En dus is het gelukkig tegenwoordig ook zo dat hoe zwaar de crash ook is, men vrijwel altijd uitstapt. Alleen, de dood rijdt altijd mee.
1: Ja.
3: Altijd.
1: Altijd, ja. En merk je dat bij die coureurs ook?
3: Nee, daar ben je helemaal niet mee bezig, want dat is altijd bij een ander.
1: Ja, dat zei Jan Lammers ook. Maar hij vertelde ook dat hij dan toch, als hij de hotelkamer achter zit, dicht trok, toch wel even dacht...
3: Poeh. Mazzeltje gehad vandaag. Of kom ik
1: hier nog terug, weet je? Dus het is wel ergens bij ze, maar ze moeten het uiteindelijk uitzetten.
3: Maar Jan race natuurlijk in een periode, en dan had hij nog mazzel. Jan race in een periode dat er per jaar 1 tot 2 coureurs niet meer deelnamen aan het jaar daarna.
1: Ja.
3: Er zijn periodes geweest dat er in 70 jaren 7 tot 8 per jaar waren.
1: Ja,
3: toen was ook de brandveiligheid was natuurlijk heel, heel slecht.
1: Ik zag de meeste uit het Verenigd Koninkrijk trouwens, de meeste doden.
3: Maar er zijn ook heel veel Engelse coureurs.
1: Ja, dus dat is eigenlijk wel logisch dan in het percentage. Toch even terug hoe jij dan commentaar doet op zo'n moment... bij dat fragment van Senna. Je zegt duiden, dat is wat je doet.
3: Roepen wat je ziet.
1: Roepen wat je ziet, maar je weet ook dat zo... Senna heeft een familie. Hoe doe je dat op een respectvolle manier? Want je wist...
3: Nou, dat is een voordeel. Heel vroeger luisterde nooit iemand naar de Nederlandse televisie. Dus wij konden van alles roepen.
1: Ja.
3: In de laatste jaren, toen allerlei vertaal-apps kwamen... dat soort dingen, werden wij wel vaker geconfronteerd wat wij zeiden. Maar dus die familie heeft niet geluisterd. Waar het mij met name toen omging... is dat de regie was in handen van alle lokale landen... waar een Formule 1 gehouden werd. En tegenwoordig is dat centraal bij Formula 1 Management. En die Italianen hebben dat in mijn optiek gewoon heel slecht in beeld gebracht. Want ik heb gewoon in wezen later, en dat heeft een dag of 2, 3 heb ik daar wel last van gehad. Ik heb een soort levensreddende operatie moeten verslaan. Want je kan niet roepen, ik hou mijn mond. Je moet wel duiden, oké, de dokter is
1: bezig. Omdat je het soort personeel zag om hem... Ja.
3: Alles. Je ziet, uiteindelijk wordt hij weggedragen. En dan blijft... Die Italianen maken gewoon een close-up van een palas bloed van 1,5 meter.
1: Ja,
3: dat is gewoon niet... Dat gebeurt tegenwoordig ook niet meer. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Er zijn allemaal protocollen voor gekomen. En camera's blijven weg. Je weet in de Formule 1, als er een heel zwaar ongeluk is, op het moment dat ze slow motions gaan weergeven van het ongeluk, dan is er gecheckt, het is relatief oké. Okay. Grosjean had in 2021 zo'n ongeval in Bahrein, waar die gewoon met zijn auto wop en die 20 seconden in de fik gestaan heeft. En als dan de slow-mo's komen, dan weet je in ieder geval... het is niet levensbedreigend. En daar moet je ook op vertrouwen.
1: Ja, maar dat je dus dan zo live verslag moet doen... je moet gewoon blijven duiden. Zijn er dan ook dingen die je niet toch vertelt? Die je misschien al door hebt als het gaat over de ernst van de situatie?
3: Nee, het is vrij duidelijk. Kijk, er was toen de tijd de circuitdokter. Dat was professor Sid Watkins. Een super aardige kerel waar je ook gewoon lekker op het paddock mee kon lullen.
1: Die Bernie Ecclestone toch neergezet?
3: Ja, nee, die is in de loop der jaren. En die heeft ook later heel veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van crashes en dat soort dingen. Echt gewoon een vent die de veiligheid echt goed voor elkaar had. En ik zie op het laatst wordt het lichaam van Senna naar een helikopter gebracht. En hij loopt mee tot aan de helikopter. En ik weet dat dat niet in het normale protocol zit. En toen ik hem mee zag lopen, toen wist ik, maar ik kon het niet zeggen, die gaat het niet halen.
1: Ja.
3: Want je kunt pas, en dat is Formule 1, hoe hard dat ook klinkt, je kunt pas brengen als iemand overleden is op het moment dat je een briefje hebt. Want ook dat is weer een, dat is, zo zit Formule 1 ook in elkaar. Een coureur gaat niet dood op het circuit. Punt. Nooit. Zeg ja, oké, maar nee. Technisch gezien gaat hij nooit dood. Hij gaat altijd met de ambulance. En bij aankomst in het ziekenhuis is hij overleden. Want op het moment dat hij op het circuit doodgaat, zijn er wetten in landen. Je zegt, oké, wedstrijd stilgelegd, politie, onderzoek, bababa. Dat gebeurt dus niet.
1: Dus dan toch gaat die autosport altijd voor de persoon eigenlijk, tuurlijk. Voor de coureur. Ja, nou, tuurlijk,
3: ja. Ja, nou ja.
1: Ik denk zoals iemand gaat dood op zo'n moment.
3: Nee, maar dat gaat hij dus niet.
1: Hij
3: wordt zwaar gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.
1: En dat dus die arts meegaat, dan weet jij
3: hij
1: dus
3: liep
1: genoeg.
3: Mee tot aan de helikopter. Hij is niet meegegaan in de helikopter. Want als de dokter er niet is, dan mag er niet gereisd worden. Als er maar één helikopter is en die is weggevlogen, dan mag er niet gereisd worden. Dus dat zijn allemaal protocol. Maar ik zag Sid Watkins meelopen naar die helikopter. En hij en Senna, hij heeft later geroepen, Senna was als een zoon voor mij. Toen wist ik van dit is slecht nieuws. En wij moesten s'avonds vliegen vanuit Milaan. En ik kom bij een tolpoortje, ik denk om 8:30, het was al donker. En ik hoor een radiootje aanstaan en ik hoor daar Senna. Dus ik zeg alleen maar tegen die vent. Want ik krijg het op een appje. Vroeger moest je wachten op een brief van de VIA, bij wijze van spreken, met een postduif. Dus ik zeg tegen die vent, Senna. En toen was dat voor mij de bevestiging dat hij het niet...
1: Maar je wist het eigenlijk al? Blijft zo'n moment al lang bij je?
3: Het is onderdeel van de sport. En dat is... Het is wat het is. Ik was natuurlijk nog niet zo heel lang bezig, want dit is in 94. Toen was ik net 3 jaartjes dat aan het doen. En het is wel een wake-up call. En Formule 1 doet daar dan ook meteen dingen in. Hè. De volgende wedstrijd, ze dachten dat het kwam door de vorm van de voorvleugels, die, nou, technisch verhaal, lang doorliepen tot achter de voorwielen.
1: Dat was dus
3: niet
1: zo, want het was dus dat stuurpunt.
3: En die hebben ze gewoon de race daarna letterlijk in Barcelona afgezaagd. Ze wilden wat minder snelheid in de bochten hebben. Gewoon een chicane neergezet. Dus ze zijn altijd wel met veiligheid bezig. Maar ja, dat is heel vaak zo. Er moet eerst wat gebeuren voordat men gaat reageren.
1: Vroeger had je coureurs zoals wereldkampioen James Hunt die letterlijk op hun racepak hadden staan: seks,
3: ja.
1: Breakfast of for champions.
3: Ja.
1: For champions. Nou, dat kan allemaal niet meer. Ik ga straks aan jou, wil ik heel graag bespreken met Olaf Mol hoe jij daarnaar kijkt. Is er een beetje te veel vertrutting gekomen. Maar eerst natuurlijk, we gaan zo meteen naar zaken doen en... In één keer sta jij hier.
0: Zeker wel. Helemaal geen vertrutting in zaken doen vandaag.
1: Heerlijk.
0: Nee,
1: Wat ga je doen?
0: We hebben straks bijvoorbeeld het boardroom panel. En dan gaan we praten over de koers van Apple. Die hebben natuurlijk een nieuwe CEO. En dat is een man die helemaal niet zoveel met AI in zijn achtergrond heeft. Is dat nou handig in deze tijd of niet? Onze hoofdgast, dat is Dick Naafs. Dat is de voorzitter van de KVGO. Dat is de grafische sector. En die hebben het gewoon lastig. Omdat sowieso print langzaam door digitaal vervangen wordt. Hoewel wij hier allebei nog met printjes van onze draaiboeken
1: zitten. Ik kan het toch niet anders. Ik wil ze ook altijd
0: enkelzijdig. Je wilt het vasthouden, hè? Ja.
1: Heb jij dat ook? Als ze dubbelzijdig zijn, dan vind ik het al niet lekker werken.
0: Dit bedrijf dwingt ons om dubbelzijdig te printen. Dus dan heb ik net eerst het dubbelzijdig geprint, toen weggegooid en daarna enkelzijdig. Ja. Omdat het enkelzijdig moet.
1: We zijn bezig, hè? Maar het moet gewoon.
0: Dat is het. Maar goed, dus we gaan het hebben over... Uiteindelijk ze hebben last van het postmonopolie van PostNL. We gaan het hebben over Engelstalige boekwinkels. Die zijn hartstikke in opkomst in Nederland. Wat natuurlijk bijzonder is, omdat dat niet onze eerste taal is. Maar
1: nee,
0: is van 60% van de Nederlandse boeken.
1: Ik lees ook veel in het Engels, ja.
0: Nou, daar ga je al. En het beige boek kwam gisteren uit. Dus dan gaan we in de rubriek Macro met Edim Mujetic over hebben. Over de vraag wat daar voor spannende signalen in staan. Want daar staan interessante dingen in deze keer.
1: Oké, mooie teaser. Vanaf 11 uur, dankjewel.
5: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Ja, Olaf Mol moet het zeker nog even hebben over het kantelpunt dat de commercie steeds meer in deze wereld is gekomen. Dat heeft ook gezorgd voor een Netflix-serie. Dat heeft er allemaal mee te maken, hè. Drive to Survive.
3: Ja.
1: Daar ben ik toch ook wel door gegrepen. Want ik vond het echt fascinerend om daar naar te kijken. Terwijl ik helemaal geen Formule 1-fan was. Ik ben overigens wel 1 keer naar Zandvoort geweest. Vond ik ook fascinerend.
3: Daar was hij ook voor. Ja, ik heb er 4 minuten van gekeken. Toen dacht ik, jongens, dit is zo bezijdend de waarheid.
1: Ja?
3: Ja, dat is echt niet
1: Ik heb echt naar leugen zitten kijken.
3: Compleet.
1: Want, wat klopt er niet
3: het
1: aan?
3: Het was natuurlijk ook in de periode dat ze in corona met die maskers deden. Er werd gewoon audio gebruikt, wat er helemaal niet. Er zijn dingen aan elkaar geknoopt uit gesprekken die helemaal nooit plaats. Je hebt echt gewoon naar een docu-soap zitten kijken. Ja. Al het commentaar wat daar gehouden werd. Is allemaal later ingesproken. En dat klonk alsof het van hier op het moment was. En die gasten alles zagen en dingen. Hier ben ik klaar mee.
1: Ja, en ben je dan blij met dat soort fans zoals ik die dan erbij komen?
3: In die zin van geen probleem.
1: Nee.
3: De rol van Drive to Survive is natuurlijk enorm geweest. En dat is de reden dat we op dit moment 3 Grand Prix binnen de Amerikaanse landsgrenzen hebben.
1: En dat is goed.
3: Ja, natuurlijk is dat goed.
1: Ja, dus die commercie is gewoon keihard nodig om dit circus te kunnen blijven draaien.
3: Nee, maar sport, _, commercie.
1: Ja. En dat heb je gewoon nodig. Vind je het dan nooit te ver gaan? Want ik vraag me ook af wat het doet met al die coureurs. Hè? Dat je nu dat Liberty Media, dat heeft dat Netflix natuurlijk ook, die hele serie ook weer. Of tenminste, die heeft gezorgd dat het helemaal een soort Hollywood-script aan het worden is.
3: Ja, dat is het ook. Wat ik merk is dat de huidige Formule 1-regie, die ook weer in handen is van de Engelsen, mij af en toe in de wedstrijden te veel Drive to Survive willen laten zien. Er zijn inhaalacties die ik mis, omdat ik zit te kijken naar een shot op de tribune waarvan ik van zie dat die cameraman er al 2 minuten staat en die mensen een seintje geeft, je moet nu even juichen.
1: Ja.
3: Die mensen zijn dan net even te laat. Dan denk ik, ja, dat hoeft er niet tussen. Laat mij die inhaalmanoeuvre zien. Ik hoef geen Drive to Survive live te hebben. En dit jaar lees ik ook veel dingen dat mensen zeggen, ja, er wordt nog het een en ander.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook Kim Kardashian. Zijn dat dan de shots ook die heel erg worden gemaakt?
3: Voorafgaand lekker doen. Maar tijdens de wedstrijd blijft daar lekker van weg, joh. Wat heb ik eraan?
1: Ja, ik heb geloof ik J-Lo ook in zo'n Formule 1 pak met veel te blote tieten zien rondlopen. Nou ja, goed. Nee, wacht even. Het was Beyoncé.
3: Beyoncé was dat.
1: Beyoncé.
3: Die had haar eigen airbags mee.
1: Kijk, is dat hoe het gesprek dan gaat?
3: Dat is mijn brein.
1: Ja, maar zo praten jullie er waarschijnlijk ook over.
3: Zo is het toch ook?
1: Ja, nee,
3: als ze er zelf zo de aandacht op vestigt, dat is wat er is. Weet je? Maar laat dat lekker vooraf aan de wedstrijd gebeuren.
1: Weet je, Beyoncé, je hebt ook een bepaalde leeftijd, doe dat maar niet. Weet
3: little
1: je
3: less of more.
1: dat vind ik ook. Als je kijkt hoe die sport veranderd is, is er nog wel voldoende vrijheid voor de coureurs?
3: Er is. Zeg ik dan meteen voorzichtig. Moeten ze natuurlijk tegenwoordig met social media veel meer dingen doen dan ze vroeger deden. Ik bedoel, Max is er volgens mij ook wel een beetje klaar mee. Maar die heb ik zien stokvechten in China. Die heb ik zien rugbyen. Die heb ik, weet ik, voor allemaal rare dingen moeten doen. Want de social media en de social media en de social media. Dus dat beperkt in die zin hun vrijheid. Maar wat ik minder prettig vind is dat het zijn geen vrije geesten meer. Vroeger had je Eddie Irvine, je had Jacques Villeneuve en daarvoor nog anderen. Als die een auto hadden die niet lekker waren, dan riepen ze niet van, het zat een beetje tegen op de baan, want de bandentemperatuur was net niet helemaal goed en we moeten nog werken aan de afstelling. Die riepen gewoon op het stoepje van het motorhome van Honda, ze hebben me vandaag zo'n kutauto meegegeven, er moet morgen echt wel wat gebeuren. Ja, dat zou dus tegenwoordig niet meer gebeuren. Want de coureur is onderdeel geworden van een bedrijf en niet van een raceteam.
1: Ja.
3: Dat is een bedrijf. Om je idee te geven, bij Mercedes werken 1400 mensen, bij Red Bull werken 1200 mensen. Dat zijn best grote bedrijven.
1: Ja, zeker. En die hebben natuurlijk aandeelhouders die voor bepaalde winsten willen gaan. Je hebt ook private equity die er volop in zit.
3: Geld is niet zozeer, dat klinkt heel raar, geld is niet zozeer het probleem in de Formule 1. Aan zijn de teams van zichzelf best rijk.
1: Mm-hmm.
3: En ze hebben natuurlijk tegenwoordig een budgetcap. Dus ze mogen aan die auto's 320 miljoen euro per jaar uitgeven. Maar dat komt voor 110 miljoen, 200 miljoen. Een miljard sponsoring binnen. Dus geld is niet het probleem.
1: Nee.
3: Het gestructureerd uitgeven van het geld.
1: Is maar er is dus wel vanuit die auto. Want wie heeft dan de echte macht in handen waardoor die coureur niet meer durft te zeggen, misschien een Verstappen nog net wel, maar die auto is gewoon kut?
3: Nee, Max is gewoon eerlijk.
1: Ja.
3: En Alonso is ook eerlijk. En dat komt ervoor dat als Max zegt, ja, mijn auto is vandaag goed genoeg voor P5, dan is dat meestal wel zo. En die lult er niet omheen van, ja, maar we hadden een probleem dit of we hadden een probleem zus. Van, nee, het is niet goed, we moeten sneller zijn, we moeten beter zijn. Daarmee houdt hij die hele organisatie scherp. Je soms wel eens denkt, waarom zeg je dat dan nu? Weet je,
1: ja.
3: Het ging toch best oké. Ja, nee, maar we zitten niet goed. Dat moet daarmee houdt hij de boel aan de gang. En dat vind ik mooi, want dat vind ik motivatie. Het is niet zo dat er macht is. Het is gewoon wat er tegenwoordig afgesproken wordt in die contracten. En daar gaat het natuurlijk om, weet je. Ik bedoel,
1: maar dat is toch dan gewoon macht? Dat is dan dat je gewoon, want je zegt, het zijn geen vrije geesten meer. Dat wil je toch juist, dat het vrije geesten zijn?
3: Ik weet niet of dat macht is, want als je daarin afspreekt wat je wel kunt, En zij zeggen, oké, als je dat wil, maar dan moeten we even zorgen dat dat ook wel binnen de perken blijft. Dan is dat gewoon een overeenkomst. Dat zie ik niet zozeer als macht en onmacht. Ik bedoel, vrij spreken is moeilijker geworden. Maar dat zul je met een, ja, zul je met een voetballer ook hebben. Een voetballer gaat nooit
1: maar is dat niet ergens jammer dan? Verlies je er niet ook wel door?
3: Nee, maar het is wel hoe we tegenwoordig in elkaar zitten. Ik bedoel, ik moet zo lachen dat ik van week al die filmpjes voorbij zie komen van, en we zitten in Amsterdam, dus ik mag het zeggen, van die voetballers die bij Ajax komen. Ja, een geweldige club en dit is zo fijn dat ik hier binnenkom lopen. Dan zeg ik altijd, ja, wat denk je nou wat die ze zeggen? Ik vind het helemaal kut om hier te zijn. Maar ja, ik werd door mijn management hier naartoe gestuurd. Dat kan hij niet zeggen.
1: Nee.
3: Terwijl hij het misschien wel zo voelt.
1: Ja.
3: Want een week geleden wist hij niet van Ajax. Hij heeft niet zelf gebeld. Nee, hij is via gebeld. Oh ja, Ajax, Amsterdam. Oké, prima.
1: Ja.
3: Weet je, oh, het gekke club en mooi om hier te zijn. Denk ik. Ja, hij gaat niet tegenovergestelde roepen. Dus ze kunnen ook niet anders. En dat is, ja, dat.
1: Maar het is
3: wel
1: toch jammer dat we er gewoon. En ik bedoel, jij mag dus ook, mocht ook bepaalde dingen niet meer zeggen.
3: Nee, ja, nou, ja. Af en toe tik op de vingers is niet zo slecht, hoor.
1: Nee, daarom. We moeten ook een beetje oppassen voor die vertrutting, denk ik. Ik zei net eventjes al eerder, voordat we even hoorden wat er in zaken doen zat, dat je vroeger wereldkampioens had als James Hunt.
3: Ja.
1: Die dus op hun racepak hadden staan, Sex Breakfast for Champions.
3: Ja, geweldig gast.
1: Ja.
3: Ja, hij was de eerste die racete bij Lord Heskett. En dat was een klein teampje, die had nog nooit wat gewonnen. En die hebben eigenlijk verzonnen dat je business to business kon doen. Dus die gingen mensen uitnodigen op het paddock. En om die auto heen. En vooraf werd er champagne gedronken. En er werden sigaren gerookt. Nou, de wereld sprak er toen schande van. En uiteindelijk hebben tegenwoordig de Formule 1 teams hebben gewoon 3 verdiepingen hoog, 5 containers breed, motorhomes bij zich die door crews van 40 man in en uit elkaar gezet worden. En daar gewoon, ja, het is gewoon business. Dat is het ook wel.
1: Ja.
3: En Hunt was daar wel een voorloper in. En die was wel verregen. Maar ja, James
1: maar dit
3: Hunt
1: kan niet meer, toch, wat hij deed?
3: Nee, ik denk niet dat. Ja, dat weet je niet. Want als ik noem maar even als voorbeeld, als Red Bull denkt van Red Bull Breakfast of Champions om er een kwinkslag aan te geven, ja, dan heb je best kans dat zoiets nog een keer terugkomt. Maar seks? Nee, dat gaan de Madeleine jongens niet meer doen.
1: Nee, want?
3: Ja, wat jij net zegt, de vertrutting aan zich. Dingen die vroeger normaal waren, zijn niet meer normaal. Bedoel,
1: ja.
3: Dingen die je vroeger als grap tegen iemand maakte, denk je tegenwoordig van, nou, ik hou wel even mijn wafel.
1: We hebben nog een kettingvraag voor morgen, want dan sluit ik de week af met Kees van der Gint. Hij is voormalig bandeningenieur, werkte onder meer met Michael Schumacher. Ja. En werd vooral bekend door zijn jaren bij Ferrari. Wat zou je aan hem willen vragen?
3: Mijn vraag aan Kees is eigenlijk, ik heb ooit vermeend gehoord dat er een periode was, en volgens mij was het een Grand Prix van Monza, vandaar dat het in mijn hoofd kwam, dat ze bij Ferrari en samen met Michael Schumacher zoveel macht hadden dat ze al in de derde ronde van een wedstrijd begonnen te praten van, waar gaan we eten vanavond? Dus dat ze nog eerst het idee hadden, nou, het wordt dan wel spannend, en na 3 rondjes hadden ze zoveel voorsprong op de rest dat ze dachten van, nou, we kunnen wel even roepen waar we vanavond gaan eten. Want dan de rest komt wel goed.
1: En dat is, je wil de vraag daarbij?
3: Of dat waar is. Ja.
1: Dat ga ik hem vragen.
3: Is dat waar?
1: Ik vond het ontzettend leuk. Dank je wel, Olaf Mol. En we gaan natuurlijk zondag jou volgen. Je 650, dus je gaat vast door tot de 1000ste. Je bent nog niet klaar, toch?
3: Ik ga het proberen.
1: Goed. Alle afleveringen van de BNR's, van de Big Five over de Formule 1 achter de schermen kun je natuurlijk terugluisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. En ik vond het tot nu toe echt een heerlijke week. Ik hoop dat jullie meeluisteren ook tot aan morgen. Maar voor nu wens ik je een mooie dag.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
10: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
11: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
8: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
11: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
12: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem. Om te sparen over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/insingergielissen.
13: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
14: Nu in de BNR-app.
0: De gemeenten zetten hun middelen tegen criminele ondermijning te weinig in. Nederland gaat Libanon helpen bij onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht tijdens het conflict tussen Israël en Hezbollah. En de wet DBA, dat is de wet die schijnzelfstandigheid tegen moet gaan, die jaagt hoger opgeleide ZZP'ers uit de markt. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR. En wie vinden we bij de ANWB? Daar vinden we Annemieke Bosgaard. Annemieke, er staat op de A50 een auto in de fik.
25: Klopt, ja. Op de A50 heb je daardoor ook de meeste vertraging van Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgave staat dus die auto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur oponthoud. En verder vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier vertraging. En op de N365 richting Nieuw-Pekela vanaf de Duitse grens 25 minuten extra reistijd. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A4 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 21,3. En op de A7 Duitse grens richting Groningen bij 245,2.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het plan van Brussel om de uitstootregels voor CO2 te versoepelen bespaart bedrijven nauwelijks geld, zegt het Centraal Planbureau na doorrekeningen. Bedrijven klaagden dat hun concurrentiepositie in gevaar kwam door de klimaatregels, maar zijn met dit plan dus geen steek verder. Het plan zou wel zorgen voor een veel grotere uitstoot. De ouders van de tiener Milou, die 3 jaar geleden euthanasie kreeg, mogen een brief te zien krijgen die destijds is geschreven door artsen. Dat heeft de rechtbank bepaald. In de brief geven sommige artsen de ouders de schuld van haar dood. De ouders willen weten wie dat hebben gezegd. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat een jaar dicht. De burgemeester hoopt daarmee de rust in het dorp terug te krijgen. De bewoner van het huis mag 2 weken niet in de buurt komen. Hij zou een veroordeelde crimineel zijn. Voor de veiligheid worden ook camera's rond het huis geplaatst. De prijzen aan de pomp hebben opnieuw een record bereikt. De adviesprijs voor benzine en diesel is ruim 2 cent hoger dan gisteren. Brandstof is sinds het uitbreken van de Iran-oorlog steeds duurder geworden. Experts denken dat dat voorlopig niet stopt. Er wordt zelfs gevreesd dat de prijs van benzine de grens van 3 euro gaat doorbreken. In het Brielse meer is dieselolie gelekt en daarom wordt het water voorlopig niet gebruikt. Het meer wordt de regenton van Zuid-Holland genoemd. Water werd doorgepompt naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam om het grondwater op peil te houden. Maar dat is nu stilgezet. De olie wordt eerst opgeruimd. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
0: Apple heeft voor het eerst in 15 jaar een nieuwe topman. Maar kan de productman John Ternus de innovatie bij de techgigant weer aanjagen? Gaan we zo bespreken in het boardroompanel aan het begin van BNR Zaken doen.
27: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
16: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
17: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
18: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
19: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijn en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
22: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
0: Inderdaad, BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks ga je meer horen over de nieuwe Apple-topman in het Boardroom-panel. Vanaf 12 uur ga ik praten in macro-economisch nieuws met Edin Mujadzic. En om 12:30, dan spreek ik Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen, over de toekomst van print in een wereld die steeds meer digitaal wordt. Maar we beginnen natuurlijk met het economisch nieuws van de dag. In Den Haag vindt vandaag het debat over rapport Wennink plaats. Meer dan 9 maanden nadat dat verscheen trouwens. En volgens politiek verslaggever Michiel Jurjens laat het rapport goed zien dat het echt tijd is voor Den Haag om nu knopen door te hakken.
23: Net als Mario Draghi in 2024 waarschuwde oud-ASML-topman Peter Wennink eind vorig jaar dat Nederland achterop dreigt te raken in een wereldeconomie die steeds competitiever wordt. Nederland kan de welvaart die we nu kennen op de lange termijn behouden. Maar dan zijn er nu wel keuzes nodig. En uiteindelijk moeten die in Den Haag gemaakt worden.
0: En dat Tweede Kamerdebat, dat lijkt geen dag te vroeg te komen, want uit onderzoek van PwC blijkt dat het ondernemingsklimaat in Nederland structureel is verzwakt. Nederland staat nog wel in de subtop wereldwijd, maar er gaat van alles mis in het beleid, zegt hoofdeconoom Barbara Baarsma.
28: En Nederland scoort nog altijd goed op talent, onderwijs, innovatie, maar het wordt voor bedrijven steeds moeilijker om plannen uitgevoerd te krijgen door trage besluitvorming, vergunningsprocedures en door ook minder voorspelbare beleidsomgeving. Dus het probleem zit niet zozeer in de motor van de economie, maar steeds vaker in, laten we zeggen, de verkeersleiding.
0: Mooie beeldspraak. Ondertussen staat de AEX op 1163 punten. Dat is 0,1% in de min. Om 1 uur gaan we daar veel meer over horen van onze beursnerd.
29: Boardroom panel.
0: Een Chinese rechtbank die bevriest voor 270 miljoen euro aan belangen in Nexperia in China. En Apple heeft voor het eerst in 15 jaar een nieuwe topman. Dat gaan we bespreken in het Boardroom panel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen in de wereld van bestuurders en toezichthouders. Gaan we vandaag doen met Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad voor Commissarissen bij Survival Instinct, en Danny Bikkerkaarten, managing partner bij Ten en commissaris bij Artis. Dat laatste lijkt me de echte baan toch van deze twee.
1: Ja, zeker.
0: Dat zou ik zelf in elk geval meteen aannemen. Ja, als ze bellen, mag altijd. Ja, welkom allebei. Ja, Apple heeft sinds dinsdag een nieuwe topman, John Ternus. Dat is een productman, voor het eerst in 15 jaar iemand die iemand anders die aan het roer staat. Tim Cook is daarmee naar een andere plek in het bedrijf gegaan. En onder Ternus moet Apple zijn enorme winstgevendheid zien vast te houden, terwijl het bedrijf weer moet gaan zien te vernieuwen en verschillende belangrijke topbestuurders wel zijn vertrokken in de afgelopen tijd. Anton Wiggers, stel je zit nu in die raad van commissarissen van Apple. Dat zou een mooie plek zijn, lijkt trouwens, om daar eens te horen wat daar gebeurt.
30: Eindelijk erkend.
0: Ja, zou jij gekozen hebben voor zo iemand als John Ternus, een insider die al heel lang bij Apple werkt, die niet per se iets met AI heeft in deze tijden waar iedereen het alleen maar over AI heeft?
2: Nou, dat vind ik een goede vraag. Kijk, Apple heeft ook aangegeven dat ze in feite niet in de AI zouden willen investeren. Daar ontkomen ze in mijn beleving totaal niet aan. Ja, maar ze zijn natuurlijk heel sterk in het ecosysteem wat ze nu momenteel zeg maar uitponden. En daar zijn ze financieel heel erg goed in. Dus dat je op de hardware vooralsnog even inzet, dat lijkt me helder. Alleen AI is natuurlijk een rechtstreekse bedreiging voor iOS zelf. En ook voor de iPhone, want de klanten die gaan over op AI-agents. En heb je eigenlijk een telefoon niet meer nodig als je niet uitkijkt.
3: Ja, dus... Misschien zeg je nu, ik zou iemand anders gekozen hebben.
2: Nee, voor de kijk, Tim Cook is nog steeds aan boord.
3: Ja, maar die heeft daar 15 jaar gezeten. En hoe hebben we Steve Jobs, die heeft ook heel lang daar gezeten. Dus deze man zit er waarschijnlijk ook wel 15 jaar.
2: Ik ben ook een beetje met iedereen eens, vind ik zelf ook. Er is weinig innovatiefs met Apple geweest afgelopen jaren. Financieel doen ze het heel goed, hè. De omzet is 4,5 keer over de kop gegaan. De earnings per share zijn 8,7 keer zeg maar verhoogd. Of een 8,7 keer de factor. Dus dat doet hij heel goed. Je kunt ook zeggen dat hij misschien risicovol vernieuwingen heeft tegengehouden. Maar als je nu kijkt naar het businessmodel van Apple, gaat ongeveer de helft, 207 miljard gaat naar de iPhone en 104 miljard gaat dan naar de services toe. Dus daar zijn ze goed in. Maar vernieuwing, ook de telefoon is een keer uitontwikkeld, zou je zeggen. En nu zie je AI. En daar zullen ze echt in mijn beleving iets mee moeten doen, anders zijn ze dead meat.
3: Ja, Danny McCarter, wat denk je?
4: Ja. Nou, de timing is wel interessant ook. Dat nu na 15 jaar John benoemd is. Want ook het hele directieteam is ook...
3: Er zijn wat mensen weggelopen.
4: Die zijn allemaal naar Meta en naar OpenAI gegaan. Kijk, als headhunter vind ik het altijd een goed idee dat er directie... Die zijn allemaal naar Meta en naar OpenAI gegaan.

0: zetten ze daarop in. Ja. En ze hebben ervoor gekozen om niet een eigen AI-data center infrastructuur voor miljarden te bouwen. Maar,
1: om die gewoon in te huren als ze het nodig hebben. Van de concurrent.
0: Ja, precies. En misschien is dat wel een slimme keuze.
1: Ja, denk je?
0: Nou ja,
1: dat gaat
0: niet,
1: natuurlijk, de toekomst gaat dat uitwijzen vanzelf. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je dan als headhunter dit benadert en dan zegt, leuk deze man op die plek, maar AI gaat hoe dan ook belangrijk worden.
0: Ja.
1: Omdat iedereen dat denkt, dat is een soort self-fulfilling prophecy.
0: Ja.
1: Dan kan ik me ook voorstellen dat je zegt, ja, weet je, maar er zitten gewoon voldoende mensen met AI-verstand in
0: precies
1: het bedrijf.
0: Ja.
1: Of werkt het niet zo?
0: Nou ja, een goede leider hoeft niet alles zelf te kunnen en te kennen en te weten, maar juist een goed team om zich heen bouwen. En er is nu een nieuw directieteam. Ik zou dus niet meteen heel erg gaan roeren in dat nieuwe team. Ik zou eerder echt naar een team
1: dat
0: van smeden.
1: Dat probeer je stabiel te maken.
0: Ja. Dus hij moet echt ook wel gaan werken aan de organisatieontwikkeling, de cultuur, de samenwerking. Dat wat er weg is gegaan moet weer nieuw gesmeed worden. Want dat was wel de kracht van dat vorige team.
1: Ja.
0: Die zaten daar met z'n allen al jarenlang. Hebben het bedrijf succesvol gemaakt. Zat een enorme positive vibe in. Veel geld verdiend met z'n allen. En dat moet nu weer opnieuw gecreëerd worden. Enerzijds. Anderzijds moet hij natuurlijk gaan inzetten op de volgende fase innovatie. Want hij kan niet weer doorbreiden op al die producten. Ze hebben niks nieuws geïntroduceerd.
1: Nee, bij de iPhone 21.6 en dan heb je het wel gehad. Hè?
0: Volgende week komt dan de iPhone 18.
1: Oh ja.
0: Ja, en voor het eerst, dat is dan heel bijzonder, de iPhone Ultra, dat is een vouwbare.
1: Oh ja.
0: Nou.
1: Dat is bijzonder.
0: Lijkt mij best interessant. Ja.
1: Ja. En als je zegt onze toekomst zit in de hardware, dan is dat. Maar ja, is dan een vouwbare telefoon? Dat doet Samsung al jaren.
2: Nee, ik denk dat de toekomst op langere termijn zeker niet in de hardware gaat zitten. Ik denk dat als het goed is, als je je visie neerlegt voor Apple, dan zou je moeten zeggen: hoe kunnen we overleven zonder afhankelijk te zijn van de iPhone? En dan moet je richting services gaan. Dan moet je ook je systemen open gaan stellen. Ook je hebt een afhankelijkheid van China. Hè, waar je dubbel mee te maken hebt. Enerzijds is het een afzetmarkt. Anderzijds heb je zeg maar allerlei beperkingen vanuit de politiek. Je hebt vanuit Europa heb je zeg maar tegenwerpingen vanuit het open zijn van je systemen. Ik denk juist dat ze nu als een soort defensiemechanisme gesloten blijven. Terwijl ze dat nooit kunnen volhouden. Ze zullen zeg maar zich moeten gaan openen. En bovendien moet je dan gaan toegaan naar een systeem waarbij je klant uiteindelijk, dat je die volgt. En daar is Apple buitengewoon goed in geweest al die jaren. En die klant die gaat straks gewoon met AI een agent aanmaken die zelf het internet op gaat. Die heeft die iPhone helemaal niet meer nodig als je uitkijkt. Dus als ze verstandig zijn, denk ik, dan gaan ze kijken naar de implementatie van AI op hun systemen, waardoor ze hun systemen kunnen blijven gebruiken en voorop lopen in de klantenrelatie. Als ze niet uitkijken, zijn ze hun klantenrelatie kwijt aan OpenAI en dat soort collega's.
1: Oké, dat is een spannende ontwikkeling die je voor Apple beschrijft.
2: Ja.
1: Je zei net al, Tim Cook, die blijft wel op de achtergrond ergens aanwezig in een raad van toezicht.
2: Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Apple.
1: Toch, ja.
2: Het is een executive functie, dus je moet ook heel erg uitkijken, de nieuwe man. Dat hij niet te lang in de schaduw blijft staan van Tim Cook. Die heeft natuurlijk buitengewoon goed gedaan.
1: Ja.
2: En die aandeelhouders zijn super blij met hem. Overigens, hij heeft al heel veel aandelen ingekocht afgelopen jaar, waardoor zeg maar die koers is gestegen.
1: Ja.
2: Zo moet je er ook naar kijken. Maar als je het niet goed doet, dan zegt iedereen, ja, Tim Cook deed het toch veel beter.
1: En die blijft de hele tijd op de achtergrond aanwezig. Dat lijkt mij voor de nieuwe man die de baas moet zijn ook ingewikkeld.
2: Dat is het ook. Ik denk, kijk, formeel is hij de CEO en gaat hij over de operatie. In principe, de bestuurvoorzitter kan hem ontslaan en zeg maar aannemen, maar hij heeft geen bevoegdheden meer richting de operatie. Als je Tim Cook goed wil inzetten, dan ga je die juist inzetten om zeg maar als een soort diplomaat met zijn netwerk China te bewerken.
1: Vrienden van Donald
2: politiek,
1: Trump.
2: Politiek. Die noemde hem ook ooit Tim Apple, hè, in een filmpje van 7 jaar geleden. Heel grappig overigens. Maar dat lijkt me de goede rol voor Tim Cook. En ik zou ook echt zeggen, neem binnen 2 jaar afscheid, Tim Cook.
1: Ja?
2: Je zult ook echt die vernieuwing ruimte moeten geven. Ja.
1: Wel die 2 jaar nog aanblijven en dan uitzwaaien?
0: Nou, het is altijd wel een risico, hè? Als de eigenlijk vertrekkende CEO toch blijft. Maar als Tim Cook, die heeft goede relaties ook met de politiek, met de toezichthoudende autoriteiten en met China. Blijkbaar vriendjes met Trump. Jammer, maar oké. Okay. Dus die gaat buiten spelen.
1: Ja, jammer, maar handig. Toch?
0: Ja, handig. Politiek. Op dit moment. Dat duurt nooit lang, denk ik dan. Maar die moet vooral buiten spelen en de externe stakeholders goed managen. Dus dat is op zich een goede rolverdeling. Maar het is natuurlijk altijd spannend, ook voor voor John die binnenkomt. Van, goh, krijg ik mijn plek wel goed?
1: Ja, kan ik wel stevig aan het roer komen te staan?
0: Alleen maar focus op de operatie en de inhoud van de organisatie is niet genoeg. Want dat deed hij al.
1: Ja, dus binnen 2 jaar weg, is dat inderdaad ook jouw advies?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja? Ja. Maximaal geven we hem nog.
0: Oh ja, zoiets.
1: Ja, we gaan er natuurlijk
2: met
1: niet over.
2: 45 miljoen salaris overigens.
1: Ja, is dat veel of weinig in deze context?
2: Dat is best wel veel.
1: Dat is, ja, ik vind het sowieso veel, maar ik kan me voorstellen dat dat... het is natuurlijk een bedrijf dat belachelijk veel geld is gaan verdienen onder zijn lijn.

0: leiding. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat daar vandaan komt voor een deel.
1: Ja, want dat wordt betaald door de aandeelhouders. Hè. En kijk, de nieuwe man die krijgt maar 3 miljoen salaris.
0: Die iPhones kopen.
1: De nieuwe man krijgt 3 miljoen salaris en een optiepakket waardoor hij tot 60 miljoen kan stijgen. Maar Tim Cook heeft vast 45 miljoen. Toch
0: wel mooi. Ja. Wel een mooie klus, vind ik. Neem maar als headhunter krijg je een percentage.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Dus daar had je wel willen hebben, die plek.
2: Ik heb het niet gedaan, helaas.
0: Nee, dat snap ik, dat snap ik. Moeten we misschien ook denken, Tim Cook heeft iets bereikt wat eigenlijk helemaal niet kon. Namelijk, die is echt extreem veel meer geld gaan verdienen. De volgende, zijn opvanger, die moeten we misschien, of zijn opvolger, moeten we misschien een beetje met kalmte tegemoet treden. Dat je dan zegt, ja, het is niet realistisch dat we zo hard blijven groeien.
2: Nou, dat lijkt me gevaarlijk. Apple moet doorontwikkelen. Dus ik zou hem zeker ook toetsen op innovatie, organisatieontwikkeling. Cultuur bijvoorbeeld ook. Maar hij moet doorpakken naar de volgende fase.
0: Ja.
2: Als hij nu gaat stilstaan, dan gaat het mis.
0: Nee, maar ik kan voorstellen, je zit nu in een fase met allerlei innovatie, nieuwe ideeën. En dan gaan er een heleboel dingen gaan natuurlijk niet blijven plakken. En sommige dingen wel. En dat het gewoon even een fase is waarin je eventjes door een dipje gaat en daarna misschien weer dubbel zo hard terugkomt.
1: Nou ja, kijk, de wereld verandert natuurlijk heel snel. AI van vandaag is de slechtste AI die je ooit hebt gezien. Maar morgen is die beter. Apple innoveert eigenlijk maar 2 of 3 keer per jaar met zijn nieuwe iOS. Eigenlijk is zijn ze wereld te traag.
0: Ach.
1: Dus je hebt een volkomen nieuwe bezetting nodig, ook op boordniveau, om te zorgen dat je die versnelling kunt aangaan. Ja.
0: Ze moeten ook met scrums gaan.
1: Dat deden ze al waarschijnlijk.
0: Ja, de binnenkant softwareontwikkeling. Oké, wij zitten midden in het boardroom panel. En vandaag
3: Mark Beekhuis.
0: En vandaag hebben we Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct. En Danny Bekkerkaarten, managing partner bij Ten en commissaris bij Artis. Bijna de helft van de medewerkers van het Nationaal Archief die verzetten zich tegen een nieuwe koers van de directie. En daarin is onder andere besloten dat tentoonstellingen en educatieve programma's gaan verdwijnen bij het Nationaal Archief. Daar schreef NRC dinsdag over. En vanwege teruglopende financiën is dat een keuze die ze gemaakt hebben. De nieuwe archiefwet die wil dat het Nationaal Archief zich vooral gaat concentreren op de kerntaak toegankelijk maken van overheidsinformatie. Danny, is dat een logische keuze van een directie om te zeggen, ja, laten we die andere belangrijke taak, namelijk voorlichting voor het publiek, laten we die maar laten vallen?
2: Nou, kijk, er is een archiefwet aangenomen, 2026, dit jaar dus, en die moet in werking treden in januari 2027.
0: Ja.
2: Dus de aanleiding is niet alleen kosten, maar het is ook gewoon de invoering van een wet.
0: Ja. Maar die zegt toch niet, jullie mogen geen educatieve programma's meer hebben?
2: Nou, die archiefwet geeft wel echt een verandering aan de rol en taak van het Nationaal Archief. Dus die zegt, je moet je focus verschuiven van papieren bewaarplaats achteraf naar een digitale regisseur vooraf. Niet alleen voor de centrale overheid, maar voor alle overheden. Dus de taak verschuift in die wet. Dus de directeur die voert ook gewoon een wet uit.
0: En dit is al gewerkt genoeg, wou je zeggen?
2: Ja, gezien de digitaliseringsachterstand die ze hebben. En de digitalisering en de informatievoorziening en de veiligheid ervan, de betrouwbaarheid ervan, dat is een hele grote taak. Dus cost-wise kom je er gewoon niet uit als je ook nog al die andere taken doet.
0: Ja.
2: En je kunt dat ook doen door middel van samenwerking met partnerorganisaties. Dus het is meer focus op de kerntaak, wat ook vanuit die wet blijkt.
0: Ja, want ik begrijp dat ze de educatie wel een beetje willen blijven doen, maar dan uitbesteden en zeggen, kunnen jullie dit voor ons organiseren?
2: Ja.
0: Een of andere organisatie buiten.
2: Ja.
0: Dus dan hou je het een beetje overeind, maar je verliest wel zelf die kennis.
2: Nee, maar die educatie blijft belangrijk, maar de toegankelijkheid met name en de goede informatie en betrouwbare informatie voor het publiek is het belangrijkst.
0: Dat is waar. Anton, wat denk jij? De wet is een beetje veranderd, het budget niet. Of niet zoveel in elk geval. Terug naar de kerntaak.
1: Op zich is dat denk ik altijd goed voor overheid. Het aantal ambtenaren blijft toch wel ongekend hoog. En als je kijkt naar een branche waar je zou verwachten dat techniek toegevoegde waarde kan leveren, zou het hier zijn.
0: Ja.
1: Maar uitbesteden is natuurlijk wel een idee, maar financieel moet je dat ook gaan betalen.
0: Dat ga je uiteindelijk betalen, dus maar dan kan je terugschroeven.
1: De kerntaak is denk ik altijd, kun je nooit tegen zijn. Maar ik denk, ik kan het niet loszien van van de discussie rond de miljardennota. Die is nu zeg maar net verschenen. Het gaat nu om een potje met geld. En het gaat om een conceptnotitie van het bestuur. Dus dit is eigenlijk een roep om geld. Zo moet je het eigenlijk zien en vertalen. Ja? Zo zie ik het tenminste. Maar ik zou ze ook toewensen. Dat
3: maar
1: ze
3: is
1: ook...
3: dit een roep van om geld van het personeel, van de hele organisatie?
1: Nou ja, kijk, de directie heeft een notitie gemaakt en die heeft aangegeven dat ze naar de kerntaak teruggaan. Dan gaan ze ook een aantal dingen niet meer doen. Dan ontstaat er onrust, want dat betekent dat van de 300 mensen 150 mensen op straat zouden komen te staan. Bij wijze van spreken. Ja. Nou, dat willen die mensen natuurlijk niet. Die hebben ook een eigen krachtenveld ontwikkeld. En dan ga je kijken, nou, wat kunnen we dan wel doen? Dus die gaan dan eerst roepen om geld. Dat doen ze allemaal. Nou, vervolgens zou je ook kunnen kijken, goh, kun je misschien gaan samenwerken met universiteiten, met archieven van steden en van provincies. Dat zou in ieder geval iets zijn dat je ook een beetje naar jezelf kijkt. Mm-hmm. Maar de roep om geld vind ik altijd een beetje simpel. Want het is er nooit. En dan gaat het ergens anders vanaf. Ja. Uitbesteden, ja, dan gaat het geld naar een ander. Dus dan is het ook niet jouw potje. Dus ga eens kijken, wees innovatief. Kom eens met 12 ideeën of 10 ideeën en ga dan eens praten. Ga niet roepen, we hebben geld nodig. Of het gaat niet goed op deze manier.
3: Ze zeggen natuurlijk, we deden iets belangrijks. Daar werden we niet voor niks voor betaald. Dat vonden we kennelijk belangrijk. Ja. En daar stoppen we nu mee.
1: Ja. Ja, maar de vraag is, voor wie vindt het belangrijk? Vinden ze zelf het belangrijk? Zeker. Vindt de klant het belangrijk? Ook. Je hebt te maken met de wet. Dat is één. Ja. Daar moet je aan voldoen. Dat is buiten kijf, anders krijg je gedoe. Maar je kunt natuurlijk ook kijken welke avontuur je aan kunt gaan buiten de context van wat je nu doet om te zorgen dat je additionele geldstromen binnenhaalt. Ja. Dat lijkt me de uitdaging.
3: Dat lijkt mij ook. Wat mij een andere uitdaging lijkt is als de helft van het personeel zegt, wij hebben geen vertrouwen in het bestuur. Is dat een probleem? Of zeg je, nee, daar zetten we ons gewoon overheen.
1: Nou, dan heeft mijn overbuurvrouw een mooi job. Als je geen vertrouwen hebt in de mens, dan heb je echt een probleem. En als dat zeg maar in de openbaarheid komt, dan moet je echt gaan praten. Ja, dan heb je echt een probleem.
3: Dus dit is, wat dat betreft is er nu wel een probleem in. Oh, ik zie jou een beetje, nou, valt misschien wel mee.
2: Nou ja, kijk, als dat wordt gezegd door het personeel, moet je natuurlijk als bestuurder heel goed luisteren. Mm-hmm. Als een grote groep van je personeel kritiek heeft, dan moet je natuurlijk met ze in gesprek. Ja. Maar even terugredenerend. Het Nationaal Archief is een agentschap van het ministerie van OCW.
3: Ja.
2: Dus zij vallen in principe onder het beleid van de minister van OCW. De directeur heeft vrijheid in handelen omtrent organisatie, financiën, personeel enzovoort. Maar niet omtrent beleid. Dus grote strategische koerswijzigingen moeten binnen de kaders van het ministerie vallen.
3: Deze beslissing is genomen niet in het archief, maar in het ministerie. Dus
2: als zij met zo'n drastische koerswijziging komt, dan heeft ze dat zeker gedaan in overleg met ministerie, met minister. Het is een agentschap, dus ze heeft niet een raad van toezicht, maar wel een raad van advies. Die heeft ze ongetwijfeld ook meegenomen. Dan heeft ze de managementteam meegenomen en natuurlijk ook de OR.
3: Ja.
2: Dus dat verwacht ik dat ze allemaal heeft gedaan voordat ze dit allemaal heeft aangekondigd, want het is redelijk drastisch.
3: Ja, tenzij het te vroeg uitgelegd is.
2: Een deel van je personeel zegt van, wij voelen ons niet gehoord, wij vinden het niet een goed idee, moet je zeker met ze in gesprek, goed naar ze luisteren. Maar dit komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen.
3: Nee.
2: Dus ze heeft het zeker goed voorbereid, overlegd en vervolgens aangekondigd.
3: Ja, en zou het nou kunnen zijn dat dit op zich een heel goed idee is, de juiste reorganisatie op het goede ogenblik, maar dat gewoon door onder andere slechte communicatie of zo toch helemaal mislukt?
2: Is dat hier? Kunnen. Zo klinkt het wel een
3: zo
2: beetje.
3: Zo klinkt het, hè?
2: En het is altijd niet gehoord zijn, voelen, is natuurlijk ook interpretabel.
3: Maar als de helft van je personeel zegt, wij voelen ons niet gehoord, dat is te veel.
2: Dus sowieso is het goed om met ze in gesprek te gaan.
3: Ja. Anton, of zijn er ook situaties waarin je gewoon over je personeel heen moet walsen, omdat ze gewoon geen gelijk hebben?
1: Soms moet je dat doen, maar ik denk als je beleid maak je met je managementteam en niet in principe met je personeel in eerste instantie. Dat ga je daarna wel valideren en met je bespreken. En dan komen de taken uit en allerlei zeg maar budgetten. Maar je gaat daar niet over met je. Dus op zich is het verbazingwekkend dat die notitie is terechtgekomen bij de mensen en onrust is ontstaan. Dus ik zei al, een proefballonnetje, dat betekent framing, hè, in de politiek ook. Dit gaat waarschijnlijk om geld. En we hebben het er nu ook over, dus het werkt.
3: Ja, wat dat betreft wel. En bedoel, wanneer weet je nou dat de minister hier moet gaan ingrijpen? Want dit is natuurlijk binnen dat ene agentschap, het archief. Maar er is natuurlijk een moment dat het politiek verantwoordelijk wordt en dat de minister zich er misschien zelf mee moet gaan bemoeien.
1: Nou ja, ze roepen ook om Letchert. En die is ook hier al zeg maar bij betrokken. Dus volgens mij wordt hier op de achtergrond echt al aangewerkt, zoals jij ook al aangaf. Ik denk dat dit gewoon een kwestie is van bespreken en duidelijkheid creëren. En ook als die duidelijkheid is dat de helft van het budget eraf gaat, dan is dat tenminste duidelijkheid.
3: Ja.
1: Je wil niet zeggen dat je dan bij de pakken neer moet gaan zitten. Dan moet je gaan kijken, wat kan ik hiermee doen? En als je voldoende politieke kracht kunt ontwikkelen om te zorgen dat het wordt teruggedraaid, oké. Ja. Maar we moeten allemaal inleveren, zegt de overheid. Potjes, we moeten 5% moet naar defensie. Moet allemaal ergens vandaan komen. Het is gewoon de kaasschaaf die hierin te werk ziet gaan.
3: Ja, We moeten het nog heel even hebben over Nexperia, realiseer ik me. Ja. Zo tegen het eind van dit half uur. Chinese rechtbank die heeft voor 270 miljoen euro aan belangen van de Chinese van de chipmaker Nexperia in 5 Chinese dochterondernemingen bevroren. Bleek uit een beursmelding van het Chinese moederbedrijf Wingtech Technology. Afgelopen maandag kwam dat naar buiten. De maatregel is een nieuwe escalatie in het conflict rond de Nijmeegse chipmaker. En Wingtech die eist ondertussen ook ruim een miljard euro aan schadevergoedingen van Nexperia en van 3 bestuurders. Wat is dan het eerste wat je bespreekt in de bestuurskamer, Anton? Als je dit bericht hoort?
1: Nou kijk, in principe kan het bedrijf waar dat beslag op ligt, of maar die bevriezing op rust, kan gewoon door. Alleen, dit is een soort opwerping van mogelijkheden om iets met aandelen of bezit te doen. Dus in feite is het een soort borg voor de 1 miljard die ze eisen vanuit Wingtech. Ja. Voor het bestuur. Maar je moet het gaan oplossen. En ik denk, dit heeft te maken ook met politiek. Dus je moet het ook met het ministerie oppakken en zeggen, hoe gaan we dit oplossen? En je hebt in mijn ogen zijn er maar eigenlijk 2 oplossingen denkbaar. Of je gaat het bedrijf in China apart verkopen, maar dan creëer je eigenlijk een concurrent erbij. Ja. Of je gaat het samen oplossen. En dan zou ik zeggen, verkoop een stuk van het Chinese deel terug naar een Europees consortium. Want ze zijn in feite eigenaar van Nexperia.
3: Ja.
1: Alleen bestuurlijk.
3: Ze gaan daar niet over.
1: Van directie zitten ze hier in Nederland.
3: Ja.
1: Maar ze zijn wel de eigenaar. Dus ze zou een stuk moeten terugkopen. En wie is dan de koper? Nou, waarschijnlijk een Europees consortium. Niet bekend, hè? Vervolgens ga je zeggen, ga dan een samenwerking aan voor de lange tijd, voor de langere termijn met de Chinese fabrieken. Dat je gaat samenwerken. En zorg dan in de tussentijd dat je rust creëert en zeg maar dit politiek gaat oplossen. Dat is eigenlijk de enige oplossing die een beetje redelijk is en aan beide kanten voldoening geeft. Maar dit zul je echt met die minister op moeten gaan lossen. Die zal het met zijn Chinese collega moeten gaan oppakken.
3: Ik wou zeggen, want dit is niet iets wat het bedrijf zelf helemaal niet kan oplossen. Dit is iets waar je speelbal bent geworden van 2 grote landen.
2: Nou, het is echt een complex dossier. Ja. Continuing story van hoog politiek machtsspel met verschillende belangen. Landsbelang, politiek belang, diplomatiek, maar ook commercieel, economisch. Het punt is alleen, onze minister van Economische Zaken, Helene Herbert, die heeft in april de Chinese ambassadeur gesproken. Ja. En toen hebben ze samen gezegd, Nexperia, je moet je problemen zelf oplossen. Dus ik weet niet of zij nu 5 maanden later geneigd is om bijvoorbeeld in te grijpen.
3: Nou, na zo'n escalatie zou dat kunnen.
2: Zou kunnen, ja. Maar dat ligt wel gevoelig.
3: Absoluut.
2: Als je dat net zo hebt aangekondigd. Ja.
3: En wat zou jij doen? Want ik hoor net 2 oplossingen. De ene is gewoon het Chinese stuk in China laten en zeggen, nou, dat is kennelijk niet meer van ons. Is het in de praktijk misschien ook op het ogenblik al niet.
2: Ja.
3: Wel in eigendom, maar niet in bestuur. Is dit te lijmen? Dat is misschien eigenlijk de vraag die ik probeer te stellen.
2: Ja, dat is een hele ingewikkelde. Omdat hij ze op zoveel vlakken speelt.
3: Ja.
2: Dus je moet ook al je pionnen gebruiken die je hebt. En natuurlijk zeker ook politiek en ministerie inschakelen.
3: En dan hopen dat ze durven in Den Haag.
2: Ja, die zal wel moeten.
3: Dankjewel, Danny Bikkerkaarten, managing partner bij TEN en commissaris bij Artis. En Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Survival Instinct. Dit panel is natuurlijk ook te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even in je podcast-app. RTL meldt dat het kabinet 500 miljoen euro uittrekt voor de oprichting van het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, DANI. En volgens bronnen van BNR zou dat bedrag eigenlijk veel hoger uitvallen. Gaan we er over zo over spreken met Eva de Mol van Capital IT.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
6: Tot morgen.
7: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
8: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
9: Onaf, denk ik.
8: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
9: Nou, daar ben ik toch af.
8: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
10: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
11: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan
6: Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
11: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
12: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
11: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
13: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
11: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
14: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
15: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
16: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
17: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
18: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
19: BNR. Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. Allereerst goed nieuws over de A50 Arnhem richting Eindhoven. Eerder stond een auto in brand tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven, maar de weg is inmiddels weer vrij. Je hebt hier nog 20 minuten tijdverlies. Verder een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht Centrum is de linkerrijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A13 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 9,2.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
21: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het plan van Brussel om de uitstootregels voor CO2 te versoepelen bespaart bedrijven nauwelijks geld, zegt het Centraal Planbureau na doorrekeningen. Bedrijven klaagden dat hun concurrentiepositie in gevaar kwam door de klimaatregels, maar zijn met dit plan dus geen steek verder. Het plan zou wel zorgen voor een veel grotere uitstoot. De ouders van de tiener Milou, die 3 jaar geleden euthanasie kreeg, mogen een brief te zien krijgen die destijds is geschreven door artsen. Dat heeft de rechtbank bepaald. In de brief geven sommige artsen de ouders de schuld van haar dood. De ouders willen weten wie dat hebben gezegd. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat 1 jaar dicht. De burgemeester hoopt daarmee de rust in het dorp terug te krijgen. De bewoner van het huis mag 2 weken niet in de buurt komen. Hij zou een veroordeelde crimineel zijn. Voor de veiligheid worden ook camera's rond het huis geplaatst. De prijzen aan de pomp hebben opnieuw een record bereikt. De adviesprijs voor benzine en diesel is ruim 2 cent hoger dan gisteren. Brandstof is sinds het uitbreken van de Iran-oorlog steeds duurder geworden. Experts denken dat dat voorlopig niet stopt. Er wordt zelfs gevreesd dat de prijs van benzine de grens van 3 euro gaat doorbreken. In het Brielse meer is dieselolie gelekt en daarom wordt het water voorlopig niet gebruikt. Het meer wordt de regenton van Zuid-Holland genoemd. Water werd doorgepompt naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam om het grondwater op peil te houden. Maar dat is nu stilgezet. De olie wordt eerst opgeruimd. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
3: Uit Prinsjesdagstukken in handen van RTL blijkt dat er 500 miljoen euro is uitgetrokken voor de oprichting van het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, ook wel NADI genoemd. En PNR is te horen gekomen dat daar mogelijk nog eens 500 miljoen bovenop komt. En 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is inmiddels Engelstalig. Gaan we het zo over hebben in BNR Zaken doen.
22: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
23: Yes!
24: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
25: of over de grootste beursgang aller tijden.
24: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
25: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
24: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
1: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
2: Yes!
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf
26: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
27: Welkom bij BNR Zaken doen met Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het rapport Wennink. En daarin stelde de oud-ASML-topman voor om 1,5 tot 2 miljard euro te investeren in een nationale innovatieagentschap. Uit de Prinsjesdagstukken die RTL in handen heeft, blijkt dat er vandaag 500 miljoen euro is uitgetrokken. Dus dat is een kwart van wat hij uiteindelijk voorstelde. Voor de oprichting van het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, het NADI. En volgens bronnen van BNR komt daar mogelijk zelfs nog eens 500 miljoen bovenop. Gaan we over praten met Eva de Mol van Capital T. Goedemiddag. Of goedemiddag inmiddels. Ja, eigenlijk nog goedemorgen, maar ook een goedemiddag.
28: Nou, dat laat niet? Ik aan jou.
27: Ik hoop het. Dat het een goedemiddag wordt. Hey, voor NADI wordt dus 500 miljoen uitgetrokken. Misschien zelfs een miljard, denken we bij BNR. Is dat nou een serieuze uitvoering, een serieus begin om dat NADI mee hier van start te laten gaan?
28: Zeker. Ik denk dat het een hele mooie start is. Kijk, tegelijkertijd stond er in rapport Wennink natuurlijk echt wel een aanzienlijk groter bedrag. Ja. Dus daar zit echt wel een gat tussen. Dat bedrag was ook uitgetrokken omdat ze daarmee eigenlijk verwachten om ongeveer 20 programma's en 15 challenges op te zetten. Dus het doel is echt om die moonshot projecten, die technologie te gaan ontwikkelen die ook mag mislukken. Ja. En dat is natuurlijk altijd hoe meer geld, hoe beter in die zin, in dit geval. Dus ik denk dat de initiatiefnemers, het is nog niet genoeg, maar ik wil ook wel positief zijn, omdat dit ook wel een hele mooie grote stap al is.
27: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat als je in een ministerie binnenkomt en zegt, ik wil 2 miljard voor projecten die goede kans mislukken. Dat je dan heel moeilijk die 2 miljard krijgt.
28: Dat is echt een cultuurwisseling, denk ik. Het is niet per se, als je iets heel innovatiefs wilt doen, iets heel speciaals, iets groundbreaking ontwikkelen, wat nog niet eerder is gedaan, dan is die kans gewoon heel groot dat het ten eerste heel lang duurt en ten tweede dat het ook uiteindelijk niet lukt. Ja. En dan onderweg ontwikkelt zich natuurlijk heel veel wat kan bijdragen. Maar we weten gewoon vanuit de statistiek en ook natuurlijk landen die succesvol hiermee zijn, dat de weg is. Maar precies wat je zegt, dat staat natuurlijk haaks tegenover wat we vaak willen, ook binnen een ministerie, van we steken ergens geld in en we zien direct een uitkomst. Dus daarom denk ik, dat het in die zin ook een proces is om daarin bij elkaar te komen en dat dit een hele mooie eerste stap is.
27: Ja, het is de grote klacht bij de wetenschapssubsidies. Hè? Dat je eigenlijk moet binnenkomen met, ik ga dit en dit ontdekken, wilt u het nu voor mij financieren? Terwijl je eigenlijk helemaal niet weet wat je gaat ontdekken.
28: Nee, en ik vind het ook leuk dat jij zegt subsidie, want dat is dit dus per definitie niet. Het wordt ook echt anders ingestoken. Er wordt ook heel duidelijk ingezet op van welke problemen willen wij nou op gaan lossen in Nederland, binnen technologie, in de maatschappij. Ja. En daar thematisch en fundamenteel naar gekeken. En niet per se, er komt iemand inderdaad met een subsidieaanvraag. Ik ga XYZ doen en dit is de uitkomst. Dus het is echt een hele andere manier van denken.
3: Het is leuk. Welke sector moet het eerst het meeste geld naartoe, denk je? Als ze jou in de selectiecommissie opnemen misschien?
28: Nou, dat is natuurlijk altijd heel moeilijk kiezen. Maar ik denk, ja, AI, digitalisatie is ontzettend belangrijk. Maar daar staat natuurlijk ook naast veiligheid, defensie. Ze kijken veel naar biotech, energie en klimaat. Dus dat zijn eigenlijk, denk ik, de thema's die ook in rapport Wenning heel centraal staan. En ja, het zou natuurlijk heel logisch zijn dat daar ook binnen nadien keuze voor wordt gemaakt. En ik denk ook, overigens, ik zeg zelf wel, het is moeilijk kiezen, maar ik geloof ook wel dat dat belangrijk is om juist wel te kiezen. Want we hebben natuurlijk in Nederland ook wel een handje van om iedereen alles even belangrijk te vinden. Terwijl de realiteit is, als je naar buurlanden kijkt, als je een thema kiest en je gaat daar fundamenteel in investeren, ja, dat eigenlijk beter werkt dan alles een beetje doen.
3: Ik hoop dat ze hebben meegeluisterd in Den Haag. Eva de Mol van Capital T, dankjewel.
2: Ongevraagd advies.
3: Dat accountantskantoren door private equity gekocht worden, dat is op zich niet nieuw. Maar het FD meldt nu dat de kantoren voor het eerst in de etalage worden gezet. Zo onderzoekt private equity firma Waterland een verkoop van accountantskantoor De Jong en Laan. En tegelijkertijd waarschuwt de toezichthouder, de AFM, accountantskantoren voor het verlies van zeggenschap als dat zou gebeuren. Hoogste tijd voor ongevraagd advies aan accountantskantoor De Jong en Laan. En dat gaan we krijgen van Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames en associate partner bij Qfinity. Een hele goede morgen.
6: Goedemorgen.
3: Is het eigenlijk bijzonder dat De Jong en Laan nu in de etalage staat?
6: Nou, het is wel in die zin bijzonder dat het toch wel vrij snel gebeurt. Investeringsmaatschappijen zoals Waterland houden inderdaad investeringen gemiddeld tussen de 5 en 8 jaar aan. In 2022 zijn ze erin gestapt. En dat ze nu al onderzoeken om er weer uit te stappen, dat is toch aan de onderkant van de verwachting, om het maar zo te zeggen.
3: Ja, wat zou daar kunnen spelen?
6: Ja, ik denk toch dat er een aantal zaken spelen. Enerzijds is dat die kantoren zoals Waterland en ook bij Avedon, private equity, die ook in 23 in Newtown is gestapt. Ja, die hebben toch wel zoiets van, we hebben de afgelopen jaren flink bijgekocht, flink gegroeid. We zien toch wat ontwikkelingen in de markt, waardoor we zeggen van, nou, misschien moeten we toch maar de boel verkopen. En enerzijds is dat natuurlijk inderdaad wat je al zelf aangeeft vanuit de mededingingswet, dat ze zeggen van, luister eens, zijn accountants nog wel onafhankelijk met zo'n financieringsmaatschappij erbij?
3: Ja, dat lijkt me een retorische vraag, want natuurlijk niet.
6: Nee, enerzijds is het natuurlijk wel zo dat wettelijk ook vastgelegd is dat nog steeds, en dat hebben we dan specifiek dan bij de controleplicht die accountants hebben, of de controlemogelijkheden, dat zij als accountant wel de zeggenschap moeten hebben. Maar bij andere zaken, en daarom zie je dat ook veel kantoren worden samengevoegd op het gebied van belastingcontrole en ook advieswerkzaamheden, daar is zo'n wettelijke controle niet. Daar groeien ze met name in. Tegelijkertijd, zo'n investeringsmaatschappij levert het geld. Ja, en wie het geld levert, wie het betaalt, bepaalt, zeggen ze wel eens.
3: Ja, ik neem aan dat de aandeelhouders nu belangrijker zijn dan de eigenlijke accountancy-taak, toch? Dat is uiteindelijk hoe het loopt.
6: Nou ja, de aandeelhouders, vaak zijn het wel minderheidsaandeelhouders. Dus de meerderheid zit nog wel steeds bij de accountants. Maar tegelijkertijd maken ze wel afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst, waarbij ze zeggen, Waterland bijvoorbeeld zegt van, ja jongens, hartstikke leuk en aardig, wij zitten met 49% erin. Maar als er een goede koper voorbij komt, moeten jullie mee verkopen. Dus in die zin zijn ze wel gedwongen om de boel ook te verkopen aan een derde.
3: Ja, Hoe moet nou dat accountantskantoor ermee omgaan? Misschien moeten we maar eens gewoon naar het ongevraagde advies langzaamaan gaan.
6: Nou ja, kijk, wat heel belangrijk is natuurlijk wel dat je je zelfstandigheid en dat je ook je positie wel blijft behouden. Dus probeer inderdaad wel naar een koper te zoeken die dus ook die lange termijnvisie van de accountant vast blijft houden. Waterland is een korte termijn investeerder. Wat ik al zeg, 5 tot 8 jaar blijft hij erin zitten. Dus je zoekt een koper die zeker de komende jaren, misschien wel tientallen jaren, eigenaar ook blijft van het bedrijf. Dat kan een strategische partij zijn, maar het kan ook een pensioenfonds zijn. Dus dat is heel belangrijk als bestuur. Zoek de juiste koper. En ja, geef ook aan dat je flink wil investeren in onder andere bijvoorbeeld AI en ontwikkeling van de kwaliteit. De klant moet voorop blijven staan.
3: Ja, dat lijkt mij een heel handig advies. Het lijkt me alleen als Waterland degene is die de verkopende partij is, dat die zullen zeggen, wij willen gewoon degene die het meeste ervoor wil betalen. Toch? Uiteindelijk is dat degene die de keuze maakt.
6: Ja, klopt. Maar tegelijkertijd, de koper kijkt natuurlijk wel, wat neemt hij over? En hij neemt geen Waterland over, hij neemt accountants over. Dus als de accountants allemaal tegen zijn, ja, gaat een koper ook niet snel een hoge prijs betalen. Want die denkt dan van, ja, dan krijg ik onwillige mensen binnen. En dus ze hebben daar wel een bepaalde macht in.
3: Ja, oké. Nou, het zegt de verhoudingen misschien op scherp binnen de organisatie, wie zal het zeggen. Dankjewel, Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames en associate partner bij Qfinity. En wil je ook het vorige advies horen aan minister Buchholz-Sullivan, was dat, over de 30.000 woningen waar ze plannen voor gemaakt heeft om die te gaan bouwen? Dan zoek je even ongevraagd advies op in je podcast-app en abonneer je ook meteen even. Dan mis je geen enkele aflevering.
2: Beursnerd XL.
3: De voorspelmarkt Kalshi wil geen gokpaleis zijn, maar wil heel graag bekende gokverslaafden weren zelfs. Tegelijkertijd zegt de Federal Reserve dat de voorspellers van Kalshi beter zijn in rentes voorspellen dan reguliere kanalen. Dat is best een rare tegenstelling. Gaan we bespreken met Jochem Visser, redacteur, presentator bij Beurs en nu in Beursnerd XL. Jochem, die voorspelmarkten die worden gewantrouwd. En vaak
7: en terecht,
3: denk ik ook wel.
7: Ja.
3: Er zijn een heleboel redenen voor. En toen zei Bloomberg ineens, het persbureau, maar die gokverslaafden, die hebben soms wel een terugval ineens op Kalshi. Dus kennelijk is het echt een gokbedrijf.
7: Ja, zeker.
3: Ja, dat vinden ze zelf niet. Maar dat...
7: Nee, en de regulering zegt dat ook niet. Maar er zitten dus heel veel tegenstellingen hieromheen. Dus ik wilde vooral beginnen met Herman Vinkerschoon. Want die had in die show geen spatader veranderd. Natuurlijk een van mijn favoriete grappen of uitspraken van hem. Namelijk, humor werkt zo dat je twee tegenstellingen haaks op elkaar zet en je lacht, want de tegenstelling is even opgelost. Klaar, rest
3: dat is
7: de dag vrij.
3: Ja.
7: Zeker. En dat is natuurlijk een filosofische benadering van het leven waarbij je humor tegenstelling kan oplossen, die ik gewoon fantastisch vond altijd. En nou, laten we eens beginnen. Bloomberg had een verhaal van een gokverslaafde. Onze arme Chad, die had een ton verloren door te gokken op sportsites. Hij komt uit Amerika. En na een tijdje in een kamp om af te kikken ging hij werken in de horeca en ontdekte hij Kalshi in de staat Utah. Nou, de staat waar dat gebeurde, Utah dus, daar is gokken gewoon verboden. Maar Kalshi niet. De rest van het verhaal kan je raden. De reactie van Kalshi was van, ja, jullie hebben zitten cherrypicken, jullie hebben een gast gevonden. Nou, de Bloomberg die had daar niet zoveel boodschap aan. Dit van een platform dat 90% van zijn omzet uit sportgokken behaalt in de VS. Okay. Maar Kalshi bevindt zich daadwerkelijk in het land Lamalopia. Zo noem ik de VS tegenwoordig qua regelgeving. Daar wonen wij niet, want wij wonen in regelgeverijen. En daar kan Kalshi in Lamalopia twee dingen tegelijk zijn. Het kan een goksite zijn, maar het kan ook een federaal gereguleerde financiële markt zijn. Want dan kunnen de zonen van Donald Trump er adviseur worden en in investeren, wat dan niet meer. En dan kan de totaal lamme CFTC, de Commodities Futures Trading Commission, de toezichthouder op deze financiële markt, alles lekker laten lopen onder het mom van zelfregulering. En dat is dus Lamalopia.
3: En wat vindt de kat van Schrödinger hiervan?
7: Nou ja,
3: het ook een beetje, hè?
7: Men kan geen twee dingen tegelijk zijn. En daarom moest ik Herman Vinkers al wel aanhalen. Maar het is dus geinig, want gok is verboden in Utah, maar Kalshi niet.
3: Ja.
7: En ik vind dat fantastisch, want dan zeggen ze, ja, wij zijn een federaal gereguleerde financiële markt en niet een op staatsniveau gereguleerd casino. Maar om toch zeker te zijn dat we geen schade veroorzaken, vragen we wel allerlei data op bij toezichthouders om mensen die op zwarte lijsten staan of die zichzelf willen uitsluiten van casino's toch maar niet toe te laten. Dus het is zo van, ja, nee, we zijn geen casino, maar beste toezichthouder op casino's, ja, lever mij maar wel data aan over casino's, alsjeblieft.
3: En alle klanten die daar verslaafd zijn, die willen we graag buiten houden. Ja, precies. Ja, nou, dat klinkt toch een beetje dubieus. En dat verbaast ons misschien wel niets.
7: Ja.
3: En tegelijkertijd, jij bent misschien wel een beetje een fan van de voorspelmarkt, omdat je er dingen van kan leren.
7: Ja, op intellectueel niveau is er veel van te leren. Want bij Weekend Millionaires is de beste hulplijn altijd die van het publiek, omdat de expert daar het verschil maakt. Dat is de beste verklaring voor waarom prediction markets, voorspelmarkt of goksites ook wel enigszins een leuk idee waren van economen vroeger. Want daar komt het vandaan. Dus laat ik even Nicole Kagan op tafel leggen. Ik zag haar in de podcast On the Tape van Danny Moses, een lid van de Big Short-bende. Die in de film is dat die man die een gezweld tussen zijn benen heeft. Hij leidt dan een epididymitis, dat moet je niet googlen. Maar zij werkte heel lang bij Bridgewater en zij kwam in zijn podcast, want die man bestaat echt. Een gigantische institutionele belegger werkte zij dus bij. Ze bediende pensioenfondsen, zij deed korte rentes. En dan zat ze naar Turkije te kijken en dan zegt ze van, ja, ik weet niet wat Erdogan gaat doen, want er is inflatie van 70% en hij wil de rente verlagen of zo, wat heel belachelijk is. Maar ik kan ook niet inzetten op of hij de verkiezingen gaat winnen. Dus later komt zij via Oxford, waar ze ging promoveren, komt ze bij Kalshi aan en zij leidt daar nu met haar kennis en ervaring van Bridgewater en nou ja, dat hele rentevoorspellen gedoe, de research divisie, en zij bedenkt ook nieuwe contracten. Dus zij zat daar en zij zegt opeens van, ja, maar by the way, wij zijn wel beter dan de Federal Reserve sinds 2022, dan de Fed Futures Markt in het voorspellen van rentes, volgens de Federal Reserve. Nou, ik vond dat een bizarre uitspraak. Dus ik dacht, nou, daar moet ik eens eventjes naar gaan kijken.
3: Ja, want doet dat iets met de rentes?
7: Nou, het gekke is, er is dus een paper gemaakt. Die is van begin dit jaar, hoor, dus dat is geen nieuws. Maar dat is dus de andere, de Herman Vinkers tegenstelling op de goksite. Want kijk, als je zegt Kelsey is al sinds 2022 meer accuraat dan de Fed Futures Markt over elke rentebeweging die er aankomt, dan doe je best een uitspraak natuurlijk als goksiteje. Want zowat elke zender die over rentebewegingen praat, ook de onze, daar komen experts voorbij die citeren FedWatch. En FedWatch is gewoon, ja, een afgeleid cijfertje van, hè, wat is de kans dat er een renteverhoging aankomt bij de volgende paar vergaderingen. Dat wordt bij BNR Beurs, in Zaken doen, Edin Mujagic, Arnoud Boot, Stan Westerter, ja, alle analisten,
8: allemaal.
7: Iedereen doet dat. Maar dan is er dus ook Kelsey. En die schijnt dus beter te zijn. Dus ik ging dat lezen. En nou ja, de conclusie is kort. De Fed zelf heeft er onderzoek daar gedaan. En ik vond dus die paper uit februari. De resultaten zijn echt shocking. Want er zit daar een hoogleraar economie van John Hopkins. Een gepromoveerd econoom van het Federal Reserve Board in Washington D.C. En een promovendus van Northwestern University. En die schrijven dat ze niet alleen beter werken dan de Fed Fund Futures, dus FedWatch. Ja. En professionele voorspellers. Maar ook dat ze unieke inzichten bieden in variabelen zoals de groei van BBP, kerninflatie, werkloosheid en banencijfers, waar nog helemaal geen FedWatch-achtige tools voor bestaan, want die futures daarop zijn betrekkelijk afwezig. Sterker nog, de voorspelmarkten van Kelsey bevatten meer dan enkel institutioneel dominante partijen. En dan schrijven deze Fed-onderzoekers dus, nu deze markten volwassen worden en liquiditeit groter wordt, groeit het potentieel om onderzoek en beleidsanalyse te versterken.
8: Ja, toen we het internet net hadden, toen noemden ze dit the wisdom of the crowds. Maar dat bestaat dus gewoon echt. Dat
7: is letterlijk het hele intellectuele framework achter voorspelmarkten. En later is daar sportgok aan toegevoegd. En nu komt daar 90% van de omzet vandaan. Dus kijk, het gekke is dus, het meest geciteerde rentecijfertje op BNR is achterhaald door een casino. En dat is bizar. En dus heeft Herman Vinkers weer eens gelijk gekregen. Want als je ergens heel diep over nadenkt, dan kom je altijd op een tegenstelling uit. In dit geval een goksite die beter is in rentes voorspellen dan anderen. En dat is toch een prachtige manier om waarheden in het universum te zien. Nogmaals, ik breek geen lans voor Kelsey. Nee. Maar het is dus wel bizar dat inderdaad een, ja, gewoon malafide goksite die niet gereguleerd wil worden als casino, maar wel het casino kokverslaafde weg wil houden. Dat die dan ook nog eens een keer nuttiger is in het voorspellen van rentes volgens de Federal Reserve onderzoekers zelf. Ja, dat is bizar.
8: Dankjewel, Jochem Visser. Beursnerd XL.
9: Het MKB praat mee.
8: Afgelopen 4 jaar openden zeker 10 nieuwe Engelstalige boekwinkels de deuren in Nederland. Onder meer in Tilburg, Utrecht, Amersfoort. Mede door de populariteit van BookTok. Op TikTok is dat natuurlijk. Daar kunnen Engelstalige boekwinkels van floreren. Gaan we over praten met Elsa Zander van The American Book Center in Amsterdam. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
8: Ja, bijna. Ik zit de hele ochtend al te rotzooien met de klok. Goedemorgen, maar goedemiddag ook. We zien dus een enorme groei van het aantal boekwinkels. Maar dan alleen de Engelstalige. Herken jij dat ook?
10: Ja, wij zien dat er steeds meer mensen bij ons binnenstaan. Ook zeg maar de bepaalde categorieën, genres die populair zijn op BookTok, die groeien heel erg. Hebben wij binnen de ABC, de American Book Center, ook meer ruimte moeten geven. Dus dat zijn je romantasy, je fantasy, die boeken, young adult, die boeken zijn gewoon echt veel populairder. En op een zaterdagmiddag staat het helemaal vol op de verdieping waar we die allemaal hebben staan.
8: Ja, hebben jullie aparte kasten neergezet met de hashtag BookTok erboven?
10: Nee, dat hebben wij niet. Wij hebben gewoon zeg maar de kasten, zeg maar, dat hebben heel veel andere boekwinkels, bijvoorbeeld Nederlandstalige boekwinkels, die doen dat wel. Maar wij zitten zelf, nou, mensen kunnen dat echt wel zelf vinden in de juiste genres.
8: Ja.
10: Dit zijn wel boeken die wij veel inkopen en die we eigenlijk altijd dan op voorraad hebben, want we merken dat er gewoon heel veel vraag naar is. Dus dan waar vraag naar is, dat heb je op voorraad eigenlijk.
8: Ja, liefst wel. En vooral, ja, jullie zitten niet bij het Centraal Boekhuis in Nederland. Hè? Jullie importeren zelf. Dus jullie moeten het ook, je eigen voorraad op orde hebben.
10: Ja, zeker. Wij importeren zelf. Heel, heel uitzonderlijk soms dan bestellen we via Van Ditmar. Zij importeren ook Engelstalige boeken. Maar over het algemeen importeren we zelf uit het VK, het Verenigd Koninkrijk en uit het VS. Ja. Dus dat betekent ook dat wij een veel groter aanbod hebben dan sommige andere Nederlandstalige boekhandels. Zij zijn niet afhankelijk, ja, Engelstalig boekhandels. Want wij zijn niet afhankelijk van wat andere mensen besluiten om in te importeren, maar wat wij zelf op de plank willen hebben.
3: En ik hoor al jarenlang de klacht over ontlezing in Nederland. De laatste maanden valt het mij op dat ik in de metro regelmatig mensen met onhandig dikke boeken tegenover me heb zitten. Dus kennelijk zijn we wel weer gaan lezen met z'n allen. Heb je daar een verklaring voor?
10: Nou ja, dat zie je wel echt. Die populariteit van boeken op social media zorgt er heel erg voor dat mensen echt wel meer interesse hebben in lezen. Het is voor de Nederlandse boekenmarkt helaas niet het Nederlandstalige boek, maar het Engelstalige boek. Ja. Omdat ja, het internet is eigenlijk gewoon vooral primair Engelstalig. Dus dan zitten je influencers zitten helemaal over de hele wereld, waardoor iemand in Nederland kijkt naar iemand die in de VS een boek leest en die wil dat dan ook lezen. En een uitgeversmarkt die kan daar nog heel erg op achteraan lopen. Mm-hmm. Je ziet ook independent books, dus boeken die mensen zelf hebben uitgegeven, die worden ook steeds populairder door bijvoorbeeld een BookTok of een Bookstagram. En dan wordt er opeens veel meer naar gevraagd. Sommige daarvan kunnen wij gelukkig wel krijgen. Andere zijn via bijvoorbeeld een Amazon uitgegeven. En dan is het heel lastig om die buiten je grote Amazon te krijgen. Maar, dat merk je dan ook dat je uitgevers hier er heel erg achteraan lopen. En dat wij snel daarop kunnen inhaken en het wel binnen kunnen krijgen voordat andere boekhandels hier in Nederland dus het kunnen krijgen.
3: En je noemt Amazon al eventjes. Is dat nu jullie grote concurrent op het ogenblik? Niet de Nederlandstalige boekwinkel, maar de Amerikaanse webshop?
10: Amazon en bol.com zitten natuurlijk nu in een heel groot gevecht voor de Nederlandse markt, waar ook de boeken onder komen te lijden. Nederlandstalige boeken hebben daar heel fijn een vaste boekenprijs voor, dus die vallen daar niet onder. Maar Engelstalige boeken kunnen zij heel erg concurreren en zo laag mogelijk inzetten, waardoor ze eigenlijk soms zelfs tegen inkoopprijs of lager dan inkoopprijs van wat wij kunnen kopen, kunnen verkopen. En dan zitten mensen van, ja, waarom kan je niet voor die prijs verkopen? En dan zeggen ze, ja, wij hebben personeel, wij hebben een fysieke boekhandel, wij moeten ook de salarissen kunnen betalen, de huur kunnen betalen en dat soort dingen. Dus daar kunnen we helaas niet mee concurreren. Dus wij kijken wel vooral naar andere fysieke boekwinkels van wat zij doen met hun prijzen voor hun Engelstalige boeken, om daar mee te price matchen. Want ja, een bol.com en een Amazon die hun geld niet van boeken krijgen, maar van andere plekken, daar kunnen wij helaas niet mee concurreren.
3: En ik zit nog te denken, als we nou ook de Nederlandstalige boeken een beetje zouden willen aanjagen, dat is natuurlijk niet jullie sector, maar toch, zouden we gewoon de Nederlandse uitgeverijen dan meer young adult, meer fantasy, meer dat soort, gewoon de categorieën die het in het Engels dus ook heel erg goed doen, daar meer op moeten inzetten, denk je?
10: Ja, daar zijn ze in ieder geval heel erg mee bezig. Ook van die special editions. Dus je ziet, zeg maar, dat hoor ik ook van klanten terug, dat ze dan in een Nederlandstalige boekwinkel zijn geweest, waar ze ook Engelstalige boeken verkopen. En dan zien ze hele mooie uitgaves van je romantasy, je fantasy, je young adult, je romance boeken. Maar dan zitten zij van vaak van, oh, maar het is Nederlands geschreven. En dat vind ik wel lastig, zeg maar, vind ik een beetje awkward om te lezen. Oh. Dus dan komen ze liever naar de Engelstalige boekwinkel. En dan moeten wij proberen om ook ergens te vinden of de Engelstalige uitgevers van die hele mooie edities hebben gemaakt. Maar
3: waarom is het awkward om Nederlands te lezen? Waarbij awkward natuurlijk prachtig een leenwoord is.
10: Heerlijk prachtig leenwoord. Nee, dat merk je dus. Daar praat ik wel vaker met klanten over die dan bijvoorbeeld je romanceboeken lezen. En dat daar, ja, er zitten seksscènes in. En dan vinden ze het heel erg lastig om dat in het Nederlands te lezen. Want dat voelt toch veel vulgairder en raar, dichterbij komend natuurlijk.
3: Ach, natuurlijk.
10: En dan vinden ze, zeg maar, ja, in het Engels dat lezen, dat is gewoon makkelijk. Er zit die afstand tussen. En dat klinkt zeg maar, dat klinkt dan gewoon beter voor ze.
3: Minder dichtbij, ja, dat kan ik me zo voorstellen. Ja. Dank Elsa Zander voor die American Book Center in Amsterdam. En ben jij een MKB-ondernemer en wil je ook meepraten over de actualiteit? Laat het dan vooral weten via zaken@bnr.nl.
11: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: En deze rubriek is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je podcast-app en in de app van BNR.
27: Zometeen nemen we het laatste macro-economisch nieuws door met Edin Mujadzic. En werpen ook een blik op de wereld. Dus blijf luisteren.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
12: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
13: BNR Business Beats.
12: Met de beste pop, funk en soul.
13: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
12: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
14: Beats. Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm-hmm.
14: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
17: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
20: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
29: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
20: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
30: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
31: In food- en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food- en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
32: Het Nederlandse wagenpark wordt steeds ouder. Goed nieuws voor garagebedrijf QuickFit, zou je denken. Of dat echt zo is, dat hoor je morgen. Om 3:00 in de Nationale Autoshow.
33: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
34: Nu in de BNR-app.
27: Honderden banen weg bij DNB. Gedwongen ontslagen zijn volgens de centrale bank onvermijdelijk. De geplaagde Duitse industrie roept werknemers op om langer te werken, maar voor hetzelfde loon. En Volkswagen wil het Spaanse automerk Seat uiteindelijk in 2029 van de markt halen. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR. En bij de ANWB is Annemieke Bosgaard. Annemieke, een wrak op de A50 hadden we eerder. Er was brand in die auto. Rijdt alles nu weer door?
35: Ja, het is rustig op de wegen. Alleen nog vertraging door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 5 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A6 Emmeloord richting Muiden. Bij hectometerpaal 83,4. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 56,6.
34: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
36: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die 3 jaar geleden overleed door euthanasie, hebben recht op openheid, vindt de rechter. Een groep artsen stuurde een brief aan het OM waarin de ouders de schuld kregen van haar dood. De ouders mogen die brief nu inzien met de namen van de artsen die hem ondertekenden. Natuurorganisaties zijn niet tevreden met het plan dat minister Van Essen heeft voor natuurherstel. Ze zeggen dat de droogte wat duidelijk heeft gemaakt dat er veel meer moet gebeuren. Bijvoorbeeld extra bomen planten en meer ruimte maken voor water. Dat is ook afgesproken in Europa. Zeker 9 mensen in Nederland zijn besmet met het West-Nijl-virus. Dat zegt het RIVM. Het West-Nijl-virus wordt verspreid via muggen. De meeste mensen merken er helemaal niks van, maar een deel krijgt koorts. Iemand in Utrecht is er zelfs aan overleden, maar de kans dat dat gebeurt is erg klein. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds. Dat staat in uitgelekte Prinsjesdagstukken die RTL heeft. Het Groeifonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in. Het is bedoeld voor nieuwe projecten die de economie op den duur sterker maken. En het plan van Brussel voor soepelere klimaatregels helpt bedrijven niet om kosten te besparen. Wel zorgt het voor veel meer CO2-uitstoot, zegt het Centraal Planbureau na doorrekening. Brussel wil de bedrijven tegemoetkomen die klaagden over de regels. Het CPB vindt dat het klimaatbeleid ongeloofwaardig wordt door de versoepeling. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het regent op veel plekken. Vanmiddag wordt de regen minder en breekt zo nu en dan de zon door. Ook vanavond blijft het rustig. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Post wordt door veranderende wetgeving steeds later bezorgd. Is dat nu dé grote bedreiging voor de makers van de dag- en weekbladen? Of speelt juist de verschuiving van het digitale wereld juist een grotere rol? En Edi Mujadzic is hier, die ga ik straks bespreken. Het beigeboek van de FED, dat is gisteren uitgekomen. En daar staan spannende dingen in. Gaan we zo horen in BNR Zaken doen.
0: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
1: Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
2: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
0: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
4: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
0: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
5: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoorders liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
6: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
3: Ja, welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En Edin staat al een beetje mee te dansen met de vormgeving die wij onze muziekjes op deze radio. Straks een uitgebreid gesprek met Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen, over de veranderende postwet en over de toekomst van drukwerk in het algemeen. Maar eerst...
9: Macro, met Mujadzic.
3: Ja, elke dag nemen we het economisch nieuws door. En vandaag dus met Edin Mujadzic. En jij wil het heel graag hebben, we belden elkaar vanmorgen al heel eventjes, over het nieuwste beigeboek, gisteren uitgekomen. Waarom is dat eigenlijk zo interessant?
10: Ik vind het een van mijn favoriete rapporten over de Amerikaanse economie. En de reden daarvoor is, het wordt samengesteld op basis van dagelijkse contacten, gewoon gesprekken, die de regionale centrale bank in de VS hebben. Er zijn 12 regionale centrale banken. En die onderhouden contacten met bedrijfsleven uit hun regio. En die komen daar op de koffie en dan gaan ze het hebben over, goh, wat vindt u, hoe gaat het nou met de omzet, met verkopen, heeft u meer of minder last om de juiste mensen aan te trekken, dat soort zaken. En dat bundelen ze 8 keer per jaar in een boek, dat heet Beige Book. Ja. Nou, en gisteren is de laatste editie gekomen. Dus
3: eigenlijk heel micro voor een macro-rubriekje.
10: Ontzettend micro, dat maakt het ook wel leuk. Ja. Want uit heel veel micro-dingen ontstaat er dus dat macrobeeld.
3: Daar komt wel een beeld uit. Ja, wat is het beeld voor nu? Het gaat niet goed, het gaat niet slecht, het kabbelt, geloof ik. Hè?
10: Je had het net over mij die 2 minuten geleden aan het dansen was op de tune van BNR. Nou, in Amerika kunnen ze ook een beetje dansen, want er staan wel goede dingen in. Als je het overal samenvat, als je de AI de opdracht zou geven, vat deze editie in één zin samen.
3: Dat heb jij gedaan vanmorgen?
10: Dat heb ik niet gedaan, maar als je die opdracht zou geven, ik denk dat daaruit zou komen. Nou, overal gezien, nou, economische activiteit best loopt gewoon door. Ja. De economie draait gewoon door en groeit.
3: Ja, het gaat niet per se goed, niet per se slecht, toch ook? Had ik ervan meegekregen?
10: Nee, kijk.
3: Het gaat wel best oké.
10: Als je van die 12 districten, dus zoals dat daar noemen, als je van de 10 te horen krijgt, ja, bij ons is er gewoon sprake van groei. En 2 zeggen, nou, wij merken geen groei, maar ook geen achteruitgang. Oh ja, ja, nee. Samenvegend, gewoon goed nieuws voor de economie.
3: Mag je niet klagen?
10: Nee, zeker niet.
3: Nee. En waar zit dat dan in? Want ik heb het idee dat we de hele tijd Donald Trump allemaal hele onhandige economische maatregelen zien nemen. Nou ja. Je zou denken, het moet beroerd gaan met Amerika.
10: Het wordt eigenlijk nog mooier dan die overall conclusie. In de zin dat het vooral de consumentenuitgaven, dus wat de Amerikaanse huishoudens uitgeven, die houden zich goed staande. Mm. Dat vind ik heel belangrijk, want in elke economie, niet alleen in de Amerikaanse, zijn de uitgaven van de huishoudens, van ons allemaal, ja, dat is eigenlijk de motor van de economie. Dus als het daar goed mee gaat, ook dat is weer extra stuk goed nieuws. Zeg.
3: Ja, mag ik hem als consument?
10: Ja, dat is eigenlijk de motor van de economie. Dus als het daar goed mee gaat, ook

0: te gaan doen. Dus die zijn steeds meer op zoek naar goedkopere alternatieven. De Lidl's en de Aldi's, zeg maar, van deze wereld.
1: En dat zie je hier, geloof ik, in Nederland ook wel gebeuren. Dus wat dat betreft lijken wij een
0: dat
1: beetje...
0: Dat zie je eigenlijk overal gebeuren. En dat is ook niet zo heel vreemd. Want in Amerika hebben ze, net als wij hier, al 5 jaar lang te maken met zeer hoge inflatie. Nou, iets anders wat je in dit... rapport leest is, de lonen stijgen, maar de stijging vlakt wel een beetje af. Nou kijk, dat helpt die consument natuurlijk niet. Nee. Dus die gaat gewoon kijken.
1: Maar is het nou echt goed nieuws als wij meer als consument meer uitgeven omdat er inflatie is?
0: Nou kijk,
1: dat voelt helemaal niet als een positieve ontwikkeling.
0: Als macro-economen het hebben over consumenten die meer uitgeven, dan is dat meestal gecorrigeerd voor het feit dat de spullen duurder zijn geworden. Nou, waar je dat niet ziet, staat ook in dit rapport, de autoverkopen, die waren gewoon zwak. Nou, dat weten allemaal. Amerika staat bekend om heel veel dingen. Een van die dingen is... Het zijn auto's.
1: Ja, grote auto's met veel benzine in verbruik.
0: Waarom vallen die verkopen dan tegen? Nou, om te beginnen heeft dat iets te maken met waar ik het net over had. Want als de consument steeds vaker op zoek gaat naar goedkopere boodschappen, dan gaat hij niet een week later zeggen, nou weet je wat, ik ga 50.000 dollar spenderen aan een nieuw voertuig. Dus dat hangt met elkaar samen. Er zijn nog meer redenen. Zijn vertrouwen is laag. Dat helpt over het algemeen niet voor grote uitgaven. De hoge prijzen van brandstof. We weten van Amerikaanse auto's die slurpen brandstof. Dus dat speelt wel een rol. En last but not least, heel veel auto's in Amerika worden verkocht op afbetaling. Dus je sluit een lening af. Je kunt je voorstellen, met de feestdagen van vorig jaar waren er waarschijnlijk heel veel huishoudens die in Amerika dachten, nou weet je wat, volgend jaar in de zomer, wij gaan onszelf trakteren, we kopen een nieuwe auto. Sindsdien zijn de rentes behoorlijk opgelopen. Ja. Dus dat gooit een beetje roet in het eten.
1: Hey, maar die prijsgevoeligheid van Amerikanen, dat lijkt mij een slecht voorteken. Daar heb je nu nog niet zoveel last van, misschien? Nou, is dat iets wat een soort alarmbel die voorzichtig
0: gaat? Dat is wel iets wat je in de gaten moet houden als econoom en als belegger ook. Want wat bedrijven ook aangeven, niet overal in het land, maar je krijgt het wel vanuit verschillende hoeken te horen, dat die consument meer prijsbewust wordt, prijsgevoeliger wordt, beperkt de mate, zeggen die bedrijven, waarin wij die hogere kosten kunnen doorberekenen.
1: Ah,
0: daar moet je scherp op letten. Nou,
1: dan gaat de winst
0: omhoog. Dat is wel iets wat ik in de komende edities waar ik op ga letten. Want als je dit op grotere schaal gaat horen, dan is het heel belangrijk. Want als kosten blijven stijgen, en die stijgen voor bedrijven, en ze krijgen steeds meer moeite om die door te berekenen naar die consument, tenzij de productiviteit in Amerika spectaculair gaat stijgen, dan kan het heel snel ten koste gaan van de winstgevendheid. En dat vinden de beurzen dan weer niet goed.
1: Nee, dan krijgen we weer sombere berichten. Dankjewel, Edin Mujadzic. En wil je geen enkel economisch inzicht missen, dan abonneer je natuurlijk op de podcast van Macro met Boot en Mujadzic.
2: Blik op de wereld.
1: Deze maand is het 3 jaar geleden dat Azerbeidzjan Nagorno-Karabakh heroverde. En in die enclave herinnert steeds minder aan de Armeense aanwezigheid. Zelfs plaatsnamen worden inmiddels hernoemd. Ons buitenlanddirecteur Mark van Hoogveld die volgt dat helemaal voor ons. Goedemiddag, Mark.
3: Goedemiddag, Mark.
1: En Nagorno-Karabakh, een enclave. Maar help me nog even ook weer, wat was het allemaal?
4: Ja, wie in de jaren 90 de implosie van de Sovjet-Unie een beetje volgde, die zal het voor diegene zal het geen onbekende naam zijn. We gaan naar Azerbeidzjan aan de Kaspische Zee. Daar dat grenst aan Armenië, Azerbeidzjan. Binnen Azerbeidzjan is was een autonome enclave waar voornamelijk Armeniërs woonden.
1: Ja.
4: Daar hebben Azerbeidzjan en Armenië verschillende oorlogen over gevoerd. De laatste was in 2023. In 2 dagen liepen de Azeri's de Armeniërs onder de voet. Een enorme exodus van 100.000 Armeniërs volgde. En die zitten nu in Armenië.
1: En langzaamaan begint het opgenomen te worden in het grote moederland, hè?
4: Ja, en niet zo'n beetje ook. Ja, daar gaat ook heel veel geld tegenaan. De Azeri's pakken dat heel erg voortvarend aan. Dat begon natuurlijk al in 2023, direct na de inname van de enclave. Met het opblazen van kerken, het wegvagen van dorpjes, begraafplaatsen. En dat is eigenlijk niet opgehouden. Die Armeense cultuur die wordt een beetje uitgegumd door de Azeri's. Tegelijkertijd, er wonen volgens VN-functionarissen nog misschien 1000 van de oorspronkelijke 120.000 wonen er nog daar. Tegelijkertijd is er een soort proces van, wat ik maar zal noemen, Azerificatie op gang gekomen. Azerbeidzjan die gooit er heel veel geld tegen aan. Grote infrastructurele projecten. Weidse, nieuwbouwdorpen.

0: geometrisch aangelegd. Snelwegen, luchthavens. Ja, en nu ook de plaatsnamen.
1: Ja, die plaatsnamen, precies. Dat is natuurlijk. Donald Trump doet dat ook altijd. Als hij ergens komt, zegt hij: laten we dit voortaan Trumpland noemen.
0: Klopt.
1: Maar is er nog wel iets van het Armeense verleden, wat behalve die 1000 mensen die dan nog overgebleven zijn?
0: Nou ja, behalve al die vluchtelingen is er heel weinig wat nog aan Armenië herinnert. Er is nog een soort Mount Rush-achtig monument, het nationale monument van Artsakh, zoals Nagorno-Karabakh heette. Maar volgens mij staat ook dat op de nominatie om gesloopt te worden.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk, het is bijna een soort etnische zuivering wat er plaatsvindt.
0: Ja, dat is het eigenlijk wel. Maar als je dat zegt, dan krijg je meteen een brief van de Azerbeidzjaanse ambassade dat het niet zo is.
1: En dan moet je even het adres op onze website opzoeken.
0: Hun personeel, ze weten ons wel te vinden.
1: Ze weten ons wel te vinden, ja. Hoe reageren ze in Armenië? Want dat is natuurlijk iets wat ze eigenlijk zelf misschien al zagen aankomen en vreesden.
0: Ja, nou normaal staat Armenië op zijn achterste benen als het Nagorno-Karabakh betreft. De laatste jaren worden ze steeds stiller. En dat is grotendeels pragmatisme. Armenië heeft niet zoveel in de melk te brokkelen. Het ligt ingeklemd tussen allemaal vijanden. Tussen Turkije in het westen, Azerbeidzjan in het oosten, in het noorden. Daar zit Georgië een beetje tussen. Heb je Rusland in het zuiden, Iran. Eigenlijk willen ze het dossier achter zich laten. En ze willen gewoon goede betrekkingen hebben met Azerbeidzjan. En ze willen economische integratie in de regio.
1: Ja, en op de achtergrond, ik noemde zijn naam net al even per ongeluk. Donald Trump speelt ook hier nog een rol in.
0: Ja, waar speelt hij geen rol in? Donald Trump, in augustus 2025 nodigde hij de Azerbeidzjaanse president Aliyev en zijn Armeense collega Pashinyan uit in het Witte Huis. Hij wilde dat ze vrede sloten. Nou, dat kwam er niet van. Wel kwam er een intentieverklaring. En ja, sindsdien zijn de relaties aanmerkelijk verbeterd. Niet in de laatste plaats doordat in datzelfde Witte Huis die dag ook een project werd geantameerd. Het Trump Route for International Peace and Prosperity.
1: Ja.
0: En dat staat bekend als de Trump-snelweg. En dat is een 42 kilometer lange corridor die Azerbeidzjan via Armenië verbindt met een Azerbeidzjaanse enclave of exclave en Turkije. En het belang daarvan voor de Zuid-Kaukasus mag niet onderschat worden. Het is een economische corridor.
1: Ja.
0: Die eigenlijk Centraal-Azië, Turkije en Europa met elkaar verbindt. Zonder Russie, zonder Iraniërs en zonder Chinezen.
1: De laatste route waar dat nog mogelijk is. Dus eigenlijk is voor ons ook een hele nuttige route die daar aangelegd is.
0: Ja, in principe wel, ja.
1: En hoe gaat het nu verder? Loopt dit af of is dit iets wat zich blijft voortslepen of langzaam uitdooft?
0: Hebben we het over de route?
1: Het hele conflict met Nagorno-Karabakh natuurlijk.
0: Ik denk dat Nagorno-Karabakh voornamelijk nog bestaat in de geschiedenisboekjes en in de harten van 100.000 Armeense vluchtelingen, en dat we er verder weinig over zullen horen nog.
1: Oké, dat is een somber einde. Maar toch dank, buitenlandredacteur Mark van Harreveld. De Zakenlunch. En dan bespreken wij altijd het belangrijkste zakelijk nieuws van dit moment. Vandaag met Dick Naafs, de voorzitter van Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen, en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Dick, laten we bij jou beginnen. Jij wilde het hebben over een PwC-rapport dat vanochtend uitkwam in Nederland ieder jaar minder aantrekkelijk wordt voor het bedrijfsleven. Is dat ook jouw ervaring?
2: Niet direct, maar het verhaal wat ze opschrijven, het onderzoek wat ze doen, dat pakt ze wel mijn aandacht.
1: Ja?
2: Te meer omdat ze zeggen, joh, waar VNO en CW al jaren voor pleit van, hou gewoon die belangrijkheid van het bedrijfsleven in stand. En zorg ook dat de ministeries aansluiten. Want zij zeggen gewoon met het onderzoek van, joh, ze zien vooral een groot verval in wat volgens Baarsma, de opsteller, traditioneel de grote kracht van Nederland is. Dat was eigenlijk bestuurlijke betrouwbaarheid en slagkracht. En ze zien dat de kwaliteit van de instituties, regelgeving, effectiviteit van de overheid gewoon op het laagste niveau in 7 jaar zit. En ja, wat je voor gevoel krijgt is, pas op dat die kikker niks in de gaten heeft als hij in een pannetje, sorry dat ik het vergelijking, maar uiteindelijk is het dood. Ja. En ik vind dat we met z'n allen wel moeten zorgen dat we de handen ineens slaan en echt in landsbelang moeten gaan werken. Want dat is wat dit rapport ook weer zegt. En daar kan niemand tegen zijn dat we alert moeten zijn en
1: Elkaar
2: moeten optrekken.
1: Het allerleukste vind ik trouwens, je bent een man van de grafische industrie en je hebt krantenknipsels meegenomen. Ja. Niet aantekeningen zoals Edin, die heeft dat in zo'n schrijf. Hoe heet zo'n ding eigenlijk? Zo'n apparaat waarin je aantekeningen digitaal op het scherm maakt.
2: Een elektronisch notebook,
1: dat is het woord wat ik niet kon bedenken. Maar heerlijk, een stapeltje krantenknipsels, net als vroeger, hè? Een beetje nostalgie.
2: Ja, nou ja, kijk, ik ben vertegenwoordiger grafische industrie. En dit maken wij en dat zien wij en dat voelen wij. En daar halen we gewoon mooie dingen uit. Dat lees ik ook nog steeds buiten alle online berichten, et cetera.
1: Absoluut. Stan, we hebben het over dat PwC-rapport, wat best een somber beeld schetst. Crisis in slow motion, schrijft het Financieel Dagblad. Zie jij dat ook zo?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, als je inderdaad kijkt naar het vestigingsklimaat, zoals we dat zo mooi noemen in Nederland, dan zie je dat er natuurlijk al veel CEO's en bedrijven daar negatief eigenlijk over zich hebben uitgelaten. En dat er ook natuurlijk een aantal beursgenoteerde bedrijven zijn geweest die de laatste jaren ons land hebben verlaten. En ik zie die trend nog niet zo snel keren. Laten we hopen dat wat we nu hebben, dat we dat in ieder geval vast kunnen houden. En dat we op termijn toch weer teruggaan naar een positieve ontwikkeling daarin. In plaats van een negatieve ontwikkeling. Maar goed, als je dan kijkt weer wat er voor Prinsjesdag staat te gebeuren, dan houd ik toch mijn hart vast. Want dan zie ik dit niet primair bovenaan de lijst met doelstellingen staan van het huidige kabinet.
1: Want wat mis je dan als allerbelangrijkste item?
3: Nou ja, dat heeft natuurlijk weer met fiscaliteit te maken. Het is Business News Radio, dus we kijken vaak naar hoe fiscaal vriendelijk is een land ook. En daar zien we nou niet dat Nederland voorop loopt, zeg maar, voor ondernemers.
1: Nee, en jij wilde vandaag even een rondje macro-nieuws doen, Stan.
3: Ja.
1: Weinig te doen op de beurs, dus wat valt er voor jou dan op?
3: Ja, je had net de macro-econoom die micro gaat. Dus laat dan maar de micro-bedrijfseconoom macro gaan. Inderdaad, het werk van Edin een beetje overnemen. Ik wil me dan met name even op Europa focussen. Want we kregen nogal wat cijfers van Eurostat te verwerken. Met name zagen we dat de producentenprijzen toch in juli weer fors waren opgelopen. En dat kwam met name door energie. Nou, als je daarvoor zuivert, dan zag je dat ze gelijk bleven. Maar juist dat zuiveren van, we kijken naar de kerninflatie. Op een gegeven moment wordt dat toch lastig voor centrale bankiers als je een structureel hoge energieprijs natuurlijk te verwerken krijgt. Want uiteindelijk gaat dat wel doorwerken in transport en lonen en dienstenprijzen en de inflatieverwachtingen dus. En dat zien we dus ook weer parallel daaraan. Die inflatieverwachtingen die blijven toch hoog, waardoor ook de lange rentes oplopen. Want beleggers willen gecompenseerd worden voor het feit dat ze een hogere inflatie verwachten. En voor de ECB betekent dit dus ook dat ze voorzichtig moeten blijven, zolang die economie veerkrachtig is. Want we zien wel tegelijkertijd dat de PMI's, dus de dienstensector en de industrie in Europa boven de 50 blijven. Dus verwachten nog zeker nog groei, ook dit kwartaal. Maar het zal wel lastig worden om te zien wanneer die inflatie te hard gaat worden, dat het ook daadwerkelijk de economische groei in de weg gaat zitten. En in dat kader hebben we morgen de banencijfers in Amerika. We zagen al dat de ADP-banencijfers gisteren ietsje tegenvielen. Ja, dan wordt het toch lastig voor Kevin Warsh om vol te houden dat de rente verhoogd moet gaan worden op het moment dat de arbeidsmarkt in Amerika het moeilijk gaat krijgen.
1: Kijk aan. Edin, wat denk je? Kan deze, als je een keer met vakantie wil, kan Stan dan invallen voor macro?
4: Hij krijgt van mij nu een
1: 9,5. 9,5?
4: Dus het is heel, heel erg goed.
1: Is dat ergens een afrondingsfoutje in?
4: Nog net geen 10, maar goed.
3: Okay. Ik doe mijn best, Edin.
1: Dan gaan we snel door naar het volgende. Stoppen op de hoogtepunt altijd, Stan. Dick, jij wilde het nog hebben over een watermerk. Want AI-teksten die hebben tegenwoordig onzichtbaar een watermerk. Dat zou je misschien, je ziet het niet. Dus hebben we er geen last van, denk ik altijd. Wat vind jij daarvan?
2: Nou ja, kijk, wat ik daarvan vind is dat iedereen op zoek is naar documenten die origineel zijn. Ja. Het werkt fraude in de hand als we dat niet goed controleren. En het leuke is dat AI, de nieuwste technologie waar we momenteel in leven, dat ze het nu over een watermerk hebben. En ik moet zeggen, ik krijg dan toch een beetje een glimlach op mijn gezicht, want dat woord watermerk is al een paar honderd jaar oud. Ja. Dat werd gebruikt in de papierindustrie. Als je je diplomaatje, als je die nog hebt, tegen het licht houdt,
1: dan zie je
2: dat lichtere deel. Nou, dat heeft met het proces met die zeef en water te maken. En toen dacht ik, hoe mooi is het dat die grafische industrie ook met het benoemen van de nieuwste technologieën nog steeds hier dan historisch zijn waarde en zijn positie nog heeft.
1: Zelfs als de sector bijna zou verdwijnen, leeft dan toch dit idee het voort.
2: Die blijft altijd bestaan.
1: Ja, dat dacht ik al dat je dat ging zeggen. Nog heel even terug naar Stan. Jij wilde het nog hebben over private equity huis CVC. En dat heeft $10 miljard opgehaald. Meer dan de vorige keer. Is dat belangwekkend om te noemen?
3: Nou, dat is duidelijk positief nieuws voor CVC. En je zou primair ook denken voor de private equity markt. Want het is natuurlijk een groot private equity fonds. Maar als je ziet waar het voor opgehaald wordt, die 10 miljard dollar, dan is dat voor een secondary fund, zoals ze dat noemen. En dat is eigenlijk bedoeld om eigenlijk private equity bedrijven en fondsen op te kopen die op dit moment niet de liquiditeit in de markt vinden door bijvoorbeeld beursgangen of andere strategische activistische overnames, zeg maar. Dat betekent eigenlijk gewoon dat veel van de private equity markt zegt, joh, het is nu niet interessant om tegen de huidige waarderingen het bedrijf van de hand te doen. Dus ze willen doorrollen. Maar als jij bestaande beleggers hebt die toch cash willen hebben, dan bestaan dus dit soort secondary fondsen waaraan je kan verkopen. Dus aan de ene kant is het voor CVC positief nieuws dat ze zoveel geld uit de markt halen. Ja. Het is wel 50-50 nieuwe klanten, bestaande klanten. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel een teken aan de wand dat dit soort fondsen groter worden. Want het geeft ook aan dat, zeg maar, de primary markt van private equity gewoon niet goed draait op dit moment, waardoor er een secondary markt moet bestaan om dit soort primaire fondsen over te gaan kopen.
1: Ja, ik denk dat we er voor vandaag bij laten. Stan Westerterp, dankjewel van Bond Capital Partners. Edien ook, je was er nog even bij, dankjewel. En de AEX die staat ondertussen op 1099.3. Dat is 14 in de min. Om 1 uur krijgen we een update van onze beursnieuws erover. En zometeen gaan we uitgebreid in gesprek met de voorzitter Dick Naafs van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. Hoe kijkt hij naar het monopolie van PostNL?
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Leden van de Staten-Generaal.
7: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
12: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
11: Nigayo Wijnen
12: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
11: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
15: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
16: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
15: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
17: We must face the facts.
15: Eén beslissing.
18: Why should I trust you?
15: Die de geschiedenis veranderde.
19: The wrath of nature is real.
15: Pressure. 10 september in de bioscoop.
20: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
21: BNR Verkeer.
22: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file in het land, onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Prins Klausplein staat een vrachtauto met pech. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Verder nog een kapotte auto op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Dan nog de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Daar staat een geschaarde auto met aanhanger op de rechte rijstrook. Daarom is die afgesloten tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Je vertraging is hier 15 minuten. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Duitse grens richting Groningen bij hectometerpaal 245,2. En de A16 Rotterdam-Breda bij 50,0.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die 3 jaar geleden overleed door euthanasie, hebben recht op openheid, vindt de rechter. Een groep artsen stuurde een brief aan het OM waarin de ouders de schuld kregen van haar dood. De ouders mogen die brief nu inzien met de namen van de artsen die hem ondertekenden. Natuurorganisaties zijn niet tevreden met het plan dat minister Van Essen heeft voor natuurherstel. Ze zeggen dat de droogte wat duidelijk heeft gemaakt dat er veel meer moet gebeuren. Bijvoorbeeld extra bomen planten en meer ruimte maken voor water. Dat is ook afgesproken in Europa. Zeker 9 mensen in Nederland zijn besmet met het West Nijl-virus. Dat zegt het RIVM. Het West Nijl-virus wordt verspreid via muggen. De meeste mensen merken er helemaal niks van, maar een deel krijgt koorts. Iemand in Utrecht is er zelfs aan overleden, maar de kans dat dat gebeurt is erg klein. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds. Dat staat in uitgelekte Prinsjesdagstukken die RTL heeft. Het Groeifonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in. Het is bedoeld voor nieuwe projecten die de economie op den duur sterker maken. En het plan van Brussel voor soepele klimaatregels helpt bedrijven niet om kosten te besparen. Wel zorgt het voor veel meer CO2-uitstoot, zegt het Centraal Planbureau na doorrekening. Brussel wil de bedrijven tegemoetkomen die klaagden over de regels. Het CPB vindt dat het klimaatbeleid ongeloofwaardig wordt door de versoepeling. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het regent op veel plekken. Vanmiddag wordt de regen minder en breekt zo nu en dan de zon door. Ook vanavond blijft het rustig. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Moeten grafische bedrijven toch echt gaan wennen aan de digitale wereld? Of is de sector gewoon springlevend? Dat laatste gaan we zoals antwoord krijgen. Voorspel ik je in BNR Zaken doen.
23: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
24: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
25: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
26: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
27: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
28: Paul Hanen, Maarten de Gruiter, Roxanne Kwant, Marcel Hensma en Gerard Timmer zijn vrijdag te gast in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden uit vanuit Hotel Okura, Amsterdam.
29: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp.
31: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. De top van Nederland.
17: We lezen kranten en tijdschriften tegenwoordig massaal digitaal. Communiceren online, de post valt steeds later op de deurmat. Evengoed zijn er nog wel 600 bedrijven, ruim 600. Die worden vertegenwoordigd door het Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen. Dus de sector bestaat nog wel die zich met papier bezighoudt. Zij zijn ervan overtuigd dat print nog lang niet dood is. En de vraag is natuurlijk, hebben ze gelijk of wint online het uiteindelijk toch van papier? Gaan we het over hebben met Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. En je stond net met een knipsel van het Financieel Dagblad in je hand. Je hebt een heel stapeltje meegenomen. En zei je, dat is de allermooiste krant. Vertel ze als je hem zo... Ik pak er even bij. Als je, waar moet ik naar kijken? Dat je zegt, dit is zo'n mooi gedrukte krant. Dat zie je meteen als...
1: Nou ja, kijk, als je kijkt naar de kwaliteit van hoe het FD gedrukt wordt... en met name de fotografie, en kijk dus gewoon even puur naar het grafische kwaliteitsproduct... Hè, dan springt het papier in het oog. Maar ook met name gewoon hoe de afdrukken en de lithografie is gedaan. Het is gewoon een prachtig voorbeeld van heel mooi vakmanschap... elke dag op de mat ligt.
17: Ja,
1: dat is het...
17: En je ziet wel bij andere kranten over het FD, want het is roze papier.
1: Ja.
17: En daar hebben ze dan kleurenfoto's op, waar dat roze natuurlijk doorheen moet schijnen, maar dat zie je helemaal niet.
1: Nou ja, dat is de techniek.
17: Dat ze dat heel mooi weten weg te halen.
1: En dat werkt heel erg positief in de kwaliteit. En met name het drukwerk is gewoon fantastisch.
17: Als je zo naar de krant kijkt, leidt dat niet enorm af als je hem probeert te lezen?
1: Nee.
17: Het lijkt mij, als je denkt, oh, wat een heerlijk papier. Dat je nauwelijks meer aan de artikelen toekomt. Ja, jij bent zelf heel lang al in de grafische sector actief. Vorig jaar ook als voorzitter weer voor 2 jaar verlengd. Wat was de reden dat je dacht, ik blijf nog even bij het KVGO?
1: De reden is dat ik eigenlijk zelf al denk, je moet iets 3 tot 7 jaar doen.
17: Ja.
1: Niet als ondernemer, maar wel in het bestuurlijk wereldje. En daar wil ik me eigenlijk ook altijd aan houden. We zijn 4 jaar geleden echt op gang gekomen met een stukje transitie in onze branche, maar ook voor het KNVGO. Je doet er toch best wel lang over voordat iedereen je kent en jij iedereen kent. En als je nu nog even 2 jaar gebruik kan maken van van het netwerk, van die contacten, om de club, de vereniging gewoon daar te brengen waar we met z'n allen graag naartoe willen, dan heb ik nog voor 2 jaar getekend.
17: Ja, maar willen is het ook wel weer mooi. Waar willen we met z'n allen naartoe? Ja, niet wij, maar jullie?
1: Ja, we komen uit een branche die best wel jaren van teruggang heeft gehad. Maar waar we een aantal jaar geleden hebben gezegd, jongens, we gaan niet kijken naar het verleden. We gaan met name kijken naar de toekomst. Wat hebben we nog te bieden, ook als branche, maar ook als drukkerijen aan de markt? En hoe kunnen we als KVGO daarin ondersteunen? En niet om ons weer opnieuw uit te vinden. We zijn gewoon op basis van een hele mooie historie bedrijven die er zijn, hebben we gewoon weer een start gemaakt om die leden weer op te zoeken. Weer te werken aan de bewustwording van ons prachtige vak.
17: Mm-hmm. Ja.
1: En die weg zijn we ingeslagen met 1 doel. Dus alles wat we doen, kijken we naar 1 ding. Is dat in het belang van onze leden? Dat is voor ons de lijn waarom... En dat werkt.
17: En wat is het grootste belang van de leden op het ogenblik? Want ik stel me voor, vroeger had iedereen een krant. En dat was een papieren krant. En er kwamen wat tijdschriften in het weekend. Het waren papieren tijdschriften. Ja. Het lijkt mij lastig om enthousiast over de toekomst van die sector te praten.
1: Natuurlijk.
17: Maar het lukt jou wel. Maar...
1: Nou ja, nee, maar ook als grafische ondernemer en ook als collega grafische ondernemers en KVGO hebben we dat natuurlijk jarenlang ook gevoeld. En hebben ook gedacht van ja, jongens, het wordt minder. Maar uiteindelijk hebben die grafici, die ondernemers, die hebben altijd uitwegen gezocht en altijd gekeken, oké, als ik niet naar links kan, kan ik naar rechts. We hadden, en dan praten we over een tijdje terug, werd er nog in lood gewerkt. En dan dacht iedereen, ja jongens, als DTP opkomt, ja, dan is het gedaan met prepress of whatever. En achteraf gezien...
17: DTP, wat was het ook weer?
1: Ja, dat is het digitaal opmaken op een... De eerste appeltjes waar niet...
17: We spreken nu van de jaren 90 zo'n beetje.
1: Ja.
17: Ja.
1: En dat heeft uiteindelijk door de tijd heeft dat zich opgelost. En dat is ons ook weer overkomen in de grafische industrie. Wij overleven door te ondernemen. En, mm-hmm. en te geloven in die... Nou ja, kijk maar, ik heb hier een verpakkingetje voor thee meegenomen. Mensen zijn zich gewoon helemaal niet meer bewust dat die theeverpakking, maar ook die sign wat we zien op de straten, de etiketten, boeken, kaarten, reclamemateriaal. Er is zoveel gaande in die grafische industrie. 3,3 miljard, waarvan de helft naar het buitenland gaat. Wij blijken dus als Nederlandse bedrijven ongelooflijk goed en concurrerend te zijn, nog.
17: En die 3,3 miljard, dat is niet het geld gaat niet naar het buitenland, maar het product gaat naar het buitenland.
1: Die 3,3 miljard is de omzet die we met z'n allen maken, waarvan ongeveer de helft naar het buitenland wordt geëxporteerd. Ja. Exact, ja.
17: En dus eigenlijk zeg je, er is niks aan de hand, want het gaat heel lekker met ons.
1: Er is altijd veel aan de hand. Want de wereld verandert. Productietechnieken veranderen. En de regelgeving met name heeft ons als KVGO veel meer bewust gemaakt wat een rol we kunnen spelen voor die leden. Want er komt echt veel op ze af. En je wordt daar soms heel nerveus van. Als ondernemer ben je al af en toe best wel gespannen of je je omzet haalt. Of je gezond kan blijven als bedrijf. Mm-hmm. En die regelgeving maakt je gewoon een stuk nerveus. En als er dan brancheverenigingen zijn die kunnen uitleggen van joh, het zit zo in elkaar, je kan er zo mee overweg, of we regelen met een aantal collega's bij elkaar hoe gaan we ermee om, ja, dan krijg je weer een stukje rust en vertrouwen. En dat is een rol die we heel graag willen spelen.
2: Want wat is een vraag waar grafische ondernemers bij jullie mee aankloppen? Waar worstelen ze nu mee?
1: Nou ja, kijk eens, de Europese wetgeving, want op een gegeven moment praat ik even over kranten, dat ze ineens gingen roepen single-used principe. Dat wil zeggen dat je mocht niks meer maken wat je één keer gebruikt.
2: Ja, dat is een krant.
1: En dat is een krant. Dus als je daar niet alert op bent, dan kan je straks hele rare dingen krijgen. Dus daar moet je wel op tijd tegen ageren. En zeggen, jongens, die krant, ook hier het FD en het NRC meegenomen heb, noem maar op. Ja, die wordt talloze malen weer gerecycled. Dat bij wijze van spreken, dat soms dat papier wel 20 keer opnieuw in de kringloop komt.
2: Oké, dan leest niet iedereen de krant 20 keer, maar dan wordt het uiteindelijk wc-papier via een paar tussenstapjes.
1: Dan wordt het uiteindelijk krijgt het een andere functie.
2: Ja, zoiets. Ja, toch? Dus op die manier wordt het gericht. Ja. Is dit overigens wel opgelost met Europa? Of hangt dat nog boven de markt?
1: Nee.
2: Wat is er iets anders waar ondernemers nu zich zorgen over maken?
1: Ja, kijk, laat zo zeggen, er zijn voor ondernemers, ze noemen het dan populair, heel veel uitdagingen. Maar ik denk met name voor de ondernemers is een stukje regelgeving. Waar ze zich allemaal aan moeten voldoen. Die ondernemers die willen gewoon ondernemen. Die willen gewoon bezig zijn. Die zijn echt wel bewust van milieu. Die zijn echt wel bewust van hoe ze met hun mensen en et cetera om moeten gaan. Nou, alles wat erbij komt kijken, ja, daar moeten we als KVGO alert op blijven. Ik kan allerlei afkortingen noemen.
2: Doe dat zeker niet. Nee, maar als je het woord milieu zegt, het lijkt me inderdaad, dit is een soort chemische industrie, hè, drukkerijen.
1: Dat is het ook niet meer.
2: Nee?
1: Nee.
2: Daar zitten toch allemaal stoffen in om te zorgen dat het papier blijft en dat het goede kleur krijgt.
1: En weet je, dat vind ik altijd zo leuk. Ik vind het ook leuk dat je het zegt. Want dat is dus het imago wat we hebben. En dat is waar wij echt hard aan werken om gewoon te laten zien van jongens, die tijd ligt echt achter ons. En er zijn allemaal oplossingen. Want je kan het ook als ondernemer, je kan het op een gegeven moment ook niet meer verkopen als je gewoon een ondernemer bent die te veel ons milieu belast. En dat zijn een van de topics in onze grafische industrie. Hè, waar op inkt, op schoonmaakmiddelen, op gebruik van materialen, waar ongelooflijk veel aandacht aan recycling. Ja, en aan de footprint. Die footprint is vele malen lichter dan de digitale wereld waarin we nu leven.
2: Oh ja?
1: Ja, dat is die. Dat is echt onderzocht. We belasten het milieu.
2: Je kan beter een fysieke krant lezen dan een online krant.
1: Nou ja, zover wil ik niet gaan. Maar ik zou bijna durven zeggen dat we die kant wel weer opgaan, ja. Oh, een beter krantje lekker, kom ik zo meteen wel op terug. En moet wel betaalbaar blijven. Dus,
2: vertel.
1: Dat is het volgende onderwerp.
2: Ga je gang, het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, kijk, de kranten, et cetera. Het moet wel op een gegeven moment op de mat komen.
2: De bezorgingen. Ja, dat is snel. Ja, daar kunnen we zo meteen inderdaad wel eens even over gaan hebben. Want daar speelt natuurlijk ook van alles. En dat heeft ook te maken. Ik heb af en toe een beetje een somber beeld wat ik schets. Maar corrigeert me een beetje opgewekt.
1: Daarom mag ik hier zijn. Ja. Dus om het even te weerleggen.
2: Maar de Nederlandse postmarkt die krimpt natuurlijk al jaren. En post heeft heel veel met drukwerk te maken. Niet alleen, maar voor een groot stuk wel. Ja. Dat blijkt ook uit cijfers van de ACM. Die zeggen het krimpt hard en dat blijft ook gaan. Is het dan niet zo dat je op een goed moment moet besluiten, ja, de toekomst is gewoon digitaal. En ik hield van papier vroeger, maar dat is kennelijk van de generatie hiervoor. Voor het grootste natuurlijk.
1: Ik ben blij dat je dat, niet helemaal blij dat je dat zegt, maar dat is een beetje de beleving van mensen. En wij proberen ze juist gewoon, en niet alleen, maar ook als ondernemers en als branche gewoon kenbaar te maken. Natuurlijk zit die grafische branche in een stuk transitie. En er is heel veel veranderd van print naar digitaal. Maar wij zien ook steeds meer geluiden en tekenen hoe belangrijk het lezen is voor jongeren. Hoe belangrijk er, en nu wordt gezegd, jongens, als Dat men weer teruggaat naar boeken. Dat er weer schoolagendas worden gemaakt. En dat is niet dat je wil preken voor je eigen parochie, wel een beetje. Maar wij willen de grafische industrie door die transitie heen, als KVGO, voor zover we dat mogen doen, helpen om toch op tijd weer klaar te zijn voor de toekomst. Want die toekomst ziet er voor bepaalde sectoren in onze branche gewoon fantastisch uit. Mm-hmm. Dat zien we, dat voelen we, dat merken we. En de drukwerkbranche zal wat meer een niche-markt worden, maar er zullen nog altijd bedrijven zijn, grote drukkerijen die in grote oplages. Ja, het zei ik net al, het is fantastisch dat er nog steeds mensen zijn die journalisten zijn, die dingen verzamelen, die dat mooi op laten maken. En dat jij op een moment dat heerlijk verzamelde materiaal door kan bladeren. En dat zal op een moment weer een soort herontdekking worden. Daar geloven wij gewoon in.
2: Ja, en in een bijzin zei je ook iets heel fijns, dat de schoolagenda terug is. Ik had dat nog niet helemaal door, maar nee. Dat heeft met leeftijd misschien te maken. Dat is iets wat je zou missen, toch, als je dat niet hebt op school?
1: Ja, nou ja, wij zien gewoon steeds meer dat een stukje beleving speelt ook een rol. En nogmaals, dat zeggen mensen, ja, die Peter praat alleen maar. Maar het is gewoon zo. En daar houden we ons aan vast. En daar willen we gewoon mee door. Ja, klaar voor zijn.
2: Hoogste tijd om eens even een dilemma voor te leggen over iets waar je al een beetje op hintte.
1: Ja.
31: Het dilemma.
2: De monopoliepositie van PostNL die is een grote bedreiging voor de grafische sector. Of grafische bedrijven moeten gewoon accepteren dat een afnemende vraag naar post en print uiteindelijk het echte probleem is. Ja, is het het monopolisme of gewoon de verandering in de samenleving?
1: Ja, dat is.
2: Je mag nu heel ongenuanceerd het een of het andere kiezen. Gaan we daarna toelichting doen.
1: Is het monopolisme of verandering in de samenleving? Dat zijn eigenlijk twee vragen.
2: Ja.
1: Kijk, PostNL was en is nog steeds wel voor mij onze nationale
2: trots. Dat is het. Door nationale trots, oké.
1: Post had een functie. Iedereen kende het postbode. Post was ook voor onze grafische industrie. Daar werkte je mee samen. Dat was een verlengstuk van je bedrijf. Post, dat waren gewoon je vrienden.
2: Mm-hmm.
1: Daar kluste je mee. Daar kon je om 11 uur samen je spullen brengen. En als je een beetje, dan was de volgende dag verspreiden ze het voor je.
2: Ja.
1: En dat was nodig in die grafische industrie. Nou, kan het allemaal minder zijn geworden, en dat is het ook. Maar je moet oppassen dat als je nu, hè, en dan praat ik even over de fusie tussen Cent en PostNL.
2: Ja, die achteraf niet mocht, maar die wel gebeurd is.
1: Ja, die niet mocht, laat ik zo zeggen. Die blijkbaar wel mocht, maar achteraf gezien van de rechter niet. En ook de ACM heeft gezegd, jongens, dit kan gewoon niet. Kijk, de praktijk is, hè, om even er dwars doorheen te gaan, als de Belastingdienst nu zijn enveloppen verstuurt, komen ze er nu achter dat die fusie niet heeft opgeleverd. Dat voor redelijke prijzen met een prijsindexstijging wel iets meer voor de postzegel gaan betalen. Maar die komen er nu achter dat ze gewoon 3, 4, 5 keer zoveel voor die postzegel gaan betalen. En dat was natuurlijk niet de bedoeling.
2: Nee, en daar het argument om die twee te laten samengaan, ja, dus om de concurrentie weg te gaan, was dan kan je goedkoper een landelijk dekkend netwerk maken voor de postbestelling. En in de praktijk hebben we een monopolist gemaakt die heeft gedacht, maar als we de enige zijn die erover gaan, dan kunnen we zeker voor de post waar geen regels voor zijn, want dat is natuurlijk de drukwerkpost van het bedrijfsleven, zullen we daar
1: de zakelijke post.
2: Dan ja, kunnen we daar de drieven lekker omhoog doen. Voor de mensen die net inschakelen, dan zeg ik nog even dat dit BNR Zaken doen is en dat je luistert naar Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je een krant maakt, of zeker een weekblad, en ineens word je geconfronteerd met de nieuwe postwet die de PostNL heel handig belobbyd is in Den Haag, denk ik, dat je dagen eerder klaar moet zijn met het maken van je tijdschrift.
1: Nou ja, buiten die kostenverhogingen, wat natuurlijk gewoon niet de bedoeling is geweest van deze fusie, daar hebben wij last van als grafische industrie, echt last. Is het natuurlijk wel zo, als nu het servicekader, zoals men dat noemt, en het is geen service meer als woord, dan kan je beter gewoon over kader spreken, waar je aan hebt te houden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de grafische bedrijven, de uitgevers, zeg maar op vrijdag hun voetbalblad moeten aanleveren, waar moet geschreven worden over de wedstrijd die pas zondag gespeeld wordt. Dan zijn we verkeerd bezig.
2: Ja.
1: En dat is wat er aan de hand is.
2: Maar speelt dit letterlijk zo?
1: Ja, dit speelt letterlijk zo.
2: Dat er tijdschriften niet meer gemaakt kunnen worden om op tijd bezorgd te worden?
1: Ja, en dat wordt ons als industrie opgelegd. En wij willen daarom, en dat zijn onze grootste bezwaren eigenlijk, dat voor ons gevoel worden we nauwelijks echt serieus genomen als grafische sector in die postwereld. En dat vinden we gewoon heel jammer en teleurstellend. En we willen niks verwijten of zeggen van. Maar dat is wat er aan de hand is. Wij moeten gewoon aan tafel met die post. het liefst dat het KNVGO echt met Pim Berends zichzelf om tafel gaat zitten. Even van jongens, hoe gaan we dit met elkaar oplossen? Wij hebben mensen aan boord binnen onze industrie, in het bestuur van KNVGO, maar ook als postcommissie. Daar zitten echt mensen die weten hoe ze dat zouden kunnen oplossen. Maar dan moet een PostNL wel open gaan staan om hun klanten, en dat is 80% van de zakenmarkt wat over de post loopt, komt bij onze industrie vandaan. 80%.
2: Ja.
1: Dus wij vinden het best wel gek dat je als post.
2: Maar als je PostNL belt, dan nemen ze de telefoon niet op?
1: Jawel, we hebben best overleg. En ik denk, we voelen dat er best wel aandacht is. Maar we moeten gewoon nu echt doorhalen. We moeten eerst met elkaar nu even om de tafel. Hoe richten we die markt in? Dat ook PostNL daar goed mee wegkomt. Maar wij ook, dat we inspraak hebben. En als wij er met elkaar uitkomen, dan kan je naar de minister toe. En tegen de minister zeg je, luister eens, hier zit nog een gat. Of daar moeten we een oplossing vinden. Maar de minister gaat niet met ons praten als we liggen te bakkeleien. Dat kan niet. Dan heeft hij een hekel aan gedoe, gaat hij niet opzoeken.
2: Dus de minister is Vincent Karremans, denk ik, in deze.
1: Ja, dat vindt het.
2: Ja, en die is altijd beschikbaar voor een quoteje met televisiecamera's erbij. Dus je zou denken, als er dan een lobbyclub voorbij komt, wil die misschien ook wel mee. Maar
1: je moet eerst zorgen dat je in grote lijnen met elkaar de toekomst in kan. En dan moet je even aankloppen.
2: Maar is hij niet een deel van de oplossing? Als je zegt, we hebben PostNL en die vinden het moeilijk om met ons samen te werken, dan heb je misschien de wet nodig.
1: Nou ja, misschien wel. Kijk, wij zijn niet tegen post. Wij zijn ook niet dat we vinden dat PostNL het moeilijk moet hebben of verliezen moet draaien. Maar dan moet je wel een gezonde basis hebben waarin je op lange termijn met elkaar als grafische industrie en als PostNL verder kan. En als bij wijze van spreken PostNL zegt, jongens, het is niet te handhaven zo. En dan moet door het ministerie gewoon wat bijgeplust worden. Ja, dan vinden wij dat ook prima. Wij zijn gebaat bij een gezond postbedrijf. Ja. Maar we zijn nog meer gebaat bij een gezond grafische ondernemingen.
2: Tuurlijk, dat zijn jullie zelf.
1: Ja, maar niet tegen onmogelijke hoge kosten waar we nu tegenaan lopen. Dat schaadt onze industrie echt.
2: Ja, want ik kan me goed voorstellen dat de oplossing is voor dat voetbalblad wat je net beschrijft, wat dan op vrijdag zijn kopij moet inleveren, zodat het op volgende week vrijdag of donderdag bij de mensen thuis kan liggen. De oplossing daarvoor is natuurlijk dat PostNL zegt, oh, we gaan een premium product introduceren voor mensen die op het laatste moment hun post willen versturen. Ja. Dat kan makkelijk.
1: Ja.
2: En dat zal misschien ook wel gebeuren.
1: Ja. Maar nogmaals, dat gaat dan met het busje mee. Ja, dat is niet de richting die we uit willen. Wij denken echt met onze mensen in onze industrie met onze mensen die daar echt dagelijks mee te maken hebben, daar moet je mee gaan praten. En op hoog niveau. En dan moet je echt proberen om uit je comfortzone te komen. Dan los je het op. Die kansen liggen. Dat hebben wij bij KVGO op meerdere fronten gezien. Toen wij weer aan het bouwen waren. Dat je moet niet weglopen voor je problemen. Je moet je kracht opzoeken. En die kracht hebben wij gewoon. Post heeft dat, wij hebben dat. Alleen die moeten elkaar zien te vinden en dan komen we eruit.
2: Ja, je zou natuurlijk ook, en ik begrijp ook wel dat er inmiddels een bedrijf is wat dat soort zaken aan het proberen is, kunnen zeggen, nou, dan doen we het wel zonder PostNL. We gaan het gewoon zelf bezorgen of met een andere partner,
1: ja,
2: nou
1: ja,
2: om weer iets van de concurrentie terug te brengen.
1: Misschien dat Post op een front daar ook over mee kan praten, maar dan moet het wel in goed overleg en gezamenlijk gaan en waar iedereen een goed gevoel bij heeft. En sommige dingen kosten doen pijn en andere dingen geven wel een goede mogelijkheid voor de toekomst. Ja, dat gaan we zien. We moeten wel echt slagen gaan maken.
2: Ja. Nou ja, bijvoorbeeld, er is een bedrijf dat folders huis aan huis verspreidt, Spotta.
1: Ja.
2: En die zeggen, weet je wat, als je bij ons de adreslepels laat printen, dan kunnen wij de rest voor je regelen. Ja. Dan heb je ineens een uitweg, heb je PostNL niet nodig. En dan is het monopolieprobleem misschien weg.
1: Ja, dat zou je denken. Maar je moet zorgen in zo'n klein land als Nederland, waarbij je wel voor iedereen kan zorgen dat het goed voelt. En dat is misschien een wat langere weg. Maar daar moet je in blijven geloven. En dat een rol voor Spotta en een rol.
2: Blijf dooi voor de polder is dit.
1: Ja, maar.
2: Dat klinkt soft als ik het zo zeg, ja, maar zo bedoel ik het niet.
1: Helemaal niet. Maar het werkt echt. Het werkt gewoon echt. En vaak worden dingen vooruitgeschoven of gedreven door een stukje angst, aandeelhouderswaarde, et cetera. Maar als vertrouwen in post en het vertrouwen in die markt er weer is, dan komen heel veel dingen vallen gewoon in elkaar. En daar zijn wij ook mee bezig. Maar moeten we wel aan tafel komen.
2: Ja,
1: en daarna met de minister.
2: En dat is dus met PostNL toch ook al moeilijk om aan tafel te komen. Van de minister verwachten niet zoveel, dus politiek. Ja. Met
1: nou,
2: Prins,
1: niet te negatief, want we halen in de Tweede Kamer echt goede resultaten. We hebben laatst ook de brief aan de koning geschreven, dus we krijgen voldoende aandacht.
2: En die brief aan de koning, dat was een noodgreep, omdat de minister niet reageerde. Ja. Dus,
1: nou ja, je moet een beetje origineel blijven om, maar je moet vooral wel een sympathieke en goede, maar wel duidelijke speler blijven. Dat de grens in die zin bereikt is, dat we wel alles op alles gaan zetten om aan tafel te komen om te zorgen dat dit opgelost wordt. Zo serieus is het voor ons wel.
2: Heeft de koning eigenlijk geantwoord?
1: Jazeker.
2: Een nette ontvangstbevestiging en ik stuur het door naar het ministerie?
1: Maar goed, er wordt altijd op een hele goede manier geantwoord. En zeker met zo'n mooie koninklijke club als het KVGO. Ja, dus dat,
2: ongetwijfeld heel mooi enveloppapier.
1: Ja. Ja.
2: Dat stel ik me zomaar voor. Ja, want, maar wat schreef de koning? Of is dat
1: de koning antwoordt zelf niet.
2: Nee.
1: Maar nogmaals, het is gewoon netjes dat je gewoon op een brief een reactie krijgt. En waar het ons om gaat, is dat je gewoon op een wat leuke manier aangeeft dat je een brief naar de koning schrijft. En dan denken mensen, ja, dat is op. Ja. Maar we hebben er wel aandacht door gekregen. En mensen waarderen dat. En niet dat we tegen mensen hun schenen willen schoppen. We willen gewoon de attentie hebben en de aandacht.
2: Ja. Ja. Nog iets van anderhalf jaar te gaan? Wat heb je dan bereikt, hoop je?
1: Nou, tot slot wil ik echt een pleidooi doen in onze industrie dat wij ook heel erg de jeugd opzoeken. We hebben altijd vergaderen met bestuur, we ook ledenraad. En we zijn op een moment gewoon naar het Grafisch Lyceum in Utrecht gegaan en daar hebben we vergaderd. En daar komen dan ineens heel veel grafische ondernemers binnen en die zien in één keer dat het een prachtig onderwijsinstituut is met nog mooiere jonge mensen. En dat was zo'n eye-opener dat daardoor stageplekken werden gecreëerd, dat daar weer een klas sprake is om weer een klas neer te zetten. En daar worden we heel enthousiast van. En wat ik heel fijn zou vinden is dat jongeren in de grafische industrie in de toekomst, als ze dat willen, 3 dagen gewoon lekker achter een computer mogen zitten, maar dat ze 2 dagen gewoon heerlijk hun handen kunnen gebruiken. Want we hebben het gevraagd.
2: Dat bestaat bij jullie.
1: En dat vinden ze leuk.
2: Hartstikke mooi. Ja. Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. En wil je meer gesprekken luisteren met de top van het Nederlandse bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld een gesprek met Martin van Eijk, voorzitter van Drive, Belangenvereniging voor Tankstations. Abonneer je dan gewoon op de podcast De Top van Nederland. Mis je geen enkele aflevering. Zometeen bespreek ik de laatste stand van zaken op de financiële markten met onze beursnerds. Dus blijf erbij bij BNR Zaken doen.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
9: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
8: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
9: Nou, praten over tech.
8: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
9: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
10: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
11: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
12: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
13: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in 1 systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
0: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
4: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
14: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik bedoel, de prijs blijft uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
15: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
16: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
31: In de BNR-app.
2: De Duitse economie gaat sneller groeien dan eerder verwacht. Het commissariaat voor de media ziet genoeg redenen om de stekker uit ongehoord Nederland te trekken. En Nederlanders hebben de Engelsen ingehaald als grootste groep buitenlandse huizenkopers aan de Spaanse costa's. Deze verhalen en veel meer vind je nu in de app van BNR. Snel naar de ANWB, naar Rijn Baartmans. Rijdt het inmiddels een beetje door weer in heel Nederland?
18: In de meeste gevallen rijdt het door. Er staat nu 30 kilometer file in totaal. Twee bijzonderheden, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Prins Klausplein. Daarom is daar de rechterrijstrook afgesloten en je vertraging 10 tot 15 minuten. Je hebt 20 minuten vertraging door een geschaarde auto met aanhanger op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmaat. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 56,6. De A16 Rotterdam-Breda bij 53,9. En de A27 Utrecht-Almere bij 108,5.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die overleed door euthanasie, gaan een tuchtklacht indienen tegen artsen die een brief naar het OM stuurden. In die brief kregen de ouders de schuld van haar overlijden. De rechter besloot vandaag dat de ouders die brieven in mogen zien, waardoor ze nu alle artsen ter verantwoording kunnen roepen. Zeker 9 mensen zijn in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen en komt steeds noordelijker. De meeste mensen merken er niks van, maar sommigen krijgen koorts en in Utrecht is zelfs iemand overleden. De besmettingen zijn vastgesteld bij mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen en bij een bloeddonor. Een verdachte van extreem misbruik via social media komt op vrije voeten. Hij zou onder andere meisjes hebben gedwongen om zijn naam in hun huid te kerven. Hij zat bijna een jaar in voorarrest en komt nu vrij tot zijn rechtszaak begint, op voorwaarde dat hij niet op social media gaat. Een boer in de buurt van Breukelen is toch overstag om zijn grond te verkopen aan netbeheerder Tennet, meldt RTV Utrecht. Er moet een hoogspanningsstation komen om iets te doen aan het overvolle stroomnet. De boer zou worden onteigend als hij bleef weigeren. En schapen en koeien mogen weer grazen op de polderdijken in Friesland en een stukje van Groningen. De grasmat was door de droogte slecht geworden, dus moest al het vee er een tijdje af, anders zou de dijk zelf beschadigd raken. Maar door de regen is het gras genoeg verbeterd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het overwegend droog met veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het tijdelijk droog en rustig, maar komende nacht begint de wind flink in kracht toe te nemen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Chipbedrijven die beleven een zware dag op de beurs. En van Australië tot aan Amerika in 35 jaar tijd is een Nederlands bedrijf uit Hengelo uitgegroeid naar een internationaal biogasmerk. Hoe breng je groene energiebedrijf internationaal nog verder? Gaan we zo vragen in BNR Zaken doen.
20: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
21: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
22: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
23: Onaf, denk ik.
22: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
23: Nou, daar ben ik toch af.
22: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997. Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
24: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
1: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren.
6: Je kunt ook van je laten horen.
7: Stel je vraag in de BNR-app.
17: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
25: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
2: Inderdaad, BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En we zijn toe aan de analyse van de financiële markten.
26: Beursnerd.
2: En daarvoor is weer aangeschoven onze beursnerd van de dag, Jochem Visser. Jochem, de AIX, staat hij in de plus of in de min?
27: Nou, hij staat op dit moment in de min, maar niet heel erg. Tiende in de min op dit moment, 1102 punten en een beetje. En de chipbedrijven staan weer mooi in de min. ASM 2,1% eraf, ASML 1,2% eraf. Want in de moderne marktstructuur is het natuurlijk niet mogelijk dat de een in de min staat en de ander in de plus als ze in dezelfde categorie zitten. Want wij handelen in emmertjes tegenwoordig. En daarom zien we ook het andere emmertje wat altijd communiceert met chippers, namelijk software, weer in de plus staan. Wolters Kluwer, 2,3% erbij. Dus laten we dan nu toch over chippers hebben. Even naar nummer 7 op de lijst van de grootste Amerikaanse bedrijven gaan.
2: Dat heb ik even niet paraat.
27: Nou, dat is Broadcom. Het chipaandeel dat niet zo bekend is als ASML en Nvidia. Maar dat verschijnt toch wat eerder op die lijst dan andere bekende namen. Want ja, zoals gebruikelijk in de chipwereld kwam het bedrijf echt met fantastische cijfers en verwachtingen. Verleden en toekomst. Maar toen dook het aandeel vervolgens weer in de min, zoals het hoort. Want zoals verwacht is het beter dan verwacht, maar niet zo goed als gehoopt. Net als bij Nvidia altijd gebeurt. De winst werd op jaarbasis 3 keer zo hoog. De omzet verdubbelde nagenoeg in het vorige kwartaal. Fiscale kwartaal. En het aandeel staat voor beurs nu al 3% in de min.
2: Maar dat betekent dat ze morgen of overmorgen en heel erg in de plus komen te staan, toch?
27: Nou ja, Mr. Market is manisch depressief, zoals ons is geleerd door de grote Warren Buffett. En iets wat jij onafhankelijk vast hebt gesteld, zoals jij mij eerder vertelde. Maar
2: hadden we het net over.
27: Maar dat blijft maar weer bevestigd, dus we zullen zien. Maar kijk, het grappige is dat, waarom dat nou zo is, de vraag naar de specifieke AI-chips die Broadcom maakt, die groeit harder dan eerder verwacht natuurlijk. Dat accelereert alleen maar. Waardoor de analisten van Morningstar, toch niet een onbekende club, het aandeel alvast ondergewaardeerd noemen allemaal.
2: Nou, hier, daar ga je.
27: Maar ja, het is wel een complexer verhaal dan dat van Nvidia. Dan, wij maken AI-chips en wij gaan de lucht in. Want het ding is, Broadcom maakt geen breed inzetbare GPU's zoals Nvidia, maar op maat gemaakte chips. Dat zijn die TPU's voor bijvoorbeeld Google. Dat zijn de jalapeno-chips voor OpenAI, zoals ze noemen. En ook Meta neemt ze af. En dat moet je allemaal samen ontwikkelen. Dus voor de uitgifte van ChatGPT was Broadcom al bezig met Google om chips te ontwikkelen die je op maat maakt eigenlijk, waarna dat chatbotje uitkwam. En Google even dat hele orderboek volging plempen bij Broadcom. Nou, met OpenAI doen ze iets soortgelijks. Maar ja, als je zoveel specifieke chips maakt voor specifieke klanten zonder dat monopolie van Nvidia, dan ben je kwetsbaarder. Dus zeker als Google ook met MediaTek chips gaat maken, zoals ze zeiden, dan groeit jouw afhankelijkheid en dan vindt men dat eng onder de beleggers. Want vanouds was de aantrekkingskracht bij Broadcom ook heel erg voor beleggers. Dat je een beetje gediversifieerd was in digitale infrastructuur en in chips en ook in software, om de cloud te laten draaien en te beveiligen en alle andere gedoe waar je als presentator van BNR Zaken hoe grote moeite mee hebt om het onderwerp leuk te maken als je er iemand over interviewt. Ja, laat ik het zo maar zeggen. En het eerste fiscale kwartaal voor Broadcom trokken ze dat ook voor het eerst uit elkaar allemaal. Dan zag je dus echt 44% van de omzet uit AI-chips komen. Dat gaat nu richting de 70. Dus die afhankelijkheid groeit steeds meer.
2: En dat is misschien een eerste slecht voorteken.
27: Zeker. En daarnaast, nou ja, dat vindt men
2: als
27: dan
2: je
27: op
2: maar
27: markt.
2: Wil, hè?
27: Exact. Daarnaast heeft het nog een probleem, de waardering. Want je kan natuurlijk iets duurder gewaardeerd zijn dan Nvidia. Je betaalt dus meer per winst van Broadcom dan per winst van Nvidia. En dan heb je ook nog een specifiekere business dan Nvidia wat betreft het snelst groeiende onderdeel, die AI-chips. Ja. Dus dan val je een beetje tussen wal en schip voor de belegger. Die maakt gewoon een rijtje van AI-aandelen. Die denkt, ja, die is duurder en die is nog specifieker ook. Dat vind ik niet leuk. En dan krijg je dus dit soort dingen. Maar zoals ik al zei, Morningstar noemt het aandeel ondergewaardeerd.
2: Kijk aan, we doen verder geen adviezen, maar doe ermee wat je wil.
27: Nee, zeker niet.
2: Hey, we moeten het over nog iets anders AI hebben. Daar komt een Chinees AI-bedrijf naar een beurs in Hongkong. Ja. En dat heeft een prachtige naam.
27: Ja, Moonshot. Dat kan toch niet beter? Dat wil eigenlijk naar Venus met zijn beurs.
2: Oh, dan zijn ze verkeerd genoemd.
27: Dat dacht ik dus ook al. Maar zo groot is het nog niet. Er is een vertrouwelijke, oftewel gesloten aanvraag voor de beursgang ingediend bij de toezichthouder in Hongkong. Dan willen ze ongeveer het dubbele ophalen van wat Shein dinsdagochtend ophaalde onze tijd met de beursgang. Dat is zo'n 3 miljard dollar. En Shein, dat betaalde overigens voor zijn beursgang, sloeg helemaal nergens op die hele beursgang. Want men betaalde meer aan degene die er eerder in investeerde dan dat men ophaalde bij dat hele kring. Dus dat ging nergens over. Maar
2: mijn Moonshot wel. Die Moonshot gaat daar geld wel, bij elkaar garen.
27: Ja, Moonshot is dat bedrijf dat in juli nog de ongevraagd adviesrubriekjes hier vulde, Mark. Omdat het Kimi K3 losliet. Dat was een AI-model dat naar verluid net zo goed presteerde als de laatste van Anthropic op benchmarks en zo. Dan legt men het op een tafel, gaat men het laten draaien. En dan deed het net zo goed als die Fables die de Amerikanen eerder bij ons verboden om verkocht te worden. Nou, dat is aan de front-end, oftewel voor de gemiddelde gebruiker allemaal best. Wetenschappers hadden nogal wat aan te merken op Kimi K3. Maar ja, het jaagde de gemiddelde AI-analyst wel weer de stuipen op het lijf natuurlijk. Of het werd flink toegejuicht, afhankelijk van hoe je erin staat en wat je vindt van open source AI uit China.
2: Ja.
27: Op zichzelf is het natuurlijk een mini-bedrijfje vergeleken met de Anthropics van de wereld, want die behalen meer in jaarlijkse omzet nu dan de hele waardering van Moonshot bedraagt. Ja. Dus dat is makkelijk 65 miljard dollar of meer voor Anthropic aan omzet, terwijl Moonshot een waardering opgeplakt krijgt van 30 tot 50 miljard als heel bedrijf. Afhankelijk van wie je het vraagt. En nou ja, dat baseer je dan gewoon op de omzet die je maakt met de verhuur van modellen en producten en zo. Maar het leuke is natuurlijk dat het onderdeel vormt van de efficiëntieslag. Want je kan je een wereld voorstellen waarin de consument denkt, weet je, doe mij maar een Chinees kringetje en dan gaat het MKB die open source modelletjes lekker zelf aanpassen.
2: Ja, natuurlijk. Daar zullen we voor een deel vast ook wel heen gaan.
27: Ja.
2: Maar dat betekent dus dat
27: maar een Chinees kringetje en dan gaat het MKB die open source modelletjes lekker zelf aanpassen.
2: Ja, natuurlijk.

0: aan hem mogen niet de mooiste chips aan ze leveren. Nee. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, ik denk dat er een wereld voorstelbaar is waar op een gegeven moment AI niet meer zeg maar slechts een taalvoorspellertje is, maar ook echt een geheugenbank heeft met categorieën, definities en zelf deterministisch kan redeneren, zeg maar. En dan zijn dit soort Chinezen natuurlijk juist degene om dat te gaan exploiteren. Want deze mensen, ja, die hebben alle incentive om te gaan bouwen op een manier die efficiënter is dan de rest. En dan, nou, dan zullen we zien hoe nuttig al die datacenters nog zijn. Maar goed, allemaal toekomstmuziek.
1: Allemaal toekomstmuziek. Voor nu, dankjewel. Jochem Visser, onze beursnerd van vandaag.
2: Internationaal ondernemen.
1: Ik wou eerst nog even zeggen dat je natuurlijk dit ook weer als podcast kan beluisteren. Want dat kan namelijk bijna de hele aflevering van Zaken doen. Alle nieuws en inzicht over de financiële markten in de podcast Beursnerd. Om geen enkele aflevering te missen. Dan het internationale ondernemen. Wat drijft een ondernemer om internationaal aan de slag te gaan? Waar moet je als topbestuurder van een multinational op letten als je je producten gaat verkopen in Afrika, in Azië of in Oost-Europa zelfs maar? En hoe neem je de culturele achtergrond van je handelspartners mee in je strategie? Antwoorden op deze vragen die gaan we proberen te krijgen in Internationaal Ondernemen vandaag. Serie gesprekken over zaken doen in het buitenland. De gast vandaag is Jelle Klein-Theesink, CEO van Host Group. En ik struikel meteen over de naam van jullie. Zit een hoofdletter S ergens halverwege. Hoop je dat ik die op een bepaalde manier uitspreek?
3: Nee, het is gewoon host, dus je hebt het precies zo goed.
1: Hoe komt dat? Want je hebt nu H-O, maar de H is hoofdletter H, kleine letter O, hoofdletter S, kleine letter T.
3: Ja, maar dat, heel erg mee, maar met dit soort titels. Gaan we dieper de historie van het bedrijf in. Maar het is ooit opgericht als samenvoeging van onderdelen van Holek en Stork.
1: Ach, natuurlijk.
3: In de tijd was er, denk ik, weinig creativiteit beschikbaar. Dus toen werd het hoofdletter host. H, hoofdletter S. Maar je spreekt gewoon uit als host.
1: Als host. En wat doet host nu precies? Als je bij Holek en Stork zegt, dan zit wel een beetje in welke branche het moet zitten.
3: Ja, dan zit je in de industriële hoek. Maar wat wij vandaag de dag doen is technologie ontwerpen, bouwen, engineeren en onderhouden. Met name om industriële verduurzaming te versnellen. Dat betekent dat we in de praktijk of aan de voorkant technologie hebben om een groen molecuul op te wekken. Groen gas, waterstof, methanol. Of aan de achterkant de CO2 af kunnen vangen.
1: En dus iemand met een fabriek die denkt, ik wil groen gas maken of ik heb het nodig, die moet jullie even bellen.
3: Ja, precies. Of industrieën die gewoon moeilijk kunnen verduurzamen. Zwaar wegtransport, vliegtuigen die de lucht in gaan. Als je hoge temperatuur nodig hebt, zoals cement of staal. Dat zijn allemaal industrieën waar wij de oplossing voor hebben om de energietransitie te
1: doen. Jullie leveren ook gewoon biobrandstof voor vliegtuigen?
3: Ja, uiteindelijk eigenlijk een voormolecuul waar je uiteindelijk kan maken. Maar dat klopt.
1: Ja, en als je even zoekt naar host met de hoofdletter S, dan vind je host Energy Systems, host Bioenergy, host Group. En dat is allemaal één familie, hè?
3: Op een gegeven moment hadden we een heleboel bedrijfjes onder een paraplu. Dat hebben we maar een groep genoemd.
1: Ja, dat is
3: zoals je dat dan tegenwoordig doet. Maar het is allemaal hetzelfde onderdeel. En ze doen allemaal net wat anders. Vandaar dat we de branding wat hebben gesegmenteerd.
1: Oké, en het bedrijf komt uit 1991, opgericht door je vader.
3: Ja.
1: Was er toen eigenlijk ook al een duurzame energie, biobrandstoffen? Deden we daar al aan?
3: Nee, de wereld deed daar verrassend weinig aan. Dus wat dat betreft moest je denk ik een beetje gek en een beetje visionair zijn. Maar wat de Nederlandse overheid toen wel heeft gestimuleerd, waren duurzaamheidsstudies. Dus eigenlijk is het bedrijf begonnen als een consultiebureau. Moeilijke, dure rapporten maken met de honderden pagina's hoe je in de praktijk minder energie kon gebruiken. Mijn vader was meer technoloog / uitvinder. Dus vond het leuk om wat te bouwen.
1: Ja.
3: En toen zijn we door de jaren heen eigenlijk getransformeerd in een bedrijf dat technologie bouwt. Maar wel ver voor de markt vooruit. Want het Parijsakkoord is ergens uit vroeg 2000. De Al Gore film die iedereen kent is natuurlijk in vroeg 2000. Dus zeker jaren 90. Zat het eigenlijk waren helemaal niemand op te
1: wachten. Nee, dat zou ik zeggen. Eigenlijk heeft dus jullie bedrijf, niet in alleen natuurlijk, maar de markt ontwikkeld.
3: In dit segment zeker.
1: Ja.
3: En dat proberen we
1: nog steeds.
3: Met veel respect nog steeds te doen.
1: Ja, je zit in een heleboel landen.
3: Ja.
1: Hoeveel?
3: We hebben in 45 landen gebouwd. Letterlijk van Australië tot India, Japan, Noord-Amerika, Canada, Brazilië. En alles ertussenin.
1: Mm-hmm.
3: En we hebben kantoren op dit moment in Nederland, Polen, Frankrijk, Spanje, Letland, Engeland, Amerika.
1: Oké, dus de klanten zitten over de hele wereld. Jullie zijn vooral in Europa gevestigd,
3: exact.
1: En Amerika.
3: Dus we doen eigenlijk alle technologische ontwikkeling en het bouwen en het engineeren, dat doen we in Europa. Ja. Je wil dan een aantal kantoren nog hebben voor service en maintenance of

0: bouwt.
1: Ja,
0: dat voor ons zo belangrijk is. Je bouwt iets
1: maar dat op. Zal toch in Japan of in dat deel van de wereld ook wel zijn?
0: Dat klopt. Dus dat doen we dan of met een lokale partij, een lokale partner. Maar voor ons is het softwarematige stuk om eigenlijk met een soort control room, nou, zoals dit, maar dan met wat meer schermen, een klant op afstand te kunnen helpen, is voor ons wat dat betreft ook belangrijk.
1: Oh, wat dat betreft hoef je natuurlijk, ja, dat is waar. Je hoeft helemaal. Nou ja, aan de andere kant, het gaat om industriële installaties. Daar zou je toch ook soms wel eens een keertje met een steeksleutel in willen.
0: Als er echt wat mis is en eens in de zoveel uur, dan moet er iemand met een steeksleutel, een boor en nog wat meer gereedschappen de kant op. Maar in de basis kun je heel erg veel vandaag de dag softwarematig. En we proberen mensen natuurlijk zelf op te leiden om een deel ook zelf te kunnen doen.
1: Jullie klanten, die laat je achter met kennis.
0: Exact.
1: Waar zijn jullie eigenlijk begonnen? Vind je wel eerst in Nederland?
0: We zijn in Hengelo begonnen. Ja. Daar is het ook mooi Storken ooit bestaan. Of ooit opgericht. Maar we zijn al wel vrij snel naar het buitenland gegaan. En dat is eigenlijk een vrij mooi stimuleringsprogramma geweest van de Nederlandse overheid. Eind jaren 90 heeft de Nederlandse overheid een programma. Of had de Nederlandse overheid een programma. Ik denk voorloper van RVO beeld ik mij zo in.
1: Ja.
0: Want dit is natuurlijk, op het moment dat dit gebeurde speelde ik zelf nog met Lego. Dus ik heb nog de familie even geraadpleegd voor dit stukje
1: dat is
0: informatie.
1: Een hele goede voorbereiding op.
0: Precies. En de eerste projecten die we hebben gedaan waren eigenlijk in Letland en Moldavië. Omdat de Nederlandse overheid een programma had waarbij een heel groot deel van de technologie vergoed werd. Om export te stimuleren naar dat soort landen. Zowel om een stukje innovatie te stimuleren en om een stukje lokale werkgelegenheid en een stukje bedrijfsontwikkeling in Nederland te stimuleren. Dus de eerste installaties die we hebben gebouwd stonden in Letland en in Moldavië. En dan kon je gewoon op inschrijven in Nederland.
1: En dan kreeg je het, dan won je het en dan mocht je het gaan doen.
0: En toen hebben wij in een aantal van dat soort want we hadden die technologie hadden we natuurlijk allemaal niet. We waren een consultancybureau, engineeringsbureau. Dus we hebben bijvoorbeeld bij de eerste installatie in Moldavië, ver weg, hebben we gewoon eigenlijk met een universiteit, de lokale Landbouwuniversiteit van Moldavië, wat tekeningen gekocht. Het zou het gewoon gaan bouwen. Ze hadden een milieuprobleem, was bij een boerderij. Waar al het afval van de boerderij werd eigenlijk gedumpt in de lokale rivier, lokale meer. Nou, we dachten, we hebben een oplossing voor. Hebben we bedacht samen met de lokale universiteit, dat het gewoon gebouwd.
1: En dan zit je ineens in een heel andere wereld. Want ik kan me zo voorstellen dat Moldavië qua ondernemen niet helemaal lijkt op Nederland, op Hengelo.
0: Ja, nee, de meeste mensen beginnen in België. Of in
1: Duitsland, België, in de buurt.
0: Het Roergebied. Maar wij hebben het eigenlijk, de buurlanden overgeslagen en zijn eerst naar Oost-Europa gegaan. Met name omdat daar veel stimulerend beleid was. Zowel vanuit Nederland en vanuit Europa. Omdat ze wilden die landen naar Europa trekken.
1: Ja.
0: Want Moldavië nog niet helemaal gelukt, maar met de rest wel.
1: De boerderij is op het goede niveau inmiddels.
0: Exact. Maar dan moet je dus best wel goed over nadenken. En met name over, je noemde natuurlijk in je intro al cultuur.
1: Ja.
0: Maar ook wel over risico's, lokale regelgeving. Met welke partners ga je dat doen? Je moet ook bepaalde dingen lokaal inkopen. Welk recht ga je afspreken? Ja. Ik denk dat we door schade en schande dat door de jaren heen hebben uitgevonden.
1: Noemen ze een leerzame ervaring uit het verleden?
0: Nou, we hebben zeker in het begin in Oost-Europa. Ik doe nu heel graag zaken in Oost-Europa en ik vind het een heel prettig land. Maar zeker, noem het eind jaren 90, toen net na de val van de Sovjet-Unie.
1: Ja.
0: Was het daar ook vrij gebruikelijk om voor de rechter om te kopen. Je kunt je voorstellen als je dan met z'n allen, ik noem even let's recht, hebt afgesproken, dat het best vervelend kan worden. Dus een van de dingen die we daardoor ook bijvoorbeeld vaak proberen is om iets neutraals af te spreken. Geen Nederlandse rechten, geen let's recht, maar laten we dan iets in het midden doen bij wijze van spreken.
1: Oh, en dan maak je een contract naar Duits recht en dat vinden jullie allebei prima?
0: En dat vinden we allebei vaak wel prima. Ik moet wel zeggen dat nu een stuk beter is hoor. Eigenlijk overal waar je in Europa komt kun je wat mij betreft best goed vertrouwen op het juridische systeem. Ja, zeker.
1: Maar goed, dat zal niet in alle landen nog steeds zo zijn. En jullie zitten wel in een heleboel landen.
0: We zitten in een heleboel landen.
1: Want het lijkt me ook dat je dan dus een heleboel culturen moet snappen. Heb je dan ergens een België-deskundige en een Frankrijk-deskundige? Want dat zijn al hele andere culturen.
0: Ja, was het maar zo'n feest? Nee, we proberen veel met lokale mensen te doen.
1: Ja.
0: Dus in de landen waar we echt veel business doen, hebben we Nou, hebben we of een kantoor, hè, of we hebben er wel een lokale partner zitten. En op een gegeven moment ben je er zelf veel geweest, dus dan leer je daar veel van. Nou, ik kan iedereen aanraden om Consumer Map te lezen van Jurien Meijer. Ik denk dat je daar een hele mooie mapping ziet van verschillende culturen. Maar het is natuurlijk heel anders. Kijk, ik ben maandag nog in Madrid geweest. En ja, voor een Spanjaard is het heel belangrijk dat je er vaak gaat eten. Ja. Bij wijze van spreken. Ja, nou, een Amerikanen.
1: Een Belgen denk ik heel veel. In België zou je misschien ook wel even moeten eten.
0: Ja, ik schaam me altijd dood. Wij nodigen altijd wat Belgen. We hebben veel Belgische leveranciers die nodigen uit het kantoor. En wat wij dan doen is een broodje ham en kaas in de lunch voor schoten. En dan verwachten we ook nog dat die presentatie doorgaat tijdens de lunch. Terwijl ja, als ik naar België ga, dan zit ik gewoon 4 uur in het restaurant.
1: Ja, maar en heb je dan niet de neiging om je aan te passen aan de Belgen op het moment dat je ze uitnodigt? Of is het juist wel mooi cultureel Hollands wat jullie doen?
0: Een beetje van beide. Kijk, uiteindelijk moet je je toch wel vaak een beetje aanpassen. Net als dat, ik gebruik bijvoorbeeld nooit mijn kaartjes. Behalve als er maar eens in Japan komen. En dan met
1: dan moet je visitekaartjes hebben, ja.
0: En een cadeautje moeten zijn. Dat is hartstikke leuk. Ja, maar dat is ook wel de... Kijk, dat is in die zin
1: ook charme, maar dat lijkt me dat je elke dag daarmee op je bek gaat een keer.
0: Precies. De laatste keer waren er opeens 7 mensen, had ik 6 kaartjes plus 1 waar koffie overheen was gevallen. Dus dat gaat nog hartstikke vaak fout. Maar mijn eigen lering is ook wel, zolang je er zelf een beetje authentiek bij blijft, kom je ook nog wel met veel weg.
1: Natuurlijk, want je bent die rare buitenlander.
0: Ja, precies.
1: Dat kan je ook wel handig gebruiken.
0: Ja, het meest waar je als Nederlander vind ik, Nederlands is natuurlijk een beetje, ja, ik weet dat de meeste Nederlanders luisteren, maar een beetje een horkencultuur.
1: Ja,
0: precies. En waar je denk ik als Nederlander gewoon het meest mee op moet passen is gewoon direct feedback. Dat is wel echt iets zo unieks in Nederland wat veel andere culturen gewoon echt wel slecht kunnen handelen.
1: Ja.
0: De rest kom je eigenlijk altijd wel mee weg.
1: Oké, en ondertussen zijn jullie groot in biogas.
0: Onder andere.
1: Dat is een van de grootste groeiende dingen, sectoren binnen jullie bedrijf, toch?
0: Ja.
1: Hoe zorg je ervoor dat ze in Taiwan snappen dat ze jullie nodig hebben, terwijl ze jullie misschien nog niet eens kennen?
0: Ja, dat is soms dat best bijzonder. Hè? We hebben bijvoorbeeld project in Brazilië verkocht vorig jaar zonder dat eigenlijk mensen in Nederland zijn geweest. Dus enerzijds is het branding. Dus veel op LinkedIn, veel op internet. Je gaat veel naar beurzen. Mm-hmm. Tegelijkertijd probeer je gewoon veel digitaal te doen. Dus via Google Ads-achtige zaken. En soms probeer je lokaal partners te zoeken.
1: Maar niet meer via de stimuleringsprogramma's van de overheid?
0: Nou, eigenlijk niet of nauwelijks. Wat je in Europa ziet, en ook wel in Amerika, is dat... Dat vind ik hartstikke goed, is dat er relatief weinig afhankelijk is van subsidies. En dat het veel meer gaat richting een mechanisme waar je gewoon betaalt als je CO2-belasting of als je CO2-emissies hebt.
1: Ja.
0: Waardoor je gewoon het famous equal playing field krijgt met fossiele brandstof.
1: Als we dat toch eens zouden kunnen bereiken. Dankjewel, Jelle Klein-Teselink, de CEO van Host Group.
2: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: En deze rubriek is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Zoek Internationaal Ondernemen op in je podcast-app en abonneer je meteen even. Mis je geen enkele aflevering. Dan zijn hier Liesbeth en Niels van Davanspits natuurlijk.
3: Hey Mark.
1: Vanaf 4 uur gaan jullie weer los.
4: Goedemiddag.
3: Zeker.
1: Wat ga ik horen?
3: Je gaat, nou, ik hoop dat we jou heel erg gaan bijpraten over de drugseconomie.
1: Oh, lekker.
3: Naar aanleiding van Over Asselt. Wij vragen ons af hoe de internationale drugshandel een beetje verschoven is de laatste tijd. Niet alles komt meer via Rotterdam en Antwerpen binnen, omdat er zoveel controles zijn. Gaat via kleinere partijen veel zuidelijker het land op. Spanje, Portugal. Maar goed, dan moet die drugs nog wel naar Noord-Europa verscheept worden. Of gereden worden.
1: En daar de binnenvaart ligt stil, dus het zal per vrachtwagens moeten dan.
3: En daar speelt Nederland een grote rol in.
1: Oh, serieus? Dat kunnen wij goed.
4: Ja, ja. Plus dat er ook veel vraag is. Hè? Want de economie is natuurlijk vraag en aanbod. En er is ook nogal wat vraag in Nederland. Wil niet zeggen overigens dat als hier in Nederland geen vraag zou zijn, dat er dan
1: als
4: ook
1: we niet een doorvoer zou kunnen doen. Ja, precies.
4: Precies.
1: En maar, verder?
3: Verder?
4: Nou, het rapport Wenning wordt besproken in Den Haag.
1: Nou, 9 maanden nadat het uitgekomen is, heeft de Tweede Kamer de tijd voor gemaakt.
4: Ja, nou ja, dat is voor Haagse begrippen nog redelijk vlot, denk ik. Maar er zijn inderdaad wel oproepen van alle kanten. Van werkgevers, maar ook van techbedrijven. Die zeggen, maak daar nou haast mee met de uitvoering van van dat rapport, waarin aanbevolen wordt om de innovatie natuurlijk sterk te stimuleren. We horen wel dat er nieuwe Prinsjesdagstukken zijn uitgelekt, waarin dan staat dat er inderdaad meer geld gaat naar zo'n soort fonds. Of dat nou precies is wat Wenning bedoelt, dat moet uit het debat blijken.
1: En die kraan in Den Haag die blijft ook maar een beetje open. Hè? Daar druppelt elke dag iets uit.
4: Ja,
3: dus waarschijnlijk... de lekkende kraan.
1: Nou,
3: ja.
1: Precies. Ik denk, dit zijn de belangrijkste dingen hè, vanmiddag. Ja. Heel goed, dan gaan we vanaf 4 uur...
4: De transfermarkt, hè?
1: De transfermarkt in voetbal.
4: Het voetbal gaat ontzettend veel geld in om, elk jaar meer. En kunnen Nederlandse clubs nog profiteren?
1: Kijk, dat gaan we allemaal horen vanaf 4 uur. Morgen is hier weer Thomas van Zijl. Die spreekt dan onder andere met Ankie van Wers van FutureUp. Dat is een platform voor duurzaam ondernemen, over hoe het Nederlands verdienvermogen van de toekomst eruit zou kunnen zien.
2: En de BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
5: Voor de beste start van je werkdag
6: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
7: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
6: waarmee jij thuis kunt komen.
8: BNR Nieuws Vandaag.
6: Voor het moment dat het jou uitkomt.
5: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
7: Maar die bestaat eigenlijk niet.
9: En blijf scherp. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
10: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Het Nederlandse wagenpark wordt steeds ouder. Goed nieuws voor garagebedrijf QuickFit, zou je denken. Of dat echt zo is, dat hoor je morgen. Om 3 uur in de Nationale Autoshow.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
15: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
16: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
17: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
18: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 40 kilometer file op de Nederlandse wegen, onder andere door een kapotte vrachtwagen op de A4 richting Den Haag. Vanuit Amsterdam betekent dat vertraging tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn staat een geschaarde auto met aanhanger tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Je doet er hier 20 minuten langer over. Naar verwachting gaat dit nog tot 3:30 vanmiddag duren. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 7,9. De A16 Rotterdam-Breda bij 50,0. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 215,8.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die overleed door euthanasie, gaan een tuchtklacht indienen tegen artsen die een brief naar het OM stuurden. In die brief kregen de ouders de schuld van haar overlijden. De rechter besloot vandaag dat de ouders die brief in mogen zien, waardoor ze nu alle artsen ter verantwoording kunnen roepen. Zeker 9 mensen zijn in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen en komt steeds noordelijker. De meeste mensen merken er niks van, maar sommigen krijgen koorts en in Utrecht is zelfs iemand overleden. De besmettingen zijn vastgesteld bij mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen en bij een bloeddonor. Een verdachte van extreem misbruik via social media komt op vrije voeten. Hij zou onder andere meisjes hebben gedwongen om zijn naam in hun huid te kerven. Hij zat bijna een jaar in voorarrest en komt nu vrij tot zijn rechtszaak begint, op voorwaarde dat hij niet op social media gaat. Een boer in de buurt van Breukelen is toch overstag om zijn grond te verkopen aan netbeheerder Tennet, meldt RTV Utrecht. Er moet een hoogspanningsstation komen om iets te doen aan het overvolle stroomnet. De boer zou worden onteigend als hij bleef weigeren. En schapen en koeien mogen weer grazen op de polderdijken in Friesland en een stukje van Groningen. De grasmat was door de droogte slecht geworden, dus moest al het vee er een tijdje af, anders zou de dijk zelf beschadigd raken. Maar door de regen is het gras genoeg verbeterd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het overwegend droog met veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het tijdelijk droog en rustig, maar komende nacht begint de wind flink in kracht toe te nemen. En dat was het ANP-nieuws.
20: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewoon de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
23: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
22: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
24: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
25: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
24: Welk bedrag gaan ze je geven?
26: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
24: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
27: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
24: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
28: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
29: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
30: Woensdag 2 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Bij Russische aanvallen op Kiev is vanmiddag een woongebouw van 6 verdiepingen geraakt en gedeeltelijk ingestort, meldt de burgemeester. Ook een universiteitsgebouw, een medische kliniek en een school werden getroffen. Er zijn tot nog toe 7 gewonden gemeld. Dit soort aanvallen midden op de dag, dat is echt iets van de laatste week. Ongeveer eerder zagen we dat niet zo massaal. Naast dus de aanvallen 's nachts. In de stad was ook een onduidelijke schietpartij, waarbij het lijkt dat 2 Oekraïense veiligheidsdiensten tegenover elkaar stonden. En dat zou dan iets te maken hebben met de FSB, dus de Russische geheime dienst, die een aanslag zou hebben beraamd tegen een Rus die aan de Oekraïense kant vecht. Zoiets. Ik hoop daar later nog iets duidelijker over te horen. In Odessa vielen vannacht 8 gewonden bij grootschalige Russische raket- en droneaanvallen op met name energieinfrastructuur. Meer dan 350.000 huishoudens zitten zonder stroom als gevolg daarvan. Gisteren vielen ook weer veel slachtoffers in Kiev en omgeving. 12 in totaal, van wie 6 spoorwegmedewerkers door een ballistische raket op een treindepot. Er werd ook andere spoorweginfrastructuur geraakt bij die aanval. Oekraïne raakte gisteren de olie- en gasoverslag in de haven van Oezhluga, regio Leningrad. Op de grond heb ik afgelopen 24 uur geen concrete terreinwinst of verlies gezien. Het Instituut voor de Study of War zegt dat de Russen in augustus ietsje meer vooruitgang boekten dan de maand daarvoor. Nog steeds niet veel. En zowel augustus als in juli meer dan 40.000 slachtoffers per maand kostte dat beetje terreinwinst. En dat is dus nog steeds meer dan de Russen kunnen aanvullen aan recruten kunnen binnenhalen.
31: Augustus is iets meer dan 90 vierkante kilometer. Het gaat over niks. Het is bijna iets meer dan 2,9 vierkante kilometer per dag. Kijk, we blijven natuurlijk zeggen dat het niks is. Maar ik haal mijn slak maar weer eens van stal. Het gaat wel door, iedere keer. En ik denk dat we dat toch niet mogen onderschatten wat daar gebeurt. 72% van het Konstantinivka is op dit ogenblik bezet. Of in ieder geval geïnfiltreerd door de Russen. Dat wil dus niet zeggen dat hele dorp onder controle is. Ja, en dan zitten ze nu aan de 42.000 doden per maand. Dat is toch echt krankzinnig hoog. En weet jullie nog dat we een tijd geleden hebben gezegd dat de Oekraïners hadden besloten om het aantal doden op te krikken naar 50.000. En want we hebben altijd gezegd dat het 30.000 was per maand. En nu is het meer dan 40.000. Ze kruipen inderdaad op naar die 50.000. Nou, het gevolg daarvan is natuurlijk dat dan wel een algemene mobilisatie dichterbij komt in Rusland. En daar is ook tijdens de Shanghai Cooperation Organization, een top in Bishkek, is daar de afgelopen dagen Poetin over ondervraagd. Die zei, nee, dat gaat absoluut niet gebeuren. Het is echt totale onzin dat na de Duma-verkiezingen wij gaan besluiten tot een verdergaande mobilisatie. Dat klopt allemaal niet. Ik moet het nog zien. Ik moet het echt nog zien, want tegelijkertijd zie je dus dat er een herziening is op dit ogenblik van de mensen, de officials die daarover gaan. Daar is een reshuffling van het personeel. Dus er broeit wel iets. En dat zien we dus ook in de persoonlijke beveiliging rond Poetin. Die is ook vergroot. Dus het is een beetje onduidelijk wat daar gebeurt. Maar we zien dus op dit ogenblik een aantal bewegingen die daarop duiden. En tegelijkertijd zegt Poetin ook in Bishkek ik ben heel blij met de Amerikanen. Dat gaat prima. Met Witkoff en Kushner kan ik uitstekend door één deur gaan. Ik ben helemaal gecharmeerd van deze mensen, want ik kan ze vertrouwen. Ja, dat zou ik ook doen. Als ze gewoon niet luisteren, dan zou ik er ook heel erg blij mee zijn.
0: Ja. Tegelijk zien we dus escalatie van Russische aanvallen tegen burgerdoelen in Oekraïne, vooral in Kiev. En dan vooral steeds meer ook met Shaheds met een straalmotor. Hè? Die gaan een stuk sneller dan die eerder met een propellertje. Ja, ik zag daar recent wel weer wat beelden van. Dat geeft je ook geen tijd meer om weg te komen. Dat was vroeger met de oude drones. Dan hoorde je heel ver uit de verte hoorde je iets van een brommer in de lucht aankomen. Dan kon je maken dat je een veilige plek opzocht. Met deze is dat bijna niet meer te doen.
1: En moeilijker te onderscheppen.
31: Huh? Nou ja, 60% van die jet-drones die worden onderschept. Normale drones 90-95%. Dus dat is inderdaad niet zoveel. En het aantal aanvallen is gigantisch opgeschroefd. Dus het aantal droneaanvallen in de maand augustus is alleen al 2800 geweest. Dat is gigantisch. En als je dan gewoon kijkt wat daar gebeurt, dan verschuift het dus inderdaad op dit ogenblik naar de infrastructuur. De energie, nou dat is al een hele tijd duidelijk. Maar de infrastructuur ook die te maken hebben met de voedselvoorziening. Dus warenhuizen worden, distributiecentra die worden getroffen. Maar wat we nu ook zien, dat begon eigenlijk al aan het begin van het jaar, maar nu komt het in een hogere versnelling terecht, is dat de spoorwegen worden getroffen. Ja. En de spoorwegen, dat is echt de ruggengraat van de economie in Oekraïne. Het is ontzettend belangrijk dat die blijven bestaan, ook voor de gevechten, want een deel van de logistiek gaat gewoon per spoor. Ja, jongens, dit is niet oké hoor, wat hier gebeurt. Dus we kunnen dan wel zeggen van, die vorderingen op het front, die zijn niet zo groot. Maar ik begin me toch wel enigszins zorgen te maken. Het past ook eerlijk gezegd in het beeld, wat we wel vaker hebben gezegd, dat, laten we zeggen, om de 6-7 weken verandert technologie. Dat is die innovatieprocessen die veranderen dan. Nou, je ziet dus nu weer die introductie van die jetdrones. En om de 4 maanden verandert de aard van de oorlogsvoering. Dat zien we dus nu op dit ogenblik ook gebeuren. En dat is altijd een reactie in dit geval op de successen van Oekraïne. Dus daar leert men van en men past zich aan. En dan zie je dus een verschuiving in de richting van Rusland. En ik denk dat we dat op dit ogenblik zien.
1: Ja. Ja. Wat ik interessant vind, jongens, is dat, weet je, Poetin begint zelf te praten, weet je wel, van nou, het gaat geweldig hoor, de vijand. Ik heb geen enkele twijfel dat de vijand binnenkort in elkaar zal storten. Dat is natuurlijk een hele merkwaardige opmerking die natuurlijk helemaal niet met de realiteit overeenkomt. Hè? Dus het lijkt wel, sommige mensen gaan dan speculeren, het lijkt wel als die man gewoon ongelooflijk bang is dat hij wordt afgezet en dat hij dus zichzelf overschreeuwt. Hè? Nou, tegelijkertijd is het zo dat de Russische olieproductie is dus nu gedaald naar 9,88 miljoen vaten per dag. Dat is nog steeds veel hoor. Maar het laagste niveau sinds 2009. Dus Rusland gaat niet goed. Maar in Oekraïne, precies wat Rob zegt, met de spoorwegen en met die vreselijke jetdrones, gaat het ook niet goed. Er ontstaat dus weer een nieuw evenwicht, zou je kunnen zeggen.
31: Nou, niet een evenwicht. Ik denk dat je wat je nu ziet, hè, dus het tactische evenwicht, dat was in het voordeel van de Oekraïners de afgelopen maanden. En dat door de innovatie aan de Russische kant, heb ik het gevoel, maar dat ik laat me graag over een tijdje corrigeren als het niet klopt, dat het tactische overwicht in de richting van de Russen aan het verschuiven is. Ik bedoel, als ik gewoon, ja, ik ben redelijk gevoelig voor hele kleine veranderingen op het slagveld. En in de wijze waarop ze hun doel weer te bestoken. Zowel door de Russen als de Oekraïners. En daar heb ik het gevoel van dat aan het veranderen is. Maar dat is zeg maar meer intuïtie dan dat ik het 100% hard kan maken.
0: De Russen hadden eerder veel last van het afschakelen van Starlink. Daar konden ze geen goed gebruiknummer van maken door een ingewikkeld ding met een whitelist en een blacklist. Jij had iets gelezen over hoe het de Russen vergaat in het organiseren van vervanging daarvoor?
31: Nou, behoorlijk slecht. Dat is wel ongeveer de conclusie ervan. Ze hebben 16 satellieten de lucht in geschoten, de ruimte in geschoten. En daarvan is er geen één op de juiste hoogte terechtgekomen. Volgens mij moeten ze op iets van 870 kilometer hoogte gaan vliegen om effectief te kunnen zijn. Ze halen de 300-400 kilometer niet eens. Sommigen die dreigen neer te storten op aarde. Die verbranden dan wel in de dampkring. Dus ze gaan niet goed. Dat wil niet zeggen dat ze dus niet helemaal functioneren. Maar ze functioneren niet optimaal. Dus er gebeurt wel degelijk iets. En ook dat past in die verandering van die oorlogsvoering. Ik bedoel dat ze gewoon te overhaast op dit ogenblik de satellieten de ruimte in schieten. Dat leidt er denk ik gewoon toe dat faalt. Maar ja, beter met een systeem dat 60% goed werkt dan helemaal niks, zou ik zo zeggen. En dat is precies wat er op dit ogenblik gebeurt.
0: Ja. Wat lijkt op een mogelijk nieuwe Oekraïense troef was een uitspraak van Zelensky gisteren, waarin die luchtvaartmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen en passagiers heeft gewaarschuwd dat het Russische luchtruim onveilig is. Hij zegt, wij zullen niet de burgerluchtvaart bedreigen, maar de drones in de lucht zullen op zo'n grote schaal zich voordoen dat dat toch echt een probleem wordt voor al het vliegverkeer bij de Russische steden. Dat deed mij denken aan een verhaal, ik heb nog eventjes teruggezocht. Dat kwam in de zomer naar buiten over een op handen zijnde operatie onder de naam M&M's. Waarbij het plan was om AI-gestuurde drones het luchtverkeer van vooral Moskou te laten platleggen om de Russische elite onder druk te zetten of Poetin onder druk te zetten. Was overigens vandaag ook al dat Turkish Airlines een aantal vluchten moest schrappen door drones in de buurt van Moskou. Maar dat is natuurlijk iets, hè, vliegverkeer rond Oekraïne, dat is er eigenlijk al niet meer. In Rusland kan je nog steeds vliegen. Mm-hmm. Dat is iets waar Oekraïne de Russen natuurlijk kan treffen als ze daar voldoende drones op afsturen.
31: Zeker. Nee, ja. Dat kan. De vraag is of het veel effect heeft. Dus dan zou er een directe relatie moeten zijn tussen het lamleggen van het vliegverkeer en de strijd op de grond. En die is er volgens mij niet. Nee. Kijk, het enige effect wat het heeft is dat je hoopt, maar dat gaat dus gewoon ook niet werken, dat de bevolking zich tegen de leider keert. Meestal is het tegenovergestelde het geval. Net zoals in Oekraïne, waar die je bombardeert, hoe groter het verzet wordt tegen Rusland. Dat is gewoon echt een veelgemaakte fout dat je denkt dat je door dat soort bombardementen, dit soort acties, het moreel van de bevolking kan knakken of van de leiders. Nou, dat is meestal niet zo. Waarschijnlijk leidt dit gewoon tot verdere escalatie van de strijd als ze dit gaan doen.
0: Hoe zou het zijn, kan je afvragen, met het moreel van de Duitsers? Gisteren hebben dus, zoals verwacht, heeft de Duitse regering die drone op het vliegveld van Leipzig, drie drones, van begin augustus toegeschreven aan de Russen. Daarna, even kijken hoor, afgelopen nacht 2 explosies in de buurt van Keulen bij een transformatorstation waarna brand optrad. Politie gaat uit van een aanslag. En op het treinstation van Augsburg vielen 2 lichtgewonden door een explosie. Volgens lokale media 2 Oekraïners. Gisteren, dus dat is dinsdag, werd een hoogspanningsstation in Brandenburg gesaboteerd met explosieven. Dit gebeurde dus allemaal na het toeschrijven van die, het lijkt mislukte drone-aanslag op het vliegveld in Leipzig. Dus dat gaat er ook al hard aan toe.
31: Zeker. En eerder deze week zijn er ook al allerlei exposes en toestanden geweest. Dus nee, dat, ik denk dat er misschien al wel tussen de 5 en 10 hybride operaties zijn geweest in Duitsland. De vraag is natuurlijk of ze allemaal kunnen worden toegeschreven aan Rusland. Hè, dat, maar zo langzamerhand begin ik me af te vragen of dat er ook toe doet. We zijn gewoon in conflict met Rusland. Dat moeten we nou gewoon eigenlijk eens een keer erkennen. En we, dat betekent dus niet alleen maar Duitsland, maar de hele NAVO, de hele Europese Unie. Met name het noordelijk deel van het bondgenootschap en de Europese Unie. Ja, weet je, dan kun je gewoon erop op wachten dat dit soort dingen gebeuren. En ik denk dat je gewoon eigenlijk alles wat er gebeurt, moet je nu gewoon openbaren. Ook al is het geverifieerd of niet. Gewoon onmiddellijk openbaren. En dan zie je dus hoe onwaarschijnlijk veel het is. We hebben zelf onderzoek, het instituut wat ik ooit een keer heb opgericht, hebben daar onderzoek naar gedaan. Nou, dat is echt gewoon giga. Wat er dus aan bewezen Russische inmenging is. En dat loopt in de honderden inmiddels.
1: Ja. We kunnen misschien ook gelijk aan verbinden. Je weet, een paar dagen geleden werd het Leipzig in hoge mate dan geattribueerd aan Rusland. Hè? Nou, de reactie daarop vind ik niet erg overtuigend, jongens. Van dat je dan het Russische consulaat sluit. En een of ander Russisch huis ook. Hè?
31: Cultureel centrum.
1: Ja, cultureel centrum. Ja, is dat nou iets waar Poetin dan bibberend wakker van wordt? Als je
31: nee, natuurlijk niet. Het is trouwens iets meer hoor dan dat. Dus reisbeperkingen voor Russen. Ja. Meer druk op de schaduwvloot. Komt de 22e sanctiepakket. Nee, maar ja, nee. Ik denk dat Poetin hier niet van wakker ligt. Dat gaat niet gebeuren. Maar ja, we hebben nou al een aantal podcasten gemaakt, inclusief die mooie uitzending van afgelopen zaterdag, waarin we hebben geconcludeerd dat het tamelijk lastig is om om echt het af te schrikken en er iets tegen te doen. Ik heb er toch nog eens over na zitten denken. Zeker omdat we zoveel van die uitzendingen daar nou over hebben gemaakt. Maar zo langzamerhand kom ik wel tot de conclusie dat het probleem is dat de vijand onder ons is. Ja, dat klinkt natuurlijk wat pathetisch, maar dat is het niet. Als je gewoon kijkt wie die aanslagen uitvoeren, dan zijn dat jongeren die geronseld worden met een paar euro's op de sociale media. Die worden door de inlichtingendiensten van Rusland voor een karretje gespannen. Een steeds grotere groep, dat zijn de Oekraïners. Die onder de gevluchte Oekraïners zijn, maar pro-Russische zijn.
1: Ja.
31: Criminele groepen. Volgens mij, als je hier echt wat tegen wil doen, dan moet je echt op een heel andere manier over gaan nadenken. Dan denk ik, maar dat gebeurt natuurlijk al. Dan zul je dus heel veel inlichtingenwerk moeten stoppen. In het aanpakken van dit soort groepen. Die meewerken, handlangers zijn van de Russische inlichtingendiensten. Dat zal je denk ik moeten doen. Ik denk dat dat eerlijk gezegd het meest effectief is. Effectiever dan de vrij symbolische maatregelen die nu zijn afgekondigd. Die moet je wel doen. Want als je dat niet doet, doe je niks. Maar ik denk dat de echte strijd achter de schermen wordt gevoerd tegen de vijand die al onder ons is, om het maar zo te zeggen.
1: Het is wel een grappige, paradoxale situatie. Ja. Sachsen-Anhalt krijgt dus AfD als grootste partij.
31: Ja, dat is inderdaad een belangrijk punt, Arend-Jan.
1: En dat betekent dus dat die partij is een soort verlengstuk van de Russische propaganda. En tegelijkertijd zegt erop volkomen terecht. Je hebt dus ook inderdaad Oekraïners die voor Rusland kiezen. En die bij die aanslagen betrokken zijn. Ik ben zo benieuwd, wat gaat dit nou bij de Duitse publieke opinie doen?
0: Zijn die verkiezingen, is het Sachsen-Anhalt, is het niet eind deze week?
1: Jazeker. Ja. Zondag geloof ik.
0: Nou, dan zullen we misschien zien wat het doet met de publieke opinie. Hè?
1: Ja.
31: Nou ja, goed, ik vind eerlijk gezegd, als het dus inderdaad zo is dat dit soort partijen de spreekbuis zijn, op een of andere manier de facilitator van Poetin, dan zijn ze een nationaal veiligheidsprobleem. Dus ik denk dat je in het verlengde van wat ik net heb gezegd over die groepen die zich voor het karretje laten spannen van de inlichtingen van Rusland, gewoon ook dit soort partijen veel harder moet aanpakken. En dan, ja, ik begrijp dat het vervelend is, maar je zit natuurlijk wel in een situatie waarin de veiligheid van je land in het geding is.
1: Ja, weet je, de Duitse geheime diensten hebben dat dus al gezegd. Hè? Dat ze grote problemen met AfD hebben. Weet je wat nou zo erg is? Wij gaan zondag gewoon meemaken dat AfD wel de grootste wordt. Omdat
31: dat weet ik al die niet. Mensen... Ik hoop het niet natuurlijk.
1: Maar in de pols wordt het aangekondigd. Hè? En weet je, die mensen die gaan naar de verkeerde websites, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Er is een enorme kloof tussen de realiteit en de perceptie van die mensen die op die partijen stemmen.
31: Nou ja, of ze zijn gewoon überhaupt voor Rusland. Dat kan toch?
1: Ja, ja.
31: Ik bedoel, je kunt toch gewoon een andere mening hebben wat dat betreft. En zeggen van, ik vind Poetin zo'n peer, dat hele systeem van hem, dat vind ik geweldig. Ik zit absoluut niet met een mislukt democratisch systeem. En in Rusland is alles beter. Dat kun je toch gewoon denken. Ik bedoel, dat hoeft niet waar te zijn. Maar zo werkt het denk ik wel in belangrijke mate.
1: Dat denk ik dus ook. En dat kan je ook niet zomaar keren.
31: Nee.
30: Laten we door naar het Midden-Oosten.
1: Amerika weer een nieuwe, omvangrijke nieuwe aanvalsgolf op Iran. Hè? CENTCOM zegt dus doelen van de revolutionaire garde te hebben aangevallen. Luchtverdedigingsinstallaties, radars, communicatievoorzieningen, maritieme doelen, capaciteiten voor het leggen van zeemijnen. Hè? Met name het zuiden van Iran en het gebied rond de straat van Hormuz. En natuurlijk ook nog twee Iraanse staatstankers. En natuurlijk direct ook een Iraanse reactie. En dat gaat dan Jordanië, Bahrein, Kuwait en Erbil in Irak. Dus het is voorkomen.
30: Plekken waar Amerikaanse troepen zitten.
1: Exact.
30: Ja.
31: Nou, ze doen wel wat ze beloven, hè, de Iraniërs. Dat moet je ze toch nageven. Want de baas, de commandant van het leger, die heeft ook al gezegd, nou, als dit gebeurt, dan slaan we terug alleen in het kwadraat. Nou, dat doen ze dus ook. En ik hoorde allerlei analyses van, ze zullen toch alleen maar Jordanië gaan raken. Want ze hebben die golfstaten uiteindelijk nog nodig om daar een goede relatie mee te ontwikkelen. En toch te kijken hoe je die boel open kan krijgen. En Jordanië ligt niet aan zee. Dat blijkt dus gewoon onzin te zijn. En wat je dus gewoon nu ziet is dat alle golfstaten gewoon worden getroffen. En dat heeft te maken met de chaos waarmee je met horizontale escalatie kunt proberen om de Amerikanen echt helemaal in de hoek te drijven. Maar ik moet zeggen, het lukt aardig hoor. Ja.
30: Ja. Wat zou nou het idee zijn dat de Amerikanen nog hebben, dat ze nu nog aan het doen zijn daar?
31: Niks. Maar dat heeft gewoon te maken met een... Kijk, als het escaleert, dan ontstaat er een situatie. Ik heb volgens mij dat verschrikkelijke woord ook al genoemd. Dat heet escalatory entrapment. Dus het escaleert en vervolgens manoeuvreer je jezelf in een hoek waar je niet meer uit kan komen. Dus je gaat mee in die escalatie. En als je opgeeft, dan heb je verloren. En dan staat je reputatie op het spel. En dan word je als een totale loser afgeschilderd. In dit geval Trump. Dus dat doe je niet. Dus je gaat door en je gaat dan te lang door. En op een gegeven moment ontstaat er een situatie waarin er geen houden meer aan is. Dat is natuurlijk ook gewoon gebeurd al eerder met de Amerikanen. Helemaal niet zo lang geleden. Toen ze met de staart tussen de benen uit Afghanistan moesten vertrekken. Ja, toen zijn ze ook die strijd aangegaan. Nou, die konden ze niet winnen. En dat was ook al duidelijk. Nou, dat, dus een kleine afgang. Dat gaat. Nou, die kans is vrij groot dat het hier ook gaat gebeuren.
30: Ja, en dan bij voorkeur even wachten daarmee tot de midtermverkiezingen.
31: Ja.
30: Voor de afwachting.
31: Ja, of je moet dus nu een truc bedenken waardoor je kunt zeggen van, nou, ik heb al mijn doelstellingen bereikt. Je trekt nu de boel terug. Maar goed, dan zal Iran doorgaan. Want die zegt ook, wij willen dat de Amerikanen vertrekken uit de golf.
1: Ja.
31: Dus die zullen gewoon door blijven sarren. Want die ziet nou hun kansen schoon. Absoluut. Dus die aanvallen die dus nu zijn geweest, zijn in belangrijke mate ook op radarsystemen. Hè? Ja. Die radarsystemen die zijn absoluut noodzakelijk om de scheepvaart in de golf of in de straat van Hormuz te kunnen treffen. Zonder dat kan het niet. Hè? Want die sturen eigenlijk de hele doelwitsystemen aan van Iran. Nou, dat zie je dus op dit ogenblik gewoon gebeuren. En desondanks worden er toch schepen getroffen.
1: Exact. Met andere woorden, Iran heeft nog steeds de staat van Hormuz een ijzeren greep. Hè? En de scheepvaart blijft sterk verstoord. Het loopt nu op tot boven $97 per vat. En bedenk goed, kijk, crude oil, dus ruwe olie valt wel mee. Hè? Mm-hmm. Dat kan toch via andere wegen. Maar het gaat om geraffineerde olie, hè? Diesel en benzine. En daar zie je dan de prijs ook in Amerika stijgen.
0: Ja. Dit alles nog verder, begreep ik, Arend-Jan, zag jij in cijfers ten nadele van Trump in de aanloop naar de verkiezingen?
1: Ja, dat gaat maar gewoon door, hè. Dus even kijken, ik heb hier de cijfers. 31% steunt nog maar de Iran-oorlog. 63% keurt het af, hè. De approval rating dus van Trump blijft op 33% hangen. En dat is het laagste niveau in de reeks, hè. 46% van de Democraten zijn zeer enthousiast om bij de midterms heerlijk te gaan stemmen. Dat geldt maar voor 1/3 van de Republikeinen. Dat is natuurlijk echt niet goed nieuws, hè? En wat dacht je, de independent voters, dat zijn belangrijke mensen, die kiezen voor 36% de Democraten en slechts voor 22% voor de Republikeinen. En 71% van de kiezers keurt Trumps aanpak van de kosten van levensonderhoud af. Ik denk niet dat Trump hier nou erg gelukkig is met al deze cijfers.
0: Op de radio moeten we afronden. Voor de volledige uitzending verwijs ik naar de podcast. Bedankt weer en morgen weer.
1: Dan maar. Tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
6: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
7: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
6: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
8: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaard pakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Reward 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
6: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
9: Paul Hanen, Maarten de Gruyter, Roxanne Kwant, Marcel Hensma en Gerard Timmer zijn vrijdag te gast in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden uit vanuit Hotel Okura, Amsterdam.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
2: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
3: BNR Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 30 kilometer file in totaal op dit moment. Op de A1 bijvoorbeeld Amersfoort-Apeldoorn. Er staan in de file tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo door wegwerkzaamheden. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten. Ook 5 tot 10 minuten oponthoud op de A12 richting Arnhem. Vanuit Utrecht tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Op de A50 is eerder vandaag een auto met aanhanger geschaard. De berger is aanwezig en de verloren lading wordt ook opgeruimd. Maar de rechte rijstrook blijft dicht in de richting van Apeldoorn. Je staat in de file tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Houd rekening met 15 minuten extra reistijd. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A16 Rotterdam richting Breda bij hectometerpaal 53,9. De A27 Utrecht Almere bij 108,5. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 60,9.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Er is geen watertekort meer, zegt het landelijk crisisteam. Het heeft 7 weken geduurd, maar door de regen is het nu voorbij. De gevolgen van de droogte blijven nog wel merkbaar. Op sommige plekken kan het zelfs nog jaren duren voor het grondwater weer op peil is. Op Schiphol Plaza is een man van 18 opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Het zat in een tas en daar zat ook munitie in. De politie is gaan kijken in het huis van de man. Daar lagen onder andere bivakmutsen en kapmessen. Hij zit vast en de marechaussee doet verder onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de KNVB-beker tussen Berkel en Katwijk is gisteravond uitgelopen op een grote vechtpartij. Die begon op de tribune en ging door in het clubhuis. Er werd met stoelen gegooid en de politie moest ingrijpen. 3 mensen raakten gewond, dat waren juist de mensen die de boel wilden sussen. Natuurorganisaties zijn niet tevreden met het plan dat minister Van Essen heeft voor natuurherstel. Ze zeggen dat de droogte wel duidelijk heeft gemaakt dat er veel meer moet gebeuren. Bijvoorbeeld extra bomen planten en meer ruimte maken voor water. Dat is ook afgesproken in Europa. En in Amsterdam is de renovatie begonnen van het Amsterdam Museum. Een 16e-eeuws pand in een zijsteeg van de Kalverstraat. Het is al jaren dicht en de renovatie gaat waarschijnlijk nog 3 jaar duren. Het is de bedoeling dat het daarna beter zichtbaar is als een etalage voor de verhalen van de stad. Dat zei burgemeester Halsema. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag steeds minder regen, wel veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het droog en rustig, maar vannacht kan het hard gaan waaien. En dat was het ANP-nieuws.
7: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
11: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
10: Welk bedrag gaan ze je geven?
12: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
10: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
13: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
10: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
14: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
15: Je hoeft niet altijd te luisteren, maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
16: En dat kan ook via de BNR-app.
15: Download de BNR-app.
16: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
16: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria. Wat hebben we vandaag? Wat gaan we doen?
17: Wij hebben vandaag weer eens een bedrijf te gast. Eindelijk weer zo'n bedrijf. Ja. Ze heten Photon First. En ze maken meetsystemen voor allerlei toepassingen. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over de defensieindustrie. Photon First helpt bijvoorbeeld vliegtuigen bepalen hoe lang ze nog in de lucht kunnen blijven. Toch?
13: Klopt.
17: Best handig.
16: Best handig. Gaan we zo meteen over hebben wat het dan precies allemaal inhoudt. Maar eerst eventjes iets anders, want deze week, op dinsdag om precies te zijn, komen de defensieministers uit Europa samen in Ierland. Ierland is dit half jaar voorzitter van de EU en de defensieministers komen samen voor een informele meeting. Ze gaan het over heel wat dingen hebben. Natuurlijk over steun aan Oekraïne, over drones, over en vooral over eigenlijk de Russische hybride dreiging die toch weer heel erg aanwezig is afgelopen tijd. Hebben we onder andere gezien in Leipzig met dat vliegveld waar er iets is ontploft. En we horen waarschijnlijk ergens deze week hoe dat nou zit. Die hybride dreiging, Ria, dat is wel echt een belangrijk onderwerp, hè?
17: Dat is een heel belangrijk onderwerp. En niet alleen in Leipzig en omgeving, maar volgens mij in heel Europa. We hebben vorig jaar al die drones boven heel wat Europese vliegvelden gezien. Ook in Nederland. En de kabelknipperij valt daar ook onder. Hè? Dus het vernietigen van kabels, ICT-kabels en pijpleidingen in de Oostzee. En soms wordt ook gevreesd voor de Noordzee. Engeland zit er heel erg op, omdat daar schijnen heel veel Russische schepen ook daarboven langs te varen om daar de boel te verstoren. Dus groot probleem in Europa.
16: Ja, dit is natuurlijk een informele bijeenkomst. Dus er komen geen conclusies uit, maar ze gaan natuurlijk wel het bespreken. Wat denk jij nou? Ja, ik vind het altijd zo lastig. Wat moeten we hier nou aan doen? Want die hybride dreiging is echt een grijs gebied. Wat je er tegen kan doen. En heel vaak weet je ook niet of Rusland er nou echt achter zit of niet. Dus wat kan hier nou tegen worden gedaan? Of wat ligt er op tafel, denk je?
17: Ik denk dat ze weer gaan zeggen dat ze veel meer moeten doen aan aan counterdrones. Dat is natuurlijk het belangrijkste. We zijn heel slecht in luchtafweer geweest, hebben dat helemaal laten gaan. En we zien in Oekraïne dat luchtoverwicht het belangrijkste is. Maar dan ben je er nog niet, want dan zit je nog met die kabels. Mm. Ja, je kunt moeilijk overal schepen laten patrouilleren. Dus je zult ook veel meer onderwaterdrones en veel meer monitoring daar moeten doen. Je moet eigenlijk ook heel erg goed kijken naar ons internet. Want wat daarop verschijnt is soms ook wordt gedacht van de Russen. Hè, racistische praat, het ondermijnen van de democratie, wantrouwen creëren. Daar moet je dus ook veel aan doen. Dus je moet heel veel eigenlijk als overheid gaan investeren. En dan ook nog Europa. En dat wordt natuurlijk weer moeilijk, want jij gaat binnenkort ook weer naar de besprekingen voor het MFK, oftewel de Europese nieuwe begroting voor de komende 7 jaar. Nou ja, het gaat alweer natuurlijk. Hoe gaan we dat doen, hè?
16: Ja, hoe gaan we het betalen? Het zijn allemaal wel.
17: En wie gaat dat doen? Want we hebben ook veel te weinig mensen hier.
16: Nou, zonder mismoedig te worden. We kunnen dit wel allemaal goede onderwerpen om voor te leggen aan de minister. Onze eigen minister van Defensie, die we volgende week dan toch echt spreken. Er waren wat kinken in de kabel. Maar het gaat gebeuren. Dus dit zijn denk ik dingen die kunnen we vast even noteren, Ria, om haar voor
17: gaan
16: te
17: doen.
16: Leggen. Even iets anders. Want een paar maanden geleden hadden we deze meneer te gast van IceEye.
18: Nou, het bijzondere aan deze foto is dat die 's nachts en in het donker gemaakt zou kunnen zijn. Dus wij gebruiken radartechnologie. Dus in plaats van een optische camera die licht opvangt, is het eigenlijk de analogie met een vleermuis of een dolfijn het beste. Wij sturen een radiosignaal naar de aarde. Wij luisteren heel goed naar wat er terugkomt. En op basis daarvan maken wij een plaat. En dat zorgt ervoor dat wij dus ook door de wolken heen en ook 's nachts die platen kunnen maken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je er 100% op kunt vertrouwen dat die foto altijd terugkomt. En dat is heel anders dan met optische systemen. Want dan moet je geluk hebben met het weer. Mm-hmm. En dat het overdag is.
16: Hey, en vanwaar de ICE in ICE-Eye?
18: Ja, dat is een leuke analogie. Het bedrijf is eigenlijk begonnen met de business case om de noordelijke passage van de noordelijke ijszee te bekijken. Dus om ijsbergen te gaan monitoren. Dus zo zijn we eigenlijk begonnen als bedrijf. En dat is al meer dan 10 jaar geleden. En we hebben nog steeds hele brede toepassingen die we doen. Ik weet dat dit dan specifiek over het militaire domein gaat. Maar we hebben ook een hele tak die met milieu bezig is. Bijvoorbeeld met bosbranden en met overstromingen. Het is echt een dual use technologie. Het is hetzelfde systeem, maar je kunt het voor allerlei dingen inzetten.
16: En daar had jij laatst, vorige week, een leuk nieuwtje over. Vertel, Ria.
17: Ja, ik heb weer met hem gesproken voor het FD dit keer. Hij vertelde dat hij niet alleen meer de enige persoon in Nederland is die hier werkt. En een verkoopkantoor in feite vanuit zijn huis heeft. Maar hij is CEO geworden. En ze gaan echt een pand openen, nieuwe mensen aannemen. Ze zitten hier dus nu echt sinds vorige week in Amsterdam. Mm-hmm. En dat is omdat zij behoorlijk grote opdrachten hebben gekregen van het ministerie van Defensie. Nederland wil veel investeren in eigen satellieten. Omdat we niet meer afhankelijk willen zijn van Elon Musk, die de boel kan uitzetten. En dan zit ook ons leger zonder communicatiemogelijkheden met zijn eigen eenheden. En natuurlijk ook met informatie van het slagveld, die gewoon niet komt.
16: Ja.
17: Dus ze hebben voor ICEYE een Fins bedrijf gekozen. En dat is zo'n lucratieve opdracht dat zij naar Nederland komen en tegelijkertijd hopen aansluiten bij het Nederlandse ruimtevaartveld. Nederland is best sterk, is vrij onbekend, maar best sterk in lucht- en ruimtevaart. Onze prinses Ariana gaat daar ook bij aansluiten, hebben we deze week ook weer gehoord.
16: Ja.
17: Met haar studie. Nederland is er al langer sterk in. En ICEYE wil daar dus bij aansluiten om veel meer contact te hebben met Delft, met het lucht- en ruimtevaartcentrum, met TNO en dergelijke, met andere Nederlandse bedrijven, Fokker. Mm. En ze komen dus hier, dus dat is eigenlijk wel leuk.
16: Ja, zeker leuk. En Joost Elstak, die we toen hebben gesproken, die is dan nu niet meer alleen, toch?
17: Hij is niet meer alleen.
16: Heeft een team,
17: gaat een team krijgen en veel meer nieuwe opdrachten. Dus leuk. En het bijzondere is natuurlijk dat zij satellieten maken die het altijd doen.
16: Ja.
17: Ze kunnen ook kijken, zeg maar, bij slecht weer, bij bewolktheid, in het donker. En dat is zo nieuw dat zij die opdracht van het Nederlandse leger hebben gekregen. En nu mogen ze hier ook komen.
16: Gaan we naar onze gast, Lener-Jan Nijstad, CEO van Photon First. Zijn bedrijf is gevestigd in Alkmaar. En hij maakt, het bedrijf maakt fotonische meetsystemen. Maar volgens mij kan hij dat beter zelf eventjes uitleggen. Lener-Jan, welkom. Goed dat je er bent. Toch maar eventjes. Wat doen jullie? Vertel eens even.
19: Wij maken slimme sensoren op basis van...
16: Welkom. Goed dat je er bent. Toch maar eventjes. Wat doen jullie?

0: de bocht op.
1: Ja, en dat doen jullie niet alleen in het defensiedomein, maar ook in allerlei andere domeinen, toch?
0: Allerlei toepassingen. Je hebt buiten defensie ook in de medische wereld en in de industrie.
1: En hoe ben jij zelf bij dit bedrijf terechtgekomen?
0: Ik werk mijn hele leven al in technologie en in luchtvaart. Een enorme passie voor technologie. En met name de commerciële vraagstukken van hoe krijg je die technologie nou naar de markt?
1: Ja.
0: Technologie verkoopt zichzelf niet. Daar heb je echt goede producten en product-marktcombinaties voor nodig. En Photon First zit op een speelveld van een geweldige technologieput. Met een enorme uitdaging om daar de juiste markten bij te kiezen. En daarom ben ik 5 jaar geleden bij Photon First aan de slag gegaan.
2: Ja, en je zei het al, jullie werkzaamheden reiken veel verder dan alleen het militair. Jullie doen onder meer voor de medische sector ook dingen. Wat bijvoorbeeld, wat hebben jullie nog meer in jullie portefeuille zitten?
0: Ja, je moet denken dat de hele wereld eigenlijk draait op met name elektrische sensoren. Ja. Nu nog.
2: Nu nog. Aha, vertel.
0: Glasvezels hebben een aantal voordelen ten opzichte van elektrisch meten. En dat zit er met name op plekken waar dat niet zo goed kan. Denk aan moeilijke omstandigheden als elektromagnetische interferentie, radar, op plekken waar gewicht een probleem is, of MRI. Dus kom je vaak op plekken waar elektrische sensoren niet kunnen. In een batterij, in een windmolen.
1: Ja, over allemaal duidelijke redenen kan je
2: dus
1: daar
2: ook,
0: in een scan van een medische scan. Of in een vliegtuig die niet op de radar gezien wil worden.
2: En wie zijn jullie militaire klanten?
0: Omdat wij een meetproduct leveren, leveren wij met name aan de grote OEM's en Tier 1's, de Original Equipment Manufacturers. Moet je denken aan de Boeing's en de Airbus'en. Hm. Of aan de toeleveringsketen daarvan.
1: En kun je wat namen noemen van, voor de luisteraar, die kent ze wel, van bedrijven waar jullie dus die sensoren voor leveren?
0: De namen die we publiek kunnen noemen, één waar ik heel trots op ben, is Curtiss Wright. Eigenlijk een wereldleider in flight test instrumentation, dus testbekabeling voor vliegtuigen. Dan moet je denken aan een spaghetti en kilo's aan koperkabels die normaal zo'n vliegtuig ingaan. En die vervangen wij voor hun met één glasvezel. Een tweede die ik mag noemen is Ariane Groep. Iedereen kent SpaceX van de herbruikbare lanceerinstallaties. In Europa is Ariane daar aan de weg aan timmeren. En wij leveren het hele meetsysteem om te bekijken of die buis na lancering nog een keer gebruikt kan worden.
1: Ja, en wat is nou, hoe verkopen jullie jullie producten aan dit soort toch al grote bedrijven? Wat is nou het voordeel van jullie producten ten opzichte van andere bedrijven?
0: Nou, we hebben een behoorlijk technologievoordeel. Dat zal ik je uitleggen. Wij maken gebruik van geïntegreerde fotonica.
1: Ja.
0: Dus vaak optische systemen maken gebruik van spiegels, lenzen en allerlei andere componenten die niet zo goed tegen vibraties kunnen en temperatuurveranderingen. Nederland heeft echt een geweldige achtergrond in geïntegreerde fotonica.
1: Dus ja, dat een goede fotonica-positie hebben we in Nederland.
0: Fotonica-positie. Geen elektrische chips, maar fotonica-chips. En dan moet je denken aan, als je het hebt over spiegels en lenzen, dan krijg je graag een hele grote doos, zie je voor je. Maar zo'n fotonische chip, die past letterlijk op je pink. Dat is een heel klein chipje, wat zo'n optische component vervangt. En daar zijn we eigenlijk uniek in de wereld. En wij maken gebruik van die technologie om onze systemen heel klein en heel robuust te maken.
1: Ja, we hebben het in deze podcast vaak over de positie van Europa en van Nederland ten opzichte bijvoorbeeld van die van Amerika. Jullie zijn dus vrij uniek in dit product. Hebben jullie geen last van bijvoorbeeld concurrentie van allerlei grote Amerikaanse bedrijven met ook meer geld?
0: We hebben nu nog echt een voorsprong. Door met name een technologievoorsprong door fotonica. Wat we doen is best knap. Maar ons businessmodel, dit soort meetsystemen maken voor moeilijke omstandigheden, dat is geen rocket science. Dus er zijn grote partijen internationaal, vaak met veel meer funding, die zeker achter ons aan rennen. Tot nu toe lopen we voor. En weten we die positie ook te gebruiken om dus grote internationale partijen tot klanten te binden.
2: Hartstikke goed. En kun je iets vertellen over jullie ontstaansgeschiedenis? We weten dat Nederland heel sterk is in fotonica. Hoe zijn jullie daaruit voortgekomen? Hoe zijn jullie daarin gegroeid?
0: Eigenlijk bestaat onze onderneming al 20 jaar. Opgericht door Pim Kat. Heeft een prachtige technologieafdeling gemaakt binnen zijn bedrijf op dat moment. Is in aanmerking gekomen met fotonica. Is eigenlijk een van de eerste adapters geweest van die technologie. Als je de band doorspoelt 15 jaar verder, zie je dat met name het een technologie was op zoek naar markt. Als je dat weet te koppelen aan een daadwerkelijke meetbehoefte, in dit geval operationele inzetbaarheid van al dit soort cruciale assets, vliegtuigen, boten, En dat terug weet te brengen naar die technologie. In plaats van technologie push het veel meer als pool naar de markt te kunnen brengen. En daar je productstrategie op neer te zetten. Dan maak je echt een enorme stap

0: voorwaarts. En dat is met name wat we als Photon First de afgelopen 5 jaar hebben gedaan.
1: Ja, want dat zeg je. 5 jaar geleden was die omslag er. Dat was niet meer product zoekt markt, maar markt vindt product. Wat was het moment dat ook daadwerkelijk gelukt is om bij die grote bedrijven binnen te komen? Hoe hebben ze jullie gevonden in Alkmaar?
0: Nou, wat je ziet is, we hebben in Nederland geweldige innovaties. En we hebben het onder andere in deze podcast veel over opschalen. Maar het is vaak van andermans spullen. Daartussenin zit een hele wereld van hoe je technologie kan certificeren, naar het veld krijgt, producten maakt. En daar werk je eigenlijk bij een heel speelveld aan partijen. Dat is best ingewikkeld. En dan moeten we als Nederland ook in groeien, vind ik. Wij werken veel met partijen als NLR, TNO, Economische Zaken. Om zowel aan de fundingkant als aan de ingangenkant met dit soort grote partijen te mogen werken. Concreet voorbeeld. Wij hebben recent een aankondiging mogen doen met Naval Group. Om voor het maritieme domein producten te mogen
1: gaan leveren. Voor de luisteraars, dat zijn de mensen die onze onderzeeërs gaan maken.
0: Correct, Franse partij. En dat is echt een combinatie van onze samenwerking met TNO. Maar ook de samenwerking met Commissariaat Militaire Productie om tot dit soort matchmaking eigenlijk te komen.
1: Aha, jullie wisten aan te sluiten bij de bestaande faciliteiten van de Nederlandse overheid om de Nederlandse defensieindustrie te promoten. En daar zijn jullie bij aangesloten omdat andere bedrijven eindelijk eens zagen hoe mooi dat Photonica is. Kun je nog 1 keer vertellen, wat is nou het grote voordeel van jullie boven andere producten om in dat vliegtuig te hebben?
0: Het meten onder extreme omstandigheden. Dus tijdens een lancering met een raket de lucht in, die raket terug laten vallen en je meetsysteem blijven laten werken, dat is echt iets wat een traditioneel systeem niet kan.
1: En voor de niet-technici, dat kan alleen met Photonica dus?
0: Dat wordt alleen door Photonica, is echt de cruciale kerntechnologie die dat mogelijk maakt.
2: Je zei net al, we werken ook samen met kennisinstellingen om ook onderzoek te doen naar innovatie, onder andere met NLR, het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Wat doen jullie met hen en wat is jullie doel daarbij ook?
0: Nou, technologie moet je valideren in het veld, bewijzen. En een grote klant gaat het ook niet kopen op het moment dat je geen veldervaring hebt. Dus wat voor ons cruciaal is.
1: Dat is een catch-22 dus.
0: Dat is echt een duivels dilemma.
1: Ja.
0: Vandaar dat ik net ook zo stellig zeg, innovatie is geweldig, opschaling is geweldig, maar er zit een hele wereld tussen. En dat heeft, als je het hebt over de samenwerking met onder andere NLR, dan heb je het echt over pilots. Dus in het veld samenwerken met die technologie om te laten zien dat het werkt. Bewijslast opbouwen. Wat dan weer helpt om bij de OEM's te laten zien, kijk, het werkt. Kunnen we samen aan de slag om het op te schalen.
2: En wat is de reactie van bijvoorbeeld NLR hierbij? Zijn die ook blij dat het bedrijfsleven daarbij aanhaakt bij die pilots?
0: Dat gaat nu precies op die manier, met hand in hand. Maar dat is wel een hele zoektocht geweest. Om in die driehoek te opereren. Je moet je ook zien dat TNO, NLR, Marin, dat zijn partijen die met name voor onderzoek en eenmalige pilots in het leven zijn om hun werk te doen. Maar je ziet dat steeds meer erkend wordt dat de industrie heel vroeg betrekken om tempo in het proces te hebben. Maar ook een partij die het na 1 keer nog 10 keer of 20 keer uit kan rollen naar de hele vloot, dat al heel vroeg mogelijk is en nodig is.
1: En voor het goede begrip, als jullie aankloppen bij een partij als Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, is dat dan per definitie een ja? Of moeten jullie ervoor betalen om die hulp van hen te krijgen? Of hoe werkt zoiets?
0: Laat ik het zo zeggen, de Nederlandse schaal, de hoeveelheid helikopters die we hier hebben, die is niet interessant om een schaalbaar product op te maken. Dus uiteindelijk gaat het echt ons om veldervaring. Soms betalen we daarvoor, soms worden we daarvoor betaald. Maar dan heb je het echt over een hele kleine marge. Het gaat er ons echt om die producten in het veld te bewijzen, de certificeringen, de stickers op het product te krijgen, dat noem je de kwalificaties, om dan vervolgens, in ons geval, een Curtis Wright ervan te overtuigen, kijk, dit product is bewezen, het werkt, het loopt daar, wil je met ons aan boord? En dat heb je echt nodig om die grote klanten van te overtuigen om een order te plaatsen.
1: Helder, dus je hebt heel erg die Nederlandse overheid en de Nederlandse kennisinstellingen nodig om je te bewijzen. Tegelijkertijd beseffen wij, sinds het optreden van Hans Huigen van de Nederlandse defensieindustrie hier een paar weken geleden, dat het toch ook niet altijd over rozen gaat. Dat de Nederlandse overheid nog veel meer kan doen. Herken je dat en wat zouden ze moeten doen?
0: Nou, ik ben positief. Er is al heel veel veranderd. Dus je ziet dat defensie specifiek hard aan het werk is om meer met innovatie bezig te zijn en daar ook hard in te opereren. Tegelijkertijd heeft defensie 1000 deuren. Het is ontzettend lastig om de juiste partij te vinden daar.
1: Dat hebben we ook al eerder gehoord. Hè?
2: Defensie heeft 1000 deuren. Dat is mooi. Een mooie titel voor een verslag dat we kunnen gaan schrijven.
0: Wat je wel ziet is een enorme wil om meer te innoveren, maar nog niet de capaciteit. En dat is wel iets waar we denk ik sneller in kunnen werken. Wij willen graag meer valideren in het veld en moeten soms 1-2 jaar wachten om dat te mogen bewijzen. En daar ligt niet aan de bereidwilligheid, maar echt aan de capaciteit.
2: En ligt daar dan inderdaad het grootste verbeterpunt? Of zijn er nog meer, als je toch bezig bent, nog meer verbeterpuntjes?
0: Nou, ik denk dat we ongelooflijk trots mogen zijn op wat Economische Zaken doet in het faciliteren van internationaal samenwerken. Aan de fundingkant, dat zullen jullie ook vaker horen, is het best lastig om late fase technologie, om daar goede financiering voor op te halen. Hele vroege fase innovaties, soms subsidies met 100% dekking. Maar hoe hoger je TRL-niveau, je technology readiness level, dus hoe seniorder je product is, hoe minder financiering je eigenlijk krijgt. Het lijkt wel alsof men vanaf TRL 5 zegt, dan lost de markt het wel op.
2: Maar dat blijkt niet
0: helemaal een enorm gat. Kan ik je het ergens vragen?
1: Dat is een bekend probleem, dat er heel veel wordt geïnvesteerd in prototypes en dat het dan vervolgens daar blijft liggen. Dat heel veel echt mooie innovaties in Nederland blijven hangen in prototypes. Dat laatste stuk van de innovatie richting markt, dat grote testing, is dus moeilijk. Hoe zou je dat kunnen oplossen? Meer geld, meer trammeland maken als defensieminister? Zeg het maar.
0: Ik merk dat er een enorme druk is om de spullen van morgen en overmorgen te regelen. En dat is ook nodig, hè? Laten we daar duidelijk over zijn. Maar we moeten ook aan de dag erna denken. En dat is volgens mij is de sleutel daar in technologie. En niet alleen al meer van andermans spullen kopen. En technologie, die moet je bewijzen in het veld. Daar moet je prioriteit aan geven. En dat mag meer 50-50 dan dat nu gebeurt.
1: En de grote technologische kracht op dit moment zit in Oekraïne, dat weet je. Het gaat daar razendsnel, alle ontwikkelingen. Helaas voor hen, want het komt natuurlijk ook door de oorlog dat ze zo snel moeten zijn. Sluiten jullie ook aan bij de Oekraïnse markt? Kijk u daar ook naar op de een of andere manier? En naar die innovatiecyclus die daar zo razendsnel gaat natuurlijk.
0: Wij zijn zelf een toeleverancier van meetsystemen. Dus het is niet zo dat onze producten direct worden toegepast in Oekraïne. Wij proberen wel heel veel te leren van die innovatiesnelheid die daar gebeurt. En je ziet ook dat grote bedrijven, ik noemde net al een paar namen, maar je kan er nog een hele hoop bedenken, die worstelen enorm met een innovatiethema. Ja. Lockheed moet aan de ene kant voor 20 jaar levergaranties geven en aan de andere kant nu innoveren. Ja, dat is een pijn waar we graag gebruik van maken. En ook als bedrijf denk ik iets unieks in kunnen bieden door van dat snelle innoveren te laten zien dat ook internationaal daar gebruik kan worden gemaakt.
1: Door zo'n groot bedrijf dat helemaal vastzit in allerlei regels, door daar als klein bedrijf bij aan te haken, omdat jullie veel sneller kunnen innoveren. Dat is de strategie.
0: Exact.
1: Heel goed.
0: En de cultuur die we graag willen neerzetten.
1: En de cultuur ten opzichte van Amerika. We willen graag in Europa zelfstandiger worden, autonomer. Toch, je noemde Lockheed al, is een Amerikaans bedrijf en een grote reus. Hoe gaat dat samen? En kunnen we ons intellectueel eigendom hier dan houden, uiteindelijk?
0: Ik denk dat je niet kan ontkennen dat wij op dit moment nog vrij afhankelijk zijn internationaal. En toch ook zeker van Amerika. Amerika ook van ons, maar die balans is niet 50-50. Daar moeten we aan werken, maar het feit is ook dat het vandaag niet zo is. Dus op het moment dat wij als Nederland afhankelijk zijn van bijvoorbeeld Amerikaanse wapensystemen, dan kunnen we maar beter goed met hun samenwerken en onze technologiepositie zo uitbouwen dat ze ook afhankelijk zijn en meer afhankelijk worden van ons. En dan niet in spullen of in componenten, maar in technologie, zodat ze er niet omheen kunnen.
2: Ja.
0: En op lange termijn daarmee een lock-in creëren, een afhankelijkheid naar elkaar creëren.
2: En kijken jullie ook naar samenwerkingen binnen Europa? Nu zijn jullie nog een klein en heel innovatief en dus wendbaar bedrijf in Alkmaar. Maar kijken jullie naar andere bedrijven of misschien samenwerking met Duitsland, België?
0: Je ziet dat in Europa wel heel erg openbreken, gelukkig. Als ik eerlijk mag zijn, tot 3 jaar geleden zag je nog veel chauvinisme. Ja. In de grote Europese landen allemaal. Van dat kunnen wij zelf beter. Dat zie je totaal veranderen.
2: Dankjewel voor je komst. Leonard-Jan Nijstad, CEO van Photon First.
0: Dankjewel.
2: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
4: Tot morgen.
5: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door.
4: Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
5: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
8: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
9: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
8: Hopelijk, zegt u dan.
10: Maar mag dat?
8: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
13: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
14: of over de grootste beursgang aller tijden.
13: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
14: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
13: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
14: of in de BNR-app.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
16: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Alfred Hoenderloo is je vertraging 5 minuten. Ook een file in het noorden op de A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Groningen-West en industriegebied Westpoort 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan nog een vertraging op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Westervoort doe je er 10 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij hectometerpaal 83,6. De A15 Rotterdam-Gorkum bij 77,3. En de A50 Arnhem richting Zwolle bij 209,4.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
18: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Er is geen watertekort meer, zegt het landelijk crisisteam. Het heeft 7 weken geduurd, maar door de regen is het nu voorbij. De gevolgen van de droogte blijven nog wel merkbaar. Op sommige plekken kan het zelfs nog jaren duren voor het grondwater weer op peil is. Op Schiphol Plaza is een man van 18 opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Het zat in een tas en daar zat ook munitie in. De politie is gaan kijken in het huis van de man. Daar lagen onder andere bivakmutsen en kapmessen. Hij zit vast en de marechaussee doet verder onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de KNVB-beker tussen Berkel en Katwijk is gisteravond uitgelopen op een grote vechtpartij. Die begon op de tribune en ging door in het clubhuis. Er werd met stoelen gegooid en de politie moest ingrijpen. 3 mensen raakten gewond, dat waren juist de mensen die de boel wilden sussen. Natuurorganisaties zijn niet tevreden met het plan dat minister Van Essen heeft voor natuurherstel. Ze zeggen dat de droogte wel duidelijk heeft gemaakt dat er veel meer moet gebeuren. Bijvoorbeeld extra bomen planten en meer ruimte maken voor water. Dat is ook afgesproken in Europa. En in Amsterdam is de renovatie begonnen van het Amsterdam Museum. Een 16e-eeuws pand in een zijsteeg van de Kalverstraat. Het is al jaren dicht en de renovatie gaat waarschijnlijk nog 3 jaar duren. Het is de bedoeling dat het daarna beter zichtbaar is als een etalage voor de verhalen van de stad. Dat zei burgemeester Halsema. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag steeds minder regen, wel veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het droog en rustig, maar vannacht kan het hard gaan waaien. En dat was het ANP-nieuws.
19: Met skateparken voor Nike, Red Bull en de Olympische Spelen bouwde Jeroen van Eggermond een miljoenenbedrijf op. Maar zijn ondernemersinstinct bracht hem soms risico's die hem tonnen hadden kunnen kosten. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
20: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
21: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
22: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
23: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
24: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
25: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
17: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
19: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En bij mijn gast van vandaag ging het ondernemen, vrij letterlijk, met vallen en opstaan. Het begon met het bouwen van een skatepark in de kassen van het glastuinbedrijf van zijn vader. En nu, 20 jaar later, is hij internationaal actief. Bouwt hij skateparken voor grote merken zoals Nike, Red Bull en Dior. Maar dat groeien, dat ging natuurlijk niet zonder de nodige groeipijn. Welkom Jeroen.
26: Hoi, dankjewel Rens.
19: Wie ben je? Wat doe je?
26: Ik ben Jeroen van Eggermond en ik heb een bedrijf Nine Yards. En we zijn actief in het design en beeld van skateparken.
19: Waar heb jij het goed gedaan?
26: Ik heb het goed gedaan om mijn passie achterna te gaan. En denk een bedrijf snel op poten te zetten in een niche-branche.
19: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
26: Vaak te goed van vertrouwen. Ik duik overal in en dan zie ik later wel hoe ik het oplos.
19: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Jeroen, leuk je hier te hebben. Als ik vraag aan jou, waar heb je het fout gedaan? Je zegt het ook met zo'n zucht. Echt van, oh, dat overkomt me elke keer.
26: Ja.
19: Praten er straks over. Ja, Nine Yard Skateparks. Dat skateparks, dat zegt het al. Hè. Jullie bouwen skateparken. Kun je een paar mooie projecten noemen?
26: We zijn actief in de aanleg of in de ontwerp en de realisatie van skateparken. Ik doe dit al echt een lange tijd en we hebben de laatste tijd heel veel mooie projecten op onze naam mogen hebben. We zitten hier in Amsterdam, dus je zou het mogelijk kunnen kennen of Museumplein. Midden in de stad hebben we hier een mooie voorziening aangelegd. Midden op Museumplein, nieuwe sportvoorziening, hebben we vorig jaar aangelegd. Waar je ons ook van zou kennen, dat is ook wel een van onze meest prestigieuze projecten, is de Olympische Spelen in Parijs, waar wij de parken voor hebben aangelegd.
19: Oh, gaaf.
26: En zo zijn er nog een paar, maar dat is denk ik meer voor de skaters die ons daar meer van kennen. Van,
19: ja. Ja, wat kennen skaters echt zo? Dat is echt een soort Walhalla voor skaters.
26: We hebben veel activaties gedaan in Parijs. Veel bijzondere activaties die skaters related zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld voor fans tijdens de Fashion Week een plexiglas skatepark gemaakt. Dat heeft er maar een week gestaan.
19: Oh.
26: Maar dat zijn echt dingen waar wij vaak mee in de media komen of in de publiciteit. En wij bouwen ook gewoon door heel de Benelux skateparken. En die liggen niet altijd midden in de stad, maar die liggen soms ook aan de rand. Dus de skaters of andere gebruikers die kennen ons product daar, ja, denk ik wat beter.
19: En is het dan permanent of niet permanent wat je bouwt?
26: Nou, wij bouwen permanente banen, maar we zitten ook in events en activaties. Dus soms een permanente baan is voor ons echt een vaste voorziening maken. En vast, dat is ook echt dan in beton gegoten. Een event, dat is vaak, zoals ik al zei, voor een sportevent of een topsportevent.
19: Lijkt me namelijk wel heel anders. Ik heb zo'n skatepark inderdaad bij de school in de buurt. Ja, dat is allemaal beton en hartstikke mooi, weet je wel. Maar daar moet je betonwagens hebben. Ja. En volgens mij, dat gaat natuurlijk niet bij een leuk evenement. Dan zit je met stijgerpijpen, kan ik me zo voorstellen.
26: Ja, dat is misschien ook wel interessant om te zeggen. Wij bouwen ieder jaar ook in... afgelopen 3 jaar zijn we in Parijs op Roland Garros hebben een skatepark mogen maken. Dat is een evenement van 3 dagen. En dan wordt hij ook toch wel in beton gegoten.
19: Oh ja?
26: Ja.
19: Holy shit zeg. Wauw. Oké. Ja. En dat moet allemaal weer afgebroken worden in de shredder en dan weer door.
26: Ja, dat is een evenement van 1 week. 4 dagen productie van de opbouw. 2 dagen show. En dan wordt hij in een dag eruit gehaald. Wow. Dat doen we met een hele crew, maar daar komt dan wel, dan moet hij er ook wel uitgehaald worden.
19: Nou heb je volgens mij een klantenbestand dat, als ik me zo kan voorstellen, van de mooie merken wat ik net al noemde, Nike en Red Bull, tot aan de gemeente Emmen of zo. Is dat de breedte van het...
26: Ja, ik denk dat is misschien ook maar wel mijn valkuil of zo. Dat gaat daar misschien ook een beetje op in. Want wij pakken heel veel aan en wij gaan overal achteraan. En dan is je expertise ook heel breed. Dus wij leggen vaste banen aan, we doen brandactivaties. Maar daarvoor heb je ook heel veel expertise nodig.
19: Jullie zijn behoorlijk gegroeid. Hoeveel groot is je team nu?
26: In totaal zijn we nu met 25 medewerkers. Mm-hmm. En dat is heel breed. We hebben mensen op kantoor, een designteam. Dus we hebben mensen die projectvoorbereiding doen, coördinatie. En dan meestal 2 tot 3 projecten in de uitvoering.
19: Mm. En de omzet, wat draai je?
26: Vorig jaar met de groep bijna iets meer dan 5 miljoen.
19: Oké. Okay.
26: Ja.
19: Draai je winst?
26: Ja.
19: Marges zijn ongeveer?
26: Tussen de 10% en 15%.
19: Oké. Okay.
26: Maar het ligt er ook een beetje aan. We zijn een groeiend bedrijf, dus wij stoppen ook heel veel terug in onze projecten. Ik vind het ook heel tof om gewoon... ik vind het gewoon heel tof om mooie projecten op te leveren.
19: Ja.
26: Dus soms leggen we ook marge bij om gewoon mooie dingen te realiseren.
19: Ja, ja. En hoe zit het met de concurrentie?
26: Dat is breed. Ik denk wat heel interessant is in deze branche, maar dat is internationaal. Ik denk elk land heeft ongeveer 2 van dit soort bedrijven. 2 tot 3. Dus dat is eigenlijk hoe het internationaal verdeeld is. En... Europees zijn wij wel zijn we gevestigd, laten we het zo zeggen.
19: Ja. Ja. Maar word je ook uitgedaagd? Ik kan me voorstellen dat er op creativiteit, maar misschien ook op loonkosten, et cetera. Hoe werkt zoiets?
26: Ja, ik denk dat is voor ons zeker uitdagend. Want dat zien we ook terug, zeker in de Europese tenders. We hebben ook gewoon te concurreren met partijen uit Letland of uit Spanje. Dus ja, als je internationaal opereert, dan heb je internationale competitie. En dan zie je ook dat loonkosten echt een component is.
19: Ja, ja. En nou ben je 20 jaar geleden begonnen hiermee. Was jij een skater of ben je een skater?
26: Nou, ik denk dat je altijd wel een skater bent, zeg maar. Dat is denk ik wel het leuke van onze culture, denk ik.
19: Ja.
26: Of dat geldt in ieder geval voor mij. Ik ben er al zo lang mee begaan. Ik zit al zo lang in die branche. En het komt ook niet meer van je af, denk ik.
19: Nee. En test jij elke baan nog zelf uit?
26: Nee, voor mij is dat... Dat zien we eigenlijk, dat is echt ook... Dat zien we ook heel veel terug. Heel veel jongens die bij ons werken zijn allemaal heel fanatiek skater of hebben echt op hoog niveau geskaten. En je ziet toch dat dan... Dat als we eenmaal de banen gaan maken, dat het er toch een beetje naar de achtergrond gaat.
19: Ja?
26: Maar iedereen die bij ons werkt skateboard en altijd als een park of een voorziening is gereed, dan duiken de mensen al even op. Want hij moet natuurlijk wel getest worden.
19: Ja, maar nou, ik kan me wel voorstellen dat je dus een soort echte expertise moet hebben hoe een baan een coole baan kan zijn. Of is het altijd gewoon een halfpipe, een bocht en et cetera? Of kun je daar echt nog hele nieuwe dingen bedenken?
26: Er zijn nieuwe dingen te bedenken, maar om jouw vraag denk ik te beantwoorden, als je de sport niet beoefent, dan kan je het ook niet. Dan mis je de expertise om het ontwerpen en om het tot in het kleinste detail aan te leggen. Dus daarom, iedereen die bij ons werkt, die is gewoon begaan met de sport. Ja, dat is wel een must.
19: Ja, jij bent 20 jaar geleden ongeveer begonnen in de kassen van je vader. Hoe is dat gegaan?
26: Ik kom zelf oorspronkelijk uit Breda. En mijn ouders moesten na een tijdje verhuizen, omdat de stad die breidde uit. Dus mijn vader heeft toen, die had daar akkers eigenlijk. Ik kom eigenlijk uit een boerenfamilie. Dus mijn vader die had voor bij ons voor de deur was het slaan aan Divi. Toen heeft mijn pa zijn gronden moeten verkopen. En hij was nog op jonge leeftijd. En met die middelen is hij toen een kassenbedrijf opgestart in Maden. Een dorp naast Breda. En voor mij is dat eigenlijk best wel... ja, goede omstandigheden geweest. Want ik had heel veel space en ruimte. En daar was machinery. En ja, ik had een dak boven mijn hoofd en het was warm. En mijn vader gaf mij heel gelukkig. Mijn ouders gaven mij de ruimte om daar te experimenteren.
19: Ja, en, dus er werd gewoon een stukje kas werd er vrijgehaald voor jou. Voor de hobby skateparkje bouwen. Ja. Of skaten.
26: Het is denk ik ook een beetje wel landjepik geweest, denk ik.
19: Hier kom jij niet, pa.
26: Ik ben begonnen met een klein stukje. En dat is als een soort olievlek.
19: Oh ja?
26: Ja, en dat is ook met mijn ouders is dat altijd wel een beetje trekken en duwen geweest. Maar ze hebben dat altijd wel ondersteund.
19: Maar
26: ja.
19: Hoe is dat trekken en duwen geweest dan?
26: Nou, het is ook mijn vader die probeerde ook. Ja, die heeft gewoon een bedrijf, weet je wel. Die moet gewoon zijn bedrijf leiden. En wij waren natuurlijk jonge honden. En wij kwamen daar iedere avond met de jongens skaten en een biertje drinken of een feestje vieren. En ja, dat moest wel de andere dag ook weer tussen de bedrijven door.
19: Ja.
26: Ja. Ja. En bij ons kwam ook, dat was in de tijd dat er niet zo heel veel skateparken in Nederland waren. Toen waren er denk ik 3-4 indoor skateparken. Nu is dat landschap wel iets anders. Dus wij kregen ook uit stad en land jongens die bij ons langskwamen. Ja.
19: Ja, ja. En dan, wat had je dan gebouwd in de kas van je vader?
26: Ja, dat begon met een kleine voorziening. En uiteindelijk was dat echt uitgebreid tot een volledig skatepark. Met randfaciliteiten, met een bar en een DJ-boot. En hadden we in een andere logistieke loods hadden we ook nog rem staan. En buiten hadden we rem staan. En ik langzaam groeide dat ook met spullen die ik dan weer ook nodig had voor mijn onderneming. Dus dat nam een beetje mijn vader zijn ruimte over.
19: Ja. Heeft je vader niet op een gegeven moment gezegd, vriend, dit wordt te groot. Het is hier nog echt een tuindersbedrijf. Want je was al geld aan het verdienen, of niet?
26: Nou, in het begin waren we een beetje aan het rommelen. En vanuit daar is ook een beetje ambitie gekomen om zelf een indoor skatepark te starten. Omdat ik dat eigenlijk bij mijn ouders al hostte. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. Ja. En toen dat geregeld was.
19: Kon je vader zijn kassen terugkrijgen?
26: Ja.
19: Want je bent inderdaad. Je bent daar gestart bij je vader. Daarna ben jij. Hoe is dat uitgegroeid? Wat ben je toen gaan doen?
26: Ik heb eigenlijk in mijn leven heb ik al in de skate-industrie gezeten. Dus in die leeftijd, rond die leeftijd dat ik bij mijn ouders in de kas aan skaten waren, werkte ik in Breda in de skateshop. De opleiding detailhandel.
19: Want je was 17, 18?
26: 17, 18, ja. Echt een heel jong broekie. En als skaten was alles. En dan het enige, als je dan dicht bij de industrie wil zijn, kan je in de skateshop werken. Dus dat ga je dan maar doen, weet je wel. Dus toen ben ik bij Martijn in de winkel beland. En stond ik bij hem in de winkel, eerst stage gelopen. Dus bij hem in de winkel stage lopen. S'avonds skaten bij mijn ouders. En toen langzaam ben ik daar steeds meer in die industrie gekomen.
19: Ja. Ben je toen ook een eigen skatepark gaan bouwen? Of ben je vooral al in dit bedrijf, uiteindelijk 9 jaar is geworden, dat je zegt, ik ga het voor anderen bouwen?
26: Ik weet niet, op zich dingen ontwikkelen of dingen bouwen heb ik altijd wel geambieerd. En dat is ook. Of mensen samenbrengen, weet je wel. Dus dat is voor mij altijd wel de drijfveer. Is nog steeds de drijfveer. Dus ja, ik ben nog gewoon altijd mee aan het experimenteren hoe ik dat kan doen. En dat is klein begonnen bij mijn ouders. Maar we zijn uiteindelijk ook, als je eenmaal in de markt zit. En ik kende de branchepartijen. We deden ook inkoop bij alle skatebrands. En dan, ik was een jongen die kon timmeren, die zijn eigen voorziening had. Dus brands vroegen dan aan mij, kan je me met helpen om bepaalde dingen te construeren? Of kan je me helpen om. We hebben in het begin al mini-rems verhuurd of andere zaken. En,
19: zo groei je er een beetje in.
26: Zijn we er een beetje ingegroeid.
19: Wat is je eerste grote project?
26: Ik denk het eerste echt grote project wat we gedaan hebben is wel de ontwikkeling van een eigen indoor skatepark in Breda.
19: Hmm.
26: Ja.
19: Hoe heette dat?
26: Dat heet Pier 15, bestaat nog steeds. Is nu 12 jaar op de rit. En dat hebben we zelf en gezamenlijk met de gemeente Breda ontwikkeld.
19: Ja. Zit je er nog in of ben jij daar alweer financieel uit dat bedrijf?
26: Nee, dat is voor mij een passieproject, dus daar zit ik nog steeds vol in, ja.
19: Ja?
26: Ja.
19: Je zegt, ik heb het goed gedaan, ik ben mijn passie achterna gegaan. Was er nog twijfel eigenlijk, dat je, misschien toch iets anders gaan doen?
26: Ik weet niet, ik denk dat mijn ouders of andere mensen wel eens hebben gedacht, wordt dat wat met dat skaten, weet je wel? Of gaat dat wel iets worden? Kan je daar je boterham mee verdienen? Maar ik denk toen mensen zagen, ik was echt heel jong toen ik open ging met Pier 15, ik was 23, toen onze eigen echt onderneming startte. Ja, toen hadden we een eigen zaak met een horeca en een skatepark en deden we skateles en evenementen. En ik wist er eigenlijk nog helemaal niks van, weet je wel.
19: Ja. Dus er was eigenlijk niet zo heel veel twijfel bij jou, begrijp ik.
26: Nou, dat heeft me wel een hoop geleerd, ja. Ja.
19: Uiteindelijk wordt het dus 9 yards. Je zegt, waar ik het fout heb gedaan is af en toe ben ik te goed van vertrouwen. Kun je daar iets over zeggen?
26: Ja, voor mij is het gewoon, ik vind het heel leuk om met mensen samen te werken. En ik vind het gewoon heel leuk om grote ambities achterna te gaan. En als dat op mijn pad komt, dan ga ik daar gewoon best wel snel voor. Dan denk ik zo, ja, oké, let's go, laten we het gaan doen.
19: Maar dat hoeft niet altijd fout te zijn. Waarom zeg je dat toch, ja, het is niet altijd handig?
26: Nou, omdat ik denk in de fase waar wij nu zitten als bedrijf, waar het de projecten echt qua aannemersom en qua risico groter worden, kan je niet altijd zo handelen, weet je wel. En dan, tuurlijk kan je goed van vertrouwen zijn en ergens je schouders onder willen zetten. Maar dat moet dan wel gepaard gaan, ook met goede juridische afspraken, contracten en overeenkomsten.
19: Ja. Waar heb je wel eens in je neus gestoten?
26: Toch wel, ik ben er nog niet echt helemaal mee op mijn plaat gegaan, maar toch wel dat ik zie van als ik deze lijn vasthoud, dan zit daar geen toekomst in. En wat we ook al zien, ik heb ook...
19: Maar kun je een voorbeeld geven dan?
26: Ja, wat je gewoon ziet, omdat ik zo goed van vertrouwen ben, of soms probeer ik ook mensen, dan hebben we een project en dan ga ik ervoor en dan zijn we er al mee bezig, zonder dat ik bezig ben geweest met betalingsvoorwaarden of andere zaken.
19: Oh ja. Heb je wel eens een niet betalende klant gehad?
26: Nou, sinds kort heb ik dat voor het eerst wel eens meegemaakt, ja.
19: Ja.
26: En dan gelukkig is het voor ons dan nog wel bedragen wat binnen ons bedrijf te dekken is. Maar dat, dat zijn wel dingen waar je echt zeker van moet leren. En waar je ook vooruit moet kijken. Want bij ons, wat ik al zei, de aannemersommen worden steeds groter. We hebben het in het buitenland ook wel eens gehad met een groot project in Zwitserland. In Lausanne ook. Dus de Olympische Comité is daar gevestigd. Daar was ons een partij aangedragen om een Olympische kwalificatiewedstrijd weg te zetten. Ik heb die opdracht, ik werk al 5 jaar samen met een Amerikaanse partner. Dus California Skateparks, een van de internationaal grootste bedrijven die skateparken aanlegt. Ja, die hebben toen daar, die is meestal de hoofdaannemer, dus die hadden voor dat project de krabbel gezet onder het contract. Mm-hmm. En hij is uiteindelijk niet betaald, omdat de event organizer failliet is gegaan op dat evenement. Maar wij zijn wel door hem uit de wind gehouden en wij hebben wel het grootste deel van ons van het geld gekregen.
19: Ja, maar het zou zomaar, je denkt, dat had zomaar anders kunnen aflopen, hoor ik jou zeggen.
26: Nou, het is dan fijn dat je het met een partner doet, maar we komen steeds meer in de positie dat we zelf hoofdaannemer zijn. Of we worden ook steeds meer in de positie geduwd dat je daar zit. En dan moet je daar toch wel op gaan letten.
19: Ja. Als ik het zo hoor, dan hoor ik jou eigenlijk zeggen, ik ben heel ambitieus. Ik heb geleerd, omdat je dit al vanaf je 16 ongeveer doet, om op de onderbuik te ondernemen. Maar de ambitie kan de onderbuik niet aan. Of eigenlijk kan de onderbuik de ambitie niet helemaal aan. Klopt dat?
26: Onderbuik, ik geloof altijd het beste in dat ook gewoon op je gevoel afgaan en dicht bij jezelf blijven. En dat heeft me altijd al wel ergens gebracht. Weet je. Ik vind het altijd leuk om een stapje meer te doen. Of ik ben nog niet per se financieel gedreven. Natuurlijk is voor ons omzet en geld belangrijk, zodat we onze winkel kunnen laten groeien. Maar ik vind het veel leuker om ergens extra waarde in te leveren.
19: Maar nu ga je groter worden. Je bent niet meer de onderaannemer. Je bent de hoofdaannemer.
26: Ja.
19: De sommen worden groter. En als je dan, laten we zeggen, je klant pas laat betalen en je moet je leveranciers vooruit betalen, dan zie ik gewoon een cashflow-probleem ontstaan. Wat je met een hele goede onderbuik nog steeds niet oplost.
26: Nee, dat zijn lessen die we nu wel aan het leren zijn.
19: Oh ja?
26: Ja.
19: Ja, merk je dat?
26: Ja, nee, zeker. Dat zien we in alles terug. Want we zijn met heel veel ambities bezig. En met alle mensen met wie ik nu samenwerk, of die in ons team zitten, of we zijn ook bezig met de financiering van een vastgoedproject. Ja, dan is de bank het eerste die tegen ons zegt. Ik zeg maar, het is goed, maar ik zou echt zorgen dat je het nog beter dicht
19: hebt. En wat moet je dan doen van de bank?
26: Nou, gewoon zorgen dat je cashflow-positie nog beter wordt. Ja.
19: Ja.
26: En dat je dat beter afspreekt. En dat je het contractueel vastlegt. Ja.
19: Ja,
26: en dus dat doen we al wel natuurlijk. Want 80-90% van onze opdrachten zijn overheden. Of zijn opdrachten vanuit de overheid. Dus meestal zijn die contracten wel degelijk. Maar we hebben ook veel passieprojecten. Maar ook internationale skateparkprojecten. En het is voor ons ook wel lastig in te schatten als je bijvoorbeeld met Hongkong met de partij in zee gaat. Of dat... Ja, met wie jij dat aangaat.
19: Ja, ja. Dus dat professionaliseren, wanneer is dat kwartje gevallen dat je denkt, ja, dat moet ik dus echt gaan doen?
26: Ja, dat is de laatste jaren waarin je echt merkt dat je natuurlijk in het begin even wat kleinere projecten. We hebben nu een gemiddeld project is bij ons 2 tot 500.000 euro.
19: Mm-hmm.
26: Ja, dan moeten daar goede voorwaarden achter liggen.
19: Ja. Ja. En wat doe je dan als je zegt, oké, dit moeten we beter doen? Jij bent nog steeds jij. Je kunt jezelf dwingen om te zeggen, nou, ik moet hier beter op gaan letten. Maar ja, die 16, 18-jarige jongen van vroeger, die borrelt nog steeds op en denkt, potverdorie, ik wil een plexiglas skatepark maken.
26: Ja.
19: Toch? Dus hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je dus jezelf ook dwingt om professioneler te worden?
26: Ik denk de basis doe je dat. Weet je, dit soort dingen doe ik ook allemaal niet meer zelf. Dus ik heb een heel goed team nu van mensen om me heen die mij hierbij adviseren. Of dat ik gewoon dat ik dat uitzet. Een contract check ik dan gewoon met. We hebben iemand die bij ons legal doet. En we hebben advocaten en adviseurs die ons helpen met overeenkomsten. Dus daardoor heb je gewoon binnen een dag of twee dagen reactie en kan je daar weer mee verder. En verder denk ik dat het altijd gewoon leuk blijft om gewoon te ondernemen en gewoon altijd net wat verder te gaan.
19: Ja.
26: En dat is wel het risico wat je neemt, maar daar zit voor mij ook wel de thrill, denk ik, om dat te doen.
19: Goed. Wat is de ultieme ambitie met Nine Yards?
26: Onze ultieme ambitie is denk ik heel simpel. Is internationaal actief zijn en denk mooie openbare ruimte maken. Inspirerende projecten maken. Mensen samenbrengen. En dat gaat niet per se over de omvang of de grootte van het project, maar wel of het echt geslaagd is. En geslaagd betekent dan voor ons of mensen de voorziening tof vinden, dat het heel architectonisch is ontworpen, of dat er mensen echt heel intensief gebruik van maken.
19: Ja.
26: Ja.
19: Ja. Dat je er trots op kan zijn.
26: Ja. Dus net als voor mij, als ik hier in Amsterdam ben en ik fiets misschien over het Museumplein, dat daar een voorziening van ons ligt. Ja, dat geeft echt een kick. En dat mensen er dan gebruik van maken, dag in dag uit.
19: Ja. Toch die mensen bij elkaar brengen. Als het een goed skatepark is, komen er veel mensen.
26: Dat is uiteindelijk wat dat soort plekken doen, ja. Het zijn echt community hubs. En dat is ook een beetje waar wij als bedrijf heen gaan. Dus we zijn steeds meer openbare ruimte aan het ontwerpen. Dus het dwaalt ook steeds verder af van skatepark. Het gaat steeds meer over multisport of urban sports, zoals het dan heet, of streetsports. Dus dat vertandt ook allemaal in elkaar. Maar uiteindelijk is het doel hetzelfde. Het is gewoon verschillende gebruikersgroepen of mensen laten bewegen, mensen laten sporten in de openbare ruimte. Ja.
19: Mooi, mooi. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Heb je erover nagedacht?
26: Dat is een lastige, maar ik had er zelf een paar. Ja, ik hoor er altijd een hoop. Maar ik denk, focus is altijd belangrijk, weet je wel. Hocus pocus focus. Die is altijd leuk.
19: Ik weet niet of jij jezelf daaraan houdt, maar ja.
26: Niet altijd, maar dat is wel voor mij. Ik probeer dat toch een beetje zo. Voor mezelf.
19: Je hebt hem wel nodig op het toilet. Hocus pocus focus.
26: Ja. Een beetje van te springen, ook echt alle kanten op. Dus ik probeer, soms dwaal ik af en dan stuur ik weer terug naar het beetje weer terug naar het midden.
19: Ja.
26: En in de fase waar we nu aan zitten. Ja, mensen aannemen voor morgen vind ik een belangrijke. Want je kan alleen maar groeien met goede mensen om je heen. En echt, dan heb je mensen, heb je niet mensen. Dan moet je echt mensen aannemen die betere kwaliteiten hebben. Of dat is misschien ook uitdagend, weet je wel. Omdat je moet er ook de middelen voor hebben. Maar ik denk als je dat doet, dan kan je ook succes hebben.
19: Je moet mensen aannemen voor morgen. Ik vind het een mooie tegeltjeswijsheid.
26: Ja.
19: Dankjewel. Jeroen van Egermond was dat, oprichter van Nine Yards.
26: Ja.
19: Skateparks. Mooi om jouw verhaal te horen in de uitzending. Volgende week dan hebben we het verhaal van Matthijs Hagen van Leads to Sales. Op jonge leeftijd neemt Matthijs het bedrijf over van zijn mentor Ruud Govaars. Als Ruud na een ziekbed komt te overlijden, blijft Matthijs wel achter met een bedrijf dat flink op de schop moet. Nou, je hoort het alweer. Bloed, zweet en zaken. Abonneer je alvast op de podcast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
25: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
2: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw en vastgoed bij Rembrandt & Meunier. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
6: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
5: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
5: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
7: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem. Om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/Insinger Gielissen.
10: Straks om 4 uur in de avondspits.
27: De Kamer debatteert over het rapport Wennink. Nemen partijen zijn adviezen over? El Niño komt eraan. En Nederlandse verzekeraars waarschuwen hun klanten. En hoe groot is de drugseconomie eigenlijk in Nederland? Dat en veel meer zometeen in de avondspits. En voor het laatste nieuws kun je nu al terecht op bnr.nl en in de BNR-app. BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. We hebben 40 kilometer file op de Nederlandse wegen op dit moment. Onder andere langzaam rijdend verkeer op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Alfred Hoenderlo betekent dat 10 minuten extra reistijd. Op de A27 richting Gorkum is een ongeluk gebeurd. Daarom zijn 2 rijstroken dicht tussen Alfred de Bilt en Knooppunt Lunette. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A28 Zwolle richting Groningen. Tussen Alfred Omme en Staphorst. Tot slot nog een file op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er 10 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitmeister. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 21,3. De A6 Emmeloord richting Muiden bij 83,5. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Door een beveiligingslek in WhatsApp konden andere mensen je privéfoto's zien als je een Android-telefoon hebt, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurde als een videogesprek werd opgenomen zonder de telefoon te ontgrendelen. Bij het menu om grappige filters te kiezen bleek dat je fotogalerij te zien was voor de ander. De rechtbank in Den Haag behandelt de Haagse moedermoord. De verdachte heeft bekend dat hij vorig jaar zijn moeder heeft gewurgd en daarna het huis in Loosduinen in brand heeft gestoken. Er waren emotionele verklaringen. Zo mist zijn oudere zus haar moeder nog elke dag en volgens zijn oma was de zoon haar moeders oogappel. Het watertekort is na 7 weken voorbij, maar dat betekent niet dat alles weer normaal is, zegt het crisisteam. Het kan op sommige plekken zelfs jaren duren voor alles weer bij het oude is. Dus de gevolgen van de droogte blijven voorlopig wel voelbaar. Daarom zijn er regionaal nog droogtemaatregelen van kracht. Op Schiphol Plaza is een man van 18 opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Het zat in een tas en daar zat ook munitie in. De politie is gaan kijken in het huis van de man. Daar lagen onder andere bivakmutsen en kapmessen. Hij zit vast en de marechaussee doet verder onderzoek. En de beheerder van meerdere vliegvelden rondom Manchester is geraakt door een datalek. Daardoor liggen ook gegevens van duizenden Nederlanders op straat, heeft BNR uitgezocht. Die informatie wordt verkocht via het dark web. Daarbij zijn ook gegevens van de Britse premier Burnham en zijn Nederlandse vrouw. Het weer van Weer Online? Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen er ook stevige regenbuien bij. En dat was het ANP-nieuws.
8: Zo dadelijk in BNR De Wereld. Trump zou Iran komen bevrijden. Maar na precies een half jaar oorlog is daar totaal geen sprake van. Hoe beleven de Iraniërs dit? Ik vraag het aan de Iraans-Nederlandse jurist Sander Terphuis. En het internationale strafhof moet dringend hervormd worden. Maar hoe? Advocaat Geert-Jan Knoops schreef het boek Leiders voor het gerecht.
11: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
12: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
13: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
12: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
20: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
8: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, het internationaal recht staat onder druk. Hoe kan het gered worden? Dat vraag ik aan Geert-Jan Knoops, advocaat bij het internationaal strafhof. Maar nu eerst, Amerika en Iran vallen elkaar weer over en weer aan. Maar volgens Trump hoeven de aanvallen niet lang meer te duren, omdat ze zo succesvol zijn.
21: We hit them very hard last night. We took out all of the new equipment that they tried to build along the Strait of Hormuz, some defensive, some offensive, and we blew up much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night.
8: Ik praat erover met Sander Terphuis, jurist en mensenrechtsverdediger, afkomstig uit Iran. Dag Sander.
29: Dag Bernard, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De oorlog, Sander, duurt nu langer dan 6 maanden. Trump riep voorafgaand dat hulp onderweg was en dat de machthebbers weg moesten. Niks van dat alles is gebeurd. Hoe stabiel zitten de moela's nu in het zadel?
29: Nou, als ik met de mensen ook vooral in Iran zelf spreek, die ook wel echt wel politiek geëngageerd zijn en die alle ontwikkelingen volgen, ik hoor toch wel vaker het geluid van, nou, het regime zit nu steviger in het zadel dan begin dit jaar. En het heeft onder andere ook te maken met hoe vaak heeft nou Trump niet geroepen, hè, dat er akkoord op handen is. En hoe vaak heeft Trump niet geroepen dat inderdaad hulp onderweg is. Of dat het Iraanse regime staat in elkaar te storten, enzovoort, enzovoort. Alles bij elkaar tellend. Ja, dan met name ook daarbij het feit dat toch wel de golfstaten, ja, ook wel heel duidelijk hebben gemerkt van Iran kan echt hun raken. Hè? Jordanië, Qatar, hè? Vannacht weer. En die kan gewoon de infrastructuur daar platleggen. Dus alles bij elkaar maakt, en ook de straat van Hormuz die gewoon dicht blijft, hoe graag ook Trump allerlei mooie woorden gebruikt. Al met al ja, lijkt het erop toch dat het regime in Teheran toch wel stevig in de zadel zit.
8: Ja, en zitten we dan te kijken naar een volledige oorlog weer, nadat hij een tijdje, laat ik maar zeggen, was een soort gevechtspauze, hè, nadat Memorandum of Understanding. Maar zitten we nou gewoon weer midden in de oorlog?
29: Nou, dat lijkt er steeds meer op. Hey, kijk, het regime in Teheran, en vooral ook IRGC, die heeft ook meer zelfvertrouwen, zelfverzekerheid opgedaan. Die heeft nu het gevoel van, nou ja, met een paar keer schieten naar olietankers en naar de militaire basis in de VS, kunnen wij eigenlijk zorgen voor de nodige instabiliteit en onrust in het Midden-Oosten en met name de Golfregio, waar dus echt ontzettend veel dollars liggen, de black gold, de olie. Ja. En op die manier drukken ze toch hun zin door en maken ze dat de oorlogssituatie kan wel inderdaad toenemen als de VS weer brutaal gaat doen. Ja, de antwoord op de vraag, inderdaad, daar lijkt er wel op. Ja. Iran laat ook heel snel van zich horen. Dezelfde, een paar uur na het aanvallen, Amerikaanse aanvallen, waren er alweer beschietingen naar de Golfstaten. Ja. Dus dat geeft aan hoe goed men zich ook eigenlijk machtig voelt in Teheran.
8: En hoe goed ze voorbereid zijn, kun je ook zeggen.
29: Precies. Ja. Dus kijk, ze kunnen bijvoorbeeld heel makkelijk ook hun raketinstallaties verplaatsen, bijvoorbeeld naar het zuiden van het land, en hoe daar mag nog gerichter en sneller te schieten enzovoort. Ja, ze hebben inderdaad wel kennelijk ook de nodige ervaring hiermee opgedaan in de afgelopen maanden.
8: Ja. Amerika probeert Iran ook vooral economisch uit te knijpen met nieuwe sancties. Hoe merken de Iraniërs dit allemaal? Want je moet aannemen dat dat aankomt bij de gewone mensen.
29: Dat komt heel hard aan, Bernard. Het is echt, wat ik gisteravond nog hoorde, verhalen uit Teheran, uit Shiraz, Isfahan, Mashhad, grote steden. Dat het Iraans volk wel echt wel enorm gebukt gaat onder die sancties. En dan bedoel ik mee de gewone man, om dat even het Nederlandse woord te gebruiken. Om een voorbeeld, afgelopen dinsdag stond mijn neef ruim 2 uur in de rij voor een 40 liter benzine om te mogen tanken. En dan zeggen ze ook, we zijn nota bene een olieproducerend land, een OPEC-land. En dan dit soort ellende, maar dat werkt ook door in gewoon de noodzakelijke levensmiddelen. Eieren, rijst, vlees. Voor hun kinderen willen ze graag een stuk vlees meenemen naar huis, maar het is peperduur, niet te verkrijgen. En Bernard, weet je echt wat Trump nou hier doet, is gewoon eigenlijk langzamerhand gewoon niet oké. Het Iraans volk wordt geraakt, er wilde juist vroeg om een bevrijding, om bevrijders. Maar ook een andere ding, je vroeg wel eens waarover economisch, maar toch, vannacht zijn er weer de aanvallen geweest. En ik heb net een bericht gekregen, WhatsApp uit Teheran, dat een van die aanvallen was in het zuiden van Teheran. En dat was nota bene een trouwerij gaande. Ook dat is geraakt. Daar zijn ook doden gevallen. Dus ik denk dat zo langzamerhand ook wel een anti-westerse dinggevoel nog meer en meer, mede door de economische sancties, gaat ontstaan. Dus er moet wel echt andere toon. Er moet op een andere manier dan Trump denkt met als dealmaker hier iets te bereiken. Ja. Toen werkt dat niet.
8: Ik kom er zo even op terug, want dat is een heel belangrijk punt wat je hier noemt. Maar even, hoe proberen de Iraniërs nou het hoofd boven water te houden? Hoe doen ze? Hoe leven ze door?
29: Nou, het is nu geworden veel uit het platteland. Zo hebben wij ook een huis in ons dorp in een beetje noordoosten van Iran. Daar wordt van alles, mensen gaan granen, rijst en dergelijke, proberen zelf te kweken. Fruit en dergelijke. Dus veel uit het platteland. En veel ook elkaar helpen. Ik heb echt filmpjes gekregen waarbij zo'n arme moeder naar zo'n slagerij komt met tranen in de ogen. En die man zegt, ik zie het, u komt het voor uw kinderen die honger lijden. Ja, dat doet je gewoon pijn. Dan denk je van, jongens, zien ze dat in de VS niet? Snappen ze niet dat het juist niet de bedoeling was om het arme volk zo hard te raken?
8: Ja. Hoe reageren de machthebbers? Is er sprake van terreur opnieuw tegen de eigen bevolking?
29: Dat is, kijk, dat was vorige keer in april, mei, toen ook de aanvallen waren. Ook wel zo dat de IRGC, hun leden, die jonge mannen op de motoren, met knuppels en met wapens, die stonden al gereed, hè, bij bijna alle grote straten van Teheran en andere grote steden. Maar nu hoor ik dat het aantal is eigenlijk alleen maar toegenomen. Zij zeggen ook nu ook, hè, dat is, ik ga niet in Farsi zeggen, maar Nederlands vertaling betekent de straat op, betekent gericht schieten. Dus als je komt, dan neem je ook je leven mee. Je kan gewoon uit de weg worden geruimd als je gaat, de straat op gaat om te demonstreren. De angst is enorm. En daarbij komt nog een concreet voorbeeld. Als mijn broer zegt, ik heb 3 banen. Ik ben soms 19 uur gewoon aan het werk, hè, om wat geld te verzamelen om eten te kopen. Ja, dan snap je wel dat je dan op een gegeven moment eind van de dag ook dood op bent.
0: Ja.
29: Dan ga je maar gewoon liggen slapen een paar uurtjes.
0: Ja, dan heb je het laatste waar je aan denkt is demonstreren. Dat is ook zo. Is het zo dat je kunt zeggen na 47 jaar dit leiderschap en nu in een andere variant, dat de mensen ook wel gehard zijn geworden? Dat Iraniërs beter tegen een stootje kunnen dan een heleboel andere mensen?
29: Dat zeg je al terecht, Bernard. Zo is het eigenlijk wel. Hè. Kijk, toen ik in Iran was, dus tussen 1980 en 1988... had je ook Iran-Irak-oorlog. Toen hebben we ook dat schaarste gekend. Toen hebben we ook al die ellende meegemaakt. En wij leerden eigenlijk om gewoon, ja, met die realiteit... dat schaarste gekend. Toen hebben we ook al die ellende meegemaakt. En wij leerden eigenlijk...

0: nog, bij wijze van misschien nog 10 jaar door, als het ware, lijden, hè, met lange ei. En ja. Dat gewoon uithouden. Dat moet het wel snappen. Maar het is natuurlijk wel door en door triest. Want dat betekent dus ook bijvoorbeeld tekort aan medicijnen. Als daar kinderen ziek worden en de ouders kunnen die medicijnen niet geven. Kom aan, jongens. Ik bedoel, dat is niet wat een beschaafde Westen moet uitstralen in mijn vaderland.
1: Nee. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Sander Terphuis, jurist en mensenrechtsverdediger, afkomstig uit Iran.
2: The regime is getting weaker and weaker by the day. And at some point they're not going to be able to shoot so easily. Because I think the people aren't going to take it. But I did pose that question because, you know, it would be time. But unlike most people can't kill their people like that.
1: Nee, dat is in feite, Trump spreekt een andere taal dan wat jij nu uitlegt, Sander. Hij blijft eigenlijk vasthouden aan dat beeld van als de mensen maar genoeg inzien dat ze zelf ook moeten ingrijpen, dan komt het vanzelf wel. En dat blijkt allemaal onzin te zijn, toch?
0: Nou ja, kijk, ook in zoverre onzin. En daar heb ik het over, echt over het keiharde cijfers, waar ook Amnesty mee kwam. Neem het aantal executies. Die zijn dit jaar met honderden toegenomen. En dat zijn ook executies die naar buiten zijn gebracht, hè, door het regime zelf. Hè. En dat zijn voornamelijk mensen die tijdens de demonstraties werden opgepakt. Hè. Daar wordt vaak het label geplakt van landverrader of dat soort zware delicten. En dan vindt er door de islamitische rechtbanken een schijnproces plaats. En dan is de week later worden ze in het openbaar opgehangen. En dat gebeurt gewoon. Dus Trump kan dit roepen, maar de realiteit is echt bloedhard.
1: Ja, dan kom ik even terug op waar je het eerder over had. Trump denkt dus, wij worden nog altijd gezien als een potentiële bevrijder. Maar is het in werkelijkheid zo dat Trump eigenlijk door het Iraanse volk niet meer wordt geloofd, of dat het zelfs anti-Amerikanisme teweeg brengt, omdat ze, naar mijn idee, terecht zouden denken, ja zeg, er is ons van alles en nog wat beloofd, er gebeurt helemaal niks. Dus aan die Trump heb je helemaal niks.
0: Kijk, in feite is dat ook zo, hè, wat ik net zei van de voorbeelden. Ze zouden ook uitsluitend militaire doelen aanvallen. Nou, dus wat ik gaf vannacht, hè, zijn ook kinderen omgekomen door die aanvallen. Je kunt je voorstellen dat dat ook echt iets doet met het Iraanse volk. Ja. Die denken van ja, dat alleen al. En het feit dat inderdaad die bevrijders, ja, waar zijn ze nog? We lijden alleen maar. En ik denk ook, echt, we moeten ook een beetje mijn boodschap zijn. Bijna elke keer, hè, want mijn familie en vrienden vragen van, wees onze stem en schud die westerse leiders wakker. Hè, als je bijvoorbeeld, zoals we nu bij BNR, de kans krijgt. Dit moet echt anders, Bernard. En ik denk ook de Europese leiders, waar zijn Macron en de Duitse leider en de Nederlandse, onze premier. Die moeten zeggen, verdorie, dat zijn zulke grove mensenrechten schendingen. Echt, het aantal executies is dramatisch hoog. Dat wel op een andere manier gebeurt. Alleen dat helpt dus nogmaals niet met die economische sancties
1: Maar leiden. Maar Europa heeft ook eigenlijk vanaf het begin gezegd, dit is niet onze oorlog. Neem jij dat nu, laat ik zo maar zeggen, onze eigen premier en zijn collega's in de Europese Unie of in de NAVO kwalijk?
0: Kijk, ja, het is onze oorlog. Maar het is wel Europese Unie als waardegemeenschap. Staat toch in hemelsnaam voor mensenrechten, voor democratie en vrijheid, voor de rechtsstaat. Als je ziet dat in dat land vreselijke schendingen van mensenrechten plaatsvinden, dan kun je niet zwijgen. En één ding eerlijk, ben dat we hebben dat ook gewoon dat spel te veel aan de Amerikanen overgelaten. Dat is natuurlijk, Trump is nu die dan als dealmaker wil gekke dingen doen soms. Maar de Europese Unie had hier gewoon als mensenrechten verdediger, waarde gemeenschap hier ook echt iets te betekenen moeten hebben. Ze hebben het gewoon laten gaan. En dan kom ik op mijn ook vorige bericht, wat ik in de vorige uitzending van jullie zei. Dit is wel heel pijnlijk, omdat mijn familie zegt ook, dan rekenen ze mij ook tot de westelingen toe. Ja. Die zeggen, ja, jullie hebben ons in de steek gelaten. He, ze voelen zich echt wel in de steek gelaten. En daar zou hopelijk de Europese Unie toch wel eens wat serieuzer hun tanden moeten laten zien. Ja. Dat moet echt gebeuren.
1: Ja, maar als je luistert naar de westerse leiders, wie dan ook, dan zeggen ze, ja, het gaat ons om twee dingen. Dat is dat nucleaire programma en de straat van Hormuz. En het verhaal dat jij vertelt gaat over van alles, maar niet daarover. Dat gaat over Iran zelf en de mensen zelf. Dus dat staat ook haaks op elkaar.
0: Nou, in zekere zin zit er ook een link bij, Bernard. Kijk, tuurlijk, nucleaire wapens. Iran mag nooit

0: en nucleaire wapens krijgen. Maar met Iran bedoelen we dat afgrijzelijke regime.
1: Ja.
0: Dat regime, dat, zolang die daar zit, dat meerkoppige monster met hun tentakels, hè, ook met hun milities, met hun proxies enzovoort, alle ellende wat ze aanrichten, dat regime, natuurlijk, maar je moet de grondoorzaak aanpakken. Als dat verdwijnt, dat regime, dan is ook het hele problematiek van nucleaire wapens, executies, noem ze maar op, opgelost. Dus alsjeblieft dat regime verwijderen. Dat is het uiteindelijke oplossing voor iedereen.
1: Oké, dat is een hele simpele vraag. Hoe doen we dat, Sander?
0: Nou, ik denk dat dat echt wel kan. Maar dan moeten we lef hebben, gewoon niet te kiezen tussen, laten we zeggen, de dominee of de koopmans. Nee, nu gewoon kiezen voor dominee natuurlijk, voor kiezen voor die rol, maar ook voor het Iraanse volk. En dan de er zijn echt wel internationaal zoveel middelen in te zetten. Van het terugsturen van diplomaten, ambassades dicht doen, tot daadwerkelijk die mensen aanpakken, stuk voor stuk. Bernard, hoe lang hebben we erover gedaan om IRGC, om een terreurlijst te krijgen van de Europese Unie? Jarenlang. Dat had al 10 jaar geleden gekund. Want dan ga je ook achter die mensen aan. Je gaat ze inreisverbod opleggen, je pakt ze op als ze hier komen, hun gelden worden bevroren. Dat doen we allemaal niet, hè? Nee. Dus kom niet bij mij aanzetten met hoe en wat. Nee, er zijn genoeg middelen, instrumenten, maar je moet wel overduidelijk kiezen voor mensenrechten, voor vrijheid en voor het Iraans volk.
1: Ja. Dankjewel, Sander Terphuis. We komen snel weer bij je terug. Want we zijn altijd ontzettend blij met mensen die rechtstreeks contact hebben in Iran. En dus een soort pijlstok vormen voor BNR De Wereld. Tot spoedig.
2: Blik op Europa.
1: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zit in een lastig pakket. Zijn regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de verijdelde aanslag bij Leipzig, maar Merz wil de relatie met Rusland niet op de spits drijven. Ook maakt Merz zich grote zorgen over de deelstaatverkiezingen in het oosten van Duitsland, en als klap op de vuurpijl zijn de populariteitscijfers van Merz gezakt naar 16%. Bij mij in de studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, slaapt Merz nog een beetje?
3: Hij zal zelf zeggen van wel. En Merz zegt ook, aan het eind van de rit word ik pas echt afgerekend op wat ik heb gedaan. En die geloofwaardigheidscijfers die boeien hem op dit moment niet, zegt hij zelf. Maar goed, we zijn allemaal mensen, dus ik denk niet dat hij het leuk vindt. Maar ja, als je die slaapanalogie doortrekt, deze week ontwikkelt zich wel mogelijk tot een nachtmerrie voor Merz. Die Rusland-affaire is al heel vervelend. En de AfD kan in de deelstaat Sachsen-Anhalt komende zondagavond een monsterscore boeken, waardoor de partij met absolute meerderheid kan gaan regeren in een deelstaat. En dat baart Merz dan weer zorgen, en Brussel trouwens ook, vanwege de geloofwaardigheid van zijn Christendemocratische partij, maar ook omdat dat scenario een veiligheidsrisico met zich meebrengt.
1: En waarom is dat zo? Als die AfD inderdaad zo groot wint op deelstaatsniveau, waarom is er dan een veiligheidsrisico?
3: Ja, dan moeten we even uitleggen dat we de AfD soms radicaal rechts en soms extreem rechts noemen. De veiligheidsdiensten in Duitsland die hebben gezegd, de AfD is in een aantal deelstaten extreem rechts, waaronder Sachsen-Anhalt. Dat wordt als bewezen geacht. Juridisch en politiek staat dat nog ter discussie, is die vraag nog niet goed beantwoord. En daarom hebben we het ook over de AfD als een radicaal rechtse partij met extreem rechtse elementen. Als je aan de knoppen zit in een deelstaat, zoals in het geval van de AfD zou kunnen, dan heb je alle toegang tot diezelfde binnenlandse veiligheidsdienst. En dan krijg je ook toegang tot de dossiers in heel Duitsland. Die worden gedeeld. En dat kan dan gelden voor de minister-president die de AfD levert, of de minister van Binnenlandse Zaken van die deelstaat. Wat Merz dan ook zorgen baart, hè, want dan krijg je dus een veiligheidsrisico, want wat Merz zorgen baart is dat die informatie dan misschien wel gedeeld wordt met Rusland, omdat de AfD zeker op deelstaatniveau aantoonbare banden heeft met Rusland. Er zijn banden met de MAGA-beweging. Er zijn ook banden met China. En de AfD mag er wel patriotistisch zijn ingesteld, maar als zij het nodig achten om geheime informatie met hun geestesverwanden in andere landen om ons heen te delen, terwijl ja, ons dat de regering in Berlijn of Den Haag of Brussel schaadt, of dat ze dat niet handig vinden, ja, dan heb je een veiligheidslek. Ja,
1: AfD heeft al een keer deelstaatsverkiezingen gewonnen in Thüringen. Dus zo nieuw zou die ontwikkeling op zichzelf niet zijn. Nee. Wat maakt het nu anders?
3: Toen ze die verkiezingen in die deelstaat wonnen, gingen ze niet regeren. Ze hadden te weinig stemmen om alleen aan de macht te komen. Ze werden uitgesloten voor een coalitie. En de brandmuur, zoals dat in Duitsland heet, die bleef nog staan. Want nooit sinds 1945 kwam het voor dat een partij op de uiterst rechterflank weer aan de macht kwam in Duitsland. Het is bijna een soort herenakkoord. Ten rechterflank van de CDU, CSU mag geen rechtsere partij staan. De geschiedenis speelt daar een enorme rol. Maar nu worden ze mogelijk in Sachsen-Anhalt te groot om te negeren. En te groot zodat ze moeten regeren. En als de AfD een eenpartijregering kan vormen, dan gaat die partij mogelijk dus zijn gram halen, omdat ze eerder zijn uitgesloten. Er was een AfD-politicus die op het social media platform X schreef. En ik citeer: ik zou andere partijen geen greintje vuil onder mijn nagels geven. Oftewel, de AfD krijgt de absolute macht. En dan willen ze misschien wel in alle plekken, in alle commissies, ook gewoon alle zetels gaan innemen. Geen ruimte meer bieden aan andere partijen. Een soort wraakfantasie van een deel van de AfD. Maar voor Merz dus een nachtmerrie. Ook omdat zijn CDU nu voor de keus staat. Gaan we toch meedoen? Gaan we het experiment dan aan? Hij zei lange tijd van niet, maar hij liet zondag in een groot interview bij de ARD toch een soort ruimte over voor speculatie.
4: Wir werden das im Lichte des Wahlergebnisses anschauen und wir werden alles tun, um zu verhindern, dass Sachsen-Anhalt an die Radikalen fällt. Und das gilt sowohl für die AfD als auch für die Linkspartei.
3: Ja, dat is interessant, want hij doet hier een beetje een Dylan Jezul-kusje. Die namens de VVD zei: ik wil niet met de PVV en niet met GroenLinks-PVDA regeren. Merz doet dat met die Linken en met de AfD. Kanttekening, volgens de veiligheidsdiensten zijn die partijen niet vergelijkbaar, want die Linken wordt wel in de gaten gehouden, maar het gaat om stromingen en wordt niet als gezicht linksextremistisch genoemd, terwijl de AfD in Sachsen-Anhalt dat dan wel is. Maar goed, ook een CDU die Linken-regering is een nachtmerrie voor Merz. Het is echt geen fijne week.
1: Nee, dan heb je de kwestie Rusland. Wat zijn daar de laatste ontwikkelingen?
3: Dat er sancties vanuit Rusland zijn gekomen richting Duitsland. Dus dat het Goethe-instituut, een aantal culturele instellingen in Rusland zijn gesloten. En dat is weer een reactie op wat Duitsland heeft gedaan deze week. Die hebben een consulaat in Bonn gesloten. Die hebben het Ruslandhuis in Berlijn gesloten. En dat was weer een reactie op de openbaring dat Duitsland Rusland verantwoordelijk acht voor de verijdelde aanslag in Leipzig. En ook vandaag blijft het onrustig in Duitsland. We zien veel incidenten bij hoogspanningsstations, bij een defensiebedrijf. Een informatiekraam van de AfD waar mensen aan het flyeren zijn. Daar is iets van vloeistof gegooid. Dat gebeurt in heel Duitsland. En Merz krijgt de geest op dit moment niet in de fles. Ooit had je Mutti Merkel, en Merkel was ook niet heilig. Maar Papi Friedrich, dat wordt heel moeilijk om je voor te stellen. Die zou nu misschien moeten opstaan, maar de kans is klein ook dat de Duitsers dat accepteren.
1: Dank, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goeie reis naar Duitsland.
3: Dank u.
1: Volgende week horen we er meer over in BNR en in de podcast Make Europe Great Again.
5: Leden van de Staten-Generaal.
6: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
7: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
8: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
9: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
8: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
12: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
5: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
13: Of je nu je dag begint of eindigt. Wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
14: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
15: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
16: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
17: Straks om 4 uur in de avondspits.
18: De Kamer debatteert over het rapport Wennink. Nemen partijen zijn adviezen over. El Niño komt eraan. En Nederlandse verzekeraars waarschuwen hun klanten. En hoe groot is de drugseconomie eigenlijk in Nederland? Dat en veel meer zometeen in de avondspits. En voor het laatste nieuws kun je nu al terecht op bnr.nl en in de BNR-app. BNR Verkeer.
19: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files lopen iets op, we kruipen richting de 100 kilometer in totaal. Op de A12 richting Utrecht sta je vanuit Arnhem in de file. Er liggen voorwerpen op de weg tussen Driebergen en Houten-Oost en daarom zijn twee rijstroken dicht. Je doet er 15 minuten langer over. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A27, Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten betekent dat 20 minuten extra. Hier is de linker rijstrook dicht. En daardoor sta je ook in de file op de A28, Amersfoort-Utrecht. Tussen Afrit en Dolder en Utrecht kun je er 15 minuten bij optellen. Op de A28 in het noorden sta je in de file in de richting van Groningen. Tussen Zwolle-Noord en Staphorst 10 tot 15 minuten vertraging. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Amsterdam richting Den Bosch bij hectometerpaal 62,2. De A7 Duitsland richting Groningen bij 245,2. En de A27 Almere-Utrecht bij 112,2.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Door een beveiligingslek in WhatsApp konden andere mensen je privéfoto's zien als je een Android-telefoon hebt, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurde als een videogesprek werd opgenomen zonder de telefoon te ontgrendelen. Bij het menu om grappige filters te kiezen bleek dat je fotogalerij te zien was voor de ander. De rechtbank in Den Haag behandelt de Haagse moedermoord. De verdachte heeft bekend dat hij vorig jaar zijn moeder heeft gewurgd en daarna het huis in Loosduinen in brand heeft gestoken. Er waren emotionele verklaringen. Zo mist zijn oudere zus haar moeder nog elke dag en volgens zijn oma was de zoon haar moeders oogappel. Het watertekort is na 7 weken voorbij, maar dat betekent niet dat alles weer normaal is, zegt het crisisteam. Het kan op sommige plekken zelfs jaren duren voor alles weer bij het oude is. Dus de gevolgen van de droogte blijven voorlopig wel voelbaar. Daarom zijn er regionaal nog droogtemaatregelen van kracht. Op Schiphol Plaza is een man van 18 opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Het zat in een tas en daar zat ook munitie in. De politie is gaan kijken in het huis van de man. Daar lagen onder andere bivakmutsen en kapmessen. Hij zit vast en de marechaussee doet verder onderzoek. En de beheerder van meerdere vliegvelden rondom Manchester is geraakt door een datalek. Daardoor liggen ook gegevens van duizenden Nederlanders op straat, heeft BNR uitgezocht. Die informatie wordt verkocht via het dark web. Daarbij zijn ook gegevens van de Britse premier Burnham en zijn Nederlandse vrouw. Het weer van Weer Online? Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen er ook stevige regenbuien bij. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het internationaal strafhof verkeert in een crisis. Valt het te redden of is het als in staat van ontbinding? Dat vraag ik aan advocaat bij het strafhof, Geert-Jan Knoops. Hij heeft er met zijn collega Robin Ravensbergen een boek over geschreven met aanbevelingen.
0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
21: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
22: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
23: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
22: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
23: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
22: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
23: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
24: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
21: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
25: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
26: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
27: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
28: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
29: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartsheer.com.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Of het nou over Trump, Poetin of Xi gaat, alle drie trekken zich maar weinig aan van het internationale recht. En geen van de drie erkent het internationaal strafhof dat onder een vergrootglas ligt.
30: The ICC and its friends are waging a war against our country. Not with bullets or missiles, but with statutes, compacts and the force of so-called international law.
1: Dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof, schreef er samen met Robin Ravensbergen een boek over. Leiders voor het gerecht. En hij is nu hier bij mij in de studio. Goedemiddag.
31: Goedemiddag, Bernard.
1: Fijn je te zien.
31: Ja.
1: Was een prachtige presentatie, zeg ik nu eerst even, van jouw boek gisteren.
31: Dankjewel.
1: Met balkenender erbij, met een bloedgeestige toespraak.
31: Ja, klopt.
1: Laten we even beginnen met iets wat in de actualiteit nu net gebeurt. Mladic. Mm-hmm. Komt waarschijnlijk ongeveer op dit moment aan het lichaam van Mladic om daar te worden begraven. En er worden menigte verwacht van misschien wel tienduizenden enthousiaste of Serviërs. Wat denk je hier aan? Omdat het thema van jouw boek is vaak, we moeten denken niet alleen in strafrecht en hoe dat werkt, maar ook in culturen en die zijn niet overal hetzelfde. Hoe past dat hier nou eens op toe?
31: Ik denk het wel, Bernard. Dit voorbeeld typeert ook de probleem van de legitimiteit van het internationaal strafrecht. Met name uitspraken van tribunalen die altijd hun keuze moeten maken tussen het ene narrative en het andere. Er zijn altijd twee verhalen in een oorlog. En de zaak Mladic is altijd in Servië een zeer omstreden zaak gebleven. Althans, de uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal, omdat Mladic nog steeds door veel Serviërs als held wordt gezien. Een militaire grootheid. En het feit dat hij zoveel aanhang nog heeft, en naar verluidt dus door heel veel mensen daar zijn lichaam zal worden ontvangen, geeft ook aan dat die uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal dus twee nog steeds een zekere dubbelzinnigheid heeft voor de Serviërs.
1: Ja. Ja, ik vind het een soort metafoor voor jouw boek. Want dat zweeft over al die thema's. Even naar Amerika. Dat heeft de druk op het strafhof enorm opgevoerd. We hoorden net Rubio dat zeggen. Door rechters te sanctioneren. En inmiddels zit het strafhof ook zonder hoofdaanklager. Die is weggestuurd naar beschuldigingen van seksueel wangedrag. Verkeert het internationaal strafhof in staat van ontbinding?
31: Nou, niet staat van ontbinding, maar wel in een staat van crisis. Eigenlijk vanwege die reden. De eerste noem je zelf al. Men is op zoek naar een nieuwe hoofdaanklager. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want die moet het vertrouwen van ook de partijstaten bij het strafhof herstellen, omdat de hoofdaanklager inderdaad moest worden ontslagen. Ten tweede hebben we te maken met de sancties op het strafhof van Amerika, waardoor er ook personeelsleden binnen het strafhof al weg zijn gegaan uit vrees voor risico's. En ten derde, de derde factor voor die crisis is het feit dat er steeds meer landen nu lijken zich aan te melden die uit de strafhof willen stappen. Onlangs is bekend geworden dat Niger, Mali en Burkina Faso het verdrag hebben opgezegd met het strafhof. Venezuela, de Filipijnen hadden het al eerder gedaan, in 2019. Hoewel Duterte, de oud-president van Filipijnen, nog steeds in gevangenschap verkeert bij het internationaal strafhof. En er gaan ook stemmen op dat meer landen zich beraden om zich terug te trekken. Dus die drie factoren maken dat het strafhof nog niet in ontbinding verkeert, maar wel in een crisissituatie zich bevindt.
2: Ja. En de grote mogelijkheden deden al niet mee.
31: Klopt.
2: En nog een aantal andere landen, om alle mogelijke redenen. Is er een manier om dit te herstellen? Want ik kwam er direct wel even op de werking van het Hof. Want dat is ook niet altijd even, prettig. Maar kan dit nog worden hersteld?
31: Herstel zou moeten betekenen dat je de hele basis van het strafhof moet herzien. Dan moet er een veel steviger mandaat komen voor het strafhof. Want het strafhof is tenslotte een afspraak tussen landen die op zich bindend is, maar waar geen sancties op staan. Dan moet je ten tweede ook denken aan dat de procedures moeten veel transparanter, sneller en ook eerlijker plaatsvinden tussen aanklager en verdediging. En dat heb ik zelf in de afgelopen 12 jaar als advocaat bij het strafhof juist niet ervaren.
2: Wacht even, dat is een belangrijk punt.
31: Ja.
2: Is dat wat de Amerikanen disclosure noemen in een rechtsuitgangspunt? De beide partijen, de advocaat en de aanklager, die wisselen alle informatie en een lijst van getuigen met elkaar uit, zodat je van tevoren alles weet.
31: Klopt.
2: Gebeurt dat bij de strafhof of niet?
31: Dat gebeurt onvoldoende. En een voorbeeld is bijvoorbeeld dat landen die aan het strafhof zich verplicht hebben mee te werken, dus wel hun medewerking verlenen aan de aanklagers. Ja. Als het gaat om belastend bewijs, gaat het om lastend bewijs, dan zijn er een aantal landen, dat heb ik zelf in een aantal zaken al meegemaakt, die niet bereid zijn om dat met de verdediging te delen. En het strafhof is afhankelijk van het bewijsmateriaal dat men in het betreffende land kan vergaren. Maar over die uitdaging, de belangrijkste is eigenlijk, Bernard, dat de landen die er nog zijn, dat zijn er nu nog 121, dat waren er dus 124, maar drie landen hebben het verdrag al opgezegd, om die binnenboord te houden. En kijk, de landen die je net noemde als China, Rusland, Israël, Syrië, Pakistan, India, een hele rits grootmachten, waar veel militair vermogen zit, die zul je nooit binnenboord krijgen, omdat die een hele andere rechtscultuur hebben. Die hebben een hele andere visie op het recht en internationaal recht. Met name China en Amerika. De kritiek die zij op het strafhof hebben is tot op zekere hoogte vanuit hun rechtscultuur begrijpelijk. Waar het dus om gaat is, wil dat strafhof een langer leven zijn beschoren, dan moet het strafhof er alles aan doen om de landen die er nu bij zitten binnenboord te houden. En dat zal een hele klus zijn.
2: Ja, ik vraag me steeds maar af hoe die grote mogelijkheden. Ik herinner me de argumentatie van Bill Clinton, die voor dat strafhof was en uiteindelijk zei, we moeten toch maar uitkijken, want wij Amerikanen zijn altijd wel ergens in een militair conflict betrokken en daar worden ongetwijfeld zijn er overtredingen van het internationaal van het oorlogsrecht, internationaal recht. En dan zijn we constant alleen maar bezig met het verdedigen van onze eigen soldaten. Dus we doen niet mee.
31: Ja.
2: Dat was toch een hele redelijke overweging.
31: Dat is een belangrijke overweging. Ja. Want als je dus inderdaad kijkt naar het percentage troepen geleverd door de Verenigde Staten in het verleden voor vredesoperaties, dan staan de Amerikanen dan ver bovenaan. En het is trouwens ook heel interessant, de Amerikanen hebben in de Zuid-Afrika-zaak tegen Israël-zaak, die nu bij het internationaal gerechtshof loopt, die ook in het boek van ons Leiders voor het Gerecht wordt besproken, een interventie ingediend waarin juist dit argument staat dat het internationaal gerechtshof de definitie van genocide juist niet moet gaan uitbreiden, zoals Nederland dat bijvoorbeeld wil, omdat landen als Amerika dan niet meer zo snel troepen zullen leveren, omdat hun soldaten dan ook sneller voorwerp van een genocide-aanklacht kunnen zijn. Dus dat argument dat gaat in de Amerikaanse rechtscultuur heel diep. En dat geldt ook voor China, die natuurlijk een historie heeft van overheersing door het Westen in het verleden. Denk aan de opiumoorlog. En vanuit die geschiedenis is ook begrijpelijk dat China bijvoorbeeld zegt, ja, wij leveren onze mensen niet aan een extern tribunaal uit.
2: Nee. En bovendien, ik heb ook de indruk dat heel veel landen, bijvoorbeeld China, denkt, ja, dit is toch een soort van doorgedramd idee van westers denkende juristen.
31: Klopt. Gisteren bij de boekpresentatie, Bernard, waar jij bij was, waarvoor dank, zei professor Tom Zwart, hoogleraar mensenrechten, ook dat het strafhof onvoldoende stilstaat bij de culturele, rechtsculturele verschillen vanuit het Westen bekeken,
2: ja,
31: versus bijvoorbeeld het Afrikaanse continent of het Verre Oosten. En dat is inderdaad een terechte kritiek. De zaken die wij tot dusver bij het strafhof hebben behandeld, zie je dat er heel weinig oog voor is. Het is een westers concept. Wij denken vanuit het Westen dat wij dat internationaal recht zelf bepalen en kunnen invullen. Maar er bestaat ook een andere dimensie. En daar zal het strafhof ook een betere balans in moeten vinden. Wil het met name de Afrikaanse landen binnenboord houden? Want er zijn, als je zegt, nu al 3 landen, Afrikaanse landen, die het bedrag hebben opgezegd recentelijk.
2: Ja, hij gaf overigens als voorbeeld Libië. Wat
31: klopt
2: heel goed. Wat een resolutie was van de Veiligheidsraad om daar te hulp te komen. Resolutie 1973 uit mijn hoofd.
31: Ja.
2: En uiteindelijk is dat misbruikt, zal ik maar zeggen, om heel Libië aan te vallen en uiteindelijk Gaddafi te liquideren.
31: Klopt. Dat voorbeeld gebruiken we ook in het boek trouwens. Ja, ja. Leiders voor het gerecht, waarin wij aantonen dat de verwijzing van Muammar Gaddafi, die toen nog in leven was op dat moment, van die interventie, naar het strafhof eigenlijk gebruikt is voor een regime change.
2: Ja.
31: Dus dat de VN-veiligheidsraad heeft dat strafhof gebruikt om eigenlijk de druk zodanig op te voeren dat er een regime change zou komen. Ja. Nou, daar moet je als strafhof je natuurlijk niet voor laten lenen. Het is wel gebeurd en zo zijn er dus veel voorbeelden van Amerikanen en Russen en de Chinezen zeggen, ja, zie je wel, we hebben dus toch gelijk. Dat strafhof is voornamelijk politiek bezig. Dus daar moeten we wegblijven.
2: Ja. Je hebt heel veel kritiek, daar hebben we ook wel eerder over gesproken. Maar laten we eens kijken naar de praktijk. Want jij hebt daar zaken gedaan, doet daar zaken. Als je kijkt naar de trits kwesties die daar zijn aangebracht en wat er uiteindelijk van terecht is gekomen, geef eens een idee.
31: Nou, het strafhof bestaat nu 23 jaar. Er zijn 11 veroordelingen geweest en 4 vrijspraken. Dus 16 ja. uitspraken. Leg dat naast de statistieken van het Joegoslavië-tribunaal. 161 verdachten in 25 jaar.
2: Waaronder Mladic.
31: Waaronder Mladic, Karadzic en Milosevic. Ja. Hoewel Milosevic de eindstreep niet haalde omdat hij in gevangenschap overleed. Rwanda-tribunaal 95 verdachten. Dan steekt dat natuurlijk schril af tegen de 11 veroordelingen die het strafhof op haar konto heeft staan. En dat is direct ook een belangrijke kritiek, dat de procedures van het strafhof veel te complex zijn. Verdachten veel te lang in voorarrest zitten vergeleken met het Joegoslavië en het Rwanda-tribunaal. En dat is eigenlijk een bevestiging voor veel van die grootmachten om juist niet aan dat strafhof medewerking te verlenen.
2: Hoe lang zit een gemiddelde verdachte vast?
31: 7 tot 8 jaar.
2: Ja, dat is natuurlijk krankzinnig.
31: En dan is er dus nog geen uitspraak gedaan. Mijn eerste zaak was voor een voormalig minister van Ivoorkust,
2: ja,
31: die ook in het boek wordt geschreven.
2: Boek,
31: Charles Blekoudé. En die heeft dus in totaal bijna 7 jaar in voorarrest
2: maar
31: gezeten.
2: Maar die heb je vrijgekregen?
31: Die is vrijgesproken. Ja, ja. Dat was wel een van de laatste vrijspraken. Want daarna heeft de Japanse ambassadeur in Nederland eigenlijk voor de assemblee van landen van het strafhof gezegd, ja, het strafhof moet veel beter werk verlenen, leveren voor de slachtoffers. Dus impliciet wordt daarmee gezegd, ja, vrijspraken passen niet heel echt in het straatje van het strafhof. Wat natuurlijk al een hele buitengewoon bizarre uitspraak was.
2: Nou ja, ook weer in ons westerse idee.
31: Ja, westerse idee.
2: De Japanse ideeën zijn toch weer iets anders. Ja.
31: Maar dat betekent dus dat de rechten van verdachten bij het strafhof veel minder zijn gewaarborgd dan bij de andere tribunalen. En dat levert dus alleen maar een extra argument op voor al die grootmachten om niet de handtekening onder het verdrag te zetten.
2: Nee, Je gaf als voorbeelden het Joegoslavië-tribunaal, het Rwanda-tribunaal, die heel, heel goed hebben gewerkt, eigenlijk. Betekent dat niet dat misschien het hele idee van het internationaal strafhof niet zo slim is en dat je beter incidentele tribunalen kunt opzetten? Klopt. Want die gaan dan over één zaak.
31: Ja.
2: Iedereen kent de feiten en de achtergrond.
31: Ja.
2: Makkelijker werken en ook rechtvaardiger.
31: Ja, ja, dat is een heel goed, althans zeker een alternatief idee. Omdat je dan moet je gaan werken naar per conflict een tribunaal. Het voordeel daarvan zou zijn dat je een veel afgebakende budget hebt. Het budget van de strafhof is dusdanig dat je als aanklagers per jaar maar 3 onderzoeken kunt doen, 3 tot 4. Het budget van de aanklagers is rond de 65 miljoen euro per jaar. Dat lijkt veel, maar als je voor een onderzoek heb je gemiddeld 20 tot 50 miljoen nodig. Dat betekent dat je maar 2 tot 3 zaken per jaar kunt onderzoeken.
2: Met als gevolg dat een verdachte 7 jaar vastzit.
31: Ja, ja. En je gaat selecteren. Ja. Als je dus tribunalen opzet per conflict, zul je die kritiek veel minder hebben. Dus dat zou een alternatief kunnen zijn. Een alternatief is dat je, wat ik net al zei, het mandaat van het strafhof versterkt. Maar daar moet je alle landen in zien mee te krijgen. En hoe gek het ook klinkt, de landen die bij het strafhofpartij zijn, hebben in feite ook indirect een eigen belang om hun eigen staatshoofden niet uit te leveren. Dat vinden ze allemaal zeer vervelend.
2: Ja, dat begrijp ik.
31: En als het om een ander gaat, maakt het ze niet uit.
2: Nee.
31: Maar als het om de eigen mensen gaat, dan ligt dat veel gevoeliger.
2: Nog even de bekende vraag. Je hebt hem vaak gekregen en krijgt hem weer. Als jij Poetin als cliënt krijgt, of Netanyahu, ga je ze verdedigen?
31: Die zouden we zeker kunnen verdedigen. Ik zeg kunnen, willen is wat anders. Maar kunnen, professioneel, maak je, als je dit werk doet, dus geen onderscheid tussen welke verdachte wel, welke verdachte niet. Als je je conformeert aan als advocaat werkzaam bij het strafhof, dan moet je in beginsel iedere verdachte, dus ook een meneer Poetin, ook een meneer Netanyahu, zelfs misschien iemand van Hamas of iemand van Hezbollah, je zou iedereen gelijkelijk moeten verdedigen. Mm-hmm. Want dat is principieel belangrijk. Gelijkheid in de behandeling van verdachten. Dat is waar wij voor het strafhof als advocaat ook voor pleiten. En dat wij vinden dus dat die gelijkheid, wat ik net al zei, veel beter kan tussen aanklager en verdediging. Maar gaat het om, zeg maar, type verdachten, ja, of type conflict, maken wij daar geen onderscheid in.
2: Nee, en zijn ze ook, net als, laten we zeggen, bij ons, onschuldig totdat hun schuld is bewezen?
31: Zeker, want de zaak die we net noemden van Charles Blake Goudet, daar werd ook van de daken geschreeuwd dat hij strafbaar was voor misdrijven tegen de menselijkheid met de toenmalige president van Ivoorkust. En er is werkelijk niets bewezen in die zaak. En de rechters hebben halverwege het proces de zaak gestopt en ze vrijgelaten.
2: Ja.
31: Dus ook op dit niveau van de internationale misdrijven kan het voorkomen dat mensen dus onterecht worden aangeklaagd, omdat uiteindelijk het narrative heel anders blijkt te zijn, zoals in die zaak.
2: Ja, heel kort vraagje, ten slotte. Zie je jezelf nog een tijd zitten daar, of loopt het af ook voor jou?
31: Het aantal zaken droogt op, om dat woord maar te gebruiken. We hebben nu een van de laatste grote zaken bij het strafhof lopen in hoger beroep. Daarna zijn er eigenlijk geen verdachten meer in de wachtkamer die berecht kan worden, behalve voormalig president Duterte. Die moet later dit jaar terecht staan. Van de Filipijnen. Ja. Maar het strafhof zit echt te wachten op nieuwe zaken. Alleen ze krijgen dus niet de verdachten op het niveau van Mladic in handen tot dusverre.
2: Nee. Dank, Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof en schrijver van het boek Leiders voor het gerecht, samen met Robin Ravensbergen. Het boek ligt nu in de winkel.
3: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de weerstand tegen datacenters groeit in de Verenigde Staten. Dat is nu al een belangrijk onderwerp voor de congresverkiezingen. Maar Trump wil juist meer datacenters.
4: Ja, en gewone Amerikanen die klagen over die hyperscale datacenters, die gigantische projecten die je al op veel plekken in Amerika ziet. En die mensen zeggen, ja, dit verpest het landschap, dit slurpt elektriciteit, onze energierekening gaat omhoog, ze hebben veel water nodig. Nou, dan zijn er nog de zorgen over de banen die worden overgenomen door AI mogelijk. Dus hier zit ook iets anders achter. Dit is ook de strijd van de gewone man tegen de elite die deze centers opdringen. Dat is een soort populistische cocktail waar zowel democratie democraten als republikeinen op inspelen. En de Trump uit 2016 had dat ook gedaan, denk ik. Die onvrede bij de gewone man, dan had hij echt die kant gekozen. Maar de Trump uit 2026 niet. Hij kiest juist de kant van de grote bedrijven.
5: And I can say, if I were the mayor of a town or the governor of a state, and I had a chance to get a big plant in, an AI plant or a data center, I would absolutely want it, because the jobs are enormous and the money paid, the taxes paid, are just enormous. And if you don't take it, you're going to be left behind, because there are plenty of places that want it.
4: Ja, en hij zette daar op Truth Social nog iets sterker neer. Dan zei hij, de enige reden waarom Amerikaanse gemeenschappen datacenters zouden weren, is als ze achterlijk en arm willen blijven.
2: Zo. Trump krijgt ook kritiek uit zijn eigen partij op deze lijn.
4: Ja, Tim Burchett, als een congreslid uit Tennessee, die zegt, ja, dan ben ik blijkbaar achterlijk en arm als Trump dat zo zegt. Dus hij zegt het over zijn eigen president. En ik moest hierbij even denken aan Hillary Clinton, hè, toen ze Trump supporters deplorable noemde. Achterlijk en arm, toch wel een gevaarlijke uitspraak van Trump. Maar het is ook Trump, die komt met veel meer weg, dus hier misschien ook wel mee. Maar je ziet wel, die tegenstand in zijn partij is wel breder. En dat speelt al een rol in die midterms. Dit is bijvoorbeeld een spotje van Tom Barrett, dat is een republikein in Michigan.
6: Michigan water, Michigan land, and Michigan's future belong to Michiganders. So while politicians are cozying up with big tech billionaires to force data centers on our communities, I stood up to my own party and voted against giving your tax dollars to data centers. And now I'm taking action to keep AI in check with transparency to protect our kids. I'm Tom Barrett, and I believe you should decide on data centers, not Washington. I approve this message because I'll always put our communities first.
4: Ja, hij zegt dus, ik ga tegen Washington in. En dan bedoelt hij dus ook Trump. En wat wel lastig is voor hem, hij was eerder nog juist voor die datacenters. Dat geldt voor wel meer republikeinen. En die maken nu dus toch een draai. En de vraag is dan, wat vindt de kiezer in Michigan daarvan dan? Hè?
2: En de tegenstander van deze man is een democraat, Will Lawrence. Hij zegt, zet ook vol in op de ontevredenheid over die datacenters.
4: Ja, en dit is wel belangrijk, want deze race is een toss-up. Dus dit kan beide kanten nog opgaan. En dan is dit een belangrijk thema geworden. En hij zegt, ja, die datacenters, dat maakt gewoon veel meer kapot dan ons lief is eigenlijk. Dat is zijn boodschap. En hij laat dan een leeg veld zien in het spotje en zegt dan, ja, hier moet zo'n gigadatacenter komen en republikeinen zijn daarvoor.
6: Congressman Tom Barrett wants to turn this field into a data center.
7: This is an existential threat.
6: He laughed when voting to give big tech billionaires the massive tax breaks to build it while raising taxes for the rest of us. Nobody's laughing now.
7: Will Lawrence isn't going to let us be bullied by a big corporation.
6: I'm Will Lawrence. I'm running for U.S. Congress to stop these data centers and put Mid-Michigan first. And I approve this message.
2: Trump zegt dat China actief lobbyt tegen datacenters omdat het de AI-race van Amerika probeert te winnen.
5: They lobby against these things, and they spend money on it, and they want communities to reject them as much as possible, because they'd like to be leading the race, but we're leading the race.
2: Slaat die boodschap aan, Jan.
4: Nou, nog niet echt als je naar peilingen kijkt. Mensen kijken hierin toch naar wat concreet en dichtbij is. En dat is, ik wil dit niet in mijn achtertuin. En wat doet dit met mijn baan in de toekomst? Maar Trump die gooit het daar wel op. Trump die zegt dat China zelfs zich in deze verkiezingen mengt om datacenters tegen te houden. Er zouden aanwijzingen zijn dat er inderdaad pogingen waren van social media accounts. OpenAI zegt dat bijvoorbeeld, dat China zich daarin mengt. Maar ik moet zeggen, die onrust over die datacenters, die broeit echt al veel langer. Die zit echt dieper. En ook als China zich daarmee zou bemoeien, was die er toch al. Ook zonder die Chinese inbreng is dit een beweging geworden. Dus dit is voor Trump iets echt om op te letten.
2: Dank, Jan Postma, correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
9: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
10: Onaf, denk ik.
9: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
10: Nou, daar ben ik toch af.
9: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital Independence sinds 1997.
0: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
14: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
15: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
16: Zaken doen.
18: Morgen trapt Thomas de uitzending af met het bedrijvenpanel over loontransparantie. En daarna spreekt hij met Ankie van Wersch van FutureUp, een platform voor duurzaam ondernemen. En hij vraagt haar hoe het Nederlandse verdienvermogen van de toekomst eruit moet zien. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
20: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
22: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
20: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
22: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
20: En als je voor jezelf werkt?
22: Ook gewoon één factuur per maand.
20: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
23: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
32: Nu in de BNR-app.
33: Goedemiddag, duizenden Nederlanders zijn slachtoffers van het datalek van luchthavens in het Verenigd Koninkrijk. Ook de Nederlandse vrouw van premier Burnham. Rijkswaterstaat ziet af van de nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal. Duitsland blijft Europa's bierkampioen. Nederland met Heineken in de top 4. Deze verhalen en het laatste nieuws vind je nu in de BNR-app. We gaan naar de ANWB. Rijn Baartmans, goedemiddag ook. Hoe is het
34: wordt drukker op de weg. De eerste files van de middagspit staan vooral in Zuid-Holland. Op de A4 is het ook druk richting Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn. 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan de A6, Emmeloord richting Jouren. Daar ligt afgevallen lading op de weg. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten tussen Lemmer en afrit Sint-Nicolaasga. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan nog een ongeluk op de A27, Almere richting Gorkum. De weg is inmiddels weer vrij tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten, maar houdt rekening met 10 minuten extra. Reistijd. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A7, Duitse grens richting Groningen, bij hectometerpaal 245,2. De A27, Utrecht-Almere bij 114,9. En de A77, Duisburg richting Nijmegen bij 9,7.
35: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
36: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de corona-enquêtecommissie werd al vaak gezegd dat er te weinig oog was voor de impact van maatregelen. En dat zegt nu ook oud-zorgminister De Jonge. Maar bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren konden ze niet meenemen in besluiten over leven of dood. Er moesten harde keuzes worden gemaakt om de ziekenhuizen niet te overbelasten, zegt hij. Bijna 2 weken na Cambuur Feyenoord is er nog steeds niemand opgepakt voor het gooien van vuurwerk naar andere tribunes in het stadion. De politie bekijkt nog altijd camerabeelden om mensen te herkennen. Dat kost veel tijd. Feyenoord heeft zelf wel al maatregelen genomen en neemt de volgende twee uitwedstrijden geen supporters mee. De jongen die vorig jaar in Den Haag zijn moeder doodde en haar huis in brand stak, krijgt als het aan het OM ligt TBS met dwangverpleging. De vrouw dreigde hem uit huis te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. Volgens het Pieter Baan Centrum was de jongen psychotisch en kan hij weer de fout ingaan als hij niet wordt behandeld. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat toch niet in de nachten dicht voor grote binnenvaartschepen. Dat zou gebeuren omdat Rijkswaterstaat niet genoeg verkeersbegeleiders heeft. Maar door schippers te vragen in smallere delen langzamer te varen is de sluiting niet nodig. De branche was van plan vanwege de sluiting naar de rechter te stappen. En het lichaam van Ratko Mladic zou eind van de middag moeten aankomen in Servië. Dat zegt de president tegen Servische media. Hij verwacht dat er tienduizenden mensen naar een ceremonie rond de uitvaart komen. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden en de massamoord in Srebrenica. Het weer van Weer Online? Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. En dat was het ANP-nieuws.
1: De beurs, de AEX, die staat rond de slotstand van gisteren op 1103 punten. Grootste stijger, Wolters Kluwer, 4,9% omhoog. En ASM International is de grootste daler, 3,2% in het rood. En de Dow Jones, die staat dan weer 0,7% in het groen.
33: De VN waarschuwt, nog tot ver in 2027 gaan we de gevolgen merken van de huidige El Niño. Veel hitte, dadelijk meer.
20: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
22: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
20: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
22: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
20: En als je voor jezelf werkt?
22: Ook gewoon één factuur per maand.
20: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA. En familiebedrijven.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goed dat je luistert. Het is donderdag 3 september en dit is het nieuws om mee thuis te komen. Nou, het is 9 maanden na de presentatie, maar vandaag wordt er dan gedebatteerd in de Tweede Kamer over het rapport Wennink. Grote vraag, nemen de partijen zijn adviezen voor de Nederlandse economie over? En het West-Nijl-virus, dat bespreken we ook, dat heeft inmiddels voor 9 besmettingen gezorgd in Nederland. En weten we daar eigenlijk al genoeg van? En het weerfenomeen El Niño ontwikkelt zich tot enorme proporties. De warme golfstroom zal grote gevolgen hebben voor de opwarming van de oceanen. En heeft dan vervolgens een soort kettingreactie tot gevolg op land. Aldus de meteorologen en wetenschappers. We beginnen ook met het klimaat.
33: De gevolgen van het weerfenomeen El Niño zijn toch ver in 2027 te merken. In combinatie met de opwarming van de aarde vergroot dit weerfenomeen de kans dat 2027 het warmste jaar ooit wordt. De Wereld Meteorologische Organisatie, WMO, van de VN waarschuwt dat de gevolgen gigantisch zullen zijn. Voor Nederland lijkt de voorlopige meevaller. Volgens Peter Siegmund, klimaatexpert van het KNMI, heeft El Niño hier waarschijnlijk weinig directe invloed.
7: Uit de analyse van de data van het KNMI blijkt dat El Niño geen waargenomen invloed heeft op het weer in Nederland. Dat wil zeggen Europees Nederland, waar dus geen invloed is. Caribisch Nederland is wel invloed. Daar leidt El Niño tot hogere temperaturen en meer droogte.
33: Hogere temperaturen en meer droogte dus in Caribisch Nederland. Wouter Peters is hoogleraar koolstofkringloop aan de Wageningen Universiteit. Hartelijk welkom. We horen het KMI zeggen, voor Nederland lijken de gevolgen van El Niño en in combinatie met die opwarming mee te vallen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Klopt wel.
0: Ja, ik snap inderdaad waar de opmerking vandaan komt. Ik denk ook, heel duidelijk zegt Peter Siegmund ook, van dat we het niet kunnen waarnemen op basis van historische gegevens. Dus ja, op basis daarvan zou ik niet verwachten dat het dit keer anders is. Maar de El Niño die eraan komt, is er echt wel anders. We gaan natuurlijk echt ver buiten de gewone variabiliteit van El Niño nu een supersterke krijgen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd een jaar vanaf nu of we er dan zo op terugkijken. Ik denk niet dat het 100% zeker is dat er geen invloed zal zijn.
33: En wat gaat er dan in het Caribisch gebied gebeuren?
0: Ja, daar is voornamelijk er is een hele hete, warme oceaan. Daar komt heel veel energie vanaf in de vorm van waterdamp en van warmte in de lucht. En dat gaat zorgen voor heel veel neerslag. Die vocht, dat gaat terugkomen. En dat gaat voor heel veel regen zorgen en voor mogelijk ook voor stormen. Dus daar zullen ze zich op moeten voorbereiden.
33: Maar op andere plekken leidt het weer tot droogte, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja, het weerfenomeen El Niño heeft regionaal op verschillende plekken verschillende impacten. En de neerslag die op de ene plek niet valt, die valt op de andere plek dubbel. En zo zie je inderdaad plekken die heel veel droogte hebben en dus ook voedseltekorten. En plekken die heel veel neerslag hebben met ook met grote aardverschuivingen en wateroverlast tot gevolg.
33: Ja, nog even kort El Niño. Ja, ik heb onthouden, het is een weerfenomeen. Er zijn vaste golfpatronen, stromingen, die veranderen door El Niño. En daardoor verandert eigenlijk het weer op heel veel continenten. Kunt u nog kort uitleggen?
0: Ja, klopt. Ja, het is een natuurlijke cyclus die er al is. Duizenden, tienduizenden jaren. Dus ook al ver voor de invloed van de mens waren er El Niño-cycli. Met elke 2 tot 7 jaar een opwarming van het water in de grote oceaan. Met dus die verstrekkende gevolgen. Het is wel zo dat door de klimaatopwarming die we de afgelopen 150 jaar zien, dat die El Niño-cycli en die opwarming komt nu nog eens bovenop de opwarming die we hebben door klimaatopwarming. Dus er is wel een stapeleffect. En er lijkt ook wel sprake te zijn van een koppeling tussen die twee. Dus de super El Niño die er nu aankomt, die zou misschien wel minder super geweest zijn als we er niet klimaatverandering onder hadden.
33: Maar hoe onderscheid je die twee effecten? Want El Niño is een natuurlijk fenomeen en de opwarming die komt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Het stapelt. Maar hoe onderscheid je die effecten? Want er zijn natuurlijk al heel veel mensen zijn van het is El Niño en de ander zegt het is opwarming.
0: Ja, op dit moment is dat echt iets waar veel onderzoek naar gedaan wordt. Het is interessant dat bijvoorbeeld op de website van de WMO, die er net ook in de introtekst genoemd werd, de Wereld Meteorologische Organisatie. Daar staat op dit moment dat er geen bewijs is dat El Niño's intenser of frequenter worden door klimaatverandering. En tegelijkertijd verschijnt er vorige week een verhaal in het vlakblad van Science. Mm-hmm. En daarin hebben ze gekeken naar koraalriffen bij de Galapagos-eilanden, bekend van Darwin's verhalen. Waaruit ze wel degelijk zien dat de afgelopen 100 jaar de El Niño zich anders zijn gaan gedragen ten gevolge van klimaatverandering.
33: Aha.
0: Dus je kunt op dit moment verschillende verhaallijnen nog volgen. En het is een zich snel ontwikkelend onderzoeksveld.
33: Ja.
0: Waarbij natuurlijk deze super El Niño ook wetenschappers voor grote vragen gaat stellen van hoe gaat zich dit ontwikkelen. Het gaat echt buiten elke klimaatenvelop die we gezien hebben tot nu toe.
33: Ja, het wordt extreem. En we hebben al extreme droogte en hitte gehad het afgelopen zomer, maar eerdere jaren ook. Hoe zorgelijk is dat El Niño er ook nog achteraan komt?
0: Ja, dat stapeleffect is echt iets waar we ons zorgen over maken. In 2023-2024 was er ook een El Niño, niet zo'n hele sterke. De meeste mensen hebben het niet eens echt opgemerkt omdat het weinig in het nieuws was. Maar er was wel degelijk veel aan de hand. En daar zagen we grote schade aan bossen, aan oogsten, aan de koolstofopslag in veengebieden. We zagen heel veel extra bosbranden. En die natuur heeft zich nog maar heel weinig kunnen herstellen eigenlijk van die grote impact. En nu komt er een El Niño aan die wel degelijk heel erg heftig is. Ja, met verwachte impact die ook nog veel groter zijn dan destijds. En die twee klappen zo vlak achter elkaar, dat moet de natuur wel tegen kunnen en niet een knock-out gaan.
33: We moeten ons erop voorbereiden. Hartelijk dank, Wouter Peters, hoogleraar koolstofkringloop, Wageningen Universiteit.
35: BNR Nieuwsradio.
1: Het was een spannende dag voor de Spaanse premier, Pedro Sanchez. Hij moest zich vandaag verantwoorden over voor de bestorming van Ceuta. deze zomer. Het congres wilde namelijk uitleg van de Spaanse premier over het handelen van zijn regering bij die gebeurtenissen. Bij ons Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Ha, Michal.
2: Goedemiddag.
1: Ja, was er nog veel onduidelijk? Waarom wilden ze alsnog nu uitleggen?
2: Ja, omdat ze vroegen zich eigenlijk vooral af welke rol Marokko nou heeft gespeeld tijdens die gebeurtenissen eind juli. Toen trokken herinnering, tienduizenden migranten via het strand, de exclave binnen, de Spaanse exclave die in Marokko ligt. De meeste daarvan keerden snel weer terug, maar een paar duizenden niet. Mm-hmm. En daarbij rondom waren heel veel vragen. Waarom heeft het kunnen gebeuren? De Marokkaanse diensten hebben best wel lang niet echt iets gedaan. En veel Spanjaarden die konden zich niet echt vinden in de aanpak van de Spaanse regering. Niet alleen in de politiek, maar mensen gingen ook de straat op. Gisteravond nog waren er grote protesten. Aanvankelijk eigenlijk voor steun aan Ceuta, maar sloeg om ook een kritiek op de regering. En de oppositie die speelt daar natuurlijk op in. Bijvoorbeeld volksleider Abascal, belangrijke Spaanse partij, die zegt ja, de mensen die gaan nu de straat op om tegen de regering te protesteren. En hij zegt ja, de Spaanse regering die lijkt wel in dienst te staan van de Marokkaanse regering. Ja, het wordt een beetje populistisch te protesteren. En hij zegt ja, de Spaanse regering die lijkt wel in dienst te staan van de Marokkaanse regering.

0: die via social media campagnes die mensenrechten op de been hebben gebracht. Dus ja, hij zegt eigenlijk wat hij al eerder heeft gezegd. En het belangrijkste eigenlijk, denk ik, is de politieke schade die Sanchez nu leidt. Want hij, ja, die oppositiepartijen, ik schets het net al eventjes, die grijpen dit nu heel erg aan. Hij zijn toch al wat slinkende populariteit nog erger eigenlijk te maken.
1: Van Spanje naar Brussel, naar de achterkamertjes in Brussel. Daar verzet EU-buitenlandchef Kaya Kallas zich tegen een Frans-Duits plan om de Europese diplomatieke dienst, dat is de EEAS, ja. Hoe zeg je dat?
0: Ben niet zo heel lekker. Nee. Ja, EEAS.
1: Om
0: de diplomatieke dienst, laten we het daarbij houden.
1: Om die te hervormen, waarom is dat nodig?
0: Ja, het is er al wel vaker over gegaan in de Brusselse bubbel in ieder geval. Ja. Voor de zomer. Nou, wat is het geval? Frankrijk en Duitsland die willen een groot deel van die dienst gaan integreren in de Europese Commissie. Waardoor commissievoorzitter Ursula von der Leyen volgens critici en ook volgens Kallas meer invloed zou krijgen op het buitenlands beleid. En eigenlijk te veel. Het is altijd kritiek op von der Leyen dat zij veel
1: naar zich toetrekt.
0: En dat is nu dan weer het geval. Maar Frankrijk en Duitsland zijn daar ook voor. Zij zijn daarvoor omdat dat het in hun ogen efficiënter zou maken, buitenland beleid. Het moet nu nog via unanimiteit alle buitenland voorstellen die er worden gedaan in Europa, die moeten dus voor alle lidstaten worden goedgekeurd. Nou, dat heeft vaker natuurlijk tot voor problemen geleid. Ja. Bijvoorbeeld rondom steun aan Oekraïne. Dan ligt er altijd wel iemand dwars.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld de laatste tijd natuurlijk vaak Hongarije. Dus dat zorgt altijd voor problemen. Dus zij zeggen, dit buitenlandbeleid moeten we hervormen.
1: Mm-hmm.
0: Kallas, die is er daar niet mee eens. Want nou ja, zij is buitenlandchef. Zij wil graag haar baan behouden. Maar zij zegt, ja, het probleem is niet die structuur, maar eigenlijk meer de manier waarop we het allemaal uitvoeren. Zij is er dus tegen. Dus zij is achter de schermen, meldt Politico in ieder geval, flink bezig om dit terug te draaien, eigenlijk deze voorstellen.
1: Oké. En hoe gaat dat tot slot?
0: Tot hoe het gaat, ja. Ze is bezig onder andere met de secretaris-generaal van de dienst. Dat is Kajsa Ollongren. Die is ons bekend als oud-minister
1: van
0: Binnenlandse Zaken, van Defensie. Die is bezig om langs de hoofdsteden om ideeën voor hervormingen te verzamelen. Dus ze zijn bezig met wat alternatieve ideeën, zodat misschien ergens een middenweg kan worden gevonden. Er staan dus ongeveer 11 landen, waaronder dus Frankrijk en Duitsland, die zijn voor de hervormingen. Kaya Kallas is er tegen, dus we gaan even kijken waar het uit gaat komen.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
2: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Zeker 9 mensen in Nederland hebben dit jaar het Westnijlvirus opgelopen. Vorige week stond de teller nog op 3 en 1 van die patiënten is zelfs overleden. Afgelopen juli werd de eerste besmetting sinds 2020 gemeld. Dit virus, het Westnijlvirus, wordt verspreid via muggen. 80% van de besmette mensen heeft overigens geen klachten. Toch even erin duiken met viroloog van het RIVM, Chantal Reuske. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
3: Ja, we hebben het hier nu over 9 besmettingen. Dat klinkt niet veel. Waarom is het toch belangrijk om hierbij stil te staan?
4: Toch omdat het niet gebruikelijk is in Nederland dat mensen ziek worden van een Westnijlvirusinfectie. En het is goed om erbij stil te staan, omdat het we graag ook willen dat artsen alert zijn. Dat ze denken aan Westnijlvirus in de diagnosestelling.
3: Mm-hmm.
4: En het tweede is dat het een virus is dat makkelijk via bloeddonaties overgedragen kan worden. En het vaststellen van gevallen heeft direct consequenties voor het screenen van bloeddonaties door de bloedbank. Ja.
3: Ja, precies. Dus het is een virus dat in het bloed blijft. Dus een donor kan het dan doorgeven als die bloed geeft bij de bloedbank. Wat voor soort virus is? Want u zegt, of ik zeg zelf net, dat niet iedereen er ziek van wordt. En u zegt, het kunnen ook een beetje asymptomatische klachten zijn.
4: Ja.
3: Wat is het voor virus en wat doet het?
4: Nou, het is een vogelvirus. Het komt oorspronkelijk uit Afrika. Het is naar Europa gebracht door trekvogels. Het is dus een virus wat rondgaat onder vogels. Het wordt van vogel naar vogel overgedragen door muggen. Dit is de gewone huissteekmug. Dat is een inheemse muggensoort die hier overal aanwezig is. En op die manier circuleert het virus in de natuur. Mm-hmm. Maar soms nemen muggen die geïnfecteerd zijn, doordat ze een bloedmaaltijd hebben genomen op een vogel die geïnfecteerd is, soms neemt een

0: Een geïnfecteerde mug ook een bloedmaaltijd op de mens. En op dat moment kunnen ze eigenlijk ook het virus overdragen naar mensen. Maar bijvoorbeeld ook naar paarden.
1: En wat voor soort virus is het? Krijg je griepklachten of is het anders?
0: Ja. Nou ja, wat we net ook al terecht zeiden, het grootste deel van de mensen wordt niet ziek. Dat ligt rond de 80%. En zo'n 1/5 deel van de mensen die geïnfecteerd worden krijgen milde klachten. Dan moet je denken aan algehele malaise, heel aspecifiek, mild, koorts, hoofdpijn en soms huiduitslag erbij. En dan bij iets minder dan 1% kun je dus hele ernstige klachten krijgen. En dat gaat dan echt over neurologische klachten. Zoals hersenvliesontsteking, hersenontsteking. Oh. Waarbij ziekenhuisopname noodzakelijk is.
2: Maar het heet het Westnijlvirus. Dus dan denk ik toch, er wordt een vogel in de buurt van de Westnijl. En wordt besmet. Of die is besmet en die geeft het dan een mug mee. Vliegt die mug dan helemaal naar Europa?
0: Nee, dus in de virologie was het altijd gebruikelijk, hè, als een virus ontdekt werd, om het te vernoemen naar de plek waar dit voor het eerst ontdekt is. Nou, dit was in dit geval inderdaad ten westen van de Nijl in Egypte. Maar dit virus verspreidt zich dus echt door vogels, door trekvogels.
2: Ah, tuurlijk,
0: die dus, als ze geïnfecteerd zijn, het virus meenemen.
2: Ja, maar is dit nou een virus van epidemiologische ernst? Of zal de impact toch meevallen?
0: Ja, als u vraagt of hier een grote uitbraak door ontstaan, dat is het antwoord nee. En dat heeft vooral ook te maken met het feit dat het virus niet van mens naar mens overgedragen kan worden via muggen. Dus het is heel anders dan bijvoorbeeld knokkelkoorts, dengue-virus, waar je toch grote uitbraken mee kan krijgen. Dat is hier niet het geval.
2: Dank, viroloog Chantal Reuske van het RIVM.
3: Goedemiddag, dit is de Avondspits.
1: Het kabinet trekt in elk geval honderden miljoenen extra uit voor innovatie. Dat blijkt uit de opnieuw gelekte begrotingsplannen. Die zijn ook opnieuw in handen van RTL Nieuws. De komende 4 jaar komt er ruim 300 miljoen euro vrij voor een nationaal groeifonds. Daarnaast wordt ook nog 500 miljoen gereserveerd voor het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, NADI, dat kennen we uit het rapport Wennink. En dat komt mogelijk bovenop de 500 miljoen die al in het coalitieakkoord stond. Er komen ook meer belastingvoordelen voor innovatieve bedrijven. Het lijkt me dat goed nieuws is voor de techsector. Gaan we bespreken met Johan Veenstra, algemeen directeur van Smart Photonics, ontwikkelaar van fotonische chips. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, ik denk dat bij jullie, de vlag hoeft misschien niet uit, maar dat wel tot blijdschap leidt.
4: Nou, ik denk dat het een hele goede stap is. Het laat zien hoe belangrijk innovatie is voor Nederland. Ik denk dat het kabinet hier in moeilijke tijden, waarbij het geld moeilijk te vinden is, dat het geld voor innovatie en ontwikkeling omhoog gaat, is denk ik een goed teken.
1: Ja, wij spreken u. U en uw bedrijf zijn een van de zogenoemde 10 tech champions. Dat zijn groeiende bedrijven die, of waarvan gehoopt wordt dat ze de nieuwe ASML zouden kunnen worden. Met deze bedragen, gaat dat lukken?
4: Nou, ik denk dat het niet, het is een mooie stap. Het is zeker niet voldoende om 10 technologieën en de 10 technologieën in de nationale technologiestrategie, waar wij er ook eentje van zijn als Photonica zijnde, om die helemaal door te trekken. Maar het helpt wel enorm. Het helpt om onze innovatie door te zetten. Het helpt ook uiteindelijk om private investeringen mee te aan te trekken. Dus het is niet alleen maar dit geld, maar het kan vermenigvuldigd worden door private investeringen hierbij mee aan te trekken. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Uiteindelijk, als je natuurlijk een volledige industrie, een wereldwijde speler wilt zijn, dan zal er meer geld nodig zijn.
2: Maar u weet al dat u van dit geld gebruik kunt maken?
4: Nou, dat hopen wij uiteraard wel. Het is heel belangrijk dat het naar de juiste technologieën gaat en dat we daar ook keuzes in maken. Daar hebben we natuurlijk een nationale technologiestrategie voor. Daar hebben we ook een Wennink-rapport voor. En dat wordt vandaag in de Tweede Kamer besproken. Daar wordt over gedebatteerd. En ook daarin staan keuzes die we uiteindelijk moeten maken. En dat betekent dat ook sommige dingen niet gebeuren. Maar dat betekent wel dat we een hogere kans hebben om die dingen waar we wel in investeren succesvol door te trekken.
1: Ja, en nu zei u net dat geld, die extra honderden miljoenen, helpen vooral om dan ook privaat geld aan te trekken. Is dat de belangrijkste functie? Een soort hefboom voor meer geld?
4: Nou, het is niet de belangrijkste functie. We gaan natuurlijk met dat geld aan de slag als het onze kant of naar de industrie toekomt. Maar het is absoluut een teken dat de regering mee wil investeren. En aantrekkende kracht van private investering die je daarnaast kunt binnenhalen is heel erg belangrijk. Dus ja, zeker is dat een goede leverage.
1: Ja. Volgens de gelekte plannen wordt ook de, hebben we het al eerder over gehad, de controversiële box 3-regeling uitgesteld. Althans, die gaat niet naar de Eerste Kamer, dus daar kan er nog niet over gestemd worden. Maar voor scale-ups zou er dan een uitzondering komen. Bent u daarmee geholpen?
4: Nou, het is een stap, zou ik zeggen, maar het helpt deels. Uiteindelijk blijft er een onzekerheid natuurlijk. Hè. Hoe zit die uitzondering eruit? Hoe gaat dat gebeuren? Ik denk dat de enige echte oplossing uiteindelijk is om weg te gaan van iets wat niemand in de wereld doet, is vermogen aanwas, belasting doen. Maar als je echt daadwerkelijk winsten haalt, daarop belasten. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is dat dat gebeurt, want dat haalt de onzekerheid hier weg en dat haalt ook voor ons dan de onzekerheid weg.
1: Ja, en dat Instituut voor Disruptieve Innovatie, het NADI, dat komt er. En dan ook het Nationaal Groeifonds terug van weg geweest. Welke rol speelt dat bij de ontwikkeling van de innovatieve economie?
4: Ongelooflijk belangrijk. Ik bedoel, we hebben in het Nationaal Groeifonds en Fortonica heeft een 500 miljoen uit het vorige groeifonds gekregen. Als je ziet hoe we daar nu zeg maar de industrie in Nederland mee hebben ontwikkeld. Nu de industrie enorm aan het exploderen is in de wereld en we in Nederland daar een hele belangrijke speler zijn en blijven, is dat groeifondsgeld is heel erg belangrijk geweest. Dat was ook een flinke fout om dat weg te halen. Ja. Dus ik ben heel blij dat dat terug is.
1: Dat is goed nieuws. Dank, Johan Veenstra, algemeen directeur van Smart Photonics.
2: Nederlandse voetbalclubs die hebben deze zomer weer miljoenen uitgegeven aan nieuwe spelers. Gisteravond laat sloot de window voor het transferen van spelers. In andere Europese landen liggen de bedragen nog hoger trouwens. Dus kunnen die Nederlandse clubs wel mee in de strijd? En welke bijzondere aankopen hebben Nederlandse clubs gedaan? Dat hoor je zo meteen.
3: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
5: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
6: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
3: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
5: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
6: Maar die bestaat eigenlijk niet.
3: En blijf scherp. In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
7: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
8: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
11: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
12: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
11: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
13: We must face the facts.
11: Eén beslissing.
14: Why should I trust you?
11: Die de geschiedenis veranderde.
15: The wrath of nature is real.
11: Pressure. 10 september in de bioscoop.
16: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
17: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
18: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen.
13: Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl. BNR
21: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is begonnen. De eerste files van de middagspits staan verspreid over het land. Nu al zo'n 360 kilometer file in totaal. Onder andere op de A6 Emmeloord richting Joure. Daar ligt afgevallen lading op de weg. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Band en afrit Sint-Nicolaas Ga. Je doet er 40 minuten langer over. Een autobrand veroorzaakt vertraging op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en de Meern kun je er 15 minuten bij optreden, omdat de rechterrijstrook dicht is. Dan nog de A58 Berg op Zoom Breda. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok is een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 59,0. De A27 Almere-Utrecht bij 112,2. En de A76 Geleen richting België bij hectometerpaal 1,1.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
23: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de corona-enquêtecommissie werd al vaak gezegd dat er te weinig oog was voor de impact van maatregelen. En dat zegt nu ook oud-zorgminister De Jonge. Maar bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren konden ze niet meenemen in besluiten over leven of dood. Er moesten harde keuzes worden gemaakt om de ziekenhuizen niet te overbelasten, zegt hij. Bijna 2 weken na Cambuur Feyenoord is er nog steeds niemand opgepakt voor het gooien van vuurwerk naar andere tribunes in het stadion. De politie bekijkt nog altijd camerabeelden om mensen te herkennen. Dat kost veel tijd. Feyenoord heeft zelf wel al maatregelen genomen en neemt de volgende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. De jongen die vorig jaar in Den Haag zijn moeder doodde en haar huis in brand stak, krijgt als het aan het OM ligt TBS met dwangverpleging. De vrouw dreigde hem uit huis te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. Volgens het Pieter Baan Centrum was de jongen psychotisch en kan hij weer de fout ingaan als hij niet wordt behandeld. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat toch niet in de nachten dicht voor grote binnenvaartschepen. Dat zou gebeuren omdat Rijkswaterstaat niet genoeg verkeersbegeleiders heeft. Maar door schippers te vragen in smallere delen langzamer te varen is de sluiting niet nodig. De branche was van plan vanwege de sluiting naar de rechter te stappen. En het lichaam van Ratko Mladic zou eind van de middag moeten aankomen in Servië. Dat zegt de president tegen Servische media. Hij verwacht dat er tienduizenden mensen naar een ceremonie rond de uitvaart komen. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden en de massamoord in Srebrenica. Het weer van Weer Online? Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zometeen, de Seat die verdwijnt mogelijk over een paar jaar van de markt. Volkswagen heeft daar toe besloten. Ja, waarom de Seat? Dat hoor je zo in de avondspits.
24: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
25: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
26: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
27: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
22: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We gaan straks hebben over de transfermarkt. Tot gisteravond konden voetbalclubs spelers aan- en verkopen. En daarmee keek men traditioneel weer niet op een miljoentje meer of minder. In totaal dan, hè. In de Premier League werd het transferrecord zelfs verbroken. Wat is de oogst bij de Nederlandse clubs? En kunnen ze daarmee op Europees niveau de strijd winnen? De overname van Hugging Face door Nvidia is rond. Daar is betaald voor 12 miljard. 930 miljoen en $300.000.
1: Kijk.
0: Waarom dit aparte, specifieke bedrag? Nou, dat heeft een bijzondere waarde. En Joe van Buren gaat daar ons over 20 minuten alles over vertellen. Eerst, het merk Seat verdwijnt mogelijk.
1: Ja, Volkswagen wil het Spaanse automerk Seat uiterlijk eind 2029 van de markt halen. Van de weg halen dus. Dat meldt het Duitse weekblad Wirtschaftswoche op basis van een besluit van de Volkswagen top. De Raad van Commissarissen moet morgen nog wel over het plan stemmen. Gaan we natuurlijk bespreken met Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Goedemiddag, Nout.
2: Goedemiddag, hoi.
1: Ja, we hadden het laatst al over Volkswagen, dat ze zo opnieuw gingen bezuinigen. En toen zei ik, oh, gaat de Golf er dan uit? Nou, nee, natuurlijk niet de Golf, maar het is dus de Seat geworden.
2: Ja, nou ja, het is niet bevestigd nog door Volkswagen. Er moet inderdaad nog over gestemd worden morgen door de Raad van Commissarissen die bijeenkomt. Maar ja, het zou dus onderdeel zijn van van die bredere kostenbesparing waar ze nu mee bezig zijn. En ja, eigenlijk al eerder gingen de verhalen wel rond, hoor. Dat Seat mogelijk kind van de rekening zou kunnen worden. Het is ja een beetje een grijze muis binnen dat Volkswagen-concern, waar bijvoorbeeld ook Volkswagen en Skoda onderdeel van zijn.
0: Ja.
2: Er is wat weinig onderscheid tussen die merken. Dus ja, en bovendien het afgesplitste. Het is wel Spaans, ja. Maar ja, goed, dat heeft dan ook weer niet zo heel veel impact meer. Kijk, het afgesplitste sportlabel van Seat, dat is Cupra. Het waren vroeger altijd de sportieve Seats. Nu is dat gewoon een submerk geworden, een elektrisch merk. En het scoort steeds beter. Dus ja, de focus van Volkswagen zal meer op dat Cupra gaan liggen, verwacht ik. En ja, ze willen dan niet één merk in de lucht houden waar geen toekomst meer echt in zit, waar ze ook niet meer vol in gaan investeren. Ja, dan kun je maar beter de stekker er volledig uittrekken. Ik denk dat dat een beetje de gedachte is die hierachter zit.
1: En stel nou dat er mensen zijn die nog wel muziek in de Seat zien. Zou het kunnen dat dan buiten het Volkswagen-concern Seat nog een tweede leven krijgt?
2: Lastig hoor. Ik denk dat het wel lastig wordt. Want misschien spreekt het een Chinese partij aan. Die bijvoorbeeld in Europa voet aan de grond wil krijgen. Maar ja, Seat is natuurlijk geen Alfa Romeo of Maserati. Hmm. Hè, van die klinkende namen. Het is gewoon heel degelijk, eigenlijk saai merk. Ja. Dus,
1: maar de meeste mensen zijn toch ook degelijk en saai, nou?
2: Dat klopt. Dus daarom sluit ik het ook niet helemaal uit, Liesbeth. Maar
1: die
2: wat je natuurlijk nu wel.
1: Ja.
2: Die moet ook een auto hebben. Nee, maar wat je nu wel krijgt is natuurlijk, als nu al wordt aangekondigd dat in 2029 zoiets gaat gebeuren, dan ga ik geen Seat meer kopen de komende jaren. Dus het sentiment gaat natuurlijk ook veranderen. Dus wat dat betreft zijn ze misschien ook niet blij dat het uitgelekt is, hoor, vandaag op deze manier.
0: Maar is de gedachte is minder merken, minder modellen, duidelijker profiel van het aanbod?
2: Ja, en keuzes maken. Dus focus, richt je op dingen. En niet Volkswagen, Skoda, Seat zitten allemaal in hetzelfde vaarwater, dezelfde consument. Ja, op een gegeven moment moet je keuzes maken. En ik denk dat hier echt wel speelt, hoor.
1: Morgen dus nog een ronde stemmen in de Raad van Commissarissen over die Seat, maar over het lot van de Seat. Maar wat ligt er dan nog meer op tafel?
2: Nou ja, die ontslagen waar we het onlangs over hadden. Die 50.000 extra ontslagen. Hoewel de topman Oliver Bloemen van de Volkswagen Groep niet het over een aantal wil hebben. Maar schijnbaar gaat het om 50.000. Vier fabrieken die mogelijk dicht zouden moeten. Nou ja, Seat komt daar dus nu bij. Hè. Wat is de toekomst van dat merk wel of niet? Ja, en zo zullen er nog een hoop dingetjes zijn waar nog wel over besloten moet gaan worden. Maar ja, er spelen ook heel veel belangen bij. Bijvoorbeeld de deelstaten Neder-Saxen, waar ook fabrieken staan van Volkswagen. Die hebben een flinke vinger in de pap, hebben de hakken flink ook in het zand gezet. De ondernemingsraad wil er iets van vinden. We hebben nog de families Porsche en Piëch, die een groot aandeel hebben in de Volkswagen groep. Dus deze race is nog lang en lang niet gelopen. Ik denk ook niet dat we na morgen ook meteen weten hoe het verder gaat. Maar ik denk dat er wel meer duidelijk zal gaan worden de komende dagen. Want heel veel langer willen ze ook niet wachten. Want ja, als je er mensen nog uit moet gooien en dat moet allemaal dit jaar of komend jaar allemaal gaan gebeuren, dan wil je wel duidelijkheid ook voor je werknemers hebben. Dus ik denk dat we er ook niet meer heel lang op moeten wachten.
1: Terwijl wij dit gesprek voeren, zie ik allemaal boze mailtjes van Seat-rijders binnenkomen, Nout.
2: Nou, ja, dat waren jouw woorden volgens mij. Ja.
1: En ik maak een grap. Dankjewel, Nout Broekhoff.
0: Nou, waar staan de Seat stil, Rijn Baartmans?
3: Nou, op een heleboel plekken, want de spits is begonnen. De eerste files van de middagspits staan verspreid over het land. We kruipen langzaam richting de 400 kilometer in totaal. Het langst ben je onderweg op de A6 Semmeloord richting Jauren. Tussen Band en afrit Sint-Nicolaasga ligt afgevallen lading op de weg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 125,0. De A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6 en de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hier aan besteed.
6: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
7: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk, maar ik ben er blij mee.
0: Er is weer met miljarden gesmeed in het voetbal. Spelers zijn verkocht, gekocht en ook behouden tijdens de transferzomer. Dat kon in Nederland tot gisteravond, dat transfereren. Maar hoe staan de clubs er na die deadline voor? En welke macht hebben de spelersmakelaars? En ook een belangrijke vraag, kunnen Nederlandse clubs eigenlijk wel iets verrichten op Europees niveau met de aankopen die ze nu gedaan hebben? Dat gaan we bespreken met Roberto Branco Martins, docent sportrecht Erasmus Universiteit. En hij is ook betrokken bij de Vereniging van Voetbalmakelaars. Daar is die General Consul. En onze eigen Jaap de Groot, sportverslaggever. Jaap, laten we even bij jou beginnen. Hoe hebben de Nederlandse clubs het gedaan bij het aan- en verkopen?
8: Nou ja, ze waren afhankelijk van, in eerste instantie van de verkopen, want dan hadden ze kapitaal om te investeren. En wat dat betreft had PSV natuurlijk meteen al een schot in de roos met de transfer van Sabari en later met Joey Veerman. Daar hadden ze in één keer 65 miljoen op de bank en die konden ze vervolgens gaan investeren. Hetzelfde geldt voor Ajax met Gods en met Jean Steur, ook 70 miljoen binnen. Feyenoord had het wat moeilijker. Die hadden alleen Sauer voor 15 miljoen en pas eergisteren Ueda. Dus vandaar ook dat Feyenoord wat minder financiële armslag had. En die hadden wel aanbiedingen gehad, de Rotterdammers. Alleen die hebben weer de afweging gemaakt van oké, als we te veel verkopen, hebben we straks niks meer in de Champions League.
0: Nou, dat vroeg ik me meteen af. Je kunt hele goede spelers verkopen, maar die heb je dan dus niet meer in je team.
8: Nee, dus die hebben bewust gisteren nog tegen El Moussa, die kreeg een aanbod, kwam uit Saoedi-Arabië van 30 miljoen. Dat was een bod voor Reed voor 25 miljoen. Maar Feyenoord heeft gewoon gezegd, luister, als wij die eerste ronde doorkomen in de Champions League, zijn de premies dusdanig dat we dit kunnen compenseren. Dus die hebben los van de financiële interne huis bewust gekozen voor een sterke elftal houden. En wat ja, binnen die 30 miljoen die ze dan hebben, om daarmee de markt op te gaan.
0: Roberto Branco Martins van de Vereniging van Voetbalmakelaars. In hoeverre kan een speler ook nog zeggen zelf, ja, ik wil gewoon weg, dus jullie zorgen maar dat ik verkocht word?
9: Nou ja, dat kan dus niet als hij gewoon een doorlopend contract heeft.
0: Dan niet, nee.
9: Want als hij een doorlopend contract heeft, dan zal dan kan hij natuurlijk de geëikte arbeidsrechtelijke weg gaan volgen van ik gooi mijn kont echt de krip en ik ben ongelukkig en je hebt een niet gemotiveerde speler. Maar wat dat betreft is het contract nog wel heilig, hoor. Dan is de club echt degene die nog in de driver's seat zit als het contract gewoon nog een looptijd heeft van een jaar of twee of langer.
0: Jaap, dus die spelersmakelaars die begeleiden zo'n transfer, hoe ziet dat werk van die mensen eruit?
8: Ja, ik vind wel interessant wat er net gezegd wordt, dat een speler aan zijn contract wordt gehouden. Want wat je dus ook steeds meer ziet, is het patroon van spelersmakelaars die vanwege de 10-15% provisie die ze ontvangen, de baat bij hebben dat voor het einde van contract spelers verkassen. Mm. En ik heb zelf de afgelopen weken echt 1-2'tjes met media gezien van dat makelaars namen van spelers dropte bij kranten. Mm-hmm. Andere
0: in de etalage zetten.
8: In de etalage zetten om onder hun contract uit te komen.
1: Heb je een voorbeeld?
8: Nou, bijvoorbeeld Reed bij Feyenoord. Daar kwam ineens Nottingham Forest om de hoek zeilen. En daarna kwam AS Roma. Maar dat was duidelijk een voorbeeld van een speler die door zijn makelaar zaakwaarnemer in de markt werd gezet.
1: Maar het werkt dus wel?
8: Nou nee, want Feyenoord hield zijn poot stijf. Alleen dan, omdat er dan media-aandacht wordt gegeven, ontstaat er een spanningsveld tussen club en speler.
0: En is dat ongezond?
8: Ja,
0: of kan er iets ongezonds in zitten?
8: Ik ben benieuwd wat Roberto daarvan vindt, want het riekt naar chanteren.
0: Roberto?
9: Nou ja, ik weet niet of dat riekt naar chanteren. Laten we eerst zeggen dat het marktwerking is. En laat ik vervolgens ook aangeven dat ik natuurlijk niet voor elke voetbalagent mijn hand in het vuur steek. En ik zal ook zeggen dat soort zaken die gebeuren natuurlijk. Hè, want als je cliënt van een agent, als die aangeeft, ja, ik zou wel weg willen, kun je kijken of er iets is op de markt en de markt begint te sluiten. Mm-hmm. Ja, dat er dan op een gegeven moment ook wel naar andere middelen gegrepen kan worden. En dat natuurlijk ook wel in bijvoorbeeld op de landelijke media aangegeven wordt dat de speler misschien niet tevreden is of weg kan. Kijk, en ik weet niet zozeer of dat riekt naar chanteren. Ik weet ook niet of Jaap van iedereen weet wat voor doorverkooppercentages er zouden zijn. Dat is ook niet vanzelfsprekend overal, kan ik zeggen. Maar ja, het kan natuurlijk een spel zijn. Hè? Maar het spel is niet alleen aan de kant van de speler of de agent, de makelaar. Maar het is natuurlijk ook zeer zeker, kan het interessant zijn voor een club. Dus daar zit misschien dan wel een samenwerking in of een gezamenlijk belang. Maar om nou weer te gaan zeggen dat een makelaar een kwade genius is achter alle transfers, dat zover wil ik niet gaan. Die tijd is volgens mij wel geweest.
8: Ja, maar je ziet wel een trend nu gaande. Er staan 200 intermediairs geregistreerd bij de KNVB. En ik heb echt voorbeelden van spelers waarvan de zaakwaarnemer een transfer niet voor elkaar kreeg, dat die vervolgens wordt gebeld door allerlei andere zaakwaarnemers van, hey, kom bij mij, want ik kan het wel voor elkaar krijgen. Waardoor je dus een soort van concurrentiestrijd op die markt krijgt.
1: Maar is dat niet ook in de filmindustrie zo, bijvoorbeeld? Overal waar mensen vertegenwoordigd worden, speelt dit, toch?
8: Ja, zeker. Alleen als we kijken naar de bedrijfstak betaald voetbal, zit je dus met een, ja, vind ik een beetje een curieuze situatie, dat het geld, wat de kosten van de spelersmakelaar wordt niet door de speler betaald, maar door de clubs. Mm. En waardoor dat geld niet geïnvesteerd kan worden in opleiding, in accommodatie of de organisatie, maar naar de privérekening van de zaakwaarnemer gaat. Dat is een groot contrast bijvoorbeeld met Amerika, waar de speler gewoon zijn eigen zaakwaarnemer moet betalen om te voorkomen dat er geld uit de bedrijfstak verdwijnt.
0: Branko Martins?
9: Nou, ja, dit is natuurlijk wel een totaal andere discussie dan waar we voor ingetekend hebben. Sorry, hier was ik niet van op de hoogte. Ik moet dan ook maar het verhaal gaan ophangen wat ik al inmiddels 10 jaar ophang. Ten eerste betaalt de club in Nederland vanwege het feit dat de WADI van toepassing is. Dat is de wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, arbeidsbemiddeling door intermediairs. En dat wil zeggen dat de werknemer een bepaalde bescherming geniet en dat de club daardoor de agent betaalt. Dus dat is gewoon wettelijk vastgelegd. Dat is fiscaal helemaal doorgezet.
0: Zit er geen verrassingen dus bij?
9: Dat is totaal geen nieuwigheid. Dat is hoe het zit. En als je aangeeft van ja, zou de speler dan de agent moeten betalen? Kijk, wat moet gebeuren en wat ook gebeurt, is dat in elke arbeidsovereenkomst in Nederland aangegeven staat wat de agent verdient. Daar moet de speler voor meetekenen. Dat is de speler van op de hoogte. Ja. Daarnaast kan een club een agent een opdracht geven om mee te helpen een speler te verkopen. En daar zie je het doorverkooppercentage op wat Jaap bedoelt. Ja. Het doorverkooppercentage wordt niet door de speler betaald, maar door de club. Dus de club gaat juist een samenwerking aan met de agent. Dus om te stellen dat de agent nou degene is die nogmaals de kwade genie zou zijn, om dan iedereen voor zijn karretje te spannen. Nee, het is de club die de opdracht geeft aan de agent om de speler te verkopen. Dat is
1: Ik wil er nog iets anders aan stippen. Namelijk, de transfermarkt is natuurlijk internationaal. Nederland was van oudsher een soort opleidingsland. Is dat nog steeds zo? Jaap?
8: Ja, absoluut. Roberto, geef me antwoord.
9: Dat is inderdaad wat we ook zien. Ja, dus ik denk dat we daar op dezelfde golflengte zitten. Je ziet dat, als je ook kijkt naar eigenlijk de demografische samenstelling zeg maar, van clubs ook. Er gaan steeds jongere spelers weg die niet jarenlang in Nederland tot wasdom komen. En je ziet dan toch gearriveerde spelers. Of spelers die, misschien een klein beetje denigrerend en zo bedoel ik het niet. Maar toch over hun grootste piek heen zijn. Ik weet niet hoe jij.
8: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. En het is natuurlijk ook gewoon. We hebben het bij Ajax kunnen zien. Ajax heeft uiteindelijk veel geld verdiend en een hoog eigen vermogen kunnen creëren door de verkoop van zelfopgeleide spelers. En ik kwam in de problemen vervolgens door heel nadrukkelijk te gaan investeren op de transfermarkt, waardoor de salarissen omhoog gingen en uiteindelijk weer het eigen vermogen verdampte.
1: Er is trouwens nieuws over Ajax. Jordi Cruijff zegt zojuist op het ANP, dat technisch directeur van Ajax, dat hij niet vindt dat hij met de transfers voor Ajax veel risico neemt. Ja,
8: maar dat is volkomen logisch. Want hij weet precies, hij mocht investeren binnen het bedrag wat binnengekomen was. Dus zeg maar circa 80 miljoen. Mm. Binnen dat bedrag mocht hij dan uitgeven.
0: Okay. Maar dat betekent ook dat die clubs in Nederland toch kwalitatief altijd moeten achterblijven bij de clubs die er meer geld aan kunnen spenderen. Kun je dan eigenlijk nog wel ver komen in Europese competities, Roberto?
9: Nou ja, kijk, dat blijft natuurlijk natuurlijk een doorn in het oog, denk ik, van veel Nederlandse clubs. Kijk, de markt is hier gewoon anders. Hey, als je ook kijkt naar clubs in het buitenland, je ziet bijvoorbeeld recentelijk in Turkije. Nou, dat is dan misschien een markt waar Nederland zich enigszins op moet richten qua vergelijkingsmateriaal. Dan zie je dat die clubs veel meer geld ook binnenhalen met grotere sponsorcontracten. En voor mij wordt allerlei vastgoed en dergelijke verkocht. Dus die hebben echt tientallen miljoenen worden uitgetrokken voor transfers. Dat kunnen wij in Nederland gewoon niet meer doen. Het is echt een totaal andere markt. Ja, en ik ben toch wel van de stellige mening dat we mazzel moeten hebben dat er weer eens een keer een hele mooie lichting zelfopgeleide spelers dan de kans kunnen geven.
0: Maar dat is er ook niet meer bij toch, Jaap?
8: Nou, als je op dit moment AZ ziet, ik was afgelopen zaterdag bij AZ Go Ahead. Die zijn 3 jaar geleden met hun jeugdteam hebben ze de Europa Cup, de Champions League voor jeugdteams gewonnen. Daar stonden 6 spelers uit dat team in het basiselftal. En ze staan op dit moment met 12 uit 4 bovenaan. Hmm. Dus een beetje een parallel met zeg maar Ajax rond 2020. Wat bijna de finale haalde. Zie je nu bij AZ. Maar of ze inderdaad nationaal kunnen ze gaan scoren dit jaar, maar of ze de spelers bij elkaar kunnen houden tot en met het internationale voetbal, dat moeten we afwachten.
0: Is daar iets aan te doen, Roberto? Of zijn we daartoe veroordeeld door dat het geld bepaalt het toch?
9: Nou ja, de mensen zijn vrijkundig, denk ik ook, bij AZ. Maar uiteindelijk is het toch wel het geld wat regeert. Want het kan natuurlijk zijn dat een speler zegt van ik gooi mijn kont tegen de krip. Maar aan de andere kant is het veel vaker zo dat een club gewoon simpelweg niet meer op kan tegen het financiële geweld. Hè. Als iemand komt en die biedt 60, 70 miljoen voor je speler. Ja, wat ga je doen? Wat ga je zeggen? Ik ga het niet doen. Dus dat is vrij lastig. Het is altijd even schipperen met dat soort zaken.
0: Nou, genieten van de Eredivisie dan maar, hè, Jaap?
8: Ja, zeker. Ik heb zaterdagavond echt genoten van AZ tegen Go Ahead. Dat is een goed voorbeeld op dit moment.
0: Dank Jaap de Groot, sportverslaggever bij BNR. En ook dank aan Roberto Branco Martins. Hij is betrokken bij Pro Agents, de vakbond van, of de organisatie van, spelersmakelaars.
10: Tech Update.
1: AI-chipontwikkelaar Nvidia doet een miljardenovername van een Europees AI-bedrijf, notabene. En dan ook nog eens voor een heel specifiek bedrag. Gaan we over praten met Jo van Buurik van BNR's Tech-redactie. Hey Jo.
11: Dag Liesbeth en Niels, hallo.
1: Ja, het gaat om de overname van Hugging Face, een online platform waar AI-modellen worden gedeeld. Nvidia wil dat hebben en die betaalt 12.930.000 $. Oké, en 50 cent?
11: Nee, dat dan weer niet. Nee, het is een dubbele verwijzing. En het is een beetje zoals die overname van Twitter door Elon Musk 4 jaar geleden. Toen zat er een grapje over wiet verstopt in de prijs per aandeel.
1: Wat? Oh, dat weet ik helemaal niet.
11: Ja, 420. Dat is dan weer geheimtaal. Ja. Weet je nog? Dat was $54.20 per aandeel. Maar goed, nu is het een verwijzing naar het logo van Hugging Face. Dat is namelijk letterlijk letterlijk die emoji. Het lachende gezichtje met uitgestoken handjes. Daar kun je het van kennen. Ja. Voor al dat soort plaatjes die we delen in chat-apps en mails geldt een Unicode. En die luidt 129303. En dan ook nog eens de geschiedenis van Nvidia. Dat ging ooit voor $12 per aandeel naar de beurs. Werd in 1993 opgericht door 3 mensen. Dus ook dan krijg je 129303. Mm. Dus... Ja. Leuk,
1: voor alle cijferfetischisten is dat hartstikke leuk.
11: Ja.
1: Dan, Nvidia geeft natuurlijk niet zomaar zo'n bijna $13 miljard uit. Want waarom willen ze dat platform waar je dus AI-modellen kan delen hebben?
11: Ja, nou dat is interessant. Het is ook een van de grootste overnames die Nvidia ooit gedaan heeft. Hè. Goed om te beseffen dat Nvidia het meest waardevolle bedrijf ter wereld is. En afgelopen december rekenden ze $20 miljard af voor een andere chipontwikkelaar. Grok met een Q. Dus ja, wat kopen ze nu dan? Nou, laten we die vraag nog even voorleggen aan top man Jensen Huang zelf, want die sprak erover bij CNBC.
12: We pay $12.9 billion because, one, that's what it's worth. And two, open models means so much to us. And if it has, if Hugging Face was looking for the next chapter and a home for their company, Nvidia should be it.
11: Ja, het gaat dus om open AI-modellen. Nou, daar hebben we dus niet open AI van ChatGPT, maar open source of open weights modellen. Veel over gesproken afgelopen zomer, hè, met alles wat met name in China aan ontwikkeld wordt, maar ook in andere delen van de wereld. En al dat soort open AI-modellen worden gehost op Hugging Face. Dus een soort marktplaats waar iedereen terecht kan om zo'n model eraf te halen en zelf te installeren.
1: Of
11: en ook
1: te kopiëren.
11: Of te kopiëren en ook weer terug te delen. Dat is het hele idee van de open source community altijd geweest. En Nvidia heeft daar een belang bij, want die wil dat alles en iedereen zoveel mogelijk AI kan gebruiken. En dit is een manier om die beschikbaarheid te garanderen.
1: Aha.
11: Want anders zit je vast aan al die dure abonnementen voor bijvoorbeeld een Frontier AI-model. Hè? Dus de krachtigste modellen van Anthropic.
1: Ja, en ze hebben chips leveren voor iedereen en zijn moeder die AI gebruikt.
11: Exact. Niet alleen partijen zoals Anthropic, OpenAI, Google en Meta, die ook allemaal belangen hebben met Nvidia, maar juist ook de gemiddelde gebruiker, zou ik maar zeggen. De knutselaar, de kleinere partijen in AI die dat ook doen. En mocht je denken Hugging Face, dat ken ik ergens van. Ja, want het is ook de plek waar die dat nieuwste model van OpenAI afgelopen juli een hack uit zichzelf uitvoerde. Dus ja, dan moet je of zorgen dat je betaalde toegang hebt tot net zo'n model, om zeg maar dat de verdediging op te hogen, of betere open modellen kunnen hosten. En daardoor ging er een lampje branden bij de CEO van Hugging Face, Clément Delangu. Het is een van oorsprong Frans bedrijf, Europees dus. En ook die zei bij CNBC waarom deze overname nu moest gebeuren.
14: And so I think it became clear that there was these two paths and that we needed to double down on open source AI to really distribute the technology as much as we can all over the world.
11: Dus, en hoe moet het allemaal goed komen?
1: Tot slot, er is een manier onthuld om bepaalde AI-zaken uit je huis te weren. Zo luidt de nieuwe belofte uit België. Vertel.
11: Ja, nou, dit is een interessante. Van een bedrijf genaamd Altra en mede vanuit de Universiteit van Gent. De ontwikkeling van een AI-filter. En dan heb ik niet over een instelling of een extensie in je webbrowser of een app. Nee, dit is een fysiek product, de CEMEK. Je spelt het zoals je het zegt, dus S-E-M-E-K. Zoek hem erop. Op hun eigen site noemen ze het een AI-buddy. Een apparaatje dat je inplugt bij je internetrouter in je huis. Dat moet herkennen wanneer er ergens op het netwerk AI-gemaakte afbeeldingen, filmpjes en teksten langskomen. En waarbij je dus kan aanpassen, als het ware, ze noemen het een thermostaat voor AI in je huiskamer, in hoeverre je dat wel of niet wil. Ah. Het gaat dus ook voor phishing mails, maar dus ook voor met AI gemaakte plaatjes op Instagram, om wat te noemen.
1: Precies, of ik zou dat dan op alle scholen installeren.
11: Nou, misschien wel.
1: Geen werkstukje meer, met AI komt erdoor dan.
11: Misschien wel. Nou ja, dat lezen we allemaal in een interview met de ontwikkelaars in de krant De Morgen. De belofte is dus dat je dat allemaal kan filteren. Moet ook nog eens zonder inloggen, zonder iets in de cloud, dus plug and play. Ik moet wel zeggen, dit klinkt te mooi om waar te zijn.
2: Ja, hoe kan dit?
11: En dit voelt ook,
1: firewall.
11: Kijk, je kan wel, vraag het aan een AI-ontwikkelaar, met AI bestrijden. Dus weet je, we hebben het ook vaak over herkenningselementen. Ook de Europese wet is verplicht om een soort watermerk te integreren. Anthropic gaat dat nu ook doen met teksten. Dus het zou op die manier kunnen werken. Maar voor ons is het heel simpel. We hebben tech-collega Stijn Goossens. Die test elke week spulletjes in de schaal van hebben. Dus die zetten we gewoon ouderwets met handen uit de mouwen aan het werk om dit te testen.
1: Ik zou het niet hier bij de poort van BNR zetten.
11: Het zou wel heel grappig zijn. Ik ben benieuwd welke dingen er dan niet meer doorkomen.
1: Ons nieuwe redactiesysteem bijvoorbeeld.
11: Geen commentaar.
1: Dankjewel, Joe.
15: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
16: Meer dan 9 maanden geleden kwam Peter Wennink met zijn rapport. Vandaag ging de Tweede Kamer erover in debat. En men is kritisch op minister Herbert van Economische Zaken. De Kamer wil haast bij de uitvoering. Komt die haast er ook? Dat gaan we zo meteen horen na het ANP-bulletin.
17: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt.
13: TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
18: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
19: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
19: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
19: Ook gewoon één factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
19: Mm-hmm.
18: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
20: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/Insinger Gielissen.
20: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
23: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
24: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
25: Ja, Ben, wat zeggen deze tech bros nou eigenlijk?
28: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
25: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
28: Ja, praten over tech.
25: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
28: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
29: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
30: Nu in de BNR-app.
0: De waarde van de yen schiet omhoog nu de centrale bank van Japan de rente lijkt te verhogen. Verzekeraars waarschuwen voor klimaatschade. Men kan niet garanderen dat alles verzekerbaar blijft. Regering Trump probeert Macrons ruimtetop te laten mislukken omdat het Amerikaanse bedrijf onder druk zou zetten. Deze verhalen en het laatste nieuws vind je nu in de app van BNR.
1: Rijn Baartmans bij de ANWB. Het is een drukke donderdag op de weg.
3: Ja, klopt, het is ouderwets druk op de weg. 450 kilometer file in totaal. Onder andere een file op de A6, Emmeloord richting Joure. Daar ligt afgevallen lading tussen Band en afrit Sint-Nicolaasga. Veroorzaakt langzaam rijdend verkeer van 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, zitten gaten in de weg tussen knooppunt Velzen en Akersloot. De spitsstrook is dicht en daarom doe je er 20 minuten langer over. Tot slot nog een auto met pech op de N62, Borselen richting de Belgische grens. Tussen het tolplein van de Westerschelde-tunnel en Hoek doe je er 15 minuten langer over. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij hectometerpaal 49,6 en de A6 Emmeloord richting Muiden bij 83,5.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 5 uur.
31: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechter bepaalt morgen of de mensen die zijn opgepakt in Overasselt blijven vastzitten. Dat kan wel een tijdje duren, omdat ze één voor één moeten voorkomen. Er zijn 35 verdachten. Het OM hoopt morgen ook met meer details te komen over de verdenkingen en waar de verdachten vandaan komen. Komende woensdag rijden er door een staking de hele dag geen NS-treinen in Nederland. Alleen Schiphol is beperkt bereikbaar. NS baalt ervan dat de bonden naar zo'n zwaar middel grijpen om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Topman Koolmees hoopt dat ze alsnog met het kabinet en NS proberen om tot een akkoord te komen. Er worden nog meer gemeenten onder toezicht geplaatst omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag wordt bekend om welke gemeenten het gaat. Maar Culemborg, Maasdriel en Houten hebben al laten weten dat ze op gesprek moeten komen bij het ministerie. Eerder werden al ruim 20 andere gemeenten ontboden. In Noorwegen zijn vanaf morgen tijdelijk grenscontroles vanwege de uitvaart van koning Harald komende woensdag. Doel is volgens de politie om te voorkomen dat er mensen het land inkomen die de plechtigheid willen verstoren. De controles gaan tot een paar dagen na de uitvaart door. Gewoon verkeer zou er geen last van moeten hebben. En het lichaam van Ratko Mladic wordt vanmiddag in Servië verwacht, heeft de president laten weten. Mladic overleed in gevangenschap in Nederland. Bij zijn uitvaart, waarvan de datum nog niet bekend is, worden tienduizenden mensen verwacht. Het ziet er naar uit dat de uitvaart met veel militair vertoon gepaard gaat. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De AEX staat op dit moment rond de slotstand van gisteren op 1104 punten. Grootste stijger Wolters Kluwer, 3,8% omhoog. ASM International is de grootste daler daar, 2,9% in het rood. De Dow Jones die staat 0,7% in het groen.
0: De Russische president Poetin zegt dat er een kans is op een vredesakkoord met Oekraïne. Hoe moeten we daar naar kijken? Betekent dat dat hij echt vrede wil sluiten? Of zijn de voorwaarden zo streng dat het toch nooit gaat lukken? Dat hoor je over een minuut op BNR.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
2: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
5: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
6: Verloren zaak of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
7: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
6: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: 5 over 5 is het op donderdag 3 september. Er is geen adviesrapport zo vaak besproken als het rapport Wennink, denk ik. Peter Wennink, de oud-CEO van ASML, die presenteerde zijn adviezen voor de economie van de toekomst al in december. Maar vandaag werd er pas over gedebatteerd in Den Haag. Nou, hoe landen zijn ideeën in de Kamer? Leendert Beekman volgt het debat. We spreken hem zo. Eerst is er nieuws uit Rusland.
0: Ja, de Russische president Poetin heeft zich voorzichtig positief uitgesproken over een akkoord met Oekraïne. Volgens hem is er een kans op een akkoord, ondanks het feit dat er weinig vooruitgang is geboekt in het vredesproces. Op economische conferentie kreeg hij de vraag of er een kans op een schikking is, en daarop antwoordde hij met ja, die is er. Wat betekent dit? Hans van Koningsbrugge is hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland. Dag meneer van Koningsbrugge.
9: Goedemiddag.
0: Ja, dat Poetin zegt dat er kans is op een akkoord. Hoe kijkt u naar die woorden? Hoe luistert u naar?
9: Nou, dat betekent niks.
0: Nee.
9: Hij heeft op diezelfde economische conferentie... Nee, diezelfde economische conferentie heeft zijn minister van Financiën gepraat... op de G20 met zijn Amerikaanse collega. En die Amerikaanse collega heeft gezegd... zolang er oorlog is, gaat er geen verandering komen in het sanctiebeleid... en gaan wij dat allemaal niet versoepelen. Mm-hmm. Met andere woorden... Richting Amerika worden er weer wat overtures gedaan. Die zijn er al talloze malen geweest. Maar een paar weken geleden, of eigenlijk vorige week nog, zei Lavrov... de oorspronkelijke oorlogsdoelen van Rusland, die blijven hetzelfde. En die zijn ook verankerd in de Russische grondwet... namelijk het veroveren van 4 Russische, of Oekraïnse, sorry, oblasten, provincies.
0: Ja, ja,
9: nou,
0: ja.
9: Zolang dat niet is gebeurd, zijn de oorlogsdoelen niet gerealiseerd...
0: Dus het zijn zoethoudertjes richting de sancties, dus richting de Verenigde Staten die sancties heeft afgekondigd tegen Rusland die nog gelden. Het is wel bijzonder dat hij zoiets zegt, toch? Want ik kan me niet herinneren dat hij eerder zo'n lichte opening heeft gegeven.
9: Nou, dat heeft ja af en toe wel.
0: Doet
9: hij
0: wel vaker?
9: Ja? Dat doet hij wel vaker. En bedoel, wat is een kans? Ja, 0,1% is ook een kans, hè? dan moet je hele attitude natuurlijk ook wel enigszins in die richting gaan. Maar als we nu toch zien dat Kiev al 10 dagen op rij gebombardeerd wordt, dan is dat toch geen enkel teken richting vrede. Totaal niet zelfs.
0: Nee, en zwaar gebombardeerd met raketten.
9: Escalatie.
0: Ja.
9: Zeker.
0: Die zeker. Niet tegengehouden kunnen worden. Maar ook de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken zei iets in de trant van... er zit nieuwe dynamiek in vredesinspanningen. Ja, dat is wel heel ver van een akkoord af natuurlijk, maar nieuwe dynamiek...
9: Een dynamiek in een inspanning wil dus zeggen... nou, misschien dat een of andere bemiddelaar weer... bijvoorbeeld Turkije, ik noem maar wat... weer iets gaat aanzwengelen. Of, nou ja, pas geleden was de minister van Buitenlandse Zaken... van het Vaticaan in Moskou. Dat is wel een nieuwe dynamiek, maar of je daar iets mee kunt... Kijk, Rusland maakt zich gereed voor escalatie. En niet escalatie door alleen mobilisatie, maar we zien hetzelfde met wat er nu in Duitsland gebeurt. Mm-hmm. Dat zijn allemaal tekenen die totaal niet wijzen op een vermindering van de oorlogszucht, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, blijft Poetin geloven dat hij de oorlog kan winnen?
9: Poetin kan niet meer terug.
0: Nee.
9: Poetin heeft geen enkel eigenlijk doorslaggevend succes geboekt in Oekraïne. Hij heeft zijn volk van alles voorgespiegeld, namelijk het fascistische regime in Kiev weg. We moeten dit, we moeten dat, we moeten die Donbass veroveren. De oorlogsdoelen zijn ook telkens gewijzigd, maar die Donbass heeft hij nog steeds niet in handen. Nee. En dat gaat voorlopig ook niet gebeuren. Dus, en als het vrede zou zijn, komen die honderdduizenden... komen terug, dan moet er ook uitgelegd worden waar dit allemaal voor diende. De economie moet worden opgekrikt. En met welk geld gaat men dat doen? Geen idee.
1: Ja. Als er een president van een centrale bank speecht... of een persconferentie geeft... dan wordt iedere lettergreep altijd geanalyseerd. Want dat zou dan wat zeggen over de volgende beslissing. Renteverhoging, renteverlaging. Als we dat bij Poetin doen, dan zegt dat dus eigenlijk heel weinig.
9: Nou... Nu we het dan toch over de president hebben van de Russische Centrale Bank... dat is Elvira Nabiulina. Die heeft net een eigenlijk statement afgegeven... namens de Centrale Bank. Die economie gaat helemaal in puin. Het gaat volledig fout. We krijgen een stagnerende economie. We krijgen een daling van het bruto nationaal product. Dus er is gewoon stagnatie, of liever gezegd stagflatie. Ja. Iedereen weet dat dat een verschrikkelijk recept is in een economie. Poetin leeft in zijn eigen wereld. En iedereen die Rusland kent, die weet... iedereen rond Poetin zegt eigenlijk wat Poetin wil horen.
1: Ja,
9: and that's it.
1: Behalve deze presidenten van de centrale bank dus.
9: Ja, dat is een van de weinigen uit de elite... die eigenlijk vanaf begin af aan haar mond heeft opengedaan. Haar ontslag aangeboden, dat is geweigerd. Het is duidelijk, maar zij is een professional. Poetin kan niet zonder haar.
0: Mm. Mm. Dus daarom blijft ze zitten.
1: Ja, over die spannende dynamieken gesproken.
9: Ja, nou ja, dat is zeker waar. Dat is interessant. Klopt.
0: Dank dat u dat nog even aanstipte. Hoogleraar Geschiedenis en Politiek van Rusland, Hans van Koningsbrugge.
10: Studio Den Haag.
1: De Tweede Kamer is kritisch op minister Helene Herbert van Economische Zaken en vindt dat het kabinet haast moet maken bij de uitvoering van het rapport Wennink. Peter Wennink, de oud-ASML-topman, stelt dat Nederland zijn groeipotentieel onvoldoende benut en waarschuwde in zijn rapport dat we achterop dreigen te raken in een steeds competitievere wereldeconomie. De Kamer is nu over zijn rapport. We moeten nu iets doen, heet dat rapport, in debat. En Leendert Beekman die volgt dat natuurlijk vanuit Den Haag. Ha, Leendert.
10: Hey, Elisabeth.
1: Ja, het is december, dat is 9 maanden geleden. Nou, ik kan wat punten noemen, maar vast niet volledig. Wat staat er in het rapport Wennink?
10: Nou, Annabel Nanninga van JA21 heeft dat in het debat net heel mooi samengevat. En ik dacht, ik laat haar gewoon horen.
11: Nederland groeit te weinig. De productiviteit blijft achter. Bedrijven lopen vast op regeldruk, hoge kosten, netcongestie, trage vergunningverlening en personeelstekorten. Het rapport stelt ook duidelijk, als we deze koers voortzetten, worden onze publieke voorzieningen onbetaalbaar en worden we uiteindelijk arm en relevant. En dat geldt te meer voor onze kinderen en kleinkinderen.
10: Ja, in 20 seconden, Liesbeth. Ja, wat zegt Wennink nou? Het verdienvermogen moet omhoog. Arbeidsproductiviteit moet omhoog. We moeten aan de internationale concurrentiepositie werken. Er is een gebrek aan lange termijn investeringen. Kijk naar de sleuteltechnologieën. Denk dan aan AI en quantum. En het rapport roept op aan de politiek en het bedrijfsleven om nu fors te investeren in innovatie, talent en strategische technologie. En let op, dat wordt later belangrijk aan de politiek en het bedrijfsleven.
1: Ja, ik zei net, dat rapport heet We moeten nu iets doen. Ja. De route naar toekomstige welvaart, dat was de titel. 12 december 2025, ja. In Nieuwsport. Ja, nu wordt er over gedebatteerd, maar is er al werk van gemaakt?
10: Zeker, want delen van het rapport zijn ook opgenomen in het coalitieakkoord. Denk aan bijvoorbeeld de economische groei. Moet minimaal 1,5% structureel per jaar zijn, focus op productiviteitsgroei, investeringen in strategische technologieën kan je terugvinden in het coalitieakkoord.

0: terug. Er wordt geld voor uitgetrokken voor de periode 27 tot en met 31. 333 miljoen euro.
1: Maar laat me raden, het gaat de Kamer nog niet snel genoeg.
0: Nee, dat heb je heel goed geraden. En dan moeten we ook even luisteren naar coalitiepartij VVD, Claire Martens.
2: Ik heb geprobeerd mijn frustratie nog enigszins netjes te verpakken in mijn bijdrage, omdat ik denk dat we er niet zoveel mee opschieten als ik hier uit mijn slof schiet. Maar ik heb ook gezegd, het heeft te lang geduurd, en de reactie had ik zelf ook wel samen kunnen vatten. Ik heb vertrouwen in deze minister met werkervaring in het bedrijfsleven, alleen het duurt te lang. Het geduld is op. Ik verwacht voortgang op NADI, investeringsinstelling, Wennink en alles wat erachter vandaan komt.
0: Ja, en wat zegt de minister Herbert daar dan op? We doen het met kleine stapjes.
3: We verbouwen met de winkel open. Ik doe erg mijn best om stap voor stap heel concrete dingen te doen. Dat voelt dan soms misschien als klein, maar zie het iedere keer als een eerste stap voor volgende acties. En de roadmaps waarom gevraagd is, ook die heb ik zelf voor ogen, en daar denk ik in het eerste kwartaal van volgend jaar meer duidelijkheid over te kunnen geven.
0: Ik moet wel zeggen, Liesbeth, dat minister Herbert van Economische Zaken, dus van CDA-huizen, wel goed de onrust in de Kamer wist te temperen. En dan moet je de onrust moet je ook nog wel met een klein beetje een korreltje zout nemen. Het was niet zo dat iedereen schreeuwend bij de interruptiemicrofoon stond. Maar het was wel de boodschap, hey, het gaat allemaal wat te langzaam. Ja. En waar verder nog kritiek op was, wat Wennink zegt, dit moest chefzaggen zijn. Kortom, de minister-president moest hiermee belast worden. En dat is nu, op dit moment, niet het geval. Okay. Want wie staat er in vak A? Niet de minister-president, maar de minister van Economische Zaken. Helemaal alleen, terwijl zij niet de enige is die hier vorm aan moet gaan geven. Want er zijn verschillende ministeries die hierbij betrokken zijn. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan landbouw, het stikstofprobleem.
1: Nu klinkt het alsof dat debat vooral ging over het tempo waarmee de punten uit het rapport Wennink ingevoerd worden. Maar waren ze het wel de Kamer breed? Was de Kamer breed het erover eens dat Wennink in zijn analyse,
0: ja.
1: Dat hij het juist had, bij het juiste eind had?
0: Ja, zeker wel. Daar zijn ze het wel over eens. Hè. Dus als je pro in het debat hoort, of de VVD, die toch tegenover elkaar staan, zeker op sociaal-economisch vlak, vinden zij allemaal, ja, er moet iets gebeuren aan arbeidsproductiviteit, aan die investeringen in de economie. De vraag is wel, hoe ga je dat dan doen? En dan ligt er nog een fundamentelere vraag onder. En zeker als we dan gaan kijken naar vooral het economisch rechts en economisch links, hoe gaan we dat betalen? Nou, eerst even luisteren naar Van der Lee, Kamerlid voor pro. Hij heeft kritiek op minister Heijnen van Financiën over de manier waarop hij omgaat met de begrotingsregels.
4: Helaas blijkt 10 maanden na het rapport Wennink, het kan wel, toch niet te kunnen. De minister van Financiën wil geen financiële risico's nemen als het gaat om een nationale investeringsinstelling, of NADI. En geen hervormingen van het middeleeuwse begrotingsbeleid. Dixit Wennink. De VVD heeft helaas een ideologisch gedreven agenda die meer gericht is op het krimpen van de overheid dan toekomstige groei verwezenlijken.
0: Ja, en wat zegt Pro hier nou eigenlijk? De overheid moet ook veel gaan investeren. Dus niet alleen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan infrastructuur. Doe je ook wat aan die arbeidsproductiviteit. Dit is een directe aanval op de VVD. En daar kwam natuurlijk ook vanuit de VVD van Claire Martens, Kamerlid, een reactie op.
2: De argumentatie om te kijken naar de begrotingssystematiek is aangehaald omdat het gedekt moet worden. Maar op het moment dat deze coalitie de miljarden zelf weet te vinden en daarnaast nog een redelijk ordentelijke, toch al oplopend, waar ik wat van vind, begrotingstekort hanteert, is het win-win. De heer Van der Lee maakt er een fundamenteel debat van over begroten. Wat wij vandaag bespreken is, hoe betalen we die investeringen?
0: Ja, dus wat de VVD zegt, we kunnen dat prima betalen, ook als we de broekriem een beetje aanhouden, dus we gaan bezuinigen. Ja. En als we het op die manier oplossen, dan hoeven we helemaal niet extra geld te gaan lenen om investeringen te doen. En hier hoor je dus hoe de VVD tegenover Pro staat. En in het debat begrijp je ook waarom ze zich meer thuis voelen bij Ja 21. Dus bij Annabel Nanninga.
5: Oplopen van de staatsschuld, dat vinden wij gewoon geen goed idee. En dan kunnen jullie zeggen, ja, hunnie doen het ook. Maar goed, dat zei de juf in groep 3 al als je iets stouts had gedaan. Als je dan zei, ja, Pietje doet het ook, dan zegt de juf van groep 3, nou, als Pietje in de gracht springt, spring jij dan ook in de gracht. Is en blijft geen goed idee. Waar het bedrijfsleven baat bij heeft in onze visie, en die is gewoon anders dan die van meneer Van der Lee, daar gaan we ook niet over eens worden vandaag, is het bekende riedeltje, denk ik, van soepeler ontslagrecht, minder regeldruk, fiscaal aantrekkelijk maken. Dan gaat ook de papierfabriek van meneer Dijk niet meer naar het buitenland als we dat voor elkaar krijgen. Maar die staatsschuld maar laten oplopen. Nee,

0: Ziet de A21 dus niets in. Dan kijken we nog naar die twee andere coalitiepartijen, D66 en het CDA. Nou, het CDA sluit zich natuurlijk aan bij de eigen minister, maar D66 vertelt hetzelfde verhaal wat ook de VVD deed. We investeren op dit moment al heel erg veel. Dus laten we nou eerst kijken, en de minister zei dat ook, hoe dat zijn uitwerking gaat krijgen, voordat we op andere manieren gaan kijken hoe we moeten gaan begroten. Want dat zei de minister op een gegeven moment ook, minister Herbert. De manier waarop we begroten is het probleem niet. De begrotingsregels staan niet in de weg. Dus maakt u zich geen zorgen. Er zal genoeg geld zijn voor investeringen. Om ervoor te zorgen dat de Nederlandse economie gaat groeien. Dan nog één dingetje, Liesbeth. Ja. De SP komt vandaag met een motie om het mogelijk te maken om het kasstelsel, zoals we dat nu dus kennen, dus dan wordt er niet gekeken wat levert een investering nou eigenlijk op, te vervangen door een batenlastenstelsel, waarbij wel wordt gekeken van we investeren nu, maar hoeveel krijgen we daar alvast van terug, om dat ook terug te laten komen in de begroting. Dat krijgt steun van Pro en BBB, weet ik. Mm-hmm. Maar of daar een brede steun in de Kamer voor komt, dat is nog onduidelijk.
1: Maar kun je altijd uitrekenen wat het rendement is op een investering?
0: Dat kan dus niet. En daarom is het zo lastig om daarmee te gaan rekenen.
1: Ja.
0: Er wordt vaak als voorbeeld gegeven, nou, op het moment dat je mensen wel in het pakket bij de ziektekosten de tandarts automatisch laat vergoeden, dan levert dat uiteindelijk heel veel geld op, omdat die tandheelkosten op een later moment, als mensen bijvoorbeeld naar een kaakchirurg moeten, zoveel hoger zijn dan wanneer je dat weet te voorkomen.
1: Met een jaarlijkse
0: dat geld
1: controle
0: oplevert.
1: Of een halfjaarlijkse controle. Ja.
0: Er valt heel moeilijk mee te rekenen.
1: Ja. En dat innovatieagentschap of het groeifonds, die belangrijke punten uit het rapport Wennink.
0: Ja.
1: Kan het kabinet bij JA21 daar wel steun voor krijgen?
0: Ja, dat was eigenlijk wel bijzonder. Want JA21 was eigenlijk altijd tegen dergelijke, dus tegen het groeifonds of tegen een innovatieagentschap. Maar nu hoorden we JA21 in het Kamerdebat zeggen, het is prima. We zijn er geen voorstander van, maar de manier waarop het nu is ingericht, we moeten er nog even naar kijken, naar de uitwerking ervan, maar kunnen we daar wel mee instemmen? En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat je kleine start-ups en skill-ups hebt die daadwerkelijk wel vanuit zo'n fonds succes hebben op het moment dat ze in een vroeg stadium gefinancierd worden. En JA21 zegt daarvan, ja, dat krijgt onze steun. Dus wat dat betreft kan een groeifonds nog wel een goede aanvulling zijn.
1: En wat is nou je afdronk? Wat gaat er met de aanbevelingen van Wennink gebeuren?
0: Nou, we moeten niet vergeten, want we horen de Kamer nu zeggen, er gebeurt helemaal niks.
1: Ja, een beetje klagen, ja.
0: We vinden het helemaal niks. Maar één van de belangrijkste aanbevelingen van Wennink was, pak eerst dat stikstofprobleem aan. Nou, we hebben in ieder geval gezien, en dan kan je niet zeggen het kabinet heeft niks gedaan, dat er een groot stikstofpakket ligt. Daar kan je het volledig mee oneens zijn of volledig mee eens. Maar die stap is in ieder geval gezet. Dus helemaal niks is er niet gebeurd. Is niet het geval. Wat ook belangrijk is, en daardoor verwacht ik ook dat dit rapport niet in de la verdwijnt. Je kan dat geld voor defensie, en er is gewoon heel veel geld voor defensie nodig, kan je op een paar manieren ophalen, bezuinigen. Mensen meer belasting laten betalen, lenen of die economie laten groeien. En ik hoor vanuit de coalitiepartijen, laten we er nou gewoon voor zorgen dat die economie groeit, precies wat Wennink ook zegt, want dan blijft die welvaartsstaat in ieder geval betaalbaar.
1: Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman.
2: De Avondspits, Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Een omstreden uitspraak naar aanleiding van een opmerking van Hitler bij een uitzending van Ongehoord Nederland biedt een optie om de licentie van de omroep in te trekken. Dat schrijft het commissariaat van de media in een brief aan de minister van Onderwijs, Jan Letschert. Ook Pro, CDA, VVD en JA21 roepen naar aanleiding van de brief om het vertrek niet langer uit te stellen. Het vertrek van de omroep uit het mediabestel. We praten erover met mediajournalist Mark Koster. Dag Mark, altijd goed om je te spreken.
4: Dankjewel.
3: Ja, concrete boodschap van het commissariaat van de media. Wat is die eigenlijk?
4: Nou, ze liggen er nu wel echt uit. Je moet het zo zien. Het commissariaat van de media is het belangrijkste adviesorgaan voor Rianne Letschert, de minister die gaat over de licentie van de publieke omroep en dus ook over Ongehoord Nederland. En Letschert heeft dit eigenlijk nodig, dit advies, om ze eruit te mieteren. Dat wil ze eigenlijk al. Mm-hmm. Ze gedraagt zich trouwens keurig als minister. Ze zegt steeds, ik mag me daar niet mee bemoeien. Ik moet luisteren naar mijn adviseurs. Nou, die adviseurs zijn de NPO zelf. Nou, die zijn het al kotsbeu, dat Ongehoord. Want die kunnen ook niet geplaatst worden bij een van de nieuwe omroephuizen. Dus het klinkt een beetje gemeen, maar dit is wel echt een fantastische aanleiding, deze Hitler faux pas, om ze eruit te mieteren. En ik denk dat Letschert met dit advies van het commissariaat van de media in de hand, je moet niet vergeten dat is het enige orgaan dat eigenlijk iets inhoudelijks mag zeggen over de publieke omroep, dat ze daarmee kan zeggen, nou, of zo de mieteren nu.
1: Maar gaat ze het doen ook, denk je?
4: Dat zal ze denk ik wel doen.
1: Ja?
4: Ik denk dat ze het gaat doen. Ja, ik zag haar bij Goedenavond Nederland. Ze deed het echt ministeriabel. Dat vond ik wel knap. Ze vond het natuurlijk als privépersoon vond ze het allemaal walgelijk en vreselijk. Maar als minister zei ze, ja, ik heb wel eigenlijk een juridisch argument nodig om dit te doen. Dat juridische argument, dat heeft ze nu min of meer. Want in de mediawet staat dat het commissariaat van de media daar iets van mag vinden. Mm-hmm. En dat advies is zwaarwegend. Nou, je kan het uittekenen. Het komt ook allemaal wel heel erg allemaal keurig komt het uit. Dat debat is zelf een aantal dagen. Ja, dan zal ze dit zeggen. De hele Kamer wil het. De Kamer kan op zich beslissen om licenties in te trekken. Maar dat moet de minister dan doen. Ja, ja. Ik vrees het ergste voor ze. Ze hebben het ook wel oliedom aangepakt, die lui van Ongehoord. En het is ook een oliedomme uitspraak. Dus
3: want niet iedereen kijkt elke dag naar Ongehoord Nederland. Sterker nog, als we hier niet over zouden praten, had niemand dit geweten misschien. Maar de hoofdredacteur die zit daar aan tafel. Er is een fragment van Hitler over, weet ik veel, volkeren die tegen elkaar hebben opgehitst.
1: Globalisering.
3: Door een bepaalde elite. En dan zegt hij, bepaalde punten heeft Hitler wel gelijk. Nou, dat je mensen wel vaker hoort zeggen. En dat kan niet door de beugel. Iedereen ergert zich in Hilversum aan die omroep en wil ook niet met ze samenwerken. Dat is ook wel belangrijk. En jij denkt, dit zou wel eens de goede druppel kunnen zijn.
4: Dit is de stok. Ja. Ja, dit is de stok. En dan juist met zo'n rapportje van de commissariaat van de media, die dit keurig op tijd droppen met het prachtige. Dit is het argumentatiemodel wat ze nodig heeft. Dus ja, ze gaan eraan. Mm. En weet je, dat lost ook heel veel op. Hè? Het is eigenlijk een bestuurskundig probleem geworden. Een managementprobleem dat Ongehoord. Want die willen gewoon niet samenwerken daar. Die komen ook niet terecht bij een van die omroephuizen. Dus ja,
3: hiermee is als je zelf een omroephuisje hebt ingericht, dan wil je dan natuurlijk ook niet Ongehoord Nederland in verwelkomen.
4: Je zou kunnen zeggen, nou, de EO werkt samen met de VPRO. Ik zou zeggen, dat is zo'n monsterverbond. Daar kan Ongehoord wel bij. Maar ja, maar het is krankzinnig natuurlijk.
1: Ik denk dat niemand binnen de EO en de VPRO het daarmee eens is, Mark.
4: VPRO waren vroeger vijanden, dus alles kan daar in Hilversum. Maar die flexibiliteit vergeefs hebben ze niet.
1: Maar nog even, want Joost Niemüller, dat is de hoofdredacteur was de hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, die ook die uitspraak deed over die speech van Hitler. Ja. Die heeft afscheid genomen. Ik denk dat Ongehoord zegt, maar kijk, we hebben onze zaakjes in orde.
4: Ja, maar ik hoorde van Peter Flemmings, ik hoorde van mensen die met Peter Flemmings hadden gesproken.
1: Directeur,
4: die heb ik ook aan de lijn. Die was de directeur. Echt vreselijk vond hij dat. Want hij dacht, ik moet mijn omroepje redden en ik probeer aardig te zijn. Hij probeert ook heel aardig te zijn. En die Flemmings loopt dan nu in Hilversum rond, alsof hij bij het Hilversum meubilair hoort. Maar niemand wil met hem praten. Dus hij is een soort paria. Dat is heel vervelend voor die man. En die zag dit. Die dacht, oh nee, daar gaat mijn omroep. Nou ja, daar gaat ook zijn omroep. Want ze grijpen dit met alle handen aan. Iedereen in Hilversum. Ja, ze gaan eraf. Dus dat is mijn verwachting.
3: Dankjewel, mediajournalist Mark Koster.
1: Schade door klimaatverandering wordt steeds moeilijker te verzekeren. In de Verenigde Staten trekken verzekeraars zich al terug uit risicogebieden. Gaat dat of kan dat straks ook in Nederland gebeuren? Hoor je zo, hier op BNR.
5: Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
6: Tot morgen.
7: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
8: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Norsweef helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
9: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
8: NorthWave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
6: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
10: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
2: Zaken doen.
11: Morgen trapt Thomas de uitzending af met het bedrijvenpanel over loontransparantie. En daarna spreekt hij met Ankie van Wersch van FutureUp, een platform voor duurzaam ondernemen. En hij vraagt haar hoe het Nederlandse verdienvermogen van de toekomst eruit moet zien. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
13: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
14: Nou, niet met onze huidige applicatie.
13: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
14: Niemand.
15: Thinqwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinqwise.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Thinqwise. Transformeer legacy software.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
18: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
19: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
19: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
19: Ook gewoon 1 factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
20: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
21: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
2: BNR Verkeer.
22: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De files staan verspreid over het land. Dagelijkse files veroorzaken de meeste vertraging. En dat merkt het verkeer bijvoorbeeld op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg rijdt het langzaam over 16 kilometer met 20 minuten oponthoud. Ook op de A9 is het druk. Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kooimeer. Er zitten gaten in de weg en daarom is de spitsstrook dicht. Ook hier doe je er 20 minuten langer over. Op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht tussen Waalwijk Centrum en knooppunt Hooipolder. 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 61,2. De A28 Groningen richting Zwolle bij 99,4. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij 12,5.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
23: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechter bepaalt morgen of de mensen die zijn opgepakt in Overasselt blijven vastzitten. Dat kan wel een tijdje duren, omdat ze 1 voor 1 moeten voorkomen. Er zijn 35 verdachten. Het OM hoopt morgen ook met meer details te komen over de verdenkingen en waar de verdachten vandaan komen. Komende woensdag rijden er door een staking de hele dag geen NS-treinen in Nederland. Alleen Schiphol is beperkt bereikbaar. NS baalt ervan dat de bonden naar zo'n zwaar middel grijpen om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Topman Koolmees hoopt dat ze alsnog met het kabinet en NS proberen om tot een akkoord te komen. Er worden nog meer gemeenten onder toezicht geplaatst omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag wordt bekend om welke gemeenten het gaat, maar Culemborg, Maasdriel en Houten hebben al laten weten dat ze op gesprek moeten komen bij het ministerie. Eerder werden al ruim 20 andere gemeenten ontboden. In Noorwegen zijn vanaf morgen tijdelijk grenscontroles vanwege de uitvaart van koning Harald komende woensdag. Doel is volgens de politie om te voorkomen dat er mensen het land inkomen die de plechtigheid willen verstoren. De controles gaan tot een paar dagen na de uitvaart door. Gewoon verkeer zou er geen last van moeten hebben. En het lichaam van Ratko Mladic wordt vanmiddag in Servië verwacht, heeft de president laten weten. Mladic overleed in gevangenschap in Nederland. Bij zijn uitvaart, waarvan de datum nog niet bekend is, worden tienduizenden mensen verwacht. Het ziet er naar uit dat de uitvaart met veel militair vertoon gepaard gaat. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ze domineren de beursdag vandaag, de Amerikaanse techbedrijven. En zowel in positieve als negatieve zin. Waaronder Nvidia, dat doet ze op één na grootste overname ooit. Je hoort zo meer.
1: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond. Maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg. Voor de zorg.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ. Is zorg voor de zorg.
3: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
4: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
4: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
24: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
25: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
26: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
26: We hadden het er gisteren nog over met klimaatcommissaris Wopke Hoekstra, de Europese commissaris. Mm-hmm. Het handelssysteem voor CO2-rechten gaat op de schop. Ja. En nu zegt het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving zeggen in een rapport in Nederland dat daardoor meer broeikasgas in de lucht komt. En bovendien, ook een ander doel, de kosten voor de industrie, energiekosten, nauwelijks omlaag gaan.
0: Oei.
26: Kortom, ze zijn er kritisch over, gaan er zo meteen over spreken. Er komt nog bij dat verzekeraars inschatten dat ze de schade door weersextreem als gevolg van klimaatverandering niet meer altijd kunnen vergoeden. Uitgebreid gesprek daarover zometeen na de beurs.
0: Jorik Simonides van BNR Beurs is bij ons. Goedemiddag.
27: Hallo.
0: Ja, de techcijfers die zetten de toon op Wall Street. Wat sprong er allemaal uit?
27: Ja, ze zetten de toon in beide richtingen ook. Om met het negatieve te beginnen is Broadcom een opvaller. Dat is een Amerikaans chipbedrijf. Het is een beetje een blinde vlek in Nederland, dat bedrijf. Want
0: waarom
27: het is, ja, geen idee. Ik weet het niet. We hebben het er ook op BNR. Niet zo heel veel over.
0: Nee.
27: Wat eigenlijk best gek is, want het is een best wel groot bedrijf. 1,7 biljoen is het waard. Het is
0: biljoen?
27: Biljoen, ja. Het is het zevende bedrijf van de S&P 500. Dus het is best fors. Het aandeel was hard opgelopen de afgelopen paar jaar. Maar dit jaar kan het eigenlijk helemaal niks meer goed doen. En dat zien we nu ook gebeuren nu we de koersreactie zien op de cijfers van gisteravond. Hou je vast, 86% meer omzet, 216% meer winst. Jaar op jaar, weergeloze cijfers. Maar dat
0: zegt niks, hè?
27: Dat zegt niks met chipbedrijven en AI-bedrijven, zeker. Het was allemaal precies volgens verwachting namelijk. En dat is voor beleggers niet genoeg. Dus de aandeel staat op dit moment 5% in de min. Het was nog ietsje lager zelfs. En daarmee staat het aandeel eigenlijk precies weer op het punt waar we het jaar mee begonnen. Dus we zijn eigenlijk weer een beetje terug bij af ten opzichte van het begin van het jaar. Het zit hem toch in de verwachting, in het verwachtingsmanagement van het bedrijf, denk ik, dat ze weinig goed kunnen doen. Dan het goede nieuws, dat is er toch ook nog wel. Het bedrijf Snowflake, tech, dat wordt wel beloond. Het staat 20% in de plus op dit moment. Het is een bedrijf dat cloud opslag aanbiedt, ook Amerikaans. Kwam ook met cijfers gisteravond.
0: Gerund door Gen Z, of niet? Snowflakes, ja.
27: Ja, wie weet. Ja. Het is een verlieslatend bedrijf. Dat is wel grappig om erbij te zeggen. Afgelopen kwartaal maakte het $192 miljoen verlies. Maar dat was wel minder verlies dan eerst. En bovendien gaat ook de omzetverwachting voor dit jaar omhoog. Dus beleggers denken misschien dat er toch op lange termijn wel wat in zit. Okay. En lopen dus weg met het aandeel dat er 20% bij krijgt. Nvidia tot slot dan valt ook op. Dat doet een overname en daardoor staat het aandeel beperkt in de plus, maar toch 1,5%. En dat alles bij elkaar trekt ook de Nasdaq omhoog. Want die staat, sowieso staan de beurzen in Amerika er goed voor. Maar die Nasdaq gaat dan kop met een plus van 1,4%.
0: Ja, en de beurs was heel opgewonden over die overname van Nvidia. We hebben het net al in de tech-update even besproken. Ze nemen AI-platform Hugging Face over. Ja. Voor $13 miljard.
27: Om je een voorstelling te geven, het is de op één na grootste overname die Nvidia ooit heeft gedaan. Dus okay. Het gaat wel echt om serieus geld. Het is een AI-bedrijf. En met die overname wil Nvidia de toegang tot open source AI-modellen makkelijker maken. En kopen ze dus ook weer een beetje invloed in die AI-markt. Want Nvidia maakt uiteindelijk de chips waar AI op draait. Dus ja, zo snap je dat zij interesse hebben in dat bedrijf.
0: Oké, okay. En doet dat dan ook nog wat op de beurs, die overname?
27: Nou, beperkt dus. 1,5% in de plus op dat moment. Wat niet mega heftig is. Als je kijkt naar de schaal van de overname. 13 miljard is niet weinig geld.
0: Meer AI. Anthropic heeft de ruzie met de Trump-regering bijgelegd.
27: Ja, misschien heb je het een beetje gehoord hier over die ruzie.
0: Precies. Ze willen niet meewerken aan mass surveillance. En hun AI laten gebruiken voor dat. En onbemande...
27: Ja, nou, ze vonden hun eigen AI eigenlijk zo sterk dat ze er beperkingen opgelegd hadden. Dus dat betekent dat hun meest krachtige AI-modellen van Anthropic eigenlijk meer kunnen dan het bedrijf toestaat. En één grote klant was daar helemaal niet blij mee. En dat is het Pentagon. Dat maakt ook gebruik van Anthropic. Maar kon dus niet alle functionaliteiten gebruiken van Anthropic. Wat tot een conflict leidde met de Amerikaanse overheid. Waarna heel Anthropic ook gelijk op de zwarte lijst kwam. En heel de overheid er geen gebruik meer van mocht maken.
0: Ja, dan verlies je wel grote klant.
27: Ja, dat gaat om serieus geld. Dat is teruggedraaid vorige week door de rechter. Die heeft daar een stokje voor gestoken. Maar nu is de ruzie ook helemaal bijgelegd. Zegt Howard Lutnick, de handelsminister van Amerika. Gisteravond was er een G20-top in North Carolina, waar ook allerlei tech-CEO's bij waren. Van OpenAI, van Nvidia en dus ook van Anthropic.
0: Dario Amodei.
27: Ja, en Tom Brown in dit geval, de co-founder. En die hebben elkaar gesproken. En nu is de hele ruzie weer bijgelegd, zegt Howard Lutnick tegen Bloomberg.
5: We had a good kerfluffle. Ja, right. It was out there, but they've got religion. They understand.
6: What's the religion?
5: The religion is that there is no country better than America, and that you have to be on side with America because America's on your side.
6: Did they need to be taught that?
5: Well, I think they were a little confused about the topic, but we sorted that out. The president sorted that out, and I helped sort it out, and now I think we're all in tune together.
27: Ja. Het is wel het type uitspraak wat je mag verwachten van deze regering.
0: Maar heel zoet. Ja. Maar wat zegt hij nou eigenlijk?
27: Nou ja, dat alles weer goed en wel is. En dat het dankzij Trump en hem allemaal weer glad
0: is. Mogen ze weer aan het Pentagon leveren? Wil Trump weer aan het Pentagon leveren?
27: Nou, dat laatste, dat is dan nog een vraag. Ik denk eigenlijk wel, het gaat om serieus geld. Dat eerste, dat was eigenlijk al duidelijk. Want de rechter had dat al geblokkeerd. Ja. Dus ze hadden ook niet heel veel keuze, deze regering, om dat conflict weer bij te leggen. Dus dat was nu geregeld. Ja. Fijn dat ze het nu ook zelf toegeven. Het is voor Anthropic wel fijn, want er komt natuurlijk een beursgang aan. Dus dan wil je dit soort gedoe niet tegen je hebben.
0: Heb jij de slotstand nog van de AEX?
27: Ja, ik zei, de Amerikaanse beurzen die beleven een goede dag, maar de AEX komt nauwelijks van zijn plek. Het mag echt geen naam hebben, een plusje van 0,09%, als je precies wil weten. 1104,6 punten was de slotstand. De grootste stijger, bijvoorbeeld Wolters Kluwer, dat kreeg er 4% bij. ASM International was de grootste daler met een verlies van 2,6%.
0: Dankjewel, Jorik Simonides.
26: We hadden het net nog over Ongehoord Nederland. Die omroep die zwaar onder vuur ligt. De minister laat nu weten dat ze na het weekend een besluit bekend maakt over deze omroep. En waarschijnlijk, daar wordt wel rekening mee gehouden. Mark zei het net ook nog, dat ze eruit worden gegooid. We gaan naar de ANWB. Rijn Baartmans ziet gaten in de weg op de A9.
6: Dat klopt, het wegdek verkeert in slechte toestand op de A9 richting Alkmaar. De spitsstrook is dicht tussen Velzen en Akersloot. En die was nodig geweest, want de vertraging is nu 20 minuten. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 61,2. De A28 Groningen-Zwolle bij 99,4. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij 12,3.
2: Luister vandaag, begrijp morgen.
7: We hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed.
8: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
9: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
26: Bepaalde klimaatschade dreigt door de toename van extreem weer in de toekomst moeilijker verzekerbaar te worden. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Hoewel de situatie in Nederland nog niet vergelijkbaar is met die in delen van de Verenigde Staten, moeten volgens het verbond toch wel rekening houden met de gevolgen van extremer weer. Wereldwijd veroorzaken natuurrampen steeds meer schade. In een gemiddeld jaar gaat het naar verwachting om $450 miljard, waarvan 62% niet verzekerd is. Hoe gaat dat in Nederland uitspelen? Dat bespreken we met de directeur van het Verbond van Verzekeraars, Geke Feiter van Heuvelen. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
26: Ja, wat is de analyse die u maakt? Door de toename van extreem weer kunnen sommige objecten of kan bepaalde klimaatschade niet meer verzekerd worden?
10: Nou, dat getal wat je net noemde van 450 miljard is natuurlijk een astronomisch cijfer. En die 62% niet verzekerd ook. In Nederland zitten we wel in een net iets betere situatie, zou ik willen zeggen. Nederland zit in de best beschermde delta van de wereld. Dus in die zin zitten we denk ik aan de goede kant van de statistiek van deze wereldwijde cijfers. Ja. Maar kijk vandaag naar het VN-alarm over de gevarenzone van extreem weer. En dat extreme weer gaan we natuurlijk wel ook in Nederland krijgen.
26: Ja, meer en meer. Hè. En dan moet je dus denken aan hagelbuien die veel schade veroorzaken. Overstromingen zoals we in Zuid-Limburg hebben gezien. Dat soort schade.
10: Ja, als je kijkt naar de zorgen van de VN, dan gaat het over overstroming, droogte en extreme hitte. Als ik kijk naar Nederland, zijn wij bijzonder bezorgd over extreme regen. Nou is het natuurlijk wel zo dat wij echt in een deltazone wonen met mooie dijken en heel veel ervaring. Mm-hmm. Maar ja, we zijn natuurlijk ook een polderland en ja. We hebben een dalende bodem. Dus de uitdagingen worden steeds groter. En dat is wel iets waar we ons op zullen moeten voorbereiden.
26: Ja, en hoe kijkt u daarnaar? Hoe kijken verzekeraars ernaar dat mensen in een polder wonen, daar een huis hebben staan, ze leven onder zeeniveau, dat regenwater, als dat in grote hoeveelheden valt, kan niet altijd in voldoende mate worden afgepompt. Hè. Die situaties hebben zich hier en daar ook al eens voorgedaan. Ja, welk deel van die schade is dan niet meer, wordt dan niet meer vergoed?
10: Nou, we hebben afgelopen jaren echt stapje bij beetje wateroverlast weer verzekerbaar gemaakt. En dat begon natuurlijk met neerslag. Later kwamen daar ook kleine overstromingen of overstromingen van kleine geulen.
26: Ja, stroompjes.
10: Stroompjes, dat mm-hmm. soort overstromingen bij. Dus eigenlijk wat je zag in Limburg aan overstromingen, dat wat er, als dat nu zou gebeuren, is eigenlijk gewoon verzekerbaar. Wat nog steeds niet verzekerbaar is, is als een primaire kering valt. Denk aan Zoutwater, IJsselmeer, Rijn, Maas, al het grote werk. Als dat valt, ja. Ja, dan is eigenlijk 99% van Nederland niet verzekerd. Omdat het te groot is, te veel concentratie oplevert, te groot is voor de verzekeringssector alleen.
26: Dan ben je aangewezen op de Rijksoverheid, hè?
10: Ja, precies. Ja. Dat verwachten consumenten overigens niet. Die denken dat het allemaal gewoon in de dekking zit. Maar dan ben je aangewezen op de overheid.
26: Iets concreter. Wanneer gaan op welk soort object en bij welke omstandigheden gaan verzekeraars over een paar jaar zeggen, ja, sorry, maar dit verzekeren wij niet. Want u heeft onvoldoende rekening gehouden als huiseigenaar of als ondernemer met extreem weer.
10: Nou, kijk, laten we beginnen met inzicht. Als een huiseigenaar niet weet hoe het zit, kan die ook niet de juiste dingen doen. Dus ik denk dat het voor bewustwording heel belangrijk is dat mensen zicht krijgen op hun werkelijke risico.
26: Overstroming.nl?
10: Ja, uitstekende website. Uh-huh. Zoek hem vooral op. Daar kun je zien hoe dat erbij zit. Het gaat natuurlijk, hoewel we in de praktijk ook zien dat de beste maatregelen eigenlijk gewoon op wijkniveau kunnen plaatsvinden. Dus dit vraagt ook ruimtelijke ordening. Dit vraagt inzet van de gemeente en coördinatie.
26: Ja.
10: Dat geldt bijvoorbeeld ook bij nieuwbouwwoningen. Elk nieuw huis, en we willen heel veel bouwen op dit moment, elk nieuw huis wat je nu neerzet, ja, dat zou er eigenlijk voor 100 jaar moeten staan. En dan moet je wel zorgen dat zo'n wijk klaar is voor het extreme weer voor de komende 100 jaar.
26: En als die wijk dat niet is en ik heb daar een huis gekocht, wat dan?
10: Ja, kijk, een schadeverzekering is een jaarcontract. Dat is eigenlijk iets heel erg moois. Dat betekent dat je als consument elk jaar van verzekeraar kan wisselen. Dat is fijn, je kan stemmen met je voeten. Betekent ook dat het wederzijds is. En daarmee is mijn punt ook, het zijn of het hebben van een verzekering is geen vanzelfsprekendheid. We zullen in Nederland ons mee moeten bewegen met het risicoprofiel om te zorgen dat het verzekerbaar blijft, maar ook dat het betaalbaar blijft, want dat is zeker zo belangrijk.
26: Ja, precies. Dus het kan zijn en wat voor termijn praten we dan over? Want de extreme buien nemen al toe. Het is nu al aan de hand. Bosbranden.
10: Ja, kijk. En laat me geruststellen, dit is niet van vandaag en morgen. Dit zit verderop in de tijd. Anderzijds, als je kijkt naar bijvoorbeeld een wijk in Enschede, die op het diepste putje van de stad lag, met te weinig water, ja, dan zie je dat zo'n wijk nu gewoon afgebroken wordt en dat je daar opnieuw kan gaan bouwen.
26: Ja.
10: Nou, dit soort ingrepen wil je eigenlijk niet doen.
26: En dat hangt samen met het feit dat u zegt, ja, dat soort wijken, daar krijgen wij met bepaalde onderdelen moeite om dat te verzekeren.
10: Ja, of omdat ook inwoners er klaar mee zijn, dat ze elk jaar aan de buurt zijn.
26: Ja. Want maar toch nog even concreet, want ik kan me dat heel goed voorstellen dat u zegt, dit is niet verzekerbaar, want dit gaat ook het normale verzekeren te boven. Mensen die in een oud huis wonen en geen maatregelen hebben genomen en daar loopt het water naar binnen. Zegt u dan, nou ja, alles wat op de benedenste verdieping, op de onderste verdieping staat, dat wordt eventjes niet meer meegerekend bij de inboedelverzekering, want dat is gewoon niet te doen.
10: Nou, ik denk dat het in de praktijk zie ik die signalen nog niet. Als ik moet kijken, verzekeren in Nederland is echt een hele mooie open internationale markt met heel veel concurrentie. Dus dat houdt elkaar echt wel scherp. Maar als het op één plek, en we hebben trouwens met elkaar in de sector ook discussies over van, als er ergens een overstroming is geweest, zouden we dan misschien waterrobuust kunnen herstellen? Zodat je niet op dezelfde plek, dezelfde pakketvloer, op dezelfde diepte weer neerlegt.
26: Precies.
10: Maar bijvoorbeeld een keramische vloer.
26: Ja.
10: Kijk, dit zijn wel thema's waar we met elkaar in Nederland over na moeten gaan denken, waar we als sector ook echt een actieve rol in willen spelen. We zullen aan onze weerbaarheid in Nederland, dat zal mee moeten bewegen met het risico van extreem weer.
26: Dank, Geke Feita van Heuvelen, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Ja, en om die klimaatverandering tegen te gaan, moet eigenlijk de CO2-uitstoot verder omlaag. De Europese Unie kwam een maand geleden met een plan dat het handelssysteem voor uitstootrechten, we hadden het er gisteren nog over met de klimaatcommissaris van de Europese Commissie, Wopke Hoekstra, dat systeem aan de ene kant wordt versoepeld. Dat zou energiekosten voor bepaalde industrieën omlaag moeten brengen. Maar dat lukt enerzijds maar heel mondjesmaat. En bovendien neemt de uitstoot van CO2 behoorlijk toe, meldt het Centraal Planbureau nu in een analyse. En daarover spreken we met CPB-onderzoeker Herman Vollenberg. Ja, meneer Vollenberg, welkom in onze uitzending. Wat Europa wil, is in feite iets langzamer toe naar het CO2-doel dat is gesteld. Hè? Dat is natuurlijk ook om de industrie tegemoet te komen. Worden die doelen van dat nieuwe plan gehaald?
11: Welkom trouwens. Fijn dat ik even wat mag toelichten. Het is wel een onderzoek samen met het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat even terzijde. Gaat het doel gehaald worden? Kijk, het doel, dat is een interessante vraag. De klimaatwet is namelijk ook al enigszins versoepeld. Dus het doel is in zichzelf wat soepeler geworden voor 2040. Eerst zou dan de uitstoot naar nul gaan. Nu is dat volgens de laatste klimaatwet niet meer. De aanpassingen zijn om dat dan ook in lijn daarmee te brengen. En dan hoeft het natuurlijk niet te verwonderen dat er ook meer emissies mee gepaard gaan.
26: Meer emissies dan aanvankelijk berekend was.
11: Ja, dan in zeg maar de clean, de
26: Green Deal
11: pakket van de commissie. De Green Deal was afgesproken. Dus
26: ja, dat is punt 1.
11: Dat is een forse
26: Maar nou is ja, dat, omdat dat is gedaan met onder andere het argument... ja, we maken het voor bepaalde industrietakken wel heel moeilijk... als we zoveel laten betalen voor die CO2-rechten... in de internationale concurrentie. Ja. Dus is de hoop dat door dit een beetje op de lange termijn te zetten... dat daardoor de prijs en de kosten voor die industrie ook dalen. De energiekosten bijvoorbeeld. Ziet u dat gebeuren?
11: Nou, de prijs van het emissiehandelsstelsel, ook volgens onze berekeningen, daalt wel degelijk. Maar misschien iets minder dan je zou hopen. Dat hangt een beetje vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Dat heeft ook iets te maken met de stabiliserende werking van het ETS. Maar als je doorrekent naar energiekosten, dat hebben we ook voor de aardigheid gedaan, dan valt dat reuze mee. Dan gaat het om 2 euro per megaton aardgas. En als je dat afzet... de prijs, dan is dat heel wat minder.
26: Dat is verwaarloosbaar, toch?
11: Ja, veel helpt het niet.
26: 2 euro per, megaton aardgas?
11: Megaton.
26: Ja,
11: als ik het even goed zeg. Ja.
26: Ja. Dus dat doel om in feite de kosten dan omlaag te brengen... dat wordt niet gehaald. Nou spraken wij de eurocommissaris gisteren... en hij wees erop dat het plan wel degelijk ook goede kanten heeft. Namelijk, het wordt uitgebreid. Dus de rijkwijde van dat emissiehandelssysteem wordt groter. Meer sectoren komen eronder te vallen. Ik laat het u even horen.
12: Als je naar dit plan kijkt, dan verbreden we de scope. Luchtvaart, maar hetzelfde geldt voor maritiem. Hetzelfde geldt voor het in het plan brengen van zogenaamde negatieve emissies. Dus je kan ook straks geld verdienen en je kan het systeem ook laten werken... door te zorgen dat je emissies niet alleen maar reduceert... maar ook emissies onttrekt aan de atmosfeer. Daarnaast is dit plan... volledig in lijn met ons doel van 90% reductie in 2040.
26: Heeft u dat wel meegenomen in uw berekeningen?
11: Die verbreding van de scope hebben wij niet meegenomen. Dat is ook niet echt heel erg belangrijk voor de hoogte van de prijs. Want als je de scope verbreedt, komen er ook meer rechten in de markt. Dus
26: niet voor de hoogte van de prijs, maar wel voor de uitstoot. Ja. Kijk, als je ook CO2-beprijzing invoert voor scheepvaart en luchtvaart... dat zet toch wel iets zoden aan de dijk?
11: Ja, iets wel. Maar dat is nou net niet iets waar we echt naar gekeken hebben. Want dat is een terrein wat een beetje buiten onze scope lag.
26: U zegt de uitstoot neemt toe. Dus dan moet je toch dit wel meenemen.
11: Ja, zeker. Ja, nee, maar de uitstoot neemt toe als gevolg van de belangrijkste aanpassing. Dat is de zogenaamde lineaire reductiefactor. Die stond op 4,4% en die wordt nu vanaf 2031 aangepast. En daarna nog een keer.
26: Maar dat is het afromen van rechten. Dus er blijven langer meer rechten in de markt?
11: Dat is de lineaire reductiefactor bepaalt hoeveel rechten in de markt komen. En
26: in de markt
11: die wordt veel soepeler.
26: Ja. En dus daar bent u van uitgegaan.
11: Uitstoot ook toe.
26: Ja, maar kan het zijn dat andere maatregelen die Hoekstra er wel ingebracht heeft, dat die toch zorgen voor toch wel wat reductie?
11: Jawel, maar dat is verwaarloosbaar vergeleken met dit enorme getal. Want we hebben het hier over een enorme verruiming van het totale speelveld. En niet over een deel van de sectoren die je aan toevoegt.
26: Ja.
11: Ik zeg niet dat een slecht idee is. Ik zeg alleen dat is niet het belangrijkste
26: element wat die uitstoot bepaalt.
11: Nee, exact. Nee, precies. Dus de aanpassing van die factor die veel belangrijker is. En de aanpassing van de marktstabiliteitsreserve. Dat is het tweede aspect waar we naar gekeken hebben.
26: Dit is slecht nieuws voor het klimaat. Er moet nog over dat plan onderhandeld worden. Brengt u dit rapport nu naar buiten omdat Nederland ook nog een standpunt in moet brengen? Wat... is de timing daarvoor?
11: Ja, Nederland moet zeker nog een standpunt inbrengen. We zijn ook heel benieuwd. En we weten dat Europees, Nederland... toch nog steeds zeker een van de steunpilaren is voor het ETS. Dus we hopen ik hoop persoonlijk toch dat dat zo blijft.
26: Ja.
11: Maar er zijn ook landen die daar heel anders tegenaan kijken.
26: Zeker, ja. En daar moet Hoekstra natuurlijk ook in schipperen. Dat heeft hij gisteren uitgelegd. Maar u bent vandaag met slecht nieuws gekomen eigenlijk voor hem. Hartelijk dank dat u aan de lijn kwam. Onderzoeker bij het Centraal Planbureau Herman Volleberg.
0: Zometeen, de Seat die verdwijnt mogelijk over een paar jaar van de markt en dus van de weg. Volkswagen, het concern achter Seat, is daar naartoe bereid. Er moet nog wel over gestemd worden door de Raad van Commissarissen. Maar waarom de Seat? Dat hoor je zo.
26: Ja, die Seat. Oh. Ja.
13: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
14: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
14: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
16: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
17: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
18: Het moment dat alles begint.
19: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. Dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
20: Provider, it starts here.
28: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
18: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
29: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
31: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
32: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
33: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
32: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
34: Nu in de BNR-app.
26: Duizenden Nederlanders zijn slachtoffers van het datalek bij luchthavens in het Verenigd Koninkrijk. Daar is ook de Nederlandse vrouw van premier Burnham bij. Het zoetwaterbeleid loopt vast, kosten stijgen en de minister pakt te weinig regie. En plug-in hybrides blijken nog vervuilender dan gedacht. Dat zijn belangrijke verhalen nu in de BNR-app. Rijn Baartmans bij de ANWB. Waar staan de files nog?
35: Nou, we zijn voorbij het drukste moment van de spits. De dagelijkse files en een enkel incident geven de meeste vertraging. Op de A4 richting Den Haag ben je 20 minuten langer onderweg tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar zitten gaten in de weg tussen Beverwijk Oost en Akersloot. De spitsstrook is dicht en je doet er 10 tot 15 minuten langer over. Dan nog de A27 Utrecht richting Breda. Daar sta je in de file tussen Lexmond en Werkendam. 25 minuten vertraging. Dan heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A30 Barneveld richting Ede bij hectometerpaal 16,2. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij 24,6.
36: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door Lead Info. Lead Info. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
37: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
23: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Op een treinstation in Brussel is een man opgepakt die een kalasjnikov bij zich had. Die zat in zijn tas, verstopt onder een stapel babykleertjes. De man zou met de trein uit Frankrijk zijn gekomen. Hij was zenuwachtig en probeerde een controle te ontwijken. Brussel heeft te maken met veel schietpartijen tussen drugsbendes. Rond deze tijd wordt meer bekend over de situatie in Overasselt. De burgemeester geeft een toelichting tegenover de pers. Het Gelderse dorp kreeg van de week te maken met massaal geweld en 35 mensen werden opgepakt. Ze zitten allemaal vast en morgen bepaalt de rechter of er verdachten worden vrijgelaten. De gemeente Kerkrade moet zich binnenkort ook verantwoorden over de opvang van asielzoekers. Het zouden er te weinig zijn, terwijl Kerkrade zegt dat ze doen wat haalbaar is. Ook Culemborg, Maasdriel en Houten moeten opheldering geven. Misschien komen die gemeenten onder toezicht te staan. Dat wordt maandag bekend. Tijdens de coronapandemie had het kabinet geen tunnelvisie. Dat zei oud-zorgminister Hugo de Jonge tegen de enquêtecommissie. Volgens hem konden alle kabinetsleden hun zegje doen en waren er genoeg reflectiemomenten. De Jonge zei verder dat het kabinet wilde voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Maandag verschijnt oud-premier Rutte voor de commissie. En in Noorwegen zijn vanaf morgen tijdelijk grenscontroles vanwege de uitvaart van koning Harald volgende week woensdag. De politie wil voorkomen dat mensen het land inkomen die de plechtigheid willen verstoren. De controles gaan tot een paar dagen na de uitvaart door. Het gewone verkeer zou er bij de grens geen last van moeten hebben. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De Europese Rekenkamer ziet dat Europa meer geld dan ooit uitgeeft aan defensie. Maar het blijkt nog steeds lastig om het continent echt veilig te houden. Zometeen hoor je meer.
26: En op de beurs, die is gesloten natuurlijk, de AEX gaat eruit met 1105 punten. Dat is 0,1% meer dan gisteren. Wolters Kluwer was de grootste stijger, 3,8% kreeg het aandeel erbij. En ASM International, daar ging 2,6% van het aandeel af in Wall Street. Op Wall Street wordt nog gehandeld. Dow Jones 0,7% in de plus.
1: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Leadinfo? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor. Je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op Leadinfo.com.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staes.
0: Goedenavond. Goedenavond. Ja, op dit moment begint er een persconferentie van de gemeente Heumen over het geweld in Overasselt. Ja, als daar komend half uur nog nieuws uitkomt, dan hoor je dat natuurlijk hier in de Avondspits, want we houden die persconferentie in de gaten.
26: Ja, sowieso nog veel nieuws dit half uur. Twee rekenkamers, de Nederlandse en de Europese, over het uitgeven van defensiegeld. Er wordt veel geld gespendeerd, maar wordt het continent daar ook veiliger door? De Europese rekenkamer is nog niet overtuigd.
0: Goeie vraag. En drie van de populairste AI-chatbots waren tegelijkertijd offline. Er waren een soort AI-spook rond, denk ik. Jo van Buurik die heeft zo meer details. Eerst naar Defensie.
26: blijft lastig om ervoor te zorgen dat Europa in 2030 goed voorbereid is op mogelijke oorlogen of andere dreigingen. Ondanks ambitieuze plannen van de EU en de vele miljarden die er naartoe gaan, is dat de situatie, stelt de Europese Rekenkamer in een rapport bij ons Stef Blok. Hij is een Nederlandstalig lid van de Europese Rekenkamer. Goedenavond, meneer Blok.
6: Goedenavond.
26: Ja, er is nog nooit zoveel Europees geld naar defensie gegaan, maar u concludeert dat het Europa nog niet veilig genoeg maakt.
6: Dat klopt. Er is een enorme sprong gemaakt. Een paar jaar geleden deed de Europese Unie vrijwel niet aan defensie. Was dat echt helemaal aan de lidstaten. En door de grote Russische dreiging hebben de lidstaten zelf, maar ook de Europese Unie als geheel, dus vanuit de Europese begroting, in een hoog tempo de uitgaven opgeschroefd. En de reden voor ons om daar nu een rapport over te publiceren is dat dat aanzienlijke bedragen uit de Europese begroting zijn. Dat er ook geld voor geleend wordt. En dat er nu onderhandeld wordt over een nieuwe begroting waarin defensie mogelijk ook weer een nog grotere rol gaat spelen.
26: Ja, maar hoe komt het dan dat dat niet leidt tot een veiliger of niet veilig genoeg Europa?
6: Er zijn zeker belangrijke stappen gezet. Allereerst is begonnen met echte crisismaatregelen. U herinnert zich misschien nog dat er toen enorme inspanningen gedaan werden om Oekraïne van voldoende granaten te voorzien. Daarbij bleek dat de capaciteit van de Europese industrie, zowel in volume als in technische mogelijkheden, heel beperkt was. Dus dat moest van een heel laag niveau opgebouwd worden. Daar is echt wel vooruitgang geboekt. Maar er is een ambitieus doel gesteld. U verwees daar al naar. In 2030 eigenlijk op eigen benen kunnen staan. Nog 4 jaar te gaan, dus er kan nog veel werk verzet worden. Maar wij signaleren echt wel een heel aantal grote aandachtspunten.
26: Zoals?
6: Allereerst, omdat de Europese Unie in het verleden vrijwel niets aan defensie deed, bestaan er geen goede structuren. Dus geen goede structuren om afspraken met elkaar te maken, maar ook geen goede structuren om te controleren of het geld goed wordt uitgegeven. Door ons als rekenkamers, door het Europese parlement. En geen goede structuren om met elkaar af te spreken welk land doet nou wat en hoe zorgen we dat die nationale industrieën beter gaan samenwerken. Dus dat is een belangrijke stap die gezet moet worden. Een tweede is, als je opeens meer geld uitgeeft, dan kan dat onvermijdelijk zijn, maar dan vraagt dat natuurlijk goed toezicht. En in dit geval gaat het ook voor een belangrijk deel om leningen. De Europese Unie heeft de mogelijkheid geschapen dat lidstaten gaan lenen bij die Europese Unie voor totaal 150 miljard ten behoeve van die defensie. We signaleren dat dat komt bij al bestaande leningen die de Europese Unie dan weer opneemt, deels doorleent aan lidstaten, en dat er onvoldoende afspraken zijn voor een deel van die leningen over hoe ze terugbetaald moeten worden. En dat op een moment dat we natuurlijk overal in het nieuws lezen over stijgende schulden en stijgende rentes. Mm-hmm. Dus dat is echt een aandachtspunt.
26: Ja, dat is een financieringsprobleem. Maar is een risico ook niet dat er nu zoveel geld wordt uitgegeven dat defensiebedrijven ook denken, zo, er is geld in de markt, mijn product is ineens een paar procent duurder geworden, en dat je daarmee dus eigenlijk niet meer veiligheid koopt, alleen maar duurdere producten?
6: Daar heeft u gelijk in. Als er opeens heel veel geld beschikbaar is voor defensie, dan loop je het risico dat je te veel betaalt. Vandaar ook dat wij benadrukken, de controles zijn nog niet goed ingeregeld. Nee. Zowel het Europees Parlement als wij als Europese Rekenkamer hebben nog niet alle mogelijkheden die we bij het andere uitgaves wel hebben.
26: Dat is wel opmerkelijk, want diezelfde discussie speelt ook in Nederland. Hè, dat de Algemene Rekenkamer heeft gezegd, ja, wij kunnen eigenlijk niet goed controleren of die uitgaven voor defensie, die miljarden uitgaven, of die doelmatig zijn. En dan zegt in Nederland als de minister van Defensie, jawel hoor, dat is allemaal in orde. Wij hebben onze eigen audit hier in het ministerie en die vinden het allemaal goed. In een vergelijkbare situatie zit Europa dus.
6: Ja, omdat natuurlijk zowel Nederland als lidstaat, als de Europese Unie als geheel geconfronteerd worden met die Russische dreiging, die in een paar jaar enorm is toegenomen. Dus dan krijg je opeens ook een enorme behoefte aan meer materieel. De industrie is nog klein. Europa is traditioneel heel erg afhankelijk van vooral de Verenigde Staten. Dus moet sommige dingen echt vanaf nul opbouwen. Dus dat betekent inderdaad dat je niet op je handen moet gaan zitten, maar tegelijkertijd ook wel heel kritisch moet kijken of er niet te veel betaald wordt, of er dingen dubbel gedaan worden.
26: Ja.
6: Dat risico is bij de Europese Unie nog groter, omdat een aantal landen toch wel heel graag wil dat er alleen bij in eigen land besteld wordt. Ja. Terwijl er hier natuurlijk Europese samenwerking vereist is. Dus dit vraagt inderdaad grote aandacht van de Nederlandse Rekenkamer, maar zeker ook van ons op Europees niveau.
26: Dank, Stef Blok, lid van de Europese Rekenkamer.
37: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
0: Het Nederlandse zoetwaterbeleid loopt vast. Maatregelen om Nederland beter voor te bereiden op droogte, overstromingen en watertekorten lopen jaren vertraging op en worden fors duurder. En ook de maatschappelijke schade loopt dan daarmee op. Ja, we hadden het net over de Europese Rekenkamer, maar dit is de conclusie van de Algemene Nederlandse Rekenkamer in het rapport Zorgen over zoetwater. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Karremans neemt volgens de Rekenkamer bovendien onvoldoende de leiding om de problemen aan te pakken. We gaan erover praten met Barbara Josiassen. Ze is collegelid van de Rekenkamer. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, zoveel rekenkamers spreken wij eigenlijk nooit in een half uur. Nee. Van harte welkom.
7: Nee, ik hoorde het ook al.
0: Ja, Europese collega hadden we net aan de lijn. Bijna driekwart van de onderzochte maatregelen liep vertraging op. Hoe kan dat?
7: Nou ja, we hebben in ons onderzoek gezien dat daar verschillende oorzaken voor zijn. Hè. Het gaat bijvoorbeeld om vergunningverlening. Of we zien dat de grondaankoop vertraagd gaat, of de route moet worden omgelegd, of stikstof, of PFAS kan er in de grond zitten, of asbest. Er zijn heel veel redenen voor inderdaad dat er vertraging is. Maar ja, driekwart. En dan vaak ja, gemiddeld 3 jaar.
0: Oei.
7: Ja, of asbest. Er zijn heel veel redenen voor inderdaad dat er vertraging is. Maar ja, driekwart.

0: nog steeds bestaan. En we hebben die schade ook in kaart gebracht.
1: Ja.
0: En bovendien, wat we ook zien, is het, ja, de projecten zijn ook duurder, hè, 40%. En dat is ook fors.
1: En die projecten, hebben die dan bijvoorbeeld ook direct invloed op de laagwaterstand waar binnenvaartschippers last van hebben?
0: Op allerlei zaken hebben ze, bijvoorbeeld er zijn projecten om de Peel, dat zijn de hoge zandgronden, die zijn vaak droog, om daar water naartoe te krijgen. Ze hebben invloed op boeren, hè. De schade bij boeren is ook aanzienlijk. We hebben dat ook berekend, hè. Dat, dan zeggen we 2,1% minder opbrengst. Mm-hmm. Denkt iedereen, ja, waar gaat dit over? Ja, uiteindelijk gaat het toch over 70 miljoen kilo aardappelen. Mm-hmm. En een schade ergens tussen de 14 en 35 miljoen. Dus ja, een boer en een aannemer, of ik was laatst bij de binnenvaart. Ja, dan zie ik gewoon een hele serie duwboten liggen. Enorm veel geld, hè? Meer dan 100 miljoen, ligt daar niks te doen.
1: Ja.
0: En,
1: het,
0: ja.
1: En u zegt ook in het rapport, minister Karremans neemt onvoldoende de leiding. Wat laat hij dan liggen concreet?
0: Nou, heel concreet, we zien dus dat die planningen niet realistisch zijn. Nou, daar kan je op sturen. Je kunt zien, de kosten lopen uit. Daar kun je op sturen. Maar wij vinden ook dat die minister moet kijken, is er een concreet doel voor zoetwatertekorten? Kijk, bij teveel water hebben we allerlei normen voor de dijken. En is het duidelijk, daar werken we naartoe. Mm. Dat is het doel. Bij zoetwatertekort is dat er niet.
1: Oké. Okay. En ja, wat zou hij dan nu als eerste stap moeten ondernemen? Want het klinkt alsof er veel problemen zijn.
0: Nou, eerste stap is, we gaan nu naar fase 3 in het programma. Zet in op realistische kosten, realistische planningen. Maar ga ondertussen verder met structurele aandacht voor een probleem dat niet meer weggaat. Kijk, de droogte, dat is bekend, KNMI heeft dat ook gezegd, gaat vaker voorkomen en het zal ook extremere droogte zijn. Dus iets wat eerst urgent en incidenteel was, dat wordt structureel en heeft dus ook meer aandacht nodig.
1: Ja. Nou, het probleem van de droogte, inderdaad, dat wordt in afzienbare tijd niet opgelost. Kunnen we het nog inhalen, de vertraging van die maatregelen?
0: Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Want wij zijn een rekenkamer die kijkt naar beleid en wat is het resultaat. En niet, we zijn geen waterbouwkundigen.
1: Ah.
0: Ik zou graag deze voorspelling kunnen doen, maar helaas.
1: Nee. En heeft u wel contact met de minister dan?
0: Ja, absoluut. We hebben regelmatig contact. Hij heeft ook gereageerd op ons rapport. Hij neemt onze aanbevelingen over. En dat is, dat is al een eerste stap.
1: Ja, en erkent hij daarmee dat hij ook onvoldoende die leiding heeft genomen?
0: Nou, de minister, de vorige minister, heeft al gezegd in 2024 dat het waarschijnlijk is dat de zoetwaterdoelen niet meer gehaald kunnen worden. Met de fysieke maatregelen die er nu zijn, heel simpel, sluizen, stuwen, pompen, gemalen enzovoort. En dat er ook naar het gebruik van de ruimte zal moeten worden gekeken. En het gebruik van water, dat zal ook op een andere manier moeten.
1: Ja, niet langer de wc doorspoelen met drinkwater, bijvoorbeeld. Dat hoor ik al zo lang, mevrouw Joosjassen. U ook?
0: Ja, maar dat wil niet zeggen, wij gaan uiteindelijk voor het functioneren van het Rijk en voor de burger en de ondernemers. Dat wil niet zeggen dat wij niet nog een keer aan die bel trekken en zeggen, tijden zijn veranderd. We praten niet alleen over droge voeten, dus de waterveiligheid. Nee, droogte en zoetwatertekorten is even reëel. En daar moet je wat aan doen.
1: Mooi pleidooi. Dank, Barbara Joosjassen, lid van het college van de Algemene Rekenkamer.
2: Dik kwart over zes geweest. Laten we nog even buurten bij Rijn Baartmans bij de ANWB. De files nemen nu wel snel af. Rijn?
3: Op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Vught en Rosmalen West. De weg is daar weer vrij, maar reken op 15 tot 20 minuten op onthoud. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A7 Afsluitdijk richting Heerenveen bij hectometerpaal 107,9. De A16 Breda-Rotterdam bij 51,6. En de A28 Groningen richting Zwolle bij 99,4.
4: Tech Update.
2: Met Joe van Buurik, opvallendste technieuws bespreken we met hem. En het was zeker opvallend, want ChatGPT, Gemini en Claude en Grok waren even voor iedereen offline.
5: Ja,
4: Dat is wel opvallend, Niels en Lisbeth.
2: Wat is dat?
4: Ja, tevens de bevestiging dat we inmiddels net zo praten over storingen bij AI-chatbots als wanneer Signal of WhatsApp langer dan een paar minuten slecht bereikbaar is.
1: Of KPN of Odido.
4: Ook, ja, dus dat zegt wat over onze afhankelijkheid van allerlei vormen van technologie. Nou, dat punt hebben we dus ook bereikt met AI-chatbots. Maar nee,

0: Zoals gezegd, juist het feit dat ze, nou, de grote vier, zal ik maar even noemen, allemaal slecht bereikbaar waren, dat is wel opvallend. Die storing was trouwens maar kort, maar rond 16:45 kwamen de duizenden meldingen binnen dat ChatGPT niet goed werkte. In elk geval op allestoringen.nl, internationaal trouwens bekend als Down Detector, Nederlands bedrijf van oorsprong. Twee uur daarvoor waren er al meldingen, honderden, van storingen bij Claude. En hetzelfde geldt voor Grok en later ook voor Gemini.
1: Is er een verband dat jij in de vorige tech date vertelde over die AI firewall die je voor je huis kan plaatsen? Ja. Of,
0: met een apparaatje dat in België ontwikkelt. Ja. Nou, ik denk dat dat er helemaal niks mee te maken heeft. Het is wel opvallend. Het enige wat we weten is dat OpenAI zelf de storing erkend heeft. Zegt ook maatregelen te hebben genomen dat ze nog steeds wel verminderde prestaties merken. Ja, wat dat dan betekent, dat is afhankelijk van wat je zelf merkt als je iets aan ChatGPT wil vragen. Het is moeilijk te zeggen of er echt een verband is. Het zou, zeg ik even vanuit mijn eigen analyse, kunnen samenhangen met cloud provider. We zagen natuurlijk vorig jaar de storing bij Amazon's cloud tak, die heel veel diensten platlegde. Maar ja, dat is wel weer vreemd, want Google maakt daar in principe geen gebruik van. Ja. Dus het is een beetje moeilijk te zeggen. Het zou ook aan Cloudflare kunnen liggen. Ook daar hebben we vorig jaar een grote storing gemerkt. Het is een partij die op allerlei plekken het internet een beetje overzichtelijk en veilig moet houden, zou ik maar zeggen. Maar goed, dat zijn allemaal aannames. Overigens, nu zou het dus wel weer gewoon moeten werken bij al die vier chatbots, dat je teksten, plaatjes en code kan laten ophoesten door de chatbots. Maar het blijft wel een heel curieus toeval dat juist ChatGPT en Claude en Gemini en Grok allemaal in hetzelfde window slecht of niet bereikbaar waren.
2: Van Mistral weten we het niet.
0: Le Chat, of tegenwoordig Vibe. Moet ik zeggen. Hebben we niet gemeld en ook niet geprobeerd, moet ik eerlijk zeggen. Dat zegt helaas ook wel iets over hoe Mistral erop staat. Hoewel ik weet dat jullie fanatiek gebruikers zijn.
2: Ja,
0: van
2: ja, het zit in de browser.
0: Dus test het zelf.
2: Ja, inderdaad opvallend dat het allemaal tegelijkertijd was. Even wat nieuws uit de categorie slimme brillen. Marktleider Meta ligt de laatste tijd behoorlijk onder vuur. Dus probeert een ander techbedrijf het op een iets andere manier.
0: Ja, en een partij waar we het bijna nooit meer over hebben, heel soms wel eens in het tech-update, HTC, kennen jullie ze nog, uit Taiwan, maakte telefoons. Dat is nog steeds, maar die kopen we eigenlijk niet meer. Maar 15 jaar geleden kon je nog wel eens iemand met een HTC-telefoon treffen. Ik had er zelf ook één destijds, bedenk ik me net. Ze hebben ook ooit een virtual reality bril gemaakt. Die heette de Vive. Dat was echt zo'n duikbril, hè, om in andere werelden te duiken.
2: Oh ja, ja.
0: Ja. 10 jaar geleden, waarmee ze concurrentie aangingen.
2: Geen slimme bril, maar een
0: een headset, zeg maar. Ja, met de Oculus Rift, dat is tegenwoordig van Meta. De Meta Quest heet dat. Nee, maar dit gaat om die hippe designbrillen. Ook daar heeft HTC er eentje van. De Vive Eagle heet die dan. Die is al een tijdje beschikbaar op de eigen markt in Taiwan. Maar zojuist bekendgemaakt, ze ongetwijfeld iets te maken hebben met de techbeurs IFA in Berlijn, die nu gaande is. Dat zou hem ook in het Westen op de markt brengen. Later deze maand kun je hem ook in Europa al kopen. Kost je er wel €470. En een Meta AI-bril is ongeveer net zo duur. Dus dat is competitief. Nu is het wel interessant, want ja, dit soort brillen worden al gluurbrillen genoemd, in de volksmond, vanwege het misbruik ervan. Vooral die brillen van Meta, want die zijn het bekendst. Er is trouwens ook onlangs nog een update uitgerold dat mensen niet meer die lampjes kunnen uitschakelen die eigenlijk moeten aangeven wanneer er gefilmd wordt met zo'n bril.
2: Ja, dus dat heeft er zelfs speciale stickers voor verkocht om dat lampje af te dekken, toch?
0: Ja, maar het punt is dus dat Meta juist een update had uitgerold om dat tegen te gaan. Ja. Dus, maar wat doet HTC dan weer? Daarbij kun je, als jij die bril niet draagt, maar merkt iemand is aan het filmen, als je zegt stop met filmen, dan stopt hij met filmen.
2: Oh.
0: Dat is nog eens een interessante maatregel.
2: Dus tegen een ander, kun je zeggen.
0: Dus stel, jij hebt een bril op nu, Niels. Ja. En stel, dat is een HTC Vive Eagle. Ja. En jij bent aan het filmen. Dan zeg ik stop met filmen. En dan stop je met filmen.
1: Oh, dus beveiliging.
0: Ja, misschien wel. Ik weet niet of het in de praktijk ook zo goed werkt als het doet. Nee. Maar het is in ieder geval een interessant idee. Want ja, we zagen bij de Meta-brillen al suggesties op social media rondgaan dat je Disney-muziek moest afspelen om te voorkomen dat het op YouTube terecht zou komen. Omdat dan de copyright in werking treedt. Dus goed. Wel interessant, met die HTC Vive Eagle kun je dan juist Gemini en ChatGPT gebruiken en niet Meta AI. Dus als je daadwerkelijk functionele AI wil gebruiken, dan zou het nog een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn, want Meta AI, dat is niet heel erg makkelijk uit te schrijven.
1: Ik heb ondertussen nog even gevraagd aan Vibe van Mistral.
0: Ja.
1: Of er een storing is bij Mistral.
0: En?
1: Op dit moment, 3 september 2026, zijn er geen gemelde storingen bij Mistral.
0: Iedereen naar Vibe als je dingen wil weten van AI.
1: Ja, maar het is ook WC Eend, hè, die dit antwoord
0: natuurlijk
1: heeft over
0: WC Eend. Dus daar hadden we eigenlijk 2 uur geleden moeten testen. Maar goed, dat is nu te laat. Dus nu kan iedereen weer gewoon alles vragen aan AI.
2: Jo van Buurik, dankjewel.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, en de persconferentie van de gemeente Heumen over het geweld en over Assel, die is nog steeds bezig. We hebben geluisterd, maar er waren geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Tenminste, tot nu toe. Ging vooral over de camera's die bij de woning worden opgehangen en over het sluiten van de woning van Jan G.
2: Ja, en overigens worden er ook camera's opgehangen. Dat meldt althans om op Gelderland bij het huis van de burgemeester en van de oud-burgemeester. Die worden dus beveiligd. Jarenlang zijn er al dreiging richting die bestuurders. Dat is het voor ons.
1: Tot maandag.
2: Fijne avond.
4: Leden van de Staten-Generaal.
5: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
6: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
7: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
8: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
11: Nou, niet met onze huidige applicatie.
10: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
11: Niemand.
12: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
13: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
12: Thinkwise. Transformeer legacy software.
14: AI. Digitalisering. Geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
15: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
16: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op MrMarvis.com of in een van onze winkels.
16: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: BNR Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste files nemen nu snel af. De langste staan nog op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten en Harmelen 10 minuten oponthoud. A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier vertraging.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een treinstation in Brussel is een man opgepakt die een Kalashnikov bij zich had. Die zat in zijn tas, verstopt onder een stapel babykleertjes. De man zou met de trein uit Frankrijk zijn gekomen. Hij was zenuwachtig en probeerde een controle te ontwijken. Brussel heeft te maken met veel schietpartijen tussen drugsbendes. Rond deze tijd wordt meer bekend over de situatie in Overasselt. De burgemeester geeft een toelichting tegenover de pers. Het Gelderse dorp kreeg van de week te maken met massaal geweld en 35 mensen werden opgepakt. Ze zitten allemaal vast en morgen bepaalt de rechter of er verdachten worden vrijgelaten. De gemeente Kerkrade moet zich binnenkort ook verantwoorden over de opvang van asielzoekers. Het zouden er te weinig zijn, terwijl Kerkrade zegt dat ze doen wat haalbaar is. Ook Culemborg, Maasdriel en Houten moeten opheldering geven. Misschien komen die gemeenten onder toezicht te staan. Dat wordt maandag bekend. Tijdens de coronapandemie had het kabinet geen tunnelvisie. Dat zei oud-zorgminister Hugo de Jonge tegen de enquêtecommissie. Volgens hem konden alle kabinetsleden hun zegje doen en waren er genoeg reflectiemomenten. De Jonge zei verder dat het kabinet wilde voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Maandag verschijnt oud-premier Rutte voor de commissie. En in Noorwegen zijn vanaf morgen tijdelijk grenscontroles vanwege de uitvaart van koning Harald volgende week woensdag. De politie wil voorkomen dat mensen het land inkomen die de plechtigheid willen verstoren. De controles gaan tot een paar dagen na de uitvaart door. Het gewone verkeer zou er bij de grens geen last van moeten hebben. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
20: Straks een spiksplinternieuwe BNR-beurs, waarin we het gaan hebben over Broadcom. Jarenlang de stille killer op de Amerikaanse beurs. Maar na de kwartaalcijfers van gisteravond is het aandeel weer terug bij af. En we hebben het over Nvidia, dat de op één na grootste overname ooit doet. Luister dus naar BNR-beurs.
21: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
22: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
23: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
24: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
23: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
25: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
26: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
18: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jorik Simonides en Donner Bakker.
27: Hartelijk welkom, tijd om de beursdag door te nemen. Die van donderdag 3 september, de dag dat we het over Broadcom moeten hebben.
28: Broadcom moving lower after posting third quarter results. Revenue guide coming in a bit light, but semiconductor revenue and infrastructure revenue were both higher than estimates in the latest quarter.
27: Het waren weer mooie cijfers, maar het aandeel is terug bij af. Waarom Broadcom het dit jaar maar niet goed kan doen bij beleggers, vertellen we je zo.
29: En je hoort over Chevron. Dat tekent een miljardendeal in Venezuela.
30: Companies have signed a series of deals that will put the country on pace to rapidly expand its output of crude. On that, Chevron plans to invest $7 billion over the next 5 years. Through its joint venture partnership to more than double crude production in Venezuela.
29: Ja, aan de ambities ligt het niet, want Chevron wil de olieproductie in Venezuela binnen 5 jaar verdubbelen. Maar of ze dat ook gaan waarmaken, bespreken we zo.
27: Vertellen we je ook waarom Nvidia de op één na grootste overname ooit doet.
29: Borden in de VS, die kleuren groen. De Amsterdamse beurs, die kwam nauwelijks van zijn plek. Slechts 0,1% kwam erbij. Hij sloot op 1104 punten en een beetje. Grootste stijger was Wolters Kluwer met bijna 4%. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Hans Oudshoorn van Saxo. Goed dat je er weer bent, moet ik eigenlijk zeggen.
31: Ja,
29: dat heb je een tijdje moeten missen.
31: Weer te zijn.
27: Ja. Het is weer even geleden. Wij zijn er blij mee. Ja. En ik wil beginnen in Korea, het land van chipgrootheden Samsung en SK Hynix. Maar het zijn ook twee grootgebruikers van elektriciteit. Daarom zit het land met een probleem dat we hier ook kennen. Een te zwak stroomnet. En om dat stroomnet te versterken wil het staatsenergiebedrijf van Zuid-Korea nu een voorschot van die twee bedrijven.
32: 반도체 초과 수익이 많이 났을 때 그런 부분
0: 부분들을 이쪽 전기요금 산납제로 돌려서 전기요금 인상에 대한 부담도 좀 낮추면서.
27: Hoe is jouw Koreaans, Hans?
1: Ik doe Duolingo Spaans, maar ik denk dat ik ook Koreaans moet gaan doen.
27: Ja. Ik ga jullie helpen. Dit was de directeur elektriciteitsplanning van het Koreaanse staatsenergiebedrijf. En hij zegt hier dat de winsten van SK Hynix en Samsung zo hoog zijn dat het dan best wel redelijk is om dan alvast wat bij te leggen voor de versterking van het stroomnet van Korea. Zijn ze ook over in gesprek met die twee bedrijven, zeggen ze vandaag. Financiële details daarover krijgen we niet. Maar volgens een Koreaanse krant gaat het om serieus geld, om een kleine $20 miljard in totaal, waarbij Samsung dan het meeste op moet hoesten. Het gaat dus wel om een voorschot, dus dat betekent dat ze die kosten straks ook weer van hun energierekening mogen aftrekken. Maar toch, we kennen het probleem in Nederland natuurlijk, Hans. Wij moeten ons stroomnet ook versterken, kost veel geld. Zou een staatsbedrijf als Tennet dit ook moeten gaan vragen als aan Microsoft bijvoorbeeld, als zij weer ergens een datacenter willen zetten?
1: We hebben natuurlijk wel eens gehad over die netcongestie. In Nederland is wel zo dat je als grootverbruiker al moet betalen voor je aansluiting, natuurlijk ook voor je verbruik. Maar er valt wat voor te zeggen. Want als jij in één keer weer met zo'n datacenter komt, ontzettend veel energie gaat verbruiken, ja, waar leg je die kosten neer? Doe je dat bij Jorik, doe je dat bij Donner, of bij bedrijven, smeer dat uit, zeg maar, over je bestaande klanten, of zeg je, joh, we willen een voorschot? Dus ik vind het niet eens zo'n gek idee. Ja, ja.
3: Door naar Nvidia, want de chipontwerper neemt AI-platform Hugging Face over. Nvidia betaalt een kleine $13 miljard voor Hugging Face, en het maakte de op één na grootste overname ooit voor de chipreus. Maar dat is volgens Nvidia-topman Jensen Huang niet meer dan logisch.
4: We paid $12.9 billion because, one, that's what it's worth. And two, open models means so much to us. And if Hugging Face was looking for the next chapter and a home for their company, Nvidia should be it.
3: Hugging Face is een soort online bibliotheek waar je AI-modellen en datasets kunt vinden, downloaden en aanpassen. En met de overname wil Nvidia de toegang tot deze open-source AI-modellen makkelijker maken. Onlangs was Hugging Face trouwens nog groot in het nieuws, omdat het gehackt werd door de AI-agents van OpenAI die een eigen leven gingen leiden. Nou, nog even terug naar die overname. Die moet in de loop van volgend jaar rond zijn. Al zijn er nog wel wat twijfels of Nvidia hierdoor niet te machtig wordt. De chipontwerper belooft daarom dat Hugging Face ook na de overname een, quote, onafhankelijk en open platform blijft. Beleggers waren nog niet mega enthousiast, want het aandeel staat momenteel iets meer dan een procentje in de plus.
27: Dan naar Volkswagen, of eigenlijk naar Seat. Dat is een ander merk van dat bedrijf, en dat dreigt te verdwijnen. Zoals je weet, Volkswagen moet flink bezuinigen, en daar dreigt Seat nu het slachtoffer van te worden. Volgens een Duitse weekblad Wirtschaftswoche zou het saneren van Seat op het hoogste niveau worden besproken bij Volkswagen, en ligt het plan op tafel om Seat al over 3 jaar van de markt te halen. Treurig, maar collega Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow snapt wel waarom juist dat merk nu op de tocht staat.
5: Het zou niet heel verrassend zijn als het Volkswagen-concern zou stoppen met Seat. Het is een beetje de grijze muis van het concern. Inmiddels is Cupra, dat is eigenlijk het afgesplitste sportlabel van Seat, volledig elektrisch, een eigen merk van de Volkswagen-groep geworden. En daar willen ze nu volop gaan inzetten. Of er dan nog een toekomst voor Seat buiten de Volkswagen-groep is, dat is momenteel nog onduidelijk.
27: Morgen komt de RVC van Volkswagen bij elkaar. En zou er zelfs al over het plan gestemd worden? En dat niet alleen, ook de geplande ontslagen liggen dan op tafel. Dus wellicht horen we dan ook hoeveel plekken er nou echt gaan verdwijnen bij Volkswagen.
3: Mocht je fan zijn van AI-bedrijven op de beurs, dan heb ik nieuws voor je. Want de Chinese start-up Moonshot AI zou namelijk een vertrouwelijke beursgang hebben ingediend voor een vertrouwelijke beursaanvraag hebben ingediend voor een beursgang in Hongkong. Bronnen melden aan Reuters dat het bedrijf hiermee zo'n $3 miljard zou willen ophalen. En het Chinese AI-bedrijf is vooral bekend door hun nieuwste model, vertelt tech-collega Joe van Buurik.
6: Moonshot AI kun je kennen van hun modellen onder de noemer Kimi. En vooral het nieuwste model, Kimi K3, maakte nogal wat los afgelopen zomer. Dat AI-model werkt danig goed dat beleggers steeds meer beginnen te vrezen dat de achterstand van Chinese bedrijven op hun Amerikaanse concurrenten toch wat minder groot is dan eerder gedacht.
3: De afgelopen weken was het AI-bedrijf ook in het nieuws omdat ze snel groeien. Volgens Chinese media zou Moonshot AI bezig zijn met een pre-IPO-financieringsronde tegen een waardering van $50 miljard. Hans, Moonshot AI wil dus naar de beurs. Eerder deden andere Chinese AI-bedrijven dat ook. Nou, die hebben het best aardig gedaan. Dus ik zou toch willen vragen, hè, zijn deze Chinese varianten de nieuwe AI-parels op de beurs?
1: Nou, kijk, een mooi bedrijf hoeft niet direct een mooie belegging te betekenen. En als je eens even kijkt naar een aantal andere spelers, je hebt Minimax, Shipu AI. Als je naar dat bedrijf kijkt, enorme koersstijgingen laten zien. Nou, kijk je nou eventjes naar de cijfers die ze hebben gepresenteerd over het eerste half jaar. Dat is een omzet geweest van $142 miljoen. Kijk je dan onderstreep, wat hebben ze overgehouden? Ja, dan heb je het over 300 miljoen verlies.
27: Ja.
1: Kijk je naar de koersontwikkeling. Nou, je zei het net, of ik zei het net ook al dik 700% erbij. Dat is prachtig, maar je kan dat onder de motorkap met de cijfers gewoon nog niet rondrekenen.
27: Nee.
1: Ja, en dat geldt voor meerdere van deze spelers. Dus ja, ze komen eraan, misschien wel qua techniek. Lopen ze de achterstand wat in op de VS. Maar dat betekent nog niet dat het voor jou als eindbelegger ook direct iets is om bovenop te duiken. En daar speelt ook mee. Die bedrijven die nu al een beursnotering hebben, hebben echt grote koersbewegingen laten zien. Als je naar de Chinese beurs kijkt, dan zie je ook dat er veel particuliere beleggers zijn.
27: Ja.
1: Die een groot deel uitmaken van die beurs. Dat is anders dan in ontwikkelde markten als de VS of bijvoorbeeld in Europa. Ja, en die hebben toch ook wel wat meer last van sentiment. Dus die kunnen die koersen wat hoger zetten. Misschien veel meer dan dat het ja, eigenlijk verantwoord is als je naar de cijfers kijkt. En dat betekent dus ook dat dat andersom heel hard kan gaan afkomen.
27: Ja.
1: Be careful. Ja.
27: Maar ik ben toch benieuwd, hè, want ik hoor je het inderdaad zeggen, ze maken veel verlies. Dat hoor ik ook veel bij die Amerikaanse bedrijven. Maar ik moet persoonlijk dan altijd denken aan Amazon. Die maakt ook jarenlang verlies.
1: Ja.
27: En op een gegeven moment haalden ze de hendel over en werden ze heel winstgevend. Ja. Want ja, je moet veel investeren in het begin. Ja. Is dat niet hier ook een beetje aan de hand of moet je voorzichtiger zijn?
1: Ja, je moet wel wat voorzichtiger zijn. Vooral ook omdat ze je kunt verlies maken en de belegging kan het goed doen. Maar ja, dan is wel de vraag die je moet stellen, is dik 600-700% rendement? Kun je dat al afzetten tegen de te verwachte toekomstige winsten? Feit is wel dat ze nog altijd achterlopen op Amerikaanse taalmodellen. Het wordt wel steeds kleiner. Je hebt allerlei tests die gedaan worden. Benchmarking heet dat. Nou, een van die partijen is het NIST, National Institute of Standards and Technology. Die hebben wel heel hard geconcludeerd. Ze lopen echt nog wel achter. Dus wat je nu koopt, ja, is wel ook heel veel toekomstverwachting. Als je deze aandelen zou inslaan. Dus als belegger is het fout om China te negeren. Maar is het ook fout om zomaar achter dit soort aandelen aan te hollen.
27: Het is alweer 3/4 jaar geleden dat Donald Trump, de president van Amerika, Venezuela ontvoerde. En die begin ik even opnieuw, sorry. Het is alweer 3/4 jaar geleden dat de president van Amerika, Donald Trump, de president van Venezuela ontvoerde. En toen gouden bergen beloofde. Hij zou de olieproductie daar uit het slop trekken. Nou, heel concreet werd dat daarna eigenlijk niet meer. Maar nu wel, want Chevron steekt miljarden in het land.
29: Dat zo. Eerst naar Broadcom. De Amerikaanse chipmaker kwam gisteravond na beurs met cijfers en die vielen niet tegen.
7: So it's a beat on the top and bottom line. $3.32 EPS, earnings per share on $29.6 billion. For the actual quarter, semiconductor revenue did come in a touch higher than what the street anticipated. The infrastructure revenue, which encompasses VMware, that was a little light at $8.75 billion. And then the big number a lot of people were looking for was AI semis revenue, so AI chip revenue. That came in at $16.7 billion, up 54% sequentially, quarter over quarter.
29: De totale omzet kwam uit op een kleine $30 miljard, een stijging van 86% jaar op jaar. Netto winst bedroeg $13 miljard, een stijging van 216%. En ook de vrije kasstroom verdubbelde bijna tot $13.6 miljard. Maar voor beleggers was het niet genoeg, want het aandeel staat momenteel rond de 4% in de min. Hans, laten we daar zo even over beginnen. Eerst, Broadcom kennen we als chipmaker. Maar ja, die komen in allerlei geuren, kleuren, soorten en maten. Wat doet Broadcom nou precies?
1: Nou, Broadcom is een bedrijf een beetje onder de radar misschien wel geweest van beleggers. Hè, zeker als je in Europa kijkt. Maar het is een bedrijf dat kun je in tweeën opknippen. Aan de ene kant houden ze zich bezig met, ja, daar komt hij aan natuurlijk, chips. En dan hebben ze twee takken van sport. Ze maken onder andere netwerkchips die ervoor zorgen dat die data heel snel door die datacenters eigenlijk kunnen worden verplaatst. En aan de andere kant maken ze ook, en dat is een mooi scrabblewoord, custom accelerators. En dat zijn eigenlijk, ja, ze helpen grote technologiebedrijven als Alphabet, Google, Meta, dat zijn hun klanten, ByteDance, met het maken van customized chips. En last but not least, en dat hoorde je net ook al natuurlijk in die aankondiging, dat die software tak, VMware, dat hebben ze ook gekocht. Ken je dat niet? Dat is eigenlijk software die ervoor zorgt dat jij meer uit je servers en je datacenter kunt gaan halen. En daardoor heb je minder hardware nodig. Dus minder investering hoef je te doen. Dat hebben ze overgenomen een tijdje geleden. En dat zijn eigenlijk de twee takken van sport. Dus chips en ze hebben een software-tak nu.
29: Ja, nou, hot and happening zou ik bijna willen zeggen.
1: Zeker.
29: Als je kijkt naar de cijfers, ik noemde het net op. De omzet en de winst die stegen aanzienlijk. Maar beleggers waren toch niet helemaal tevreden. Want het aandeel staat, nou, best flink in de min.
27: Waar zit nou die teleurstelling in?
1: Nou kijk, dat is ook wel een beetje, dat kun je misschien wel het Nvidia-effect noemen. Dat lat ligt hoog en je gaat er overheen, dan is het nog niet goed genoeg. Ze hebben echt fantastische cijfers gepresenteerd hoor. Alleen als je dan kijkt naar de omzetverwachting voor het aankomende kwartaal, dat zou 35 miljard zijn. Ja, het is bijna perfect geworden. Ja. En dat is 34,8. Ja, dan zie je dat beleggers teleurgesteld zijn. Ja, en het aandeel vervolgt eigenlijk het ritje wat ze al een tijdje aan het maken zijn, wat verder naar beneden. Maar wat mij betreft is dat dus juist een moment voor jou als belegger om naar het aandeel te gaan kijken. Want onderliggend, als je kijkt naar de motorkap en ook waar de markt heel erg naar keek was, zeg maar het stuk AI in de omzetstijging en de verwachting daar, ja, dat zijn gewoon fantastische cijfers. Dus ja, waan van de dag, dat zien we nu terug ook. Ja.
27: Ja, en dan ben ik toch benieuwd, hè, want Broadcom, je zei het al, we hebben het er niet zo vaak over. Toch een beurswaarde van $1.75 biljoen. Nou, na vandaag ietsje minder. Nummer 7 binnen de S&P 500. Waarom horen we of spreken we er eigenlijk zo weinig over?
1: Nou, dat heeft ook te maken met het feit, als je Apple zegt, dan heb je het over een iPhone, heb je het over Broadcom. Ja, wat hebben ze dan? Ja. Ze hebben eigenlijk alleen maar grote bedrijven als klant.
27: Galapagos van OpenAI tegenwoordig.
1: Ja, precies. Anthropic hebben ze natuurlijk ook, OpenAI. Als grote klanten, maar je ziet geen duidelijke logootjes. Ze verkopen niet aan consumenten en daardoor is het voor veel mensen gewoon echt minder bekend. Maar de grote technologiebedrijven, die doen zaken met ze. En ja, bij grote beleggers zijn ze echt wel bekend. Dus ik beleg als een voetbalcoach, zeg ik ook wel eens. En dit is, als je dan een aandeel moet plaatsen in de ere of eerste divisie, dit is gewoon keihard Amerikaanse eredivisie.
27: Ja. En Broadcom was jarenlang best een gediversifieerde belegging. Nou, tegenwoordig komt het echt heel erg vanuit de AI. Boom, wil ik bijna zeggen. Hoe kwetsbaar maakt dat Broadcom mocht opeens die gekte een beetje op zijn einde lopen?
1: Dit is eigenlijk bijna een retorische vraag. Als die gekte op het eind gaat lopen, ja, dan zul je zien dat ook een Nvidia, maar ook dit soort bedrijven heel hard kunnen gaan afkoelen. Maar de signalen die we de afgelopen periode hebben gegeven, ook in de breedte als je naar het winstseizoen kijkt, maar zeker ook alles wat met technologie AI te maken heeft, heeft wel echt goede cijfers overlegd. En in het bijzonder ook Broadcom. En wat je niet moet vergeten, je hoorde net ook al zeggen, komt er daadwerkelijk geld in het laadje, ook de cashflows, dat hoorden de Amerikaan zeggen. Ja. Voor elke dollar die zij genereren, is eigenlijk uiteindelijk 46 cent is ook daadwerkelijk geld in het laadje. Ja, en dat is gewoon fantastisch. Ja. Dus qua cashflow kun je er niet omheen. Ja,
27: luid en duidelijk.
2: Wat moet Broadcom doen om dat verhaal ook weer een beetje over voetlicht te brengen? Want per saldo staat het aandeel dus eigenlijk weer een beetje waar we aan het begin van het jaar mee begonnen.
1: Ja, nou ja, kijk, dat is soms ook misschien je wat meer richten op de particuliere belegger. Dat zou je kunnen doen, misschien een keer door een roadshow te houden. Maar aan de andere kant, de echte grote beleggers zitten erin. Ja, en zij maken zich daar ook weer niet heel erg druk om, dat de koers wat onder druk staat. Zij gaan verder met wat ze doen. En dat is ook echt een stukje waan van de dag. En ook jij, Jorik, ook ik, daar moeten we eigenlijk doorheen prikken als je dit soort cijfers nu ziet.
27: Ja, en tot slot, hè, want in 2027 verwacht Broadcom de omzet te verdubbelen tot $115 miljard. Naar 2028 $230 miljard. Ja. Hoe kijk jij naar de toekomst van Broadcom?
1: Ja, je noemt deze cijfers, ja, dat is duizelingwekkend. Ja. Dat ziet er voor ons nog gewoon echt goed uit. Ja, dus dat hebben ze gisteren ook gecommuniceerd, klaar.
27: Ja, bij ASML hebben we natuurlijk heel lang dat jaar tussenjaar genoemd. Ja, ja. Verwacht jij dan, is dan 2026 voor Broadcom ook een soort tussenjaar? Moet de knal weer gaan komen het volgend jaar?
1: Als je deze prognose ziet, dan geeft dat beleggers in ieder geval wel een stukje houvast.
27: Ja.
1: Ja.
8: BNR Beurs.
2: Donna Chevron, dat kwam gisteren plotseling met een aankondiging. Ze gaan flink investeren in Venezuela de komende 5 jaar. $7 miljard maar liefst. Daarmee willen ze de olieproductie in Venezuela verdubbelen naar 600.000 vaten per dag, binnen 5 jaar dus. De CEO van Chevron die was in Venezuela om de deal daar aan te kondigen. CNBC mocht hem daarover interviewen. En een tijdje terug hoorde je hier in BNR Beurs al dat CNBC iets nieuws ontdekt heeft. Namelijk interviews op het dak van een gebouw. Dat is een beetje een nieuwe signature geworden, denk ik. Deden ze toen met de CEO van Micron. Nou, nu dus met de CEO van Chevron. En ook nu weer zat er wat herrie doorheen. Ik denk van een airco of zoiets. Maar toch mocht hij daar dus een nieuwe investering aankondigen.
9: Well, our facilities remain in, I would say, probably better condition than many in the country. Through these joint ventures, we've been able to do proper maintenance and maintain the integrity of the facilities. But growing production takes time, it takes money, it takes engineering, it takes supply chains. We need to bring rigs in from outside the country. And we're going to fund this within these ventures and grow steadily over time.
2: Er waren nog meer oliebedrijven in Venezuela gisteren om wat deals aan te kondigen. Maar zo groot als Chevron, dat was geen enkele deal. Het is het enige oliebedrijf dat daar ook nog bleef in Venezuela ten tijde van de nationalisatie van dat land. Ja, merken we dat dat nu zijn vruchten afwerpt voor Chevron?
1: Ja,
2: dat ze niet vertrokken zijn?
1: Eigenlijk een volmondig jaar, want dat begon natuurlijk in 1976. En in 2007 kwam Hugo Chavez en ja, toen was het eigenlijk een soort van D-Day en zijn veel van die oliebedrijven vertrokken. Heb je het over Shell, 2018 hebben die ook nog de olievelden verkocht. En zij hebben wel, ja, noem het even een soort van olieprovincie al daar. Ze hebben de mensen, ze hebben ook die joint ventures met zeg maar het staatsoliebedrijf. Ze hebben de kennis ook ter plekke. Ja, dus ze hoeven niet opnieuw te beginnen. Ja, dat geeft ze echt wel een aardige voorsprong. Ik hoorde jou net ook zeggen dat er een partij is die eergisteren een contract heeft getekend. Volgens mij Indiase partij. 25 miljard. Ja, er zijn dus wat meer kapers op de kust. Het land heeft natuurlijk ook meer dan voldoende olie om dat mogelijk te maken, ook nog voor andere partijen. Maar Chevron is wel eigenlijk chef d'équipe.
27: Gaan we er nog meer van horen dan bij andere bedrijven? Een bedrijf als Shell heeft ook wel gezegd, we hebben wel interesse daar. Maar...
1: Nou ja, kijk, ze hebben wel interesse, maar aan de andere kant hebben ze in 2018 dus juist afscheid genomen ook van die olievelden. Ze hebben groot geïnvesteerd in gas. Ze zijn bezig ook met het Dragonveld, dat ligt ook voor Venezuela. Dus ja, ze hebben eigenlijk een andere afslag genomen. En ik denk ook wel, Shell kennen, die hebben natuurlijk heel veel projecten ook over de wereld waarvan ze weten, dit verdienen we er al aan. Die nemen ook mee in het totaalplaatje het stukje politiek risico, denk ik. Dat hebben we gezien met Maduro, vervolgens Maduro weg. Ja, nu is het misschien toch indirect een beetje Trump. Maar wat hebben we over 2 jaar als de verkiezingen geweest zijn? Of over 5 jaar? En dat soort instabiliteit, wat we heel vaak hebben gezien in Venezuela, ja, dat zal misschien ook wel blijven. En dat zal er ook wel voor zorgen dat een Shell misschien net iets minder happig is, gegeven de projecten die ze hebben en de focus. Want dat gasveld, dat gaan ze vanaf, geloof ik, 2027, volgend jaar, willen ze daar gaan boren. Dus verwacht ik niet dat die vooraan zullen staan.
27: Maar maken andere oliebedrijven op überhaupt nog een serieuze kans? Of is de voorsprong van Chevron daar te groot voor?
1: De voorsprong van Chevron is groot, maar er zijn... het is het land met de allergrootste olievoorraad ter wereld. En het is niet de makkelijkste olie om uit de grond te krijgen. Maar er is meer dan genoeg ruimte ook voor andere partijen. Het is niet voor niks dat de Indiase partij ook een contract tekent. Eni uit Italië, Geopark zeg ik even uit mijn hoofd, of Geopark uit Latijns-Amerika, doet ook mee. Ja, er is meer dan voldoende. En ja, vergeet niet, ze halen nu zo'n 1,25 miljoen vaten olie uit de grond per dag. Een jaar of 20 geleden lag dat zo rond de 3 miljoen. Dus ze kunnen allereerst nog wel eens een inhaalslag maken. En er is meer dan voldoende olie ook voor nog andere partijen.
27: Ja. Ja. Ja, Chevron wil ook flink opschalen. Ze willen de productie verdubbelen naar 600.000 vaten per dag. Dus binnen 5 jaar, is dat iets wat ze kunnen waarmaken?
1: Nou, ze kunnen dat, gegeven de infrastructuur die ze hebben liggen. Hè, en het kost... Nou ja, de kostprijs voor die vaten ligt ergens naar schatting rond de $20. Dus daar zullen ze niet gelijk op leeglopen. Dus dat zullen ze gaan doen. En kijk, die infrastructuur en de wens en de kennis hebben ze. Dus dat gaat ze absoluut lukken. Alleen ja, van 300.000 naar 600.000 is natuurlijk een beetje de vraag wat voor impact dat op de totale markt gaat hebben wereldwijd.
10: BNR Beurs.
27: Tijd voor een blik op Wall Street, de Amerikaanse beurzen. En die hebben een goede dag. De Dow Jones staat 1,2% in de plus. De S&P 500 een procent in de plus. En de Nasdaq gaat aan kop met een plus van 1,4%. En een aandeel dat opvalt is Snowflake. Het is een bedrijf dat cloudopslag aanbiedt. Kwam ook met cijfers gisteravond. En ook mooie cijfers. Toch wel nog een verlies. $192 miljoen bijna. Maar het was wel een minder groot verlies dan eerst. En bovendien gaat ook de omzetverwachting voor dit jaar omhoog. Dus hebben beleggers toch wel het idee dat er misschien nog wel wat in zit in dat bedrijf. Ze lopen met het aandeel weg. Het aandeel staat, hou je vast, 22% in de plus op dit moment.
11: Nou, dat is lekker. Even nog naar Microsoft, want het techbedrijf heeft de kwartaalcijferrapportage wat opgefrist. Microsoft gaat vanaf volgend kwartaal bekendmaken hoeveel omzet de cloudafdeling Azure heeft opgeleverd. Voorheen maakte de techreus alleen groeipercentages van de cloudtak bekend. Maar door de AI-gekte is Azure steeds groter en belangrijker geworden voor Microsoft, en daarom wil het bedrijf daar nu wat meer inzicht in geven. We leerden ook al wat over het afgelopen kwartaal. Toen was de cloudtak goed voor een omzet van zo'n $30 miljard, een derde van de totale omzet. En verder verandert er ook wat aan de manier van rapporteren. Want sinds 2015 deelde Microsoft zijn kwartaalcijfers op in 3 segmenten. Dat wordt nu teruggebracht tot 2, Ages and Infra en Devices and Consumer.
27: En ik wil het nog even over Anthropic hebben tot slot. Dat is het AI-bedrijf dat ruzie had met de Amerikaanse regering. Ze vonden hun eigen modellen zo krachtig dat er beperkingen opkwamen. Tot ergernis van een grote klant, het Pentagon, het Amerikaanse leger dus, waardoor Anthropic op een zwarte lijst kwam en daardoor helemaal niet meer gebruikt mocht worden door de Amerikaanse overheid. Nou, dat is inmiddels teruggedraaid op last van de rechter. Dus Anthropic mag gewoon weer verkopen aan de Amerikaanse overheid. Maar mooie nieuws nog, de ruzie is weer helemaal bijgelegd zelfs, zegt de Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick tegen Bloomberg.
12: We had a good kerfluffle. Yeah, right. I think it was out there, but you know, they've gotten religion.
13: They understand.
14: What's the religion?
13: The religion is that there is no country better than America. Huh. And that you have to be on side with America because America's on your side.
14: Did they need to be taught that?
13: Well, I think they were a little confused about the topic. But we sorted that out. The president sorted that out. And I helped sort it out. And now I think we're all in tune together.
27: Ja, lekker geregeld dus door de Amerikaanse regering. Met dus de kanttekening dat ze ook niet echt een keuze hadden, want de rechter had al ingegrepen. Lutnick en de co-founder van Anthropic, Tom Brown, die kwamen elkaar tegen op de G20-top in North Carolina. Het was een openbaar gesprek trouwens. Kun je nog terugkijken als je wil. Is wel interessant, maar alles is weer helemaal bijgelegd dus.
29: Nou, zit vandaag er alweer op. Maar niet getreurd, morgen weer een nieuwe dag. Zie deze beursdag een beetje als de onofficiële dag van de arbeid. Je mag namelijk rekenen op cijfers over de werkgelegenheid in Canada. En we krijgen een update over de banenmarkt in de Verenigde Staten. Ironisch genoeg. De ogen zullen vooral gericht zijn op de VS. Vorige maand viel het banenrapport namelijk vies tegen. Economen rekenden op een banengroei van zo'n 80.000, maar in werkelijkheid werd het een verlies van 23.000. Ook werd het cijfer uit de maanden ervoor flink naar beneden bijgesteld. En dat maakt de taak van de Amerikaanse centrale bank een stuk moeilijker. Door hoge inflatie zou de rente eigenlijk omhoog moeten, maar een zwakke arbeidsmarkt schreeuwt om een renteverlaging. Hopen dat die arbeidsmarkt in augustus dus weer wat aantrok? Zo niet? Dan mag je je gaan klaarmaken voor wat spektakel op de beurs.
27: Dit was de BNR-beurs van donderdag 3 september. Het ging over chips, het ging over olie, het ging over overnames. Maar wat maakt het eigenlijk allemaal uit? Al ging het over de postzegelverzameling van Jensen Wang. Dan nog had ik het interessant gevonden, want Hans Oudsmoor van Saxo was hier om het allemaal te duiden voor ons. Dankjewel voor je komst.
1: En jij graag gedaan.
29: En jij bedankt voor het luisteren. Ik zeg het nog maar eens, abonneer, reageer en like op alle bekende kanalen. En dan zijn we er morgen weer om samen de beursweek af te ronden.
27: Tot morgen.
29: Tot morgen.
26: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
15: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon één factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
17: Mm-hmm.
16: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
25: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
19: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
25: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
19: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
20: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
21: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
23: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
24: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
31: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
23: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16hoven en Bergsenhoek is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is niet mogelijk om het beschoten huis in Overasselt voor altijd te sluiten, zodat de bewoners uit het dorp weggaan. De burgemeester zegt dat hij die bevoegdheid niet heeft. Het kan voor maximaal een jaar en dat is ook besloten. Intussen zeggen buurtbewoners bij RTL dat ook het huis van een andere familie in Overasselt is aangevallen. In het Belgische Pelt, over de grens bij Eindhoven, is een drugslab opgerold. Er zijn 3 Nederlanders aangehouden. Bij een van hen thuis werden gasmaskers en ketels gevonden die vaak in een drugslab gebruikt worden. De politie kwam ze op het spoor nadat een bedrijf in Valkenswaard grote hoeveelheden chemicaliën bestelde. Mediaminister Letchert besluit na het weekend of Omroep Ongehoord Nederland wel of niet uit het publieke bestel wordt gezet. Ze zegt zwaar te tillen aan het oordeel van het Commissariaat voor de Media. Dat zegt dat het omstreden fragment over Hitler reden kan zijn om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgende week zijn de laatste verhoren voor de corona-enquêtecommissie. En dan komen niet de minsten aan het woord. Het zijn oud-premier Rutte en toenmalig zorgminister Kuipers. Maandag moet Rutte voorkomen en het is dan de tweede keer dat hij onder ede wordt verhoord. Kuipers is woensdag aan de beurt. En een Duitse auto reed vannacht met hoge snelheden over een snelweg in Limburg tot wel 250 km per uur. Dat gebeurde toen de bestuurder weigerde te stoppen voor een controle. Hij stak daarna de Belgische grens over en reed meerdere rondjes door Maasmechelen voor hij werd gepakt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
5: Stel je vraag in de BNR-app.
3: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Donderdag 3 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. Vandaag over kernwapens. Hoe kan het ook anders? De vraag of wij de wereld werkelijk kunnen begrijpen. En de rol van China. Want 2 vragen erover van Wim van Kottem en Vincent van Straten. Wim vraagt, is er een realistisch, maar creatief scenario denkbaar waarin Europa China een strategisch aanbod doet om Beijing ertoe te bewegen daadwerkelijk druk op Rusland uit te oefenen en zo de oorlog in Oekraïne te helpen beëindigen? Vincent, die zegt, wat mij betreft, nou, het is een beetje hetzelfde idee, ligt de sleutel tot vrede in Oekraïne en China. En hij denkt, money talks, bullshit walks. Wij westerse consumenten moeten een vuist maken en ophouden Chinese troep te bestellen op internet. Zo kunnen we ze mores leren of misschien onder druk zetten om onze kant op te bewegen. De Europese markt is toch, zegt Wim, ook heel belangrijk voor China. Zou daar niet iets mee kunnen om dus via Rusland onder druk te zetten?
7: Ik hoop overigens niet dat we Nederland is met zijn 19 miljoen inwoners of 18 of wat is het inmiddels tegen ruim 1 miljard Chinezen. Dus dat gaat hem niet worden, maar... Arjan, heb jij niet eens een creatief idee? Hoe je die Chinezen gewoon in de hoek kunnen parkeren?
8: Nou kijk, ik vind het een ontzettend leuke vraag.
7: En, nou, beide.
8: Beide inderdaad. Natuurlijk heeft Europa met zijn markttoegang heeft het in principe een wapen. Dus je zou het kunnen proberen. Maar ik denk dat je de kans op succes niet moet overschatten. Even de logica van die vraag. China heeft veel meer economische invloed op Rusland dan bijvoorbeeld Europa. Hè? China is inmiddels veruit Ruslands belangrijkste handelspartner. Hè? Naar schatting ging in 2025 een derde van de Russische export naar China. En 60% van de Russische import kwam uit China. En bovendien ging circa 80% van de Russische olie-export naar China en India. Dus als Xi echt zou zeggen, Vladimir, nu moet je ermee ophouden, dan heeft Poetin wel een probleem. Mm-hmm. Maar het probleem is, Beijing wil helemaal niet dat Rusland de oorlog verliest. Rusland dat economisch afhankelijk is van China, goedkope energie levert, Amerikaanse en Europese militaire capaciteit bindt en voorkomt dat Washington al zijn aandacht op China kan richten, heeft voor Beijing natuurlijk grote strategische waarde. Tegelijkertijd de andere kant, China wil vermoedelijk ook geen Russische ineenstorting, nucleaire escalatie of eindeloze oorlog die Europa definitief in het Amerikaanse kamp zou kunnen drijven. Dus wat je zou kunnen proberen is die markttoegang waar ik mee begon. Dat is natuurlijk, China wil, ja, die verkoopt voor 559 miljard aan goederen aan de EU. Europa exporteert maar 200 miljard naar China. Hè? Dus daar kan je, zou je wat kunnen doen. Maar ik denk dat Beijing het heel belangrijk vindt dat Rusland die oorlog niet verliest. Om alle redenen die ik noemde. Je kunt het proberen, maar de kans op succes acht ik niet al te groot.
7: Nee, daar ben ik het mee eens. En wat je ziet is, dat weten we al een hele tijd, dat is ook zo afgesproken, dat zowel de Russen als de Chinezen gaan streven naar een nieuwe wereldorde die gebaseerd is op een veel eerlijker multilateralisme. Althans, zij vinden dat een multipolaire wereldorde veel stabieler en veel eerlijker is. Dat is trouwens niet zo. Een multipolaire wereldorde, door de veelheid van relaties die je daar moet managen, is per definitie niet stabieler, omdat er veel meer ongelukken kunnen gebeuren in die verschillende relaties. Maar goed, ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon wel het formele streven. Het formele streven is ook om af te rekenen met het Westen. Dus het Westen moet gewoon verliezen. Dus hoe moeilijker het Westen het heeft in Oekraïne, hoe beter het is. Dus nee, ik denk dat je dus hoog of laag kunt springen. Maar er is dus geen enkele mogelijkheid, volgens mij, om een realistisch aanbod te doen aan Beijing, om ervoor te zorgen dat zij druk op Rusland uitoefenen om die oorlog te stoppen. Dat is punt 1. En het volgende punt is, China die zet ons ook onder druk. Ja. En dat heeft eigenlijk te maken in belangrijke mate met de tweede vraag van Vincent van Straten, wat ook inderdaad een hartstikke goede vraag is. Hij heeft gelijk als hij zegt dat China de enige is die invloed op die oorlog kan uitoefenen en op Poetin kan uitoefenen. Ja, maar dat willen ze niet. Hij zegt van, laten we nou eens een keer die consument naar voren schuiven, zodat die bij wijze van spreken in koopstaking gaat ten opzichte van China. Ik vind dat op zich een prima idee. Ik rijd ook bewust geen Chinese auto, om maar eens wat te noemen. Dat doe ik niet. Ik koop gewoon Europese waar wat dat betreft. Want we hoeven natuurlijk ook niet de Chinese kas te spekken. Als het formeel beleid is, dan ontstaat er een nieuwe situatie. Als je bijvoorbeeld het aantal auto's wil gaan beperken dat hier geïmporteerd wordt, die EV's, elektrische voertuigen. Dan wordt het chefzaggen en dan zijn de regeringen aanzet, of de Europese Unie en China aanzet. Ja, en dan wordt het machtspolitiek. En dan kunnen wij dus, omdat wij dus buitengewoon afhankelijk zijn van zeldzame aardes en andere kritische materialen, kunnen wij door China onder druk worden gezet. Dus wij zijn onwaarschijnlijk chantabel voor China. Dus wij kunnen van alles bedenken. Op het regeringsniveau. Maar het enige wat misschien wel eens een keer echt zou kunnen werken, en daar ga ik wel een heel eind mee met Vincent van Straten, is wanneer de Europeanen zeggen van, nou is het klaar, wij hoeven die spullen uit China niet meer. Al die goedkope rotzooi die uit China wordt geïmporteerd, door middel van
1: Shein en zo.
7: Ja, al dat soort internationale platforms. Ja. Stop er nou gewoon eens een keer mee. Doe dat nou gewoon niet en koop gewoon spullen hier in Europa. Dat is echt veel beter. Om dat te doen. A, is de kwaliteit beter. Het is inderdaad wat duurder. Nou, dan komen we wat minder. Maar door dit te doen, ben je dus wel bezig om dat systeem overeind te houden. En misschien is dat echt wel effectiever als er een koopstaking is van maar een koopstaking is van bepaalde producten van China. Dat is misschien wel een krachtiger signaal dan wanneer de Europese Unie dat doet, of de regering van welk ander land dan ook.
8: Maar weet je, Rob, het probleem is dit. Ik heb hier een balkon, hè? Ik woon in Doorn. En daar schreeuw ik ook af en toe. Dan sta ik als een soort Mussolini met balkon. En dan zeg ik van, koop geen build your dreams. Koop gewoon een Europese auto. Het valt me op dat niemand luistert. En dat er steeds meer BID's op het parkeerplaats hier verschijnen.
7: Ja, maar mensen gaan voor hun eigen portemonnee. Ik begrijp het wel. Ja. Ik begrijp het wel. En mensen denken helemaal niet zo. Maar de consequenties daarvan zijn natuurlijk tamelijk groot uiteindelijk. Op een gegeven ogenblik, weet je, word je overspoeld door die troepen. En we hebben gisteren het gehad over de G20 waar geen communiqué kon komen. En dat ging precies over dit punt. De Chinezen die weigerden een passage daarin te laten opnemen dat het dumpen van goederen en het produceren op grote schaal van goedkope rommel, want daar komt het feitelijk op neer in een aantal gevallen, niet helemaal, want een aantal van die Chinese auto's zijn best goed. En dat geldt in ieder geval voor de groene technologie die uit China komt. Daar zitten we dus ook met een probleem. Maar China wil zijn economische model niet aanpassen, terwijl het eigenlijk gewoon zou moeten. En dat kan volgens mij alleen maar wanneer wij bepaalde spullen uit China gewoon als burger niet meer gaan kopen.
8: Ja, het grote probleem is, we hebben die miljoenen Europese consumenten niet in de hand. Die gaan toch voor die, je kan voor 37 mil kan je een BYD kopen, die alles kan wat een Europese auto van 60 mil ook kan. Dus dat is gewoon het probleem. En ten tweede, China zit zo diep in onze productieketens, wat Rob ook al uitlegde. Zeldzame aardmetalen, ga zo maar door. Dus die kunnen verschrikkelijk terugslaan. En ten derde, ja, als we het allemaal gaan doen, dan krijgen we dus nog meer inflatie in Europa. Want die Europese auto's zijn natuurlijk behoorlijk duur. En we worden teruggeslagen in die toeleveringsketen. Dus het enige wat zou kunnen is op Europees niveau overheidsaanbestedingen praten, exportcontroles, antidumpingheffingen en vooral sancties tegen bedrijven die aantoonbaar de Russische krijgsmacht bevoorraden.
7: Maar ja, weet je, kijk, waarom ik het idee van Vincent wel aardig vond, is dat je moeilijk een machtspolitiek kan gaan voeren tegen de burger van de Europese Unielanden. Wat jij voorstelt, dat kan. En dat gebeurt ook wel gedeeltelijk. Dat leidt in ieder geval tot machtspolitiek en tot sancties. En tot bijvoorbeeld de opschorten van de export van essentiële materialen. En dan heb je dus een probleem. Maar ik denk dat die kans veel minder groot is wanneer de burger zegt van, maar ik hoef het niet meer te hebben. Ja. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Omdat mensen gewoon toch echt alleen maar aan hun eigen portemonnee denken.
8: Dat denk ik ook, ja.
6: Mensen moeten dus in elk geval beter luisteren als Arjan weer vanaf zijn balkon staat te schreeuwen. Dat is toch verstandig. Maar ik vind me dan wel trouwens, het is toch een beetje raar als je dan dus zo hoort aan de ene kant van China wil eigenlijk dat Rusland wint en wil dat het Westen een toontje lager zinkt. Terwijl hoe het Westen met China omgaat is toch van, nou ja, soms zijn ze een uitdaging en soms zijn ze een partner. Dat is dan toch heel, dat klopt dan toch. Toch vergen dat echt Europa zich veel harder zou moeten opstellen tegen China. Want het is dan helemaal geen partner.
7: Ja. Nee, maar het is ook geen partner. Het is een land dat opkomt.
6: Volgens mij is dat de officiële. Het staat gewoon in de strategie van Europa en van Nederland.
7: Nee. Het is deels een systemic rival is het genoemd in de Europese strategie. En dat is wat anders. Dus soms is het een partner. Bijvoorbeeld op het gebied van vergroening is het een partner. Maar soms is het een concurrent op het gebied van auto's. Maar het is in ieder geval een systeemrivaal. Sowieso omdat ze een ander politiek systeem hebben. Het is een staatskapitalistisch land, dus economie is politiek. Het is een autocratie. Ze hebben een volstrekt andere visie op economiebedrijven. Dus het is een systeemrivaal.
6: Hoe kunnen ze soms een partner zijn als ze tegelijkertijd de belangrijkste steun zijn voor Rusland in de oorlog in Oekraïne? Dan zijn ze toch nooit een partner?
7: Nee, anders dat zijn ze ook
6: heel
7: natuurlijk
6: dubbel
7: niet
6: bezig.
7: Nee, ja, dat zijn we ook. Maar dat komt omdat we chantabel zijn. Bijvoorbeeld dat we afhankelijk zijn van de import van kritieke materialen vanuit China. Zonder dat kan onze high-tech-industrie niet floreren. En zijn we niet eens meer in staat om een defensie op te bouwen. Dus daar zit gewoon een probleem in. Maar dat dualisme, dat zit natuurlijk ook bij de Chinezen. Want gisteren hebben we het ook gehad over de Shanghai Cooperation Organization met al de zalvende teksten van hoe de wereld eruit moet zien, hoe fantastisch China wel niet is. Maar tegelijkertijd zijn ze dus niet bereid om een oorlog te beëindigen in Oekraïne, wat gewoon gemakkelijk kan voor hun. Nee. Dus ik bedoel, nee, dit is gewoon waarom de internationale betrekkingen zo fascinerend zijn. Zo opportunistisch van de bovenste plank. Hierdoor ontstaan allemaal conflicten die gewoon niemand wil, maar het gebeurt wel. Ja, en dat is feitelijk wat er op dit ogenblik aan de hand is. En ja, ik ben niet verbaasd hierover. En iedereen die wel verbaasd is, die moet toch eens gewoon te raden gaan van hoe dit nou kan. En dat heeft gewoon te maken met belangen. Ja. En belangen, dat je ziet heel iets anders dan waarden in de internationale politiek, want die bestaan niet meer.
6: Over belangen gesproken. Jeroen van der Oude vroeg zich het volgende af. Er wordt vaak gezegd dat Trump de blunder van de eeuw gemaakt heeft met zijn oorlog tegen Iran. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat wat er nu gebeurt eigenlijk volkomen de bedoeling is? Trump heeft altijd gehandeld voor zijn eigen zaken en of die van zijn rijke vriendjes. En de machtigste en invloedrijkste lobbygroepen in de VS zijn de olielobby, de wapenlobby en de Israëllobby. Alle drie die groepen profiteren als nooit tevoren van de oorlog tegen Iran. Oliebedrijven maken monsterwinsten. De wapenindustrie kan weer flink wat productie tegemoet zien. Israël krijgt zijn oorlog tegen Iran. Dus ja, was dit wel een blunder eigenlijk?
8: Er is een verschil tussen wie van een oorlog profiteert en waarom een oorlog start. Dat is een groot verschil. Je vond natuurlijk gelijk dat de olieindustrie profiteert van hogere prijzen. De defensieindustrie krijgt nieuwe orders. De fossiele industrie staat dicht bij Trump. Maar dan heb je dus een qui bono hogere prijzen. De defensieindustrie krijgt nieuwe orders.

0: te bedwingen. Zijn nucleaire en regionale ambities op te geven. Ook zijn zeer nauwe relatie met Israël. Hè. Weet je al, Netanyahu heeft hem gewoon omgepraat. Hè. En zijn voorkeur voor militaire dwang. En ook zijn verwachting dat het Iran betrekkelijk snel op de knieën zou worden gekregen. Dat lijkt me toch een betere verklaring dan de profiteringsverklaring. Wat denk jij erop?
1: Ja, dat is ook zo. En bovendien, het draait natuurlijk allemaal om China. Ja. Dus wat hij heeft gedaan, Trump, en daarom is het de blunder van de eeuw, is dat hij zijn positie, de positie van zijn land, Amerika, die heeft hij verkwanseld ten opzichte van China. Dus China die doet niks, die hoeft alleen maar achterover te hangen, Xi, de president. En te wachten tot Amerika bij wijze van spreken instort. Gaat ook niet snel gebeuren, dat weet ik ook wel. De economie die draait nog steeds behoorlijk goed in de Verenigde Staten. Dus dat valt allemaal wel mee. Maar hij is wel verzwakt. En je ziet ook wat we gisteren hebben besproken over wat er in de G20 gebeurt. De totale scheuring die daar plaatsvindt binnen de westerse wereld. De Shanghai Cooperation Organisatie die bezig is om zich te ontwikkelen tot een nieuwe machtsfactor in de wereld. De positie van Amerika die is door deze oorlog in Iran zodanig geërodeerd dat men geen echte vuist meer kan maken tegen China. Dat is het hele punt. Er is een groot verschil voor Trump, van voor en na ten opzichte van China, de oorlog in Iran. Voor Iran kon hij nog zeggen, want moet je eens kijken wat ik allemaal heb gedaan in Venezuela. Hartstikke goed verlopen. Niks aan de hand. Ik heb in één klap heb ik daar even een einde gemaakt aan het regime. Maar dat kan hij dus nu niet meer zeggen. Nu in één klap wordt het gebrek aan Amerikaanse militaire macht pijnlijk duidelijk. En de hele wereld weet dat er veel raketten zijn verschoten, met name Patriots. Ja, dat betekent gewoon dat China dat ook ziet. En die ziet gewoon dat zo'n land in elkaar aan het klappen is. En trekt zijn conclusie eruit. En kan dus veel assertiever zijn tegenover de Verenigde Staten. En dat hebben we natuurlijk wel gezien. De Amerikanen die dreigden aanvankelijk met importheffingen die op een gegeven moment opliepen tot 140%. Die waren zo van tafel toen China zei van nou zullen we dat maar even niet doen. Want je krijgt helemaal geen zeldzame aardes meer van mij. Dus doe maar even niet. Nou, dat is ook gebeurd.
2: Gaan we naar Eddie. Luisteraar Eddie, die vraagt, die zegt de wereldorde verandert snel, maar de nucleaire machtsverhoudingen in de wereld, dat gaat veel minder hard natuurlijk. Verandert dat de rol die nucleaire wapens spelen in de nieuwe wereldorde?
1: Nee, die wordt sterker.
0: Ja, die wordt sterker, ja.
1: Weet je,
0: kernwapens hebben twee functies, hè. Het overleven van het regime. Hè? Er zijn altijd hele grote bewijzen voor. Irak had geen kernwapens. Nou, dat regime kon zo omver worden geworpen. Libië gaf zijn nucleaire programma op. Weet je nog? Nou, het regime werd later omver geworpen. Noord-Korea heeft wel kernwapens. En niemand durft dat land nog aan te vallen. Dat is precies de reden waarom Iran ook een kernwapen wil hebben. Maar behalve regime survival is natuurlijk ook gewoon de afschrikking tussen de grote mogendheden. Wat er altijd is geweest. Hè? En ik denk dus dat ook door de proliferatie gewoon kernwapens worden steeds belangrijker. Zowel kleine en middelgrote staten zien ze als levensverzekering tegen regime change. En grote mogendheden blijven ze gewoon gebruiken om elkaars vrijheid van handelen te begrenzen. Ja. Wat denk jij erop?
1: Nou ja, ze zijn ook een dempende werking, waarschijnlijk hopen we, in die nieuwe wereldorde. Waarbij een land als China opkomt en Amerika wordt zwakker. En dat betekent dus dat die kernwapens mogelijkerwijs een rem zijn om het niet compleet uit de klauwen te laten lopen tijdens dit soort grote geopolitieke transities. Waarbij het ene land zwakker wordt en het andere land sterker wordt. Want we weten dat als er grote transities zijn zoals deze die we nu zien, dat er in principe gewoon eigenlijk altijd oorlog ontstaat. Alleen de gevallen waarin het niet is gebeurd, dat was in belangrijke mate in de recente geschiedenis toe te wijzen aan het bestaan van kernwapens. Die hebben een matigend effect. Dat wil trouwens niet zeggen dat het niet helemaal fout kan gaan, hoor. En je ziet dus nu op dit ogenblik ook in Europa die discussie ontstaan over hoe we die afschrikking weer moeten gaan herstellen. Nu Amerika terugtrekkende bewegingen vertoont. Frankrijk die naar voren is gestapt. Er zijn hier en daar voorzichtige discussies over een Duits kernwapen. Nou, dat is niet een heel serieuze discussie. Maar in Polen, denk ik, is het toch iets serieuzer geworden. Dus moet er een Europese bom

0: komen. Nou, dat soort discussies zijn volstrekt logisch in die veranderende wereldorde, omdat iedereen gewoon bang is voor de tegenstander.
1: Ja, duidelijk.
2: Ik had een interessante, iets abstractere vraag van luisteraar Guus Janssens. Die is uit 64 en woont sinds 95 in Afrika. En na ongeveer 30 jaar in Nederland en 30 jaar Afrika, zegt hij, realiseer ik me steeds sterker hoe diep onze omgeving bepaalt hoe we denken en voelen en gebeurtenissen interpreteren. Geopolitiek gaat over de wereld, maar kan een mens die wereld eigenlijk wel begrijpen? Zelfs na 30 jaar Afrika, zegt Guus, Tanzania en Rwanda gaat het dan om, merk ik hoeveel moeite het kost om een andere samenleving van binnenuit te begrijpen. Laat staan Rusland, China, Iran, VS en Europa tegelijkertijd. En zijn vraag aan jullie, Openarijan, is daarom: hoe voorkomen jullie dat geopolitieke analyse uiteindelijk vooral een Nederlandse of een westerse interpretatie van de wereld wordt? En daarbij zegt hij, als culturele interpretaties zo moeilijk vergelijkbaar zijn, is economie, dus wat landen produceren, verhandelen, investeren, dan misschien de meest betrouwbare universele maatstaf die we hebben?
1: Ja, ik vind het een hele leuke vraag. Kijk, volledig ontsnappen aan je eigen culturele referentiekader, dat kan niet. Hè? Ja. Om het uit te leggen, een Nederlandse analist die kijkt naar de wereld vanuit een samenleving waarin instituties relatief sterk zijn, hè? Compromissen normaal zijn, religie een beperkte politieke rol speelt en oorlog al generaties lang uitzonderlijk is. Hè? Een Rus of een Iraner of een Rwandees of een Chinees, die denkt er allemaal heel anders over. Dus het is inderdaad een groot gevaar in de geopolitieke analyse, dat je dus aan mirror imaging gaat doen. Hè? Je doet net alsof die mensen net zo denken als wij. Hè? Nou, dat is niet verstandig. Maar je kunt er wel tegen vechten. Het eerste is, je moet niet alleen westerse bronnen lezen, maar ook Chinese, Russische, Arabische, Indiaanse en Afrikaanse bronnen. Je moet een groot onderscheid maken tussen wat regeringen zeggen en wat zij doen, hè? Wat is een staat daadwerkelijk bereid om op te offeren. Je kunt ook bewust zoeken naar analyses die je eigen hypotheses tegenspreken. En je kunt ook de wereld tijdelijk vanuit de veiligheidsperceptie van de andere partij reconstrueren, zonder aan mij bijvoorbeeld Rusland moreel gelijk te geven. Nou, dan dat punt, het tweede element uit Guus' vraag, is de economie de beste universele maatstaf? Ik denk dat het een goede maatstaf is voor capaciteit. Hoe groot is je economie? Hoeveel staal maak je? Hoeveel raketten kun je produceren? Maar economie vertelt ons veel minder over intenties. Wat mensen dan willen. Weet je nog die specifieke historische interpretatie van Poetin van de Oekraïne, waar Oekraïne helemaal niet bestaat. Dus economie vertelt ons wat staten kunnen doen en wat het hun kost. Maar cultuur, geschiedenis, ideologie en veiligheidsperceptie helpen verklaren waarom ze het toch doen. Nou, dat hebben we bij Poetin gezien, dat hij toch maar is aangevallen. Hè? Dus economie is misschien niet de universele taal van de geopolitiek, maar wel de beste reality check. Mm. Wat denk jij, Rob?
2: Ja, en daar hebben we nou geen tijd meer voor. Althans, op de radio. Op de podcast hebben we alle tijd. Luistert op de radio, dan verwijs ik u naar uw favoriete podcast-app. Bedankt.
0: Oké, tot morgen.
1: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
4: Voor de beste start van je werkdag
5: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
4: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
7: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
8: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
9: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Bijnen en Staaladvocaat. Maak morgen meester.
10: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
11: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
12: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub&Heurman.nl.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug is de vertraging 10 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is niet mogelijk om het beschoten huis in Overasselt voor altijd te sluiten, zodat de bewoners uit het dorp weggaan. De burgemeester zegt dat hij die bevoegdheid niet heeft. Het kan voor maximaal een jaar en dat is ook besloten. Intussen zeggen buurtbewoners bij RTL dat ook het huis van een andere familie in Overasselt is aangevallen. In het Belgische Pelt, over de grens bij Eindhoven, is een drugslab opgerold. Er zijn 3 Nederlanders aangehouden. Bij een van hen thuis werden gasmaskers en ketels gevonden die vaak in een drugslab gebruikt worden. De politie kwam ze op het spoor nadat een bedrijf in Valkenswaard grote hoeveelheden chemicaliën bestelde. Mediaminister Letchert besluit na het weekend of Omroep Ongehoord Nederland wel of niet uit het publieke bestel wordt gezet. Ze zegt zwaar te tillen aan het oordeel van het Commissariaat voor de Media. Dat zegt dat het omstreden fragment over Hitler reden kan zijn om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgende week zijn de laatste verhoren voor de corona-enquêtecommissie. En dan komen niet de minsten aan het woord. Het zijn oud-premier Rutte en toenmalig zorgminister Kuipers. Maandag moet Rutte voorkomen en het is dan de 2e keer dat hij onder ede wordt verhoord. Kuipers is woensdag aan de beurt. En een Duitse auto reed vannacht met hoge snelheden over een snelweg in Limburg tot wel 250 km per uur. Dat gebeurde toen de bestuurder weigerde te stoppen voor een controle. Hij stak daarna de Belgische grens over en reed meerdere rondjes door Maasmechelen voor hij werd gepakt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
1: Zouden jullie er eens over na willen denken om het terug te kopen? Sterker nog, te krijgen.
2: Maar ja, je kunt niet altijd weg. We zaten zo een keer in Maastricht. We zagen het eigenlijk al op de parkeerplaats. Want iemand aanrijden, die stapt uit de auto. Ik zei, dat zal die ondernemer wel zijn. Nou, zeg Rick, dan kunnen we wel weer naar huis.
1: Nou, het waren niet de gelukkigste jaren die ik ooit gehad heb. Jaren na de verkoop.
17: Ondernemers die na hun exit zelf gaan investeren. Dat loopt niet altijd goed af. Onze gast laat zien dat het wel kan. Hij verkocht zijn eerste bedrijf, kocht dat later weer terug om daarna opnieuw een klapper te maken. Wat volgde was een grote vastgoeddeal. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Rick Klinkhamer van Focus Invest. Die vertelt over de deal van zijn leven.
18: Dat was met de verkoop van ons vastgoedbedrijf Cityside Apartments 2020.
17: En dat was aan een staatsinvesteringsfonds uit het Midden-Oosten, hè?
18: Nou, dat was volgens mij de investeerder daarachter. Maar het is een Engels fonds die ook actief in Nederland is. En die zijn geloof ik backed bij geld uit Midden-Oosten.
17: En dat ging om een portefeuille van zo'n 1500 transformatiewoningen verspreid over heel Nederland. Dit was niet jouw eerste exit, want voor dat verhaal gaan we terug naar het moment waarop jij uit de collegebanken komt rollen. En dat was rond 2003. En jij dacht, ik ga niet voor een baas werken.
18: Ja, dat heb ik 2 dagen gedaan. En dat is ook nog wel een leuk verhaal. Na dag 1 belde ik mijn pa uit de auto. Ik zeg, dit wordt hem niet. Hij zegt, joh, na 1 dag dat... Even doorzetten.
17: Zoals vaders dat horen
18: precies
17: te doen.
18: Maar na dag 2 belde ik hem weer. Ik zeg, het is nu echt klaar. Dus ik krijg daar af en toe zelfs nog een nog post van mijn pensioenbeheerder voor die 2 dagen. Dus dat
19: zal significant zijn.
17: Twee fantastische dagen. Ja,
18: letterlijk. Nee, na de studie Small Business samen met mijn studiegenoot Patrick Moreu gestart met Tintelingen. En Tintelingen was eigenlijk een nieuwkomer in de kerstpakkettenmarkt. Dus tot die tijd, 2003, 25 jaar geleden bijna, was een kerstpakket een doos met zaagsel en eten, drinken, China-meuk. En wij hebben toen een concept bedacht waarbij je zelf via internet wat kon uitzoeken en wat thuis afgeleverd werd. Dus niet 16.000 man allemaal een badjas of een gereedschapkist, maar iedereen zelf kiezen. Dat zijn we toen gestart, 2003.
17: En dat ging meteen al als een jekko?
18: Ja, dat ging best wel goed eigenlijk. Dus een nieuw product op een bestaande markt. Maar daar, ja, achteraf ook logisch. Hè, want 16.000 man gereedschapkist, dat zijn heel wat vrachtwagens vol. Dus dit was een enorm succes.
19: En Rick, in 2003 gestart, 2007 geëxit. Dat is best snel. Hoe is dat op je pad gekomen?
18: In 2006 zijn we gebeld door de uiteindelijke koper. Dat ze een gesprek wilden hebben. En wij dachten helemaal niet aan verkoop. We waren er helemaal niet mee bezig. Maar ja, dan ga je zo'n gesprek aan en dan denk je, ja, ik kan het ook verkopen. En dan gaan we daarna weer wat anders doen. Dus zo is dat gegaan.
19: En hoe heb je dat proces opgetuigd? Ben je bijvoorbeeld met deze koper echt verder gegaan? Of heb je ook met een adviseur ook meerdere kopers verkend?
18: Nee, we zijn echt puur met deze koper verder gegaan. Wel een adviseur erbij gehaald. En op die manier zijn we 1-op-1 eruit gekomen met hen.
17: Was jij ook echt betrokken bij die onderhandelingen? Of liet je dat over aan je adviseur?
18: Nee, dat hebben we echt zelf gedaan. We zijn wel heel goed begeleid. We waren toen 28, dus dat was ook wel fijn.
17: Tamelijk jong nog.
18: Tamelijk jong. Dus wel begeleid, maar wel zelf continu aan tafel gezeten.
17: Wat kun je nog herinneren van die gesprekken?
18: Nou, wat ik nog weet is dat het best wel lang duurde. Ik denk dat wij in april 2006 voor het eerst met elkaar aan tafel zijn gegaan. En toen werd er ook gevraagd, wat verwachten jullie dit jaar? Ja, we waren natuurlijk ambitieus. Dus wij hadden mooie getallen neergelegd qua aantal. Ik weet nog wel, het jaar ervoor hadden we 130.000 pakketten verkocht. En we gingen dit jaar zeker wel verdubbelen. Dus achteraf viel ook wel het kwartje bij mij dat ik dacht van ja, het duurt wel heel lang allemaal voordat ze echt doorkomen. Ze wilden waarschijnlijk gewoon zien dat wat wij beloofden, dat dat ook ging gebeuren. Dus uiteindelijk was het uitstel. Wilden ze iedere keer weten hoe staat het ervoor, hoe gaat het. Maar het ging goed.
19: Dat was in je voordeel toch eigenlijk?
20: Ja, hartstikke. Ik bedoel, David, volgens mij, als jij kunt aangeven dat jouw lopend boekjaar, dat je gaat verdubbelen, dat je dat ook echt daadwerkelijk weet waar te maken, dan is dat is toch een fijne onderhandelingspositie.
19: Groeien is je allerbeste vriend als verkoper in dit soort processen. Maar ik snap het van zo'n koper-investeerder ook wel. We gaan het zo hebben over dat je nu ook investeert. Maar je ziet toch eigenlijk 9 van de 10 keer dat het iets beter wordt voorgespiegeld dan dat het in de praktijk is. Dus dat zo'n partij even de kat uit de boom wil kijken bij een mooie hockeystick, dat is heel gebruikelijk.
20: Kun jij je nog herinneren de dag waarop de deal rondkwam?
18: In de zin van bij de notaris of dat je...
20: Nou, laten we zeggen het moment dat het geld op je rekening staat.
19: Ja, daar is die weer.
18: eigenlijk niet, nee.
20: Nee?
18: Nee.
20: Nee. Maar het moment dat er werd getekend, of dat je dus wel bij die notaris was, bedoel, dan moet het toch ook...
18: Ja, dat weet ik nog wel. Want
20: is toch een moment van euforie?
18: Ja, zeker. Dat zal vast het geval geweest zijn. Maar dat staat me niet meer helemaal bij, nee. Maar het was overigens niet een zonder slag of stoot. Want het interessante aan dit verhaal was dat er nog bijna een kink in de kabel kwam. Je zal begrijpen dat voor kerst krijgt iedereen zijn voucher met daarop de code, wachtwoord, inlog, waarmee die kan gaan bestellen. En wij kwamen er eigenlijk een week voor het uitgiftemoment achter dat de drukkerij met wie wij afspraken hadden, die dat allemaal zouden regelen voor ons, dat was helemaal uitbesteed, dat die eigenlijk niet echt meer in controle waren en wisten wie er nou wel en niet iets had gekregen. En op dat moment hadden we de boel, waren we rond. We waren nog niet bij de notaris geweest. Dat zou in januari gebeuren. Dus toen we dat een week voor het moment suprem hoorden, dachten wij wel even van...
20: Oei, dat zou voor de koper een potentiële rode vlag zijn.
18: Ja, kansloos.
20: Kansloos zelfs. Ja.
18: En ook voor al die mensen die hun kerstpakket zouden krijgen.
19: Ja. Dus, had je in je hoofd al wat gedaan met de verkoopopbrengst?
18: Ik had al een mooie nieuwe auto besteld. Ja, en ik had al het in mijn hoofd, was ik al... weet je wel, dat is ook zo'n proces. Hè? Dan zit je in zo'n rollercoaster en dan denk je al van, nou, ik ga dit doen, ik ga dat doen en ik nieuwe ideeën. Ja, en dan is het weer even...
20: Even schakelen. Maar dat hebben jullie dus kunnen oplossen.
18: We hebben het, vraag me niet hoe, maar met behulp van heel veel, ook de adviseur, vrienden, familie, kennissen. Iedereen heeft ons geholpen en we zijn met z'n allen daar doorheen gekomen. En uiteindelijk is dat gelukkig goed gekomen.
19: Volgens die deal is gedaan. En toen kreeg het ook een mooie wending, toch? Want wat gebeurde er niet al te lang daarna?
18: Nou, een paar jaar later, uiteraard hou je contact, hè, want er zijn al heel veel oud-collega's en we hadden ook heel goed contact met de koper. En op een gegeven moment zijn we benaderd met de vraag van, joh, zouden jullie er eens over na willen denken om het terug te kopen?
20: Om het terug te kopen?
18: Terug te kopen. Sterker nog, te krijgen.
19: Nog beter.
18: Met nog een paar euro erbij.
20: Ze wilden er vanaf.
18: Een
20: pain in the ass was het geworden.
18: Ja, er was een hoop gebeurd. Ik denk dat we het nu hebben over 2013.
20: Ook rode cijfers dan.
18: Rode cijfers, andere ideeën, andere strategie, andere focus. Goede naam trouwens. Ja. En toen zeiden we, let's go.
20: Ja, was dat al meteen voor jou, toen jij dat hoorde, dacht je meteen, wauw, dit is een...
18: Ja. Wat er gebeurde na de verkoop, dan heb je best wel ideeën van, als ik het niet verkocht zou hebben, dan zou ik dit en dit en dit gaan doen. Daar zitten kansen, dit had ik anders gedaan. Ja, en dan krijg je zo'n kans. En dan denk je, let's go. Dus met hetzelfde clubje mensen, oud compaan, zijn we erin gestapt.
20: Schouders eronder.
18: En binnen een jaar hadden we het wel weer op de rit. En dat was ook een heel leuk proces.
20: En vervolgens, van dit verhaal is nog niet af, heb jij het nog een keer kunnen verkopen.
18: Ja, en
20: hetzelfde bedrijf twee keer verkopen. Dat hebben we denk ik in dit programma nog niet meegemaakt, David.
19: Zou dat? Ja, dat zou heel goed kunnen. Is ook best bijzonder. En al helemaal als je dat bedrijf inclusief een zak werkkapitaal terugkrijgt. En dan nog een rondje kan maken. Ja. Overigens, Rick, als je er iets over wil vertellen, was de eerste keer al substantieel life-changing, financieel onafhankelijk. En dan ben ik ook benieuwd hoe de tweede deal zich daartoe verhoudt.
18: Nou, dat denk ik wel de eerste keer. En vooral omdat dat echt de eerste keer is dat je geld op je rekening hebt staan. In die zin. En ook de leeftijd speelt daar natuurlijk een rol bij.
20: Ja, je was ergens 28. Ja,
18: ik was 28, 29. En dan is dat natuurlijk wel een ding.
20: Wat doet dat met zo'n jonge Bink?
18: Nou, het waren niet de gelukkigste jaren die ik ooit gehad heb. Die
20: niet?
18: Jaren na de verkoop.
19: Nee, dit hoor je dus echt.
18: Dat is echt heel bizar.
20: Vertel.
18: Nou ja, dan sta je op dinsdagmiddag op de tennisbaan. En dan denk je, ja.
20: En nu?
18: Ja. Dus dan was het wel eens dat je een rondje ging bellen. Van jongens, zullen we... Ja, maar gast, ik moet gewoon werken.
19: Beetje in het weekend wel.
18: Nee, maar dat was niet...
20: Is dit dan toch weer het klassieke geld maakt niet gelukkig verhaal?
19: Ja. Ja, het wordt bijna sleet, dit thema. Ja. Maar er zijn er weinig die kort na die deal echt happy worden. Eerlijk is eerlijk.
20: Ja, ja. Ook gekke mensen op je afgekomen? Ik bedoel, nee, dat niet? Nee. Geen voorstellen gehad waarvan je denkt... gelukkig dat ik er niet mee in zee ben gegaan?
18: Nee, bankiers. Ja, bankiers zijn daar heel goed in. Maar los van bankiers moet ik zeggen, nee.
20: We maken even een sprongetje, want ja. We moeten het ook nog even hebben... over dat vastgoedverhaal. Ja. En jij zag een kans in het transformeren van verlaten oude kantoorpanden... tot woningen.
18: Ja.
20: En dat ging ook behoorlijk hard.
18: We zaten eigenlijk wel in een soort van perfect storm. Dat wil zeggen, dan heb je het nu over 2013, 2014. Heel veel leegstand, kantoren. En men zag in die lege kantoren op dat moment niet een leeg gebouw, maar echt een leeg kantoor. En wij hebben op dat moment, dat heb ik niet alleen gedaan, samen met Bas Gregor. Wij zijn op dat moment... Eén project hebben we gestart en dat was meteen een succes. En toen dachten we van ja, dit smaakt naar meer. En toen hebben we volle bak doorgepakt. Ja,
19: want wat deden jullie precies?
18: Nou, wat wij deden is, wij kochten een leeg kantoorpand. Echt zo'n typisch kantoorpand uit de jaren 70, 80. Dat trokken we helemaal leeg van binnen. Dus echt dat de gevel bleef staan en de kozijnen. Maar de structuur bleef intact. En daar hebben we kleine wooneenheden in gerealiseerd. Dus allemaal zelfstandige eenheden tussen de 30 en de 50 vierkante meter. En verhuren.
19: Ja.
18: En dan op naar het volgende pand. Dus we hebben, denk ik, 30 panden in 4-5 jaar tijd omgebouwd.
20: Ja, dat ging dus behoorlijk snel. Ook daar uiteindelijk weer een exit meegemaakt. Ja. Wat kun je nog van dat traject herinneren? Was dat intensief? Ging dat ongeveer gelijk zoals dat destijds met Tintelingen ging?
18: Nou, dit had een ander bijzonder moment. Is dat op het moment dat we tekenden, weet ik nog heel goed waar ik zat. Want dat was 31 maart 2020... Nou, het zal niet meteen met iedereen een belletje gaan rinkelen, laten rinkelen. Maar dat was meer in de COVID.
20: Ja. Dus twee weken na de beruchte persconferentie van Mark Rutte.
18: Ik zat met mijn zoontje thuis Lego te bouwen aan de keukentafel. En tussendoor even via de telefoon een krabbeltje zetten. Ja, dus dat is eigenlijk niet wat je wil. Ja, wel Lego bouwen met je zoontje, maar niet, niet op zo'n moment dat tekenen. Maar dat was heel, heel raar, want al die gesprekken en al COVID kwam er nog even tussendoor. Hè. Dat is natuurlijk een heel ding. De koper die, niemand wist waar het naartoe ging. Dus dat moment weet ik nog wel heel goed.
19: Waren er ook meerdere kopers beschikbaar voor dit bedrijf?
18: Ja, hier hebben we in tegenstelling tot het eerste proces... hebben we wel zelf gekeken van... overigens dezelfde verkoopadviseur. EY heeft ons daarmee geholpen. We hebben echt gekeken van wie zijn er in de markt. En iedereen benaderd. En dat hele klassieke proces eigenlijk.
19: Ook meerdere biedingen ontvangen?
18: Ja.

0: Na deze megadeal besluit Rick om zelf in bedrijven te gaan investeren. Een avontuur dat hij aangaat met Wim Eilander. Op zijn cv zien we onder meer Defensie, ondernemer en ING-bankier. Bij Focus Invest steken ze geld in bedrijven met groeipotentieel. Staan die met raad en daad bij, met het doel om samen gas te geven. Wim is inmiddels ook aangeschoven en hij legt uit naar wat voor bedrijven zij op zoek zijn.
1: De gepassioneerde ondernemer die zijn of haar ontwikkelpunten kent, die track record heeft, die gedreven is. En dat is heel belangrijk, omdat tot nu toe wij altijd een minderheidsaandeel hebben. Dus het is heel belangrijk met wie we in zee gaan, want daar moeten we nog even mee. Want we hebben ook geen exit-strategie. En tegenstelling tot de meeste private equity funds die dat wel hebben. En dat komt omdat wij het heel ongezond vinden dat het fonds de druk geeft aan die ondernemer om te moeten verkopen van invloed is op bepaalde beslissingen. En dat willen we niet. We willen dat die ondernemer vrij kan ondernemen.
0: Ja, tegelijkertijd zeg jij, wij zijn op zoek naar gepassioneerde ondernemers. Ja. Die hun tent echt naar de volgende fase willen brengen. Ja, dat zijn alle investeerders op zoek naar juist die partijen. Want hoe scouten jullie dan die groeibriljantjes?
1: Nou, dat doen we. Rick en ik gaan altijd als eerste naar die ondernemer toe. Dat is natuurlijk belangrijk, hè? De klik met de ondernemer. Soms weten we na 10 minuten van, dan kijken we elkaar aan en dan zeggen van, nou ja, misschien was dit het. Maar ja, je kunt niet altijd weg. We zaten zo een keer in Maastricht. We zagen het eigenlijk al op de parkeerplaats. Want iemand aanrijden, die stapt uit de auto. Ik zei, dat zal die ondernemer wel zijn. Nou, zei Rick, dan kunnen we wel weer naar huis.
0: En dat doe je voor de vorm, voor de beleefdheid. Ja, doe je nog even 2 kopjes koffie, die reken je keurig netjes af. En dan zeg je na een paar dagen via de mail, het gaat hem toch niet worden.
1: Ja, dat, en het kan ook nog draaien natuurlijk. Hè, want het is niet altijd dat de eerste indruk ook, dat is wel vaak zo, maar het hoeft natuurlijk niet altijd binnen te zijn. Dus die klik is heel belangrijk en iedereen is op zoek. Maar je moet ook op een gegeven moment het gevoel hebben. Dat betekent dat je een heel traject hebt. Die trechter, die is van de bovenkant best breed. Dus wij krijgen denk ik 10 bedrijven aangeboden elke week. Daarvan gaan we met 3 à 4 in gesprek. En als we er 1 per maand closen, is het veel.
0: Oh, jeetje, dan vallen er heel veel af.
1: Ja, er vallen er heel veel af. Ja,
2: wat zit er achter die hele nadrukkelijke keuze voor een minderheidsbelang?
1: Omdat wij het heel belangrijk vinden dat die ondernemer, ze zeggen altijd dat de investeerder skin in the game moet hebben. Wij vinden dat de ondernemer eigenlijk aan zet is. En wij geloven niet dat een ondernemer aan zet kan zijn als hij 20-30% van zijn bedrijf houdt, of haar bedrijf houdt, en daar de investeerder dan al het werk moet doen.
2: En wat is dan de reden voor zo'n ondernemer om in zee te gaan met Focus Invest?
1: Nou, dat is wel een goede vraag. Want dat is echt heel belangrijk. Want ondernemer die wil vaak kapitaal. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat wij hulp kunnen toevoegen. En die hulp die is wel essentieel voor ons. Dus die ondernemer die geeft aan, niet wij. Wij dragen aan wat wij kunnen. We geven een plan, we maken een plan. Ja, en dan is het aan de ondernemer om daar invulling aan te geven. En dat doen we met het team wat intern zit bij ons. En die hebben allemaal zeg maar MBA-skills. Naast dat Rick en ik dat doen, hebben we nog een strateeg. We hebben op finance een aantal mensen zitten. We hebben een IT'er. Nou, al die mensen op vraag van de ondernemer worden die ingezet in het bedrijf.
0: Dus je krijgt er eigenlijk een hele groep met specialisten krijg je erbij.
1: Ja, en het is afhankelijk van het bedrijf en van de ondernemer en de kwaliteit van de onderneming, welke hulp die nodig heeft en waar we dan invulling aan geven. Ja. Het is niet altijd zo dat die ondernemer alleen bepaalt, hoor. Want als wij zien dat de dingen niet goed gaan, dan zullen we ook wel wat advies geven om gebruik te maken van onze hulp.
3: En een heel netwerk met investeerders, wat niet onbelangrijk is.
1: Ja, is heel belangrijk.
0: Ja, 150 investeerders inmiddels aan boord. Samen hebben die 40 miljoen opgehaald. En dat is inmiddels verdeeld over 3 fondsen. En er zit geld in 28 bedrijven. Even checken, heb ik mijn huiswerk goed gedaan?
1: Klopt helemaal.
0: Kijk.
1: As we speak wordt er 1 geclosed, dus dat is wel heel leuk.
0: Op dit moment?
1: Op dit moment,
0: ja. Oh, kijk, heel spannend.
3: Is dat
0: spannend.
3: Dan 29 of 28?
1: Dat is
0: 28.
1: Loop op de
2: die had je al verkocht.
0: Die had hij in zijn hoofd, waar zijn krabbel al gezet. En misschien ook wel even voor de transparantie. Goed om te vermelden, David, is dat jij zag dit een poosje geleden. En je dacht, interessant.
2: Ja, nou ja, dat moet Rick misschien vertellen. Rick, hoe is dat gegaan?
3: David en ik kennen elkaar denk ik nu misschien wel 20 jaar. Ook vanuit een eerder bedrijf van David. En altijd al een keer gezegd van we gaan nog een keer wat samen doen. En we houden contact. Dus toen wij hier mee aan de slag gingen en op zoek gingen naar investeerders die vaak ook ondernemer zijn en die kunnen bijdragen aan de groei. Ja, heb ik uiteraard ook met David contact.
0: Dus opgenomen. David, jij steekt inmiddels een deel van jouw gigasalaris hier bij BNR in dit fonds.
2: Ik doe ook mee als investeerder inderdaad. En deze categorie ondernemers werk ik al heel lang mee. Ik heb een warm hart voor eigenlijk het MKB in Nederland. Het gaat over investeren, het gaat over deals maken, het gaat over een mooi netwerk. Als ik Rick niet al zo lang had gekend, was dit waarschijnlijk nooit zo tot stand gekomen. Nee. En eerlijk is eerlijk, ik heb daar een bescheiden rol veel meer op de achtergrond dan deze mannen.
0: Ja. Even vanuit jouw ervaring, want we hebben het hier over minderheidsdeals. Dat is anders dan de meeste private equity partijen, of eigenlijk vrijwel alle private equity partijen, ook die wij hier aan tafel hebben gehad. Wat is nou het meest lastige om te onderhandelen bij die minderheidsdeals? Gaat dat vaak over waardering? Is dat de zeggenschap? Of...
2: Ja, kijk, in mijn ervaring, maar vul aan mannen, zeggen toch ondernemers vaak van ik vind waardering niet het allerbelangrijkste. Ik vind zeggenschap belangrijk.
0: Maar dan.
2: Ja, en dan uiteindelijk heb je toch het meeste gesteggeld, denk ik, toch wel over de prijs. In die zin is het overzichtelijk. Met een minderheid heb je ook als investeerder, je maakt gewoon afspraken over een paar zaken waar je wat van mag vinden. Materiële keuzes. En voor het overige moet je die ondernemer ook vooral lekker laten ondernemen. Want het vertrouwen in die ondernemer maakt nou net dat je met elkaar in het bootje bent gestapt.
3: Ja.
0: Want Wim, als je dan met zo'n ondernemer, of jullie gaan met zo'n ondernemer in gesprek, nou soms dan zie je het al op de parkeerplaats, zoals je net aangaf, maar ervan uitgaande dat er toch wel iets is van een klik. Hoe verlopen die gesprekken doorgaans? En waar zie jij de meeste weerstand bij ondernemers? Want die hebben misschien ook wel wat te kiezen.
1: Nou, waar het ontstaat bij ons is de handdruk. Dat is belangrijker dan de SPA. Het belletje gaat nu rinkelen.
0: Ik hoor hem al.
2: Ja,
0: de Sales Purchase Agreement.
2: Ja, maar liever Share Purchase Agreement.
0: Ah, oké, had ik bijna goed.
2: Ja, maar volgens mij kan dat ook Sale and Purchase Agreement. De koopovereenkomst in goed Nederlands.
1: Dus die handdruk is voor ons veel belangrijker. Alleen waar het gesteggel vaak begint, want je geeft een handdruk op een bepaald bedrag en dat gaat eigenlijk altijd wel goed. Alleen dan ga je de DD in. Due diligence, dus het boekenonderzoek.
0: Ja, die hoeven geen belletje voor weer of voor de drink, hoor. Nee, zeker niet.
1: Dus je gaat de DD in en dan komt het natuurlijk, dan komen de dingen naar boven. En daar krijg je vaak gesteggel over. Want hoe wij dat interpreteren en de verkoper, er zit toch altijd wel wat gevoel tussen. En dan ga je dus weer sleutelen aan de prijs die je eerst hebt bepaald.
0: Maar kun jij een heel concreet voorbeeld geven van iets wat jullie in dat boekenonderzoek tegen kunnen komen, wat van invloed kan zijn op die prijs?
1: Ja, dat zijn heel veel dingen. Maar dat zijn bijvoorbeeld niet afgedragen pensioenpremies kunnen dat zijn. Dat zijn situaties die er lopen. Er zie je best veel rechtszaken met personeel. We hebben nu heel concreet een bedrijf die heeft de BTW afgedragen in Nederland. Maar dat had in België gemoeten. Dus helemaal geen fraude, niks. Maar er kunnen wel gevolgen uit ontstaan. Ja, die wil je dan niet voor jouw rekening hebben als je het bedrijf hebt gekocht.
2: En meer algemeen, dat hoor je eigenlijk van iedere investeerder die in dit programma aanschuift, is dat de prognoses die worden afgegeven aan het begin heel vaak niet gehaald worden. Dus en daar, de bieding die je uitbrengt, die is wel gebaseerd op de mooie toekomst die gepresenteerd is. Ja, als dat dan tegenvalt, kun je natuurlijk in een heronderhandeling terechtkomen en dat is nooit gezellig.
1: Nou, en daar is ook nog wel, de M&A-partij heeft daar ook een belangrijke functie. En dat vinden wij ook nog wel eens tegenvallen, omdat die wel heel goed moet uitleggen. Hè. Voor de verkoper is het de deal van zijn leven, of in ieder geval de eerste deal vaak. En dan is het wel heel belangrijk dat die M&A-adviseur goed uitlegt aan de verkoper wat er gebeurt en wat er kan gebeuren. Want dat de verwachtingen wel een beetje gemanaged worden. Want wij merken heel vaak dat het een beetje koud op zijn dak komt. Ja, en dan krijg je een discussie. Maar als je had geweten dat, nou ja.
2: Nou ja, en dat die verkoopadviseur ook zich niet volledig meelaat nemen in het opportunisme van zo'n ondernemer die alleen maar gouden bergen ziet in de toekomst.
0: Want dat gebeurt nog wel eens.
2: Dit gebeurt heel vaak. En vanuit mijn werk als aan de sales side van ondernemers probeer ik altijd prognoses af te geven samen met die ondernemer waar we echt achter staan. Wetende dat je tijdens dat proces enorm wordt afgeleid. Want je bent met heel veel tijd in headspace bezig met dat proces en niet met je klant. Dus liever iets defensiefs, zodat je gaande het proces ook geen grote tegenvallers hoeft te presenteren.
0: En dan Rick, jij lijkt mij een man die zo'n deal graag snel beklonken ziet.
3: Ja,
2: waarom heb ik dat goed gegokt?
3: Nou ja, dat als je op een gegeven moment een plan met elkaar hebt en elkaar een hand hebt gegeven, dan dan wil je aan de slag.
0: Maar is dat een kwestie van 4 kopjes koffie in tijdsbestek van een aantal weken? Of gaan daar vaak wel meerdere maanden aan?
3: Dat duurt zeker langer helemaal. Het elkaar een hand geven en het eens zijn met elkaar, dat gaat nog relatief snel. Maar daarna moet er natuurlijk wel een en ander gebeuren. En dat zeg even een half jaar. Ben je wel,
0: en in hoeverre kijk jij dan ook naar de cultuur in zo'n bedrijf? Ik bedoel, de klik met de ondernemer, nou, past daar ook wel een beetje bij, maar je wilt ook een beetje gevoel hebben bij de mensen die hier werken.
3: Ja, dat is vaak lastiger, omdat je niet altijd een kijkje in de keuken hebt genomen. Alleen, het is wel zo dat door de gesprekken die je hebt gehad met de ondernemer, dat je daar vaak en de vragen die je stelt en nou ja, et cetera, dat je daar wel een goed beeld bij krijgt.
0: En dat zeiden Rick Klinkhamer en Wim Eilander van Focus Invest. Over dealmaking dus. En of je nu droomt van een exit, met een investeerder aan tafel wilt, of zelf zoekt naar een volgende deelneming, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
2: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
3: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
7: Zaken doen.
8: Morgen trapt Thomas de uitzending af met het bedrijvenpanel over loontransparantie. En daarna spreekt hij met Ankie van Wersch van FutureUp, een platform voor duurzaam ondernemen. En hij vraagt haar hoe het Nederlandse verdienvermogen van de toekomst eruit moet zien. Luister vanaf 11 uur naar BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ernstig ongeluk gebeurd. Tussen Zwijndrecht en Dordrecht is de vertraging 3 kwartier. Er zijn 3 rijstroken dicht.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het lichaam van Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Over zijn kist lag de Servische vlag. De uitvaart zou maandag zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er worden tienduizenden mensen verwacht. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij gevangen zat voor oorlogsmisdaden in de jaren 90 en de massamoord in Srebrenica. De burgemeester van Overasselt wilde de beschoten boerderij in het dorp 2 jaar geleden al sluiten. Maar juridisch gezien kon dat niet, weet de Telegraaf. Nu is besloten dat de woning van verdachte Jan G. voor 1 jaar dichtgaat. Voor altijd is bij de wet verboden, zei de burgemeester op een persconferentie. Oud-minister Hugo de Jonge en zijn familie zijn tijdens corona hun huis uitgevlucht. Ze werden zo erg bedreigd dat het thuis niet meer veilig was. De dochter van de jongen was zelfs bang dat haar vader niet meer thuis zou komen. En ook zijn broers werden bedreigd. Dat er nooit iets gebeurde kwam door de inzet van politie en beveiligers. Mediaminister Letchert besluit na het weekend of Omroep Ongehoord Nederland wel of niet uit het publieke bestel wordt gezet. Ze zegt zwaar te tillen aan het oordeel van het Commissariaat voor de Media. Dat zegt dat het omstreden fragment over Hitler reden kan zijn om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. En een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen. En dat duidt op een gezonde bodem. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
7: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis. Boardroom Panel.
14: Een Chinese rechtbank die bevriest voor 270 miljoen euro aan belangen in Nexperia, van Nexperia in China. En Apple heeft voor het eerst in 15 jaar een nieuwe topman. Dat gaan we bespreken in het Boardroom Panel, waarin we dieper ingaan op actuele onderwerpen van de afgelopen dagen die spelen in de wereld van bestuurders en toezichthouders. Gaan we vandaag doen met Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad voor Commissarissen bij Survival Instinct, en Danny Bikkerkaarten, managing partner bij Ten en commissaris bij Artis. Dat laatste lijkt me de echte baan toch van deze twee.
15: Ja, zeker.
14: Dat zou ik zelf in elk geval
15: meteen aannemen.
14: Ja, als ze bellen, mag altijd. Ja, welkom allebei. Ja, Apple heeft sinds dinsdag een nieuwe topman. John Ternus, dat is een productman. Voor het eerst in 15 jaar iemand die iemand anders die aan het roer staat. Tim Cook is daarmee naar een andere plek in het bedrijf gegaan. En onder Ternus moet Apple zijn enorme winstgevendheid zien vast te houden, terwijl het bedrijf weer moet gaan zien te vernieuwen en verschillende belangrijke topbestuurders wel zijn vertrokken in de afgelopen tijd. Anton Wiggers, stel, je zit nu in die raad van commissarissen van Apple. Dat zou een mooie plek zijn, lijkt trouwens, om daar eens te horen wat daar gebeurt.
16: Eindelijk erkend.
14: Ja, zou jij gekozen hebben voor zo iemand als John Ternus, een insider die al heel lang bij Apple werkt, die niet per se iets met AI heeft in deze tijden waar iedereen het alleen maar over AI heeft?
16: Nou, dat vind ik een goede vraag. Kijk, Apple heeft ook aangegeven dat ze in feite niet in de AI zouden willen investeren. Daar ontkomen ze in mijn beleving totaal niet aan. Ja, maar ze zijn natuurlijk heel sterk in het ecosysteem wat ze nu momenteel zeg maar uitponden. En daar zijn ze financieel heel erg goed in. Dus dat je op de hardware vooralsnog even inzet, dat lijkt me helder. Alleen AI is natuurlijk een rechtstreekse bedreiging voor iOS zelf. En ook voor de iPhone, want de klanten die gaan over op AI-agents. En heb je eigenlijk een telefoon niet meer nodig als je niet uitkijkt.
14: Ja, dus misschien zeg je nu, ik zou iemand anders gekozen hebben.
16: Nee, voor de kijk, Tim Cook is nog steeds aan boord.
14: Ja, maar die heeft daar 15 jaar gezeten. En hoe hebben we Steve Jobs, die heeft ook heel lang daar gezeten. Dus deze man zit er waarschijnlijk ook wel 15 jaar.
16: Ik ben ook een beetje met iedereen eens, vind ik zelf ook. Er is weinig innovatiefs met Apple geweest afgelopen jaren. Financieel doen ze het heel goed. Hè. De omzet is 4,5 keer over de kop gegaan. De earnings per share zijn 8,7 keer zeg maar verhoogd. Of een 8,7 keer de factor. Dus dat doet hij heel goed. Je kunt ook zeggen dat hij misschien risicovol vernieuwingen heeft tegengehouden. Maar als je nu kijkt naar het businessmodel van Apple, gaat ongeveer de helft, 207 miljard gaat naar de iPhone en 104 miljard gaat dan naar de services toe. Dus daar zijn ze goed in. Maar vernieuwing, ook de telefoon is een keer uitontwikkeld, zou je zeggen. En nu zie je AI. En daar zullen ze echt in mijn beleving iets mee moeten doen, anders zijn ze dead meat.
14: Ja, dan neem ik een kaart, wat denk je?
15: Ja. Nou, de timing is wel interessant ook, dat nu na 15 jaar John benoemd is. Want ook het hele directieteam is ook
14: Er zijn wel mensen weggelopen.
15: Die zijn allemaal naar Meta en naar OpenAI gegaan. Kijk, als headhunter vind ik het altijd een goed idee dat er directiewisselingen zijn.
14: Ja.
15: Maar als het hele team tegelijk gaat, dan moet je je afvragen wat gebeurt er met de kennis, ervaring en historie.
14: En als je dat zegt, denk ik, dan is het misschien wel handig juist iemand op die plek te zetten die al 25 jaar bij Apple rondloopt.
15: Ja, zeker. Hij kent het bedrijf door en door. En volgens mij is hij ook al een aantal jaar klaargestoomd voor deze positie. Dus blijkbaar zetten ze in op de producten nog steeds. He, dus ze gaan ervan uit dat mensen weer nieuwe producten nodig hebben. AI wordt steeds complexer, zwaarder enzovoort. Oftewel, iedereen moet weer op een nieuwe iPhone, nieuwe Mac enzovoort. Dus blijkbaar zetten ze daarop in. Ja. En ze hebben ervoor gekozen om niet een eigen AI data center infrastructuur voor miljarden te bouwen. Maar
14: om die gewoon in te huren als ze het nodig hebben. Van de concurrent.
15: Ja, precies. En misschien is dat wel een slimme keuze.
14: Ja, denk je?
15: Natuurlijk,
14: de toekomst gaat dat uitwijzen vanzelf. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je dan als headhunter dit benadert en dan zegt, leuk deze man op die plek, maar AI gaat hoe dan ook belangrijk worden.
15: Ja.
14: Omdat iedereen dat denkt, dat is een soort self-fulfilling prophecy.
15: Ja.
14: Dan kan ik me ook voorstellen dat je zegt, maar er zitten gewoon voldoende mensen met AI-verstand in
15: Precies.
14: het bedrijf.
15: Ja.
14: Of werkt het niet zo?
15: Nou ja, een goede leider hoeft niet alles zelf te kunnen en te kennen en te weten, maar juist een goed team om zich heen bouwen. En er is nu een nieuw directieteam. Ik zou dus niet meteen heel erg gaan roeren in dat nieuwe team. Ik zou eerder echt naar een team
14: dat
15: van smeden.
14: Dat probeer je stabiel te maken.
15: Ja, Dus hij moet echt ook wel gaan werken aan de organisatieontwikkeling, de cultuur, de samenwerking. Dat wat er weg is gegaan moet weer nieuw gesmeed worden. Want dat was wel de kracht van dat vorige team.
14: Ja.
15: Die zaten daar met z'n allen al jarenlang. Hebben het bedrijf succesvol gemaakt. Zat een enorme positive vibe in. Veel geld verdiend met z'n allen. En dat moet nu weer opnieuw gecreëerd worden. Enerzijds. Anderzijds moet hij natuurlijk gaan inzetten op de volgende fase innovatie. Want hij kan niet weer doorbreiden op al die producten. Ze hebben niks nieuws geïntroduceerd.
14: Bij de iPhone 21.6 en dan heb je het wel gehad. Hè?
15: Volgende week komt dan de iPhone 18.
14: Oh ja.
15: Ja, en voor het eerst, dat is dan heel bijzonder, de iPhone Ultra, dat is een vouwbare.
14: Oh ja.
15: Nou.
14: Dat is bijzonder.
15: Lijkt mij best interessant. Ja.
14: Ja. En als je zegt, onze toekomst zit in de hardware, dan is dat. Maar is dan een vouwbare telefoon? Dat doet Samsung al jaren.
16: Nee, ik denk dat de toekomst op langere termijn zeker niet in de hardware gaat zitten. Ik denk dat als het goed, als je visie neerlegt voor Apple, dan zou je moeten zeggen: hoe kunnen we overleven zonder afhankelijk te zijn van de iPhone? En dan moet je richting services gaan. Dan moet je ook je systemen open gaan stellen. Ook je hebt een afhankelijkheid van China. Hè, waar je dubbel mee te maken hebt. Enerzijds is het een afzetmarkt. Anderzijds heb je zeg maar allerlei beperkingen vanuit de politiek. Je hebt vanuit Europa heb je zeg maar tegenwerpingen vanuit het open zijn van je systeem. En ik denk juist dat ze nu als een soort defensiemechanisme gesloten blijven. Terwijl ze dat nooit kunnen volhouden. Ze zullen zeg maar zich moeten gaan openen. En bovendien moet je dan gaan toegaan naar een systeem waarbij je klant uiteindelijk, dat je die volgt. En daar is Apple buitengewoon goed in geweest al die jaren. En die klant die gaat straks gewoon met AI een agent aanmaken die zelf het internet op gaat. Die heeft die iPhone helemaal niet meer nodig als je uitkijkt. Dus als ze verstandig zijn, denk ik, dan gaan ze kijken naar de zeg maar de implementatie van AI op hun systemen, waardoor ze hun systemen kunnen blijven gebruiken en voorop lopen in de klantrelatie. Als ze niet uitkijken, zijn ze hun klantrelatie kwijt aan OpenAI en dat soort collega's.
14: Oké, dat is een spannende ontwikkeling die je voor Apple beschrijft.
16: Ja.
14: Je zei net al, Tim Cook die blijft wel op de achtergrond ergens aanwezig in een raad van toezicht.
16: Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Apple. Het is een executive functie, dus je moet ook heel erg uitkijken, de nieuwe man. Dat hij niet te lang in de schaduw blijft staan van Tim Cook. Die heeft natuurlijk buitengewoon goed gedaan.
14: Ja.
16: En die aandeelhouders zijn super blij met hem. Overigens, hij heeft al heel veel aandelen ingekocht de afgelopen jaar, waardoor zeg maar die koers is gestegen.
14: Ja.
16: Zo moet je er ook naar kijken. Maar als je het niet goed doet, dan zegt iedereen, ja, Tim Cook deed het toch veel beter.
14: En die blijft de hele tijd op de achtergrond aanwezig. Dat lijkt mij voor de nieuwe man die de baas moet zijn ook ingewikkeld.
16: Dat is het ook. Ik denk, kijk, formeel is hij de CEO en gaat hij over de operatie. In principe, de bestuursvoorzitter kan hem ontslaan en zeg maar aannemen, maar hij heeft geen bevoegdheden meer richting de operatie. Als je Tim Cook goed wil inzetten, dan ga je die juist inzetten om zeg maar als een soort diplomaat met zijn netwerk China te bewerken.
14: Vrienden van Donald Trump.
16: Politiek. Die noemde maar kort Tim Apple, hè, in een filmpje van 7 jaar geleden. Heel grappig overigens. Maar dat lijkt me de goede rol voor Tim Cook. En ik zou ook echt zeggen, neem binnen 2 jaar afscheid, Tim Cook.
14: Ja?
16: Je wilt ook echt die vernieuwing ruimte moeten geven. Ja.
14: Wel die 2 jaar nog aanblijven en dan uitzwaaien?
15: Nou, het is altijd wel een risico, hè? Als de eigenlijk vertrekkende CEO toch blijft. Maar als Tim Cook, die heeft goede relaties ook met de politiek, met de toezichthoudende autoriteiten en met China. Blijkbaar vriendjes met Trump. Jammer, maar oké. Dus die gaat buiten spelen.
14: Ja, jammer, maar handig. Toch?
15: Ja, handig. Politiek. Op dit moment. Dat duurt nooit lang, denk ik dan. Maar die moet vooral buiten spelen en de externe stakeholders goed managen. Dus dat is op zich een goede rolverdeling. Maar het is natuurlijk altijd spannend, ook voor voor John, die binnenkomt. Van, goh, krijg ik mijn plek wel goed?
14: Ja. Kan ik wel stevig aan het roer komen te staan?
15: Alleen maar focus op de operatie en de inhoud van de organisatie is niet genoeg. Want dat deed hij al.
14: Ja, dus binnen 2 jaar weg, is dat inderdaad ook jouw advies?
15: Ja, ik denk het wel.
14: Ja? Ja. Maximaal geven we hem nog.
15: Ja, zoiets.
14: Ja, we gaan er natuurlijk niet over.
16: 45 miljoen salaris overigens.
14: Ja, is dat veel of weinig in deze context?
16: Dat is best wel veel.
14: Dat is, ja, ik vind het sowieso veel, maar ik kan me voorstellen dat dat het is natuurlijk een bedrijf wat belachelijk veel geld is gaan verdienen onder zijn leiding. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat daar vandaan komt voor een deel.
16: Ja, want dat wordt betaald door de aandeelhouders. Hè. En kijk, de nieuwe man die krijgt maar 3 miljoen salaris.
14: Die iPhones kopen.
16: De nieuwe man krijgt 3 miljoen salaris en een optiepakket waardoor hij tot 60 miljoen kan stijgen. Maar Tim Cook heeft vast 45 miljoen. Tof,
14: ja, dat is wel een mooie klus, vind ik. Neem maar als headhunter krijg je een percentage.
15: Ja, zeker. Ja.
14: Dus daar had je wel willen hebben, die plek.
15: Ik heb het niet gedaan, helaas.
14: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Moeten we misschien ook denken, Tim Cook heeft iets bereikt wat eigenlijk helemaal niet kon. Namelijk, die is echt extreem veel meer geld gaan verdienen. De volgende, zijn opvanger, die moeten we misschien, of zijn opvolger, moeten we misschien een beetje met kalmte tegemoet treden. Dat je dan zegt, ja, maar het is niet realistisch dat we zo hard blijven groeien.
15: Nou, dat lijkt me gevaarlijk. Apple moet doorontwikkelen. Dus ik zou hem zeker ook toetsen op innovatie, organisatieontwikkeling. Cultuur bijvoorbeeld ook. Maar hij moet doorpakken naar de volgende fase.
14: Ja.
15: Als hij nu gaat stilstaan, dan gaat het mis.
14: Nee, maar ik kan voorstellen, je zit nu in een fase met allerlei innovatie, nieuwe ideeën. En dan gaan er een heleboel dingen natuurlijk niet blijven plakken. En sommige dingen wel. En dat het gewoon even een fase is waarin je eventjes door een dipje gaat en daarna misschien weer dubbel zo hard terugkomt.
16: Nou ja, kijk, de wereld verandert natuurlijk heel snel. AI van vandaag is de slechtste AI die je ooit hebt gezien. Morgen is die beter. Apple innoveert eigenlijk maar 2 of 3 keer per jaar met zijn nieuwe iOS. Eigenlijk is ze veel te traag.
14: Ach.
16: Je hebt een volkomen nieuwe bezetting nodig, ook op boordniveau, om te zorgen dat je die versnelling kunt aangaan. Ja.
14: Ze moeten ook met scrums gaan.
16: Dat deden ze al waarschijnlijk.
14: Ja, de binnenkant softwareontwikkeling. Oké, wij zitten midden in het boardroompanel. En vandaag
17: Mark Beekhuis.
14: En vandaag hebben we Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company en voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Survival Instinct, en Danny Bekker-Kaarten, managing partner bij Ten en commissaris bij Artis. Bijna de helft van de medewerkers van het Nationaal Archief die verzetten zich tegen een nieuwe koers van de directie. En daarin is onder andere besloten dat tentoonstellingen en educatieve programma's gaan verdwijnen bij het Nationaal Archief. Daar schreef NRC dinsdag over. En vanwege teruglopende financiën is dat een keuze die ze gemaakt hebben. Een nieuwe archiefwet die wil dat het Nationaal Archief zich vooral gaat concentreren op de kerntaak: toegankelijk maken van overheidsinformatie. Danny, is dat een logische keuze van een directie om te zeggen, ja, laten we die andere belangrijke taak, namelijk voorlichting voor het publiek, laten we die maar laten vallen?
15: Nou, kijk, er is een archiefwet aangenomen, 2026, dit jaar dus, en die moet in werking treden in januari 2027.
14: Ja.
15: Dus de aanleiding is niet alleen kosten, maar het is ook gewoon de invoering van een wet.
14: Ja. Maar die zegt toch niet, jullie mogen geen educatieve programma's meer hebben?
15: Nou, die archiefwet geeft wel echt een verandering aan de rol en taak van het Nationaal Archief. Dus die zegt, je moet je focus verschuiven van papieren bewaarplaats achteraf naar een digitale regisseur vooraf. Niet alleen voor de centrale overheid, maar voor alle overheden. Dus de taak verschuift in die wet. De directeur die voert ook gewoon een wet uit.
14: En dit is al gewerkt genoeg, wou je zeggen?
15: Gezien de digitaliseringsachterstand die ze hebben. En de digitalisering en de informatievoorziening en de veiligheid ervan, de betrouwbaarheid ervan, dat is een hele grote taak. Dus cost-wise kom je er gewoon niet uit als je ook nog al die andere taken doet.
14: Ja.
15: En je kunt dat ook doen door middel van samenwerking met partnerorganisaties. Dus het is meer focus op de kerntaak, wat ook vanuit die wet blijkt.
14: Ja, want ik begrijp dat ze de educatie wel een beetje willen blijven doen, maar dan uitbesteden en zeggen, kunnen jullie dit voor ons organiseren?
15: Ja.
14: Een of andere organisatie buiten.
15: Ja.
14: Dus dan hou je het een beetje overeind, maar je verliest wel zelf die kennis.
15: Nee, maar die educatie blijft belangrijk, maar de toegankelijkheid met name en de goede informatie en betrouwbare informatie voor het publiek is het belangrijkst.
14: Ja, dat is waar. Anton, wat denk jij? De wet is een beetje veranderd, het budget niet, of niet zoveel in elk geval. Terug naar de kerntaak.
16: Op zich is dat denk ik altijd goed voor overheid. Het aantal ambtenaren blijft toch wel ongekend hoog. En als je kijkt naar een branche waar je zou verwachten dat techniek toegevoegde waarde kan leveren, zou het hier zijn.
14: Ja.
16: Maar uitbesteden is natuurlijk wel een idee, maar financieel moet je dat ook gaan betalen.
14: Dat ga je uiteindelijk betalen, dus maar dan kan je terugschroeven.
16: De kerntaak is denk ik altijd, kun je nooit tegen zijn. Maar ik denk, ik kan het niet loszien van van de discussie rond de miljardennota. Die is nu zeg maar net verschenen. Het gaat nu om een potje met geld. En het gaat om een concept notitie van bestuur. Dus dit is eigenlijk een roep om geld. Zo moet je het eigenlijk zien en vertalen. Ja? Zo zie ik het tenminste. Maar ik zou ze ook toewensen.
14: Dit een roep om geld van het personeel, van de hele organisatie?
16: Nou ja, kijk, de directie heeft een notitie gemaakt en die heeft aangegeven dat ze naar de kerntaak teruggaan. Dan gaan ze ook een aantal dingen niet meer doen. Dan ontstaat er onrust.
14: Om geld van het personeel, van de hele organisatie?
16: Nou ja, kijk, de directie heeft

0: voor betaald. Dat vonden we kennelijk belangrijk. En ja. Daar stoppen we nu mee.
1: Ja. Ja, maar de vraag is, voor wie vindt het belangrijk? Vinden ze zelf het belangrijk? Zeker. Vinden de klanten het belangrijk? Ook. Je hebt te maken met de wet. Ja. Dat is één.
0: Ja.
1: Daar moet je aan voldoen. Dat is buiten kijf, anders krijg je gedoe. Maar je kunt natuurlijk ook kijken welke avontuur je aan kunt gaan buiten de context van wat je nu doet, om te zorgen dat je additionele geldstromen binnenhaalt. Ja. Dat lijkt me de uitdaging.
0: Dat lijkt mij ook. Wat mij een andere uitdaging lijkt is als de helft van het personeel zegt, wij hebben geen vertrouwen in het bestuur. Is dat een probleem? Of zeg je, nee, daar zetten we ons gewoon overheen.
1: Nou, dan heeft mijn overbuurvrouw een mooie job. Als je geen vertrouwen hebt in de mens, dan heb je echt een probleem. En als dat zeg maar in de openbaarheid komt, dan moet je echt gaan praten. Ja, dan heb je echt een probleem.
0: Dus dit is, wat dat betreft is er nu wel een probleem in OXCO een beetje? Nou, valt misschien wel mee?
2: Nou ja, kijk, als dat wordt gezegd door het personeel, moet je natuurlijk als bestuurder heel goed luisteren. Als een grote groep van je personeel kritiek heeft, dan moet je natuurlijk met ze in gesprek.
0: Ja.
2: Maar even terugredenerend. Het Nationaal Archief is een agentschap van het ministerie van OCW.
0: Ja.
2: Dus zij vallen onder, in principe onder het beleid van de minister van OCW. De directeur heeft vrijheid in handelen omtrent organisatie, financiën, personeel enzovoort. Maar niet omtrent beleid. Dus grote strategische koerswijzigingen moeten binnen de kaders van het ministerie vallen.
0: Deze beslissing is genomen niet in het archief, maar in het ministerie.
2: Dus als zij met zo'n drastische koerswijziging komt, dan heeft ze dat zeker gedaan in overleg met ministerie, met minister. Het is een agentschap, dus ze heeft niet een raad van toezicht, maar wel een raad van advies. Die heeft ze ongetwijfeld ook meegenomen. Dan heeft ze de managementteam meegenomen en natuurlijk ook de OR.
0: Ja.
2: Dus dat verwacht ik dat ze allemaal heeft gedaan voordat ze dit allemaal heeft aangekondigd, want het is redelijk drastisch.
0: Ja, tenzij het te vroeg uitgelegd is.
2: Een deel van je personeel zegt van, wij voelen ons niet gehoord, wij vinden het niet een goed idee, moet je zeker met ze in gesprek, goed naar ze luisteren. Maar dit komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen.
0: Nee.
2: Dus ze heeft het zeker goed voorbereid, overlegd en vervolgens aangekondigd.
0: Ja, en zou het nou kunnen zijn dat dit op zich een heel goed idee is, de juiste reorganisatie op het goede ogenblik, maar dat gewoon door onder andere slechte communicatie of zo toch helemaal mislukt?
2: Is dat hier? Kunnen. Zo klinkt het wel een
0: zo
2: beetje.
0: Zo klinkt het, hè?
2: En het is altijd niet gehoord zijn, voelen, is natuurlijk ook interpretabel.
0: Maar als de helft van je personeel zegt, we voelen ons niet gehoord, dat is te veel.
2: Dus sowieso is het goed om met ze in gesprek te gaan.
0: Ja. Anton, of zijn er ook situaties waarin je gewoon over je personeel heen moet walsen, omdat ze gewoon geen gelijk hebben?
1: Soms moet je dat doen, maar ik denk als je beleid maak je met je managementteam en niet in principe met je personeel in eerste instantie. Dit ga je daarna wel valideren en met je bespreken. En dan komen de taken uit en allerlei zeg maar budgetten. Maar je gaat daar niet over met je. Dus op zich is het verbazingwekkend dat die notitie is terechtgekomen bij de mensen en onrust is ontstaan. Dus ik zei al, een proefballonnetje, dat betekent framing, hè, in de politiek ook. Dit gaat waarschijnlijk om geld. En we hebben het er nu ook over, dus het werkt.
0: Ja, wat dat betreft wel. En bedoel, wanneer weet je nou dat de minister hier moet gaan ingrijpen? Want dit is natuurlijk binnen dat ene agentschap, het archief. Maar er is natuurlijk een moment dat het politiek verantwoordelijk wordt en dat de minister zich er misschien zelf mee moet gaan bemoeien.
1: Nou ja, ze roepen ook om Letchert. En die is ook hier al zeg maar bij betrokken. Dus volgens mij wordt hier op de achtergrond echt al aangewerkt, zoals jij ook al aangaf. Ik denk dat dit gewoon een kwestie is van bespreken en duidelijkheid creëren. En ook als die duidelijkheid is dat de helft van het budget eraf gaat, dan is dat tenminste duidelijkheid.
0: Ja.
1: Dat wil niet zeggen dat je dan bij de pakken neer moet gaan zitten. Dan moet je gaan kijken, wat kan ik hiermee doen? En als je voldoende politieke kracht kunt ontwikkelen om te zorgen dat het wordt teruggedraaid, oké. Ja. Maar we moeten allemaal inleveren, zegt de overheid. Potje, we moeten 5% moet naar defensie. Moet allemaal ergens vandaan komen. Het is gewoon de kaasschaaf die hierin te werk ziet gaan.
0: Ja. We moeten het nog heel even hebben over Nexperia, realiseer ik me.
2: Ja.
0: Zo tegen het eind van dit half uur. Chinese rechtbank die heeft voor 270 miljoen euro aan belangen van de Chinese van de chipmaker Nexperia in 5 Chinese dochterondernemingen bevroren. Bleek uit een beursmelding van het Chinese moederbedrijf Wingtech Technology. Afgelopen maandag kwam dat naar buiten. De maatregel is een nieuwe escalatie in het conflict rond de Nijmeegse chipmaker. En Wingtech die eist ondertussen ook ruim 1 miljard euro aan schadevergoedingen van Nexperia en van 3 bestuurders. Wat is dan het eerste wat je bespreekt in de bestuurskamer, Anton? Als je dit bericht hoort?
1: Nou kijk, in principe kan het bedrijf waar dat beslag op ligt, of die bevriezing op rust, kan gewoon door. He, alleen, dit is een soort opwerping van mogelijkheden om iets met aandelen of bezit te doen. Dus in feite is het een soort borg voor de 1 miljard die ze eisen vanuit Wingtech. Ja. Voor het bestuur. Ja, maar je moet het gaan oplossen. En ik denk, dat heeft te maken ook met politiek. Dus je moet het ook met het ministerie oppakken.

0: pakken en zeggen, hoe gaan we dit oplossen? En je hebt in mijn ogen zijn er maar eigenlijk twee oplossingen denkbaar. Of je gaat het bedrijf in China apart verkopen, maar dan creëer je eigenlijk een concurrent erbij.
1: Ja.
0: Of je gaat het samen oplossen. En dan zou ik zeggen, verkoop een stuk van het Chinese deel terug naar een Europees consortium. Want ze zijn in feite eigenaar van Xperia. Hè.
1: Ja.
0: Alleen bestuurlijk.
1: Ze gaan daar niet over.
0: Van directie zitten ze hier in Nederland.
1: Ja.
0: Maar ze zijn wel de eigenaar. Dus ze zou een stuk moeten terugkopen. Naar wie is dan de koper? Nou, waarschijnlijk een Europees consortium. Niet bekend, hè. Vervolgens ga je zeggen, ga dan een samenwerking aan voor de lange tijd, voor de langere termijn, met de Chinese fabrieken. Dat je gaat samenwerken. En zorg dan in die tussentijd dat je rust creëert en zeg maar dit op politiek gaat oplossen. Dat is eigenlijk de enige oplossing die een beetje redelijk is en aan beide kanten voldoening geeft. Maar dit zul je echt met die minister op moeten gaan lossen. Die zal het met zijn Chinese collega moeten gaan oppakken.
1: Ik wou zeggen, want dit is niet eigenlijk iets wat het bedrijf zelf helemaal niet kan oplossen. Dit is iets waar je speelbal bent geworden van twee grote landen.
2: Nou, het is echt een complex dossier. Land, continuing story van hoog politiek machtsspel met verschillende belangen. Landsbelang, politiek belang, diplomatiek, maar ook commercieel, economisch. Het punt is alleen, onze minister van Economische Zaken, Helene Herbert, die heeft in april de Chinese ambassadeur gesproken.
1: Ja.
2: En toen hebben ze samen gezegd, Nexperia, je moet je problemen zelf oplossen. Dus ik weet niet of zij nu 5 maanden later geneigd is om bijvoorbeeld in te grijpen.
1: Nou, na zo'n escalatie zou dat kunnen.
2: Zou kunnen, ja. Maar dat ligt wel gevoelig.
1: Absoluut.
2: Als je dat net zo hebt aangekondigd.
1: Ja. En wat zou jij doen? Want ik hoor net twee oplossingen. De ene is gewoon het Chinese stuk in China laten en zeggen, nou, dat is kennelijk niet meer van ons. Is het in de praktijk misschien ook op het ogenblik al niet.
2: Ja.
1: Wel in eigendom, maar niet in bestuur. Of zou het nog, is dit te lijmen? Dat is misschien eigenlijk de vraag die ik probeer te stellen.
2: Ja, dat is een hele ingewikkelde. Omdat hij ze op zoveel vlakken speelt.
1: Ja.
2: Dus je moet ook al je pionnen gebruiken die je hebt. En natuurlijk zeker ook politiek en ministerie inschakelen.
1: En dan hopen dat ze durven in Den Haag.
2: Ja, die zal wel moeten.
1: Dankjewel, Danny Bikkerkaarten, managing partner bij TEN en commissaris bij Artis. En Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Survival Instinct. Dit panel is natuurlijk ook te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even in je podcast-app.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Leden van de Staten-Generaal.
1: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
2: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
3: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
4: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
5: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
4: Hopelijk, zegt u dan.
6: Maar mag dat?
4: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
3: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
7: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
11: of over de grootste beursgang aller tijden.
10: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
11: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
10: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested. BNR Verkeer.
13: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen Zwijndrecht en Moerdijkbrug. Ze hadden file met ruim een half uur oponthoud. Er zijn 3 rijstroken dicht.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het lichaam van Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Over zijn kist lag de Servische vlag. De uitvaart zou maandag zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er worden tienduizenden mensen verwacht. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij gevangen zat voor oorlogsmisdaden in de jaren 90 en de massamoord in Srebrenica. De burgemeester van Overasselt wilde de beschoten boerderij in het dorp 2 jaar geleden al sluiten. Maar juridisch gezien kon dat niet, weet de Telegraaf. Nu is besloten dat de woning van verdachte Jan G. voor 1 jaar dichtgaat. Voor altijd is bij de wet verboden, zei de burgemeester op een persconferentie. Oud-minister Hugo de Jonge en zijn familie zijn tijdens corona hun huis uitgevlucht. Ze werden zo erg bedreigd dat het thuis niet meer veilig was. De dochter van de Jonge was zelfs bang dat haar vader niet meer thuis zou komen. En ook zijn broers werden bedreigd. Dat er nooit iets gebeurde kwam door de inzet van politie en beveiligers. Mediaminister Letchert besluit na het weekend of Omroep Ongehoord Nederland wel of niet uit het publieke bestel wordt gezet. Ze zegt zwaar te tillen aan het oordeel van het Commissariaat voor de Media. Dat zegt dat het omstreden fragment over Hitler reden kan zijn om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. En een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen. En dat duidt op een gezonde bodem. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Mark Beekhuis.
14: De top van Nederland.
16: We lezen kranten en tijdschriften tegenwoordig massaal digitaal. Communiceren online, de post valt steeds later op de deurmat. Evengoed zijn er nog wel 600 bedrijven, ruim 600. Die worden vertegenwoordigd door het Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen. Dus de sector bestaat nog wel die zich met papier bezighoudt. Zij zijn ervan overtuigd dat print nog lang niet dood is. En dan gaat het natuurlijk, hebben ze gelijk of wint online het uiteindelijk toch van papier? Gaan we het over hebben met Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. En je stond net met een knipsel van het Financieel Dagblad in je hand. Je hebt een heel stapeltje meegenomen. En zei je, dat is de allermooiste krant. Vertel ze als je hem zo... Ik pak er even bij. Waar moet ik naar kijken? Dat je zegt, dit is zo'n mooi gedrukte krant. Dat zie je meteen als...
17: Nou ja, kijk, als je kijkt naar de kwaliteit van hoe het FD gedrukt wordt. En met name de fotografie. En kijk dus gewoon even puur naar het grafische kwaliteitsproduct. He, dan springt het papier in het oog. Maar ook met name gewoon hoe de afdrukken en de lithografie is gedaan. Het is gewoon een prachtig voorbeeld van heel mooi vakmanschap. Elke dag op de mat ligt.
16: Ja,
17: dat is het.
16: Ik heb wel verbaasd over het FD, want het is roze papier.
17: Ja.
16: En daar hebben ze dan kleurenfoto's op, waar dat roze natuurlijk doorheen moet schijnen. Maar dat zie je helemaal niet.
17: Nou ja, dat is de techniek.
16: Dat ze dat heel mooi weten
17: weg te halen. En dat werkt heel erg positief in de kwaliteit. En met name het drukwerk is gewoon fantastisch.
16: Als je zo naar de krant kijkt, leidt dat niet enorm af als je hem probeert te lezen?
17: Nee.
16: Het lijkt mij, als je denkt, oh, wat een heerlijk papier. Dat je nauwelijks meer aan de artikelen toe komt. Ja, jij bent zelf heel lang al in de grafische sector actief. Vorig jaar ook als voorzitter weer voor 2 jaar verlengd. Wat was de reden dat je dacht, ik blijf nog even bij het KVGO?
17: De reden is dat ik eigenlijk zelf al denk, je moet iets 3 tot 7 jaar doen.
16: Ja.
17: Niet als ondernemer, maar wel in het bestuurlijk wereldje. En daar wil ik me eigenlijk ook altijd aan houden. We zijn 4 jaar geleden echt op gang gekomen met een stukje transitie in onze branche, maar ook voor het KNVGO. Je doet er toch best wel lang over voordat iedereen je kent en jij iedereen kent. En als je nu nog even 2 jaar gebruik kan maken van van het netwerk, van die contacten, om de club, de vereniging gewoon daar te brengen waar we met z'n allen graag naartoe willen, dan heb ik nog voor 2 jaar getekend.
16: Ja, maar dan is het ook wel weer mooi. Waar willen we met z'n allen naartoe? Ja, niet wij, maar jullie?
17: Ja, we komen uit een branche die best wel wat jaren van teruggang heeft gehad. Maar waar we een aantal jaar geleden hebben gezegd, jongens, we gaan niet kijken naar het verleden. We gaan met name kijken naar de toekomst. Wat hebben we nog te bieden, ook als branche, maar ook als drukkerijen aan de markt? En hoe kunnen we als KVGO daarin ondersteunen? En niet om ons weer opnieuw uit te vinden. We zijn gewoon op basis van een hele mooie historie, bedrijven die er zijn, hebben gewoon weer een start gemaakt om die leden weer op te zoeken. Weer te werken aan de bewustwording van ons prachtige vak.
16: Mm-hmm. Ja.
17: En die weg zijn we ingeslagen met 1 doel. Dus alles wat we doen, kijken we naar 1 ding. Is dat in het belang van onze leden? Dat is voor ons de lijn waarom... En dat werkt
16: gewoon. En wat is het grootste belang van de leden op het ogenblik? Want ik stel me voor, vroeger had iedereen een krant. En dat was een papieren krant. En er kwamen wat tijdschriften in het weekend. Het waren papieren tijdschriften. Ja. Het lijkt mij lastig om enthousiast over de toekomst van die sector te praten.
17: Natuurlijk.
16: Maar het lukt jou wel. Maar...
17: Maar ook als grafische ondernemer en ook als collega grafische ondernemers en KVGO hebben we dat natuurlijk jarenlang ook gevoeld. En hebben ook gedacht van ja, jongens, het wordt minder. Maar uiteindelijk hebben die grafici, die ondernemers, die hebben altijd uitwegen gezocht en altijd gekeken, oké, als ik niet naar links kan, kan ik naar rechts. We hadden, en dan praten we over een tijdje terug, werd er nog in lood gewerkt. En dan dacht iedereen, ja jongens, als DTP opkomt, ja, dan is het gedaan met prepress of whatever. En achteraf gezien...
16: DTP, wat was het ook weer?
17: Ja, dat is het digitaal opmaken op een... De appeltjes waar niet...
16: We spreken nu van de jaren 90 zo'n beetje.
17: Ja.
16: Ja.
17: En dat heeft uiteindelijk door de tijd heeft dat zich opgelost. En dat is ons ook weer overkomen in de grafische industrie. Wij overleven door te ondernemen. En te geloven in die... Nou ja, kijk maar, ik heb hier een verpakkingje voor thee meegenomen. Mensen zijn zich gewoon helemaal niet meer bewust dat die theeverpakking, maar ook die sign wat we zien op de straten, de etiketten, boeken, kaarten, reclamemateriaal. Er is zoveel gaande in die grafische industrie. 3,3 miljard, waarvan de helft naar het buitenland gaat. Wij blijken dus als Nederlandse bedrijven ongelooflijk goed en concurrerend te zijn, nog.
18: En die 3,3 miljard, dat is niet het geld gaat niet naar het buitenland, maar het product gaat naar het buitenland.
17: Die 3,3 miljard is de omzet die we met z'n allen maken, waarvan ongeveer de helft naar het buitenland wordt geëxporteerd. Ja. Exact, ja. Ja.
18: En dus eigenlijk zeg je, er is niks aan de hand, want het gaat heel lekker met ons.
17: Er is altijd veel aan de hand. Want de wereld verandert. Productietechnieken veranderen. En de regelgeving met name heeft ons als KVGO veel meer bewust gemaakt wat een rol we kunnen spelen voor die leden. Want er komt echt veel op ze af. En je wordt daar soms heel nerveus van. Als ondernemer ben je al af en toe best wel gespannen of je omzet haalt. Of je gezond kan blijven als bedrijf. Mm-hmm. En die regelgeving maakt je gewoon een stuk nerveus. En als er dan brancheverenigingen zijn die kunnen uitleggen van joh, het zit zo in elkaar, je kan er zo mee overweg, of we regelen met een aantal collega's bij elkaar hoe gaan we ermee om. Ja, dan krijg je weer een stukje rust en vertrouwen. En dat is een rol die we heel graag willen spelen.
18: Want wat is een vraag waar grafische ondernemers bij jullie mee aankloppen? Waar worstelen ze nu mee?
17: Nou ja, kijk eens, de Europese wetgeving, want op een gegeven moment, praat ik even over kranten, dat ze ineens gingen roepen single-used principe. Dat wil zeggen dat je mocht niks meer maken wat je één keer gebruikt.
18: Ja, dat is een krant.
17: En dat is een krant. Dus als je daar niet alert op bent, dan kan je straks hele rare dingen krijgen. Dus daar moet je wel op tijd tegen ageren. En zeggen, jongens, die krant, ook hier het FD en het NRC meegenomen heb, noem maar op. Ja, die wordt talloze malen weer gerecycled. Dat bij wijze van spreken, dat soms dat papier wel 20 keer opnieuw in de kringloop komt.
18: Oké, dan leest niet iedereen de krant 20 keer, maar dan wordt het uiteindelijk wc-papier via een paar tussenstapjes.
17: Dan wordt het uiteindelijk krijgt het een andere functie.
18: Ja, zoiets. Ja, toch? Dus op die manier wordt het gerecycled. Ja. Is dit overigens wel opgelost met Europa? Of hangt dat nog boven de markt?
17: Nee.
18: Wat is er iets anders waar ondernemers nu zich zorgen over maken?
17: Ja, kijk, laat het zo zeggen, er zijn voor ondernemers, ze noemen het dan populair, heel veel uitdagingen. Maar ik denk met name voor de ondernemers is een stukje regelgeving. Waar ze zich allemaal aan moeten voldoen. Die ondernemers die willen gewoon ondernemen. Die willen gewoon bezig zijn. Die zijn echt wel bewust van milieu. Die zijn echt wel bewust van hoe ze met hun mensen en et cetera om moeten gaan. Maar alles wat erbij komt kijken, ja, daar moeten we als KVGO alert op blijven. Ik kan allerlei afkortingen noemen.
18: Doe dat zeker niet. Nee, maar als je het woord milieu zegt, het lijkt me inderdaad, dit is een soort chemische industrie, hè, drukkerijen.
17: Dat is het ook niet meer.
18: Nee?
17: Nee.
18: De inkt is toch gewoon, daar zitten toch allemaal stoffen in om te zorgen dat het papier blijft en dat het goede kleur krijgt.
17: En weet je, dat vind ik altijd zo leuk. Ik vind het ook leuk dat je het zegt. Want dat is dus het imago wat we hebben. En dat is waar wij echt hard aan werken om gewoon te laten zien van jongens, die tijd ligt echt achter ons. En er zijn allemaal oplossingen. Want je kan het ook als ondernemer, je kan het op een gegeven moment ook niet meer verkopen als je gewoon een ondernemer bent die te veel ons milieu belast. En dat zijn een van de topics in onze grafische industrie. Waar op inkt, op schoonmaakmiddelen, op gebruik van materialen, waar ongelooflijk veel aandacht aan recycling. Ja, en aan de footprint. Die footprint is vele malen lichter dan de digitale wereld waarin we nu leven.
18: Oh ja?
17: Ja, dat is die. Dat is echt onderzocht. We belasten het milieu.
18: Je kan beter een fysieke krant lezen dan een online krant.
17: Nou ja, zover wil ik niet gaan. Maar ik zou bijna durven zeggen dat we die kant wel weer opgaan, ja. Een beter krantje lekker, kom ik zo meteen wel op terug. Het moet wel betaalbaar blijven. Dus,
18: vertel.
17: Dat is het volgende onderwerp.
18: Ga je gang, het moet wel betaalbaar blijven.
17: Nou ja, kijk, de kranten, et cetera. Het moet wel op een gegeven moment op de mat komen.
18: De bezorgingen, PostNL. Ja, daar kunnen we zo meteen inderdaad wel eens even over gaan hebben. Want daar speelt natuurlijk ook van alles. En dat heeft ook te maken, ik heb af en toe een beetje een somber beeld wat ik schets. Maar corrigeert me een beetje op.
17: Daarom mag ik hier zijn. Ja. Dus om dat even te weerleggen.
18: Maar de Nederlandse postmarkt die krimpt natuurlijk al jaren. En post heeft heel veel met drukwerk te maken. Niet alleen, maar voor een groot stuk wel. Ja. Dat blijkt ook uit cijfers van de ACM. Die zeggen het krimpt hard en dat blijft ook gaan. Is het dan niet zo dat je op een goed moment moet besluiten, ja, de toekomst is gewoon digitaal. En ik hield van papier vroeger, maar dat is kennelijk van de generatie hiervoor voor het grootste stuk.
17: Ja. Ja, nou ja, ik ben blij dat je... niet helemaal blij dat je dat zegt, maar dat is een beetje de beleving van mensen. En wij proberen ze juist gewoon, en niet alleen, hè, maar ook als ondernemers en als branche, gewoon kenbaar te maken. Natuurlijk zit die grafische branche in een stuk transitie. En er is heel veel veranderd van print naar digitaal. Maar wij zien ook steeds meer geluiden en tekenen hoe belangrijk het lezen is voor jongeren, hoe belangrijk er... En nu wordt gezegd, jongens, als... Dat men weer teruggaat naar boeken, dat er weer schoolagendas worden gemaakt. En dat is niet dat je wil preken voor je eigen parochie, wel een beetje. Maar wij willen de grafische industrie door die transitie heen, als KVGO, voor zover we dat mogen doen, helpen om toch op tijd weer klaar te zijn voor de toekomst. Want die toekomst ziet er voor bepaalde sectoren in onze branche gewoon fantastisch uit. Mm-hmm. En dat zien we, dat voelen we, dat merken we. En de drukwerkbranche zal wat meer een niche-markt worden, maar er zullen nog altijd bedrijven zijn, grote drukkerijen die in grote oplages. Ja, het zei ik net al. Het is fantastisch dat er nog steeds mensen zijn die journalisten zijn, die dingen verzamelen, die dat mooi op laten maken. En dat jij op een moment dat heerlijk verzamelde materiaal door kan bladeren. En dat zal op een moment weer een soort herontdekking worden. Daar geloven wij gewoon in.
18: Ja, en in een bijzin zei je ook iets heel fijns, dat de schoolagenda terug is. Ik had dat nog niet helemaal door, maar nee. Dat heeft met leeftijd misschien te maken. Dat is iets wat je zou missen, toch, als je dat niet hebt op school?
17: Ja, nou ja, wij zien gewoon steeds meer dat een stukje beleving speelt ook een rol. En nogmaals, dat zeggen mensen, ja, die Petra praat alleen maar. Maar het is gewoon zo. En daar houden we ons aan vast. En daar willen we gewoon mee door. En klaar voor zijn.
18: Hoogste tijd om eens even een dilemma voor te leggen over iets waar je al een beetje op hintte.
17: Ja.
14: Het dilemma.
18: De monopoliepositie van PostNL die is een grote bedreiging voor de grafische sector. Of grafische bedrijven moeten gewoon accepteren dat een afnemende vraag naar post en print uiteindelijk het echte probleem is. Ja, is het monopolisme of gewoon de verandering in de samenleving?
17: Ja, dat is dat
18: je mag nu heel ongenuanceerd het een of het andere kiezen. Gaan we daarna toelichting doen.
17: Is het monopolisme of verandering in de samenleving? Dat zijn eigenlijk twee vragen.
18: Ja.
17: Kijk, PostNL was en is nog steeds wel voor mij onze nationale
18: trots. Dat is het. Daar staat trots. Oké.
17: Post had een functie. Iedereen kende postbode. Post was ook voor onze grafische industrie. Daar werkte je mee samen. Dat was een verlengstuk van je bedrijf. Post, dat waren gewoon je vrienden.
18: Mm-hmm.
17: Daar kluste je mee. Daar kon je om 11 uur samen je spullen brengen. En als je een beetje, dan wordt de volgende dag verspreiden ze het voor je.
18: Ja.
17: En dat was nodig in die grafische industrie. Nou kan het allemaal minder zijn geworden, en dat is het ook. Maar je moet oppassen dat als je nu, hè, en dan praat ik even over de fusie tussen Cent en PostNL.
18: Ja, die achteraf niet mocht, maar die wel gebeurd is.
17: Ja, die niet mocht, dan zou zeggen, die blijkbaar wel mocht. Maar achteraf gezien van de rechter niet. En ook de ACM heeft gezegd, jongens, dit kan gewoon niet. Kijk, de praktijk is, hè, om even er dwars doorheen te gaan, als de Belastingdienst nu zijn enveloppen verstuurt, komen ze er nu achter dat die fusie niet heeft opgeleverd. Dat voor redelijke prijzen met een prijsindexstijging wel iets meer voor de postzegel gaan betalen. Maar die komen er nu achter dat ze gewoon 3, 4, 5 keer zoveel voor die postzegel gaan betalen. En dat was natuurlijk niet de bedoeling.
18: Nee, en daar het argument om die twee te laten samengaan, ja, dus om de concurrentie weg te gaan, was dan kan je goedkoper een landelijk dekkend netwerk maken voor de postbestelling. En in de praktijk hebben we een monopolist gemaakt die heeft gedacht, maar als we de enige zijn die erover gaan, dan kunnen we zeker voor de post waar geen regels voor zijn, want dat is natuurlijk de drukwerkpost van het bedrijfsleven, zullen we daar
17: de zakelijke post.
18: Dan kunnen we daar de drieven lekker omhoog doen. Voor de mensen die net inschakelen, dan zeg ik nog even dat dit BNR Zaken doen is en dat je luistert naar Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je een krant maakt, of zeker een weekblad, en ineens word je geconfronteerd met de nieuwe postwet die de PostNL heel handig belobbyd is in Den Haag, denk ik, dat je dagen eerder klaar moet zijn met het maken van je tijdschrift.
17: Nou ja, buiten die kostenverhogingen, wat natuurlijk gewoon niet de bedoeling is geweest van deze fusie, daar hebben wij last van als grafische industrie, echt last. Is het natuurlijk wel zo, als nu het servicekader, zoals men dat noemt, en het is geen service meer als woord, dan kan je beter gewoon over kader spreken, waar je aan hebt te houden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de grafische bedrijven, de uitgevers, zeg maar op vrijdag hun voetbalblad moeten aanleveren, waar moet geschreven worden over de wedstrijd die pas zondag gespeeld wordt. Dan zijn we verkeerd bezig.
18: Ja.
17: En dat is wat er aan de hand is.
18: Maar speelt dit letterlijk zo?
17: Ja, dit speelt letterlijk zo.
18: Dat er tijdschriften niet meer gemaakt kunnen worden om op tijd bezorgd te worden?
17: Ja, en dat wordt ons als industrie opgelegd. En wij willen daarom, dat zijn onze grootste bezwaren eigenlijk, dat... Nou ja, voor ons gevoel worden we nauwelijks echt serieus genomen als grafische sector in die postwereld. En dat vinden we gewoon heel jammer en teleurstellend. En we willen niks verwijten of zeggen van... maar dat is wat er aan de hand is. Wij moeten gewoon aan tafel met die post. Het liefst dat het KVGO echt met Pim Berendsen zelf om tafel gaat zitten. Even van jongens... Hoe gaan we dit met elkaar oplossen? Wij hebben mensen aan boord binnen onze industrie. In het bestuur van KVGO, maar ook als postcommissie. Daar zitten echt mensen die weten hoe ze dat zouden kunnen oplossen. Maar dan moet een PostNL wel open gaan staan om hun klanten... en dat is 80% van de zakenmarkt wat over de post loopt... komt bij onze industrie vandaan. Dat is 80%. Ja. Dus wij vinden het best wel gek dat je als post...
18: Maar als je PostNL belt, dan nemen ze de telefoon niet op?
17: Jawel, we hebben best overleg en ik denk, we voelen dat er best wel aandacht is. Maar we moeten gewoon nu echt doorhalen. We moeten eerst met elkaar nu even om de tafel. Hoe richten we die markt in? Dat ook PostNL daar goed mee wegkomt, maar wij ook. Dat we inspraak hebben. En als wij er met elkaar uitkomen, dan kan je naar de minister toe. En tegen de minister zeg je, luister eens, hier zit nog een gat. Of daar moeten we een oplossing vinden. Maar de minister gaat niet met ons praten als we liggen te bakkeleien. Dat kan niet. Dan heeft hij een hekel aan gedoe, gaat hij niet opzoeken.
18: Dus de minister Vincent Karremans, denk ik, in deze.
17: Ja, dat vindt het Karremans.
18: Ja, en die is altijd beschikbaar voor een quoteje met televisiecamera's erbij. Dus je zou denken, als er dan een lobbyclub voorbij komt, wil die misschien ook wel mee. Maar
17: je moet eerst zorgen dat je in grote lijnen met elkaar de toekomst in kan. En dan moet je even aankloppen.
18: Maar is hij niet een deel van de oplossing? Als je zegt, we hebben PostNL en die vinden het moeilijk om met ons samen te werken, dan heb je misschien de wet nodig.
17: Nou ja, misschien wel. Kijk, wij zijn niet tegen post. Wij zijn ook niet dat we vinden dat PostNL het moeilijk moet hebben of verliezen moet draaien. Maar dan moet je wel een gezonde basis hebben waarin je op lange termijn met elkaar als grafische industrie en als PostNL verder kan. En als bij wijze van spreken PostNL zegt, jongens, het is niet te handhaven zo. En dan moet door het ministerie bijgeplust worden. Ja, dan vinden wij dat ook prima. Wij zijn gebaat bij een gezond postbedrijf. Ja. Maar we zijn nog meer gebaat bij een gezond grafische ondernemingen.
18: Tuurlijk, dat zijn jullie zelf.
17: Ja, maar niet tegen onmogelijke hoge kosten waar we nu tegenaan lopen. Dat schaadt onze industrie echt.
18: Ja, want ik kan me goed voorstellen dat de oplossing is voor dat voetbalblad wat je net beschrijft, wat dan op vrijdag zijn kopij moet inleveren, zodat het op volgende week vrijdag of donderdag bij de mensen thuis kan liggen. De oplossing daarvoor is natuurlijk dat PostNL zegt, oh, we gaan een premium product introduceren voor mensen die op het laatste moment hun post willen versturen. Ja. Dat kan makkelijk. Ja. En dat zal misschien ook wel gebeuren.
17: Ja. Maar nogmaals, dat gaat dan met het busje mee. Ja, dat is niet de richting die we uit willen. Wij denken echt met onze mensen in onze industrie met onze mensen die daar echt dagelijks mee te maken hebben, daar moet je mee gaan praten. En op hoog niveau, en dan moet je echt proberen om uit je comfortzone te komen, dan los je het op. Die kansen liggen, dat hebben wij bij KVGO op meerdere fronten gezien toen wij weer aan het bouwen waren, dat je moet niet weglopen voor je problemen, je moet je kracht opzoeken. En die kracht hebben wij gewoon. Post heeft dat, wij hebben dat. Alleen die moeten elkaar zien te vinden. En dan komen we eruit.
18: Ja, je zou natuurlijk ook, en ik begrijp ook wel dat er inmiddels een bedrijf is wat dat soort zaken aan het proberen is, kunnen zeggen, nou, dan doen we het wel zonder PostNL. We gaan het gewoon zelf bezorgen of met een andere partner. Ja, nou ja, om weer iets van de concurrentie terug te brengen.
17: Misschien dat Post op een front daar ook misschien over mee kan praten. Maar dan moet het wel in goed overleg en gezamenlijk gaan. En waar iedereen een goed gevoel bij heeft. Sommige dingen kosten doen pijn. En andere dingen geven wel een goede mogelijkheid voor de toekomst. Ja, dat gaan we zien. We moeten wel echt slagen gaan maken.
18: Ja. Nou ja, bijvoorbeeld, er is een bedrijf dat folders huis aan huis verspreidt. Spotta. Ja. En die zeggen, weet je wat, als je bij ons de adreslepels laat printen, dan kunnen wij de rest voor je regelen. Ja. Dan heb je ineens een uitweg. Heb je PostNL niet nodig. En dan is het monopolieprobleem misschien weg.
17: Ja, dat zou je denken. Maar je moet zorgen in zo'n klein land als Nederland, waarbij je wel iedereen voor iedereen kan zorgen dat het goed voelt. En dat is misschien een wat langere weg. Maar daar moet je in blijven geloven. En dat een rol voor Spotta en een rol.
18: Pleidooi voor de polder is dit.
17: Ja, maar.
18: Dat klinkt zo, als ik het zo zeg, ja, maar zo bedoel ik het niet.
17: Helemaal niet. Maar het werkt echt. Het werkt gewoon echt. En vaak worden ja, zeg maar dingen vooruitgeschoven of gedreven door een stukje angst, aandeelhouderswaarde, et cetera. Maar als vertrouwen in Post en het vertrouwen in die markt er weer is, dan komen heel veel dingen vallen gewoon in elkaar. En daar zijn wij ook mee bezig. Maar moet wel aan tafel komen.
18: Ja,
17: en daarna
18: inderdaad.
17: Met de minister.
18: En dat is, dat is dus met PostNL op het ogenblik al moeilijk om aan tafel te komen. Van de minister verwachten niet zoveel. Dus politiek. Ja. Met
17: nou,
18: Prins,
17: niet te negatief, want we halen in de Tweede Kamer echt goede resultaten. We hebben laatst ook de brief aan de koning geschreven, dus we krijgen voldoende aandacht.
18: En die brief aan de koning, dat was een noodgreep, omdat de minister niet reageerde.
17: Ja. Dus, nou ja, je moet een beetje origineel blijven om, maar je moet vooral wel een sympathieke en goede, maar wel duidelijke speler blijven. Dat de grens in die zin bereikt is, dat we wel alles op alles gaan zetten om aan tafel te komen om te zorgen dat dit opgelost wordt. Zo serieus is het voor ons wel.
18: Heeft de koning eigenlijk geantwoord?
17: Jazeker.
18: Een nette ontvangstbevestiging en ik stuur het door naar het ministerie?
17: Maar goed, er wordt altijd op een hele goede manier geantwoord. En zeker met zo'n mooie koninklijke club als het KVGO. Ja, dus dat,
18: ongetwijfeld heel mooi enveloppapier.
17: Ja. Ja.
18: Dat stel ik me zomaar voor. Ja, want, maar wat schreef de koning? Of is dat
17: de koning antwoordt zelf niet.
18: Nee.
17: Maar nogmaals, het is gewoon netjes dat je gewoon op een brief een reactie krijgt. En waar het ons om gaat, is dat je gewoon op een wat leuke manier aangeeft dat je een brief naar de koning schrijft. En dan denken mensen, dat is op. Ja. Maar we hebben er wel aandacht door gekregen. En mensen waarderen dat. En niet dat we tegen mensen hun schenen willen schoppen. We willen gewoon de attentie hebben en de aandacht.
18: Ja. Ja. Nog iets van anderhalf jaar te gaan? Wat heb je dan bereikt, hoop je?
17: Nou, tot slot wil ik echt een pleidooi doen in onze industrie dat wij ook heel erg de jeugd opzoeken. We hebben altijd vergaderen met bestuur, we hebben ook ledenraad. En we zijn op een moment gewoon naar het Grafisch Lyceum in Utrecht gegaan en daar hebben we vergaderd. En daar komen dan ineens heel veel grafische ondernemers binnen. En die zien in één keer dat het een prachtig onderwijsinstituut is met nog mooiere jonge mensen. En dat was zo'n eye-opener dat daardoor stageplekken werden gecreëerd. Dat daar weer een klas sprake is om weer een klas neer te zetten. En daar worden we heel enthousiast van. En wat ik heel fijn zou vinden is dat jongeren in de grafische industrie in de toekomst, als ze dat willen, 3 dagen gewoon lekker achter een computer mogen zitten. Maar dat ze 2 dagen gewoon heerlijk hun handen kunnen gebruiken. Want we hebben het gevraagd.
18: Dat allebei bij jullie.
17: En dat vinden ze leuk.
18: Hartstikke mooi. Ja. Dick Naafs, voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen. En wil je meer gesprekken luisteren met de top van het Nederlandse bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld een gesprek met Martin van Eijk, voorzitter van Drive, Belangenvereniging voor Tankstations. Abonneer je dan gewoon op de podcast De Top van Nederland. Mis je geen enkele aflevering.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
20: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Pressure.
3: D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
4: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
5: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
4: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
6: We must face the facts.
4: Eén beslissing.
7: Why should I trust you?
4: Die de geschiedenis veranderde.
8: The wrath of nature is real.
4: Pressure. 10 september in de bioscoop.
9: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem. Om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/insingergielissen.
10: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
11: Paul Hanen, Maarten de Gruiter, Roxanne Kwant, Marcel Hensma en Gerard Timmer zijn vrijdag te gast in de Friday Move met Wilfred Gené. We zenden uit vanuit Hotel Okura, Amsterdam.
12: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Dordrecht Centrum en de Boerdijkbrug is de vertraging 20 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar Breda kan omrijden via de A29.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Overasselt zijn vandaag weer wapens gevonden. De politie wil niet zeggen waar dat is gebeurd. Gisteren werden ook al wapens gevonden na een tip over een tas waar het in zat. Het is niet bekend of de wapens te maken hebben met het extreme geweld. Daarvoor zijn 34 mensen aangehouden, 1 minder dan eerder gemeld. Inwoners van Overasselt die met vragen zitten na de gebeurtenissen deze week, kunnen die morgenmiddag stellen. Er komt een speciale inloopbijeenkomst waarvan de locatie en tijd later bekend worden. Ook mensen uit buurdorp Nederasselt kunnen er terecht met vragen. De bijeenkomst is bedoeld om mensen gerust te stellen over hun veiligheid. De Oekraïense president Zelensky verwacht binnenkort in Kiev 2 Amerikaanse onderhandelaars te ontmoeten. Het zijn Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Wel gingen ze een paar keer langs in Moskou, maar daar leverden hun gesprekken niets op. Het lichaam van Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Over zijn kist lag de Servische vlag. De uitvaart zou maandag zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er worden tienduizenden mensen verwacht. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij gevangen zat voor oorlogsmisdaden in de jaren 90 en de massamoord in Srebrenica. En ook Frankrijk had te maken met de heetste zomer ooit gemeten. Gemiddeld werd het bijna 5 graden warmer dan in andere zomers. Verder telde Frankrijk een record van 53 hittegolfdagen en kampte het land met veel bosbranden. Ook in Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk was het in de zomer niet eerder zo warm. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
13: Je hoeft niet altijd te luisteren. Behalve misschien naar onze podcast. Allemaal in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
16: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, het internationaal recht staat onder druk. Hoe kan het gered worden? Dat vraag ik aan Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof. Maar nu eerst, Amerika en Iran vallen elkaar weer over en weer aan. Maar volgens Trump hoeven de aanvallen niet lang meer te duren, omdat ze zo succesvol zijn.
2: We hit them very hard last night. We took out all of the new equipment that they tried to build along the Strait of Hormuz. Some defensive, some offensive. And we blew up much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night.
16: Ik praat erover met Sander Terphuis, jurist en mensenrechtsverdediger, afkomstig uit Iran. Dag Sander.
6: Dag Bernard, goedemiddag.
16: Goedemiddag. De oorlog, Sander, duurt nu langer dan 6 maanden. Trump riep voorafgaand dat hulp onderweg was en dat de machthebbers weg moesten. Niks van dat alles is gebeurd. Hoe stabiel zitten de moela's nu in het zadel?
6: Nou, als ik met de mensen ook vooral in Iran zelf spreek, die ook wel echt wel politiek geëngageerd zijn en die alle ontwikkelingen volgen, ik hoor toch wel vaker het geluid van, nou, het regime zit nu steviger in het zadel dan begin dit jaar. En het heeft onder andere ook te maken met hoe vaak heeft nou Trump niet geroepen, hè, dat er akkoord op handen is. En hoe vaak heeft Trump niet geroepen dat er inderdaad hulp onderweg is. Of dat het Iraanse regime staat in elkaar te storten, enzovoort, enzovoort. Alles bij elkaar tellend, ja, dan met name ook daarbij het feit dat toch wel de golfstaten, ja, ook wel heel duidelijk hebben gemerkt van Iran kan echt hun raken. Hè? Jordanië, Qatar, hè, vannacht weer. En die kan gewoon de infrastructuur daar platleggen. Dus alles bij elkaar maakt, en ook de straat van Hormuz die gewoon dicht blijft, hoe graag ook Trump allerlei mooie woorden gebruikt. Al met al, ja, lijkt het erop toch dat het regime in Teheran toch wel stevig in de zadel zit.
16: Ja, en zitten we dan te kijken naar een volledige oorlog weer, nadat hij een tijdje, laat ik maar zeggen, was een soort gevechtspauze, hè, nadat Memorandum of Understanding. Maar zitten we nou gewoon weer midden in de oorlog?
6: Nou, dat lijkt er steeds meer op. Hè. Kijk, het regime in Teheran, en vooral ook IRGC, die heeft ook meer zelfvertrouwen, zelfverzekerheid opgedaan. Die heeft nu het gevoel van, nou ja, met een paar keer schieten naar olietankers en naar de militaire basis in de VS, kunnen wij eigenlijk zorgen voor de nodige instabiliteit en onrust in het Midden-Oosten en met name de Golfregio, waar dus echt ontzettend veel dollars liggen, hè, de black gold, hè, de olie. Ja. En op die manier drukken ze toch hun zin door en maken ze dat de oorlogssituatie kan wel inderdaad toenemen als de VS weer brutaal gaat doen. Ja, de antwoord op de vraag, inderdaad, daar lijkt er wel op. Ja. Iran laat ook heel snel van zich horen. Hè. Dezelfde, een paar uurtjes na het aanvallen, hè, Amerikaanse aanvallen, waren al weer beschietingen, hè, naar de Golfstaten. Ja. Dus dat geeft aan hoe goed men zich ook eigenlijk machtig voelt in Teheran.
16: En hoe goed ze voorbereid zijn, kun je ook zeggen.
6: Precies. Ja. Dus kijk, ze kunnen bijvoorbeeld heel makkelijk ook hun raketinstallaties verplaatsen, bijvoorbeeld naar het zuiden van het land, en hoe daar mag nog gerichter en sneller te schieten enzovoort. Ja, ze hebben inderdaad wel kennelijk ook de nodige ervaring hiermee opgedaan in de afgelopen maanden.
16: Ja. Amerika probeert Iran ook vooral economisch uit te knijpen met nieuwe sancties. Hoe merken de Iraniërs dit allemaal? Want je moet aannemen dat dat aankomt bij de gewone mensen.
6: Dat komt heel hard aan, Bernard. Het is echt, wat ik gisteravond nog hoorde, verhalen uit Teheran, uit Shiraz, Isfahan, Mashhad, grote steden. Dat het Iraans volk wel echt wel enorm gebukt gaat onder die sancties. En dan bedoel ik mee de gewone man, hè, om dat even het Nederlandse woord te gebruiken. Om een voorbeeld, afgelopen dinsdag stond mijn neef ruim 2 uur in de rij voor een 40 liter benzine om te mogen tanken. En dan zeggen ze ook, ja, wij zijn nota bene een olieproducerend land, een OPEC-land. En dan dit soort ellende, maar dat werkt ook door in gewoon de noodzakelijke levensmiddelen. Eieren, rijst, vlees. Voor hun kinderen willen ze graag een stuk vlees meenemen naar huis, maar het is peperduur, niet te verkrijgen. En Bernard, weet je echt wat Trump nou hier doet, is gewoon eigenlijk langzamerhand gewoon niet oké. Het Iraanse volk wordt geraakt, terwijl hij juist vroeg om een bevrijding, om bevrijders. Maar ook een andere ding, je vroeg wel eens waarover economisch, maar toch, vannacht zijn er weer de aanvallen geweest. En ik heb net een bericht gekregen, WhatsApp uit Teheran, dat een van die aanvallen was in het zuiden van Teheran. En dat was nota bene een trouwerij gaande. Ook dat is geraakt. Daar zijn ook doden gevallen. Dus ja. Ik denk dat zo langzamerhand ook wel een anti-westerse dienstgevoel nog meer en meer, mede door de economische sancties, gaat ontstaan. Dus er moet wel echt andere toon. Er moet op een andere manier dan Trump denkt met als dealmaker hier iets te bereiken.
7: Ja.
6: Toen werkt dat niet.
7: Ik kom er zo even op terug, want dat is een heel belangrijk punt wat je hier noemt. Maar even, hoe proberen de Iraniërs nou het hoofd boven water te houden? Hoe doen ze? Hoe leven ze door?
6: Nou, het is nu geworden veel uit het platteland. Hè. Zo hebben wij ook een huis in ons dorp in een beetje noordoosten van Iran. Hè. Daar wordt van alles, mensen gaan de granen, rijst en dergelijke, proberen zelf te kweken. Fruit en dergelijke. Dus veel uit het platteland. En veel ook elkaar helpen. Ik heb echt filmpjes gekregen waarbij zo'n arme moeder naar zo'n slagerij komt met tranen in de ogen en die man zegt, ja, ik zie het, u komt het voor uw kinderen die honger lijden. Ja, dat doet je gewoon pijn. Dan denk je van, jongens, zien ze dat in de VS niet? Snappen ze niet dat ze juist niet de bedoeling was, nee, om het arme volk zo hard te raken?
7: Ja. Hoe reageren de machthebbers? Is er sprake van terreur opnieuw tegen de eigen bevolking?
6: Dat is, kijk, dat was vorige keer in april, mei, toen ook de aanvallen waren. Ook wel zo dat de IRGC, hun leden, die jonge mannen op de motoren, met knuppels en met wapens, die stonden al gereed, hè, bij bijna alle grote straten van Teheran en andere grote steden. Maar nu hoor ik dat het aantal is eigenlijk alleen maar toegenomen. Ze zeggen ook nu ook, hè, dat is, ik ga niet in Farsi zeggen, maar Nederlands vertaling betekent, de straat op betekent gericht schieten. Dus als je komt, dan neem je ook je leven mee. Je kan gewoon uit de weg worden geruimd als je gaat, de straat op gaat om te demonstreren. De angst is enorm. En daarbij komt nog een concreet voorbeeld. Als mijn broer zegt, ik heb 3 banen. Ik ben soms 19 uur gewoon aan het werk, hè, om wat geld te verzamelen om eten te kopen. Ja, dan snap je wel dat je dan op een gegeven moment eind van de dag ook dood op bent.
7: Ja.
6: Dan ga je maar gewoon liggen slapen een paar uurtjes.
7: Ja, dan heb je het laatste waar je aan denkt is demonstreren. Dat is ook zo. Is het zo dat je kunt zeggen, na 47 jaar dit leiderschap en nu in een andere variant, dat de mensen ook wel gehard zijn geworden? Dat Iraniërs beter tegen een stootje kunnen dan een heleboel andere mensen?
6: Dat zeg je al terecht, Bernard. Zo is het eigenlijk wel. Hè. Kijk, toen ik in Iran was, dus tussen 1980 en 1988, had je ook Iran-Irak-oorlog. Toen hebben we ook dat schaarste gekend. Toen hebben we ook al die ellende meegemaakt. En wij leerden eigenlijk om gewoon, ja, met die realiteit te leven. Ook een beetje natuurlijk vanuit het gevoel van trotse pers te zijn. Hè. We zullen de Irakezen een stuk krijgen. Maar ook gewoon uiteindelijk inzien dat er niet meer was. Hè. We hebben een gezin met 8 kinderen waren wij. En dan probeerde gewoon van alles te doen om dat dagen of de qua levensstandaarden door te komen. En inderdaad, dat maakt, dan zeg je heel terecht, dat het Iraanse volk wat geharder is geworden. En ik heb wel eens gezegd, ook van een van die nieuwskanalen, wat denk ik Amerikanen niet snappen, met hun enorme McDonald's en eetgewoontes, dat het Iraanse volk heel andere mechanismen gewend is. Die kunnen nog, bij wijze van misschien nog 10 jaar door, als het ware, lijden, hè, met lange ei. En ja, dat gewoon uithouden. Dat moet het wel snappen, maar het is natuurlijk wel door en door triest. Want dat betekent dus ook bijvoorbeeld tekort aan medicijnen. Als daar kinderen ziek worden en de ouders kunnen die medicijnen niet geven. Kom on, jongens. Ik bedoel, dat is niet wat een beschaafde Westen moet uitstralen in mijn vaderland.
7: Nee. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Sander Terphuis, jurist en mensenrechtsverdediger, afkomstig uit Iran.
2: The regime is getting weaker and weaker by the day. And at some point they're not going to be able to shoot so easily. Because I think the people aren't going to take it. But I did pose that question because, you know, it would be time. But unlike most people can't kill their people like that.
7: Nee, dat is in feite, Trump spreekt een andere taal dan wat jij nu uitlegt, Sander. Hij blijft eigenlijk vasthouden aan dat beeld van als de mensen maar genoeg inzien dat ze zelf ook moeten ingrijpen, dan komt het vanzelf wel. En dat blijkt allemaal onzin te zijn, toch?
6: Nou ja, kijk, ook in zoverre onzin. En daar heb ik het echt over het keiharde cijfers, daar ook Amnesty mee kwam. Neem het aantal executies. Die zijn dit jaar met honderden toegenomen. En dat zijn ook executies die naar buiten zijn gebracht, hè, door het regime zelf. Hè. En dat zijn voornamelijk mensen die tijdens de demonstraties werden opgepakt. Hè. Daar wordt vaak het label geplakt van landverrader of dat soort zware delicten. En dan vindt er door de islamitische rechtbanken een schijnproces plaats. En dan is de week later worden ze in het openbaar opgehangen. En dat gebeurt gewoon. Dus Trump kan dit roepen, maar de realiteit is echt bloedhard.
7: Ja, dan kom ik even terug op waar je het eerder over had. Trump denkt dus, wij worden nog altijd gezien als een potentiële bevrijder. Maar is het in werkelijkheid zo dat Trump eigenlijk door het Iraanse volk niet meer wordt geloven? Of dat het zelfs anti-Amerikanisme teweeg brengt? Omdat ze, naar mijn idee, terecht zouden denken, ja zeg, er is ons van alles en nog wat beloofd, er gebeurt helemaal niks. Dus aan die Trump heb je helemaal niks.
6: Kijk, in feite is dat ook zo, hè, wat ik net zei van voorbeelden. Ze zouden ook uitsluitend militaire doelen aanvallen. Nou, dus wat ik gaf vannacht, hè, zijn ook kinderen omgekomen door die aanvallen. Je kunt je voorstellen dat dat ook echt iets doet met het Iraanse volk. Ja. Die denken van ja, dat alleen al. En het feit dat inderdaad die bevrijders, ja, waar zijn ze nog? We lijden alleen maar. En ik denk ook, echt, we moeten ook een beetje mijn boodschap zijn. Ben dat elke keer, hè, want mijn familie en vrienden vragen van, wees onze stem. En schudden die westerse leiders wakker. Hè, als je bijvoorbeeld, zoals we nu bij BNR, de kans krijgt. Dit moet echt anders, Bernard. En ik denk ook de Europese leiders. Waarin zijn Macron en de Duitse leider en de Nederlandse, onze premier? Die moeten zeggen, verdorie, dat zijn zulke grove mensenrechten schendingen. Echt, het aantal executies is dramatisch hoog. Dat wel op een andere manier gebeurt. Alleen dat helpt dus nogmaals niet met die economische sancties
7: Maar, leiden. Maar Europa heeft ook eigenlijk vanaf het begin gezegd, dit is niet onze oorlog. Neem jij dat nu, laat ik zo maar zeggen, onze eigen premier en zijn collega's in de Europese Unie of in de NAVO kwalijk?
6: Kijk, ja, het is onze oorlog, maar het is wel Europese Unie als waardegemeenschap. Het staat toch in hemelsnaam voor mensenrechten, voor democratie en vrijheid, voor de rechtsstaat. Als je ziet dat in dat land vreselijke schendingen van mensenrechten plaatsvinden, dan kun je niet zwijgen. En één ding eerlijk, ben dat we hebben dat ook gewoon dat spel te veel aan de Amerikanen overgelaten. Dat is natuurlijk, Trump is nu die dan als dealmaker wil gekke dingen doet soms. Maar de Europese Unie had hier gewoon als mensenrechten verdediger, waarde gemeenschap hier ook echt iets betekenen moeten hebben. Ze hebben het gewoon laten gaan. En dan kom ik op vorige bericht, wat ik in de vorige uitzending van jullie zei. Dit is wel heel pijnlijk, omdat mijn familie zegt ook, dan rekenen ze mij ook tot de westelingen toe. Ze zeggen, ja, jullie hebben ons in de steek gelaten. He, ze voelen zich echt wel in de steek gelaten. En daar zou hopelijk de Europese Unie toch wel eens wat serieuzer hun tanden moeten laten zien. Ja. Dat moet echt gebeuren.
7: Ja, maar als je luistert naar de westerse leiders, wie dan ook, dan zeggen ze, ja, het gaat ons om twee dingen. Dat is dat nucleaire programma en de straat van Hormuz. En het verhaal dat jij vertelt gaat over van alles, maar niet daarover. Dat gaat over Iran zelf en de mensen zelf. Dus dat staat ook haaks op elkaar.
6: Nou, in zekere zin zit er ook een link bij, Bernard. Kijk, tuurlijk, nucleaire wapens. Iran mag nooit een nucleaire wapens krijgen. Maar met Iran bedoelen we dat afgrijzelijke regime. Ja. Dat regime. Dat, zolang die daar zit, dat meerkoppige monster met hun tentakels, hè, ook met hun milities, met hun proxies enzovoort, alleen ellende wat ze aanrichten, dat regime. Tuurlijk, maar je moet de grondoorzaak aanpakken. Als dat verdwijnt, dat regime, dan is ook het hele problematiek van nucleaire wapens, executies, noem ze maar opgelost. Dus alsjeblieft dat regime verwijderen. Dat is het uiteindelijke oplossing voor iedereen.
7: Oké, dat is een hele simpele vraag. Hoe doen we dat, Sander?
6: Nou, ik denk dat dat echt wel kan. Maar dan moeten we lef hebben, gewoon niet te kiezen tussen, laten we zeggen, de dominee of de koopmans. Nee, nu gewoon kiezen voor dominee natuurlijk, voor kiezen voor die rol, maar ook voor het Iraanse volk. En dan de dominee of de koopmans. Nee, nu gewoon kiezen voor dominee natuurlijk, voor kiezen voor

0: Wel, Sander Terphuis, we komen snel weer bij je terug. Want we zijn altijd ontzettend blij met mensen die rechtstreeks contact hebben in Iran. En dus een soort pijlstok vormen voor BNR De Wereld. Tot spoedig.
1: Blik op Europa.
0: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zit in een lastig pakket. Zijn regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de verijdelde aanslag bij Leipzig. Maar Merz wil de relatie met Rusland niet op de spits drijven. Ook maakt Merz zich grote zorgen over de deelstaatverkiezingen in het oosten van Duitsland. En als klap op de vuurpijl zijn de populariteitscijfers van Merz gezakt naar 16%. Bij mij in de studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, slaapt Merz nog een beetje?
2: Hij zal zelf zeggen van wel. En Merz zegt ook, aan het eind van de rit word ik pas echt afgerekend op wat ik heb gedaan. En die geloofwaardigheidscijfers die boeien hem op dit moment niet, zegt hij zelf. Maar goed, we zijn allemaal mensen, dus ik denk niet dat hij het leuk vindt. Maar ja, als je die slaapanalogie doortrekt, deze week ontwikkelt zich wel mogelijk tot een nachtmerrie voor Merz. Die Rusland-affaire is al heel vervelend. En de AfD kan in de deelstaat Sachsen-Anhalt komende zondagavond een monsterscore boeken. Waardoor de partij met absolute meerderheid kan gaan regeren in een deelstaat. En dat baart Merz dan weer zorgen, en Brussel trouwens ook. Vanwege de geloofwaardigheid van zijn christendemocratische partij. Maar ook omdat dat scenario een veiligheidsrisico met zich meebrengt.
0: En waarom is dat zo? Als die AfD inderdaad zo groot wint op deelstaatsniveau, waarom is er dan een veiligheidsrisico?
2: Ja, dan moeten we even uitleggen dat we de AfD soms radicaal rechts en soms extreem rechts noemen. De veiligheidsdiensten in Duitsland die hebben gezegd, de AfD is in een aantal deelstaten extreem rechts, waaronder Sachsen-Anhalt. Dat wordt als bewezen geacht. Juridisch en politiek staat dat nog ter discussie, is die vraag nog niet goed beantwoord. En daarom hebben we het ook over de AfD als een radicaal rechtse partij met extreem rechtse elementen. Als je aan de knoppen zit in een deelstaat, zoals in het geval van de AfD zou kunnen, dan heb je alle toegang tot diezelfde binnenlandse veiligheidsdienst. En dan krijg je ook toegang tot de dossiers in heel Duitsland. Die worden gedeeld. En dat kan dan gelden voor de minister-president die de AfD levert, of de minister van Binnenlandse Zaken van die deelstaat. Wat Merz dan ook zorgen baart, want dan krijg je dus een veiligheidsrisico. Want wat Merz zorgen baart is dat die informatie dan misschien wel gedeeld wordt met Rusland. Omdat de AfD zeker op deelstaatniveau aantoonbare banden heeft met Rusland. Er zijn banden met de MAGA-beweging. Er zijn ook banden met China. En de AfD mag er wel patriotistisch zijn ingesteld, maar als zij het nodig achten om geheime informatie met hun geestesverwanden in andere landen om ons heen te delen, terwijl ja, ons dat de regering in Berlijn of Den Haag of Brussel schaadt, of dat ze dat niet handig vinden, ja, dan heb je een veiligheidslek. Ja,
0: AfD heeft al een keer deelstaatsverkiezingen gewonnen in Thüringen. Dus zo nieuw zou die ontwikkeling op zichzelf niet zijn. Nee. Wat maakt het nu anders?
2: Toen ze die verkiezingen in die deelstaat wonnen, gingen ze niet regeren. Ze hadden te weinig stemmen om alleen aan de macht te komen. Ze werden uitgesloten voor een coalitie. En de brandmuur, zoals dat in Duitsland heet, die bleef nog staan. Want nooit sinds 1945 kwam het voor dat een partij op de uiterst rechterflank weer aan de macht kwam in Duitsland. Het is bijna een soort herenakkoord. Ten rechterflank van de CDU, het CSU mag geen rechtsere partij staan. De geschiedenis speelt daar een enorme rol. Maar nu worden ze mogelijk in Sachsen-Anhalt te groot om te negeren. En te groot zodat ze moeten regeren. En als de AfD een eenpartijregering kan vormen, dan gaat die partij mogelijk dus ze gram halen, omdat ze eerder zijn uitgesloten. Er was een AfD-politicus die op het social media platform X schreef, en ik citeer, ik zou andere partijen geen grijntje vuil onder mijn nagels geven. Oftewel, de AfD krijgt de absolute macht. En dan willen ze misschien wel in alle plekken, in alle commissies, ook gewoon alle zetels gaan innemen. Geen ruimte meer bieden aan andere partijen. Een soort wraakfantasie van een deel van de AfD. Maar voor Merz dus een nachtmerrie. Ook omdat zijn CDU nu voor de keus staat. Gaan we toch meedoen? Gaan we het experiment dan aan? Hij zei lange tijd van niet, maar hij liet zondag in een groot interview bij de ARD toch een soort ruimte over voor speculatie.
3: Wir werden das im Lichte des Wahlergebnisses anschauen und wir werden alles tun, um zu verhindern, dass Sachsen-Anhalt an die Radikalen fällt. Und das gilt sowohl für die AfD als auch für die Linkspartei.
2: Ja, dat is interessant, want hij doet hier een beetje een Dylan Jezul-kusje. Die namens de VVD zei, ik wil niet met de PVV en niet met GroenLinks-PVDA regeren. Merz doet dat met die Linken en met de AfD. Kanttekening, volgens de veiligheidsdiensten zijn die partijen niet vergelijkbaar, want die Linken wordt wel in de gaten gehouden.

0: houden, maar dat gaat om stromingen en wordt niet als gezicht linksextremistisch genoemd, terwijl de AfD in Sachsen-Anhalt dat dan wel is. Maar goed, ook een CDU die linke regering is een nachtmerrie voor Merz. Het is echt geen fijne week.
1: Nee, dan heb je de kwestie Rusland. Wat zijn daar de laatste ontwikkelingen?
0: Dat er sancties vanuit Rusland zijn gekomen richting Duitsland. Dus dat Goethe-instituut, een aantal culturele instellingen in Rusland zijn gesloten. En dat is weer een reactie op wat Duitsland heeft gedaan deze week. Die hebben een consulaat in Bonn gesloten. Die hebben het Ruslandhuis in Berlijn gesloten. En dat was weer een reactie op de openbaring dat Duitsland Rusland verantwoordelijk acht voor de verijdelde aanslag in Leipzig. En ook vandaag blijft het onrustig in Duitsland. We zien veel incidenten bij hoogspanningsstations, bij een defensiebedrijf. Een informatiekraam van de AfD waar mensen aan het flyeren zijn. Daar is iets van vloeistof gegooid. Dat gebeurt in heel Duitsland. En Merz krijgt de geest op dit moment niet in de fles. Ooit had je Mutti Merkel. En Merkel was ook niet heilig. Maar Papi Friedrich, dat wordt heel moeilijk om je voor te stellen. Die zou nu misschien moeten opstaan. Maar de kans is klein ook dat de Duitsers dat accepteren.
1: Dank, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goeie reis naar Duitsland.
0: Dank u.
1: Volgende week horen we er meer over in BNR. En in de podcast Make Europe Great Again.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
0: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
4: En blijf scherp.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Overasselt zijn vandaag weer wapens gevonden. De politie wil niet zeggen waar dat is gebeurd. Gisteren werden ook al wapens gevonden na een tip over een tas waar het in zat. Het is niet bekend of de wapens te maken hebben met het extreme geweld. Daarvoor zijn 34 mensen aangehouden, één minder dan eerder gemeld. Inwoners van Overasselt die met vragen zitten na de gebeurtenissen deze week, kunnen die morgenmiddag stellen. Er komt een speciale inloopbijeenkomst waarvan de locatie en tijd later bekend worden. Ook mensen uit buurdorp Nederasselt kunnen er terecht met vragen. De bijeenkomst is bedoeld om mensen gerust te stellen over hun veiligheid. De Oekraïense president Zelensky verwacht binnenkort in Kiev twee Amerikaanse onderhandelaars te ontmoeten. Het zijn Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Wel gingen ze een paar keer langs in Moskou, maar daar leverden hun gesprekken niets op. Het lichaam van Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Over zijn kist lag de Servische vlag. De uitvaart zou maandag zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er worden tienduizenden mensen verwacht. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij gevangen zat voor oorlogsmisdaden in de jaren 90 en de massamoord in Srebrenica. En ook Frankrijk had te maken met de heetste zomer ooit gemeten. Gemiddeld werd het bijna 5 graden warmer dan in andere zomers. Verder telde Frankrijk een record van 53 hittegolfdagen en kampte het land met veel bosbranden. Ook in Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk was het in de zomer niet eerder zo warm. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
10: Of het nou over Trump, Poetin of Xi gaat, alle drie trekken zich maar weinig aan van het internationale recht en geen van de drie erkent het internationaal strafhof dat onder een vergrootglas ligt.
11: The ICC and its friends are waging a war against our country. Not with bullets or missiles, but with statutes, compacts and the force of so-called international law.
10: Dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof, schreef er samen met Robin Ravensbergen een boek over. Leiders voor het gerecht. En hij is nu hier bij mij in de studio. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, Bernard.
10: Fijn je te zien.
12: Ja.
10: Was een prachtige presentatie, zeg ik nu eerst even, van jouw boek gisteren.
12: Dankjewel.
10: Met balkenende erbij, met een bloedgeestige toespraak.
12: Ja, klopt.
10: Laten we even beginnen met iets wat in de actualiteit nu net gebeurt. Mladic. Komt waarschijnlijk ongeveer op dit moment aan het lichaam van Mladic om daar te worden begraven. En er worden menigte verwacht van misschien wel tienduizenden enthousiaste of Serviërs. Wat denk je hier aan? Omdat het thema van jouw boek is vaak, we moeten denken niet alleen in strafrecht en hoe dat werkt, maar ook in culturen. En die zijn niet overal hetzelfde. Hoe past dat hier nou eens op toe?
4: Ik denk het wel, Bernard. Dit voorbeeld typeert ook de probleem van de legitimiteit van het internationaal strafrecht. Met name uitspraken van tribunalen die altijd hun keuze moeten maken tussen het ene narrative en het andere. Er zijn altijd twee verhalen in een oorlog. En de zaak Mladic is altijd in Servië een zeer omstreden zaak gebleven. Althans, de uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal, omdat Mladic nog steeds door veel Serviërs als held wordt gezien. Een militaire grootheid. En het feit dat hij zoveel aanhang nog heeft, en naar verluidt dus door heel veel mensen daar zijn lichaam zal worden ontvangen, geeft ook aan dat die uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal dus twee nog steeds een zekere dubbelzinnigheid heeft voor de Serviërs.
10: Ja, ja. Ik vind het een soort metafoor voor jouw boek, want dat zweeft over al die thema's. Even naar Amerika. Dat heeft de druk op het strafhof enorm opgevoerd. We hoorden net Rubio dat zeggen. Door rechters te sanctioneren, en inmiddels zit het strafhof ook zonder hoofdaanklager. Die is weggestuurd naar beschuldigingen van seksueel wangedrag. Verkeert het internationaal strafhof in staat van ontbinding?
4: Nou, niet staat van ontbinding, maar wel in een staat van crisis. Eigenlijk vanwege die reden. De eerste noem je zelf al. Men is op zoek naar een nieuwe hoofdaanklager. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want die moet het vertrouwen van ook de partijstaten bij het strafhof herstellen. Omdat de hoofdaanklager inderdaad moest worden ontslagen. Ten tweede hebben we te maken met de sancties op het strafhof van Amerika, waardoor er ook personeelsleden binnen het strafhof al weg zijn gegaan uit vrees voor risico's. En ten derde, de derde factor voor die crisis is het feit dat er steeds meer landen nu lijken zich aan te melden die uit het strafhof willen stappen. Onlangs is bekend geworden dat Niger, Mali en Burkina Faso het verdrag hebben opgezegd met het strafhof. Venezuela, de Filipijnen hadden het al eerder gedaan, in 2019. Hoewel Duterte, de oud-president van Filipijnen, nog steeds in gevangenschap verkeert bij het internationaal strafhof. En er gaan ook stemmen op dat er meer landen zich beraden om zich terug te trekken. Dus die drie factoren maken dat het strafhof nog niet in ontbinding verkeert, maar wel in een crisissituatie zich bevindt.
10: Ja. En de grote mogendheden deden al niet mee.
4: Klopt.
10: En nog een aantal andere landen, om alle mogelijke redenen. Is er een manier om dit te herstellen? Of, want ik kwam er direct wel even op de werking van het hof. Want dat is ook niet altijd even, zal maar zeggen, prettig. Maar kan dit nog worden hersteld?
4: Herstel zou moeten betekenen dat je de hele basis van het strafhof moet herzien. Dan moet er een veel steviger mandaat komen voor het strafhof. Want het strafhof is tenslotte een afspraak tussen landen die op zich bindend is, maar waar geen sancties op staan. Dan moet je ten tweede ook denken aan dat de procedures moeten veel transparanter, sneller en ook eerlijker plaatsvinden tussen aanklager en verdediging. En dat heb ik zelf in de afgelopen 12 jaar als advocaat bij het strafhof juist niet ervaren.
10: Wacht even, dat is een belangrijk punt.
4: Ja.
10: Is dat wat de Amerikanen disclosure noemen in een rechtszaak? Dus de beide partijen, de advocaat en de aanklager, die wisselen alle informatie en een lijst van getuigen met elkaar uit, zodat je van tevoren alles weet.
4: Klopt.
10: Gebeurt dat bij het strafhof of niet?
4: Dat gebeurt onvoldoende. En een voorbeeld is bijvoorbeeld dat landen die aan het strafhof zich verplicht hebben mee te werken, dus wel hun medewerking verlenen aan de aanklagers. Ja. Als het gaat om belastend bewijs, gaat het om lastend bewijs, dan zijn er een aantal landen, dat heb ik zelf in een aantal zaken al meegemaakt, die niet bereid zijn om dat met de verdediging te delen. En het strafhof is afhankelijk van het bewijsmateriaal dat men in het betreffende land kan vergaren. Maar over die uitdaging, de belangrijkste is eigenlijk, Bernard, dat de landen die er nog zijn, dat zijn er nu nog 121, dat waren er dus 124, maar drie landen hebben het verdrag al opgezegd, om die binnenboord te houden. En kijk, de landen die je net noemde als China, Rusland, Israël, Syrië, Pakistan, India, een hele rits grootmachten, waar veel militair vermogen zit, die zul je nooit binnenboord krijgen, omdat die een hele andere rechtscultuur hebben. Die hebben een hele andere visie op het recht en internationaal recht. Met name China en Amerika, de kritiek die zij op het strafhof hebben is tot op zekere hoogte vanuit hun rechtscultuur begrijpelijk. Waar het dus om gaat is, wil dat strafhof een langer leven zijn beschoren, dan moet het strafhof er alles aan doen om de landen die er nu bij zitten binnenboord te houden. En dat zal een hele klus zijn.
10: Ja, ik vraag me steeds maar af hoe die grote mogendheden. Ik herinner me de argumentatie van Bill Clinton. Die voor dat strafhof was en uiteindelijk zei, we moeten toch maar uitkijken, want wij Amerikanen zijn altijd wel ergens in een militair conflict betrokken en daar worden ongetwijfeld zijn er overtredingen van het internationaal van het oorlogsrecht, internationaal recht. En dan zijn we constant alleen maar bezig met het verdedigen van onze eigen soldaten. Dus we doen niet mee.
4: Ja.
10: Dat was toch een hele redelijke overweging.
4: Dat is een belangrijke overweging. Ja. Want als je dus inderdaad kijkt naar het percentage troepen geleverd door de Verenigde Staten in het verleden voor vredesoperaties, dan staan de Amerikanen dan ver bovenaan. En het is trouwens ook heel interessant, de Amerikanen hebben in de Zuid-Afrika-zaak tegen Israël-zaak, die nu bij het internationaal gerechtshof loopt, die ook in het boek van ons Leiders voor het Gerecht wordt besproken, een interventie ingediend waarin juist dit argument staat, dat het internationaal gerechtshof de definitie van genocide juist niet moet gaan uitbreiden, zoals Nederland dat bijvoorbeeld wil, omdat landen als Amerika dan niet meer zo snel troepen zullen leveren, omdat hun soldaten dan ook sneller voorwerp van een genocide-aanklacht kunnen zijn. Dus dat argument dat gaat in de Amerikaanse rechtscultuur heel diep. En dat geldt ook voor China, die natuurlijk een historie heeft van overheersing door het Westen in het verleden. Denk aan de Opiumoorlog. En vanuit die geschiedenis is ook begrijpelijk dat China bijvoorbeeld zegt, ja, wij leveren onze mensen niet aan een extern tribunaal uit.
10: Nee. En bovendien, ik heb ook de indruk dat heel veel landen, bijvoorbeeld China, denkt, ja, dit is toch een soort van doorgedramd idee van westers denkende juristen.
4: Klopt. Gisteren bij de boekpresentatie, Bernard, waar jij bij was, waarvoor dank, zei professor Tom Zwart, hoogleraar mensenrechten ook, dat het strafhof onvoldoende stilstaat bij de culturele, rechtsculturele verschillen vanuit het Westen bekeken, versus bijvoorbeeld het Afrikaanse continent of het Verre Oosten. En dat is inderdaad een terechte kritiek. De zaken die wij tot dusver bij het strafhof hebben behandeld, zie je dat er heel weinig oog voor is. Het is een westers concept. Wij denken vanuit het Westen dat wij dat internationaal recht zelf bepalen en kunnen invullen. Maar er bestaat ook een andere dimensie. En daar zal het strafhof ook een betere balans in moeten vinden. Wil het met name de Afrikaanse landen binnenboord houden? Want er zijn, als je zegt, nu al drie landen, Afrikaanse landen, die het bedrag hebben opgezegd recentelijk.
10: Ja, hij gaf overigens als voorbeeld Libië. Wat
4: klopt,
10: heel goed. Wat een resolutie was van de Veiligheidsraad om daar te hulp te komen. Resolutie 1973 uit mijn hoofd.
4: Ja.
10: En uiteindelijk is dat misbruikt, zal ik maar zeggen, om heel Libië aan te vallen en uiteindelijk Gaddafi te liquideren.
4: Klopt. Dat voorbeeld gebruiken we ook in het boek trouwens. Ja, ja. Leiders voor het Gerecht, waarin wij aantonen dat de verwijzing van Muammar Gaddafi, die toen nog in leven was op dat moment, van die interventie, naar het strafhof eigenlijk gebruikt is voor een regime change.
10: Ja.
4: Dus dat de VN-veiligheidsraad heeft dat strafhof gebruikt om eigenlijk de druk zodanig op te voeren dat er een regime change zou komen. Ja. Nou, daar moet je als strafhof je natuurlijk niet voor laten lenen. Het is wel gebeurd en zo zijn er dus veel voorbeelden van Amerikanen en Russen en de Chinezen zeggen, ja, zie je wel, we hebben dus toch gelijk. Dat strafhof is voornamelijk politiek bezig. Dus daar moeten we wegblijven.
10: Ja. Je hebt heel veel kritiek, daar hebben we ook wel eerder over gesproken, maar laten we eens kijken naar de praktijk, want jij hebt daar zaken gedaan, doet daar zaken. Als je kijkt naar de trits kwesties die daar zijn aangebracht en wat er uiteindelijk van terecht is gekomen, geef eens een idee.
4: Nou, het strafhof bestaat nu 23 jaar. Er zijn 11 veroordelingen geweest en 4 vrijspraken. Dus 16 uitspraken. Leg dat naast de statistieken van het Joegoslavië-tribunaal. 161 verdachten in 25 jaar.
10: Waaronder Mladic.
4: Waaronder Mladic, Karadzic en Milosevic. Ja. Hoewel Milosevic de eindstreep niet haalde omdat hij in gevangenschap overleed. Rwanda-tribunaal 95 verdachten. Dan steekt dat natuurlijk schril af tegen de 11 veroordelingen die het strafhof op haar konto heeft staan. En dat is direct ook een belangrijke kritiek, dat de procedures van het strafhof veel te complex zijn. Verdachten veel te lang in voorarrest zitten, vergeleken met het Joegoslavië en het Rwanda-tribunaal. En dat is eigenlijk een bevestiging voor veel van die grootmachten om juist niet aan dat strafhof medewerking te verlenen.
10: Hoe lang zit een gemiddelde verdachte vast?
4: 7 tot 8 jaar.
10: Ja, dat is natuurlijk krankzinnig.
4: En dan is er dus nog geen uitspraak gedaan. Mijn eerste zaak was voor een voormalig minister van Ivoorkust, ja, die ook in het boek wordt geschreven, Charles Blekoudé. En die heeft dus in totaal bijna 7 jaar in voorarrest
10: gezeten. Maar die heb je vrijgekregen?
4: Die is vrijgesproken. Ja. Ja. Dat was wel een van de laatste vrijspraken. Want daarna heeft de Japanse ambassadeur in Nederland eigenlijk voor de assemblee van landen van het strafhof gezegd, ja, het strafhof moet veel beter werk verlenen, leveren voor de slachtoffers. Dus impliciet wordt daarmee gezegd, ja, vrijspraken passen niet heel echt in het straatje van het strafhof. Wat natuurlijk al een hele buitengewoon bizarre uitspraak was.
10: Nou ja, ook weer in ons westerse idee.
4: Ja, westerse idee.
10: De Japanse ideeën zijn toch weer iets anders. Ja.
4: Maar dat betekent dus dat de rechten van verdachten bij het strafhof veel minder zijn gewaarborgd dan bij de andere tribunalen. En dat levert dus alleen maar een extra argument op voor al die grootmachten, ja, om niet de handtekening onder het verdrag te zetten.
10: Nee, je gaf als voorbeelden het Joegoslavië-tribunaal, het Rwanda-tribunaal, die heel goed hebben gewerkt, eigenlijk. Betekent dat niet dat misschien het hele idee van het internationaal strafhof niet zo slim is en dat je beter incidentele tribunalen kunt opzetten?
4: Klopt.
10: Want die gaan dan over één zaak.
4: Ja.
10: Iedereen kent de feiten en de achtergrond.
4: Ja.
10: Makkelijker werken en ook rechtvaardiger.
4: Ja, ja, dat is een heel goed, althans zeker een alternatief idee. Omdat je, dan moet je gaan werken naar per conflict een tribunaal. Het voordeel daarvan zou zijn dat je een veel afgebakende budget hebt. Het budget van de strafhof is dusdanig dat je als aanklagers per jaar maar 3 onderzoeken kunt doen, 3 tot 4. Het budget van de aanklagers rond is 65 miljoen euro per jaar. Dat lijkt veel, maar als je voor een onderzoek heb je gemiddeld 20 tot 50 miljoen nodig. Dat betekent dat je maar 2 tot 3 zaken per jaar kunt onderzoeken.
10: Met als gevolg dat een verdachte 7 jaar vastzit.
4: Ja, ja. En je gaat selecteren. Ja. Als je dus tribunalen opzet per conflict, zul je die kritiek veel minder hebben. Dus dat zou een alternatief kunnen zijn. Een alternatief is dat je, wat ik net al zei, het mandaat van het strafhof versterkt. Maar daar moet je alle landen in zien mee te krijgen. En hoe gek het ook klinkt, de landen die bij het strafhofpartij zijn, hebben in feite ook indirect een eigen belang om hun eigen staatshoofden niet uit te leveren. Dat vinden ze allemaal zeer vervelend.
10: Ja, dat begrijp ik.
4: En als het om een ander gaat, maakt het ze niet uit.
10: Nee.
4: Maar als het om de eigen mensen gaat, dan ligt dat veel gevoeliger.
10: Nog even de bekende vraag. Je hebt hem vaak gekregen en krijgt hem weer. Als jij Poetin als cliënt krijgt, of Netanyahu, ga je ze verdedigen?
4: Die zouden we zeker kunnen verdedigen. Ik zeg kunnen, willen is wat anders. Maar kunnen, professioneel, maak je, als je dit werk doet, dus geen onderscheid tussen welke verdachte wel, welke verdachte niet. Als je je conformeert aan als advocaat werkzaam bij het strafhof, dan moet je in beginsel iedere verdachte, dus ook een meneer Poetin, ook een meneer Netanyahu, zelfs misschien iemand van Hamas of iemand van Hezbollah, je zou iedereen gelijkelijk moeten verdedigen. Mm-hmm. Want dat is principieel belangrijk. Gelijkheid in de behandeling van verdachten. Dat is waar wij voor het strafhof als advocaat ook voor pleiten. En dat wij vinden dus dat die gelijkheid, wat ik net al zei, veel beter kan tussen aanklager en verdediging. Maar gaat het om, zeg maar, type verdachten, ja, of type conflict, maken wij daar geen onderscheid in.
10: Nee, en zijn ze ook, net als, laten we zeggen, bij ons, onschuldig totdat hun schuld is bewezen?
4: Zeker, want de zaak die we net noemden van Charles Blekoudé, daar werd ook van de daken geschreeuwd dat hij strafbaar was voor misdrijven tegen de menselijkheid met de toenmalige president van Ivoorkust. En er is werkelijk niets bewezen in die zaak. En de rechters hebben halverwege het proces de zaak gestopt en ze vrijgelaten.
10: Ja.
4: Dus ook op dit niveau van de internationale misdrijven kan het voorkomen dat mensen dus onterecht worden aangeklaagd, omdat uiteindelijk het narrative heel anders blijkt te zijn, zoals in die zaak.
10: Ja, heel kort vraagje, ten slotte. Zie je jezelf nog een tijd zitten daar, of loopt het af ook voor jou?
4: Het aantal zaken droogt op, om dat woord maar te gebruiken. We hebben nu een van de laatste grote zaken bij het strafhof lopen in hoger beroep. Daarna zijn er eigenlijk geen verdachten meer in de wachtkamer die berecht kan worden, behalve voormalig president Duterte. Die moet later dit jaar terecht staan. Van de Filipijnen. Maar het strafhof zit echt te wachten op nieuwe zaken. Alleen, ze krijgen dus niet de verdachten op het niveau van Mladic in handen tot dusver.
10: Nee. Dank Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof en schrijver van het boek Leiders voor het Gerecht samen met Robin Ravensbergen. Het boek ligt nu in de winkel.
12: Postma in Amerika.
10: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de weerstand tegen datacenters groeit in de Verenigde Staten. Dat is nu al een belangrijk onderwerp voor de congresverkiezingen. Maar Trump wil juist meer datacenters.
13: Ja, en gewone Amerikanen die klagen over die hyperscale datacenters, die gigantische projecten die je al op veel plekken in Amerika ziet. En die mensen zeggen, ja, dit verpest het landschap, dit slurpt elektriciteit, onze energierekening gaat omhoog, ze hebben veel water nodig. Nou, dan zijn er nog de zorgen over de banen die worden overgenomen door AI mogelijk. Dus hier zit ook iets anders achter. Dit is ook de strijd van de gewone man tegen de elite die deze centers opdringen. Dat is een soort populistische cocktail waar zowel Democraten als Republikeinen op inspelen. En de Trump uit 2016 had dat ook gedaan, denk ik. Die onvrede bij de gewone man, dan had hij echt die kant gekozen. Maar de Trump uit 2026 niet. Hij kiest juist de kant van de grote bedrijven.
14: En ik kan zeggen, als ik de mayor van een town of the governor of a state, en ik had een chance to get a big plant in, een AI plant of een data center, I would absolutely want it because the jobs are enormous and the money paid, the taxes paid, are just enormous. And if you don't take it, you're going to be left behind, because there are plenty of places that want it.
13: Ja, en hij zette daar op Truth Social nog iets sterker neer. Dan zei hij, de enige reden waarom Amerikaanse gemeenschappen datacenters zouden weren is als ze achterlijk en arm willen blijven.
10: Zo. Trump krijgt ook kritiek uit zijn eigen partij op deze lijn.
13: Ja, Tim Burchett, als een congreslid uit Tennessee, die zegt, ja, dan ben ik blijkbaar achterlijk en arm als Trump dat zo zegt. Dus hij zegt het over zijn eigen president. En ik moest hierbij even denken aan Hillary Clinton, hè, toen ze Trump-supporters deplorable noemde. Achterlijk en arm, toch wel een gevaarlijke uitspraak van Trump. Maar het is ook Trump, die komt met veel meer weg, dus hier misschien ook wel mee. Maar je ziet wel, die tegenstand in zijn partij is wel breder. En dat speelt al een rol in die midterms. Dit is bijvoorbeeld een spotje van Tom Barrett, dat is een republikein in Michigan.
15: Michigan water, Michigan land, and Michigan's future belong to Michiganders. So while politicians are cozying up with big tech billionaires to force data centers on our communities, I stood up to my own party and voted against giving your tax dollars to data centers. And now I'm taking action to keep AI in check with transparency to protect our kids. I'm Tom Barrett, and I believe you should decide on data centers, not Washington. I approve this message because I'll always put our communities first.
13: Ja, hij zegt dus, ik ga tegen Washington in. En dan bedoelt hij dus ook Trump. En wat wel lastig is voor hem, hij was eerder nog juist voor die datacenters. Dat geldt voor wel meer republikeinen. En die maken nu dus toch een draai. En de vraag is dan, wat vindt de kiezer in Michigan daarvan dan? Hè?
10: En de tegenstander van deze man is een democraat, Will Lawrence. Hij zegt, zet ook vol in op de ontevredenheid over die datacenters.
13: Ja, en dit is wel belangrijk, want deze race is een toss-up. Dus dit kan beide kanten nog opgaan. En dan is dit een belangrijk thema geworden. En hij zegt, ja, die datacenters, dat maakt gewoon veel meer kapot dan ons lief is eigenlijk. Dat is zijn boodschap. En hij laat dan een leeg veld zien in het spotje en zegt dan, ja, hier moet zo'n giga-datacenter komen en republikeinen zijn daarvoor.
16: Congressman Tom Barrett wants to turn this field into a data center.
17: It's an existential threat.
16: He laughed when voting to give big tech billionaires the massive tax breaks to build it while raising taxes for the rest of us. Nobody's laughing now.
17: Will Lawrence isn't going to let us be bullied by a big corporation.
16: I'm Will Lawrence. I'm running for U.S. Congress to stop these data centers and put Mid-Michigan first. And I approve this message.
10: Trump zegt dat China actief lobbyt tegen datacenters omdat het de AI-race van Amerika probeert te winnen.
14: They lobby against these things, and they spend money on it, and they want communities to reject them as much as possible because they'd like to be leading the race, but we're leading the race.
10: Slaat die boodschap aan, Jan.
13: Nou, nog niet echt als je naar peilingen kijkt. Mensen kijken hierin toch naar wat concreet en dichtbij is. En dat is, ik wil dit niet in mijn achtertuin. En wat doet dit met mijn baan in de toekomst? Maar Trump die gooit het daar wel op. Trump die zegt dat China zelfs zich in deze verkiezingen mengt om datacenters tegen te houden. Er zouden aanwijzingen zijn dat er inderdaad pogingen waren van social media accounts. OpenAI zegt dat bijvoorbeeld, dat China zich daarin mengt. Maar ik moet zeggen, die onrust over die datacenters die broeit echt al veel langer. Die zit echt dieper. En ook als China zich daarmee zou bemoeien, was die er toch al. Ook zonder die Chinese inbreng is dit een beweging geworden. Dus dit is voor Trump iets echt om op te letten.
10: Dank Jan Postma, correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
2: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
3: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
2: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook vandaag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. In een gevangenis in Tunesië zijn de afgelopen weken 20 mensen overleden door extreme hitte in het land. Er waren ook andere problemen, zoals langdurige stroomuitval en watertekorten. Daardoor kon de temperatuur in de gevangenis makkelijk oplopen tot 45 graden. Een mensenrechtenorganisatie vindt dat marteling. Voor de tweede keer in een week tijd zijn Indonesische scholieren ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch van de overheid. Ruim 700 leerlingen en 25 docenten kregen klachten. Een aantal van hen ligt in het ziekenhuis. Sinds de overheid vorig jaar begon met de lunches zijn al tienduizenden Indonesiërs ziek geworden. De Oekraïense president Zelensky verwacht binnenkort in Kiev twee Amerikaanse onderhandelaars te ontmoeten. Het zijn Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Wel gingen ze een paar keer langs in Moskou, maar daar leverden hun gesprekken niets op. En Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren, maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
6: En dat kan ook via de BNR-app.
4: Download de BNR-app.
6: En...
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
7: De Formule 1 is een ongekend circus dat jaar in jaar uit de hele wereld overtrekt. Miljarden euro's staan er op het spel. Meer dan 800 miljoen kijkers zitten elke race weer op de bank te kijken. En natuurlijk ook langs de racebaan. En mijn fascinatie zit erin dat werkelijk iedereen op toppen presteert om grote successen te behalen. Het is één grote leiderschapsles, hoe je met een team echt hele mooie prestaties neerzet. Dus de vraag, wat kunnen we ervan leren? En hoe is het om in die bubbel te zitten van de Formule 1? Nou, als iemand het kan weten, dan is het wel Mr. Olaf Mol. Aankomende zondag alweer de 650ste Grand Prix.
8: Ja, voor mijzelf dat ik ga roepen, vrienden, vriendinnen van de sport, hartelijk goedemiddag.
7: Ja.
8: 650, dat is veel, hè?
7: Het is toch ongelooflijk?
8: Ja, nou. Nou ja, ik ben begonnen in 1991, dus dat geeft ook meteen aan dat, en dat hoor je niet 1, 2, 3, dat je een bepaalde leeftijd hebt.
7: Dat is wel mooi, hè? Die stem van jou, die blijft ook zo mooi om naar te luisteren. We hebben trouwens een klein cadeautje voor je.
8: Cadeautje.
7: Aha. Ja, het is een grapje, hoor. Er zit een onder andere... Wacht even, hoor. Er zit een... een BNR autoverfrisser in. Om het lekker even in de auto's te houden. Nou, ga het lekker straks rustig uitpakken na de uitzending.
8: En een kaasplank voor als je een foute vraag stelt.
7: Precies, staat geloof ik scherp op. Nou, ja. Jij bent altijd heel erg scherp in je werk.
8: Dankjewel.
7: Nou, was even een klein hebben dingetje.
8: Aardigheidje,
7: omdat het natuurlijk toch wel heel erg bijzonder is dat je dit zo ontzettend lang doet. Je zit er al 35 jaar in.
8: Ja.
7: Wat fascineert jou het meest aan die wereld?
8: Nou, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, hij kan niks anders. Ja. dat kan ook een constatering zijn. Nee, wat mij er altijd aan gefascineerd heeft, ik ben natuurlijk onder de rook van Zandvoort geboren in een klein dorpje Vogelenzang, gemeente Bloemendaal. En ik ging als jong ventje eigenlijk al naar het circuit toe. En dan kocht je geen kaartje, maar dan kroop je onder het hek. En dan ging je autoraces kijken en dan word je ouder. En dan krijg je een autootje en dan ga je een racecursus doen. Want ja, dat vond ik gaaf. Dus ik had een oud simkaartje. En ja, dan dacht ik, het gaat best wel oké. En ik vind het leuk en bla bla bla bla. Dan denk je, misschien moet ik maar gaan racen. En dan kijk je in je portemonnee en denk je, gaat het niet worden. Dus toen ben ik op de rensportschool in Zandvoort gaan werken. En in die tijd deed ik al samen met Gaston van de Postcode Loterij. Deden we allerlei drive-in shows en lokale radio en dat soort dingen. En toen werd ik uiteindelijk speaker op het circuit in Zandvoort. En van daaruit ben ik doorgegroeid naar Veronica aan de televisie. En uiteindelijk naar Formule 1 in 1991.
7: Ja. En wat is dan door al die jaren jouw fascinatie geweest voor het racen?
8: De fascinatie vind ik, en daar moet ik altijd netjes bij zeggen, dat zegt niks over andere sporten. Hoe je het went of keert, je zet er 20, 22, in het verleden nog wel eens 24, achter een streep, het licht gaat uit en je weet het niet. Nogmaals, bij tennis weet je, nou, hij mag beginnen en dan is het 15-0 en dan wordt het, nou, dan gaan we 10. En bij basketbal gaat het van links naar rechts. Oké, nu ben jij in de beurt en nu ben jij in de beurt. En dat kan ook heel spannend worden. Maar ja, in de autoracerij is het soms een spektakel. Of het is een wedstrijd waarin niet zoveel gebeurt, maar die zeg ik dan altijd van, is bloedspannend, want je gaat zitten wachten of er nog wat gebeurt.
7: Ja. En dat is vooral die onvoorspelbaarheid, dat trekt jou er zo aan.
8: Ja, want je weet het niet. Het is natuurlijk, als je erover nadenkt dat er mannen zijn die zich vastsnoeren in een auto met meer dan 1000 pk en dat ding op de baan houden. En er zit zoveel techniek achter. En dat deel vind ik ook interessant, hoe dat in de loop der jaren allemaal weer doorgegroeid is. Ik heb een soort boerenslimheid in techniek. Dus vroeger, als ik op het circuit was, praat ik altijd met die techneuten. Die konden nooit ja of nee roepen als iets goed was. Dus dan zei ik altijd van, als ik nou daarna kijk, is het dan zo en zo? Ben ik dan gek of valt dat nog wel mee? Dan zei, nee, je bent gek. Maar dan hadden ze nooit kunnen zeggen van, ja, ik heb hem verteld hoe het zit.
7: Ja.
8: Ik stelde gewoon een vraag en zij gaan van, ja, nou, je zit wel redelijk in de goede hoek.
7: Ja, precies. En dat is echt totaal veranderd. We gaan straks wel even over al die kantelpunten praten. Je moet natuurlijk ook werkelijk gekte in je hoofd hebben om in zo'n wagen te gaan zitten, toch?
8: Nee, want autorace, ik heb gelukkig zelf ook op zeer amateurniveau allerlei auto's geraced. Van een Ferrari voor toen nog Team van Kooijmans tot een wedstrijdje, tot Clio Cups met 36 andere meloten om je heen. Waar er aan het einde van de wedstrijd nog 28 over waren, want de anderen waren allemaal plat gereden. En racen is eigenlijk racen. Het enige wat elke coureur heeft zijn vierwielen die contact hebben met het asfalt. En of dat nou een Citroën AX'je of een Renault Clio'tje of een dikke Porsche of iets anders is, dat blijft hetzelfde. Je hebt een stuur in je hand en een gat is een gat en een lijn is een lijn. En het gevoel, dat blijft gewoon bijzonder. Dus nee, ik denk niet dat je gek moet zijn in je hoofd. Ik denk dat je benzine in je bloed moet hebben. En dat heb ik ook wel een beetje.
7: Ja, nou, dat is helder. Want al die jaren dus met zoveel fascinatie dus verslag gedaan. Je behoort inmiddels tot de Pit Lane Royalty.
8: Mm-hmm.
7: Is dat dan nog een speciale ceremonie?
8: Nee hoor, dan komt de baas. Het was volgens mij was de Grand Prix van Turkije of zo. Toen deed ik had ik al mijn 500ste Grand Prix op het circuit gedaan. Dat was in Singapore 2019. En dan komt de baas van de Formule 1 en die geeft je dan de pas voor het leven, zoals het allemaal heet. Nou, het ding werkt natuurlijk na 2 dagen al niet meer. Maar het is allemaal even, er zijn er natuurlijk niet zo heel veel en die dat hebben. En al helemaal niet 600 Grand Prix's en al helemaal niet 650 Grand Prix's. Ik denk dat een handje vol zullen dat zijn. En dan
7: ook als je internationaal gewoon kijkt.
8: Ja. En er zijn een aantal fotografen, een aantal techneuten. Maar ja, op televisie hebben ze het niet zo lang volgehouden.
7: Nee. Nou, iedereen kent jou, denk ik dan, intussen. Je hebt heel veel bijzondere momenten in jouw carrière meegemaakt. En een van die momenten is in 2016, toen Verstappen de Grand Prix van Spanje won.
8: Verrassend dat je daarmee komt.
7: Ja, nou, we willen toch even laten horen. Dat legendarische commentaar, je hebt er ook een prijs voor gekregen. Luister maar.
9: Dat ik dit als commentaar toch meemaak. Zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Max Verstappen in de laatste laatste bocht in Barcelona. Yo, hey, yo, ho, yo, fucking hell, wat bizar. Ongelooflijk.
8: Yep.
7: Yep, wat betekent yep?
8: Dit is hem.
7: Dit is hem,
8: brain fart, dat is gewoon een pure brain fart die je hoort. Want de belangrijkste zin vind ik, jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. Dat was natuurlijk, ik had Engelse collega's die wereldkampioenen hadden. Ik had Duitse collega's die ene Schumacher hadden, die de wereldtitels aan elkaar reikten. De Italianen, nou, noem het allemaal maar op. En dan gaat hij Verstappen voor het eerst bij het grote team van Red Bull rijden. En dan staat hij op de vierde, staat hij op de grid. En hadden allemaal rekening mee gehouden. En die wedstrijd ontvouwt zich. En je denkt, dicht die hoofd, het zal er niet. En dus ik heb het allemaal tegen zitten houden. Ja, dan komt die laatste ronde eraan. En dan floepen er gewoon uit.
7: Ja, en dat is, ik hoorde ook echt emotie in jouw stem.
8: Ik zat er gewoon met dikke tranen. Ja. Want het is, en dat mag ik niet zo zeggen, maar het is wel in mijn sport. Het is natuurlijk niet mijn sport, maar wel in mijn sport. Het mooiste wat je als Nederlander, als commentator mee kan maken. Ik bedoel, daarna heb ik me gerealiseerd dat je mensen kunt raken zonder ze aan te raken. Waar heel veel mensen ontzettend geraakt door dat moment. Ik hoorde later dat er in voetbalstadions, die ook een beetje mee zijn, want dat is zo'n buzz die dan gaat. Want dat hebben we in Nederland nog nooit meegemaakt. Want zijn vader heeft 2 keer een podium gehad. 1 keer omdat Martin Brundle stilviel in Hongarije. En toen moest hij nog naar het podium getrokken worden. En 1 keer s'avonds om 11 uur na de Grand Prix van Spa, omdat Michael Schumacher afgekeurd werd. Dat is het enige wat we gehad hadden.
7: Ja, ja, ja.
8: Tot op heden. Dus als je dan iemand hebt die een Grand Prix wint, en dan ook nog voor het team van Red Bull. Werd gezien als wauw, dat is niet zo makkelijk.
7: En het is ook gewoon een moment van verbroedering eigenlijk, die je dan voelt door zo'n hele samenleving heen.
8: Dat gebeurt. We zijn Nederland en daar zijn we in Nederland wel goed in. We zijn letterlijke trendvolgers. Op het moment dat Richard Krajicek Wimbledon wint, zeggen we allemaal, wauw, tennis is gaaf en tennis is cool. En op het moment dat er iemand, Mathieu van der Poel, wat goed doet, dan is het. En dat had de autosport nog niet gehad. En ja, daardoor, ik realiseerde me ook niet. Ik vond het, en dat mag niet, maar ik vond het vooral voor mezelf een heel bijzonder moment. Maar het was wel te horen. En toen bleek, ik zou naar huis, want ik woon in Spanje. Dus ik zou naar huis rijden s'avonds. Nee, dan moet naar Nederland, want die moet bij Pauw zitten. En die moet daar zitten, en die moet bij RTL zitten. Ineens moeten ze het allemaal weten.
7: Ja, dat is ook typisch, hè? Dat iedereen dan opeens betrokken is.
8: We zijn wereldkampioen, hè, zeggen ze dan.
7: Ja. Terwijl jij dus al die jaren en al die andere mensen hebben al die jaren mee bezig geweest. En opeens is het van ons allemaal.
8: Ja, dat heb je prachtig samengevat.
7: Ja, is dat dan ergens ook nog een irritatie dat die sport daarvoor niet serieus genomen werd?
8: Daar zijn ook heel veel mensen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen nu die zeggen, ja, weet je, wat wij bij Grand Prix Radio gedaan hebben, wij zijn meegesurfd op de populariteit van. Nee, we doen het al vanaf 2012. Ja. En toen was hij nog bezig om zijn luier los te knopen. Iedereen mag er wat van vinden en wat van weten. En daar zit geen irritatie.
7: Nee. Je zegt op zo'n moment was je echt even, ik weet niet meer wat ik moet lullen. Hè? Normaal weet je altijd wat je moet lullen op zo'n moment. Zoiets zeg je aan het begin van die quote. Wat maakt nou een goede commentator voor de Formule 1?
8: Ik denk dat het allerbelangrijkste. Ik denk Formule 1. Ik bedoel, ja, ik heb de mazzel, er zijn er niet zoveel in Nederland. Dus dat scheelt ook wel een beetje. Maar als ik naar collega's en naar het voetbal kijk, die doen vooral veel van hetzelfde. Je moet je proberen te onderscheiden.
7: Ja.
8: Dat wilde bij mij nog wel eens uitkomen, dat ik Engelse scheldwoorden gebruik. Dat heeft zelfs ooit in een contract met Formule 1 Management en RTL heeft er een addendum aangezeten, dat als ik Kimi Räikkönen een cool motherfucker noemde, dat zij zou mij mogen ontslaan. En
7: dat meen je niet.
8: Ja, joh, dat gaat.
7: De vertrutting is
8: Dat was best al een tijd geleden. Maar was iemand die had een anonieme brief gestuurd naar de voorzitter van de FIA. En die had het weer naar de directeur van RTL gestuurd. En de directeur van RTL, als ik alle anonieme brieven moet gaan beantwoorden in mijn leven, dan komt het wel goed. Dus de vloed was. Wat een goede commentator moet hebben, is je moet proberen helemaal jezelf te zijn. Je moet authentiek willen zijn. En je moet snappen dat mensen voor je gekozen hebben. En dat betekent dat, en daar heb ik helemaal geen moeite mee. Er moet ook een vorm van. Het moet ook leuk zijn. En dat wil niet zeggen dat ik allerlei dingen. Maar ik bedoel, gelukkig zit mijn hoofd zo in elkaar dat als er wat uitkomt, dan poink. Dan is die meestal wel raak.
7: Ja.
8: Maar ik kan me herinneren. En dat is niet om die jongens eens neer te geven. Ik dacht ooit, nou, ik ga ook een toeretappe kijken. En daar zaten. Ik noem geen naam. Het staat er 2, komt er toe. Ja, dames en heren, goedemiddag. Hartelijk welkom bij deze toeretappe. By the way, als u het gras nog wil maaien, hebben ze letterlijk gezegd, hè, ga lekker nog even 1,5 uur het gras maaien, want het is een vlakke etappe, dus er gaat komende 1,5 uur niks gebeuren. En dan denk ik, je bent niet op je hoofd.
7: Nee.
8: ik kies voor jou. En als er niks heel spectaculairs is, dan moet je dus dan moet je werken als commentator.
7: Ja, precies, en dan moet je ook kennis hebben om juist iets te kunnen vertellen.
8: Een voetbalcommentator die zegt dat die wedstrijd saai is, ja, dat ligt dan aan hem. Want jij moet zorgen als de wedstrijd geen spektakel is, dat je genoeg vlees hebt. Ik heb mijn commentaarpositie hangt alles vol met briefjes en dingen. En dan kijk ik niet eens aan, dan pak ik weer een van de muren en denk ik, oh ja, moet ik daar wel even over hebben. En dat soort dingen. Dus ja.
7: Ja,
8: wat?
7: Ja, ik vroeg daar mijn zoon van 24, die is Formule 1-fan en die is ook fan van jou. En die zei, het eerste waar ik aan moet denken bij Olaf Mol is onbeschrijfelijk enthousiasme.
8: Ja, maar ja, als je je werk niet leuk vindt, dan moet je er niet gaan zitten.
7: Nee.
8: En ik vind en mijn werk leuk, en ik vind de autoracerij leuk, en ik mag het aan iedereen vertellen. Ja, hoe lekker is dat?
7: Ja, hij zei trouwens, ik moet het goed zeggen, ongefilterd enthousiasme. Vond ik wel een heel mooi woord, ongefilterd.
8: Ja, nou, dat is dus net wat ik zeg. Ik heb wel eens in het verleden ook gezegd, en mensen die geen commentaar geven en dingen, die snappen dat niet. Er zit een soort klep tussen je hersenen en je waffel, en die flapt open, en ja, dan valt er wel eens wat uit, maar het is ja, stilvallen en dat soort dingen. Ik heb ooit in Canada een Grand Prix. Die werd vanwege het weer 2 uur en 4 minuten uitgesteld. Ja, gewoon beeld. Druppeltjes, vogeltjes, mensen op tribune, helemaal niks. En dan ga je gewoon vertellen, want je bent een verhalenverteller.
10: De Big Five. Diana Matroos.
7: Je hebt jarenlang de wereld afgereisd. Overigens doe je dat nog steeds met die Formule 1. Maar je werk is wel een beetje veranderd. Ja. Want je zit nu in studio van Grand Prix Radio. Straks geloof ik GRP.
8: Nee, GPR Sportradio sinds afgelopen vrijdag.
7: Sorry, ik heb een dyslectische fout.
8: Nee, dat maakt niet uit.
7: Hoe heeft dat jouw werk veranderd?
8: Nou, in die zin, dat is eigenlijk heel grappig. Dat is heel vloeiend gegaan. Heel evolutionair, als je het zo wil zeggen.
7: Mm-hmm.
8: We kwamen natuurlijk in de COVID-tijd terecht. En toen heeft de Formule 1-organisatie een huzarenstukje, vind ik, gecreëerd. Want wij zijn de harde kern was ongeveer 1500 mensen. Dat je dus in corona 1500 mensen overal die landen in kreeg om in die bubbels op die circuits te gaan werken met om de dag een PCR-test. Dus ik heb denk ik alles bij elkaar 140 keer zo'n stok in mijn neus gehad. Allemaal niet zo spannend. Nee. Maar toen moesten wij op de circuits in containers gaan werken. Dus wij mochten niet meer naar de commentaarpositie, want dan zou je had een bubbel, dat was het paddock, en je had een bubbel, dat was het TV-compound, en je had een bubbel, dat was de techniek van FOM zelf, en die mochten niet mixen met elkaar. Die wilden ze een beetje uit elkaar, maar ze wilden wel die wedstrijden door laten gaan. Zonder publiek overigens. Dus ja, toen dacht ik, ja, als ik nou daar in een hok zit, of ik zit in Hilversum in een hok,
7: ja,
8: dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Vervolgens gingen de rechten weg bij Ziggo Sport naar Viaplay. Die kozen voor andere commentatoren. Dus daarmee was het reizen over deze wereld in die zin ook gedaan. Maar ja, het is relatief soepeltjes gegaan. En ik moet natuurlijk, volgens mijn kleinzoon, ga ik nog steeds met het vliegtuig naar mijn werk. Daar zit wel een vorm van waarheid in, want ik woon in Spanje, dus ik moet naar Nederland vliegen.
7: Ja.
8: Maar het is niet zo luxe als dat hij het denkt.
7: Nee, en het is natuurlijk ook zo dat de hele Formule 1 zelf steeds meer ook materiaal aanlevert. Hè? Dus dat is natuurlijk ook wel veranderd.
8: Dat is helemaal een enorme verandering. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren, ik denk ergens 93. Ik liep in Monza, er was een persconferentie. En die was net geweest en ik loop door het paddock. En vervolgens krijg ik een belletje van Ramon van der Vaart. En die zegt, ik hoor dat Nigel Mansell ermee stopt. Ik zeg, nou, die heb ik net nog zien lopen, ik heb er niks van gehoord. Dat was in de periode dat de fax er ineens kwam.
7: Ja.
8: En moet je dat eens even tegenwoordig. En toen werd ik verzamelde vrijdag, zaterdag, zondag informatie. Vrijdag, zaterdag informatie die ik op zondag tijdens een Grand Prix lekker kon spuien. Ja, dat gaat dus tegenwoordig niet meer. Want als er nu iets gebeurt, terwijl wij zitten te praten, dan staat het op het net en dan hebben 2,4 miljoen mensen hebben het al gezien.
7: Dus dat maakt jouw werk echt anders. En Jan Lammers, die sprak ik gisteren, natuurlijk oud Formule 1-coureur, die ken je natuurlijk goed.
8: Ja.
7: Die wilde dit van jou weten.
11: Ik ben benieuwd of Olaf op dit moment meer diepgaande kennis heeft van de Formule 1 dan in de periode of Olaf op dit moment meer diepgaande kennis heeft.

0: Dus het was ook 15, 16 uur per dag. Dat was ook heel normaal. We waren 's ochtends om 7 uur op het circuit en dan 's avonds om 10 uur ging een keertje weg. Maar wat er tegenwoordig natuurlijk aan de hand is dat ik filmde vroeger met een heel klein cameraatje allerlei technische details, want dat vond ik leuk en dat vond ik interessant. Dat is tegenwoordig een item van Formula One zelf geworden. Dus overgenomen wil ik niet zeggen. De teams worden nu verplicht om een auto buiten de pitbox te zetten, zodat mensen kunnen filmen wat er aan veranderingen technisch zijn die je kunt zien. Ik moest dat allemaal een beetje sneaky doen. En wat natuurlijk zo is, als ik vroeger informatie wilde hebben van iemand van McLaren bijvoorbeeld, dan moest je naar hem toe lopen, dan moest je kijken of die tijd had. Stond je 10 minuten voor het motorhome te wachten. En dan had hij geen tijd of dit. Tegenwoordig zijn er dus broadcaster-apps. En McLaren voegt je daar een keurig in toe. Ja. Als ik tijdens de race wat te vragen, wat is er aan de hand met de auto van Lando? Krijg ik binnen 3 seconden, 4 seconden antwoord van nee, we zijn even dat aan het doen, maar het komt wel goed.
1: Dus het is eigenlijk heel fijn, terwijl ik me ook al voorstel dat je bepaalde dingen mist door die situatie.
0: Nee, het enige wat je mist door niet op het paddock te zijn, is het contact met makkers, zoals ik ze dan noem. Want ik was nooit zo dat ik met perschefs en dat soort dingen, want dan weet je, dan krijg je het corporate verhaal. Dus er waren bij diverse teams monteurs die natuurlijk ook, ja, als je al 20, 25 jaar meereist met het hele wereld, ja, die zie je vaker dan je neefje en je nichtje. Dus daar dronk je wel eens een bakje mee. En daar kon je dan dingetjes vragen en dingen. En die lieten wel eens wat vallen. Of die vroegen wat aan ons. En wat er natuurlijk ook veranderde toen Verstappen groter werd. Dus wij moesten vroeger informatie vragen. En toen Verstappen kwam ineens de BBC vragen ons hoe zit dat en hoe zit dat en hoe zit dat. Want wij waren dan voor ons en wisten wij dan veel meer dan dat anderen hadden. Dus ja, nee.
1: En ik neem aan dat Verstappen ook als eerste dan naar jou toe komt.
0: Dat was je hebt zo'n interviewplek, dat heet het vierkantje, daar komen ze dan naartoe. En in het verleden was er een soort gentleman's agreement dat als Robert Kubica binnenkwam lopen, en de Poolse tv was er, dan liet je het netjes als eerste naar de Poolse tv gaan. Welkom in de wereld van de commercie. Ja, uiteindelijk toen Verstappen dat ging racen, het werd populairder en populairder en hij werd groter en groter, heeft uiteindelijk Vodafone Ziggo een commerciële deal gemaakt met de Verstappen BV. En een van die dingen was, we doen wat tv-commercials en blablabla.
1: Ja, ja, ja.
0: En als je het vierkantje binnenkomt, loop je als eerste naar ons toe.
1: Ja, lekker toch?
0: Dat was wel lekker, ja.
1: Hoe is het om in die bubbel te leven? Met al die mensen, want je zei het net ook al, ik zie ze meer dan mijn eigen familie soms.
0: Ja, en het grappige is, je bent allemaal aan het werk. En dat maakt het net even anders. Want het is niet dat je zwaar zit te socializen. Er waren een paar Grand Prix waar het wel gebeurde. Monza toevalligerwijs, die dit weekend is, zaten we altijd in het Ascot Motel. Nou, dat was een te gek motel. maar ja, dat was relatief dicht bij het circuit.
1: Ja, ja, ja.
0: Laat ik het voorzichtig zeggen, dat was zo'n motel. Daar kon je met je auto naartoe rijden. Dan kon je hem ergens onder parkeren dat niemand je zag. Dan kon je via een trapje naar boven. En de kamers waren per 1,5 uur te huur. Dan weet jij genoeg. Zo'n motelletje dus.
1: Ja.
0: En daar zaten wij. En daar zaten alle jongens van Renault. Dus dat waren dan wel de avonden, als we toevalligerwijs samen klaar waren, dat wij die jongens een keer een biertje kochten. En dat vonden ze helemaal geweldig. En dan gaat het niet over Formule 1. Dan gaat het over dit en dat. En dan gaat het over Jonathan Wheatley, die dus jarenlang bij de Red Bull gezeten heeft, die bij Benetton zat, wist ik niet. Vader van een drieling in dit vak.
1: Zo.
0: Dus zijn vrouw had een drieling en hij reisde net zoveel als wij.
1: Ja.
0: Wat is het?
1: Ja, dus je moet er ontzettend veel voor over hebben. Ja. Dat hoor ik ook van ook Claire Dubbelman, die ik eerder te gast had.
0: Zelfde.
1: Die heeft zoveel opgegeven eigenlijk om onderdeel te zijn van deze sport. Maar het is ook een sport waar iedereen dus heel dicht op elkaar zit. En dan moet je dus ook verslag doen van iets. Terwijl je ook je relaties zijn heel belangrijk met die coureurs.
0: Ik weet waar je heen gaat.
1: Ja, hoe kritisch kan je zijn?
0: Nee, die dingen. Ik denk dat ik kritisch genoeg ben over de sport. Alleen ik ben een verslaggever. En een verslaggever voor mij mag in dienst van de sport werken. Als ik journalist zou zijn, heb je een bepaalde journalistieke plicht. Dat zou kunnen betekenen, ik krijg een verhaal naar boven van, nou ja, noem maar, de baas van de FOM, die weet ik voor wat gedaan heeft. En daarmee, als ik dat naar buiten zou brengen, zou de hele Formule 1-wereld ontploffen. Dan denk ik, ik hou lekker mijn wafel, laat een ander dat maar doen. Want het is ook mijn brood. Dus dat is voor mij de scheidingslijn. Het andere deel is, en dat weten niet heel veel mensen, het is belangrijker wat je niet vertelt dan wat je wel vertelt. Want daarmee hou je vertrouwen met die mensen. Ik ben samen met Jack Jensen Button wel eens tegengekomen in Brazilië, 's avonds in een etablissement waar het heel warm was, waardoor er allerlei serveersers rondliepen die het heel warm hadden. En dan zag je elkaar.
1: Dan schrijf je dit mooi, ja.
0: En dan zag je elkaar de volgende dag op het circuit en dan gaf je elkaar een knipoog. En dan, weet je, dat is het. Daar ga je niet over lullen. Je bent geen juice channel of andere zaken. Hetgene wat je niet vertelt, creëert vertrouwen. En dan willen ze ook nog wel eens wat je toespelen.
1: Ja.
0: En dat gebeurde bijvoorbeeld in de Grand Prix van Bak.

0: koe. Het was een akkefietje tussen de familie. Toen reisde Max en de familie Sainz nog samen. Bij de Toro Rosso. En toen hadden ze van de Sainz-familie tegen Helmut Marko geroepen: ja, Verstappen heeft een voorcontract getekend bij Ferrari en blablabla. En Helmut kwam naar mij toe en die zegt: Olaf, jij zit toch live vanavond? Ja. Kan jij even roepen dat het complete onzin is en dat het allemaal niet waar is? Maar ik kan die Sainz er niet hier afvallen. Dus dan moet even via een andere bron naar buiten. En dan denk ik: oké, dan doe ik dat.
1: Ja. En je weet gewoon dat het goed zit ook.
0: Ja, dat weet je wel.
1: Dat is dus gewoon dat vertrouwen, die relatie die je opbouwt. Ja. Daar heb je natuurlijk ontzettend hard aan gewerkt. Ik vergelijk het een beetje met Den Haag. Het is, als je in politiek Den Haag rondloopt. Ja. Ze zitten ook continu op elkaar. Ze eten met elkaar. Ja. Bij Nieuwsport. Het is heel hecht.
0: Ja. Ja, maar ook, ik weet wat jij niet weet, en dus vertel ik het je niet.
1: Ja.
0: En dan zie je het later, zie je het naar boven komen.
1: Ja.
0: En dan denk je, ja, had je dat niet even kunnen vertellen? Nee, want...
1: Ja, loop je dan naar iemand toe van lekker
0: ben business.
1: Jij...
0: Ja. That's the business.
1: Je moet jij moet het verhaal brengen.
0: Tenzij het gewoon iets is waar je iemand mee kan helpen. Want je hebt daar natuurlijk ook gewoon vriendschappen onder. Je wordt geholpen soms, iemand zegt, hey, je moet even dat in de gaten houden. Want, oké, dank je. En dan de volgende keer match je hem.
1: Ja. Maar je ergens blijf je wel echt duiden ook. Dus je hebt wel ergens je grens dat je niet helemaal laat opslokken.
0: Nee. En duiding is natuurlijk een ontzettend belangrijk ding in de wereld van de Formule 1. Want het is al zo'n hele moeilijke sport. De FIA weet allerlei regels voor elkaar te boksen. Dus als je niet kan duiden, moet je niet aan dit spelletje meedoen.
1: Zal maar even horen wat hij nou eigenlijk vindt van de FIA en wat de belangrijke kantelpunten zijn geweest in de Formule 1. Olaf Mol, hij gaat het straks allemaal vertellen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: ronde. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
4: Onaf, denk ik.
3: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
4: Nou, daar ben ik toch af.
3: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
7: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Hi, I'm Andrew van Australië-New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook vandaag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. In een gevangenis in Tunesië zijn de afgelopen weken 20 mensen overleden door extreme hitte in het land. Er waren ook andere problemen, zoals langdurige stroomuitval en watertekorten. Daardoor kon de temperatuur in de gevangenis makkelijk oplopen tot 45 graden. Een mensenrechtenorganisatie vindt dat marteling. Voor de tweede keer in een week tijd zijn Indonesische scholieren ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch van de overheid. Ruim 700 leerlingen en 25 docenten kregen klachten. Een aantal van hen ligt in het ziekenhuis. Sinds de overheid vorig jaar begon met de lunches zijn al tienduizenden Indonesiërs ziek geworden. De Oekraïense president Zelensky verwacht binnenkort in Kiev 2 Amerikaanse onderhandelaars te ontmoeten. Het zijn Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Wel gingen ze een paar keer langs in Moskou, maar daar leverden hun gesprekken niets op. En Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
12: Welkom bij tweede half uur. Ik neem deze week een kijkje achter de schermen van de Formule 1. En zo'n week kan je niet maken zonder Olaf Mol, die al 35 jaar commentaar geeft als het gaat om de Formule 1. En in de break ben je lekker bezig geweest om onze koptelefoon draad uit elkaar te halen.
13: Geprobeerd, er zat een knoopje in. Ja, dat kan ik niet laten. Ik moet het weer proberen.
12: Maar je zei, je bent ook zeiler geweest. Oh, ja, en daarom is... vind ik dit is helemaal mijn werkje.
13: Ik bedoel, schoten en kabels uit de knoop halen hoort wel een beetje bij bij zeilen. Ik heb dat in het, toen ik nog heel jong was, ben ik van Rotterdam naar New York gezeild en terug in de wedstrijd. Dus ja, zeilen was wel een beetje mijn ding.
12: Jouw ding, maar vooral toch wel racen. Nee, dus daar gaan we het en de Formule 1, dus daar gaan we het verder over hebben. Als je kijkt naar jouw hele carrière, zijn er natuurlijk ontzettend veel veranderingen geweest in deze sport.
13: Ja.
12: Het is dus geen dezelfde sport meer. Waar zitten de grootste veranderingen in de sport?
13: Nou, het is nog wel dezelfde sport, want je hebt nog steeds die auto's die achter die streep staan, die aangedreven worden en die hard hun rondjes rijden. Dus dat is niet veranderd. Maar de manier waarop ze dat doen is natuurlijk enorm veranderd. Hè? Want in het verleden hadden we gillende, brullende V12 motoren van Ferrari. En dat was natuurlijk, ja, ik vond het wel fijn. Ik snap wel dat daar andere mensen anders over denken. En daar moest ook wel wat aan gebeuren. Dan ga je de autobranche gaat zich ermee bemoeien. Er komen grote autofabrikanten de wereld van de Formule 1 binnen, die allemaal hun eigen idee hebben van ja, maar dan moet het wel die kant op. Die motoren moesten kleiner worden, want in de straatauto's zijn de dikke V8'en van het verleden zijn gegaan naar 1,6 turbootjes. Nou, we racen nu met een 1,6 turbo met een heel grote hybride deel eraan. Dat is gewoon een Volkswagen motortje. Als je
12: even want daarom is het voor die autofabrikanten ook zo belangrijk. Het is ook innovatie, toch? Om daar de nieuwe dingen te testen.
13: En Formule 1 regels worden altijd ver van tevoren aangekondigd. Want dan kunnen het team zich erop voorbereiden. Want het is nogal niet wat, hè? Want stellen ze roepen gewoon van ja, je moet een motor maken die voor 50% elektrisch is en voor 50% benzine. Veel benzine mee, bij wijze van. Dus toen in 2022 de regels goedgekeurd worden waarmee wij nu racen, ging de hele wereld er nog vanuit dat in 2030, gaan we niet halen, alle auto's elektrisch zouden zijn. Die hele elektrificatie van de automobielindustrie is natuurlijk op dit moment onderhevig aan verandering. Er zijn hele grote bedrijven, ik noem Volkswagen, die geen nieuwe elektrische auto's meer ontwikkelen. Omdat ze zeggen, ik denk niet dat gaat worden.
12: Dus ze gaan eigenlijk weer terug.
13: Ja, ze gaan eigenlijk weer terug. En de Formule 1 zit ook alweer na te denken om terug te gaan. Maar we zitten dus nu wel in dit huidige reglement dat we dit weekend op Monza mee gaan maken. Dat iemand volgt als het rechte stuk opkomt. Ja, hij moet nog remmen aan het einde van het stuk. Maar ja, dat motorvermogen houdt op. Dus in wezen, als een soort nachtkaarsje gaat, hij voor het rempunt. Ja, en dat wil je niet, want daar wil je uitremmen zien. En ja, goed, er zitten heel veel technische dingen in die in het verleden er waren die er niet meer zijn. We hadden vroeger auto's die zeg maar zichzelf op het rechte stuk zelf lager zetten en in een bocht weer hoger zetten. Met een complete activering, dat is allemaal weggehaald. En we hadden volledig automatische versnellingsbakken. Dus ze duwden gewoon op een knop. Op deze bocht duw ik op die knop. Dan gaat hij zo snel mogelijk naar zijn zesde versnelling. Dan kom ik daar en duw ik op die knop, schakel ik terug. Dat is allemaal terug naar de handeling van de coureur moeten komen technisch. Maar ja, het staat nooit stil.
12: Nee. En er zal nog veel meer gaan komen. Maar als we toch eventjes terugkijken in de geschiedenis, dan is veiligheid ook een heel belangrijk onderwerp en een kantelpunt geweest in de sport. En een van die momenten was de crash van coureur Anton Senna in San Marino in 1994.
13: Ja.
12: En jij deed er zo verslag over.
1: Dus de Ayrton Senna de Silva hier vanaf de wagen van Schumacher te zien. En Senna gaat eraf. Ayrton Senna schiet eraf. Volgaspositie gaat Ayrton Senna razeloos rechtdoor. Mijn god, wat gebeurt hier allemaal? We zijn aan boord bij Schumacher. En bij de wagen van Senna breekt er gewoon iets pas af. Dat is daar waar je doorschakelt naar de zesde versnelling. Alles slechte komt in drieën, zegt men. Vrijdag Barrichello, zaterdag het zware ongeval, het dodelijk ongeval van Ratzenberger. En nu zit Ayrton Senna bewusteloos in de Williams.
13: Duiden, dat is wat daar gebeurt.
12: Ja. Je kon het nog woordelijk herhalen. Voor de mensen die met de livestream hebben meegekeken, die hebben gezien dat jij erbij praat. Terwijl je weet al die woorden letterlijk nog uit je hoofd.
13: Ja, ik kijk ook nooit of luister naar het, omdat ik wel weet wat ik gezegd heb. En dit zijn natuurlijk spike-momenten. Dit is natuurlijk een verschrikkelijk moment. Daarom roep ik ook. Het woord radeloos is eigenlijk hoe ik me op dat moment voelde. Omdat het vrijdag was er een ontzettend zwaar ongeluk van Rubens Barrichello, die dat overleefd heeft. Zaterdag Roland Ratzenberger, die dat niet overleefd heeft. En dan zondag deze erachteraan. Vandaar dat ik het helaas moet opzommen, ja, alles slechte komt in drieën. En het bizarre is dat ik er op dat moment van uitga. Met name, en dat is een beetje dat technische en dat racende wat ik in me had. Ik zeg, er breekt gewoon iets af. En later blijkt, ja, vele jaren later blijkt dat zijn stuurpen afgebroken was. Dus hij stuurde wel naar links, maar zijn stuurstang brak af. Die hadden ze verlengd, want hij zat niet lekker in zijn auto.
12: Mm-hmm.
13: En er zijn nog hele rechtszaken over geweest met het team van Williams en dat soort dingen. Maar dit was ook zo'n waanzinnig moment dat ook ineens bij de bakker men praat over de Formule 1. En dat klinkt heel raar. Dodelijke ongelukken hebben altijd een grotere aandacht dan mooie triomfwedstrijden en overwinningen. En dat is gewoon heel hard.
12: Ja, en dat is ook wel wat je voelt dat zo'n coureur in zo'n auto stapt. Hè. We hadden het eerst over dat ik zei, je moet wel gek zijn om in zo'n wagen te stappen. En daar bedoel ik natuurlijk ook dit mee, dat je gewoon weet dat dit ook kan gebeuren.
13: Dit kan altijd gebeuren. En dat is ook een onderdeel van de autosport. Hè. Het is natuurlijk, je bent iets aan het overwinnen wat in principe moeilijk in de hand te houden is. En het is altijd gevaarlijk. Dan komt er dus tegenwoordig bij. Maar er staan om de 300 meter brandblussers. Er zijn vangrails. Er zijn allemaal veiligheidsofficials. De auto's moeten veilig zijn. Je hebt een brandweerend pak aan. Je hebt een helm aan. En allemaal, dat zijn allemaal veiligheidsdingen. En ongelukken, dodelijke ongelukken zijn natuurlijk altijd freak accidents. Maar de FIA, voor de Internationale Autosportbond, is veiligheid. Want de FIA doet ook dingen met veiligheid op de weg. Ze hebben heel veel dingen die ze met Europa bespreken over veiligheid. Dus de FIA is daar verder in gegaan. En dus hebben we een paar jaar geleden de Halo gekregen. Dat is die beschermende ring die er nu boven staat. Dat als er een auto op jou landt, dan landt die op die Halo. Daar kan een Engelse dubbeldekker op staan, zo sterk is die. Dus als die er niet zo zit, dan staat die op je hoofd en dan overleven je dus niet. Dus veel ten goede. En dus is het gelukkig tegenwoordig ook zo dat hoe zwaar de crash ook is, men vrijwel altijd uitstapt. Alleen, de dood rijdt altijd mee.
12: Ja.
13: Altijd.
12: Altijd, ja. En merk je dat bij die coureurs ook?
13: Nee, daar ben je helemaal niet mee bezig, want dat is altijd bij een ander.
12: Ja, dat zei Jan Lammers ook. Van, dat is, maar hij vertelde ook dat hij dan toch, als hij de hotelkamer achter zich dicht trok, toch wel even dacht,
13: poeh. Mazzeltje gehad vandaag. Of,
12: ik hier nog terug, weet je? Gevoel. Dus het is wel ergens bij ze, maar ze moeten het uiteindelijk uitzetten.
13: Maar Jan race natuurlijk in een periode, en had hij nog mazzel. Jan race in een periode dat er per jaar 1 tot 2 coureurs niet meer deelnamen aan het jaar daarna.
12: Ja.
13: Zijn periodes geweest dat er in 70 jaren 7 tot 8 per jaar waren.
12: Ja,
13: toen was ook de brandveiligheid was natuurlijk heel, heel slecht.
12: Ik zag de meeste uit het Verenigd Koninkrijk trouwens. De meeste doden.
13: Maar er zijn ook heel veel Engelse coureurs.
12: Ja, dus dat is eigenlijk wel logisch dan in het percentage. Toch even terug hoe jij dan commentaar doet op zo'n moment. Bij dat fragment van Senna. Je zegt duiden, dat is wat je doet.
13: Roepen wat je ziet.
12: Roepen wat je ziet, maar je weet ook dat zo Senna heeft een familie. Hoe doe je dat op een respectvolle manier? Want je wist,
13: Nou, dat is een voordeel. Heel vroeger luisterde nooit iemand naar de Nederlandse televisie. Dus wij konden van alles roepen.
12: Ja.
13: In de laatste jaren, toen allerlei vertaal-apps kwamen, dat soort dingen, werden wij wel vaker geconfronteerd wat wij zeiden. Maar dus die familie heeft niet geluisterd. Waar het mij met name toen om ging, is dat de regie was in handen van alle lokale landen waar een Formule 1 gehouden werd. En tegenwoordig is dat centraal bij Formula 1 Management. En de Italianen hebben dat in mijn optiek gewoon heel slecht in beeld gebracht. Want ik heb gewoon in wezen later, en dat heeft een dag of 2, 3 heb ik daar wel last van gehad. Ik heb een soort levensreddende operatie moeten verslaan. Want je kan niet roepen, ik hou mijn mond. Je moet wel duiden, oké, de dokter is
12: omdat je het soort
13: bezig.
12: Personeel zag om hem,
13: alles. Je ziet, uiteindelijk wordt hij weggedragen en dan blijft. Die Italianen maken gewoon een close-up van een palas bloed van 1,5 meter.
12: Ja.
13: Dat is gewoon niet, dat gebeurt tegenwoordig ook niet meer. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Er zijn allemaal protocollen voor gekomen en camera's blijven weg. Je weet in de Formule 1 als er een heel zwaar ongeluk is, op het moment dat ze slow motions gaan weergeven van het ongeluk, dan is er gecheckt, het is relatief oké. Okay. Grosjean had in 2021 zo'n ongeval in Bahrein.
12: Ja.
13: Waar die gewoon met zijn auto wop en die 20 seconden in de fik gestaan heeft. En als dan de slow-mo's komen, dan weet je in ieder geval, oké, het is niet levensbedreigend. En, daar moet je ook op vertrouwen.
12: Ja, maar dat je dus dan zo live verslag moet doen, je moet gewoon blijven duiden. Zijn er dan ook dingen die je niet toch vertelt, die je misschien al doorhebt als het gaat over de ernst van de situatie?
13: Nee, het is vrij duidelijk. Kijk, er was toen de tijd de circuitdokter, dat was professor Sid Watkins, een super aardige kerel, waar je ook gewoon lekker op het paddock mee kon lullen.
12: Die is door die Bernie Ecclestone toch neergezet?
13: Ja, nee, die is in de loop der jaren, en die heeft ook later heel veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van crashes en dat soort dingen. Echt gewoon een vent die de veiligheid echt goed voor elkaar had. En ik zie op het laatst wordt het lichaam van Senna naar een helikopter gebracht. En hij loopt mee tot aan de helikopter. En ik weet dat dat niet in het normale protocol zit. Toen ik hem mee zag lopen, toen wist ik, maar ik kon het niet zeggen, die gaat het niet halen.
12: Ja.
13: Want je kunt pas, en dat is Formule 1, hoe hard dat ook klinkt, je kunt pas brengen als iemand overleden is op het moment dat je een briefje hebt. Want ook dat is weer een, dat is, zo zit Formule 1 ook in elkaar. Een coureur gaat niet dood op het circuit. Punt. Nooit. Zeg, oké, maar nee. Technisch gezien gaat hij nooit dood. Hij gaat altijd met de ambulance. En bij aankomst in het ziekenhuis is hij overleden. Want op het moment dat hij op het circuit doodgaat, zijn er wetten in landen. Je zegt, oké, wedstrijd stilgelegd, politie, onderzoek, bababababa. Dat gebeurt dus niet.
12: Dus dan toch gaat die autosport altijd voor de persoon eigenlijk, tuurlijk. Voor de coureur. Ja, nou, tuurlijk, hij, ja.
13: Ja, nou ja.
12: Ik denk zoals iemand gaat dood op zo'n moment.
13: Nee, maar dat gaat hij dus niet. Hij wordt zwaar gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.
12: En dat dus die arts meegaat, dan weet jij dus genoeg.
13: Hij liep mee tot aan de helikopter. Hij is niet meegegaan in de helikopter. Want als de dokter er niet is, dan mag er niet gereisd worden. Als er maar één helikopter is en die is weggevlogen, dan mag er niet gereisd worden. Dus dat zijn allemaal producten. Maar ik zag Sid Watkins meelopen naar die helikopter. En hij en Senna, hij heeft later geroepen, Senna was als een zoon voor mij. Toen wist ik van dit is slecht nieuws. En wij moesten s'avonds vliegen vanuit Milaan. En ik kom bij een tolpoortje, ik denk om 8:30, het was al donker. En ik hoor een radiootje aanstaan en ik hoor daar... Dus ik zeg alleen maar tegen die vent. Want ik krijg het op een appje. Vroeger moest je wachten op een brief van de VIA, bij wijze van spreken, met een postduif. Dus ik zeg tegen die vent, en toen... was dat voor mij de bevestiging dat hij het niet...
12: Maar je wist het eigenlijk al? Blijft zo'n moment al lang bij je?
13: Het is onderdeel van de sport. En dat is... Het is wat het is. Ik was natuurlijk nog niet zo heel lang bezig, want dit is in 94. Toen was ik net 3 jaartjes dat aan het doen. En het is wel een wake-up call. En Formule 1 doet daar dan ook meteen dingen in. Hè. De volgende wedstrijd, ze dachten dat het kwam door de vorm van de voorvleugels, die technisch verhaal lang doorliepen tot achter de voorwielen.
12: Dat was dus niet zo, want het was dus dat stuur.
13: En die hebben ze gewoon de race daarna letterlijk in Barcelona afgezaagd. Ze wilden wat minder snelheid in de bochten hebben. Gewoon een chicane neergezet. Dus ze zijn altijd wel met veiligheid bezig. Maar ja, dat is heel vaak zo. Er moet eerst wat gebeuren voordat men gaat reageren.
10: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
12: Ja, Olaf Mol moet het zeker nog even hebben over het kantelpunt dat de commercie steeds meer in deze wereld is gekomen. Dat heeft ook gezorgd voor een Netflix-serie. Dat heeft er allemaal mee te maken, hè? Drive to Survive.
13: Ja.
12: Daar ben ik toch ook wel door gegrepen. Want ik vond het echt fascinerend om daar naar te kijken. Terwijl ik helemaal geen Formule 1-fan was. Ik ben overigens wel 1 keer naar Zandvoort geweest. Vond ik ook fascinerend.
13: Daar was hij ook voor. Ja, ik heb er 4 minuten van gekeken en toen dacht ik, jongens, dit is zo bezijdend de waarheid.
12: Ja?
13: Ja, dat is echt niet
12: Ik heb echt naar leugen zitten kijken.
13: Compleet.
12: Want, wat klopt er niet aan?
13: Het was natuurlijk ook in de periode dat ze in corona met die maskers deden. Er werd gewoon audio gebruikt, wat er helemaal niet... Er zijn dingen aan elkaar geknoopt uit gesprekken die helemaal naar plaats. Je hebt echt gewoon naar een docu-soap zitten kijken. Ja. Al het commentaar wat daar gehouden werd... is allemaal later ingesproken. En dat klonk alsof het van hier op het moment was. En die gasten alles zagen en dingen. Hier ben ik klaar mee.
12: Ja, en ben je dan blij met dat soort fans zoals ik die dan erbij komen?
13: In die zin van geen probleem.
12: Nee.
13: De rol van Drive to Survive is natuurlijk enorm geweest. En dat is de reden dat we op dit moment 3 Grand Prix binnen de Amerikaanse landsgrenzen hebben. Want,
12: en dat is goed.
13: Ja, natuurlijk is dat goed.
12: Ja, dus die commercie is gewoon keihard nodig om dit circus te kunnen blijven draaien.
13: Nee, maar sport, dubbele punt, commercie.
12: Ja. En dat heb je gewoon nodig. Vind je het dan nooit te ver gaan? Want ik vraag me ook af wat dat doet met al die coureurs. Hè? Dat je nu dat Liberty Media, dat heeft dat Netflix natuurlijk ook, die hele serie ook weer. Of tenminste, die heeft gezorgd dat het helemaal een soort Hollywood-script aan het worden is.
13: Ja, dat is het ook. Wat ik merk is dat de huidige Formule 1-regie, die ook weer in handen is van de Engelsen, mij af en toe in de wedstrijden te veel Drive to Survive willen laten zien. Er zijn inhaalacties die ik mis, omdat ik zit te kijken naar een shot op de tribune, waarvan ik van zie dat die cameraman er al 2 minuten staat en die mensen een seintje geeft, je moet nu even juichen.
12: Ja.
13: Die mensen zijn dan net even te laat. Dan denk ik, ja, dat hoeft er niet tussen. Laat mij die inhaalmanoeuvre zien. Ik hoef geen Drive to Survive live te hebben. En dit jaar lees ik ook veel dingen dat mensen zeggen, ja, er wordt nog het een en ander.
12: Ja, je hebt natuurlijk ook Kim Kardashian. Zijn dat dan de shots ook die heel erg worden gemaakt?
13: Voorafgaand lekker doen. Maar tijdens de wedstrijd blijft daar lekker van weg, joh. Wat heb ik eraan?
12: Ja, ik heb geloof ik J-Lo ook in zo'n Formule 1 pak met veel te blote tieten zien rondlopen. Nou ja, goed. Nee, wacht even. Het was Beyoncé.
13: Beyoncé was dat.
12: Beyoncé.
13: Die had haar eigen airbags mee.
12: Kijk, is hoe het dat gesprek dan gaat?
13: Dat is mijn brein.
12: Ja, maar zo praten jullie er waarschijnlijk ook over.
13: Ja, nee, maar ja, ja. Zo is het toch ook?
12: Ja, ja, nee,
13: als ze er zelf zo de aandacht op vestigt, dat is wat er is. Weet je. Maar laat dat lekker vooraf aan de wedstrijd gebeuren.
12: Weet je, Beyoncé, je hebt ook een bepaalde leeftijd, doe dat maar niet.
13: She's a little less of more.
12: dat vind ik ook. Als je kijkt hoe die sport veranderd is... is er nog wel voldoende vrijheid voor de coureurs?
13: Er is... zeg ik dan meteen voorzichtig. Moeten ze natuurlijk tegenwoordig met social media veel meer dingen doen dan ze vroeger deden. Ik bedoel, Max is er volgens mij ook wel een beetje klaar mee. Maar die heb ik ook. Die heb ik zien stokvechten in China. Die heb ik zien rugby. Die heb ik, weet ik, voor allemaal rare dingen moeten doen. Want de social media en de social media en de social media. Dus dat beperkt in die zin hun vrijheid. Maar wat ik minder prettig vind, is dat het zijn geen vrije geesten meer. Vroeger had je Eddie Irvine, je had Jacques Villeneuve en daarvoor nog anderen. Als die een auto hadden die niet lekker waren, dan riepen ze niet van... het zat een beetje tegen op de baan, want de bandentemperatuur was net niet helemaal goed en we moeten nog werken aan de afstelling. Die riepen gewoon op het stoepje van het motorhome van Honda: ze hebben me vandaag zo'n kutauto meegegeven, er moet morgen echt wel wat gebeuren. Ja, dat zou dus tegenwoordig niet meer gebeuren. Want de coureur is onderdeel geworden van een bedrijf en niet van een raceteam. Ja. Dat is een bedrijf. Ik bedoel, om idee te geven, bij Mercedes werken 1400 mensen. Bij Red Bull werken 1200 mensen. Dat zijn best grote bedrijven.
12: Ja, zeker. En die hebben natuurlijk aandeelhouders die voor bepaalde winsten willen gaan. Je hebt ook private equity die er volop in zit.
13: Geld is niet zozeer, dat klinkt heel raar, geld is niet zozeer het probleem in de Formule 1. Aan zijn de teams van zichzelf best rijk. Mm-hmm. En ze hebben natuurlijk tegenwoordig een budgetcap. Dus ze mogen aan die auto's 320 miljoen euro per jaar uitgeven. Maar dat komt voor 110 miljoen, 200 miljoen. Een miljard sponsoring binnen. Dus geld is niet het probleem.
12: Nee.
13: Het gestructureerd uitgeven van het geld.
12: Dus maar er is dus wel vanuit die auto... want wie heeft dan de echte macht in handen... waardoor die coureur niet meer durft te zeggen... misschien een Verstappen nog net wel, maar die auto is gewoon kut?
13: Nee, Max is gewoon eerlijk. Ja. En Alonso is ook eerlijk. En dat komt ervoor dat als Max zegt... ja, mijn auto is vandaag goed genoeg voor P5... dan is dat meestal wel zo. En die lult er niet omheen van... ja, maar we hadden een probleem dit of we hadden een probleem zus. Van, nee, het is niet goed, we moeten sneller zijn, we moeten beter zijn. Daarmee houdt hij die hele organisatie scherp. Je soms wel eens denkt, waarom zeg je dat dan nu? Weet je, het ging toch best oké. Ja, nee, maar we zitten niet goed. Net moeten. Daarmee houdt hij de boel aan de gang. En dat vind ik mooi, want dat vind ik motivatie. Het is niet zo dat er macht is. Het is gewoon wat er tegenwoordig afgesproken wordt in die contracten. En daar gaat het natuurlijk om. Weet je, ik bedoel.
12: Maar dat is toch dan gewoon macht? Dat is dan dat je gewoon, want je zegt, het zijn geen vrije geesten meer. Dat wil je toch juist, dat het vrije geesten zijn?
13: Ik weet niet of dat macht is, want dat als je daarin afspreekt wat je wel kunt. En zij zeggen, oké, als je dat wil, maar dan moeten we even zorgen dat dat ook wel binnen de perken blijft. Dan is dat gewoon een overeenkomst. Dat zie ik niet zozeer als macht en onmacht. Ik bedoel, vrij spreken is moeilijker geworden. Maar dat zul je met een voetballer ook hebben. Een voetballer gaat nooit
12: maar is dat niet ergens jammer dan? Verlies je er niet ook wel door?
13: Nee, maar het is wel hoe we tegenwoordig in elkaar zitten. Ik bedoel, ik moet zo lachen dat ik van week al die filmpjes voorbij zie komen van, en we zitten in Amsterdam, dus ik mag het zeggen, van die voetballers die bij Ajax komen. Ja, een geweldige club en dit is zo fijn dat ik hier binnenkom lopen. Dan zeg ik altijd, ja, wat denk je nou dat die ze zeggen? Ik vind het helemaal kut om hier te zijn. Maar ja, ik werd door mijn management hier naartoe gestuurd. Dat kan hij niet zeggen.
12: Nee.
13: Terwijl hij het misschien wel zo voelt.
12: Ja.
13: Want een week geleden wist hij niet van Ajax. Hij heeft niet zelf gebeld. Nee, hij is via gebeld. Oh, Ajax, Amsterdam. Oké, prima.
12: Ja.
13: Weet je, oh, het gekke club en mooi om hier te zijn. Denk ik. Ja, hij gaat niet tegenovergestelde roepen. Dus ze kunnen ook niet anders. En dat is, ja, dat
12: maar
13: is
12: toch jammer dat we er gewoon. En, ik bedoel, jij mag dus ook, mocht ook bepaalde dingen niet meer zeggen.
13: Nee, ja, af en toe tik op de vingers is niet zo slecht, hoor.
12: Nee, daarom. We moeten ook een beetje oppassen voor die vertrutting, denk ik. Ik zei net eventjes al eerder, voordat we even hoorden wat er in zaken doen zat, dat je vroeger wereldkampioen zat als James Hunt.
13: Ja.
12: Die dus op hun racepak hadden staan, Sex Breakfast for Champions.
13: Ja, geweldig gast.
12: Ja.
13: Ja, hij was de eerste die raced bij Lord Heskett. En dat was een klein teampje, die had nog nooit wat gewonnen. En die hebben eigenlijk verzonnen dat je business to business kon doen. Dus die gingen mensen uitnodigen op het paddock. En om die auto heen. En vooraf werd er champagne gedronken. En er werden sigaren gerookt. Nou, de wereld sprak er toen schande van. En uiteindelijk hebben tegenwoordig de Formule 1 teams hebben gewoon 3 verdiepingen hoog, 5 containers breed, motorhomes bij zich die door crews van 40 man in en uit elkaar gezet worden. En daar gewoon, ja, het is gewoon business. Dat is het ook wel.
12: Ja.
13: En Hunt was daar wel een voorloper in. En die was al verregen. Maar
12: dit
13: Hunt
12: kan niet meer, toch, wat hij deed?
13: Nee, ik denk niet dat... Ja, dat weet je niet, want als ik noem maar even als voorbeeld... als Red Bull denkt van Red Bull Breakfast of Champions... om er een kwinkslag aan te geven... ja, dan heb je best kans dat zoiets nog een keer terugkomt. Maar seks? Nee, dat gaan de Madeleine jongens niet meer doen.
12: Nee, want?
13: Ja, dat wat jij net zegt, de vertrutting aan zich... dingen die vroeger normaal waren, zijn niet meer normaal.
12: Ja.
13: Dingen die je vroeger als grap tegen iemand maakte... denk je tegenwoordig van nou, ik hou wel even mijn waffel.
12: We hebben nog een kettingvraag voor morgen. Want dan sluit ik de week af met Kees van der Gint. Hij is voormalig bandeningenieur. Werkte onder meer met Michael Schumacher. Ja. En werd vooral bekend door zijn jaren bij Ferrari. Wat zou je aan hem willen vragen?
13: Mijn vraag aan Kees is eigenlijk... ik heb ooit vermeend gehoord dat er een periode was... en volgens mij was het een Grand Prix van Monza... vandaar dat het in mijn hoofd kwam... dat ze bij Ferrari en samen met Michael Schumacher zoveel macht hadden... dat ze al in de derde ronde van een wedstrijd begonnen te praten van... waar gaan we eten vanavond? Dus dat ze nog eerst het idee hadden, nou, het wordt dan wel spannend... en na drie rondjes hadden ze zoveel voorsprong op de rest... dat ze dachten van, nou, we kunnen wel even roepen waar we vanavond gaan eten... want dan de rest komt wel goed.
12: En dat is, je wil de vraag daarbij?
13: Of dat waar is.
12: Ja. Dat ga ik hem vragen.
13: Is dat waar?
12: Ik vond het ontzettend leuk. Dank je wel, Olaf Mol. En we gaan natuurlijk zondag jou volgen. Je 650, je gaat vast door tot de 1000ste. Je bent nog niet klaar, toch?
13: Ik ga het proberen.
12: Goed. Alle afleveringen van de Big Five over de Formule 1 achter de schermen... kun je natuurlijk terugluisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. En ik vond het tot nu toe echt een heerlijke week. Ik hoop dat jullie meeluisteren ook tot aan morgen. Maar voor nu wens ik je een mooie dag.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
3: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
4: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
5: Ik pak je vast.
6: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
7: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
6: Vandaag is er en morgen weten we niet.
7: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
8: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
9: Het Nederlandse wagenpark wordt steeds ouder. Goed nieuws voor garagebedrijf QuickFit, zou je denken. Of dat echt zo is, dat hoor je morgen. Om 3 uur in de Nationale Autoshow.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een gedwongen krimp van de veestapel is nodig om de afgesproken stikstofdoelen te halen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zal gaan om 5-10% minder vee. Alleen dan kan de stikstofuitstoot met ruim 40% omlaag. Volgens Planbureau vragen de stikstofplannen wel het uiterste van de boeren. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepsvak werd gisteren pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Hongarije keert misschien weer terug op het Songfestival. De Hongaarse omroep zou een flinke korting van de organisatie hebben gehad op het inschrijfgeld. Hongarije deed in 2019 voor het laatst mee, maar stopte naar verluid omdat oud-premier Orbán het te gay vond. Het is nog niet duidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. En een opmerkelijke oproep van het Amsterdamse stadsdeel Noord. Fiets woensdag niet de IJ-tunnel in, meldt het Parool. Woensdag is een groot deel van Amsterdam-Noord onbereikbaar vanwege de OV-staking, waar ook de pont over het IJ aan meedoet. Sommige mensen willen daarom uit protest door de IJ-tunnel fietsen, die alleen voor auto's is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
14: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
15: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En bij mijn gast van vandaag ging het ondernemen, vrij letterlijk, met vallen en opstaan. Het begon met het bouwen van een skatepark in de kassen van het glastuinbedrijf van zijn vader. En nu, 20 jaar later, is hij internationaal actief. Bouwt hij skateparken voor grote merken zoals Nike, Red Bull en Dior. Maar dat groeien, dat ging natuurlijk niet zonder de nodige groeipijn. Welkom Jeroen.
16: Hoi, dankjewel Rens.
15: Wie ben je? Wat doe je?
16: Ik ben Jeroen van Egmond en ik heb een bedrijf Nine Yards. En we zijn actief in het design en beeld van skateparken.
15: Waar heb jij het goed gedaan?
16: Ik heb het goed gedaan in mijn passie achterna te gaan. En denk een bedrijf snel op poten te zetten in een niche-branche.
15: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
16: Vaak te goed van vertrouwen. Ik duik overal in en dan zie ik later wel hoe ik het oplos.
15: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Jeroen, leuk je hier te hebben. Als ik vraag aan jou, waar heb je het fout gedaan? Je zegt het ook met zo'n zucht. En zo, oh, dat overkomt me elke keer.
16: Ja.
15: Praten er straks over. Ja, Nine Yards Skateparks. Dat skateparks, dat zegt het al. Hè. Jullie bouwen skateparken. Kun je een paar mooie projecten noemen?
16: We zijn actief in de aanleg of in de ontwerp en de realisatie van skateparken. Ik doe dit al echt een lange tijd en we hebben de laatste tijd heel veel mooie projecten op onze naam mogen hebben. We zitten hier in Amsterdam, dus je zou het mogelijk kunnen kennen of Museumplein. Midden in de stad hebben we hier een mooie voorziening aangelegd. Midden op Museumplein, nieuwe sportvoorziening, hebben we vorig jaar aangelegd. Waar je ons ook van zou kennen, dat is ook wel een van onze meest prestigieuze projecten, is de Olympische Spelen in Parijs, waar wij de parken voor hebben aangelegd.
15: Oh, gaaf.
16: En zo zijn er nog een paar, maar dat is denk ik meer voor de skaters die ons daar meer van kennen. Van,
15: ja, wat kennen skaters echt zo? Dat is echt een soort Walhalla voor skaters.
16: We hebben veel activaties gedaan in Parijs. Veel bijzondere activaties die skate related zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld voor fans tijdens de Fashion Week een plexiglas skatepark gemaakt. Dat heeft er maar een week gestaan.
15: Oh.
16: Maar dat zijn echt dingen waar wij vaak mee in de media komen of in de publiciteit. En wij bouwen ook gewoon door heel de Benelux skateparken. En die liggen niet altijd midden in de stad, maar die liggen soms ook aan de rand. Dus de skaters of andere gebruikers die kennen ons product daar, ja, denk ik wat beter.
15: En is het dan permanent of niet permanent wat je bouwt?
16: Nou, wij bouwen permanente banen, maar we zitten ook in events en activaties. Dus soms een permanente baan is voor ons echt een vaste voorziening maken. En vast, dat is ook echt dan in beton gegoten. Een event, dat is vaak, zoals ik al zei, voor een sportevent of een topsportevent.
15: Het lijkt me namelijk wel heel anders. Ik heb zo'n skatepark inderdaad bij de school in de buurt. Ja, dat is allemaal beton en hartstikke mooi, weet je wel. Maar daar moet je betonwagens hebben. Ja. En volgens mij, dat gaat natuurlijk niet bij een leuk evenement. Dan zit je met stijgerpijpen, kan ik me zo voorstellen.
16: Ja, dat is misschien ook wel interessant om te zeggen. Wij bouwen ieder jaar ook in, afgelopen 3 jaar zijn we in Parijs. Op Roland Garros hebben we een skatepark mogen maken. Dat is een evenement van 3 dagen. En dan wordt hij ook toch wel in beton gegoten.
15: Oh ja?
16: Ja.
15: Holy shit zeg. Wauw. Oké. Okay. Ja. En dat moet allemaal weer afgebroken worden in de shredder en dan weer door.
16: Ja, dat is een evenement van 1 week. 4 dagen productie van de opbouw. 2 dagen show. En dan wordt hij in een dag eruit gehaald. Wow. Dat doen we met een hele crew. Maar daar komt dan wel, dan moet hij er ook wel uitgehaald worden.
15: Nou heb je volgens mij een klantenbestand dat, als ik me zo kan voorstellen, van de mooie merken wat ik net al noemde, Nike en Red Bull, tot aan de gemeente Emmen of zo? Is dat de breedte van het?
16: Ja, ik denk dat is misschien ook maar wel mijn valkuil of zo. Dat gaat er misschien ook een beetje op in. Want wij pakken heel veel aan en wij gaan overal achteraan. En dan is je expertise ook heel breed. Dus wij leggen vaste banen aan, we doen brandactivaties, maar daarvoor heb je ook heel veel expertise nodig.
15: Jullie zijn behoorlijk gegroeid. Hoeveel groot is je team nu?
16: In totaal zijn we nu met 25 medewerkers. Mm-hmm. En dat is heel breed. We hebben mensen op kantoor, een designteam. Dus we hebben mensen die projectvoorbereiding doen, coördinatie. En dan meestal 2 tot 3 projecten in de uitvoering.
15: Mm. En de omzet, wat draai je?
16: Vorig jaar met de groep bijna iets meer dan 5 miljoen.
15: Oké.
16: Okay. Ja.
15: Draai je winst?
16: Ja.
15: Marges zijn ongeveer
16: tussen de 10% en 15%.
15: Okay.
16: Maar het ligt er ook een beetje aan. We zijn een groeiend bedrijf, dus wij stoppen ook heel veel terug in onze projecten. Ik vind het ook heel tof om gewoon, ik vind het gewoon heel tof om mooie projecten op te leveren.
15: Ja.
16: Dus soms leggen we ook marge bij om gewoon mooie dingen te realiseren.
15: Ja, ja. En hoe zit het met de concurrentie?
16: Dat is breed. Ik denk wat heel interessant is in deze branche, maar dat is internationaal. Ik denk elk land heeft ongeveer 2 van dit soort bedrijven. 2 tot 3. Dus dat is eigenlijk hoe het internationaal verdeeld is. En Europees zijn wij wel, zijn we gevestigd, laten we het zo zeggen.
15: Ja. Ja. Maar word je ook uitgedaagd? Ik kan me voorstellen dat er op creativiteit, maar misschien ook op loonkosten, et cetera. Hoe werkt zoiets?
16: Ja, ik denk dat is voor ons zeker uitdagend. Want dat zien we ook terug, zeker in de Europese tenders. We hebben ook gewoon te concurreren met partijen uit Letland of uit Spanje. Dus ja, als je internationaal opereert, dan heb je internationale competitie. En dan zie je ook dat loonkosten echt een component is. Ja.
15: Ja. En, nou ben je 20 jaar geleden begonnen hiermee. Was jij een skater of ben je een skater?
16: Nou, ik denk dat je altijd wel een skater bent, zeg maar. Dat is denk ik wel het leuke van onze culture, denk ik.
15: Ja.
16: Of dat geldt in ieder geval voor mij. Ik ben er al zo lang mee begaan. Ik zit al zo lang in die branche. En het komt ook niet meer van je af, denk ik.
15: Nee. Maar test jij elke baan nog zelf uit?
16: Nee, voor mij is dat... Dat zien we eigenlijk, dat is echt ook... Dat zien we ook heel veel terug. Heel veel jongens die bij ons werken zijn allemaal heel fanatiek skater of hebben echt op hoog niveau geskaten. En je ziet toch dat dan... dat als we eenmaal de banen gaan maken, dat het er toch een beetje naar de achtergrond gaat.
15: Ja?
16: Maar iedereen die bij ons werkt skateboard en altijd als een park of een voorziening is gereed, dan duiken we er met z'n allen even op. Want hij moet natuurlijk wel getest worden.
15: Ja, maar nou, ik kan me wel voorstellen dat je dus een soort echte expertise moet hebben hoe een baan een coole baan kan zijn. Of is het altijd gewoon een halfpipe, een bocht en et cetera? Of kun je daar echt nog hele nieuwe dingen bedenken?
16: Er zijn nieuwe dingen te bedenken, maar om jouw vraag te beantwoorden, als je de sport niet beoefent, dan kan je het ook niet. Dan mis je de expertise om het ontwerpen en om het tot in het kleinste detail aan te leggen. Dus daarom, iedereen die bij ons werkt, die is gewoon begaan met de sporten. Ja, dat is wel een must.
15: Ja, jij bent 20 jaar geleden ongeveer begonnen in de kassen van je vader. Hoe is dat gegaan?
16: Ik kom zelf oorspronkelijk uit Breda. En mijn ouders moesten na een tijdje verhuizen, omdat de stad die breidde uit. Dus mijn vader heeft toen, die had daar akkers eigenlijk. Ik kom eigenlijk uit een boerenfamilie. Dus mijn vader die had voor bij ons voor de deur was het slaan aan Divi. Toen heeft mijn pa zijn gronden moeten verkopen. En hij was nog op jonge leeftijd. En met die middelen is hij toen een kassenbedrijf opgestart in Maden. Een dorp naast Breda. En voor mij is dat eigenlijk best wel... Ja, goede omstandigheden geweest, want ik had heel veel space en ruimte. En daar was machinery en ik had een dak boven mijn hoofd en het was warm. En mijn vader gaf mij heel gelukkig mijn ouders gaven mij de ruimte om daar te experimenteren.
15: Ja, dus er werd gewoon een stukje kas werd er vrijgehaald voor jou voor de hobby skateparkje bouwen.
16: Ja,
15: of skaten.
16: Het is denk ik ook een beetje wel landje pik geweest, denk ik.
15: Hier kom jij niet, pa.
16: Ik ben begonnen met een klein stukje en dat is als een soort olievlek...
15: Oh ja?
16: Ja, en dat is ook met mijn ouders is het altijd wel een beetje trekken en duwen geweest. Maar ze hebben dat altijd wel ondersteund.
15: Maar
16: ja.
15: Hoe is dat trekken en duwen geweest dan?
16: Nou, het is ook mijn vader die probeerde ook. Ja, die heeft gewoon een bedrijf, weet je wel. Die moet gewoon zijn bedrijf leiden. En wij waren natuurlijk jonge honden. En wij kwamen daar iedere avond met de jongens skaten en een biertje drinken of een feestje vieren. En dat moest wel de andere dag ook weer tussen de bedrijven door.
15: Ja.
16: Ja. En bij ons kwam ook. Dat was in de tijd dat niet zo heel veel skateparken in Nederland waren. Toen waren er denk ik 3-4 indoor skateparken. Nu is dat landschap wel iets anders. Dus wij kregen ook uit stad en land jongens die bij ons langskwamen. Ja.
15: Ja, ja. En dan, wat had je dan gebouwd in de kas van je vader?
16: Ja, dat begon met een kleine voorziening. En uiteindelijk was dat echt uitgebreid tot een volledig skatepark. Met randfaciliteiten, met een bar en een DJ-boot. En hadden we in een andere logistieke loods hadden we ook nog rem staan. En buiten hadden we rem staan. En ik langzaam groeide dat ook met spullen die ik dan weer ook nodig had voor mijn onderneming. Dus dat nam een beetje mijn vader zijn ruimte over.
15: Ja. Heeft je vader niet op een gegeven moment gezegd... vriend, dit wordt te groot. Het is hier nog echt een tuindersbedrijf. Want je was al geld aan het verdienen, of niet?
16: Nou, in het begin waren we een beetje aan het rommelen. En vanuit daar is ook een beetje ambitie gekomen om zelf een indoor skatepark te starten. Omdat ik dat eigenlijk bij mijn ouders al hostte. En toen ben ik daarmee aan de slag gegaan.
15: Ja.
16: En toen dat geregeld was...
15: Kon je vader zijn kassen terugkrijgen?
16: Ja. Ja.
15: Want je bent inderdaad... je bent daar gestart bij je vader. Daarna ben jij... Hoe is dat uitgegroeid? Wat ben je toen gaan doen?
16: Mijn hele leven heb ik al in de skate-industrie gezeten. Dus rond die leeftijd dat ik bij mijn ouders in de kas aan skaten waren, werkte ik in Breda in de skateshop. De opleiding detailhandel.
15: Want je was 17, 18?
16: 17, 18, ja. Echt een heel jong broekie. En als skaten was alles. En dan het enige, als je dicht bij de industrie wil zijn, kan je in een skateshop werken. Dus dat ga je dan maar doen, weet je wel. Dus toen ben ik bij Martijn in de winkel beland. En toen stond ik bij hem in de winkel, eerst stage lopen. Toen bij hem in de winkel stage lopen, s'avonds skaten bij mijn ouders. En toen langzaam ben ik daar steeds meer in die industrie gekomen.
15: Ja. Ben je toen ook een eigen skatepark gaan bouwen? Of ben je vooral al in dit bedrijf, uiteindelijk 9 Yards is geworden, dat je zegt, ik ga het voor anderen bouwen?
16: Ik weet niet, op zich dingen ontwikkelen of dingen bouwen heb ik altijd wel geambieerd. En dat is ook... Of mensen samenbrengen, weet je wel. Dus dat is voor mij altijd wel de drijf, is nog steeds de drijfveer. Dus ja, ik ben er gewoon altijd mee aan het experimenteren hoe ik dat kan doen. En dat is klein begonnen bij mijn ouders. Maar we zijn uiteindelijk ook, als je eenmaal in de markt zit en ik kende de de branchepartijen. We deden ook inkoop bij alle skatebrands. En dan, ja, ik was een jongen die kon timmeren, die zijn eigen voorziening had. Dus brands vroeger dan aan mij, kan je me met helpen om bepaalde dingen te construeren? Of kan je me helpen om... we hebben in het begin al mini-rems verhuurd of andere zaken. En,
15: zo groei je er een beetje in.
16: Zijn we er een beetje ingegroeid.
15: Wat is je eerste grote project?
16: Ik denk het eerste echt grote project wat we gedaan hebben is wel de ontwikkeling van een eigen indoor skatepark in Breda.
15: Ja. Hoe heette dat?
16: Dat heet Pier 15, bestaat nog steeds. Is nu 12 jaar op de rit. En dat hebben we zelf en gezamenlijk met de gemeente Breda ontwikkeld.
15: Ja. Zit je er nog in of ben jij daar alweer financieel uit dat bedrijf?
16: Nee, dat is voor mij een passieproject. Dus daar zit ik nog steeds vol in, ja.
15: Ja? Ja. Je zegt, ik heb het goed gedaan. Ik ben mijn passie achterna gegaan. Was er nog twijfel eigenlijk? Misschien toch iets anders gaan doen?
16: Ik weet niet. Ik denk dat mijn ouders of andere mensen wel eens hebben gedacht, wordt dat wat met dat skaten? Weet je wel? Of gaat dat wel iets worden? Kan je daar je boterham mee verdienen? Maar ik denk toen mensen zagen, ik was echt heel jong toen ik open ging met Pier 15. Ik was 23 toen onze eigen echt onderneming startte. Ja, toen hadden we een eigen zaak met een horeca en een skatepark en deden we skateles en evenementen. En ik wist er eigenlijk nog helemaal niks van, weet je.
15: Ja. Dus er was eigenlijk niet zo heel veel twijfel bij jou, begrijp ik.
16: Nou, dat heeft me wel een hoop geleerd, ja.
15: Uiteindelijk wordt het dus 9 Yards. Je zegt, waar ik het fout heb gedaan is, af en toe ben ik te goed van vertrouwen. Kun je daar iets over zeggen?
16: Ja, voor mij is het gewoon, ik vind het heel leuk om met mensen samen te werken. En ik vind het gewoon heel leuk om grote ambities achterna te gaan. En als dat op mijn pad komt, dan ga ik daar gewoon best wel snel voor. Dan denk ik zo, ja, oké, let's go, laat het gaan doen.
15: Maar dat hoeft niet altijd fout te zijn. Waarom zeg je dat toch, ja, het is niet altijd handig?
16: Nou, omdat ik denk in de fase waar wij nu zitten als bedrijf, waar de projecten echt qua aannemersom en qua risico groter worden, kan je niet altijd zo handelen, weet je wel. En dan... Natuurlijk kan je goed van vertrouwen zijn en ergens je schouders onder willen zetten. Maar dat moet dan wel gepaard gaan, ook met goede juridische afspraken, contracten en overeenkomsten. Ja. Ja.
15: Waar heb je wel eens in je neus gestoten?
16: Toch wel, ik ben er nog niet echt helemaal mee op mijn plaats gegaan. Maar toch wel dat ik zie, van als ik deze lijn vasthoud, dan zit daar geen toekomst in. En wat we ook al zien, ik heb ook...
15: Maar kun je een voorbeeld geven dan?
16: Ja, wat je gewoon ziet, omdat ik zo goed van vertrouwen ben, of soms probeer ik ook mensen, dan hebben we een project en dan ga ik ervoor en dan zijn we er al mee bezig zonder dat ik bezig ben geweest met betalingsvoorwaarden of andere zaken.
15: Oh ja. Heb je wel eens een niet betalende klant gehad?
16: Nou, sinds kort heb ik dat voor het eerst wel eens meegemaakt, ja. En dan gelukkig is het voor ons dan nog wel bedragen wat binnen ons bedrijf te dekken is, maar dat... dat zijn wel dingen waar je echt zeker van moet leren. En waar je ook vooruit moet kijken. Want bij ons, wat ik al zei, de aannemersommen worden steeds groter. We hebben het in het buitenland ook wel eens gehad. Met een groot project in Zwitserland. In Lausanne ook. Dus de Olympisch Comité is daar gevestigd. Daar was ons een partij aangedragen om een Olympische kwalificatiewedstrijd weg te zetten. Ik heb die opdracht, ik werk al 5 jaar samen met een Amerikaanse partner. Dus California Skateparks, een van de internationaal grootste bedrijven die skateparken aanlegt. Ja, die hebben toen daar, die is meestal de hoofdaannemer. Dus die hadden voor dat project de krabbel gezet onder het contract. Mm-hmm. En hij is uiteindelijk niet betaald. Omdat de event organizer failliet is gegaan op dat evenement. Maar wij zijn wel door hem uit de wind gehouden. En wij hebben wel het grootste deel van van het geld gekregen.
15: Ja, maar het zou zomaar... Je denkt, dat had zomaar anders kunnen aflopen, hoor ik jou zeggen.
16: Nou, het is dan fijn dat je het met een partner doet. Maar we komen steeds meer in de positie dat we zelf hoofdaannemer zijn. Of we worden ook steeds meer in de positie geduwd dat je daar zit. En dan moet je daar toch wel over gaan letten. Ja.
15: Als ik het zo hoor, dan hoor ik jou eigenlijk zeggen... Ik ben heel ambitieus. Ik heb geleerd, omdat je dit al vanaf je 16 ongeveer doet... om op de onderbuik te ondernemen. Maar de ambitie kan de onderbuik niet aan. Of eigenlijk kan de onderbuik de ambitie niet helemaal aan. Klopt dat?
16: Onderbuik, ik geloof altijd het beste in dat ook gewoon op je gevoel afgaan. En dicht bij jezelf blijven. En dat heeft me altijd al wel ergens gebracht. Weet je. Ik vind het altijd leuk om een stapje meer te doen. Of ik ben ook niet per se financieel gedreven. Natuurlijk is voor ons omzet en geld belangrijk. Zodat we onze winkel kunnen laten groeien. Maar ik vind het veel leuker om ergens extra waarde in te leveren.
15: Maar nu ga je groter worden. Je bent niet meer de onderaannemer. Je bent de hoofdaannemer.
16: Ja.
15: De sommen worden groter. En als je dan, laten we zeggen, je klant pas laat laat betalen en je moet je leveranciers vooruit betalen, dan zie ik gewoon een cashflow-probleem ontstaan. Wat je met een hele goede onderbuik nog steeds niet oplost.
16: Nee, en dat zijn lessen die we nu wel aan het leren zijn.
15: Oh ja?
16: Ja.
15: Ja? Merk je dat?
16: Ja, nee, zeker. Dat zien we in alles terug. Want we zijn met heel veel ambities bezig. En met alle mensen met wie ik nu samenwerk, of die in ons team zitten, of we zijn ook bezig met de financiering van een vastgoedproject. Ja, dan is de bank het eerste die tegen ons zegt.

0: Ja, dat is de laatste jaren waarin je echt merkt dat je natuurlijk in het begin even wat kleinere projecten. We hebben nu een gemiddeld project is bij ons 2.000 tot 500.000 euro. Mm-hmm. Ja, dan moet daar goede voorwaarden achter liggen.
1: Ja. Ja. En wat doe je dan als je zegt, oké, dit moeten we beter doen? Jij bent nog steeds jij. Je kunt jezelf dwingen om te zeggen, nou, ik moet hier beter op gaan letten. Maar ja, die 16, 18-jarige jongen van vroeger, de bol nog steeds op en denkt, potverdorie, ik wil een plexiglas skatepark maken.
0: Ja.
1: Toch? Dus hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je dus jezelf ook dwingt om professioneler te worden?
0: Ik denk de basis doe je dat. Weet je, dit soort dingen doe ik ook allemaal niet meer zelf. Dus ik heb een heel goed team nu van mensen om me heen die mij hierbij adviseren. Of dat ik gewoon dat ik dat uitzet. Een contract check ik dan gewoon met. We hebben iemand die bij ons legal doet. En we hebben advocaten en adviseurs die ons helpen met overeenkomsten. Dus daardoor heb je gewoon binnen een dag of twee dagen reactie en kan je daar weer mee verder. En verder denk ik dat het altijd gewoon leuk blijft om gewoon te ondernemen. En gewoon altijd net wat verder te gaan.
1: Ja.
0: En dat is wel het risico wat je neemt, maar daar zit voor mij ook wel de thrill, denk ik, om dat te doen.
1: Goed. Wat is de ultieme ambitie met Nine Yards?
0: Onze ultieme ambitie is, denk ik, heel simpel. Is internationaal actief zijn en denk mooie openbare ruimte maken. Inspirerende projecten maken. Mensen samenbrengen. En dat gaat niet per se over de omvang of de grootte van het project, maar wel of het echt geslaagd is. En geslaagd betekent dan voor ons of mensen de voorziening tof vinden, dat het heel architectonisch is ontworpen, of dat er mensen echt heel intensief gebruik van maken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Dat je er trots op kan zijn.
0: Ja. Dus net als voor mij, als ik hier in Amsterdam ben en ik fiets misschien over het Museumplein, dat daar een voorziening van ons ligt. Ja, dat geeft echt een kick. En dat mensen er dan gebruik van maken, dag in dag uit.
1: Ja. Toch die mensen bij elkaar brengen. Als het een goed skatepark is, komen er veel mensen. Zijn ze
0: dat is uiteindelijk wat dat soort plekken doen. Ja. Het zijn echt community hubs. En dat is ook een beetje waar wij als bedrijf heen gaan. Dus we zijn steeds meer openbare ruimte aan het ontwerpen. Dus het dwaalt ook steeds verder af van skateparken. Het gaat steeds meer over multisport of urban sports, zoals het dan heet, of streetsports. Dus dat vertandt ook allemaal in elkaar. Maar uiteindelijk is het doel hetzelfde. Het is gewoon verschillende gebruikersgroepen of mensen laten bewegen, mensen laten sporten in de openbare ruimte. Ja.
1: Mooi, mooi. We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Heb je erover nagedacht?
0: Dat is een lastige, maar ik had er zelf een paar. Ja, ik hoor er altijd een hoop. Maar ik denk, focus is altijd belangrijk, weet je wel. Hocus pocus focus. Die is altijd leuk.
1: Ik weet niet of jij jezelf daaraan houdt, maar ja.
0: Niet altijd, maar dat is wel voor mij. Ik probeer dat toch een beetje zo. Voor mezelf.
1: Je hebt hem wel nodig op het toilet. Hocus pocus focus.
0: Ja. Er is een beetje van, want ik spring ook echt alle kanten op. Dus ik probeer, soms dwaal ik af en dan stuur ik weer terug naar het beetje weer terug naar het midden.
1: Ja.
0: En in de fase waar we nu aan zitten. Ja, mensen aannemen voor morgen vind ik een belangrijke. Want je kan alleen maar groeien met goede mensen om je heen. En echt, dan heb je mensen, heb je niet mensen. Moet je echt mensen aannemen die betere kwaliteiten hebben. Dat is misschien ook uitdagend, weet je wel. Omdat je moet er ook de middelen voor hebben. Maar ik denk als je dat doet, dan kan je ook succes hebben.
1: Je moet mensen aannemen voor morgen. Ik vind het een mooie tegeltjeswijsheid.
0: Ja.
1: Dankjewel. Jeroen van Egermond was dat. Oprichter van Nine Yards.
0: Ja.
1: Skateparks. Mooi om jouw verhaal te horen hier in de uitzending. Volgende week dan hebben we het verhaal van Matthijs Hagen van Leads to Sales. Op jonge leeftijd neemt Matthijs het bedrijf over van zijn mentor Ruud Govaars. Als Ruud na een ziekbed komt te overlijden, blijft Matthijs wel achter met een bedrijf dat flink op de schop moet. Nou, je hoort het alweer. Bloed, zweet en zaken. Abonneer je alvast op de podcast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
2: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Leden van de Staten-Generaal.
1: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
2: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
3: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
5: Zo.
4: Interpolis. Glashelder.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een gedwongen krimp van de veestapel is nodig om de afgesproken stikstofdoelen te halen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zal gaan om 5-10% minder vee. Alleen dan kan de stikstofuitstoot met ruim 40% omlaag. Volgens het Planbureau vragen de stikstofplannen wel het uiterste van de boeren. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepsvak werd gisteren pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Hongarije keert misschien weer terug op het Songfestival. De Hongaarse oproep zou een flinke korting van de organisatie hebben gehad op het inschrijfgeld. Hongarije deed in 2019 voor het laatst mee, maar stopte naar verluid omdat oud-premier Orbán het te gay vond. Het is nog niet duidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. En een opmerkelijke oproep van het Amsterdamse stadsdeel Noord. Fiets woensdag niet de IJ-tunnel in, meldt het Parool. Woensdag is een groot deel van Amsterdam-Noord onbereikbaar vanwege de OV-staking, waar ook de pont over het IJ aan meedoet. Sommige mensen willen daarom uit protest door de IJ-tunnel fietsen, die alleen voor auto's is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18-24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jorik Simonides en Donner Bakker.
9: Hartelijk welkom, tijd om de beursdag door te nemen. Die van donderdag 3 september, de dag dat we het over Broadcom moeten hebben.
10: Broadcom moving lower after posting third quarter results. Revenue guide coming in a bit light, but semiconductor revenue and infrastructure revenue were both higher than estimates in the latest quarter.
9: Het waren weer mooie cijfers, maar het aandeel is terug bij af. Waarom Broadcom het dit jaar maar niet goed kan doen bij beleggers, vertellen we je zo.
11: En je hoort over Chevron. Dat tekent een miljardendeal in Venezuela.
12: Companies have signed a series of deals that will put the country on pace to rapidly expand its output of crude. On that, Chevron plans to invest $7 billion over the next 5 years through its joint venture partnership to more than double crude production in Venezuela.
11: Ja, aan de ambities ligt het niet, want Chevron wil de olieproductie in Venezuela binnen 5 jaar verdubbelen. Maar of ze dat ook gaan waarmaken, bespreken we zo.
9: Vertellen we je ook waarom Nvidia de op 1 na grootste overname ooit doet.
11: Borden in de VS, die kleurde groen. De Amsterdamse beurs, die kwam nauwelijks van zijn plek. Slechts 0,1% kwam erbij. Hij sloot op 1104 punten en een beetje. Grootste stijger was Wolters Kluwer met bijna 4%. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Hans Oudshoorn van Saxo. Goed dat je er weer bent, moet ik eigenlijk zeggen.
13: Ja,
11: dat heb je een tijdje moeten missen.
13: Weer te zijn.
9: Ja. Het is weer even geleden. Wij zijn er blij mee. Ja. En ik wil beginnen in Korea, het land van chipgrootheden Samsung en SK Hynix. Maar het zijn ook twee grootgebruikers van elektriciteit. Daarom zit het land met een probleem dat we hier ook kennen. Een te zwak stroomnet. En om dat stroomnet te versterken wil het staatsenergiebedrijf van Zuid-Korea nu een voorschot van die twee bedrijven.
14: 반도체 초과 수익이 많이 났을 때 그런 부분 이쪽 전기요금 산납제로 돌려서 전기요금 인상에 대한 부담도 좀 낮추면서.
9: Hoe is jouw Koreaans, Hans?
13: Ik doe Duolingo Spaans, maar ik denk dat ik ook Koreaans moet gaan doen.
9: Ja. Ik ga jullie helpen. Dit was de directeur elektriciteitsplanning van het Koreaanse staatsenergiebedrijf. En hij zegt hier dat de winsten van SK Hynix en Samsung zo hoog zijn dat het dan best wel redelijk is om dan alvast wat bij te leggen voor de versterking van het stroomnet van Korea. Zijn ze ook over in gesprek met die twee bedrijven, zeggen ze vandaag. Financiële details daarover krijgen we niet. Maar volgens een Koreaanse krant gaat het om serieus geld, om een kleine $20 miljard in totaal, waarbij Samsung dan het meeste op moet hoesten. Het gaat dus wel om een voorschot. Dus dat betekent dat ze die kosten straks ook weer van hun energierekening mogen aftrekken. Maar toch, we kennen het probleem in Nederland natuurlijk, Hans. Wij moeten ons stroomnet ook versterken, kost veel geld. Zou een staatsbedrijf als Tennet dit ook moeten gaan vragen aan Microsoft bijvoorbeeld, als zij weer ergens een datacenter willen zetten?
13: We hebben natuurlijk wel eens gehad over die netcongestie. In Nederland is wel zo dat je als grootverbruiker al moet betalen voor je aansluiting, natuurlijk ook voor je verbruik. Maar er valt wat voor te zeggen. Want als je in één keer weer met zo'n datacenter komt, ontzettend veel energie gaat verbruiken, ja, waar leg je die kosten neer? Doe je dat bij Jorik, doe je dat bij Donner, of bij bedrijven, smeer dat uit zeg maar over je bestaande klanten, of zeg je, joh, we willen een voorschot. Dus ik vind het niet eens zo'n gek idee. Ja. Ja.
11: Door naar Nvidia, want de chipontwerper neemt AI-platform Hugging Face over. Nvidia betaalt een kleine $13 miljard voor Hugging Face, en het maakte de op één na grootste overname ooit voor de chipreus. Maar dat is volgens Nvidia-topman Jensen Huang niet meer dan logisch.
15: We pay $12.9 billion because, one, that's what it's worth. And two, open models means so much to us. And if Hugging Face was looking for the next chapter and a home for their company, Nvidia should be it.
11: Hugging Face is een soort online bibliotheek waar je AI-modellen en datasets kunt vinden, downloaden en aanpassen. En met de overname wil Nvidia de toegang tot deze open source AI-modellen makkelijker maken. Onlangs was Hugging Face trouwens nog groot in het nieuws, omdat het gehackt werd door de AI-agents van OpenAI die een eigen leven gingen leiden. Nou, nog even terug naar die overname. Die moet in de loop van volgend jaar rond zijn. Al zijn er nog wel wat twijfels of Nvidia hierdoor niet te machtig wordt. De chipontwerper belooft daarom dat Hugging Face ook na de overname een, quote, onafhankelijk en open platform blijft. Beleggers waren nog niet mega enthousiast, want het aandeel staat momenteel iets meer dan een procentje in de plus.
9: Dan naar Volkswagen, of eigenlijk naar Seat. Dat is een ander merk van dat bedrijf, en dat dreigt te verdwijnen. Zoals je weet, Volkswagen moet flink bezuinigen, en daar dreigt Seat nu het slachtoffer van te worden. Volgens een Duitse weekblad Wirtschaftswoche zou het saneren van Seat op het hoogste niveau worden besproken bij Volkswagen. En ligt het plan op tafel om Seat al over 3 jaar van de markt te halen. Treurig, maar collega Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow snapt wel waarom juist dat merk nu op de tocht staat.
16: Het zou niet heel verrassend zijn als het Volkswagen-concern zou stoppen met Seat. Het is een beetje de grijze muis van het concern. Inmiddels is Cupra, dat is eigenlijk het afgesplitste sportlabel van Seat, volledig elektrisch, een eigen merk van de Volkswagen-groep geworden. En daar willen ze nu volop gaan inzetten. Of er dan nog een toekomst voor Seat buiten de Volkswagen-groep is, dat is momenteel nog onduidelijk.
9: Morgen komt de RVC van Volkswagen bij elkaar. En zou er zelfs al over het plan gestemd worden? En dat niet alleen, ook de geplande ontslagen liggen dan op tafel. Dus wellicht horen we dan ook hoeveel plekken er nou echt gaan verdwijnen bij Volkswagen.
11: Mocht je fan zijn van AI-bedrijven op de beurs, dan heb ik nieuws voor je. Want de Chinese start-up Moonshot AI zou namelijk een vertrouwelijke beursgang hebben ingediend voor een vertrouwelijke beursaanvraag hebben ingediend voor een beursgang in Hongkong. Bronnen melden aan Reuters dat het bedrijf hiermee zo'n $3 miljard zou willen ophalen. En het Chinese AI-bedrijf is vooral bekend door hun nieuwste model, vertelt tech-collega Joe van Buurik.
17: Moonshot AI kun je kennen van hun modellen onder de noemer Kimi. En vooral het nieuwste model, Kimi K3, maakte nogal wat los afgelopen zomer. Dat AI-model werkt danig goed dat beleggers steeds meer beginnen te vrezen dat de achterstand van Chinese bedrijven op hun Amerikaanse concurrenten toch wat minder groot is dan eerder gedacht.
11: De afgelopen weken was het AI-bedrijf ook in het nieuws omdat ze snel groeien. Volgens Chinese media zou Moonshot AI bezig zijn met een pre-IPO-financieringsronde tegen een waardering van $50 miljard. Hans, Moonshot AI wil dus naar de beurs. Eerder deden andere Chinese AI-bedrijven dat ook. Nou, die hebben het best aardig gedaan. Dus ik zou toch willen vragen, hè, zijn deze Chinese varianten de nieuwe AI-parels op de beurs?
13: Nou, kijk, een mooi bedrijf hoeft niet direct een mooie belegging te betekenen. En als je eens even kijkt naar een aantal andere spelers. Je hebt Minimax, Shipu AI. Als je naar dat bedrijf kijkt, enorme koersstijgingen laten zien. Nou, kijk je nou eventjes naar de cijfers die ze hebben gepresenteerd over het eerste half jaar. Dat is een omzet geweest van $142 miljoen. Kijk je dan onderstreep, wat hebben ze overgehouden? Ja, dan heb je het over $300 miljoen verlies.
11: Ja.
13: Kijk je naar de koersontwikkeling. Nou, je zei het net, of ik zei het net ook al dik 700% erbij. Dat is prachtig, maar je kan dat onder de motorkap met de cijfers gewoon nog niet rondrekenen.
11: Nee.
13: Ja, en dat geldt voor meerdere van deze spelers. Dus ze komen eraan, misschien wel qua techniek. Lopen ze de achterstand wat in op de VS. Maar dat betekent nog niet dat het voor jou als eindbelegger ook direct iets is om bovenop te duiken. En daar speelt ook mee. Die bedrijven die nu al een beursnotering hebben, hebben echt grote koersbewegingen laten zien. Als je naar de Chinese beurs kijkt, dan zie je ook dat er veel particuliere beleggers zijn.
11: Ja.
13: Die een groot deel uitmaken van die beurs. Dat is anders dan in ontwikkelde markten als de VS of bijvoorbeeld in Europa. Ja, en die hebben toch ook wel wat meer last van sentiment. Dus die kunnen die koersen wat hoger zetten. Misschien veel meer dan dat het eigenlijk verantwoord is als je naar de cijfers kijkt. En dat betekent dus ook dat dat andersom heel hard kan gaan afkomen.
11: Ja.
13: Be careful. Ja.
11: Maar ik ben toch benieuwd, hè, want ik hoor je het inderdaad zeggen, ze maken veel verlies. Dat hoor ik ook veel bij die Amerikaanse bedrijven. Maar ik moet persoonlijk dan altijd denken aan Amazon. Die maakt ook jarenlang verlies.
13: Ja.
11: En op een gegeven moment haalden ze de hendel over en werden ze heel winstgevend. Ja. Want ja, je moet veel investeren in het begin. Is dat niet hier ook een beetje aan de hand of moet je voorzichtiger zijn?
13: Ja, je moet wel wat voorzichtiger zijn. Vooral ook omdat ze je kunt verlies maken en de belegging kan het goed doen. Maar ja, dan is wel de vraag die je moet stellen, is dik 600-700% rendement? Kun je dat al afzetten tegen de te verwachte toekomstige winsten? Feit is wel dat ze nog altijd achterlopen op Amerikaanse taalmodellen. Het wordt wel steeds kleiner. Je hebt allerlei tests die gedaan worden. Benchmarking heet dat. Nou, een van die partijen is het NIST, National Institute of Standards and Technology. Die hebben wel heel hard geconcludeerd. Ze lopen echt nog wel achter. Dus wat je nu koopt, ja, is wel ook heel veel toekomstverwachting. Als je deze aandelen zou inslaan. Dus als belegger is het fout om China te negeren. Maar is het ook fout om zomaar achter dit soort aandelen aan te hollen.
9: Het is alweer 3/4 jaar geleden dat de president van Amerika, Donald Trump, de president van Venezuela ontvoerde. En toen gouden bergen beloofde. Hij zou de olieproductie daar uit het slop trekken. Nou, heel concreet werd dat daarna eigenlijk niet meer. Maar nu wel, want Chevron steekt miljarden in het land.
11: Dat zo. Eerst naar Broadcom. De Amerikaanse chipmaker kwam gisteravond na beurs met cijfers en die vielen niet tegen.
18: So it's a beat on the top and bottom line. $3.32 EPS, earnings per share on $29.6 billion. For the actual quarter, semiconductor revenue did come in a touch higher than what the street anticipated. The infrastructure revenue, which encompasses VMware, that was a little light at $8.75 billion. And then the big number a lot of people were looking for was AI semis revenue, so AI chip revenue. That came in at $16.7 billion, up 54% sequentially, quarter over quarter.
11: De totale omzet kwam uit op een kleine $30 miljard, een stijging van 86% jaar op jaar. Netto-winst bedroeg $13 miljard, een stijging van 216%. En ook de vrije kasstroom verdubbelde bijna tot $13.6 miljard. Maar voor beleggers was het niet genoeg, want het aandeel staat momenteel rond de 4% in de min. Hans, laten we daar zo even over beginnen. Eerst, Broadcom kennen we als chipmaker. Maar ja, die komen in allerlei geuren, kleuren, soorten en maten. Wat doet Broadcom nou precies?
13: Nou, Broadcom is een bedrijf een beetje onder de radar misschien wel geweest van beleggers. Hè, zeker als je in Europa kijkt. Maar het is een bedrijf dat kun je in tweeën opknippen. Aan de ene kant houden ze zich bezig met, ja, daar komt hij aan natuurlijk, chips. En dan hebben ze twee takken van sport. Ze maken onder andere netwerkchips die ervoor zorgen dat die data heel snel door die datacenters eigenlijk kunnen worden verplaatst. En aan de andere kant maken ze ook, en dat is een mooi scrabblewoord, custom accelerators. En dat zijn eigenlijk, ja, ze helpen grote technologiebedrijven als Alphabet, Google, Meta, dat zijn hun klanten, ByteDance, met het maken van customized chips. En last but not least, en dat hoorde je net ook al natuurlijk in die aankondiging, dat die software tak, VMware, dat hebben ze ook gekocht. Ken je dat niet? Dat is eigenlijk software die ervoor zorgt dat jij meer uit je servers en je datacenter kunt gaan halen. En daardoor heb je minder hardware nodig, dus minder investeringen hoef je te doen. Dat hebben ze overgenomen een tijdje geleden. En dat zijn eigenlijk de twee takken van sport. Dus chips en ze hebben een software tak nu.
16: Ja, nou, hot and happening zou ik bijna willen zeggen.
13: Zeker.
16: Als je kijkt naar de cijfers, ik noemde het net op, de omzet en de winst die stegen aanzienlijk. Maar beleggers waren toch niet helemaal tevreden, want het aandeel staat best flink in de min. Waar zit nou die teleurstelling in?
13: Nou kijk, dat is ook wel een beetje, dat kun je misschien wel het Nvidia-effect noemen. Dat lat ligt hoog en je gaat eroverheen, dan is het nog niet goed genoeg. Ze hebben echt fantastische cijfers gepresenteerd hoor. Alleen als je dan kijkt naar de omzetverwachting voor het aankomende kwartaal, dat zou 35 miljard zijn. Ja, het is bijna perfect geworden. Ja. Dat is 34,8. Ja, dan zie je dat beleggers teleurgesteld zijn. Ja, en het aandeel vervolgt eigenlijk het ritje wat ze al een tijdje aan het maken zijn, wat verder naar beneden. Maar wat mij betreft is dat dus juist een moment voor jou als belegger om naar het aandeel te gaan kijken. Want onderliggend, als je kijkt naar de motorkap en ook waar de markt heel erg naar keek was, het stuk AI in de omzetstijging en de verwachting daar, ja, dat zijn gewoon fantastische cijfers. Dus ja, waan van de dag, dat zien we nu terug ook. Ja.
16: Ja, en dan ben ik toch benieuwd, hè, want Broadcom, je zei het al, we hebben het er niet zo vaak over. Toch een beurswaarde van $1.75 biljoen. Nou, na vandaag ietsje minder. Nummer 7 binnen de S&P 500. Waarom horen we of spreken we er eigenlijk zo weinig over?
13: Nou, dat heeft ook te maken met het feit, als je Apple zegt, dan heb je het over een iPhone, heb je het over Broadcom. Ja, wat hebben ze dan? Ja. Ze hebben eigenlijk alleen maar grote bedrijven als klant.
16: Jalapeno's van OpenAI tegenwoordig.
13: Ja, precies. Anthropic hebben ze natuurlijk ook, OpenAI. Als grote klanten, maar je ziet geen duidelijke logootjes. Ze verkopen niet aan consumenten en daardoor is het voor veel mensen gewoon echt minder bekend. Maar de grote technologiebedrijven, die doen zaken met ze. En ja, bij grote beleggers zijn ze echt wel bekend. Dus ik beleg als een voetbalcoach, zeg ik ook wel eens. En dit is, als je dan een aandeel moet plaatsen in de ere of eerste divisie, dit is gewoon keihard Amerikaanse ere divisie.
16: Ja. En Broadcom was jarenlang best een gediversifieerde belegging. Nou, tegenwoordig komt het echt heel erg vanuit de AI. Boom, wil ik bijna zeggen. Hoe kwetsbaar maakt dat Broadcom mocht opeens die gekte een beetje op zijn einde lopen?
13: Dit is eigenlijk bijna een retorische vraag. Als die gekte op het eind gaat lopen, ja, dan zul je zien dat ook een Nvidia, maar ook dit soort bedrijven heel hard kunnen gaan afkoelen. Maar de signalen die we de afgelopen periode hebben gegeven, ook in de breedte als je naar het winstseizoen kijkt, maar zeker ook alles wat met technologie AI te maken heeft, heeft wel echt goede cijfers overlegd. In het bijzonder ook Broadcom. En wat je niet moet vergeten, je hoorde net ook al zeggen, komt er daadwerkelijk geld in het laadje, ook de cashflows, dat hoorde de Amerikaan zeggen. Ja. Voor elke dollar die zij genereren, is eigenlijk uiteindelijk 46 cent is ook daadwerkelijk geld in het laadje. Ja, en dat is gewoon fantastisch. Ja. Dus qua cashflow kun je er niet omheen. Ja,
16: luid en duidelijk.
9: Wat moet Broadcom doen om dat verhaal ook weer een beetje over voetlicht te brengen? Want per saldo staat het aandeel dus eigenlijk weer een beetje waar we aan het begin van het jaar mee begonnen.
13: Ja, nou ja, kijk, dat is soms ook misschien je wat meer richten op de particuliere belegger. Dat zou je kunnen doen, misschien een keer door een roadshow te houden. Maar aan de andere kant, de echte grote beleggers zitten erin. Ja, en zij maken zich daar ook weer niet heel erg druk om, dat de koers wat onder druk staat. Zij gaan verder met wat ze doen. En dat is ook echt een stukje waan van de dag. En ook jij, Jorik, ook ik, daar moeten we eigenlijk doorheen prikken als je dit soort cijfers nu ziet.
16: Ja, en tot slot, hè, want in 2027 verwacht Broadcom de omzet te verdubbelen tot $115 miljard. Nou, 2028 $230 miljard. Ja. Hoe kijk jij naar de toekomst van Broadcom?
13: Ja, je noemt deze cijfers, dat is duizelingwekkend. Ja. Dat ziet er voor ons nog gewoon echt goed uit. Ja, dus dat hebben ze gisteren ook gecommuniceerd, klaar.
16: Ja, bij ASML hebben we natuurlijk heel lang dat jaar tussenjaar genoemd. Ja, ja. Verwacht jij dan, is dan 2026 voor Broadcom ook een soort tussenjaar? Moet de knal weer gaan komen het volgend jaar?
13: Als je deze prognose ziet, dan geeft dat beleggers in ieder geval wel een stukje houvast.
16: Ja. Ja.
6: BNR Beurs.
9: Donna Chevron, dat kwam gisteren plotseling met een aankondiging. Ze gaan flink investeren in Venezuela de komende 5 jaar. $7 miljard maar liefst. Daarmee willen ze de olieproductie in Venezuela verdubbelen naar 600.000 vaten per dag, binnen 5 jaar dus. De CEO van Chevron die was in Venezuela om de deal daar aan te kondigen. CNBC mocht hem daarover interviewen. En een tijdje terug hoorde je hier in BNR Beurs al dat CNBC iets nieuws ontdekt heeft. Namelijk interviews op het dak van een gebouw. Dat is een beetje een nieuwe signature geworden, denk ik. Dat deden ze toen met de CEO van Micron. Nou, nu dus met de CEO van Chevron. En ook nu weer zat er wat herrie doorheen. Ik denk van een airco of zoiets. Maar toch mocht hij daar dus een nieuwe investering aankondigen.
19: Well, our facilities remain in, I would say, probably better condition than many in the country. Through these joint ventures, we've been able to do proper maintenance and maintain the integrity of the facilities. But growing production
20: takes time, it takes money, it takes engineering, it takes supply chains. We need to bring rigs in from outside the country. And we're going to fund this within these ventures and grow steadily over time.
9: Er waren nog meer oliebedrijven in Venezuela gisteren om wat deals aan te kondigen. Maar zo groot als Chevron, dat was geen enkele deal. Het is het enige oliebedrijf dat daar ook nog bleef in Venezuela ten tijde van de nationalisatie van dat land. Ja, merken we dat dat nu zijn vruchten afwerpt voor Chevron?
13: Ja,
9: dat ze niet vertrokken zijn?
13: Eigenlijk een volmondig jaar, want dat begon natuurlijk in 1976. En in 2007 kwam Hugo Chavez en ja, toen was het eigenlijk een soort van D-Day en zijn veel van die oliebedrijven vertrokken. Heb je het over Shell, 2018 hebben die ook nog de olievelden verkocht. En zij hebben wel, ja, noem het even een soort van olieprovincie al daar. Ze hebben de mensen, ze hebben ook die joint ventures met het staatsoliebedrijf. Ze hebben de kennis ook ter plekke. Ja, dus ze hoeven niet opnieuw te beginnen. Ja, dat geeft ze echt wel een aardige voorsprong. Ik hoorde jou net ook zeggen dat er een partij is die eergisteren een contract heeft getekend. Volgens mij Indiase partij. 25 miljard. Ja, er zijn dus wat meer kapers op de kust. Het land heeft natuurlijk ook meer dan voldoende olie om dat mogelijk te maken, ook nog voor andere partijen. Maar Chevron is wel eigenlijk chef d'équipe.
9: Gaan we er nog meer van horen dan bij andere bedrijven? Een bedrijf als Shell heeft ook wel gezegd, we hebben wel interesse daar. Maar...
13: Nou ja, kijk, ze hebben wel interesse. Maar aan de andere kant hebben ze in 2018 dus juist afscheid genomen ook van die olievelden. Ze hebben groot geïnvesteerd in gas. Ze zijn bezig ook met het Dragonveld. Dat ligt ook voor Venezuela. Dus ja, ze hebben eigenlijk een andere afslag genomen. En ik denk ook wel, Shell kennen, die hebben natuurlijk heel veel projecten ook over de wereld waarvan ze weten, dit verdienen we er al aan. Die nemen ook mee in het totaalplaatje het stukje politiek risico, denk ik. Dat hebben we gezien met Maduro, vervolgens Maduro weg. Ja, nu is het misschien toch indirect een beetje Trump. Maar wat hebben we over 2 jaar als de verkiezingen geweest zijn? Of over 5 jaar? En dat soort instabiliteit, wat we heel vaak hebben gezien in Venezuela, ja, dat zal misschien ook wel blijven. En dat zal er ook wel voor zorgen dat een Shell misschien net iets minder happig is, gegeven de projecten die ze hebben en de focus. Want dat gasveld, dat gaan ze vanaf, geloof ik, 2027, volgend jaar, willen ze daar gaan boren. Dus verwacht ik niet dat die vooraan zullen staan.
9: Maar maken andere oliebedrijven op überhaupt nog een serieuze kans? Of is de voorsprong van Chevron daar te groot voor?
13: De voorsprong van Chevron is groot, maar er zijn... Het is het land met de allergrootste olievoorraad ter wereld. En het is niet de makkelijkste olie om uit de grond te krijgen. Maar er is meer dan genoeg ruimte ook voor andere partijen. Het is niet voor niks dat de Indiase partij ook een contract tekent. Eni uit Italië, Geopark zeg ik even uit mijn hoofd, of Geopark uit Latijns-Amerika, doet ook mee. Ja, er is meer dan voldoende. En ja, vergeet niet, ze halen nu zo'n 1,25 miljoen vaten olie uit de grond per dag. Een jaar of 20 geleden lag dat zo rond de 3 miljoen. Dus ze kunnen allereerst nog wel eens een inhaalslag maken. En er is meer dan voldoende olie ook voor nog andere partijen.
9: Ja, ja. Ja, Chevron wil ook flink opschalen. Ze willen de productie verdubbelen naar 600.000 vaten per dag. Dus binnen 5 jaar, is dat iets wat ze kunnen waarmaken?
13: Nou, ze kunnen dat, gegeven de infrastructuur die ze hebben liggen. Hè, en het kost... Nou ja, de kostprijs voor die vaten ligt ergens naar schatting rond de $20. Dus daar zullen ze niet gelijk op leeglopen. Dus dat zullen ze gaan doen. En kijk, die infrastructuur en de mensen en de kennis hebben ze. Dus dat gaat ze absoluut lukken. Alleen ja, van 300.000 naar 600.000 is natuurlijk een beetje de vraag wat voor impact dat op de totale markt gaat hebben wereldwijd.
6: BNR Beurs.
9: Tijd voor een blik op Wall Street, de Amerikaanse beurzen. En die hebben een goede dag. De Dow Jones staat 1,2% in de plus. De S&P 500 een procent in de plus. En de Nasdaq gaat aan kop met een plus van 1,4%. En een aandeel dat opvalt is Snowflake. Het is een bedrijf dat cloudopslag aanbiedt. Kwam ook met cijfers gisteravond. En ook mooie cijfers. Toch wel nog een verlies. $192 miljoen bijna. Maar het was wel een minder groot verlies dan eerst. En bovendien gaat ook de omzetverwachting voor dit jaar omhoog. Dus hebben beleggers toch wel het idee dat er misschien nog wel wat in zit in dat bedrijf. Ze lopen met het aandeel weg. Het aandeel staat, hou je vast, 22% in de plus op dit moment.
21: Nou, dat is lekker. Even nog naar Microsoft, want het techbedrijf heeft de kwartaalcijferrapportage wat opgefrist. Microsoft gaat vanaf volgend kwartaal bekendmaken hoeveel omzet de cloudafdeling Azure heeft opgeleverd. Voorheen maakte de techreus alleen groeipercentages van de cloudtak bekend. Maar door de AI-gekte is Azure steeds groter en belangrijker geworden voor Microsoft, en daarom wil het bedrijf daar nu wat meer inzicht in geven. We leerden ook al wat over het afgelopen kwartaal. Toen was de cloudtak goed voor een omzet van zo'n $30 miljard. Een derde van de totale omzet. En verder verandert er ook wat aan de manier van rapporteren. Want sinds 2015 deelde Microsoft zijn kwartaalcijfers op in 3 segmenten. Dat wordt nu teruggebracht tot 2: Ages and Infra en Devices and Consumer.
9: En ik wil het nog even over Anthropic hebben tot slot. Dat is het AI-bedrijf dat ruzie had met de Amerikaanse regering. Ze vonden hun eigen modellen zo krachtig dat er beperkingen opkwamen. Tot ergernis van een grote klant, het Pentagon, het Amerikaanse leger dus. Waardoor Anthropic op een zwarte lijst kwam en daardoor helemaal niet meer gebruikt mocht worden door de Amerikaanse overheid. Nou, dat is inmiddels teruggedraaid op last van de rechter. Dus Anthropic mag gewoon weer verkopen aan de Amerikaanse overheid. Maar mooie nieuws nog, de ruzie is weer helemaal bijgelegd zelfs, zegt de Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick tegen Bloomberg.
0: We had a good kerfluffle.
1: Yeah,
0: right. I think it was out there, but you know they've got religion. They understand.
1: What's the religion?
0: The religion is that there is no country better than America, and that you have to be on side with America because America's on your side.
1: Did they need to be taught that?
0: Well, I think they were a little confused about the topic, but we sorted that out. The president sorted that out, and I helped sort it out. And now I think we're all in tune together.
9: Ja, lekker geregeld dus door de Amerikaanse regering, met dus de kanttekening dat ze ook niet echt een keuze hadden, want de rechter had al ingegrepen. Lutnick en de co-founder van Anthropic, Tom Brown, die kwamen elkaar tegen op de G20-top in North Carolina. Het was een openbaar gesprek trouwens, kun je nog terugkijken als je wil. Is wel interessant, maar alles is weer helemaal bijgelegd dus.
21: Nou, zit vandaag er alweer op, maar niet getreurd. Morgen weer een nieuwe dag. Zie deze beursdag een beetje als de onofficiële dag van de arbeid. Je mag namelijk rekenen op cijfers over de werkgelegenheid in Canada. En we krijgen een update over de banenmarkt in de Verenigde Staten. Ironisch genoeg. De ogen zullen vooral gericht zijn op de VS. Vorige maand viel het banenrapport namelijk vies tegen. Economen rekenden op een banengroei van zo'n 80.000, maar in werkelijkheid werd het een verlies van 23.000. Ook werd het cijfer uit de maanden ervoor flink naar beneden bijgesteld. En dat maakt de taak van de Amerikaanse centrale bank een stuk moeilijker. Door hoge inflatie zou de rente eigenlijk omhoog moeten, maar een zwakke arbeidsmarkt schreeuwt om een renteverlaging. Hopen dat die arbeidsmarkt in augustus dus weer wat aantrok? Zo niet, dan mag je je gaan klaarmaken voor wat spektakel op de beurs.
9: Dit was de BNR-beurs van donderdag 3 september. Het ging over chips, het ging over olie, het ging over overnames. Maar wat maakt het eigenlijk allemaal uit? Al ging het over de postzegelverzameling van Jensen Wang. Dan nog had ik het interessant gevonden, want Hans Oudsoorn van Saxo was hier om het allemaal te duiden voor ons. Dankjewel voor je komst.
21: En jij
13: graag gedaan.
21: En jij bedankt voor het luisteren. Ik zeg het nog maar eens, abonneer, reageer en like op alle bekende kanalen. En dan zijn we er morgen weer om samen de beursweek af te ronden.
9: Tot morgen.
21: Tot morgen.
22: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
2: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
1: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
3: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
1: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is toch niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Bij een veerboot van Vlaardingen naar Engeland zijn 10 verstekelingen ontdekt, meldt Rijnmond. Het is niet bekend of ze naar Engeland wilden of daar net vandaan kwamen. Waarschijnlijk wilden ze meeliften in een vrachtwagen. 3 weken geleden werden er ook al verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Daar doen ongeveer 250 mensen mee en overdag sluiten ook mensen in de haven zich aan. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker die vandaag een stukje verderop begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin een bijrol was voor Louis van Gaal. Het concert is volgend jaar op 24 april. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: Dat er eigenlijk maar 2 prijzen zijn in de economie die er echt toe doen. Mm-hmm. En dat is de prijs voor geld en de prijs voor olie.
8: Nou, het was wel nieuws. Ik was zelf al een tikje verrast door die actie.
9: Kort komt aardig in de buurt van de rente die je op je spaarrekening krijgt. Ja. En lange rente komt vrijwel aardig in de buurt bij de hypotheekrente.
8: Ik ben een optimist van nature. Dat is ook wel belangrijk als je in deze wereld opereert. Maar ik krijg wel steeds meer zorg.
10: Sommige dingen zie je nauwelijks bewegen. En toch bepalen ze alles. Neem eb en vloed. Als je op het strand blijft staren naar de zee, dan zie je niks veranderen. Maar als je opkijkt van je boek, dan kan het opeens bij je voeten staan. En de impact is groot. Of je boot nou lekker blijft drijven of vastloopt in de blubber, dat beslist de kapitein niet, dat beslist het water. De rente is net zo'n ding. De afgelopen weken klom het Amerikaanse kapitaalmarktrente, dus op de Amerikaanse staatsleningen die heel lang lopen, naar het hoogste punt in bijna 20 jaar. Dan denk je, ja, so what? Maar het cijfer heeft via allerlei omwegen ook invloed op wat jij hier in Nederland betaalt voor je hypotheek. En dat de Amerikaanse staat zoveel geld moet betalen om nieuwe leningen aan te trekken, dat is een probleem voor de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent. Die probeerde, door zelf staatslening terug te kopen, de lange rente te verlagen. Deze onrust viel precies samen met een ander groot feit in renteland. Namelijk het jaarlijkse uitje van de Amerikaanse centrale bankiers. Het symposium in Jackson Hole. Ieder jaar trekken de belangrijkste monetaire beleidsmakers zich terug in de bergen van Wyoming met een koffer vol met wandelschoenen en powerpoints over inflatie. En dit jaar was de conferentie extra spannend, want de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh hield er zijn allereerste grote toespraak. Iedereen kijkt uit naar één ding. Wat gaat hij zeggen over de korte rente? Dat is de rente die je betaalt als je 1 à 2 jaar geld leent. En die wordt niet bepaald door de markt, maar door de Fed.
11: Nou, Trump wil graag dat die rente laag blijft, want dat stimuleert de economie. Maar als je naar het inflatiecijfer kijkt, dan zou je moeten zeggen, wordt het niet eens tijd om op de rem te trappen en die korte rente te verhogen? Kortom, luistert Kevin Warsh naar de man die hem heeft aangesteld, of is hij echt een onafhankelijke bankier? Afgelopen vrijdag wisten we meer. Zijn woorden samengevat, de inflatie in Amerika is nog steeds te hoog en als dat zo blijft, dan is er werk aan de winkel. In deze uitzending de analyse, want het gaat allemaal om vertrouwen en misschien is het wel de vraag, wie durft Amerika nog geld te lenen en wat gebeurt er als dat steeds minder wordt? En als dat gebeurt, wat merken we daarvan in Nederland? Ja, je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij, gelukkig maar, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
12: Dag Rens.
11: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
13: Dag Rens.
11: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom heren. Edin, ben jij nou de laatste tijd vaker dan normaal naar de rentestanden aan het kijken in de Verenigde Staten? Of was je er sowieso al fan van?
13: Nog vaker is volgens mij bijna niet mogelijk.
11: Oh, jij wordt je er echt wakker mee bijna of niet?
13: Nou, ermee wakker worden niet. Maar binnen een half uur doe ik mijn schermen wel aan. En dan staan er heel veel cijfers erop. Maar één van de cijfers, dat is de stand van de Amerikaanse lange rente inderdaad.
11: En ben jij een belegger ook nog in Amerikaanse staatsobligaties?
13: Wij beleggen niet in Amerikaanse staatsobligaties, maar dat heeft niks mee te maken met dat we geen vertrouwen daarin hebben. Het heeft eigenlijk alleen maar mee te maken dat Hoofdbos belegt in aandelen.
11: Oh ja, oké. Okay.
13: Als ik in obligaties zou beleggen, dan zou ik liever, na de recente ontwikkeling, zou ik liever in Amerikaanse staatsobligaties dan in de Franse staatsobligaties beleggen.
11: Ja, maar dan noem je ook wel een verschil natuurlijk. Ja, maar Alhoewel, allebei natuurlijk behoorlijk met schulden overladen. Han, ieder jaar, ik ben zo benieuwd naar dat wandelingetje daar, Jackson Hole. En hoe dat dan al werkt in Wyoming. Heb jij daar ooit echt lucht van gekregen hoe dat nou precies in elkaar zit?
12: Nou, ik ben er nooit geweest, moet ik zeggen. Ik weet wel waar de oorsprong ligt. Mm-hmm. Want ze wilden, volgens mij in de jaren 80 wilden ze Paul Volcker, die toen de baas van de Fed was, die wilden ze laten spreken op een conferentie. En die hield van fly fishing. En toen dachten ze, weet je wat, als we nou eens een conferentie organiseren op een plaats waar je ook fly fishing kunt doen. En dan ook in het programma voldoende tijd daarvoor inruimen. Dat is een mooie traditie geworden. Dus tegenwoordig gaan de mensen die daar deelnemen, die gaan dus ook inderdaad op die wandelingen, want het is in een bergachtig gebied.
11: Ja.
12: En Kevin Warsh, die dus vrijdagavond voor ons sprak, die begon daar ook mee. En Edin heeft die heeft daar wel een interessante opmerking over.
11: Het interessante is natuurlijk, dit is een beetje theeblaadjes lezen, toch? In dit soort teksten.
13: Als je zo'n toespraak gaat houden, dan zijn er duizend miljoenen manieren om je toespraak mee te beginnen.
11: Mm-hmm.
13: En ik vond het ergens wel briljant. Ik weet niet of het de bedoeling was, maar ik vond het briljant dat hij begon over hikes in de omgeving. Nou, hike in het Engels kun je ook toepassen op interest rate hike.
11: Ja.
13: Dus zou dat een hele stille hint kunnen zijn dat de rente omhoog gaat? Vond ik echt briljant.
11: Je hebt Kremlin-watchers en je hebt Fed-watchers. Ja. En dit is dus
12: Dit is een combinatie.
11: Dit is
12: echt super
11: watcher. Kevin Warsh zei, joh, de inflatie is te hoog en als dit zo blijft, dan is het werk aan de winkel. Dat moet toch dan ook al geruststellend zijn? Die rente gaat omhoog.
13: Ik moet je eerlijk zeggen, ik was al een grote fan van de man. Ik ben naast zijn toespraak een grotere fan geworden.
11: Mm-hmm.
13: Ik vond het een briljante toespraak, niet alleen omdat hij opende met hikes, maar ik vond het briljant omdat hij heel mooi uiteen heeft gezet, we hebben twee mandaten, economie / werkgelegenheid en zorgen voor lage inflatie.
11: Ja.
13: Dan ging die uitgebreid in op die economie. Die omschreef hij met allemaal superlatieven. Draait goed. Alles is in plaats om nog hogere groei te krijgen in de jaren die voor ons liggen. Qua werkgelegenheid, we zitten op maximale werkgelegenheid, zei hij. Daarmee zegt hij in feite, dat deel van ons mandaat, daar slagen we met vlag en wimpel voor. Toen kwam de andere kant van de mandaat, namelijk inflatie. En zei, nou, daar doen we het gewoon veel slechter.
11: Mm-hmm.
13: Inflatie is ruim 65 maanden, zei hij, aan de hoge kant. Dat vond ik ook interessant, want hiervoor had hij het steeds over 5 jaar. Nu kiest hij voor 65 maanden. Ja, 65 komt natuurlijk heel harder aan dan 5.
14: Ja, ja.
13: En hij zei, inflatie komt niet uit de lucht vallen, komt door het beleid van de Fed. En een hele korte samenvatting is, bestrijden van inflatie heeft voor mij de hoogste prioriteit. Ja. Ik vond het een briljante toespraak.
12: Maar dat heeft hij al wel eerder gezegd, en toen kreeg hij van journalisten de vraag, ja, hoe ga je dat dan doen? En toen kwam er eigenlijk de afgelopen maanden juist een heel teleurstellend antwoord. Dus is dit nou niet een beetje wishful thinking van jou, Edin?
13: Nou ja, kijk, ik ben een grote fan van de man. Dat is, ik zou bijna willen zeggen, voorwaardelijk. Het is heel goed dat hij zo'n toespraak heeft gehad. Op het moment dat de inflatie te hoog is, is dit wat je wilt horen van je centrale bankier.
14: Ja, maar jij zegt dat heeft hij al eerder gezegd, maar toen heeft hij niks gedaan.
13: Maar hij kon niks doen. Uiteindelijk moet hij natuurlijk wel leveren. Het kan niet blijven bij woorden alleen.
14: Ja, ja. Goed. Wanneer zou hij de rente kunnen verhogen? Is dat
12: 16 september.
14: Oké. Okay.
12: Nou, hij.
14: Met het hele comité, hè? Want hij doet dat niet eens eentje.
13: Dat zou weer echt een voorbeeld zijn van lef. Want je weet dat het Witte Huis niet staat te wachten op renteverhoging. Die wil eigenlijk renteverlaging. En stel dat onder zijn leiding het rentecomité de rente verhoogt in september, dan heb je het net ook nog aan de vooravond van de parlementsverkiezingen gedaan.
14: Ja.
13: Dan heb je lef.
14: Ben je echt onafhankelijk?
13: Dan ben je echt. Als er mensen zijn die zich zorgen maakten over zijn onafhankelijkheid, als hij dit doet, dan moet je echt geen zorgen meer.
14: Goed, nou, daar gaan we het over hebben. En het interessante is, we hebben het dus over de lange en de korte rente. Het is een radio-uitzending over rente die tenminste 40 minuten gaat duren. Dat is behoorlijk een opgave. En daarom dachten we, laat iemand uitnodigen.
13: Blijf hangen, luisteren.
14: Ja, nou, omdat het wel heel interessant is. Omdat het zoveel bepaalt, à la Ebbenvloed. En daarom dachten we, laten iemand uitnodigen die we al een keertje eerder een uitzending hebben gehad en ons heel goed was bevallen, omdat hij alles zo simpel kon uitleggen. Paul Hilbers, voormalig bewindvoerder bij het IMF, emeritus hoogleraar financieel toezicht bij Nijrode Business Universiteit, heeft ook veel onderzoek gedaan naar financiële stabiliteit bij de Nederlandse Bank. Paul, van harte welkom.
15: Dankjewel, Rens.
14: Leuk dat je er bent.
15: Plezier om hier te zijn.
14: Wederom. Ik zei het al, een uitdagende uitzending. Want laten we zeggen, de echte nerds die alles van rente weten, die moeten natuurlijk wel iets geven waar ze denken, dat had ik nog nooit gehoord. Maar ik vind ook de grote plaatje luisteraar, die wel economie in zijn pakket heeft gehad, et cetera, die moet hier natuurlijk ook nog iets van kunnen snappen. Dus ze moeten wel op hun tenen lopen, maar ze moeten wel over het muurtje kunnen kijken. Dus dat is onze opgave voor ons allemaal.
13: Ja, het komt erop neer, Rens.
14: Ja.
13: Stel dat je een hypotheeklening hebt, en je hebt de rentevaste periode, dus je denkt, nou, het raakt mij niet, maar je rentevaste periode loopt over een jaar of 3-4 af. Ik zou nu opletten wat ze in Amerika doen.
14: Ja, dat is je haakje.
13: Zeker.
14: Ja, oké. Okay. Nou, ik ken nog iemand die een nieuwe hypotheek moet afsluiten, dus blijf luisteren. Paul, we hebben het elke keer over de rente. Kun jij toch nog even in 6 VWO uitleggen wat de korte en de lange is?
15: Nou, dat is nogal een uitdaging hoor, Rens. Maar laat ik een poging wagen. De rente is een prijs. Om daarmee te beginnen. Dat klinkt een beetje vreemd, want mensen zijn gewend aan prijzen voor goederen in de winkel, op het internet. Maar de rente is ook een prijs, namelijk de prijs van geld. In de zin van, het is de prijs die je betaalt om, hetzij voor een korte periode, hetzij voor een langere periode, geld aan te trekken of geld uit te zetten. En bij prijzen, die komen vaak tot stand door vraag en aanbod. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor die rente, die ook een prijs is. Het gaat om het aanbod van geld en het gaat om de vraag naar geld.
14: Mm-hmm.
15: Mensen met geld kunnen geld aanbieden en dat uitlenen voor een bepaalde periode aan een andere partij. Mensen die geld nodig hebben, die kunnen geld vragen en het lenen van die partij voor een bepaalde periode. En uiteindelijk in dat proces van vraag en aanbod komt die prijs, die rente, tot stand. Dat is zeg maar in heel kort bestek de essentie van rente.
14: Dat is de rente en dan de korte en de lange.
15: De korte en de lange, daar is wel een belangrijk verschil tussen. Misschien om dat meteen even aan te geven. De korte rente is de rente voor korte periodes. En dat is de rente waar ook, we spraken eerder al over de Fed, de Centrale Bank van Amerika. Dat is de rente die de autoriteiten kunnen beïnvloeden. En daarmee kunnen de autoriteiten dus de economie beïnvloeden en ook de inflatie beïnvloeden. Iets wat Edin net al aan.
14: En die korte rente, dat is dus als je iets 1 à 2 jaar wil lenen.
15: Ja, het kan heel kort zijn. Het kan zijn voor een maand of voor een paar maanden. Het kan ook zijn voor 1 à 2 jaar. En dan een beetje, dan kom je daarna wat in de langere rente terecht. Het is natuurlijk een continu spectrum, maar de lange rente, die kan trouwens oplopen tot 30 jaar. Dus er zijn 30 jaar leningen mogelijk, dus dat is een hele lange periode.
12: Er zijn ook, Oostenrijk heeft jaren geleden een 100-jarige lening uitgegeven zelfs.
14: Ja, dus dat noemen we hele lange rente.
12: Ik ben blij overigens dat Paul ook uitlegt dat de rente is een prijs.
14: Ja.
12: Ik ben in de jaren 80 als econoom begonnen te werken en Eigenlijk al vrij snel kreeg ik de indruk dat er in een economie... we hebben een kapitalistische economie... Daar maken prijzen en prijsverhoudingen maken de dienst uit. Die bepalen wat er eigenlijk gebeurt. En mijn conclusie die ik al vrij snel trok was... dat er eigenlijk maar twee prijzen zijn in de economie die er echt toe doen. Mm-hmm. En dat is de prijs voor geld, zoals Paul dat uitlegt, de rente. En ook de wisselkoers. En de prijs voor olie. En de rest doet er wel toe, maar een stuk minder. Dus ik zou luisteraars ook willen oproepen, blijf luisteren... want die prijs van geld die is wel heel erg belangrijk in de economie.
14: Even afmaken dus, want we hadden het kort en lang... en dan gaan we snel door. Hè. Dus kort is heel kort, dat wordt door de Fed bepaald. De lange rente, dan hebben we het vaak over Amerikaanse staatsobligaties... en de langste die we Amerikaanse staatsobligaties, 30 jaar, denk ik. Hè. Ja. En even kijken, geldmarktrente, dat noemen we die korte rente... en kapitaalmarktrente is de lange rente.
8: Ja, precies. En die kapitaalmarktrente is dus, dat noemen we dan een marktrente. Die wordt bepaald door de marktpartijen. Die kan niet worden, en dat is wel belangrijk in deze discussie... die kan niet worden bepaald door de centrale bank. Daar wordt wel eens een fout mee gemaakt. Maar dat kan niet. En toch even om te reageren op wat Edin zei... over de rente als prijs van geld. En ik denk dat wat jij noemt een beetje het onderscheid is... tussen de korte termijn en de lange termijn. Ja. Op de korte termijn geldt, als er heel veel geld in omloop is... dan gaat de prijs omlaag, wordt de rente laag. Maar als er heel veel geld in omloop is, dan krijg je ook inflatie. Ja. En die inflatie die gaat doorwerken in de verwachtingen van mensen. En dan gaan ze de rente, zeg maar, dan willen ze meer vergoeding hebben voor hun geld. Dan gaat de rente omhoog. Ja. Dus dan zie je een beetje die spanning tussen op korte termijn lage rente bij veel geld. Maar bij veel geld op lange termijn misschien juist een hogere rente.
14: Weten wij dus effect. Ook, weten wij, Han, dus eigenlijk ook niet die kapitaalmarktrente, die lange rente. Door wat dat dan wordt bepaald? Want ik de afgelopen paar minuten denk ook, jeetje, er zijn al drie knoppen om aan te draaien. Ik dacht dat het simpel zou zijn deze.
12: Nou weet je, de waarheid is dat we best wel een aantal factoren weten die invloed hebben op de rente. Maar of wij nou een helemaal sluitende theorie over de rentebepaling hebben, dat ik moet eerlijk zeggen, dat is in mij, volgens mij is dat niet het geval. En een aantal jaar geleden dacht ik, nou, ik moet de waarheid weten. En toen heb ik het volledige oeuvre aangeschaft van Irving Fisher, een Amerikaanse econoom van 100 jaar geleden, die veel over de rente heeft geschreven. Nou, moet wel zeggen, ik ben er nog niet doorheen.
14: Niet dus ik weet het nog niet helemaal. Ja, okay. Nou, maar het is dus wel heel ingewikkeld.
12: Het is vrij ingewikkeld.
14: Ja. En als we het... Paul eens?
8: Het is ingewikkeld. Je kan er iets over zeggen. Ik sprak hier over vraag en aanbod. Als je nou even kijkt, als we praten over lang geld, we praten over de lange rente, hier de marktrente. Wie zit er dan aan de aanbodkant? Dat zijn vaak beleggers. Instituutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars, soms ook banken, private partijen. En die willen dus heel graag zeg maar, een rendement op hun geld hebben, wat onder andere wordt beïnvloed door de inflatie. Want ze willen niet dat hun geld wegerodeert, dat ze daar geen vergoeding voor krijgen. Wie zit er aan de vraagkant? Dat zijn partijen zoals overheden. Nou ja, we praten natuurlijk al heel erg veel over de Amerikaanse overheid, de enorme schuldenproblematiek die daar wereldwijd heerst. Dat is één vraagpartij. En de andere vraagpartij is de private sector. En dan kan ik bijvoorbeeld noemen de hele ontwikkeling rond de AI-sector op dit moment. Die heeft heel veel geld nodig voor investeringen. Dus er is heel veel vraag naar geld vanuit de private sector. AI met name, maar ook andere bedrijven. Er is heel veel vraag naar geld, lang geld, bij de overheden. En er is dat aanbod van die institutionele beleggers. Ja. En uiteindelijk moeten die partijen dus overeenkomen wat de prijs wordt.
14: Ja, en dat is dus lang geld, zeg jij dus. Dat die AI-datacenters, dat is allemaal, dat lenen ze voor jaren.
8: Niet allemaal, jaren. Maar dat, uiteindelijk gaat die investeringen gaan vaak over langere periodes. Ja. Dus dan heb je ook voor langere termijn geld.
9: Ik denk dat voor de luisteraar is het misschien goed om te weten, als je dat onderscheid wilt maken tussen kort geld, korte rente en lange rente. Kort geld komt aardig in de buurt van de rente die je op je spaarrekening krijgt. Ja. En lange rente komt vrijwel aardig in de buurt bij de hypotheekrente die je betaalt.
14: Laten we die twee dingen eens even pakken. En ik begin met die lange rente, want daar was natuurlijk de afgelopen weken veel over te doen. Ik zei dat verhaal van die Scott Bessent, de minister van Financiën. Heel even, laten we zeggen, even een soort pijlstok neerzetten. Hoe hoog is de lange rente in Nederland op dit moment? Weet iemand dat?
12: Nou, de 10-jaarsrente is 3,3, 3,4. Ja. En de 30 jaar, dat is niet zo'n heel liquide segment in Nederland, maar 3,75, 3,80 of zo.
14: Oké. En want
12: en in de Verenigde Staten is dat dus die 10-jaarsrente die is
9: bijna 5.
12: Nou, 4,70.
14: Ja, 4,70. Ja,
12: bijna 5. Ja. En de 30 jaar is rond de 5,20.
14: Oké, dus dat scheelt heel wat basispunten.
12: Ja, dat scheelt 1,5% of zo.
14: En daar was veel nieuws over de afgelopen weken. Zoveel nieuws zelfs, Paul, dat Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, zei, hier ga ik toch maar wat aan doen. Ik ga zelf Amerikaanse staatsobligaties opkopen en die op een andere manier weer wegzetten. Was dit inderdaad groot nieuws, wat jou betreft?
15: Nou, het was wel nieuws. Het was ook een beetje ongebruikelijk, vond ik zelf. Als ik er even mijn eigen interpretatie aan vast kan knopen. Ik was zelf wel een tikje verrast door die actie. Ik begrijp het wel. Scott Bessent heeft een achtergrond in de financiële markten. Ik dacht dat hij bij private equity had gezeten vroeger. Dus dat is echt iemand die de markten goed kent. En die kent dus ook al die deelmarkten. En die kent ook de markten voor financiële producten. En die dacht, denk ik, van nou ja, misschien moet ik toch proberen om iets aan die hele hoge, jullie noemden 5,2%. Ja. Dat is natuurlijk de afgelopen tijd opgelopen. Misschien moet ik daar toch iets aan doen, dat een beetje gaan drukken. Kan ik niet, in die markt te interveneren, kan ik niet die hoge, lange rente wat omlaag krijgen? Maar aan de andere kant, dat is een beetje mijn vraag. Hij heeft dat geld niet daarvoor, in die markt te interveneren, kan ik niet die hoge, lange rente wat omlaag krijgen?

0: geslaagd. Nee.
1: Nou, dat moeten we nog.
0: Nee, dat weten we nog niet. Zien. Dat weten we nog niet. Precies. Edin die hoopt, die heeft, heeft echt een poster van Kevin Worst boven zijn bed hangen.
1: Weet je, die kans is misschien wel 85% of 90% of zo. Ja. Want je moet op een gegeven moment natuurlijk ook wel een keertje de daad bij het woord voegen.
0: Ja. Maar toch heel even terug naar die lange rente. Is dat inderdaad zo ongebruikelijk dat die zo hoog staat? Is het zorgwekkend?
2: Terug naar het niveau van 2008, 2010.
0: Nou, voor iets te langer, 20 jaar.
1: Precies. Is het zorgwekkend? Ja, nou ja, kijk, ik ben een belegger. En ik heb wat pensioengeld. En dat moet belegd worden en dat moet dan renderen. Dus ik vind een hogere kapitaalmarktrente, dat is voor mij wel goed. Maar als ik de Amerikaanse overheid ben en ik heb 125% BBP schuld, dan is een hoge rente natuurlijk niet zo fijn.
2: Het renteniveau is niet zorgwekkend, maar het is wel hetzelfde renteniveau wat we in het verleden hebben meegemaakt bij een fors hogere schuld.
0: Ja.
1: En als je dus gaat kijken, de Amerikaanse overheid betaalt op het ogenblik bijna 4%, 3,8% van het BBP aan rente op de staatsschuld. Ja. In Nederland is dat, rond ik het even af, 1%.
0: Hmm.
1: Dus dat scheelt een slok op een borrel.
0: Ik geloof dat ze meer aan rente uitgeven dan aan defensie. Om even. Is dat dan. Eigenlijk heb je dan nog gewoon een hoge hypotheek genomen. Probeer het even te begrijpen. Je hebt een hoge hypotheek genomen, een variabele hypotheek. En de rente gaat ook nog omhoog. Dat is wat er aan de hand is. En dan kun je op een gegeven moment in de problemen komen, toch? Dan
1: moet
0: je
1: absoluut. Maar om even terug te komen op wat Paul zei. Want hij was verrast door die actie van Bessen. Nou, ik ook. En eigenlijk ook een hele rare actie. Want we hebben al eerder gezegd, die kapitaalmarktrente, dat wordt beïnvloed door vraag en aanbod. En dan moet die overheid niet proberen dat op korte termijn een klein beetje te sturen. Wat denkt hij daar nou mee te bereiken? Ik vond het een hele rare actie.
0: Nou ja, misschien omdat je, ik weet niet Paul, omdat je toch ook wel naar de markt of zo wil uitstralen. Nee, maar van joh, we zijn hiermee bezig.
2: Wat je hier nu doet is je zou je denk ik eerst als minister van Financiën moeten afvragen, waarom loopt die lange rente omhoog? Dan kom je er snel achter dat een onderdeel van het antwoord is, beleggers maken zich zorgen over het niveau van je staatsschuld en de kant waarin het gaat.
0: Ja.
2: Dus daar zou je iets aan moeten doen. En als je doet zoals,
0: maar dan moet je gaan bezuinigen en dat wil je natuurlijk nooit doen.
2: Goed, wat je nu krijgt is, hij gaat langlopende schulden terugkopen. Dat financiert hij met kortlopende schulden. Het effect op staatsschuld is dus nul.
0: Nou, we hebben nog genoeg te bespreken in het grote plaatje. Bijvoorbeeld de stijgende rente in de Verenigde Staten. Hoe werkt dat door in Nederland? Helaas is de tijd op de radio alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je luisteren in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Zoek gewoon eventjes naar het grote plaatje. Voor nu dank aan Paul Hilbers, oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
2: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
3: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
1: En Arjan Elbers.
4: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
1: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
2: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is toch niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Bij een veerboot van Vlaardingen naar Engeland zijn 10 verstekelingen ontdekt, meldt Rijnmond. Het is niet bekend of ze naar Engeland wilden of daar net vandaan kwamen. Waarschijnlijk wilden ze meeliften in een vrachtwagen. 3 weken geleden werden er ook al verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Daar doen ongeveer 250 mensen mee en overdag sluiten ook mensen in de haven zich aan. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker die vandaag een stukje verderop begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin een bijrol was voor Louis van Gaal. Het concert is volgend jaar op 24 april. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
8: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Want die doet een nieuwe poging om regels op te stellen voor het bewaren van crypto. En ja, MicroStrategy, het treasurybedrijf onder leiding van Michael Saylor, gooit het roer om. In plaats van passief bitcoin opkopen, stapt het bedrijf over op actief beheer. En hij had toch een beetje gezegd dat hij dat nooit zou gaan doen. Dit is CryptoCast 445. En ik heb een co-host, Raoul Wessenboom. Goed dat je er bent.
9: Yes.
8: Content specialist bij Blocks en oprichter van CryptoTakkies. En wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen met die Amerikaanse beurswaakhond. De SEC die doet namelijk een nieuwe poging om regels op te stellen voor het bewaren van crypto. De toezichthouder wil dan eisen stellen aan waar geregistreerde vermogensbeheerders, en in de VS zijn dat er nogal wat, de digitale bezittingen van hun klanten mogen onderbrengen. En een vergelijkbare poging in 2023, ja, die mislukte totaal. Raoul, de SEC, dat is de beurswaakhond, daar hebben we het heel vaak over in de CryptoCast, speelt een belangrijke rol in de cryptowereld. Wat willen zij nu precies veranderen, invoeren?
9: Ja, waar de gehele crypto-industrie het nu over heeft, is dat custody-stuk. Ik heb het een beetje uitgezocht. En er lopen een soort van meerdere trajecten naast elkaar.
8: Ja.
9: Ja, en ik zag dus ook een ander traject dat op 18 augustus al werd gepubliceerd. En dat gaat dus over hoe crypto-projecten kapitaal mogen ophalen. En wanneer dus een token juridisch als een effect wordt behandeld. En ja, dat is grappig, want iedereen heeft het eigenlijk over alleen dat custody-stuk. Maar dit stuk, en dat is eigenlijk een apart regime voor crypto-projecten die kapitaal ophalen, is denk ik ook wel belangrijk om even mee te nemen. En dat publiceerde de SEC als de Regulation Crypto Assets. Nou, en dat voorstel dat moet dus duidelijker maken hoe crypto-projecten onder het Amerikaanse effectenrecht kapitaal mogen ophalen. En de SEC die stelt dus 2 vrijstellingen voor, 5 miljoen. Over 4 jaar. En tot 75 miljoen per 12 maanden. Maar dan wel met strengere rapportage-eisen. Maar ja, dan die nummer 2, waar het eigenlijk de hele tijd over ging in de crypto-industrie. En dat zijn dus die nieuwe regels voor het bewaren van crypto.
8: Ja.
9: Ja, de SEC die werkt dus aan een soort van aangepaste ja, een soort van custody-regel. En dat hebben we eigenlijk eerder ook al een beetje gezien. En die geldt dan voor vermogensbeheerders en beleggingsfondsen. En ja, het doel is om dan ja, duidelijker vast te leggen hoe en waar crypto van klanten mag worden bewaard. En ja, welke partijen daarvoor in aanmerking komen. Maar ook natuurlijk welke bestaande regels moeten worden gemoderniseerd. Of eventueel zelfs worden geschrapt.
10: Precies. Dit gaat dus om zogeheten qualified custodians. Daar zijn die regels eigenlijk voor. Welke partijen zijn dat? Heb je voorbeelden?
9: Maar moeten we niet eerst wat vertellen dan over die qualified custodians?
10: Ja, kom maar op.
9: Want dat zijn door de Amerikaanse wet erkende gereguleerde partijen. En die mogen dus het vermogen van klanten bewaren. Maar ook voor een geregistreerde investment advisor. Ja, en het idee is dan dat een vermogensbeheerder het geld of de effecten van zijn klant niet zomaar zelf onder zich houdt, maar juist onderbrengt bij een onafhankelijk partij waarop financieel toezicht staat.
10: Ja.
9: En dat kennen we natuurlijk ook, zoals hier in Nederland. Hè, gebruiken we die derde geldenrekening.
10: Ja.
9: Maar onder de bestaande SEC custody rule, en dat is dus rule 206, een viertje tussen haakjes en dan een streepje 2. Ja, daar vallen traditioneel 4 categorieën onder deze qualified custodians. Wat daar vroeg je naar? Nou, en dat gaat grofweg om banken en savings associations, bij de SEC geregistreerde broker-dealers, geregistreerde futures en commissions merchants en als laatste bepaalde buitenlandse financiële instellingen. En het idee is dus dat het klantvermogen dus bij een aparte gereguleerde partij staat en niet zomaar verdwijnt wanneer de vermogensbeheerder zelf failliet gaat. En we zien nog wel eens dat de partijen failliet gaan. Dus dan moet dat geld er ook zijn. Nou, een aantal voorbeelden. Je kunt dan denken in elk geval de crypto-industrie aan apart gereguleerde custody-entiteiten. En dat zijn in dit geval denk ik de bekendste Coinbase Custody.
8: Ja, hele belangrijk in de crypto-wereld.
9: Ja, Coinbase Custody Trust Company, maar ook Anchorage Digital Bank. En daar heb je nog een aantal. Maar aan dat soort partijen moet je denken.
10: Ja. In 2023 hebben we hier ook al een poging tot regelgeving gezien. Dat was toen onder de voormalig voorzitter van de SEC, Gary Gensler. Die was op zijn zacht gezegd niet echt crypto-fan. Dat voorstel zorgde voor heel veel ophef in de cryptomarkt. Werd uiteindelijk niet aangenomen. Nu hebben we Paul Atkins als voorzitter. Ja, die is op zijn zacht gezegd heel crypto-vriendelijk. En dat is ook een understatement. Hoe verschilt de insteek van deze twee voorzitters en deze twee generaties aan SEC-voormannen?
9: Ja, het is eigenlijk enforcement naast rulemaking. Hè?
10: Ja.
9: Dat is een beetje die verschillen die je ziet. En ze hadden het toen over Operation Chokepoint 2.0.
10: Ja.
9: En Gensler die wilde dus echt vooral strenger reguleren. En bestaande custody-regels die wilde op dat moment gaan verbreden. En wat je nu meer ziet is dat Atkins die is inderdaad wat toegankelijker. Gaat meer de gesprekken aan.
10: Er lijkt wat meer wil bij hem om crypto een serieus plekje buiten het financiële systeem te geven. Als optie naast banken. Dat neemt hij ook serieus. En Gary Gensler was eigenlijk toch vooral een verdediger van de status quo of zo.
9: Misschien. Ja, hij had eigenlijk meerdere voorstellen. Maar het belangrijkste voor hem was, er zijn nu al regels. Laten we ervoor zorgen dat die cryptopartijen binnen precies dat kader wat er nu is komen te vallen. En dan gaan we later wel kijken naar hoe we dat eventueel kunnen gaan uitbreiden.
10: Ja.
9: Ja, en je ziet echt wel bij Atkins dat hij gewoon meer kijkt naar van hoe kunnen we dit moderniseren en ervoor zorgen dat het passend is in het plaatje van nu, maar ook de toekomst. Dus wat je dan eigenlijk een beetje gaat vergelijken is van hoe deed Gensler dat dan in bijvoorbeeld 2023? En toen had hij het voorstel om bijvoorbeeld de safeguarding rule, die toen ook al gold, dus voor de funds en securities, om die uit te breiden naar vrijwel alle client assets.
10: Ja.
9: Maar die safeguarding rule die gold dus alleen voor specifieke funds en securities. Maar als je dan kijkt naar alle client assets, daar kunnen dus die crypto assets ook onder vallen. Dus ook in die tijd crypto assets die mogelijk juridisch geen effect waren.
10: Ja.
9: Nou, en die qualified custodians die moesten dan daadwerkelijk echt de possession or control, die moesten ze dan hebben over die assets. Nou, en je zag toen wel dat de crypto sector toch wel een beetje bang werd, omdat ze zoiets hadden van misschien komen er dan juist partijen bij waarvan we zeggen van dat zijn niet de standaard aanbieders. En nog erger, misschien verdwijnen er wel meer aanbieders.
10: Ja.
9: Want het compliant zijn, dat kost gewoon ontzettend veel geld. En die cryptopartijen die hebben daar wel heel erg hun best voor gedaan. Dus hopelijk kunnen we nu met Atkins uitgaan van een iets andere route.
10: Ja.
9: En we zien toch wel meer dat hij zoiets heeft van laten we kijken naar dat concurrentiestuk. Want dat is belangrijk voor de markt.
10: Precies, ik denk dat de komende 12 maanden sowieso heel belangrijk zijn wat crypto-regelgeving in de VS betreft. Want ja, dit gaat natuurlijk de Clarity Act, daar wordt eigenlijk over gediscussieerd, die hele belangrijke cryptowet. De SEC is zelf eigenlijk begonnen met een soort framework maken van joh, hey, hoe gaan we dit dan doen met of zonder die wet? Dit wordt besproken, dus allemaal heel belangrijk. De plannen liggen op dit moment ter beoordeling bij het Witte Huis. Zie jij het ook echt tot uitvoering komen, dit verhaal?
9: Ja, eigenlijk wel. De kans dat er echt nieuwe custody-regels komen, die is stukken groter dan als we kijken naar 2023. Ook als je kijkt naar, dat was leuk, die crypto-summit. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Maar dat Trump een praatje ging houden. Ja, en dan zie je die crypto-bros toch bij elkaar staan in een beetje lachende gezichten. Maar het past ook precies in Atkins' crypto-agenda. En we zien dus dat de SEC dat oude voorstel echt bewust heeft ingetrokken om opnieuw te beginnen. Ik denk dat we nu wel zien. 31 augustus 2026 stond het daar nog als pending review, dat nieuwe voorstel. Ja, dat het er langzaam naartoe gaat dat al die partijen zoiets hebben van, we gaan het voor elkaar krijgen.
10: Precies, ja. En ze kunnen ook wel een succesje gebruiken in het Witte Huis wat crypto betreft. Dus dat gaan we allemaal blijven volgen. Hartstikke spannend. Dat brengt ons bij de marktanalyse, de marktupdate van deze week. Dat gaan we doen met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert.
11: Goeiedag.
10: Je komt. Je hebt een aantal weken vakantie gehad. Vorige week lag ik in de lappenmand en nam Meinder Schut mijn plekje als presentator over. Dus het is de eerste keer dat we elkaar sinds weken weer spreken, Bert. En de markt, die is geontploft, kunnen we wel zeggen. De grootste stijging sinds maart 2023 in absolute aantallen. In dollars was het de grootste stijging ooit. Waar komt dat positieve sentiment op die Bitcoin-markt toch ineens vandaan, Bert?
11: Ja, wij zijn terug en Bitcoin is ook terug.
10: Ja,
11: dat is wat je eigenlijk moet constateren. Ja, heel toevallig. Laten we de weekgrafiek van Bitcoin er eens bij pakken. En dan zal ik even beschrijven wat je dan ziet. Je hebt dan 4, 5, 6 jaar in één keer in beeld. En elke candle, elk streepje, representeert 1 week. En de week van 17 tot 24 augustus, die valt meteen op. Een grote groene streep omhoog. De koers steeg met 24% van iets onder de $63.000 naar bijna $78.000. Inderdaad, in procenten de grootste stijging sinds maart 2023. Ja. Dat was na de val van Silicon Valley Bank. Toen schoot Bitcoin in 1 week van $22.000 naar $28.000. Dat was het begin van de vorige bullmarkt. En in dollars is het inderdaad de grootste weekstijging ooit. Bijna $15.000 erbij. Ja, en dan is de vraag natuurlijk, zitten we hier naar een tijdelijke afwijking te kijken? En valt de koers ook heel snel weer terug naar die $60.000-$65.000 van de afgelopen maanden? Of is hier echt wat aan de hand? En daar wil ik 3 dingen over zeggen. Ten eerste, bij de stijging naar $80.000 zijn best wat vroege signalen afgegaan dat de dalende trend van de afgelopen 10 maanden misschien wel voorbij is. De koers die doorsneed het 200-daagse gemiddelde en het volume gewogen gemiddelde vanaf de top. En dat zijn twee lijnen waar analisten dan naar kijken. En er zijn best wat beleggers die dat als instapsignaal gebruiken. Hun hypothese is dan dat de bearmarkt voorbij is en we aan een nieuwe bullmarkt begonnen zijn. Het tweede wat ik wil opmerken, de afgelopen weken is er weer veel aandacht voor de debasement trade. Beleggers die verwachten dat overheden de komende jaren de schulden verder laten oplopen, die gaan op zoek naar beleggingen die je niet zomaar kunt bijmaken. Zoals goud en bitcoin. En de aanleiding hiervoor is de stijgende rente op Amerikaanse obligaties en minister van Financiën Scott Bessent, die daar niet blij mee is en er meermaals op hint in te zullen grijpen als dat nodig is. En die ingrepen die leiden dan links of rechtsom weer tot een toename van de schuld. Dat is dan de gedachte. En dan daar komt de debasement trade vandaan. En als derde, de AI-trade. Dat was natuurlijk het grote verhaal. Ja, met name vanaf zomer vorig jaar tot mei, juni dit jaar. Ja. Enorme winsten gemaakt in AI-gerelateerde aandelen. En dat is een beetje voorbij, lijkt het. Dat lijkt een beetje tot rust te komen. Het zou heel goed kunnen dat die AI-gerelateerde aandelen de komende jaren nog steeds veel beter presteren dan indexen. Maar die belachelijke koerswinsten, dat lijkt een beetje voorbij. En AI trok de afgelopen 12, 18 maanden heel veel geld weg uit andere sectoren. En nu, andersom, de winst moet ergens naartoe. Nou, en alles bij elkaar zorgt dat voor een positiever sentiment voor Bitcoin. We zien ook in de data dat de stijging van de afgelopen weken breed verdeeld is. De kopers komen uit alle regio's in de wereld. Zitten op alle markten, spot en futures en perps en ETF's. Ja, en wat er dan gebeurt vanuit de bredere financiële sector, horen we nu ineens weer positief commentaar op de stijging van Bitcoin. Ja, dat is dan hoe het werkt.
10: Ja, het sentiment is absoluut gedraaid. Ik hoor jou dus ook eigenlijk zeggen, dit was meer dan een short squeeze, waar dus in een heel korte tijd heel veel speculanten die eigenlijk speculeren op een koersdaling uit hun positie worden gedrukt, waardoor de koers nog meer stijgt. Het is meer dan dat. Het is echt een breder gedragen rally, zie jij.
11: Ja, absoluut. Dus die short squeeze was zeker onderdeel van de stijging. Ja. Zeker het eerste stuk. En dat zijn dan voor een gedeelte zijn dat dan liquidaties, gedwongen verkoop. Maar ook gewoon mensen die besluiten om een short positie te sluiten. Omdat ze denken, hey, het gaat boven die 67.000. Dus de omstandigheden zijn veranderd. En dan krijg je mensen die de breakout traden. Dus die zeggen, hey, we zijn uitgebroken en nu stap ik juist in. Dat telt allemaal bij elkaar op. Dus je hebt inderdaad een mechanische factor. Maar er is ook zeker een fundamentele factor van mensen die om, nou, die drie soorten redenen die ik noem, nu besluiten te kopen.
10: Ja, er is echt wat veranderd. Wat mij ook opviel de afgelopen week is dat altcoins ook weer volop meededen. Ether, de cryptomunt van het Ethereum-netwerk, steeg echt. Die had een beetje het voortouw, kunnen we wel zeggen. Maar ook XRP, Solana, Hyperliquid, die Trump hoogst persoonlijk naar de Verenigde Staten gaat halen. Ik weet niet hoe die dat gaat doen, maar dat wordt interessant. Die munten die stegen allemaal hard. Wat zegt dat jou? Wat is daar dan aan de hand dat ook die altcoins dat zo ineens zo weer tot leven komen?
11: Ja, Ether speelt wel een opvallende rol, hoor, moet ik zeggen. In juli zag de grafiek van Ether er nog veel slechter uit dan die van Bitcoin. En nu is dat omgedraaid. Nu ziet het er zelfs beter uit. De koers van Ether steeg in een week met 35%. En loopt nu een beetje voor op Bitcoin in het herstel. En het verhaal wat daaraan gekoppeld is, en dat geldt ook voor Hyperliquid en voor Solana bijvoorbeeld, is tokenization. Ja. Een steeds groter deel van ons geld, obligaties, aandelen, zal als token op een blockchain worden uitgegeven. En je kunt dat dan in 24/7 in een flits naar de andere kant van de wereld versturen. En dat is niet alleen handig voor mensen, maar ook voor AI-agents. En dat is het grote verhaal nu. Even een voorbeeld. Stripe nam vorige week OpenRouter over voor $8 miljard. Stripe levert financiële infrastructuur aan bedrijven. Denk aan betalingen, facturatie, abonnementen, rapportages, disputen, belasting, fraude. En OpenRouter is een AI-platform waarbij je via één API toegang krijgt tot heel veel verschillende AI-modellen. En in de brief aan de aandeelhouders schrijft Stripe: als wij uitzoomen, zien we dat kapitaal en intelligentie de twee digitale stromen worden waarop ieder bedrijf rust. En dus gaan ze naast geld ook tokens routeren. In diezelfde brief zeggen ze dat ze een explosieve opkomst zien van AI-agents in het gebruik van hun diensten. En dan noemen ze twee voorbeelden. Ze noemen er vier, maar ik licht er twee uit. We zien meer metered billing. Betalen per seconde, betalen per vraag, betalen per opdracht, betalen per stuk. Ja. En twee, we zien meer betalingen met stablecoins. En die worden volgens Stripe de native currency of the AI economy. Even een voorbeeld van een bedrijf die een strategische visie formuleert en daarin stablecoins, en stablecoins zijn een voorbeeld van tokenization, een best wel centrale plek geeft. En zo'n visie, dat verhaal, past goed bij cryptonetwerken zoals Ethereum, Solana, overigens ook XRP, hè, we hebben het even over Ripple, maar daar is ook een stablecoin op uitgegeven. Ja, en ik denk dat het verhaal bij een deel in ieder geval van de altcoinmarkt te maken heeft met tokenization, stablecoins en de rol in de AI-economie.
10: Ja, en het is ook belangrijk om te benoemen dat Stripe daar niet alleen in staat, want ook bijvoorbeeld Cloudflare, hele belangrijke infrastructuurpartij op het internet, ook de afgelopen maand een stablecoin wallet geïntroduceerd. Nou ja, zo zie je dat heel veel partijen toch tot overeenstemming komen dat die stablecoins toch echt wel ook een rol gaan spelen in het hele AI-verhaal, hè?
11: Ja, klopt hoor. Dus Stripe is niet de uitzondering, maar gewoon een voorbeeld van een veel groter patroon wat we breed zien. Ja.
10: Ja, Bert, nou ja, tot slot de hamvraag. Kunnen we stellen dat het einde van de bear market in zicht komt? Want de signalen stapelen zich toch op?
11: Klopt, je hebt gelijk. En ik denk dat je zeker kunt zeggen dat die in zicht komt. In juni en juli noteerden wij al dat de Bitcoin-markt een ander karakter had dan in het eerste kwartaal. We zagen duidelijk niet meer de eerste fase van de bear-markt met capitulaties en beleggers die in paniek met verlies verkopen. En daar komt nu bij dat we in de afgelopen 2 weken toch echt signalen zien dat de dalende trend van de bearmarkt op zijn einde loopt. En mijn basisscenario is dat we zijn aangekomen bij de overgang van de bearmarkt naar een nieuwe bullmarkt. De dalende trend verzwakt, een nieuwe stijgende trend komt op. Maar dat is een proces dat maanden duurt. En het zou kunnen dat 1 juli het diepste punt was van de bearmarkt. En dat we nu achteraf zullen zeggen, we stonden daadwerkelijk aan het begin van de nieuwe bullmarkt. Maar het zou ook kunnen dat we in de komende maanden nog een iets lagere bodem zullen zien. Dat zijn voor mij allebei plausibele mogelijkheden.
8: Ja.
11: Dat verandert bij een stijging naar boven de $85.000. Dan gaan we weer een aantal grenzen over waar veel analisten naar kijken. En ik denk als dat gebeurt, dan wordt marktbreed het basisscenario dat de bearmarkt achter ons ligt en we in een nieuwe bullmarkt zitten. Dus nog even afwachten.
8: Ja, precies. Licht aan het einde van de tunnel. De eerste krokusjes die beginnen zich voorzichtig te tonen. Maar het is nog allerminst zeker. Dat is het verhaal, hè? Dankjewel. Goed, Bert Slachter. Dat was Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Ja, Raoul, gaan wij nog even doorkletsen over iets wat ook in transitie is, zullen we maar zeggen, namelijk MicroStrategy. Het bedrijf onder leiding van Michael Saylor, hebben we het heel vaak over, heeft een flinke som geld apart gezet nu om beter in te kunnen spelen op een dalende Bitcoin-koers. En ja, opvallend is dat wel, want Saylor die was eigenlijk helemaal geen voorstander van actief Bitcoin aankopen op de goede momenten. Die was gewoon een opkoper zonder daar echt een plan voor te hebben. Nou ja, interessant. Toch nog even kort, Raoul. MicroStrategy, hoe werkte dat bedrijf ook alweer? Wat is zijn strategie?
9: Ja, dat we nu dus kennen inderdaad als Strategy.
8: Ja, en, Strategy, de rebranding.
9: Ja, je kan
8: moeite mee.
9: Ja, iedereen. We moesten toch een beetje switchen. Maar ja, ook hun business en businessmodel. En je kan het nu wel zien als een soort van beursgenoteerd financieringsbedrijf. Ja. Of een financieringsmachine die dan vooral Bitcoin aanhoudt als belangrijkste reserve.
8: En dan aandelen uitgeeft of schulden uitgeeft om Bitcoin van te kopen.
9: Ja, exact. En voorheen deden ze wat met software. En dat doen ze nu ook nog steeds. Maar ja, ik denk economisch gezien draait het bedrijf vooral op Bitcoin en dus op die kapitaalmarkt.
8: Ja. Maar hoe gaat het dan nu met Strategy? Want de Bitcoinprijs heeft het niet al te best gedaan
9: tot vorige week. Maar ja, dat is natuurlijk weer een voordeel voor ze. Ja. Want die gemiddelde Bitcoinprijs van hun qua inkoop die lag volgens mij op de $75.000. En die Bitcoinprijs die is nu flink wat gestegen tot zelfs richting de 80 of $81.000. Ja. Staat nu op de $77.000. Ja. Dus die staan weer in de plus. Maar ja, als je kijkt naar de koers van het afgelopen half jaar, ja, die was flink gedaald. En ja, dat was wel echt een probleem voor Strategy. Maar dan moet je wel gaan kijken naar, ja, hoe kijken we dan precies naar het probleem? En in dit geval ging dat puur over boekhoudkundige verliezen. Want ja, we keken naar de beurskoers van bijvoorbeeld het aandeel van Strategy. Dat was een probleem. En mensen waren aan het klagen over van, ja, maar nu gaan ze toch weer wat Bitcoin verkopen. Maar al met al moet ik toch zeggen dat meneer Saylor het toch wel voor elkaar heeft.
8: Ja, ja. Wat interessant is, zij zijn sinds eind 2025 een dollarreserve gaan opbouwen. 5,1 miljard zit er in die pot. Vooral om dividenden te betalen. Bijvoorbeeld voor mensen die bepaalde aandelen van Strategy hebben gekocht. Nu is er ook een nieuwe cashreserve van 1,5 miljard. En dat is een soort vrije pot, hè? Een soort vrij te besteden. Wat wil je daarmee gaan doen?
9: Als het goed is, zou dit wel gebruikt moeten worden. Ja, ik dacht dat het ging om ongeveer 1,6.
8: Ja, 1,6 miljard. Dat is allemaal wisselgeld, hè, voor meneer Saylor.
9: Voor hem zeker. En dat wilde hij toch gebruiken voor Bitcoin of zelfs buybacks van zijn eigen aandelen.
8: Ja,
9: en dat is denk ik wel iets bijzonders.
8: Ja, dus hij kiest er echt voor om niet meer altijd Bitcoin te kopen als daar geld voor is, maar een potje aan te houden. En dan op momenten dat hij geld nodig heeft, dat hoeft hij dat niet gelijk op te halen, kan hij dat gewoon uit die reserve halen en daarvan Bitcoin kopen. Stel je voor, de koers daalt 15%, kan hij gelijk toeslaan.
9: Ja, ik denk dat dat wel de grootste switch is. Voorheen had je inderdaad gewoon een soort van model, nieuw kapitaal ophalen en dan vervolgens Bitcoin kopen.
8: Ja.
9: En ik denk dat het nu echt is nieuw kapitaal, dan vervolgens kijken naar waar het hoogste rendement voor aandeelhouders volgens het management zit. En dat kan dan zijn Bitcoin, cash, dividend of in dit geval dan zo'n buyback.
8: Ja, precies. Een hele opvallende koerswijziging van toch het belangrijkste, een van de belangrijkste cryptobedrijven ter wereld. Raoul, we zijn eigenlijk al door de tijd heen. We gaan zo een podcast opnemen. Met wie gaan we dat doen?
9: Ja, daar heb ik echt zin in. Dit is echt een onderwerp. Hier word ik gewoon heel blij van. We gaan zo Arnold Hubach spreken. Ja. En Arnold die heeft zich al jaren bezig gehouden met Bitcoin-educatie. Dus daar willen we straks natuurlijk veel meer van weten.
8: Zit jij natuurlijk ook in. Hij doet het wereldwijd. Jij doet het in Nederland.
9: Ja, hij doet het wereldwijd met My First Bitcoin. En hij gaat daar zo van alles over delen.
8: Hij reist de hele wereld over. En wat ik ook heel leuk vind. We gaan het weer eens over El Salvador hebben. En daar is hij toch wel heel kritisch op. Het grote Bitcoinland, het belangrijkste Bitcoinland. Maar eigenlijk zegt hij toch een beetje tegen ons, weet ik al, dat die hele droom van El Salvador Bitcoinland, die is een beetje voorbij en daar moeten we afscheid van gaan nemen. Dus daar gaan we het ook over hebben. Vind ik spannend. Tot zover in ieder geval de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Raoul Essenboom, content specialist bij Blocks en oprichter dus van CryptoTakkies, crypto-educatie. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
12: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen...

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar voor ze is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, ondanks de stikstofplannen van het kabinet. Ook zegt de LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook afgelopen dag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. President Trump wil via het Hoge Rechtshof proberen de regels voor het stemmen per post in te perken. Een lagere rechter hield dat tegen. Trump probeert al jaren het poststemmen aan banden te leggen, want volgens hem is dat fraudegevoelig, maar dat heeft hij nooit bewezen. Een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in Doorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, het internationaal recht staat onder druk. Hoe kan het gered worden? Dat vraag ik aan Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof. Maar nu eerst, Amerika en Iran vallen elkaar weer over en weer aan. Maar volgens Trump hoeven de aanvallen niet lang meer te duren, omdat ze zo succesvol zijn.
7: We hit them very hard last night. We took out all of the new equipment that they tried to build along the Strait of Hormuz, some defensive, some offensive, and we blew up much more than their radar last night. It was a very heavy attack last night.
6: Ik praat erover met Sander Terphuis, jurist en mensenrechtsverdediger, afkomstig uit Iran. Dag Sander.
8: Dag Bernard, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De oorlog, Sander, duurt nu langer dan 6 maanden. Trump riep voorafgaand dat hulp onderweg was en dat de machthebbers weg moesten. Niks van dat alles is gebeurd. Hoe stabiel zitten de moela's nu in het zadel?
8: Nou, als ik met de mensen ook vooral in Iran zelf spreek, die ook wel echt wel politiek geëngageerd zijn en die alle ontwikkelingen volgen, ik hoor toch wel vaker het geluid van, nou, het regime zit nu steviger in het zadel dan begin dit jaar. En het heeft onder andere ook te maken met hoe vaak heeft nou Trump niet geroepen, hè, dat er akkoord op handen is. En hoe vaak heeft Trump niet geroepen dat inderdaad hulp onderweg is. Of dat het Iraanse regime staat in elkaar te storten, enzovoort, enzovoort. Alles bij elkaar tellend, ja, dan met name ook daarbij het feit dat toch wel de golfstaten, ja, ook wel heel duidelijk hebben gemerkt van Iran kan echt hun raken, hè? Jordanië, Qatar, hè? Vannacht weer. En die kan gewoon de infrastructuur daar platleggen. Dus alles bij elkaar maakt, en ook de straat van Hormuz die gewoon dicht blijft, hoe graag ook Trump allerlei mooie woorden gebruikt. Al met al, ja, lijkt het erop toch dat het regime in Teheran toch wel stevig in de zadel zit.
6: Ja, en zitten we dan te kijken naar een volledige oorlog weer, nadat hij een tijdje, laat ik maar zeggen, was een soort gevechtspauze, hè, nadat Memorandum of Understanding. Maar zitten we nou gewoon weer midden in de oorlog?
8: Nou, dat lijkt er steeds meer op. Hey, kijk, het regime in Teheran, en vooral ook IRGC, die heeft ook meer zelfvertrouwen, zelfverzekerheid opgedaan. Die heeft nu het gevoel van, nou ja, met een paar keer schieten naar olietankers en naar de militaire basis in de VS, kunnen wij eigenlijk zorgen voor de nodige instabiliteit en onrust in het Midden-Oosten en met name de Golfregio, waar dus echt ontzettend veel dollars liggen, de black gold, de olie.
6: Ja.
8: En op die manier drukken ze toch hun zin door en maken ze dat de oorlogssituatie kan wel inderdaad toenemen als de VS weer brutaal gaat doen. Ja, de antwoord op de vraag, inderdaad, daar lijkt er wel op. Ja. Iran laat ook heel snel van zich horen. Dezelfde, een paar uurtjes na het aanvallen, Amerikaanse aanvallen, waren al weer beschietingen naar de Golfstaten.
6: Ja.
8: Dus dat geeft aan hoe goed men zich ook eigenlijk machtig voelt in Teheran.
6: En hoe goed ze voorbereid zijn, kun je ook zeggen.
8: Precies. Ja. Dus ze kunnen bijvoorbeeld heel makkelijk ook hun raketinstallaties verplaatsen, bijvoorbeeld naar het zuiden van het land, en hoe daar mag nog gerichter en sneller te schieten enzovoort. Ja, ze hebben inderdaad wel kennelijk ook de nodige ervaring hiermee opgedaan in de afgelopen maanden.
6: Ja. Amerika probeert Iran ook vooral economisch uit te knijpen met nieuwe sancties. Hoe merken de Iraniërs dit allemaal? Want je moet aannemen dat dat aankomt bij de gewone mensen.
8: Dat komt heel hard aan, Bernard. Het is echt, wat ik gisteravond nog hoorde, verhalen uit Teheran, uit Shiraz, Isfahan, Mashhad, grote steden. Dat het Iraans volk wel echt wel enorm gebukt gaat onder die sancties. En dan bedoel ik mee de gewone man, om dat even het Nederlandse woord te gebruiken. Om een voorbeeld, afgelopen dinsdag stond mijn neef ruim 2 uur in de rij voor een 40 liter benzine om te mogen tanken. En dan zeggen ze ook, wij zijn nota bene een olieproducerend land, een OPEC-land. En dan dit soort ellende, maar dat werkt ook door in gewoon de noodzakelijke levensmiddelen. Eieren, rijst, vlees. Voor hun kinderen willen ze graag een stuk vlees meenemen naar huis, maar het is peperduur, niet te verkrijgen. En Bernard, weet je echt wat Trump nou hier doet, is gewoon eigenlijk langzamerhand gewoon niet oké. Het Iraans volk wordt geraakt, terwijl hij juist vroeg om een bevrijding, om bevrijders. Maar ook een andere ding, je vroeg wel eens waarover economisch, maar toch, vannacht zijn er weer de aanvallen geweest. En ik heb net een bericht gekregen, WhatsApp bij Teheran, dat een van die aanvallen was in het zuiden van Teheran, en daar was nota bene een trouwerij gaande. En ook dat is geraakt, daar zijn ook doden gevallen. Dus ik denk dat zo langzamerhand ook wel een anti-westerse dinggevoel nog meer en meer, mede door de economische sancties, gaat ontstaan. Dus er moet wel echt een andere toon. Er moet op een andere manier dan Trump denkt met als dealmaker hier iets te bereiken.
6: Ja.
8: Toch werkt dat niet.
6: Ik kom er zo even op terug, want dat is een heel belangrijk punt wat je hier noemt. Maar even, hoe proberen de Iraniërs nou het hoofd boven water te houden? Hoe doen ze? Hoe leven ze door?
8: Nou, het is nu geworden veel uit het platteland. Zo hebben wij ook een huis in ons dorp in een beetje noordoosten van Iran. Daar wordt van alles, mensen gaan granen, rijst en dergelijke, proberen zelf te kweken. Fruit en dergelijke. Dus veel uit het platteland. En veel ook elkaar helpen. Ik heb echt filmpjes gekregen waarbij zo'n arme moeder naar zo'n slagerij komt met tranen in de ogen, en die man zegt, ik zie het, u komt het voor uw kinderen die honger lijden. Ja, dat doet je gewoon pijn. Dan denk je van, jongens, zien ze dat in de VS niet? Snappen ze niet dat het juist niet de bedoeling was om het arme volk zo hard te raken?
6: Ja. Hoe reageren de machthebbers? Is er sprake van terreur opnieuw tegen de eigen bevolking?
8: Dat was vorige keer in april, mei, toen ook de aanvallen waren. Ook wel zo dat de IRGC, hun leden, die jonge mannen op de motoren, met knuppels en met wapens, die stonden al gereed bij bijna alle grote straten van Teheran en andere grote steden. Maar nu hoor ik dat het aantal is eigenlijk alleen maar toegenomen. Ze zeggen ook nu ook, ik ga niet in Farsi zeggen, maar Nederlands vertaling betekent de straat op, betekent gericht schieten. Dus als je komt, dan neem je ook je leven mee. Je kan gewoon uit de weg worden geruimd als je gaat, de straat op gaat om te demonstreren. De angst is enorm. En daarbij komt nog een concreet voorbeeld. Als mijn broer zegt, ik heb 3 banen. Ik ben soms 19 uur gewoon aan het werk, om wat geld te verzamelen om eten te kopen. Ja, dan snap je wel dat je dan op een gegeven moment eind van de dag ook dood op bent.
6: Ja.
8: Dan ga je maar gewoon liggen slapen een paar uurtjes.
6: Ja, dan heb je het laatste waar je aan denkt is demonstreren. Dat is ook zo. Is het zo dat je kunt zeggen, na 47 jaar dit leiderschap en nu in een andere variant, dat de mensen ook wel gehard zijn geworden. Dat Iraniërs beter tegen een stootje kunnen dan een heleboel andere mensen.
8: Dat zeg je al terecht, Bernard. Zo is het eigenlijk wel. Hè. Kijk, toen ik in Iran was, dus tussen 1980 en 1988... had je ook Iran-Irak-oorlog. Toen hebben we ook dat schaarste gekend. Toen hebben we ook al die ellende meegemaakt. En wij leerden eigenlijk om gewoon met die realiteit te leven. Ook een beetje natuurlijk vanuit het gevoel van trotse pers te zijn. Hè. We zullen de Irakezen een stuk krijgen. Maar ook gewoon uiteindelijk inzien dat er niet meer was. Hè. We hebben een gezin met 8 kinderen waren wij. En dan probeerde gewoon van alles te doen om dat dagen of qua levensstandaarden door te komen. En inderdaad, dat maakt, dan zeg je heel terecht, dat het Iraanse volk wat geharder is geworden. En ik heb wel eens gezegd, ook van een van die nieuwskanalen, wat denk ik Amerikanen niet snappen, met hun enorme McDonald's en eetgewoontes, dat het Iraanse volk heel andere mechanismen gewend is. Die kunnen nog, bij wijze van misschien nog 10 jaar door, als het ware, lijden, met lang ei. En ja. Dat gewoon uithouden. Dat moet het wel snappen, maar het is natuurlijk wel door en door triest. Want dat betekent dus ook bijvoorbeeld tekort aan medicijnen. Als daar kinderen ziek worden en de ouders kunnen die medicijnen niet geven. Kom on, jongens. Ik bedoel, dat is niet wat een beschaafde Westen moet uitstralen in mijn vaderland.
6: Nee. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Sander Terphuis, jurist en mensenrechtsverdediger, afkomstig uit Iran.
7: The regime is getting weaker and weaker by the day. And at some point they're not going to be able to shoot so easily. Because I think the people aren't going to take it. But I did pose that question because, it would be time. But unlike most people can't kill their people like that.
6: Nee, dat is in feite, Trump spreekt een andere taal dan wat jij nu uitlegt, Sander. Hij blijft eigenlijk vasthouden aan dat beeld van als de mensen maar genoeg inzien dat ze zelf ook moeten ingrijpen, dan komt het vanzelf wel. En dat blijkt allemaal onzin te zijn, toch?
8: Nou ja, kijk, ook in zoverre onzin. En daar heb ik het echt over het keiharde cijfers, daar ook Amnesty mee kwam. Neem het aantal executies. Die zijn dit jaar met honderden toegenomen. En dat zijn ook executies die naar buiten zijn gebracht, hè, door het regime zelf. Hè. En dat zijn voornamelijk mensen die tijdens de demonstraties werden opgepakt. Hè. Daar wordt vaak het label geplakt van landverrader of dat soort zware delicten. En dan vindt er door de islamitische rechtbanken een schijnproces plaats. En dan is de week later worden ze in het openbaar opgehangen. En dat gebeurt gewoon. Dus Trump kan dit roepen, maar de realiteit is echt bloedhard.
6: Ja, dan kom ik even terug op waar je het eerder over had. Trump denkt dus, wij worden nog altijd gezien als een potentiële bevrijder. Maar is het in werkelijkheid zo dat Trump eigenlijk door het Iraanse volk niet meer wordt geloven, of dat het zelfs anti-Amerikanisme teweeg brengt, omdat ze, naar mijn idee terecht, zouden denken, ja zeg, er is ons van alles en nog wat beloofd, er gebeurt helemaal niks. Dus aan die Trump heb je helemaal niks.
8: Kijk, in feite is dat ook zo, hè, wat ik net zei van de voorbeelden. Ze zouden ook uitsluitend militaire doelen aanvallen. Nou, dus wat ik gaf vannacht, hè, zijn ook kinderen omgekomen door die aanvallen. Je kunt je voorstellen dat dat ook echt iets doet met het Iraanse volk. Ja. Die denken van ja, dat alleen al. En het feit dat inderdaad die bevrijders, ja, waar zijn ze nog? We lijden alleen maar. En ik denk ook, echt, we moeten ook een beetje mijn boodschap zijn. Bijna elke keer, hè, want mijn familie en vrienden vragen van, wees onze stem en schud die westerse leiders wakker. Hè, als je bijvoorbeeld zoals we nu bij BNR de kans krijgt. Dit moet echt anders, Bernard. En ik denk ook de Europese leiders, wanneer zijn Macron en de Duitse leider en de Nederlandse, onze premier. Die moeten zeggen, verdorie, dat zijn zulke grove mensenrechtenschendingen. Echt, het aantal executies is dramatisch hoog. Dat wel op een andere manier gebeurt. Alleen dat helpt dus nogmaals niet met die economische sancties
6: maar leiden. Maar Europa heeft ook eigenlijk vanaf het begin gezegd, dit is niet onze oorlog. Neem jij dat nu, laat ik dan maar zeggen, onze eigen premier en zijn collega's in de Europese Unie of in de NAVO kwalijk?
8: Kijk, ja, het is onze oorlog. Maar het is wel Europese Unie als waardegemeenschap. Het staat toch in hemelsnaam voor mensenrechten, voor democratie en vrijheid, voor de rechtsstaat. Als je ziet dat in dat land vreselijke schendingen van mensenrechten plaatsvinden, dan kun je niet zwijgen. En één ding eerlijk, ben dat we hebben daardoor gewoon dat spel te veel aan de Amerikanen overgelaten. Dat is natuurlijk, Trump is nu die dan als dealmaker wil gekke dingen doet soms. Maar de Europese Unie had hier gewoon als mensenrechten verdediger, waarde gemeenschap hier ook echt iets te betekenen moeten hebben. Ze hebben het gewoon laten gaan. En dan kom ik op mijn ook vorige bericht, wat ik in de vorige uitzending van jullie zei. Dit is wel heel pijnlijk, omdat mijn familie zegt ook, dan rekenen ze mij ook tot de westelingen toe. Ze zeggen, ja, jullie hebben ons in de steek gelaten. Ze voelen zich echt wel in de steek gelaten. En daar zou hopelijk de Europese Unie toch wel eens wat serieuzer hun tanden moeten laten zien. Ja. Dat moet echt gebeuren.
6: Ja, maar als je luistert naar de westerse leiders, wie dan ook, dan zeggen ze, ja, het gaat ons om twee dingen. Dat is dat nucleaire programma en de straat van Hormuz. En het verhaal dat jij vertelt gaat over van alles, maar niet daarover. Dat gaat over Iran zelf en de mensen zelf. Dus dat staat ook haaks op elkaar.
8: Nou, in zekere zin zit er ook een link bij, Bernard. Kijk, tuurlijk, nucleaire wapens. Iran mag nooit een nucleaire wapens krijgen. Maar met Iran bedoelen we dat afgrijzelijke regime. Ja. Dat regime. Dat, zolang die daar zit, dat meerkoppige monster met hun tentakels, hè, ook met hun milities, met hun proxies enzovoort, ellende wat ze aanrichten, dat regime, tuurlijk. Maar je moet de grondoorzaak aanpakken. Als dat verdwijnt, dat regime, dan is ook het hele problematiek van nucleaire wapens, executies, noem ze maar opgelost. Dus alsjeblieft dat regime verwijderen. Dat is het uiteindelijke oplossing voor iedereen.
6: Oké, dat is een hele simpele vraag. Hoe doen we dat, Sander?
8: Nou, ik denk dat dat echt wel kan. Maar dan moeten we lef hebben, gewoon niet te kiezen tussen, laten we zeggen, de dominee of de koopmans. Nee, nu gewoon kiezen voor dominee natuurlijk, voor kiezen voor die rol, maar ook voor het Iraanse volk. En dan beginnen we, al is dat, er zijn echt wel internationaal zoveel middelen in te zetten. Van het terugsturen van diplomaten, ambassades die doen, tot daadwerkelijk die mensen aanpakken, stuk voor stuk. Bernard, hoe lang hebben we erover gedaan om IRGC, om een terreurlijst te krijgen van de Europese Unie? Jarenlang. Dat had al 10 jaar geleden gekund. Want dan ga je ook achter die mensen aan. Je gaat ze inreisverbod opleggen, je pakt ze op als ze hier komen, hun gelden worden bevroren. Dat doen we allemaal niet, hè? Nee. Dus kom niet bij mij aanzetten met hoe en wat. Nee, er zijn genoeg middelen, instrumenten, maar je moet wel overduidelijk kiezen voor mensenrechten, voor vrijheid en voor het Iraans volk.
6: Ja. Dankjewel, Sander Terphuis. We komen snel weer bij je terug. Want we zijn altijd ontzettend blij met mensen die rechtstreeks contact hebben in Iran. En dus een soort pijlstok vormen voor BNR De Wereld. Tot spoedig.
4: Blik op Europa.
6: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz zit in een lastig pakket. Zijn regering houdt Rusland verantwoordelijk voor de verijdelde aanslag bij Leipzig, maar Merz wil de relatie met Rusland niet op de spits drijven. Ook maakt Merz zich grote zorgen over de deelstaatverkiezingen in het oosten van Duitsland, en als klap op de vuurpijl zijn de populariteitscijfers van Merz gezakt naar 16%. Bij mij in de studio Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, slaapt Merz nog een beetje?
9: Hij zal zelf zeggen van wel. En Merz zegt ook, aan het eind van de rit word ik pas echt afgerekend op wat ik heb gedaan. En die geloofwaardigheidscijfers die boeien hem op dit moment niet, zegt hij zelf. Maar goed, we zijn allemaal mensen, dus ik denk niet dat hij het leuk vindt. Maar ja, als je die slaapanalogie doortrekt, deze week ontwikkelt zich wel mogelijk tot een nachtmerrie voor Merz. Die Rusland-affaire is al heel vervelend. En de AfD kan in de deelstaat Sachsen-Anhalt komende zondagavond een monsterscore boeken, waardoor de partij met absolute meerderheid kan gaan regeren in een deelstaat. En dat baart Merz dan weer zorgen, en Brussel trouwens ook, vanwege de geloofwaardigheid van zijn christendemocratische partij, maar ook omdat dat scenario een veiligheidsrisico met zich meebrengt.
6: En waarom is dat zo? Als die AfD inderdaad zo groot wint op deelstaatsniveau, waarom is er dan een veiligheidsrisico?
9: Ja, dan moeten we even uitleggen dat we de AfD soms radicaal rechts en soms extreem rechts noemen. De veiligheidsdiensten in Duitsland die hebben gezegd, de AfD is in een aantal deelstaten extreem rechts, waaronder Sachsen-Anhalt. Dat wordt als bewezen geacht. Juridisch en politiek staat dat nog ter discussie. Is die vraag nog niet goed beantwoord? En daarom hebben we het ook over de AfD als een radicaal rechtse partij met extreemrechtse elementen. Als je aan de knoppen zit in een deelstaat, zoals in het geval van de AfD zou kunnen, dan heb je alle toegang tot diezelfde Binnenlandse Veiligheidsdienst. En dan krijg je ook toegang tot de dossiers in heel Duitsland. Die worden gedeeld. En dat kan dan gelden voor de minister-president die de AfD levert, of de minister van Binnenlandse Zaken van die deelstaat. Wat Merz dan ook zorgen baart, hè, want dan krijg je dus een veiligheidsrisico, want wat Merz zorgen baart is dat die informatie dan misschien wel gedeeld wordt met Rusland, omdat de AfD zeker op deelstaatniveau aantoonbare banden heeft met Rusland. Er zijn banden met de MAGA-beweging. Er zijn ook banden met China. En de AfD mag er wel patriotistisch zijn ingesteld, maar als zij het nodig achten om geheime informatie met hun geestesverwanden in andere landen om ons heen te delen, terwijl ja, ons dat de regering in Berlijn of Den Haag of Brussel schaadt, of dat ze dat niet handig vinden, ja, dan heb je een veiligheidslek. Ja,
6: AfD heeft al een keer deelstaatsverkiezingen gewonnen in Thüringen. Dus zo nieuw zou die ontwikkeling op zichzelf niet zijn.
9: Ja, dan heb je een veiligheidslek. Ja,
6: AfD heeft al een keer deelstaatsverkiezingen

0: mogelijk dus zijn gram halen, omdat ze eerder zijn uitgesloten. Er was een AfD-politicus die op het social media platform X schreef, en ik citeer: ik zou andere partijen geen greintje vuil onder mijn nagels geven. Oftewel, de AfD krijgt de absolute macht, en dan willen ze misschien wel in alle plekken, in alle commissies, ook gewoon alle zetels gaan innemen. Geen ruimte meer bieden aan andere partijen. Een soort wraakfantasie van een deel van de AfD. Maar voor Merz dus een nachtmerrie. Ook omdat zijn CDU nu voor de keus staat. Gaan we toch meedoen? Gaan we het experiment dan aan? Hij zei lange tijd van niet, maar hij liet zondag in een groot interview bij de ARD toch een soort ruimte over voor speculatie.
1: Wir werden das im Lichte des Wahlergebnisses anschauen und wir werden alles tun, um zu verhindern, dass Sachsen-Anhalt an die Radikalen fällt. Und das gilt sowohl für die AfD als auch für die Linkspartei.
0: Ja, dat is interessant, want hij doet hier een beetje een Dylan Jezul-kusje. Die namens de VVD zei: ik wil niet met de PVV en niet met GroenLinks-PVDA regeren. Merz doet dat met die Linken en met de AfD. Kanttekening: volgens de veiligheidsdiensten zijn die partijen niet vergelijkbaar, want die Linken wordt wel in de gaten gehouden, maar dat gaat om stromingen en wordt niet als gezicht linksextremistisch genoemd, terwijl de AfD in Sachsen-Anhalt dat dan wel is. Maar goed, ook een CDU die Linken regering is een nachtmerrie voor Merz. Het is echt geen fijne week.
2: Nee, dan heb je de kwestie Rusland. Wat zijn daar de laatste ontwikkelingen?
0: Dat er sancties vanuit Rusland zijn gekomen richting Duitsland. Dus dat het Goethe-instituut, een aantal culturele instellingen in Rusland zijn gesloten. En dat is weer een reactie op wat Duitsland heeft gedaan deze week. Die hebben een consulaat in Bonn gesloten. Die hebben het Ruslandhuis in Berlijn gesloten. En dat was weer een reactie op de openbaring dat Duitsland Rusland verantwoordelijk acht voor de verijdelde aanslag in Leipzig. En ook vandaag blijft het onrustig in Duitsland. We zien veel incidenten bij hoogspanningsstations, bij een defensiebedrijf, een informatiekraam van de AfD waar mensen aan het flyeren zijn. Daar is iets van vloeistof gegooid. Dat gebeurt in heel Duitsland. En Merz krijgt de geest op dit moment niet in de fles. Ooit had je Mutti Merkel, en Merkel was ook niet heilig, maar Papi Friedrich, dat wordt heel moeilijk om je voor te stellen. Die zou nu misschien moeten opstaan, maar de kans is klein ook dat de Duitsers dat accepteren.
2: Dank, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goeie reis naar Duitsland.
0: Dank u.
2: Volgende week horen we er meer over in BNR en in de podcast Make Europe Great Again.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar voor ze is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, ondanks de stikstofplannen van het kabinet. Ook zegt de LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook afgelopen dag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. President Trump wil via het Hoge Rechtshof proberen de regels voor het stemmen per post in te perken. Een lagere rechter hield dat tegen. Trump probeert al jaren het poststemmen aan banden te leggen, want volgens hem is dat fraudegevoelig, maar dat heeft hij nooit bewezen. Een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in Doorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Of het nou over Trump, Poetin of Xi gaat, alle drie trekken zich maar weinig aan van het internationale recht. En geen van de drie erkent het internationaal strafhof dat onder een vergrootglas ligt.
6: The ICC and its friends are waging a war against our country. Not with bullets or missiles, but with statutes, compacts and the force of so-called international law.
5: Dat was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof, schreef er samen met Robin Ravensbergen een boek over. Leiders voor het gerecht. En hij is nu hier bij mij in de studio. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Bernard.
5: Fijn je te zien.
7: Ja.
5: Was een prachtige presentatie, zeg ik nu eerst even, van jouw boek gisteren.
7: Dankjewel.
5: Met balkenende erbij, met een bloedgeestige toespraak.
7: Ja, klopt.
5: Laten we even beginnen met iets wat in de actualiteit nu net gebeurt. Mladic. Komt waarschijnlijk ongeveer op dit moment aan het lichaam van Mladic om daar te worden begraven. En er worden menigte verwacht van misschien wel tienduizenden enthousiaste of Serviërs. Wat denk je hier aan? Omdat het thema van jouw boek is vaak, we moeten denken niet alleen in strafrecht en hoe dat werkt, maar ook in culturen. En die zijn niet overal hetzelfde. Hoe past dat hier nou eens op toe?
7: Ik denk het wel, Bernard. Dit voorbeeld typeert ook de probleem van de legitimiteit van het internationaal strafrecht. Met name uitspraken van tribunalen die altijd hun keuze moeten maken tussen het ene narrative en het andere. Er zijn altijd twee verhalen in een oorlog. En de zaak Mladic is altijd in Servië een zeer omstreden zaak gebleven. Althans, de uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal, omdat Mladic nog steeds door veel Serviërs als held wordt gezien. Een militaire grootheid. En het feit dat hij zoveel aanhang nog heeft, en naar verluidt dus door heel veel mensen daar zijn lichaam zal worden ontvangen, geeft ook aan dat die uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal dus twee nog steeds een zekere dubbelzinnigheid heeft voor de Serviërs.
5: Ja. Ja, ik vind het een soort metafoor voor jouw boek, want dat zweeft over al die thema's. Even naar Amerika, dat heeft de druk op het strafhof enorm opgevoerd. We hoorden net Rubio dat zeggen, door rechters te sanctioneren. En inmiddels zit het strafhof ook zonder hoofdaanklager. Die is weggestuurd naar beschuldigingen van seksueel wangedrag. Verkeert het internationaal strafhof in staat van ontbinding?
7: Nou, niet staat van ontbinding, maar wel in een staat van crisis. Eigenlijk vanwege drie redenen. De eerste noem je zelf al. Men is op zoek naar een nieuwe hoofdaanklager. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want die moet het vertrouwen van ook de partijstaten bij het strafhof herstellen, omdat de hoofdaanklager inderdaad moest worden ontslagen. Ten tweede hebben we te maken met de sancties op het strafhof van Amerika, waardoor er ook personeelsleden binnen het strafhof al weg zijn gegaan uit vrees voor risico's. En ten derde, de derde factor voor die crisis is het feit dat er steeds meer landen nu lijken zich aan te melden die uit het strafhof willen stappen. Onlangs is bekend geworden dat Niger, Mali en Burkina Faso het verdrag hebben opgezegd met het strafhof. Venezuela, de Filipijnen hadden het al eerder gedaan, in 2019. Hoewel Duterte, de oud-president van Filipijnen, nog steeds in gevangenschap verkeert bij het internationaal strafhof. En er gaan ook stemmen op dat er meer landen zich beraden om zich terug te trekken. Dus die drie factoren maken dat het strafhof nog niet in ontbinding verkeert, maar wel in een crisissituatie zich bevindt. Ja.
5: En de grote mogendheden deden al niet mee.
7: Klopt.
5: En nog een aantal andere landen, om alle mogelijke redenen. Wat zeggen, is er een manier om dit te herstellen? Of, want ik kwam er direct wel even op de werking van het Hof. Want dat is ook niet altijd even, zal maar zeggen, prettig. Maar is het, kan dit nog worden hersteld?
7: Herstel zou moeten betekenen dat je de hele basis van het strafhof moet herzien. Dan moet er een veel steviger mandaat komen voor het strafhof. Want het strafhof is tenslotte een afspraak tussen landen die op zich bindend is, maar waar geen sancties op staan. Dan moet je ten tweede ook denken aan dat de procedures moeten veel transparanter, sneller en ook eerlijker plaatsvinden tussen aanklager en verdediging. En dat heb ik zelf in de afgelopen 12 jaar als advocaat bij het strafhof juist niet ervaren.
5: Wacht even, dat is een belangrijk punt.
7: Ja.
5: Is dat wat de Amerikanen disclosure noemen in een rechtsuitgangspunt? De beide partijen, de advocaat en de aanklager, die wisselen alle informatie en een lijst van getuigen met elkaar uit. Zodat je van tevoren alles weet.
7: Klopt.
5: Gebeurt dat bij het strafhof of niet?
7: Dat gebeurt onvoldoende. En een voorbeeld is bijvoorbeeld dat landen die aan het strafhof zich verplicht hebben mee te werken, dus wel hun medewerking verlenen aan de aanklagers. Ja. Als het gaat om belastend bewijs, gaat het om lastend bewijs, dan zijn er een aantal landen, dat heb ik zelf in een aantal zaken al meegemaakt, die niet bereid zijn om dat met de verdediging te delen. En het strafhof is afhankelijk van het bewijsmateriaal dat men in het betreffende land kan vergaren. Maar over die uitdaging, de belangrijkste is eigenlijk, Bernard, dat de landen die er nog zijn, dat zijn er nu nog 121, dat waren er dus 124, maar drie landen hebben het verdrag al opgezegd, om die binnenboord te houden. En kijk, de landen die je net noemde als China, Rusland, Israël, Syrië, Pakistan, India, een hele rits grootmachten waar veel militair vermogen zit, die zul je nooit binnenboord krijgen, omdat die een hele andere rechtscultuur hebben. Die hebben een hele andere visie op het recht en internationaal recht. Met name China en Amerika. De kritiek die zij op het strafhof hebben is tot op zekere hoogte vanuit hun rechtscultuur begrijpelijk. Waar het dus om gaat is, wil dat strafhof een langer leven zijn beschoren, dan moet het strafhof er alles aan doen om de landen die er nu bij zitten binnenboord te houden. En dat zal een hele klus zijn.
5: Ja, ik vraag me steeds maar af hoe die grote mogelijkheden. Ik herinner me de argumentatie van Bill Clinton. Die voor dat strafhof was en uiteindelijk zei, we moeten toch maar uitkijken, want wij Amerikanen zijn altijd wel ergens in een militair conflict betrokken en daar worden ongetwijfeld zijn er overtredingen van het internationaal van het oorlogsrecht, internationaal recht. En dan zijn we constant alleen maar bezig met het verdedigen van onze eigen soldaten. Dus we doen niet mee.
7: Ja.
5: Dat was toch een hele redelijke overweging.
7: Dat is een belangrijke overweging, want als je dus inderdaad kijkt naar het percentage troepen geleverd door de Verenigde Staten in het verleden voor vredesoperaties, dan staan de Amerikanen dan ver bovenaan. En het is trouwens ook heel interessant, de Amerikanen hebben in de Zuid-Afrika-zaak tegen Israël-zaak, die nu bij het internationaal gerechtshof loopt, die ook in het boek van ons Leiders voor het Recht wordt besproken, een interventie ingediend waarin juist dit argument staat, dat het internationaal rechtshof de definitie van genocide juist niet moet gaan uitbreiden, zoals Nederland dat bijvoorbeeld wil, omdat landen als Amerika dan niet meer zo snel troepen zullen leveren, omdat hun soldaten dan ook sneller voorwerp van een genocide-aanklacht kunnen zijn. Dus dat argument dat gaat in de Amerikaanse rechtscultuur heel diep. En dat geldt ook voor China, die natuurlijk een historie heeft van overheersing door het Westen in het verleden. Denk aan de opiumoorlog. En vanuit die geschiedenis is ook begrijpelijk dat China bijvoorbeeld zegt, ja, wij leveren onze mensen niet aan een extern tribunaal uit.
5: Nee. En bovendien, ik heb ook de indruk dat heel veel landen, bijvoorbeeld China, denkt, ja, dit is toch een soort van doorgedramd idee van westers denkende juristen.
7: Klopt. Gisteren bij de boekpresentatie, Bernard, waar jij bij was, waarvoor dank, zei professor Tom Zwart, hoogleraar mensenrechten, ook dat het strafhof onvoldoende stilstaat bij de culturele, rechtsculturele verschillen vanuit het Westen bekeken,
5: ja,
7: versus bijvoorbeeld het Afrikaanse continent of het Verre Oosten. En dat is inderdaad een terechte kritiek. De zaken die wij tot dusver bij het strafhof hebben behandeld, zie je dat er heel weinig oog voor is. Het is een westers concept. Wij denken vanuit het Westen dat wij dat internationaal recht zelf bepalen en kunnen invullen. Maar er bestaat ook een andere dimensie. En daar zal het strafhof ook een betere balans in moeten vinden. Wil het met name de Afrikaanse landen binnenboord houden? Want er zijn, als je zegt, nu al 3 landen, Afrikaanse landen, die het bedrag hebben opgezegd recentelijk.
5: Ja, hij gaf overigens voorbeeld Libië. Wat
7: klopt,
5: heel goed. Wat een resolutie was van de Veiligheidsraad om daar te hulp te komen. Hè? Ja. Resolutie 1973 uit mijn hoofd.
7: Ja.
5: En uiteindelijk is dat misbruikt, zal ik maar zeggen, om heel Libië aan te vallen en uiteindelijk Gaddafi te liquideren.
7: Klopt. Dat voorbeeld gebruiken we ook in het boek trouwens. Ja, ja. Leiders voor het gerecht, waarin wij aantonen dat de verwijzing van Muammar Gaddafi, die toen nog in leven was op dat moment, van die interventie, naar het strafhof eigenlijk gebruikt is voor een regime change.
5: Ja.
7: Dus dat de VN-veiligheidsraad heeft dat strafhof gebruikt om eigenlijk de druk zodanig op te voeren dat er een regime change zou komen. Ja. Nou, daar moet je als strafhof je natuurlijk niet voor laten lenen. Het is wel gebeurd en zo zijn er dus veel voorbeelden van Amerikanen en Russen en de Chinezen zeggen, ja, zie je wel, we hebben dus toch gelijk, dat strafhof is voornamelijk politiek bezig. Dus daar moeten we wegblijven.
5: Ja. Je hebt heel veel kritiek, daar hebben we ook wel eerder over gesproken. Maar laten we eens kijken naar de praktijk. Want jij hebt daar zaken gedaan, doet daar zaken. Als je kijkt naar de trits kwesties die daar zijn aangebracht en wat er uiteindelijk van terecht is gekomen, geef eens een idee.
7: Nou, het strafhof bestaat nu 23 jaar. Er zijn 11 veroordelingen geweest en 4 vrijspraken. Dus 16 uitspraken. Leg dat naast de statistieken van het Joegoslavië-tribunaal. 161 verdachten in 25 jaar.
5: Waaronder Mladic.
7: Waaronder Mladic, Karadzic en Milosevic. Ja. Hoewel Milosevic de eindstreep niet haalde omdat hij gevangenschap overleed. Rwanda-tribunaal 95 verdachten. Dan steekt dat natuurlijk schril af tegen de 11 veroordelingen die het strafhof op haar konto heeft staan. En dat is direct ook een belangrijke kritiek, dat de procedures van het strafhof veel te complex zijn. Verdachten veel te lang in voorarrest zitten vergeleken met het Joegoslavië- en het Rwanda-tribunaal. En dat is eigenlijk een bevestiging voor veel van die grootmachten om juist niet aan dat strafhof medewerking te verlenen.
5: Hoe lang zit een gemiddelde verdachte vast?
7: 7 tot 8 jaar.
5: Ja, dat is natuurlijk krankzinnig.
7: En dan is er dus nog geen uitspraak gedaan. Mijn eerste zaak was voor een voormalig minister van Ivoorkust, die ook in het boek wordt geschreven, Charles Blekoudé. En die heeft dus in totaal bijna 7 jaar in voorarrest
5: maar
7: gezeten.
5: Maar die heb je vrijgekregen?
7: Die is vrijgesproken. Ja. Dat was wel een van de laatste vrijspraken. Want daarna heeft de Japanse ambassadeur in Nederland eigenlijk voor de assemblée van landen van het strafhof gezegd, ja, het strafhof moet veel beter werk verlenen, leveren voor de slachtoffers. Dus impliciet wordt daarmee gezegd, ja, vrijspraken passen niet heel echt in het straatje van het strafhof. Wat natuurlijk al een hele buitengewoon bizarre uitspraak was.
5: Nou ja, ook weer in ons westerse idee.
7: Ja, westerse idee.
5: De Japanse ideeën zijn toch weer iets anders. Ja.
7: Maar dat betekent dus dat de rechten van verdachten bij het strafhof veel minder zijn gewaarborgd dan bij de andere tribunalen. En dat levert dus alleen maar een extra argument op voor al die grootmachten om niet de handtekening onder het verdrag te zetten.
5: Nee. Je gaf als voorbeelden het Joegoslavië-tribunaal, het Rwanda-tribunaal, die heel, heel goed hebben gewerkt, eigenlijk. Betekent dat niet dat misschien het hele idee van het internationaal strafhof niet zo slim is en dat je beter incidentele tribunalen kunt opzetten? Klopt. Want die gaan dan over één zaak.
8: Ja.
5: Iedereen kent de feiten en de achtergrond.
8: Ja.
5: Makkelijker werken en ook rechtvaardiger.
8: Ja, ja, dat is een heel goed, althans zeker een alternatief idee. Omdat je dan moet je gaan werken naar per conflict een tribunaal. Het voordeel daarvan zou zijn dat je een veel afgebakende budget hebt. Het budget van de strafhof is dusdanig dat je als aanklagers per jaar maar 3 onderzoeken kunt doen, 3 tot 4. Het budget van de aanklagers is rond de 65 miljoen euro per jaar. Dat lijkt veel, maar als je voor een onderzoek heb je gemiddeld 20 tot 50 miljoen nodig. Dat betekent dat je maar 2 tot 3 zaken per jaar kunt onderzoeken.
5: Met als gevolg dat een verdachte 7 jaar vastzit.
8: Ja, ja. En je gaat selecteren. Ja. Als je dus tribunalen opzet per conflict, zul je die kritiek veel minder hebben. Dus dat zou een alternatief kunnen zijn. Een alternatief is dat je, wat ik net al zei, het mandaat van het strafhof versterkt. Maar daar moet je alle landen in zien mee te krijgen. En hoe gek het ook klinkt, de landen die bij het strafhofpartij zijn, hebben in feite ook indirect een eigen belang om hun eigen staatshoofden niet uit te leveren. Dat vinden ze allemaal zeer vervelend.
5: Ja, dat begrijp ik.
8: En als het om een ander gaat, maakt het ze niet uit.
5: Nee.
8: Maar als het om de eigen mensen gaat, dan ligt dat veel gevoeliger.
5: Nog even de bekende vraag. Je hebt hem vaak gekregen en krijgt hem weer. Als jij Poetin als cliënt krijgt, of Netanyahu, ga je ze verdedigen?
8: Die zouden we zeker kunnen verdedigen. Ik zeg kunnen, willen is wat anders, maar kunnen professioneel maak je, als je dit werk doet, dus geen onderscheid tussen welke verdachte wel, welke verdachte niet. Als je je conformeert aan als advocaat werkzaam bij het strafhof, dan moet je in beginsel iedere verdachte, dus ook een meneer Poetin, ook een meneer Netanyahu, zelfs misschien iemand van Hamas of iemand van Hezbollah, je zou iedereen gelijkelijk moeten verdedigen. Mm-hmm. Want dat is principieel belangrijk. Gelijkheid in de behandeling van verdachten. Dat is waar wij voor het strafhof als advocaat ook voor pleiten. En dat wij vinden dus dat die gelijkheid, wat ik net al zei, veel beter kan tussen aanklager en verdediging. Maar gaat het om, zeg maar, type verdachten, ja, of type conflict, maken wij daar geen onderscheid in.
5: Nee, en zijn ze ook, net als, laten we zeggen, bij ons, onschuldig totdat hun schuld is bewezen?
8: Zeker, want de zaak die we net noemden van Charles Blé Goudé, daar werd ook van de daken geschreeuwd dat hij strafbaar was voor misdrijven tegen de menselijkheid met de toenmalige president van Ivoorkust. En er is werkelijk niets bewezen in die zaak. En de rechters hebben halverwege het proces de zaak gestopt en ze vrijgelaten.
5: Ja.
8: Dus ook op dit niveau van de internationale misdrijven kan het voorkomen dat mensen dus onterecht worden aangeklaagd, omdat uiteindelijk het narrative heel anders blijkt te zijn, zoals in die zaak.
5: Ja, heel kort vraagje, ten slotte. Zie je jezelf nog een tijd zitten daar, of loopt het af ook voor jou?
8: Het aantal zaken droogt op, om dat woord maar te gebruiken. We hebben nu een van de laatste grote zaken bij het strafhof lopen in hoger beroep. Daarna zijn er eigenlijk geen verdachten meer in de wachtkamer die berecht kan worden, behalve voormalig president Duterte. Die moet later dit jaar terecht staan. Van de Filipijnen. Maar het strafhof zit echt te wachten op nieuwe zaken. Alleen ze krijgen dus niet de verdachten op het niveau van Mladic in handen tot dusver.
5: Nee. Dank, Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof en schrijver van het boek Leiders voor het Gerecht, samen met Robin Ravensbergen. Het boek ligt nu in de winkel.
9: Postma in Amerika.
5: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de weerstand tegen datacenters groeit in de Verenigde Staten. Dat is nu al een belangrijk onderwerp voor de congresverkiezingen. Maar Trump wil juist meer datacenters.
10: Ja, en gewone Amerikanen die klagen over die hyperscale datacenters, die gigantische projecten die je al op veel plekken in Amerika ziet. En die mensen zeggen, ja, dit verpest het landschap, dit slurpt elektriciteit, onze energierekening gaat omhoog, ze hebben veel water nodig. Nou, dan zijn er nog de zorgen over de banen die worden overgenomen door AI mogelijk. Dus hier zit ook iets anders achter. Dit is ook de strijd van de gewone man tegen de elite die deze centers opdringen. Dat is een soort populistische cocktail waar zowel democratie democraten als republikeinen op inspelen. En de Trump uit 2016 had dat ook gedaan, denk ik. Die onvrede bij de gewone man, dan had hij echt die kant gekozen. Maar de Trump uit 2026 niet. Hij kiest juist de kant van de grote bedrijven.
11: And I can say, if I were the mayor of a town or the governor of a state, and I had a chance to get a big plant in, an AI plant or a data center, I would absolutely want it, because the jobs are enormous and the money paid, the taxes paid, are just enormous. And if you don't take it, you're going to be left behind, because there are plenty of places that want it.
10: Ja, en hij zette daar op Truth Social nog iets sterker neer. Dan zei hij, de enige reden waarom Amerikaanse gemeenschappen datacenters zouden weren, is als ze achterlijk en arm willen blijven.
5: Zo. Trump krijgt ook kritiek uit zijn eigen partij op deze lijn.
10: Ja, Tim Burchett, als een congreslid uit Tennessee, die zegt, ja, dan ben ik blijkbaar achterlijk en arm als Trump dat zo zegt. Dus hij zegt het over zijn eigen president. En ik moest hierbij even denken aan Hillary Clinton, hè, toen ze Trump-supporters deplorable noemden. Achterlijk en arm, toch wel een gevaarlijke uitspraak van Trump. Maar het is ook Trump, die komt met veel meer weg, dus hier misschien ook wel mee. Maar je ziet wel, die tegenstand in zijn partij is wel breder. En dat speelt al een rol in die midterms. Dit is bijvoorbeeld een spotje van Tom Barrett, dat is een republikein in Michigan.
12: Michigan water, Michigan land, and Michigan's future belong to Michiganders. So while politicians are cozying up with big tech billionaires to force data centers on our communities, I stood up to my own party and voted against giving your tax dollars to data centers. And now I'm taking action to keep AI in check with transparency to protect our kids. I'm Tom Barrett, and I believe you should decide on data centers, not Washington. I approve this message because I'll always put our communities first.
10: Ja, hij zegt dus, ik ga tegen Washington in. En dan bedoelt hij dus ook Trump. En wat wel lastig is voor hem, hij was eerder nog juist voor die datacenters. Dat geldt voor wel meer republikeinen. En die maken nu dus toch een draai. En de vraag is dan, wat vindt de kiezer in Michigan daarvan dan? Hè?
5: En de tegenstander van deze man is een democraat, Will Lawrence. Hij zegt, zet ook vol in op de ontevredenheid over die datacenters.
10: Ja, en dit is wel belangrijk, want deze race is een toss-up. Dus dit kan beide kanten nog opgaan. En dan is dit een belangrijk thema geworden. En hij zegt, ja, die datacenters, dat maakt gewoon veel meer kapot dan ons lief is eigenlijk. Dat is zijn boodschap. En hij laat dan een leeg veld zien in het spotje en zegt dan, ja, hier moet zo'n gigadatacenter komen en republikeinen zijn daarvoor.
13: Congressman Tom Barrett wants to turn this field into a data center.
14: It's an existential threat.
13: He laughed when voting to give big tech billionaires the massive tax breaks to build it while raising taxes for the rest of us. Nobody's laughing now.
14: Will Lawrence isn't going to let us be bullied by a big corporation.
13: I'm Will Lawrence. I'm running for U.S. Congress to stop these data centers and put Mid-Michigan first. And I approve this message.
5: Trump zegt dat China actief lobbyt tegen datacenters omdat het de AI-race van Amerika probeert te winnen.
11: They lobby against these things, and they spend money on it, and they want communities to reject them as much as possible, because they'd like to be leading the race, but we're leading the race.
5: Slaat die boodschap aan, Jan?
10: Nou, nog niet echt als je naar peilingen kijkt. Mensen kijken hierin toch naar wat concreet en dichtbij is. En dat is, ik wil dit niet in mijn achtertuin. En wat doet dit met mijn baan in de toekomst? Maar Trump die gooit het daar wel op. Trump die zegt dat China zelfs zich in deze verkiezingen mengt om datacenters tegen te houden. Er zouden aanwijzingen zijn dat er inderdaad pogingen waren van social media accounts. OpenAI zegt dat bijvoorbeeld, dat China zich daarin mengt. Maar ik moet zeggen, die onrust over die datacenters, die broeit echt al veel langer. Die zit echt dieper. En ook als China zich daarmee zou bemoeien, was die er toch al. Ook zonder die Chinese inbreng is dit een beweging geworden. Dus dit is voor Trump iets echt om op te letten.
5: Dank, Jan Postma, correspondent in Washington. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: 我也是你们的家人。
1: Ja, Ben, wat zeggen deze tech bros nou eigenlijk?
2: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
1: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
2: Nou, praten over tech.
1: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
2: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
3: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland, die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De FIFA heeft het gehad met de Europese voetbalbond UEFA. Ze beschuldigen hen van een lastercampagne tegen voorzitter Infantino. Persbureau Reuters heeft daar juridische stukken over ingezien. De UEFA kondigde eerder al aan om naar de rechter te stappen om alles over de geschrapte commerciële plannen van de FIFA boven tafel te krijgen. Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. En het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. Die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het